0: Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien, en de rest van het land is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Komende dag wolken en zon met in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.

0: Wierda.
1: Ja, een hele goede nacht en welkom terug bij de Wereld van Binnenvaren van zondag 31 mei. Ik ga nog een uurtje met je de wereld over. En zometeen bespreken we met mijn consulent uit Italië hun rol in de Verenigde Naties. Maar ook vooral de kritiek die zij daarop hebben. En daarna spelen we zelf de rijdende rechter, want we duiken in de grootste burenruzies van de wereld. Want hoe boos worden ze nou in India en Zweden op hun goede buur? En met mijn consulent uit Ecuador duiken we in de Atlantische Oceaan. Want hoe belangrijk is die plas water nou eigenlijk voor dat land? En ik ben nog heel erg benieuwd weer aan het luisteren. Met de NPO Luister-app, die stond al het hele uur voor je open. En nog steeds, hè, je kan op elk moment van dit uur laten weten waar jij aan het luisteren bent. En ik kreeg een paar leuke appjes binnen. Wilbert die luistert mee vanuit Zevenaar. Richard die luistert mee vanuit een hotel in Tokio. Daar is het alweer licht en een zonnige groet is vanuit Japan. Wat fijn. Mark die luistert mee vanuit Fuyong in... die luistert mee vanuit Taiwan. Jaap die luistert mee vanuit Warns in Friesland. En Eva die luistert mee vanuit Breda. Fijn dat jullie allemaal bij zijn. De app staat voor jullie open de rest van het uur. Praat lekker mee.
0: Van BNN Vara.
1: Maar eerst tijd voor de nieuwsupdate van de landen die je dit uur gaat horen. En ik vlieg als eerste naar Italië, want daar woont mijn correspondent Mariette Bloemendaal. Mariette, een hele goede nacht.
2: Buonanotte, Rosa.
1: Ja, er staat op dit moment iets bijzonders te gebeuren, want er komt hele belangrijke kunst weer terug, ja, bij de Italiaanse mensen eigenlijk. Vertel, wat voor kunst komt er terug?
2: Nou, de beroemde fresco's van de Tomba François in Forti. En dat zijn fresco's van de Etrusken. En de Etrusken deden in dit gebied hun graven met fresco's beschilderen. En die graven lieten het verhaal, of die fresco's lieten het verhaal van hun leven zien, maar ook het leven na de dood waar ze in geloofden. En die fresco's die in die tomba gevonden werden in 1857, die zijn vervolgens opgenomen in de privécollectie van een adellijke familie, de familie Tolonia. En daar zijn ze 160 jaar gebleven. Dus het gewone publiek heeft ze niet kunnen zien, alleen op een paar knullige foto's. Als je de graven bezoekt en voelt, ja, in dat pak dat ik echt dacht van, hoe kun je mensen gewoon hiervoor uitnodigen? Echt knullig.
1: Ja, wat zonde. En nu, gaat er nu mee gebeuren?
2: Ze gaan nu naar Rome, naar het Museum voor de Etrusken, Villa Giulia, en daar zijn ze vanaf 25 juni voor het grote publiek te zien. En ik vind dat gewoon heel, heel goed nieuws, omdat de Etrusken heel onderbelicht worden in Italië. Eigenlijk wereldwijd, want we hebben het altijd over de Romeinen. Maar de Etrusken waren een bijzondere cultuur voor de Romeinen. En hebben ook heel veel, staan aan heel veel het begin van de dingen die de Romeinen wel verder hebben ontwikkeld, maar die eigenlijk van Etruskische oorsprong zijn. Dus ik vind het super, super gaaf.
1: Ja, dus het is eigenlijk echt een stukje erfgoed wat onderbelicht is in Italië en wat nu dus aan de man wordt gebracht en waar we veel meer mensen over kunnen leren en van kunnen leren. Ik neem aan dat jij er wel naartoe gaat.
2: Ja, en ik organiseer natuurlijk ook de wandelweken, de Etrusken achterna en de cultuurreizen. Dus dat is gewoon echt heel interessant om dat te gaan bezoeken.
1: Ja.
2: Maar ik heb ook begrepen dat ze nu in het graf zelf een veel betere reconstructie gaan maken. Dus dat wordt ook interessant. Dus dat is goed nieuws.
1: Kijk, dat is
2: en
1: goed
2: alles
1: nieuws.
2: Maar voor 15 miljoen euro.
1: Nou, voor een prikkie. Allemaal. Ja. Ongelooflijk. Nou, mooi als het er is. Als je er bent geweest, laat ons vooral weten hoe dat was. Dat je ons ook even mee kan nemen nog in die geschiedenis van de Etrusken. Dank je wel voor nu, Mariette Bloemendaal vanuit Italië, voor deze nieuwsupdate. En ik spreek je zo meteen. En dan gaan we het hebben over de VN.
2: Tot straks.
1: Tot zo. En dan vanuit Italië vliegen we door naar India, want daar woont mijn correspondent. Marigon, een hele goede morgen voor jou. Goeienacht.
3: Ja, goeienacht.
1: Ja, goed nieuws eigenlijk vanuit India. We hadden het een tijdje geleden al over dat er allemaal cheetahs naar India zijn gegaan. En ja, en daar is nu heel mooi nieuws uitgekomen. Vertel.
3: Ja, inderdaad. De cheetah was in India al heel lang officieel uitgestorven. Die was echt helemaal van het hele subcontinent weg. En toen hebben ze een paar jaar terug een experiment gedaan om inderdaad cheetahs uit Namibië en Zuid-Afrika te halen. En die hebben ze in India uitgezet. Het heet Project Cheetah, heel toepasselijk.
1: Ja.
3: En er waren best wel mensen die voor waren of die tegen waren. Of die zeiden, het gaat nooit lukken, het is te heet, ze gaan dood. En het, in het begin was het ook, ging het ook echt heel moeilijk. Mm-hmm. Maar inmiddels waren er een aantal cheetahs die overleefden. En nu, afgelopen april, zijn er 4 welpjes geboren die uit een cheetah komen die echt in India is geboren.
1: Kijk.
3: Dus dat is wel echt heel bijzonder. Want dan gaat echt ook weer alles een beetje schuiven. Dus dan heb je ook geen import meer. En dit is echt dus de eerste generatie echte Indiase cheetahs. Die in het wild geboren zijn na meer dan 70 jaar van afwezigheid.
1: Wauw, prachtig nieuws. Ik kan me voorstellen dat ze daar in India heel blij mee zijn. Want waarom wilden ze nou zo graag die cheetahs terug in dat gebied?
3: Ja, nou ja, toch ook wel omdat het uiteindelijk bij het land hoorde. Maar ja, door allerlei omstandigheden. En ik denk in de jaren 40 zijn ze gewoon ook gewoon afgeschoten door Maharajas op jacht. En dat was natuurlijk, in die tijd was het heel normaal om daar een beetje mee te pronken. Maar op een gegeven moment zijn ze wel op.
1: Ja.
3: En er waren toch mensen die zoiets hadden van, jee, dat is echt heel jammer, want die cheetah die hoort hier gewoon. Mm. En hoe krijgen we die weer terug? En in de eerste instantie was dat natuurlijk een beetje, voelde dat misschien een beetje nep, omdat ze niet uit India kwamen, maar uit Afrika. Maar inmiddels is dat dus 100% een Indiase cheetah teruggekomen. En dat is wel, ja, ik vind dat echt, echt fantastisch. Want het voelt ook een beetje als een beetje het opnieuw repareren van de aarde of zo.
1: Mm-hmm. Ja, het is gewoon een stukje dat het weer wat weer een beetje teruggaat naar hoe het was dan. De natuur herstellen. Is het net zo belangrijk voor de mensen in India zelf? Dat dit nu is gelukt.
3: Nou, er stond wel echt veel in de krant.
1: Oké.
3: Dus daar zijn ze toch echt wel mee begaan. Hoewel er natuurlijk altijd mensen zijn die, maar goed, dat is overal, denk ik. Ja. De ene die vindt het niet zo belangrijk. En een ander die gaat ervoor en die doet er alles aan om te supporten, bij wijze van spreken. Dus dat is denk ik overal wel. En hier is het ook een beetje zo half-half. De ene vindt het fantastisch en de ander van ja. We hebben wel andere problemen om op te lossen.
1: Ja, op die manier. Dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Maar dit is in ieder geval heel mooi nieuws. Dus een eerste echte generatie van Indiase cheetahs in het wild geboren. Ze zijn weer terug na 70 jaar afwezigheid. Dankjewel, Marion vanuit India. Ik spreek je zo meteen en dan gaan we het hebben over de burenruzies daar.
3: Ja, tot zo.
1: Tot zo. En vanuit India vliegen we door naar Ecuador. Want daar woont mijn correspondent Rebecca Braak. Rebecca, een hele goede nacht. Goeie avond.
4: Goeie avond, Rosa.
1: Ja, bijzonder nieuws vanuit Quito in Ecuador. Want daar moest de burgemeester zijn excuses aanbieden. Maar waarvoor?
4: Ja, we wonen hier in Ecuador in een best wel katholieke samenleving. En er is een optreden geweest in het stadsmuseum, Museo de la Ciudad. Mm-hmm. En daar zijn een aantal 3 drag queens naar voren gekomen. Die hebben daar meegedaan aan die voorstelling.
1: Ja.
4: En dat is helemaal in de verkeerde. Ja, dat is helemaal verkeerd gevallen bij het publiek, bij de Quiteños. En dus nu heeft de burgemeester nog een dag daarna zijn verontschuldigingen moeten aanbieden dat er overheidsgeld is gegaan naar een optreden van aristocratas. Van, mm-hmm. En dat dus niet echt volgens de katholieke kerk is gebeurd.
1: Nee, want daarom waren de mensen boos. Het is een katholiek land, Ecuador, en volgens hen passen de drag queens eigenlijk niet in het plaatje.
4: Precies. En zeker omdat het in het stadsmuseum is gebeurd. Mm-hmm. Dus wat allemaal natuurlijk betaald wordt door de gemeente.
1: Ja.
4: Is dat dus helemaal verkeerd gevallen.
1: Ja, snap ik. Hoe reageerde de LGBTI+ gemeenschap daar op dit nieuws?
4: Ja, dat lees je niet in de krant.
1: Oh.
4: Die zijn het er natuurlijk er niet mee eens. Die vinden dat zij ook het recht hebben om zich uit te spreken. En die vinden ook dat dat zij gewoon voor de vrijheid moeten kunnen uitkomen. Ja. Maar goed, dat is in Ecuador echt nog een heel hoofdstuk wat dicht is eigenlijk.
1: Ja, dat gaat nog een hele lange adem hebben. Want gebeurt nu de hele gay scene, is dat een beetje dan helemaal achter gesloten deuren op dit moment? Helemaal niet zichtbaar?
4: Nee, dat is totaal niet zichtbaar.
1: Ach,
4: nee, we hebben zelf wat persoonlijke vrienden in de gay scene. Ja. Ja, en die wonen ook in allemaal het buitenland.
1: Ja.
4: Mexico is best wel redelijk open. Mexico stad. Amerika is best wel open. Nou, Europa natuurlijk. Dus dat is vaak waar ze dan naartoe gaan.
1: Ja, maar in Ecuador voelen ze die veiligheid niet.
4: In Ecuador zelf is het... Nee, totaal niet.
1: Ach, wat zonde. Nou... Verdrietig nieuws. Het heeft nog een hele lange weg te gaan voor die gelijkheid daar in Ecuador. Dankjewel in ieder geval voor nu, Rebecca Braak. Zometeen spreek ik je verder.
4: Oké, dank je.
1: Tot zo.

0: prachtige muziek blijft het ook, hè? Je hoort hier Zoekero met dat prachtige nummer Il Voyo.
1: De wereld van BNNVARA.
0: Ja, je hoeft maar de krant open te slaan of het nieuws te starten. En dan weet je het al, de wereld staat letterlijk in de fik. Oorlogen die slepen voort, grootmachten staan steeds harder tegenover elkaar. En internationale samenwerking, ja, die staat onder druk. Van Oekraïne tot Gaza, van spanningen rond Taiwan tot politieke instabiliteit in delen van Afrika en het Midden-Oosten. Overal groeit de vraag, wie bewaakt nou eigenlijk nog de internationale orde? Juist in die spanningen speelt de Verenigde Naties een cruciale rol. Opgericht na de Tweede Wereldoorlog met maar één belofte: nooit meer een wereldwijde catastrofe. Zo moest de VN een plek worden waar landen met elkaar blijven praten, zelfs wanneer conflicten oplopen. Een diplomatiek vangnet voor verdeelde wereld. Maar diezelfde organisatie die staat vandaag zelf onder zware druk. De Veiligheidsraad raakt steeds verder verlamd door veto's van grootmachten. Vertrouwen tussen landen neemt af en de geopolitieke belangen botsen openlijk en kritiek op de slagkracht van de VN groeit. Kan de organisatie nog effectief optreden in een wereld die steeds meer verdeeld raakt? Of is juist nu, in een tijd van groeiende spanningen, de noodzaak van de Verenigde Naties groter dan ooit? Hoe kijken ze daar in andere landen naar? En ja, hoe zit het met de kritiek op de Verenigde Naties die op dit moment wel in elk land een beetje aan de orde is? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit Italië. En dat is Mariette Bloemendaal. Mariette, wederom een hele goede nacht.
2: Goedenacht, Reuze.
0: Ja, we hebben het over de Verenigde Naties en daaronder ook de druk, hè, die op de Verenigde Naties liggen daar. Maar als we even kijken in Italië, ja, zijn mensen een beetje bezig met dat ze onderdeel zijn van de Verenigde Naties?
2: Nou, aan de ene kant wel. Italië is natuurlijk lid vanaf 1955.
0: Mm-hmm.
2: En in Rome zijn ook een paar belangrijke VN-organisaties gehuisvest. En die hebben vooral met eten en landbouw te maken. Dus in dat opzicht zijn ze wel betrokken bij de Verenigde Naties. En ook trots, maar tegelijkertijd is het, ja, eigenlijk ook wel een beetje de ver van mijn bedshow. En ik denk gewoon een heel lastig onderwerp om waar je wel heel erg bij betrokken wil zijn.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat het ook gewoon heel moeilijk is om heel erg bij betrokken te zijn.
0: Ja, ik kan me voorstellen, want de VN is dus duidelijk heel belangrijk voor Italië. Maar je merkt het hier in Nederland ook. Ja, wanneer denk je nou eigenlijk een keertje aan die VN? Behalve nu natuurlijk dat de hele wereld een beetje op spanning staat. Dan komt dat opeens naar boven. Maar als we dan even kijken naar de druk en de kritiek die op dit moment in de VN, op de VN ligt. Ja, speelt dat in Italië?
2: Ja, dat speelt hier zeker ook. De traagheid, het vetorecht, het gevoel dat het allemaal heel sloom gaat, dat we niet echt invloed hebben. Wat natuurlijk ook steeds minder wordt als je er goed naar kijkt. En er wordt natuurlijk ook enorm bezuinigd. Bijvoorbeeld ook op die landbouw en die voedselpakketten en organisaties. Daar is gewoon enorm op bezuinigd de laatste jaren. En dus je gaat steeds minder echt daadwerkelijk van merken waarvoor je gaat willen dat het zou werken.
0: Ja, precies. Dus daar, je voelt die onzekerheid eigenlijk een beetje in het land. Ja. Neemt dat vertrouwen dan ook heel erg af?
2: Het neemt wel af, maar op zich is er ook nog wel weer vertrouwen. Maar heeft het vooral te maken van, ja, als je je druk maakt over de belasting of over je familie of over andere dingen waar je echt dagelijks mee te maken hebt, dan is die VN gewoon heel erg ver weg.
0: Ja, er wordt niet echt in het huishouden over gepraat.
2: Nee, weinig. Ja.
0: Nee, precies. Als we dan toch nog heel even kunnen inzoomen op die belangrijkste kritiekpunten, hè, van de VN. Wat zijn dan degenen die echt in Italië voorkomen?
2: Nou, inderdaad, wat ik net zei, het vetorecht. Dat blokkeert natuurlijk een heleboel. En Italië is al jarenlang pleit voor hervorming van dat vetorecht, zodat je gewoon veel daadkrachtiger kunt worden.
0: Mm-hmm.
2: De Italianen hebben ook wel het gevoel van, ja, wat kan je nou echt betekenen en hoe het op momenten in de wereld gaat. Dat is maar heel klein, wat kun je echt doen? Dat speelt ook wel bij mensen. En Dat zat ik ook nog te denken van, er was Francesca Albanese. Zij was degene die heel veel over Gaza, een Italiaans jurist, schreef en bekend maakte. En dat heeft de VN wel zichtbaar gemaakt. Mm-hmm. Maar heeft ook wel een polariserend karakter gekregen.
0: Oh, ja.
2: En dat is ook al waar, waar Italië wat tegenaan is gaan lopen. Van, is dit goed geweest of niet? Dus ja, ja, dat zijn allemaal dingen die een rol spelen. Ja,
0: ja, die polarisering die is groot, dat zie je ook in veel andere landen. Is er ooit sprake van, wat je nou, je hoort de Verenigde Staten ermee dreigen, joh, we stappen eruit, of dat niet? Is de VN daar te belangrijk voor?
2: Nee, dat hoor ik niet. Nee. Vooral wat ik wel hoor, dat ze heel graag die hervorming van dat veterecht willen.
0: Ja, dus dat is het allerbelangrijkste in Italië.
2: Ja, dus ze willen het wel heel erg graag blijven steunen. Als vredesinstrument was gewoon natuurlijk ongelooflijk belangrijk.
0: Mm-hmm.
2: Maar men wil wel, maar heeft niet het gevoel dat het echt zo daadkrachtig kan werken als dat men zou willen.
0: Nee, dus er zijn nog grote stappen in te halen en hopelijk gaat dat dan ook gebeuren. Wordt er ook geluisterd naar de Italië dan, denk je, op internationaal niveau? Spelen ze wel een grote rol?
2: Ik denk dat Italië best een grote rol zou kunnen spelen. Vooral omdat Rome toch een aantal organisaties binnen heeft.
0: Mm-hmm.
2: En ik denk, ja, wat je ook van Meloni vindt, ze doet het niet slecht.
0: Nee? Ze heeft wel een positieve uitwerking op het land.
2: Ja, het is voor het eerst sinds jaren rustig.
0: Mm.
2: Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dus het is ook menselijk. Ze is niet zo, de soep wordt bijna niet zo heet gegeten als dat we gedacht hebben.
0: Ja.
2: En ik bedoel, ik ben niet een groot fan van haar, maar ik denk wel dat zij dingen kan bereiken.
0: Ja. Dus ook op wereldniveau.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk zeker wel.
0: Ja, interessant. Interessant hoe ze daar dus naar kijken in Italië, naar de Verenigde Naties. Ik ben heel benieuwd hoe deze druk zich uiteindelijk gaat ontwikkelen. Of er wat gaat veranderen. Zeker dus ook op het gebied van dat vetorecht in Italië. Dat gaan we in ieder geval in de gaten houden. Dat dus daar zo ook belangrijk is voor het land.
2: Ja.
0: Dankjewel in ieder geval voor dit inkijkje daar, Mariette Bloemendaal. Ik spreek je nog. Ik wens je nog een hele fijne avond en hopelijk tot snel weer.
2: Okay, buona notte, Rosa.
0: Buona notte, dankjewel.
2: Ciao.
3: Hello, please leave a message after the tone.
1: Voicemails uit de wereld.
0: Ja, de groep aan consumenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. En een aantal van hen hebben mij in voicemail ingesproken met het laatste nieuws daar.
4: Goedenacht, hier Pim uit Thailand en dit was het nieuws van deze week. Jacht op foute buitenlanders. 300 agenten vallen bedrijven binnen op eilanden Koh Phangan en Koh Samui en het op het schiereiland Phuket. Deze bedrijven zijn op papier van Thai, maar feitelijk illegaal eigendom van buitenlanders. In de zuidelijke badplaats Pattaya staat op dit punt een soortgelijke politieactie te gebeuren en daarna volgen er andere regio's. Voor mensen die graag in de cijfers duiken, op het eiland Koh Phangan zijn 22 buitenlanders gearresteerd en in Pattaya gaat het om 70 verdachte bedrijven. Je zou je misschien afvragen van waarom zijn het dan foute buitenlanders en wat hebben ze misdaan? Nou, deze buitenlanders zijn dus via Thaise stroommannen illegaal eigenaar van bedrijven en riskeren hiervoor een celstraf van 3 jaar en boetes tot ongeveer 1 miljoen baht, wat gelijk staat aan €26.300. Nou, om het met een vrolijke noot af te sluiten zijn er natuurlijk ook goede buitenlanders. We hebben het hier dan over buitenlandse toeristen. En we duiken eventjes in de cijfers van de populariteit van de top 5 in Thailand. Thailand kent in totaal 77 Thaise provincies. En dit zijn de laatste cijfers tot april. Zowel Thaise als buitenlandse toeristen opgeteld. Want we hebben ook veel binnenlands toerisme. Nou, op nummer 1 staat Bangkok. Bangkok is eigenlijk populair omdat het een transitstad is. En veel mensen reizen hier dus doorheen als ze landen in Thailand. En dan gaan ze ofwel naar het zuiden of naar het noorden. Nummer 2 staat Pattaya, Chonburi. Dat is een bekende plaats, omdat het is een badplaats. Dus mensen gaan graag naar het strand. Op nummer 3 staat Kanchanaburi. Kanchanaburi staat bekend om de Burma-Thailand spoorlijn, dus de dode spoorlijn. En op nummer 4 staat Phuket. Phuket is vooral het vakantieeiland. Veel mensen starten in Bangkok, gaan dan naar het noorden, naar Chiang Mai waar ik zelf woon, en dan vaak naar het zuiden voor een strandvakantie. En op nummer 5 staat Prachuk Kirikan. En dat is dus inclusief Hua Hin. En dit is eigenlijk meer een badplaats bekend om pensionado's. De stad waar ik zelf woon, Chiang Mai, staat helaas op nummer 8. Dus we hebben helaas de top 5 niet gered. Maar in ieder geval hebben jullie nu een beter beeld waar buitenlandse en binnenlandse toeristen graag naartoe gaan. Tot zover het nieuws van deze week en tot de volgende keer.
5: Hoi Rosa, met Marianne uit Engeland. Het nieuws deze week, behalve dat de zoon van Wennemars een van de kaasrolraces heeft gewonnen in Gloucestershire. Nou, nog zo'n leuke traditie, het bijkalken van de reus van Sir Nabas. Je hebt het misschien wel eens gezien op een foto in Engeland, die enorme witgekalkte figuren op de heuvels. Vaak zijn het paarden, zoals bij Uffington in Oxfordshire. Dat is al 3000 jaar oud. Maar in het nieuws deze week gaat het om de Sir Nabas reus. Een figuur van meer dan 50 meter, getekend in kalk op de heuvel bij Weymouth in Dorset. En deze reus houdt een enorme knuppel vast. Maar het meest imposante is dat die compleet naakt is. En dat laat heel weinig aan de verbeelding over. Het verhaal gaat dat mensen soms slapen op de heuvel. En dat helpt met het krijgen van kinderen. Tja. Nou ja, normaal wordt iedere 10 jaar de kalk bijgewerkt door vrijwilligers. Maar door klimaatverandering met veel nattere winters was het nu na 7 jaar alweer nodig. Tja. Die brave National Trust zorgt niet alleen voor country houses, maar ook voor naakte reuzen. Dat wist je vast niet. Groetjes!

0: Je hoorde Soleil van Gims.
1: De wereld van
2: Jubel van
3: de wereld.
4: De wereld van PNN Vara.
0: Een harde televisie, stampende voetstap op de galerij, kinderen die te laat nog buiten spelen, het lijken allemaal kleine ergernissen, alledaagse geluiden van mensen die dicht op elkaar leven. Maar steeds vaker groeien dat soort irritaties uit tot diepe conflicten tussen buren. Conflicten die niet alleen gaan over geluidsoverlast of een schutting op de verkeerde plek, maar over wantrouwen, frustratie, psychische problemen en een samenleving waar mensen elkaar soms nog nauwelijks begrijpen. En uit cijfers van buurtbemiddelingen middelingsorganisaties blijkt dat die burenruzies in Nederland steeds complexer worden. Vorig jaar kwamen meer dan 20.000 meldingen binnen en bijna een derde daarvan werd aangemerkt als complex. 5 jaar geleden lag dat percentage nog veel lager en bemiddelaars zien steeds vaker situaties waarin verward gedrag, taalbarrières, eenzaamheid of oplopende spanningen een rol spelen. En wat klein begint, dat kan hard escaleren. Voor burenruzies waar er maar geen oplossing lijkt te zijn, wordt meneer Frank Visser gebeld om de boel te bemiddelen. Ook wel bekend als de Rijnende Rechter.
5: De buurvrouw is een oude trol.
6: Als ik die lelijke bek van hem zie, dan word ik al ziek.
5: Intimideren, manipuleren, dedigeren heeft ze al jaren hier gedaan.
6: Als het aan mij lag, trapte ik het zo in elkaar allemaal.
5: Hier die klauwhamer, ja, en slaan godverdomme zijn knieschijven eruit. Ik blijf slaan tot die
7: bouwtjes zijn. En zijn ogen doe je eruit. Kan hij ook niet meer naar zijn moeder kijken?
5: Nee, hij moet vooral kijken hoe zijn benen naar de kloten zijn. Pof hem er zo op.
6: Geef je daar een teringklap boven je muil?
5: Nee, dat maakt mij niet uit.
6: Echt.
0: Ja, heftige woorden, de uitspraak liever een goede buur dan een verre vriend. Dat geloven ze denk ik niet zo goed hier, deze mensen. Maar wat veroorzaakt nou in het buitenland deze burenruzies? En hoe extreem worden die dan? Ja, dat hoor je van mijn correspondenten uit India en Zweden. En als eerste vlieg ik naar India, naar mijn correspondent Marigon. Marigon, een hele goede nacht. Goedemorgen wederom.
8: Ja, goeienacht, goeiemorgen bijna.
0: Ja, bijna goeiemorgen inderdaad. Hey, we gaan het hebben over burenruzies. Die zijn natuurlijk wereldwijd, hè? Maar wat veroorzaakt nou in India de meeste ruzies?
8: Ja, er zijn inderdaad veel ruzies. Dat wordt ook meestal heel breed uitgemeten in de kranten.
0: Oh ja.
8: En dan kun je ook lekker een beetje op zijn story en privéachtigs lekker meesmullen, zeg maar. Wat er dan allemaal gebeurt. En die tegen die. En echt met naam en toename. Hè? Dus dat is allemaal. Privacy is allemaal niet zo'n ding hier. En het gaat vooral over. Over water.
0: Ja.
8: Over parkeren en over. Inderdaad, geluidsoverlast. Dat zijn eigenlijk de drie grootste dingen waar snel de vlam in de pan slaat, zeg maar.
0: Ja, kan ik me alles bij voorstellen. Als we het gelijk dat geluidsoverlast pakken, hoe ziet dat eruit? Of hoe klinkt dat?
8: Ja, daar zijn we vaak zelf ook getuigen van. Geluidsoverlast is echt de allergrootste burenkwestie. Mm. Daarnaast inderdaad parkeren, omdat ieder huishouden heeft gewoon meerdere scooters. En water ook, omdat er in veel appartementscomplexen één grote tank is die gedeeld wordt. En ja, als één dan meer pakt dan een ander, dan heb je ook zo ruzie.
0: Ja,
8: maar dat geluidsoverlast, dat geluidsoverlast is echt het ergste. En weet je, daar kan je ook niet, negeren.
0: Ja, precies.
8: Nee, je kan er niet omheen. Je kan je scooter nog ergens anders neerzetten. Maar geluidsoverlast is geluidsoverlast. En dat begint gewoon hier al echt 's morgens vroeg. Eerst al de luidsprekers van de tempel. Even later komt de moskee. En dat zijn natuurlijk allemaal, het is allemaal geluid wat je op straat hoort. Mm. En dan beginnen ze natuurlijk, want er is heel veel constructie, er wordt enorm gebouwd. Dus de bouwvakkers die staan al van alles te timmeren en te slijpen. En 's avonds heb je ook nachtclubs en cafés met geluidsoverlast, maar ook bruiloften. Dat moet natuurlijk ook met veel geluid gevierd worden. En en natuurlijk overdag gewoon de klaksons.
0: Ja.
8: Er wordt altijd getoeterd. Soms vraag ik me echt af, dan is de straat leeg. Dan rijdt er een auto en die begint in één keer uit het niks te toeteren. Ja, ik denk om te checken of die dat doet of zo. Maar het is echt ongelooflijk.
0: Ja.
8: Die klakson, die hand met het sturen ligt de hand ook op de klakson.
0: Ja, het kan me voorstellen dat India, daar is het eigenlijk gewoon nooit stil.
8: Nee.
0: Nee. Hier nee, heb je dan nee. In Nederland dat je dan eigenlijk maar tot 10 uur geluid mag maken. Dat is dan zo'n onofficiële regel, vaak een officiële regel. Hebben jullie dan niet soort van dit soort regels? Of kan dat gewoon niet in een land als India?
8: Ja, de regels zijn er wel. En dat is ook inderdaad tot 10 uur 's avonds. Maar ja, het wordt gewoon niet gehandhaafd. Pas als iemand begint te klagen. We hebben het persoonlijk meegemaakt. Wij zijn zelfs verhuisd vanwege geluidoverlast. Wij gingen op een gegeven moment in een appartement wonen. En we dachten, oh leuk, er zit een restaurantje tegenover. Dat bleek een nachtclub te zijn. Yeah. En dat was echt zo, ook zoveel decibellen. Was echt niet normaal. En met de buurt hadden we ook echt wel een appgroep van, joh, nee, dat kan echt niet meer. Dus weer naar de politie. Ja, die komen dan die spullen in beslag nemen. Maar aan de andere kant worden ze weer omgekocht. Dus dan gaan via de achterdeur gaan die spullen weer terug. Oh. En de volgende dag staat het gewoon weer aan. Dus het is een beetje een kat-en-muisspel wat niemand wint. Ja, degene die de apparatuur heeft.
0: Ja, precies.
8: En niet de mensen die er last van hebben. Dus het is ook ergens moet je een soort van bedenken van hoe ga ik om met geluid? Hoe ga ik daar zelf aan wennen? En daarmee gewoon mee leren leven ook. Want er zijn ook enorm veel feestdagen. En dat is ook altijd met trommels, met trompetten, met weet ik het wat allemaal voor muziekinstrumenten. Muziekinstrumenten die je nog nooit hebt gezien, die zijn er dan. En ja, dat gaat over straat en grote boksen en het flinke bas. En ja, dat is gewoon...
0: En er zijn nogal wat feestdagen in India, volgens mij.
8: Ja, het zijn echt heel veel. Ik toevallig dacht van, ik ga ze eens even optellen. Het zijn sowieso 17 officiële feestdagen per jaar. Dat is al enorm. Ja. Dus voor iedereen geldt. Dan zijn er nog 33 optioneel waar je er 2 uit mag kiezen. En dan heb je ook nog gewoon uit de provincie, de deelstaten. Er zijn ook nog gemiddeld 15 feestdagen van de plaatselijke goden. Nou, dan kom je al gauw tot 25 tot 30 feestdagen.
0: Jeetje mina, en dat is natuurlijk geweldig, enorm. Maar het gaat gepaard met enorm veel herrie. Hoe pas jij je daarop aan? Want je komt dan opeens in een land te wonen wat heel anders is dan in Nederland, met veel kabaal. Wel mooie herrie natuurlijk, maar toch moet je daarmee omgaan. Hoe doe je dat?
8: Ja, soms gaan we ook bewust wel kijken. Waar er iets aan de hand is of waar er een processie is of zo. Want als je kijkt en er is geluid, dan ervaar je het anders. Als dat je binnen zit of thuis of op je terrasje en je hoort herrie, dan kan je het niet waarderen. Maar als je dan ziet dat mensen plezier hebben en dat ze aan het dansen zijn, dan is herrie in één keer, ja, dan hoort het er nog wel meer bij of zo. Ja, dus wij proberen dan vaak wel juist dan maar even te gaan kijken.
0: Ja, dan word je er maar onderdeel van uiteindelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit, je zei het al, dit zorgt voor enorme ruzies, voor burenruzies. Hoe zien die ruzies eruit?
8: En nog meer herrie, want dan gaan ze tegen elkaar schreeuwen. En het begint natuurlijk met schreeuwen, maar mensen zijn op een gegeven moment... ze hebben hier niet zo snel een geweer of een pistool of zo, dus er wordt niet zo snel geschoten. Maar wel messentrekkerij of slaan of dat soort dingen. Of dingen vernielen van elkaar. En mensen zijn ook best ontvlambaar. Ik vind Indiërs enorm lief en aardig, maar als er ruzie is, dan is het ook wel, dan is er ook wel ruzie.
0: Ja.
8: En we hebben hier geen. Ja, precies, daar gaan ze echt voor. Maar weet je, ze krijgen ook natuurlijk heel veel bijval, want dan komt de hele familie kijken. Mm. Dus iedereen doet dan mee. Dus dan worden het op een gegeven moment 2 kampen in plaats van 2 mensen. Oh, ja. En er is hier ook geen rijdende rechter, helaas.
0: Nee, geen Frank Visser die langskomt om het allemaal op te lossen. Dus echt onderling dan wel opgelost, uiteindelijk.
8: Ja, uiteindelijk. Weet je, mensen snappen zelf ook wel dat ze met elkaar gewoon moeten leven. Hè. De volgende dag staan ze op en dan moeten ze het toch weer met elkaar gaan doen. Dus het wordt soms wel gesust, soms met politie erbij. En wie heeft er gelijk? Ja, als iemand een bruiloft viert, dat is meestal maar 1 keer in je leven hier.
0: Ja.
8: Ja, dan wil je dat wel, dat de hele wereld er weet.
0: En groot vieren natuurlijk.
8: En dat de ander dan niet kan slapen. Ja, dat is dan maar 1 keer. Dat is al jammer. Maar goed, er zijn wel meerdere bruiloften. Dus het is gewoon ieder regel dan uitzondering.
0: Ja, precies. Dat snap ik. En dan komt het uiteindelijk...
8: Ja, het hoort wel echt bij de cultuur. Dat de dingen met geluid gepaard gaan.
0: Ja. Ja, precies. Dus dan moet je dat ook maar op een gegeven moment gaan accepteren. Ik kan me voorstellen dat dan als jij in Nederland weer bent, dat dat heel stil is.
8: Ik word er soms wakker van.
0: Ja, dat is zo stil.
8: Ja, dan lig ik inderdaad in bed. Ik woon dan ook nog in de Betuwe. Daar is het al heel erg stil.
0: Oh, ja.
8: En dan word ik toch vroeg wakker. En toch omdat het niet een normale nacht is. Het is toch een nacht waarbij je iets mist of zo.
0: Ja.
8: Want uiteindelijk slaap ik echt prima. Ook met geluid.
0: Kijk, dat
8: dus
0: is goed.
8: Daar kan je gewoon wel echt op instellen.
0: Ja.
8: Als het tenminste niet, net als met die nachtclub, dat was echt bijna naast ons bed. Dat was echt te erg. Maar als het zo'n beetje in de verte is, ja. Ik zit hier ook aan de spoorlijn. En die, dat is ook grappig. Die gaan ook 's nachts. Dan hangen ze ook aan de, hoe heet dat bij een trein? Een bel, een klakson.
0: Ja,
8: een horen.
0: Toeter. Ja, de hoorn, denk ik.
8: Een toeter. Maar dat moeten ze doen, want mensen slapen op de rails. Mensen lopen op de rails. Mm. Dus ook de treinen die 's nachts rijden, die gaan, nou ja, dan hoor je echt de hele tijd die horen. 'S nachts hangen ze ook aan de, hoe heet dat bij een trein? Een bel, een klakson.
0: Ja.
8: Een horen.
0: Toeter. Ja, de hoorn, denk ik.
8: Een toeter. Maar dat moeten ze doen, want mensen slapen op de rails. Mensen lopen op de rails. Mm. Dus ook de treinen die 's nachts rijden, die gaan, nou ja, dan hoor je echt de hele tijd die horen
0: ja.
8: Toeteren.

0: slapen.
1: Ja.
0: Dus het loopt dan ook daardoor wel een beetje snel uit de hand.
1: Mm.
0: He, want A en B hebben ruzie, maar C, D, E en F die gaan met elkaar op de vuist. Ja. Omdat die ruzie hebben. Dus ja, weet je, dat is het op. En op een gegeven moment, weet je, er gebeurt ook wat, hè? Dus ook mensen gaan naar buiten en er is een reuring. En nou ja, op een gegeven moment, in het heet van de strijd, gaat iedereen ook maar een beetje meelopen te doen.
1: Ja.
0: En ja. En dat is in Nederland natuurlijk. Kijk, als je naar de Rijn en de Rechter kijkt, dan gaat het over twee burenstellen of zo. En niet over twee straten.
1: Nee, precies. Nee, het wordt gewoon veel groter dan eigenlijk daar.
0: Ja, het wordt gewoon groter. En ik denk dat dat misschien wel het grootste verschil is. En dat voor de rest, waar het over gaat, waar de irritatie van mensen vandaan komt, dat best wel universeel is eigenlijk.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Ja, we zijn toch ook allemaal gewoon mensen met dezelfde irritaties vaak. En toch interessant om te horen dat het allemaal in India zit. Dankjewel, Marion vanuit daar. Ik hoop dat jij voorlopig even geen ruzie hebt met de buren. Dat allemaal goed zit.
0: Nou, daar zorg ik gewoon voor. En anders doe ik oordopjes in.
1: Kijk, heel goed. Dankjewel. Hele fijne nacht nog.
0: Oké, fijne uitzending.
1: Doei, doei.
0: Joe.
2: De wereld van BNN Vara.
1: En vanuit India vliegen we door naar Zweden. Daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht.
3: Goedenacht, Rosa. Joep Hermans hier, uit Zweden. Tja, burenruzies. Burenruzies in Zweden. Laat ik het zo zeggen, ze zijn er. Ze zijn er zeker. Maar ze vinden op een ander niveau plaats dan in Nederland. En de irritaties die zijn ook anders. In Nederland herinner ik mij dat buurman A zich ergerde aan mijn spelende kinderen in de tuin, terwijl ik gek werd van zijn onderontwikkelde boom-boom muziek uit een subwoofer. En buurman B en zijn partner die hadden vaak ruzie, waarbij het leek dat degene die het hardste schreeuwde gelijk zou hebben. Dat soort irritaties van drie woningen op 800 vierkante meter, die is er hier niet in landelijk Zweden. Je hebt met gemak 1500 vierkante meter of meer in je eentje. En als er dan geluidsoverlast is, dan is die veelal functioneel met activiteiten die we allemaal hebben. Het zagen van bomen, het kappen van hout. En als je er last van hebt, dan ga je in een andere hoek van je tuin zitten. Qua dieren en overlast lijkt het weer wel wat op Nederland. Ik kan mij herinneren dat de eerder genoemde buurman A een vijvertje met goudvissen had. Kooi heette die, geloof ik. En de kat van buurman B vond die vissen lekker. En buurman A eiste dat buurman B zijn kat binnen zou houden. En dat kon niet, zei buurman B, want een kat is een roofdier en die hebben een jachtinstinct. Buurman A dacht toen na en vond dat als een kat een roofdier is dat jaagt, dan betekent het ook dat je erop mag jagen. Hij ving de kat, hij verzoop het arme beest, gooide het kadaver in de GFT-bak en, dat was wel weer vriendelijk, hielp de week daarop met het zoeken naar poes Poekie. Pas jaren later, toen buurman B verhuisd was, vertelde hij dit verhaal tijdens een boom-boom barbecue. En niet aan mij, maar aan zijn vrienden, vol trots. En ik kreeg het door de schutting woord voor woord mee. In Zweden had ik toevallig iets soortgelijks. Mijn hond liet ik los in het bos en die ging er vandoor. Hij kwam niet terug, maar na een half uur vond ik hem weer, moe, voldaan en onder het bloed. Het bleek dat mijn hond een hertje had doodgebeten. En dat hertje, het was een jaarling, een Bambi, die lag op de bunders van mijn buurman. En mijn buurman eiste op hoge poten dat ik het kadaver zou opruimen en dat ik mijn hond nooit meer los zou laten. Zonde dat zo'n prachtig lief hertdiertje dood is omdat ik mijn hond losliet. Ja, dat opruimen begreep ik wel. Dus ik wikkelde Bambi in twee opengesneden vuilniszakken van 120 liter, gooide het in mijn achterbak, reed naar een bos dat van de gemeente is en daar legde ik Bambi neer voor de eerlijke vinder. Nog geen uur later waren er kraaien, haviken en zelfs een rode wouw die zich aan het eerste vlees te goed deden. Maar mijn buurmans klacht dat het zo zonde is dat zo'n mooi dier dood is, die heeft een dubbele moraal. Ieder jachtseizoen zie ik op Facebook foto's die trots worden gedeeld van zijn kinderen Pelle en Magnus, 8 en 6 jaar, en die houden trots de slappe koppen omhoog van net afgeknalde reeën en herten. Ik vermoed dat die

chagrijnig was dat hij dit keer deze Bambi misliep en het vlees daarvan. Hij is geïrriteerd over mijn hond en ik over zijn dubbele moraal. En tijdens het jachtseizoen maak ik maar een ander rondje met de hond, want mijn hond die heeft volgens mijn buurman de kleur van een hert. De komende maanden zullen we elkaar vermoedelijk ontwijken en bij het eerste biertje tijdens een marktdag of buurtfeest, dan zal het wel weer goed zijn. Een hele fijne nacht vanuit Zweden.

0: Je hoorde Mara Andrade met Terra de Sawadi.
1: De wereld van BNNVARA.
0: De afgelopen week was het heet in Nederland. En dat betekent dat heel veel mensen hun kooltas hadden ingepakt en zo naar de kust zijn vertrokken. De Noordzee, dat geeft ons verkoeling, maar het brengt ook een geweldig ecosysteem met zich mee. Zonder dat we het doorhebben, leven daar meer dan 1300 verschillende dieren. En dat verwacht je toch niet echt als je langs die Scheveningse kust ligt. En daarnaast halen we ook nog eens heel veel eten uit de Noordzee. Dus je kan wel zeggen dat dit belangrijk is voor ons, hè, als kikkerlandje. Maar voor Ecuador vervult de Atlantische Oceaan deze rol. Hoe zit dat precies en ja, wat doet die oceaan allemaal voor zijn land? Dat bespreek ik met mijn correspondent daar, Rebecca Braak. Rebecca, goedenavond.
2: Hey, Rosa.
0: Ja, we hebben het over de zee en de oceanen. En als we kijken naar wat de zee betekent voor Ecuador, hoe belangrijk is die?
2: Nou, ontzettend belangrijk. Zeker voor de Galapagos-eilanden. Mm-hmm. Want daaromheen is een heel groot soort beschermd gebied gemaakt. Waarbij ja, de flora en fauna weer gewoon goed beschermd wordt. Mm-hmm. Dus ja, daar zijn we heel erg blij mee.
0: Ja.
2: En daarnaast in het mainland Ecuador, dus gewoon in het land zelf, hebben we ook een heel stuk kust. En ja, een van de belangrijkste exportproducten is tonijn. Mm-hmm. En dat wordt daar gevangen.
0: Ja.
2: Dus dat is ook heel erg belangrijk voor de economie.
0: Wat goed. Ja, want dat is dus enorm belangrijk voor de economie. Welke zee zit er aan Ecuador? Welke oceaan?
2: De Pacific.
0: Ach.
2: De Stille Oceaan.
0: Ja, maar die visserij is enorm belangrijk dus voor de economie. Dat zei je net al. Is er te sprake van een te grote visserij? Dat de zee leeg wordt gevist?
2: Nou, dat wordt wel heel erg goed in de gaten gehouden. Bijvoorbeeld rondom de Galapagos-eilanden, waar we het natuurreservaat hebben. Eigenlijk het oceaan-zeereservaat. Daar kan niet op een industriële manier gevist worden.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is echt alleen maar op een artisanale manier. Dus kleinschalig vissen. Het wordt supergoed in de gaten gehouden.
0: Ja.
2: En ook nog twee, in mainland Ecuador is het 2 mijlen buiten de kust.
0: Mm-hmm.
2: Eigenlijk niet meer zo goed gereguleerd. En daar kunnen gewoon die megavissers wel hun gang gaan.
0: Ja.
2: En dat zorgt wel ook een beetje voor zorgen. Zeker met al die tonijnvissers.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Want wat houden deze zorgen precies in?
2: Nou, overbevissing.
0: Mm-hmm.
2: En het is niet alleen maar van de Ecuadorianen. Er zijn ook heel veel Chinese schepen die er rondvaren.
0: Oh, ja.
2: En vooral buiten het gebied op de Galapagos. Want dan heb je natuurlijk een heel groot gebied wat beschermd is. En net buiten dat gebied zie je dan van die mega visserschepen van meestal met het varend onder een Chinese vlag.
0: Mm-hmm.
2: En die halen gewoon alles uit de zee wat ze kunnen vinden.
0: Ja.
2: Je ziet ze op de radar. Maar goed, je kan er niks aan doen omdat het net buiten het beschermde gebied is. En dat weten die haaien vaak niet waar het ophoudt.
0: Nee, dat is natuurlijk ook zo. Nu is er in Ecuador, ook in de buurt van de Galapagos-eilanden, een groot marine reserve. Als we kijken naar dat marine reserve, wat is dat precies?
2: Ja, het is. Je kent natuurlijk de Galapagos-eilanden.
0: Mm-hmm.
2: Die liggen op ongeveer 1000 kilometer buiten de Ecuadoriaanse kust. Dat is een nationaal park geworden in 1959.
0: Ja.
2: Ondertussen is dat, maakt het deel uit van de UNESCO. Maar het was alleen maar, de zee was alleen maar beschermd tot aan 2 nautische mijlen uit de kust.
0: Ja.
2: En daarbuiten was het niet meer beschermd. En omdat het zo'n enorm bijzonder gebied is met meer dan 3000 species, verschillende flora en fauna, hebben ze er in 1998 voor gekozen om een heel groot gedeelte rondom de eilanden ook een marine reserve van te maken.
0: Mm-hmm.
2: Dat is in totaal 133.000 vierkante kilometer aan marine reserve.
0: Wauw, dat is gigantisch. En hoe ziet deze marine reserve eruit? Wat bevindt zich daar allemaal?
2: Ja, dat is echt ongelooflijk. Ik noemde het al, bijna 3000 soorten species. Maar je hebt het bijvoorbeeld over walvissen, dolfijnen.
0: Wow.
2: Heel veel soorten haaien. Dus bijvoorbeeld De hammerhead shark, de white-tip shark, black-tip shark, de Galapagos haai, die alleen maar daar voorkomt.
0: Ja.
2: Je hebt het over pinguïns, wat heel gek is, want we zitten op de Evenaar. De Galapagos, zeeleeuwen, manta, rijs, roggen, grote roggen, iguana's. Je hebt bijvoorbeeld de enige plek ter wereld waar je marine iguana's hebt, dus zeeleguanen, is op de Galapagos-eilanden.
0: Dus
2: het is enorm belangrijk om dat heel goed te beschermen.
0: Ja, dit is echt een enorme veelzijdigheid ook uit deze oceaanecologie. Heel bijzonder. Hoe staan de mensen uit Ecuador er zelf in? Staan ze daar ook in dat ze het ook echt heel graag willen beschermen? Doen ze daar ook alles aan?
2: Ja, ze doen er echt heel veel aan. Mm. Het is natuurlijk een beetje lastig, want mensen kennen de Galapagos-eilanden en ze willen er graag naartoe op vakantie.
0: Ja, dat is ver weg natuurlijk.
2: En er komen zo'n 100.000 toeristen per jaar naar de eilanden.
0: Ja.
2: En dan is het wel heel belangrijk dat je dat op een hele veilige manier doet en op een verantwoordelijke manier.
0: Ja.
2: En er was een trend zichtbaar dat het eigenlijk te veel werd wat betreft toerisme. En daarom heeft de overheid er vorig jaar voor gekozen om om de entreegelden tot het National Park te verhogen.
0: Mm-hmm.
2: Dus het was eerst $100 per persoon. Het is nu $200 per persoon om naar binnen te mogen.
0: Ja.
2: Ja, dat is enorm veel geld, maar het is wel nodig om het hele park te beschermen.
0: Mm.
2: Nou ja, het park, ik weet niet of je nog een park kan noemen als het 133.000 vierkante kilometer groot is. Maar het blijft een national park.
0: Ja.
2: Dus dat is een hele grappige manier hoe dat eigenlijk dan met elkaar leeft. Het is ook, als je op de Galapagos-eilanden rondloopt, je ziet vaak meer dieren dan mensen.
0: Ja,
2: en de dieren zijn ook niet bang voor je.
0: Nee.
2: Ja, dus je loopt gewoon langs een zeeleeuw. Of de zeeleeuwen die liggen op een bankje aan de boulevard. En jij moet gewoon blijven staan. Want zij liggen daar.
0: Ja, zij hebben gewoon voorrang. Ja, prachtig. Ook heel mooi om te zien dat het ook kan, dat mens en dier. En zeker zo het stukje natuur zo goed kan samenleven. Want ik kan me voorstellen dat misschien gewoon aan de kust van het vasteland, dat wel even wat anders is misschien.
2: Klopt.
0: Ja
2: dat is een goed punt wat je daar maakt. In mainland heb je sowieso veel minder toerisme.
0: Mm-hmm.
2: Er komen wel eens wat nationale toeristen naar de bepaalde plek aan de kust, maar sowieso geen buitenlandse toeristen.
0: Oh, ja.
2: En dat zorgt er ook voor dat het niet zo heel goed beschermd wordt. Mm. Dus dat vissers gewoon kunnen gaan en staan waar ze willen.
0: Ja.
2: Eigenlijk de natuurbescherming wordt heel erg gestimuleerd op de Galapagos. Omdat mensen weten dat het hun vorm van inkomsten is.
0: Ja.
2: En dat schiet er nog wel eens bij in mainland.
0: Ja, dan gaat natuurlijk ook de economie gaat dan op dat moment voor op het behoud van de natuur. Eigenlijk heel zonde, hè?
2: Mm-hmm.
0: Maar misschien gaat dat ooit nog veranderen. Laten we het hopen. De oceanen en de zee en de wateren spelen dus een belangrijke rol in Ecuador. Voor onder andere de visserij. Maar daarnaast ook gewoon voornamelijk bij de Galapagos-eilanden. Voor ervan genieten en het behoud ervan. Dankjewel Rebecca Braak vanuit Ecuador. Ik wens je nog een hele fijne nacht en tot de volgende keer.
2: Dankjewel Rosa. Tot de volgende keer.
0: Doeg.
1: De wereld van BNNVARA.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de wereld van BNNVARA van zondag 31 mei. Heel fijn dat je erbij was, zo midden in de nacht. Terwijl het warmer weer zo langzaam aan het wegtrekken is. Ook de rest van de week. Ik hoop dat deze wereldreis je een beetje warm kan houden. Ik wil heel erg bedanken dat je erbij was. Ik kreeg nog leuke appjes van Sonja uit Rotterdam. Marcus uit Zeewolde. Fijn dat je erbij was. Volgende week ben ik hier weer. Dan gaan we weer samen op reis. Heb je nou een idee naar welk land je zou willen reizen, wat voor onderwerp daar zou bij moeten horen? Laat het me dan weten of je in de NPO luistert hebt. Je mag ook een berichtje sturen op Instagram en dan kunnen we samen de wereld rondvliegen. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Heel veel plezier bij De Nacht is Zwart en dan tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast. Zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat er per hectare zo'n 9000 muizen zijn. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. En leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd. En in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
3: Welkom bij Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met vandaag een relatief medische uitzending. Laila Eike-Bedion had maar liefst 17 vleesbomen. Goedaardige gezwellen in de baarmoeder zijn dat. En ze ontdekte dat er nog bar weinig kennis over bestaat. En dat over iets waar 1 op de 3 vrouwen last van krijgt. Om dat gesprek te openen richtte ze Stichting Vleesbomen op, waarmee ze aandacht probeert te creëren bij het publiek, maar ook wil oproepen tot meer medisch onderzoek. Straks schuift ze bij me aan. Verder hoor je in deze uitzending over stotteraars, want in hoeverre beïnvloedt dat je dagelijks leven? En wat doet het als je tegen alle verwachtingen in wel je spraak verbetert? Dat allemaal later in de uitzending. Eerst iets heel anders.
0: Dit is De Nacht is Zwart.
2: Welkom bij Omroep Zwart.
3: De Democratische Republiek Congo staat onder druk. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van een catastrofale combinatie van ebola en oorlogsgeweld. Daarover ga ik praten met Michelle van den Berg. Zij is programmamaker bij Stichting Vluchteling voor de regio Centraal-Afrika. Michelle, een hele goede nacht.
4: Goedenacht.
3: Wat houdt het precies in, programmamaker zijn bij Stichting Vluchteling?
4: Programmamedewerker. Dat betekent dat ik direct contact sta met onze partners ter plekke voor verschillende noodhulpprogramma's.
3: Ja, en daar hoort dus deze ook bij?
4: Zeker. We zijn direct vorige week begonnen met de noodhulp in Congo.
3: Want wat is er precies aan de hand in de regio?
4: Er is een ebola-uitbraak, zoals de meeste mensen wel zullen hebben gehoord. Ebola is een virus dat voor bloedingen in het lichaam kan zorgen. En het is niet de eerste uitbraak van ebola. En het is ook niet de eerste uitbraak van ebola in Congo. Maar het is wel zorgelijk omdat deze uitbraak ontzettend snel gaat en ook een specifieke variant is waarvoor geen vaccin bestaat en ook geen medicijn. De uitbraak is op dit moment in een regio die al ontzettend lang wordt geteisterd door conflict.
3: En is dat ook het verschil met... Want als ik aan ebola denk, moet ik een beetje terug rond 2010... Hè, toen dat een heel groot ding was. Wat is dan het verschil met die ebola-uitbraak?
4: Een van de grote verschillen is dat is deze variant. Het gaat om de Bundibugyo-variant... waarvoor, zoals ik net al zei, geen vaccin of medicijn bestaat... Er lopen wel onderzoeken om dit te ontwikkelen, maar dat zal nog maanden duren voordat iets grootschalig op de markt zal komen. Daarnaast kan er maar beperkt getest worden. Er zijn bijvoorbeeld geen sneltests beschikbaar, zoals we die wellicht nog kennen van de COVID-19 uitbraak. Het gaat ook om een, zoals ik al zei, het oosten van Congo wordt al jaren geteisterd door conflict. Mensen zijn ontheemd, het is een relatief onveilig gebied. Dat betekent ook dat hulpverlening bemoeilijkt wordt. Dus surveillance teams kunnen het gebied maar moeilijk bereiken. De context bemoeilijkt ook het transport van medisch materiaal, van preventiemateriaal. En het beperkt ook de mogelijkheden om te testen en om contacten op te sporen. Verder is het ook een regio die wel echt waar we echt een zwakke gezondheidszorg hebben. En dat is.
3: Want waar ligt het epicentrum precies?
4: Het epicentrum ligt in de provincie Ituri. Dat ligt in het noordoosten van Congo. Maar er zijn al wel verschillende andere positieve gevallen geweest in Noord-Kivu en Zuid-Kivu. Dat ligt iets ten zuiden van Ituri, ook in het oosten van Congo.
3: Ja, en daar is dus ook heel veel rebellengeweld.
4: Ja. Precies, ja. Dus het is, zoals ik al zei, het oosten van Congo wordt al jaren geteisterd door conflict. In Ituri zelf, waar het epicentrum van de uitbraak is, staat de Congolese overheid controle. In Goma en Bukavu daarentegen, dat. In Noord- en Zuid-Kivu heeft de rebellengroep M23 controle over het gebied. En dat bemoeilijkt natuurlijk ook uiteindelijk de toegang. Zeker in een geval als ebola, waar coördinatie over de gezondheidszorg ontzettend belangrijk is. Uh-huh. Maar als in dat gebied heeft M23 de controle, zij... communiceren nauwelijks met de Congolese overheid. En dat is natuurlijk ontzettend ernstig.
3: Ja, want dat rebellengeweld en ebola, hoe beïnvloeden die twee elkaar?
4: Voornamelijk natuurlijk op de toegang. Het heeft uiteindelijk ook te maken met de gezondheidszorg in in het gebied. Dus het gezondheidssysteem in Congo staat ontzettend onder druk. Het rebellengeweld zorgt natuurlijk ook voor verdere noden, vooral humanitaire noden. Er zijn vluchtelingenstromen op gang gekomen in de regio. Sprake van ontheemding. Voorzieningen staan onder druk. Ja, en wat ik al zei, de toegang tot mensen in nood is ook wel een grote zorg.
3: Ja, jij bent ook gisteren weer teruggekomen vanuit Burundi. Hoe is de situatie daar?
4: In Burundi zijn op dit moment geen ebola gevallen.
3: Maar op dit moment, zeg je, dus dat kan wel.
4: Precies. Ja, het kan wel. Het kan zeker. Er is sowieso... er zijn natuurlijk grenzen in de regio. Maar er is ontzettend veel mobiliteit ook Rondom die grenzen. Vandaar ook dat eigenlijk ook vrijwel direct gevallen bekend zijn geworden in Oeganda. De Afrikaanse Unie heeft ook specifiek gewaarschuwd dat alle buurlanden risico lopen op besmettingen. Landen als Rwanda hebben al extra maatregelen genomen. Maar waar ik was bijvoorbeeld in Burundi. En trouwens, de maatregelen van Rwanda hebben ook echt te maken met gedeeltelijke sluitingen van de grens. Verplichte quarantaine van 21 dagen voor mensen die in Congo zijn geweest.
3: Ja.
4: In Burundi was daar op dit moment nog geen sprake van. En de hoofdstad van Burundi ligt ongeveer een half uur rijden van de grens met Congo. Uvira ligt aan de andere kant van de grens. Dat is een stad die een paar maanden geleden nog was ingenomen door M23, de rebellengroep. De rebellengroep heeft zich nu langzaam teruggetrokken. Dus het Congolese leger, of Congolese overheid zit weer. Heeft weer controle over de stad. Maar er is ontzettend veel handel heen en weer. Bijvoorbeeld voor brandstof in Burundi. En daarnaast vangt Burundi op dit moment ook Congolese vluchtelingen op. En dat was de reden waarom ik naar Burundi ben afgereisd.
3: Ja. Hoe kan het eigenlijk deze ebola-uitbraak opnieuw ontstaan? Omdat je ook zou verwachten dat ze wel leren van eerdere ervaringen.
4: Ja, er wordt zeker geleerd door ervaringen. En het is de 17e uitbraak van ebola. Dus zeker belangrijkste actoren die hier werken. Dus dat zijn deels overheidsactoren, instituten, maar ook noodhulporganisaties, lokale, nationale organisaties, internationale organisaties proberen paraat te staan. Maar daarvoor moet je ook natuurlijk investeren in die paraatheid.
3: Ja.
4: En wat we bijvoorbeeld hebben gezien, het gezondheidssysteem in Congo was al niet sterk. Maar zeker de bezuinigingen op de wereldwijde gezondheidszorg in de afgelopen jaren betekenen in de praktijk ook dat er is bezuinigd op de zorg die het dichtst bij de mensen staat.
3: Maar waarom? Als het 17 keer gebeurt?
4: Ja, maar zijn het politieke keuzes. Dus zeg maar. Het is wat bijvoorbeeld een heel belangrijk effect is geweest van de VS, die als grootste donor aan de Wereldgezondheidsorganisatie begin dit jaar eruit is gestapt. Duitsland is op dit moment de grootste donor aan de Wereldgezondheidsorganisatie, maar heeft haar contributie verminderd. Dus zeg maar, de Wereldgezondheidsorganisatie staat ook onder druk, maar dat heeft een effect op zeg maar de directe respons die kan worden uitgevoerd op het moment dat er een uitbraak is. Maar dat betekent ook dat er minder geïnvesteerd wordt in voorbereiding op dit soort uitbraken. Dus klinieken hebben geen beschermingsmateriaal meer voor haar personeel. Er is bezuinigd op de surveillance, op het testen. En dat is wel de sleutel om een uitbraak zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Dus het is niet de schuld van de mensen daar. Dat wil ik heel duidelijk maken. Het is uiteindelijk ook een systeem dat faalt en dat niet op tijd kan reageren als het risico verhoogd is.
3: Ja, ja, de NOS schreef ook onlangs: de strijd tegen ebola in Congo is ook een strijd tegen wantrouwen. Hoe kijk jij daarnaar? Mm-hmm.
4: Ja, nee, dat is zeker zo. Dus de noodhulp heeft verschillende kanten. Dus we weten uit ervaring dat medische hulp, behandelingscentra, die zijn onmisbaar. Maar noodhulp moet ook een sociaal aspect bevatten. Dus dat is inzetten op de voorkoming van verspreiding, bijvoorbeeld binnen de gezondheidszorg, maar zeker ook daarbuiten en echt samenwerken met de lokale bevolking. Dus ook zorgen dat de informatie die beschikbaar is, dat die aansluit bij de context, dat mensen vertrouwen hebben in de zorg, in de hulp die er wordt geboden. En dat is een grote uitdaging. Ja. En,
3: maar zeker ook voor jullie als hulporganisatie, omdat ik me ook kan voorstellen dat ze jullie wantrouwen.
4: Ja, ja, zeker. En ik weet niet, mensen kennen misschien nog wel de beelden ook van hulpverleners in volledig in pakken van de grote uitbraak in West-Afrika een aantal jaar geleden. En dat is uiteindelijk de manier waarop hulpverleners zichzelf kunnen beschermen, maar ook verdere verspreiding kunnen beschermen. Maar dat betekent ook dat het contact minder persoonlijk lijkt. En ja, er is ook wel echt specifiek wantrouwen naar bijvoorbeeld hulpverleners, waarbij de hulp een soort van wantrouwen wordt veroorzaakt, waardoor sommige mensen denken dat organisaties financieel zouden profiteren van de gezondheidscrisis. En daardoor een vijandigheid tegenover hulpverlening aanwakkert. En daarom zorgen wij er ook voor dat in het werk wat wij doen samen met onze partners ter plekke, dat de lokale bevolking echt betrokken wordt bij de uitvoering van wat we kunnen doen.
3: Ja, want wat kunnen jullie dan nu wel concreet doen?
4: Wat ik al zei, medische hulp en behandelingscentra zijn onmisbaar. En waar wij dan specifiek ook op inzetten is dus echt de voorkoming van verspreiding. Dus dat heeft te maken met zorgen dat er voldoende water is in de klinieken. Dat zorgpersoneel beschermingsuitrusting krijgt. Dat er bijvoorbeeld chloor beschikbaar is in klinieken om goed te kunnen reinigen. En want we weten ook dat hygiëne ontzettend belangrijk is. Dus echt regelmatig wassen van de handen met water en zeep. En daarnaast werken we ook heel nauw samen met de lokale gemeenschap. Dus we proberen desinformatie en geruchten over ebola te ontkrachten. We verspreiden informatie, werken samen onder andere bijvoorbeeld met radio. Maar ook met echt contactpersonen in de gemeenschappen zelf. Die, die vertrouwen hebben van van de lokale bevolking. Die informatie kunnen verspreiden. Die echt ook van deur tot deur kunnen gaan. Ja. Die ook op een vroeg moment verdachte gevallen kunnen opsporen. En dat is wat wij op dit moment kunnen doen in dat gebied.
3: Ja, maar jij zegt ook, jullie willen geruchten ontkrachten. Wat voor geruchten moet ik dan denken?
4: Er zijn verschillende geruchten die er rond gaan. Maar een van de geruchten is bijvoorbeeld wat ik net al noemde. Dat de bestrijding van ebola als een businessmodel wordt gezien. Dat is een heel concreet voorbeeld, denk ik.
3: Ja,
4: van een van de geruchten.
3: Ja. Maar nu werken jullie natuurlijk ook veel in vluchtelingen. Kampen in de regio. Is daar dan niet juist ook een groter risico op uitbraak, vraag ik me af, omdat daar ook veel instabiliteit is in die vluchtelingenkampen?
4: Ja, zeker. En zoals ik al zei, ik was afgelopen week in Burundi. Burundi vangt op dit moment dus Congolese vluchtelingen op. En ik was in een vluchtelingenkamp waar op dit moment meer dan 60.000 mensen verblijven. Maar de omstandigheden zijn op zijn zachtst gezegd ondermaats. Dus er is een tekort aan alles. Mensen leven in provisorische tenten.
3: Ze delen zelfs één toilet met 294 anderen, hoorde ik.
4: Ja, precies. Mensen delen het toilet met 294 anderen. Mensen hebben gemiddeld toegang tot 6 liter water per persoon per dag. Dat is voor ons soms, als we één keer de wc doorspoelen, dat kost 6 liter. En daar moeten mensen van koken, van drinken, wassen. En zeker bij een ziekte waarbij hygiëne zo ontzettend belangrijk is. Het grote risico op verspreiding naar een plek als het vluchtelingenkamp waar ik afgelopen week was, echt heel erg zorgelijk. En dit is maar één voorbeeld van een vluchtelingenkamp in de regio. We hebben het echt over een regio waar door jarenlang conflict ontzettend veel mensen hun huis hebben moeten verlaten. Zowel binnen Congo als in de omringende landen. En dat baart mij ook persoonlijk ontzettend veel zorgen.
3: Maar nu is het natuurlijk ook zo dat de vraag dan is, juist als die vluchtelingenkampen zo'n gevaarlijke bron zijn, waarom wordt daar dan, hoe kan het zo schrijnend zijn geworden?
4: Ja, nou, de vluchtelingen die komen op gang door het conflict. Dus in dit geval had ik het al over de overname van Uvira, van een stad dat een ontzettend grote vluchtelingenstroom op gang heeft gebracht. Maar uiteindelijk dat de omstandigheden zo ondermaat zijn, zelfs in dit geval bijna 6 maanden na het begin van deze specifieke ramp, heeft uiteindelijk echt te maken met de beschikbaarheid van financiering. En ik had het al specifiek op de bezuinigingen op de gezondheidszorg. Maar we zien het ook op in de noodhulp in het algemeen. Er is ontzettend veel bezuinigd. En dat heeft een direct gevolg voor mensen die op de vlucht zijn.
3: Ja, nu zijn er ook verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, die hun grenzen hebben gesloten. En je had het net al ook over dat noodhulp steeds lastiger wordt, ook omdat er veel bezuinigd wordt. Wat voor alternatieven of initiatieven zien jullie dan ontstaan?
4: We zien sowieso dat organisaties deinsen niet terug. En wij werken zelf ook bijvoorbeeld met lokale en nationale organisaties ter plekke. Een van onze partners, de Panzi Foundation, heeft bijvoorbeeld zelf ook een ziekenhuis. Zij werken met mobiele klinieken en zij staan echt klaar om te beginnen. Zij zijn ook al en zij zitten niet in het gebied van het epicentrum van deze uitbraak. Zij werken ten zuiden daarvan. Maar zij zijn ook direct begonnen met voorlichting van het personeel, met beschermingsmateriaal waar dat mogelijk is. En het is dus eigenlijk wat het belangrijkste is wat we kunnen doen, is zorgen dat noodhulp mogelijk is. En dat is deels zeg maar de politieke vraag van de toegang, zeker in een conflictgebied. En daarnaast ook echt de financiering van surveillance, van behandelingscentra, van voorkomen van verspreiding, van communicatie met de lokale gemeenschap. En wat ik ook graag nog wil benoemen is dat het daarbinnen ook heel erg belangrijk is om specifieke aandacht te geven aan vrouwen en meisjes. Dus we zien dat zij onder andere door de zorgtaken, bijvoorbeeld binnenshuis, als er iemand in hun huishouden ziek is, nemen zij vaak de zorg op zich. Maar daardoor lopen zij ook een groter risico om zelf ziek te worden. En dus daar moeten we wel wat specifieke aandacht voor hebben in deze directe noodhulp. Maar naast het zorgen dat de noodhulp beschikbaar is, dat die mogelijk wordt, is het ook echt van belang om weer te leren van deze ervaringen en op de lange termijn te blijven investeren in de gezondheidszorg in Congo specifiek. Zodat toekomstige uitbraken ook eerder kunnen worden gedetecteerd en gecontroleerd.
3: Ja, maar nu is het natuurlijk ook zo, omdat jij het ook heel erg hebt over dat die noodhulp nodig is. Maar de Amerikaanse investeringen in mondiale gezondheidszorg, die zijn sterk verminderd of op sommige punten zelfs stopgezet. Het lijkt me ook dat jullie werk moeilijker maakt.
4: Ja, nou is het voor Stichting Vluchteling. Wij werken ook met financiering van verschillende bronnen, dus echt diversificatie. Maar voor de mondiale gezondheidszorg is het wel echt ja, echt belangrijk dat, dat overheden kunnen blijven investeren. Want dat kunnen organisaties, noodhulporganisaties, echt niet opvangen zonder... Ja, zonder de grote investeringen in de zorg. En ook de samenwerking met de lokale overheden.
3: Ja, nu zullen ook veel luisteraars denken... nou ja, het is helemaal in Congo, in Burundi. Dat is zo'n ver van mijn bedshow. Waarom is het toch belangrijk dat we hier in het Westen weten... over de situatie daar?
4: Omdat er ook gewoon mensen wonen. En daar leven ook mensen die eigenlijk zijn zoals wij allemaal. En zij leven al in omstandigheden die wij ons helemaal niet kunnen voorstellen. Door conflict, door ontheemling. En mensen... zijn ontzettend weerbaar. Dus zij zijn al continu bezig met leven in een context die wij ons niet kunnen voorstellen. En dit is uiteindelijk echt een ramp bovenop precaire omstandigheden die... Ja. Waarin mensen al leven. En het is echt het menselijke wat mij daarin ook echt ontzettend raakt.
3: Ja. Wat is nu het belangrijkste, Michelle, wat er op korte termijn moet gebeuren, tot slot?
4: Dus echt die inzetten op de noodhulp op verschillende vlakken. Dus zowel de medische hulp, zorg dat medische artikelen op voorraad zijn. Zorg dat er beschermingsmateriaal is voor zorgpersoneel. Maar dus ook het sociale aspect om verspreiding te kunnen voorkomen. En dus echt de noodhulp, financiering van de surveillance, de behandelingscentra... En dat is wel echt op dit moment het allerbelangrijkste. En daarnaast ook niet vergeten wat de verdere impact is van zo'n een ziekteuitbraak op de gezondheidszorg. Want alle aandacht gaat nu natuurlijk naar ebola-preventie, naar de zorg voor ebola. Maar de overige vraag naar zorg blijft ook bestaan. Dus... want er ook zorgen dat mensen wel de gezondheidszorg op blijven zoeken, ook als ze andere ziektes hebben of andere hulp nodig hebben. Dus dat moeten we ook echt niet vergeten.
3: Programmamedewerker van Stichting Vluchteling, Michelle van den Berg, dankjewel voor je tijd en heel veel succes nog gewenst. Op ons YouTube-kanaal Podium Zwart krijg je wekelijks bijzondere optredens te zien van de meest uiteenlopende artiesten. En in dit programma, De Nacht is Zwart, zullen we voortaan wekelijks één van deze artiesten uitlichten. Deze week was het de beurt aan Protégé, een zanger uit Jamaica, die bewijst dat het reggae-genre nog lang niet dood is. Bij Podium Zwart bracht hij een indrukwekkende set van maar liefst 23 minuten. Nu hoor je daar het eerste nummer van. En ook jouw mening is natuurlijk welkom. Dus laat zeker in de NPO luisterapp weten wat je van Protégé vindt. Dit is Big 45.
5: In tune to Protégé alongside Indignation, Podium Zwart. Chick. Hey.

0: Easy. Think called Big 45. That one your name at we feed protege featuring the legendary Damian Junior Gang Marley. Kick it.
1: De hele set van Protégé Live vind je bij ons op YouTube. Zoek daarvoor op Podium Zwart. Dan, 28 mei was het Wereldmenstruatiedag. Dat is een dag die er ons eraan herinnert hoe weinig we eigenlijk weten over wat er zich afspeelt in het menstruerende lichaam. Want pijn tijdens je menstruatie, dat hoort er helemaal niet bij. En toch lopen veel vrouwen jarenlang rond met klachten zonder serieus genomen te worden. Neem bijvoorbeeld vleesbomen, ook wel myomen genoemd. 1 op de 3 vrouwen krijgt hiermee te maken, maar er wordt nauwelijks over gesproken. Hoe kan het dat zoveel vrouwen hiermee leven, terwijl de kennis en aandacht zo beperkt blijven? Vanavond gaan we dat gesprek wel voeren. Bij mij te gast is Laila Aigbedion, verpleegkundige en oprichter van Stichting Vleesbomen. En ik ga met haar in gesprek over menstruatie, taboes, klachten die te vaak worden weggewuifd en waarom vrouwen hun cyclus juist als een kracht mogen gaan zien. Laila, wat fijn dat je er bent.
2: Dankjewel, thanks for having me.
1: Ja, ik noemde het aan het begin van de uitzending al. Vleesbomen zijn een soort goedaardige gezwellen. Ja. Maar wat houdt het nou echt in?
2: Zoals je het eigenlijk al aangaf, zijn goedaardige zwellen in en rondom de spierwand van de baarmoeder. En wat het inhoudt is eigenlijk, je kan het eigenlijk vergelijken met fruit. En fruit en groenten, zeg ik altijd, ze komen verschillende soorten en maten. Dus het kan echt van een ert zijn tot aan een watermeloen. Mm. En als je een watermeloen denkt, denk je, oh, dat is echt heel groot. En het kan zelfs nog groter dan een watermeloen.
1: Wow.
2: Ja. 8 kilo, 10 kilo, dat kan echt zeker gebeuren. En het vrouwelijke hormoon speelt daar een enorme grote rol in. Dus vrouwelijke hormonen, oestrogeen, progesteron. Wat we dus ook vaak horen bij de menstruaties, bijvoorbeeld dat er een disbalans zit in de hormonen. En zo kan je dat ook zien bij myomen.
1: Ja, en je hebt het op Instagram, want daar heb je het er heel veel over. Ja? Heb je het ook over een myomenepidemie?
2: Ja.
1: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou ja, wat je erbij moet voorstellen, kijk, zoals je het in het begin al heel mooi introduceerde, is dat er meer aandacht over moet komen. Vleesbomen, daar wordt bijna niet over gesproken. Eigenlijk niet. Myomen is het medische term. Maar veel vrouwen herkennen het ook als vleesbomen. En wat ik daarmee bedoel, is dat we op dit moment in zo'n Ik vergelijk het eigenlijk een beetje met corona. Hm? Met COVID eigenlijk. Het was pas boem, was er ineens een virus. En zo is dat nu eigenlijk ook met myomen. Dat komt omdat voornamelijk zwarte vrouwen, bij zwarte vrouwen leven in stilte. Vaak zijn we opgevoed door your silence, je moet het er maar niet over hebben. Baarmoeder, oh jee, veel culturen heerst dat. Nou, baarmoeder moet je niet over hebben. Menstruatie, stop, hou op. Daar praat je niet over. En wat je dan nu ziet, is dat vrouwen naar de dokter toe gaan omdat ze allerlei klachten hadden, heel lang, jaren. En dat ze er opeens bij de dokter komen en dan is het al te laat.
1: Wat voor klachten zijn dat dan? Wat merk je daaraan?
2: Wat je daaraan merkt bijvoorbeeld is bloedarmoede, extreme vermoeidheid, enorme menstruatieklachten zoals bijvoorbeeld hevig bloedverlies, enorm veel krampen, opgezette buik. Maar het kan ook zijn dat je myomen hebt, maar dat je geen klachten hebt, of dat je myomen hebt en dat je extreem veel klachten hebt. Dus het is enorm verschillend qua klachten en of je het meteen kan herkennen dat je iets hebt, ja of nee. Het kan ook zijn dat je het hebt en je hebt helemaal geen klachten.
1: Nee.
2: Dus dat is ook mogelijk.
1: Waar ontstaan ze eigenlijk? Want het lijkt me niet dat iedereen het kan krijgen. Maar 1 op de 3 is weer heel erg veel.
2: 1 op de 3 is heel erg veel. Het ontstaat ook in je vruchtbare jaren. Dus vanaf het moment dat je je eerste menstruatie hebt. En de specifieke oorzaak is onbekend. Dus wetenschappelijk is daar niet genoeg informatie voor. Dus dat laat alweer zien dat er echt heel veel onderzoek gedaan moet worden. En dat het echt serieus genomen moet worden. Want 1 op de 3, dat is heel veel. Dus het moet meer onder de aandacht worden gebracht om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Wat er wel tot zover bekend is volgens de wetenschap, is dat er bijvoorbeeld een vitamine D tekort kan zijn. Bijvoorbeeld, hè, want donkere mensen hebben meer vitamine D nodig. Dus dat doordat er minder vitamine D gemaakt wordt in het lichaam, dat daardoor de myomen getriggerd worden en gaan groeien. En dat met genoeg vitamine D, dat dat bijvoorbeeld dan weer krimpt. Genetisch wordt er ook gezien, hè, dat er in de familie bijvoorbeeld een moeder of iemand anders, dat die dat bijvoorbeeld ook heeft. Ik kwam er bijvoorbeeld achter toen ik de diagnose kreeg en ik vertelde het aan mijn moeder, dat mijn moeder ineens zei, ja, ik heb er eigenlijk ook al jaren eentje. En dat ik echt dacht van, hè, hoezo weet ik dat nu pas?
1: Thanks for sharing.
2: Exactly. Dus dat, en dan vertelde mijn moeder ook van, ja, maar ja, we praten daar eigenlijk ook gewoon niet over. En dat nu opeens, omdat ik het erover had, dat zij ineens dacht, oh ja, maar ik heb dat ook. En dat we toen met elkaar in gesprek heel open zijn gegaan daarover. En dat het toen pas aan het licht kwam bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel twee dingen die volgens de wetenschap wel duidelijker bekend zijn. Maar voor de rest, echt qua dieper oorzaak, dat je meteen kan zeggen, dit is de oorzaak. Dat is er nog helaas niet.
1: Maar waarom is er zo weinig onderzoek? Waarom wordt er zo weinig over gesproken?
2: Ik denk ook natuurlijk, hè, omdat het bekend is dat het bij de zwarte vrouwen meer speelt. Mm-hmm. En dat je dan ook ziet in diverse culturen. Dat er, wat ik ja eigenlijk al zei, hangt zo'n taboe op de baarmoeder. En zo'n stigma,
1: sowieso,
2: een heel enorme schaamte hangt er in het algemeen al op. En in als ik al kijk naar mijn opvoeding als vrouw zijnde, ik ben ook eerste dochter, dus daar ligt al een hele grote druk op. En het was altijd presteren, goede cijfers halen en vooral over bepaalde onderwerpen praten die te veel ruis veroorzaken of waarmee je te veel aandacht trekt en volgens de cultuur negativiteit, dan moest je dan niet over hebben. Dus wat je dan ook ziet is dat heel veel zwarte vrouwen ook heel erg bang zijn om het daarover te hebben. Terwijl het eigenlijk iets heel normaals is. Het is je baarmoeder. Het is je menstruatie. Het is iets wat bij ons als vrouw hoort. Dus waarom zouden we daar heel angstig en heel, heel bang over moeten zijn? Maar vaak wat ik ook zie om mij heen in de cultuur is dat het ook heel erg ligt aan, ja, maar wat gaan andere mensen ervan vinden? En dat heb ik ook enorm meegemaakt toen ik ermee open kwam op social media van, hey, ik heb deze diagnose gekregen, dit maakte ik allemaal mee. En ik wil graag dit onder de aandacht brengen en ervoor zorgen dat vrouwen zich niet alleen voelen en zich hier ook in herkennen. Want het zijn genoeg van ons, 1 op de 3.
1: Ja, maar je hebt het niet zomaar gehad. Je hebt er maar liefst 17 gehad.
2: 17, ja.
1: Hoe kan dat zoveel zijn? Nou, dat klinkt voor mij als heel veel.
2: Het is enorm veel. Ze waren ook gigantisch. Het was echt een hele reis was dat geweest. Maar ik ook heb met heel veel klachten geleefd. En heb er toen niets mee gedaan. Omdat ik dacht dat het normaal was. En omdat ik dacht dat dat bij de menstruatie hoorde. Ik dacht, ja, het zal allemaal wel. Ja, extreem pijn. Ja, dat hoort er allemaal wel bij. Stolsels en allerlei toestanden. En oncomfortabel zijn. Ik dacht, ja, dat hoort erbij. Maar dat hoort er niet bij. Dus uiteindelijk bij het ziekenhuis toen met een kinderwens. Oh. Toen is er met een echo erachter gekomen dat er myomen zaten. En toen kwam ik helemaal in de molen terecht. En zijn er uiteindelijk via open buikoperatie, open myomectomie, zijn er maar liefst 17 myomen verwijderd.
1: Ja, ja. En wat was er een moment dat jij dacht, mijn verhaal is gewoon groter dan alleen ik zelf?
2: Het moment waarop ik dat dacht was toen ik, ik had natuurlijk mijn kinderwens. Dus wat natuurlijk ook een klacht kan zijn, is vruchtbaarheidsproblemen. Omdat myomen natuurlijk in de weg kunnen gaan zitten. Dus dat was bij mij het geval. En mijn kinderwens was zo groot. En omdat ik daar enorm mee zat en enorm veel problemen had met die myomen. En uiteindelijk, ik ben zelf ook christelijk, dus ik ging bidden en ik zei, God, alstublieft, als ik een kind mag dragen, dan wil ik mijn uiterste best doen om zoveel mogelijk vrouwen te gaan helpen met mijn verhaal. Want door mijn verhaal openlijk en openbaar te maken, weet ik dat ik daarmee zoveel vrouwen ga helpen die eigenlijk gewoon het onderwerp niet eens durven aan te kaarten thuis of waar dan ook. Dus laat ik dan de eerste zijn en laat het een soort van kettingreactie geven. Mm-hmm. En dat is dus de reden dat ik gewoon open ben mee gaan komen en een video had gemaakt en had aangegeven van, hé, dit is wat ik allemaal heb meegemaakt. En in mijn omgeving, mijn cultuur, gaf dat ook heel veel positieve reacties, maar ook heel veel negatieve reacties.
1: Waarom negatief?
2: Een van de opmerkingen was bijvoorbeeld, ja, hier moet je niet over hebben, want mannen gaan dan denken dat jij onvruchtbaar bent en die willen dan niet met jou trouwen.
1: Het gaat weer over mannen.
2: Ja, dus en dat heeft mij enorm getriggerd om er echt wat mee te gaan doen. Ik zeg, oké, we hebben echt een probleem. En dan maar, so be it. Is prima, weet je. Je gaat positieve reacties hebben, negatieve reacties, met alles zo. En ik had zoiets van, prima, ik trek de stoute schoenen aan, ik ga het erover hebben en ik hoop dat ik daarmee zo zoveel mogelijk mensen mee kan raken. En daarmee is ook de stichting geboren. Stichting Vleesbomen, Myomen. Mm-hmm. En hoop ik dat op die manier dat meer onder de aandacht kunnen brengen. Break the silence. Hè? Dus het stoppen met zwijgen en gewoon echt erover beginnen te praten. En door middel van met elkaar kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld meer onderzoeken onder de aandacht brengen. Meer stichting Vleesbomen, Myomen. Mm-hmm. En hoop ik dat op die manier dat meer onder de aandacht kunnen brengen. Break the silence. Hè? Dus het stoppen met zwijgen en gewoon echt erover beginnen te praten. En door middel van met elkaar kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld meer onderzoeken onder de aandacht brengen. Meer onderzoek op de kaart gaan brengen. En dat er echt

0: Ja, want wat doe jij concreet met Stichting Vleesbomen?
1: Wat ik doe met Stichting Vleesbomen is natuurlijk uiteraard mijn verhaal delen. Ja. En dat onder de aandacht brengen. Maar ook heb ik bijvoorbeeld contact ook met andere vrouwen die bijvoorbeeld met bepaalde klachten zitten en niet weten welke kant ze op moeten gaan. Heel veel vrouwen weten bijvoorbeeld ook niet dat ze bijvoorbeeld een second opinion mogen als ze bijvoorbeeld ergens niet mee eens zijn. Ja. Dus dat is dan ook voor vrouwen meteen al van, oh, mag dat eigenlijk ook? Natuurlijk, je mag een second opinion hebben en ergens anders wat advies vragen om een bepaalde keuze te maken. Veel vrouwen maken dan ook bijvoorbeeld te snel een beslissing, omdat natuurlijk de arts geeft een advies, een diagnose. Daar komt misschien dan iets uit, een bepaald advies, en moet misschien een bepaald operatie, et cetera. Maar ik geef altijd advies, denk er ook even over na. Laat het ook even bezinken, want soms kom je bij de arts en dan gaat alles zo snel en dan heb je het gevoel dat je meteen abrupt een beslissing moet maken. Maar laat het ook bezinken, doe ook een beetje onderzoek. Wat is het nou eigenlijk precies? Neem ook iemand mee om bijvoorbeeld misschien voor jou te sparren. Want ik kan ook me voorstellen dat je ineens een blackout krijgt en dat je denkt, oh mijn god, dit is allemaal too much. Dat je niet eens weet wat je moet vragen vaak of zo bij een arts.
0: Maar het is ook moeilijk, het is ook veel.
1: Precies, en dan ineens ga je naar huis en dan heb je ineens wel allemaal allerlei vragen. Dus hé, een beetje voorbereiden, een beetje dat soort dingen. Maar ook, kom ik ook in contact bijvoorbeeld met ziekenhuizen en andere medische professionals om te gaan kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, hoe we het op de kaart kunnen zetten, hoe er beter onderzoeken kunnen komen en hoe we meer vrouwen kunnen bereiken die ook bereid zijn om hun verhaal te delen en het onder de aandacht te brengen, zodat we op die manier bijvoorbeeld dat er beter naar de oorzaak gezocht kan worden. Ja. En ook bijvoorbeeld, als ik het heb over zwarte vrouwen, dan heb ik het bijvoorbeeld ook over migratieachtergronden. Dus waarom is het daar veel meer dan bij andere achtergronden? En dus dat probeer ik te doen met de stichting, om daarmee zoveel mogelijk vrouwen te raken.
0: Ja, dus jij zegt ook dat als vrouwen hun ervaring hardop delen, zorgt dat niet alleen voor meer aandacht, maar misschien zelfs voor meer onderzoek.
1: Absoluut. Ja, is heel erg belangrijk. Want zoals we in het begin al zeiden, wordt niet over gepraat. Dus we moeten het wel bekend gaan maken dat het er is en dat het een probleem is. En alleen op die manier, door geluid te maken en te laten weten dat dit een probleem is, hoop ik dan wel dat we de juiste mensen raken om onderzoek hierna te gaan laten doen.
0: Ja, en een van de vrouwen die ook veel aandacht vraagt voor vrouwengezondheid is natuurlijk oud-D66 Europarlementariër Samira Raffaella.
1: Yes.
0: In haar recent verschenen boek Talk About Our Bodies gaat het over taboe, vooroordelen en schaamte. En daarover deelde ze het volgende op haar social media.
2: Dit was dus het allereerste interview waar ik openheid gaf over mijn eigen ervaringen met menstruatiepijn en met vleesbomen. En ik vond het doodeng. Ik krijg nu natuurlijk vaak de vraag, heb jij dan nooit schaamte ervaren? En hoe heb je dat gedaan? Nou, ik zal jullie vertellen, ik zit ook nog steeds in mijn proces van schaamte. Ik denk dat dat voor heel veel mensen, vrouwen, herkenbaar is. Het proces van schaamte, daar kom je echt niet binnen één dag van af. Ik deed dat verhaal voor Linda.nl in 2023. En ik weet nog dat ik enkele dagen daarvoor in mijn kantoor stond en dacht, oh, dit moet ik niet doen. Ik kreeg echt lichtelijk een paniekaanval. Maar goed, de publicatie stond ook al klaar. Dus het was ook een beetje laat om te gaan twijfelen. Uiteindelijk ben ik heel blij dat ik het gedaan heb. Ik kreeg veel reacties. Maar ja, ik bedoel, zelfs ik toen die besloot om dat verhaal te doen, maakte nog steeds veel schaamte mee. En daar gaat mijn boek en onze verhalen ook over in het boek. Het proces van schaamte en hoe we dat moeten overwinnen.
0: Heb je zelf ook zo'n vorm van schaamte ervaren?
1: Absoluut, zeer zeker. Eigenlijk nog steeds wel, hoor.
0: Zit dat dan in?
1: Ja, ik denk ook bij mij dat het gewoon ook echt zit in mijn cultuur. Ik ben zelfs Nigeriaanse. En in de Nigeriaanse cultuur is het gewoon not done waar ik over praat. En ik ben geboren getogen in Nederland, maar ik ben wel opgevoed in een echt Nigeriaans huis. Waarbij niet alleen vader en moeder, maar iedereen voed je op. Hè? Tantes, ooms, dus iedereen heeft een opinie. Iedereen heeft iets te zeggen. En dat wordt niet altijd voor lief genomen. Dus vaak als ik toch wel denk van, nou, vandaag moet ik weer hier spreken. Nou, dan is het toch wel even van, even zenuwachtig weer. Maar ik doe het toch. Waarom? Omdat ik taboes aan het verbreken ben.

0: Ik ben ook taboes aan het verbreken, bijvoorbeeld voor mijn dochter. En voor de kinderen daarna. Ik wil gewoon dat het in de opvoeding voor mijn kinderen, dat het anders is. Mijn man en ik zijn daar heel erg ook echt mee bewust mee bezig. We zijn allebei Nigeriaans. We vinden onze cultuur ook helemaal prachtig. We nemen ook heel veel dingen van onze cultuur mee, maar ook heel veel dingen laten we achterwege. En we willen gewoon heel graag dat onze kinderen welspoken zijn. Dus als ik zeg welspoken in de zin van dat ze durven voor hunzelf op te komen. Dat ze dit soort dingen bijvoorbeeld durven bespreekbaar te maken. Dat had ik niet meegekregen in de opvoeding. En public speaking, dat deed ik pas toen ik meedeed aan misverkiezingen. Als ik terugdenk aan jaren terug. Ik was heel verlegen. Je moest mij niet zo achter een microfoon zetten. Dan ging ik ook echt bijna huilen. Dat moest je echt niet doen. Op podium spreken ook echt totaal niet. Dus dat heeft wel een heel, heel positieve rol gespeeld in mijn ontwikkelingen. Zelfs toen meedoen aan verkiezingen was in mijn familie echt not done. Maar ik deed het toch. En mijn ouders steunden mij daar enorm in. Dus als het om dit gaat, mijn ouders die steunden mij echt. Steunen mij daar enorm in. Mijn moeder is inmiddels overleden, maar mijn vader is nog steeds. Maar ook toen mijn moeder leefde, is altijd erin steunen. Maar mijn cultuur speelt daar echt een hele grote rol in. Maar ondanks dat ik soms die schaamte en die angsten heb. Ook natuurlijk omdat er gewoon een taboe heerst op dat onderwerp. Los van de cultuur. Is het altijd toch wel een beetje van, ik ga het vandaag weer over menstruatie hebben. Hoe wordt dat ontvangen door het publiek? Wat vinden mensen daarvan? Want vaak schrikken mensen toch wel een beetje ervan dat je het ineens over ongesteldheid gewoon zo openbloot. Waarom? Weet ik ook niet. Maar dat geeft toch een beetje dat je denkt van, maar linksom rechts, soms zet ik me er overheen en dan ga ik me er wel over hebben. Heb ik het er wel gewoon over. En ik geef het ook altijd een beetje aan de mensen van, het is wel een beetje awkward. Ik weet, het is een beetje raar. Maar
1: nou ja, jij zegt zelfs op social media, they tried to silence me.
0: They really tried to silence
1: me. Maar waarom?
0: Ja, zoals ik je al zei. En als ik zeg they tried to silence me, dan kijk ook, ik reflecteer heel erg vanuit mijn ervaringen en vanuit mijn cultuur. En dat is gewoon, ik denk ook wij uit de opvoeding van onze ooms, tantes, vaders, moeders, die zijn ook op een bepaalde manier opgevoed. En die proberen dan ook het beste te doen voor jou. Dus omdat hun geleerd hebben om daar niet over te praten, because why would you? Proberen ze dat ook bij jou erin te doen. Maar ik kom natuurlijk uit van een andere generatie. En ik heb zoveel verschrikkelijke dingen meegemaakt met myomen. Mijn leven stond totaal op zijn kop door myomen. En natuurlijk kinderwens ook nog de extra bij. En al heb je geen kinderwens, maar het feit dat je myomen hebt en dat die zoveel impact op je leven hebben, dat is al heel wat. En ik vond het gewoon niet kunnen dat we 1 op de 3 vrouwen zijn die dat hebben en gewoon stil zijn. En vooral in een zwarte gemeenschap. Waarom? Why would we suffer in silence? Waarom blijven we in stilte? Gaan we dood in pijn? In stilte, je bent al een vrouw. Je moet al zoveel dragen. En het maakt niet uit of je eerste dochter bent, tweede dochter bent of wat dan ook. Je hebt een heel bagage op je schouder hangen. Je moet voor iedereen zorgen, van alles doen, voor de kinderen zorgen, noem het maar op. Dan moet je nog menstrueren. Dan slaan je hormonen nog even op hol. Dan ineens krijg je een of andere diagnose erbij. Ja. Like, why? Waarom? Terwijl we van elkaar kunnen leren.
1: Maar dan nog leer je, accepteer die pijn maar gewoon.
0: Je gaat maar gewoon door en door en door. Totdat het te laat is. En dan moet bijvoorbeeld je baarmoeder eruit. Waarom?
1: Ja, ja.
0: Het is niet nodig.
1: Hoe maak je dan ook van iets waar dus zoveel schaamte en ook pijn op zit, culturele pijn wat je omschreef, toch een collectief gesprek?
0: Door er continu open over te blijven praten. En toch gewoon die gesprekken aan te gaan met mensen. En het gewoon ook heel luchtig brengen. Maar ik geloof echt dat het gewoon begint bij echt die gesprekken gewoon te blijven voeren met elkaar. Hoe awkward het ook gewoon is. Daar begint het bij. Je moet er open over praten. En als je er open over praat, gaan andere mensen je er ook in herkennen. Ik ben ook bijvoorbeeld heel blij dat ik Samira ben tegengekomen. Dat wij elkaar de weg naar elkaar toe hebben gevonden. Mm-hmm. En we maken ons allebei heel erg hard over het onderwerp. Zij heeft natuurlijk ook vleesbomen. Ik heb vleesbomen gehad. Dus we weten heel goed waar we het over hebben. En zelf de community ook natuurlijk. En we hebben deze gesprekken gewoon met elkaar. Het is ook gewoon prachtig dat zij ook gewoon, ondanks dat ze een prachtig boek erover heeft geschreven, dat ze ook gewoon eerlijk zegt van, ik schaam me er ook gewoon nog steeds wel voor. Ik merk ook gewoon nog dat daar best wel wat schaamte nog steeds om hangt. En dat is juist heel mooi voor vrouwen om dat te zien. Dat iemand zoals zij ook zoiets meemaakt en dat ook voelt. Niemand is perfect. Niemand is perfect. We zijn allemaal niet perfect. Dus als vrouwen dat horen, hoop ik dat ze dan denken van, oh, ik kan me erin herkennen. Dus nu ook op de radio, dat vrouwen denken van, oh, ik kan me hier herkennen. Ik zie mij hier ook in. Oh, deze klachten zijn heel erg bekend en dat ze er wat mee gaan doen. En dat is wat ik gewoon graag wil. Dat ik berichten krijg en zeg, Leila, ik heb jou gehoord daar en daar en daar. Ik ben naar de dokter gegaan. Ik heb nu antwoord, ik heb niks of ik heb myomen en ik ga nu er wat aan doen.
1: Wil je ook mannen bereiken?
0: Absoluut.
1: Waarom is dat zo belangrijk?
0: Dat is heel belangrijk voor mij. Ik organiseer ook evenementen rondom myomen. In combinatie met Stichting Vleesbomen, Womb and Grace. Afgelopen evenement in april hadden we het ook toegankelijk gemaakt voor heren. En hadden we bijvoorbeeld de menstruatie-challenge gedaan. De heren deden die plakkers op.
2: Oh, verschrikkelijk. Ja, ik weet wat dit
0: dus
2: is.
0: Dus de vrouwen vonden dat fantastisch natuurlijk. En ik vind dat heel belangrijk natuurlijk. Omdat los van dat de mannen ook van een vrouw komen, hebben heel veel mannen ook zussen, dochters, nichtjes, noem het maar op. Dus waarom niet?
1: Het is in je omgeving, ook als je het niet ziet.
0: Ja, zeker. Ik bedoel, waarom niet mannen? De mannen horen er even goed bij. Want laten we al beginnen, je komt van een vrouw. Punt. Full stop. Ja. Meer hoef ik niet te zeggen.
1: Duidelijk
0: je
1: punt.
0: Komt van een man, punt. Dus waarom zou je het niet moeten weten? Je moet het gewoon weten. Ook op scholen, bijvoorbeeld docenten, mannendocenten op school. Dat de meiden zich niet ongemakkelijk hoeven te voelen omdat ze vrouw zijn en een ongelukje hebben gehad. Ja, awkward, moet ik het aan de meester gaan vertellen? Ja. Nou, wat als de meester er nou heel veel kennis over heeft, of gewoon in de klas een mand heeft staan met maandverband, tampons, et cetera, doekjes, fantastisch. Dat je
1: zo helpen we elkaar.
0: Zo help je elkaar gewoon. Ja. Al weinig woorden eigenlijk, maar die heeft wel gewoon zo iets moois staan. Ik bedoel, hoeveel meesters hebben ook dochters thuis zitten. Dus hoe fantastisch als je dan op je werk dat ook, weet je, neer kan zetten. En dan heb je al eigenlijk al alles al gezegd tegen die meiden.
1: Ja, jij wilde ook een oproep doen, die heb je ook op social media gedaan, voor een onderzoek.
0: Ja, klopt.
1: Wat is dat precies?
0: Dat is myomenonderzoek. Dat is samen met AMC, UMC Amsterdam. Zij maken zich hard voor myomen. Een fantastisch ziekenhuis. Ik ben echt heel blij met ze. En met de inzet die ze tonen hierin. Vrouwen kunnen zich aanmelden via www.myomenonderzoek.nl. En kunnen zij meedoen aan onderzoek. Waarin basisarts René Visser, basisarts en onderzoeker René Visser, zij samen met de vrouw gaat onderzoeken in een interview.
1: Ja.
0: Waar bijvoorbeeld de problemen liggen. Vooral voornamelijk vanwege de migratiegronden, achtergronden. Waar liggen de problemen? Wat zijn bepaalde oorzaken waar ze bijvoorbeeld op moeten letten? Wat komt natuurlijk vaker terug bij een bepaalde vrouw? Dus dat ze het eigenlijk meer onder een vergrootglas gaan leggen. En hopelijk daarmee meer antwoorden gaan krijgen op bepaalde dingen. Dus natuurlijk, daar is natuurlijk niet meteen de wereld mee geholpen en dan hebben we meteen een antwoord. Helaas niet. Nee. Maar dat is wel het begin. Het is wel het begin naar ergens toe. En ik hoop ook dat andere ziekenhuizen ook het voorbeeld eraan gaan nemen. En ook erachter aan gaan. AMC, UMC zet zich daar echt enorm voor in. Ze hebben zoveel kennis als het gaat om myomen. Dus via deze weg wil ik hun ook echt een applaus geven daarvoor. Dat hun echt fantastisch. Dus ze zijn echt heel hard mee bezig. In april hadden we ook een bijeenkomst waar ik ook aan deel heb genomen met heel wat vrouwen die ook via de oproep vanuit de stichting zijn gekomen. Het was ook gewoon heel mooi om in een ruimte te zitten met allerlei vrouwen die, weet je, je begrijpt elkaar.
1: Ja.
0: Iedereen heeft al die problemen en oorzaak. Verschillende leeftijden ook, verschillende achtergronden. Dus het is ook gewoon mooi te zien dat het eindelijk ook dat er eindelijk wat mee gedaan wordt. Maar daar is het probleem nog niet mee geholpen. En we hebben gewoon heel veel vrouwen nodig die myomen hebben gehad. Of bijvoorbeeld genetisch in de familie het hebben. Dat ze zich aanmelden en meedoen, zodat we met z'n allen een verschil kunnen maken.
1: En die oplossing begint dus ook bij aandacht ervoor vragen. En dat doe jij dus met je stichting Vleesbomen. Ja. Leila Eigenbedioen, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. En ik wens je nog heel veel succes met je belangrijke missie.
0: Dankjewel. Dat was hartstikke leuk.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het identiteit van het slachtoffer. Op de A67 bij Lierop, die is in de richting van Venlo nu afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
3: Wat is het verschil tussen seks en intimiteit en ook tussen porno en seks? Nou, die vraag wordt onderzocht in een nieuwe Britse film Truly Naked. De jonge Alec werkt hierin als cameraman op de pornoset van zijn vader, die deze films produceert, wat voor een verstoorde relatie tussen de twee zorgt. Maar dan wordt Alec voor het eerst verliefd en ontdekt hij dat hij eigenlijk helemaal niets weet van intimiteit. De film is geregisseerd en geschreven door de Nederlandse Muriel Dansenburg en vanaf 5 uur schuift ze bij me aan. Maar eerst iets heel anders.
0: Je luistert naar De Nacht is Zwart.
2: Welkom bij Omroep Zwart.
3: Wereldwijd stotteren ongeveer 60 miljoen mensen. En dat komt neer op zo'n 1% van de bevolking. Mensen die stotteren worden vaak grootgebracht met het idee dat ze ermee moeten leren leven. Maar ja, wat voor initiatieven en methodes zijn er om hun leven wat makkelijker te maken? Daarover ga ik praten met Ingrid Del Ferro, stotter- en ademspecialist. Welkom, Ingrid.
4: Heel erg bedankt. Leuk om hier te zijn.
3: Wat fijn dat je er bent. Wat doe je precies als het stotter- en ademspecialist?
4: Ja, ik ben dus directeur van het Del Ferro Instituut. En dat is een unieke, specifieke methode in de wereld die mensen helpt om volledig van het stotteren af te komen. Mm-hmm. In tegenstelling tot de reguliere logopedie, waar eigenlijk altijd wordt gezegd, je moet ermee leren leven, je moet het accepteren, wat je net al zei. Mm-hmm. Is deze methode sinds 1978 bestaan wij al, leren wij mensen hoe ze weer binnen 5 dagen van hun stotteren kunnen afkomen.
3: Ja, hoe ben je hiermee begonnen eigenlijk?
4: Nou, mijn vader, Len Del Ferro, is een groot operazanger. Die is de grondlegger van de methode. En die ontdekte eigenlijk bij toeval tijdens zijn praktijk als zangtherapeut dat mensen die kunnen stotteren, maar altijd vloeiend kunnen zingen. En dat is bij iedereen zo.
3: Waarom is dat?
4: Ja, nou, dat vond hij dus ook zo'n interessante vraag. En die heeft hij onderzocht tijdens een student die dus zangles bij hem had. En heel goed kon zingen, maar als hij sprak, stotterde. Toen dacht hij, hoe kan dat? En na verloop van tijd bleek dat het stotteren weg te gaan door de specifieke middenrifademhaling die die zanger kreeg. En toen heeft hij dat bestudeerd. En toen kwam hij eigenlijk tot de hypothese dat het middenrif, onze ademhalingsspier, de oorzaak zou kunnen zijn van stotteren. En dat was een doorbraak in de wereld van stottertherapie. Omdat men altijd dacht dat het een psychische oorzaak had.
3: Maar zou kunnen zijn. Dus het kan ook nog steeds psychisch zijn.
4: Nou, dat was een goede vraag. Zou kunnen zijn. En omdat hij de zekerheid wilde, heeft hij het wetenschappelijk laten onderzoeken. In zowel Nederland als internationaal. Zo de McGill University in Montreal. Ze hebben heel veel onderzoeken gedaan. En inderdaad is vastgesteld dat deze middenriffspier de boosdoener is van stotteren. En je kunt hem gelukkig trainen. En zodra die spier vloeiend beweegt, kan je niet eens stotteren.
3: Ja. Is het eigenlijk aangeboren stotteren of ontstaat het? Hoe werkt dat?
4: Nee, het stotteren begint eigenlijk meestal tussen het tweede en zesde levensjaar. In de tijd dat kinderen leren praten.
3: Ja.
4: En dan is het, die hele spraaktaalontwikkeling, dat is best wel een heel complex gebeuren. En daar hoor je vaak dat kindjes wat naar woorden zoeken, met en e praten en wat stotterend kunnen praten. En heel vaak gaat dat ook weer voorbij. Maar als ik denk ook vaak, als er te veel aandacht op dat moment daar al op wordt gelegd, van ademrustig. Zo'n kindje van 3 weet toch helemaal niet dat hij iets verkeerds doet, zeg maar.
3: Die snapt nog niet eens hoe zijn ademhaling werkt.
4: Geen idee.
3: Nee.
4: En dan kan dat een beetje een probleem worden. Ik zeg niet dat de ouders daarvan de schuld zijn, maar het kan dan blijvend worden. Maar gelukkig niet voor altijd dus.
3: Ja, want welke misvattingen zou je zeggen bestaan er echt over mensen die stotteren?
4: Nou, de misvatting is dat als je zou stotteren, dat je niet slim genoeg zou kunnen zijn. Nou, dat is een totale misvatting. Want er zijn grootheden van deze wereld die hebben gestotterd of stotteren.
3: Joe Biden, president.
4: Ja, bijvoorbeeld. Ja, zijn er zoveel. Een andere misvatting is dus, wat ik net al zei, het gaat niet zozeer over het stotteren, maar dat je er niet van af zou kunnen komen. En dat vind ik een hele grote misvatting. Want dat is dus niet waar. En dat vind ik een van de grootste misvattingen.
3: Ja, want hoe beïnvloedt stotteren, zou je willen zeggen, iemands dagelijks leven en ook zelfbeeld?
4: Ja, enorm. Want kijk, als jij niet kunt zeggen wat je wil zeggen, wanneer je het wil zeggen, dan kan je eigenlijk niet zijn wie je bent. En in mijn optiek is het belangrijkste in ons leven dat je kan worden wie je bent.
3: Mm-hmm.
4: En communicatie en spraak is natuurlijk een ontzettend belangrijk aspect om je duidelijk te maken, om je mening te geven, om een statement te maken. En als je dat niet kunt doen, dan heeft dat een ontzettend grote impact op je zijn en op je zelfvertrouwen. Daarbij komt dat mensen die stotteren heel vaak heel veel angst hebben om te spreken.
3: Ja.
4: Voor bepaalde letters, woorden, situaties. En angst is ook weer een beetje verlammend. Dus dan zie je dat ze zich terug kunnen gaan trekken. In een isolement kunnen leven. Worden vaak een beetje gepest. Of niet voor vol aangezien. Dus het is een enorm probleem.
3: Ja, want hoe gaan ze er zelf mee om voordat ze hulp zoeken? Wat vertellen ze jou?
4: Nou ja, kijk, eigenlijk gaan kinderen al vrij vroeg naar logopedie via school. En na gemiddeld, we hebben daar onderzoek naar gedaan, 7 jaar komen ze dan naar Del Ferro. Ja, en dan hebben ze eigenlijk al geleerd van ik kom er toch niet meer vanaf. Dus dan zijn ze vrij hopeloos. En de blijdschap is dan echt enorm als ze merken dat ze wel vanaf de eerste cursusdag zelfs al vloeiend kunnen spreken.
3: Ja, maar soms maakt stotteren in die zin ook niet uit, toch? Want je hebt onder andere voetballer Lucharel Geertruida geholpen, las ik. En dan denk ik, hij is voetballer.
4: Ja, maar hij is voetballer. Alleen hij kon geen interviews geven.
3: Nee.
4: En het is in de topsport ook belangrijk dat je, tuurlijk, voetbal is nummer 1.
3: Ja.
4: Maar je moet je ook een beetje kunnen verkopen. Je moet met je trainer kunnen communiceren. En als je helemaal stilvalt, dan word je een beetje onzichtbaar op dat gebied. En dat klopt. Dat is ik denk dat communicatie en spraak ontzettend belangrijk is.
3: Ja, want als je dan zo iemand hebt geholpen, welke bevrijding geeft dat?
4: Voor de persoon is het enorm. Want ja, wat ik al zei. Ik hoor zo vaak, ik hoor het eigenlijk wel wekelijks van, ja, ik voel me als herboren. Ik kan gewoon, of mijn kind, ik leer mijn kind nu pas kennen. Want die is eigenlijk jarenlang heel stil geweest.
3: Ja, want die durfde niet te praten.
4: Nee, en ik wist helemaal niet dat mijn zoon die en die gedachtes had of zo in het leven stond. En ja, dat is echt ontroerend, ook vanuit ons team, om te merken wat het met je doet als je niet meer stottert.
3: Ja.
4: En je geeft echt mensen letterlijk en figuurlijk hun stem terug.
3: Ja, ik heb zelf vroeger ook ernstig gestotterd.
4: Oh.
3: Ja, zeker. Heb ik ook logopedie voor gehad. Nu ben ik dus radiopresentator.
4: Ja.
3: Maar ik ben er dus ook weer niet 100% vanaf. Want er zijn ook echt wel momenten dat ik nog hakkel over een zin. Of als ik moe ben bijvoorbeeld. Ja. Echt 100% ervan afkomen, dat is toch bijna niet te doen.
4: Ja, maar dat is wat wij dus al 45 jaar doen.
3: Ja.
4: Het is zo dat onze docenten ook zelf gestotterd hebben. Ja, en die spreken gewoon totaal vloeiend. Daar hoor je nooit meer wat bij. En daar zijn duizenden.
3: Want ik hoor soms wel bij ex-stotteraars aan hoe ze praten, dat je denkt, oh, je gebruikt nu een trucje.
4: Oh ja, nou ja, dat kan. Maar er zijn er ook heel veel waarbij je het niet meer hoort.
3: Ja.
4: Dus het kan echt. Ik snap dat het vrij onmogelijk voor te stellen is, maar het is echt, echt, echt mogelijk.
3: Ja. Waarom is het dan wel belangrijk dat dus ik bijvoorbeeld als ex-stotteraar wel op zo'n plek als deze terechtkom?
4: Heel belangrijk. Zelfs al zou je nog stotteren.
3: Hm.
4: He, dan zou je
3: maar dat
4: ook
3: is ook gek, toch? Stotterende radiopresentator.
4: Ja, maar er zijn genoeg mensen die er geen probleem mee hebben. En dat is ook helemaal prima. Alleen, ik zeg altijd, je moet niet naar Del Ferro gaan als je stottert. Maar je moet er alleen naartoe gaan als je een stotterprobleem hebt. Dus dat je echt.
3: Wat is het verschil?
4: Nou, dat je er echt graag vanaf wil. Dat je er echt last van hebt. Dat je echt aan jezelf wil werken. En jezelf op dat gebied verder wil ontwikkelen.
3: Ja.
4: En want het is geen acceptatiemethode.
3: Nee, want ik kom bij jou binnen en dan gaan we dus die Del Ferro-methode doen. Wat gaan we dan doen?
4: Ja, nou dan gaan we in een vijfdaagse cursus gaan we jou leren hoe je wat je ademhaling precies doet en wat de middenrif daarin voor een rol speelt. Dan krijg je ademhalingsoefeningen. En je gaat eigenlijk geconfronteerd worden met alle mogelijke spreeksituaties waarin je zou kunnen gaan stotteren. En die ga je direct vloeiend doen.
3: Zoals dus een drankje bestellen of zo?
4: Een drankje bestellen, namenrondjes, presentatie geven doen we wat later in die training. Telefoneren, hardop lezen, iets bestellen in de winkel, in een restaurant. En dan vooral dat bestellen wat je wil bestellen en niet wat je op dat moment kunt bestellen.
3: Ja, dus dat herken ik heel erg.
4: Ja, toch?
3: Ja, ja.
4: Dus al die trucjes, al die synoniemen, die gaan er echt al vanaf dag 1, zijn die niet meer nodig. En dat is echt voor heel veel mensen van, wow, ik heb echt zo lang gestotterd en ik kon mijn naam bijvoorbeeld niet eens zeggen. En er zijn mensen die hebben gewoon een andere naam aangenomen omdat ze hun naam niet konden zeggen.
3: Ja.
4: Ja. En die kunnen dat dan. En ja, dat is bevrijdend. Dat is echt fantastisch, ja.
3: Ja. Maar hoe kan het dan in 5 dagen worden opgelost?
4: Ja, in 5 dagen leg je de basis. Dus dan zie je al van eigenlijk al vanaf de eerste dag van die cursus dat ze vloeiend kunnen spreken. En dan gaan wij ze confronteren dus met al die situaties. En dan merk je iedere keer dat het vloeiend gaat. Dus het zelfvertrouwen krijgt een boost.
3: Maar wat doe je dan concreet? Ik moet anders ademhalen bijvoorbeeld?
4: Nee, het is een spreektechniek opgebouwd uit 5 fases. En je gaat eigenlijk de eerste dag van die training ga je die middenrifspier fysiek manipuleren om vloeiend te bewegen.
3: Ja.
4: En dan zit er een goede concentratietraining in om te spreken. Kijk, ik zal een voorbeeld geven. Als iemand stottert, wil die heel vaak, onbewust natuurlijk, praten op een inademing.
3: Ja.
4: Dus je wilt tegelijkertijd wat zeggen en inademen.
3: Ja.
4: Nou, de luisteraar kan het nu proberen in een gewone stem, maar niemand kan dat. Maar je wil het wel doen. Dus dat middenrif spant zich dan. Mm-hmm. En dan wil iemand gaan praten. En dat lukt dus niet. Dus zij leren om in de juiste timing, op het juiste moment, te beginnen met spreken en die middenrif vloeiend te laten bewegen. En daar is een speciale techniek voor. En dan is er ook een mentaal stuk. Want het is niet alleen maar technisch die middenrif trainen. Dat is fijn dat dat werkt.
3: Zelfvertrouwen krijgen.
4: Het zelfvertrouwen krijgen, precies. Maar dat krijg je natuurlijk ook wel als je resultaten ziet. Maar er is ook dat stuk spreekangst. En ook, hoe reageren anderen op mij? Want als je gestotterd hebt, misschien herken je het, ben je vaak erg veel bezig met hoe kom ik over bij de ander? Ja. Word ik niet in de maling genomen, nagedaan? Dus je bent best wel alert vaak hoe anderen op jou reageren.
3: Zeker.
4: Dus er zit ook een hele mooie mentale training in om echt te leren dat je niet meer, ik zeg het even heel kort door de bocht, niet meer alles hoeft te geloven wat je denkt.
3: Nou ja, ik kreeg zelfs een angst voor bepaalde woorden.
4: Ja,
3: nog wel.
4: Ja, precies.
3: Ik heb heel veel moeite met de letter K. Dus als, dat heb ik nog steeds trouwens. Dus als een zin met de letter K begint, bouw ik die zin eigenlijk nog steeds onbewust om. Terwijl ik het nu al lang kan.
4: Precies.
3: Maar ik doe dat nog steeds.
4: Ja, dus die oude angst,
3: die gaat niet zomaar weg.
4: Nee, die gaat niet zomaar weg. En dat is interessant wat je zegt. Want je kan het wel, maar jouw denken loopt nog een beetje achter.
3: En dan ga je dus stotteren.
4: Precies. Dus die denkt nog van, ja, nee, maar jij kan die K helemaal niet spreken. Terwijl je hem technisch gezien wel kan spreken. En dat bedoel ik precies met die mentale training. Dat we mensen die al jaren niet meer stotteren ook mentaal de vrijheid kunnen bieden, zodat ze echt van het stotteren af zijn. Want eerlijk gezegd vind ik dan dat je echt pas er vanaf bent, als je ook vrij bent in je hoofd.
3: Ja. Ja, je legt het duidelijk uit. Hè. Stotteren is meer dan een spraakprobleem. Ondervond ook oud-Tweede Kamerlid Femke Merel van Koten. Zij was een van jouw cursisten.
4: Ja.
3: En ze vertelde in het tv-programma Bo waarom ze het zo belangrijk vindt hier aandacht voor te blijven vragen.
5: En wat ik zo treurig vind, en dat is ook de reden waarom ik hier zit en waarom ik hier zo graag over praat, is dat hele kleine kinderen worden al van jongs af aan verteld, het gaat niet over. Op logopedie wordt verteld, je zult altijd blijven stotteren, accepteren. Maar dit is wie je bent, accepteer wie je bent. En ik heb me daar als kind altijd al tegen verzet. Van dit is niet wie ik ben. Ik kan niet zeggen wat ik wil op het moment dat ik het wil. Ik kan mezelf niet zijn. En ik had er ontzettend veel last van.
3: Ja, ze had er heel erg veel last van.
4: Ja.
3: Waar heeft ze dan last van?
4: Nou, zij werd heel erg gepest. Maar echt ontzettend verschrikkelijk.
3: Als kind.
4: Dus, als kind, ja. En dus ja, zij was eigenlijk monddood gemaakt door de pesters, zeg maar. En daar, dus van het stotteren had ze zoveel last. En toen is ze op jaar of 13, 14 is ze bij ons geweest.
3: En van, echt heel jong?
4: Ja, het was heel jong. En en toen is ze bij ons geweest. En zij is ook ambassadeur van het Del Ferro Instituut. Omdat zij toch wel een heel belangrijke rol speelt. Publiekelijke rol speelt.
3: Ja.
4: En het is heel mooi om te horen hoe zij zich inzet voor mensen uit te leggen van, jongens, je hoeft er niet bij de pakken neer te zitten. Je kan er vanaf komen. En zij is het sprekende voorbeeld.
3: Ja, maar waarom wordt dat dan wel vaak bij logopedie gezegd?
4: Ja, omdat dat in de opleiding zo wordt geleerd. Die vraag wordt mij iedere dag gesteld. En in de opleiding,
3: als het kan, dan zou het daar moeten kunnen, toch?
4: I know. Ja, ik heb een jaar op Windesheim was ik gastdocent. Vond ik heel leuk. Ik sta ervoor open om iedereen de Del Ferro-methode te leren.
3: Ja, dat snap ik.
4: Zodat er zoveel mogelijk mensen van het stotter af kunnen komen. Maar daar zit toch nog een beetje een, een mening op van, nee, je kan er niet vanaf komen. Dus, maar ja.
3: Ja. Maar er zijn natuurlijk ook gevallen van mensen die er echt niet vanaf kunnen komen. Bijvoorbeeld door een ongeluk dat ze zijn gaan stotteren of wat dan ook.
4: Kan
3: dat
4: ook
3: lijkt
4: nog
3: me ook heel zwaar.
4: Ja, het kan wel.
3: Jij zegt echt iedereen kan er vanaf komen.
4: Ja, ik weet
3: maar niet iedereen komt er vanaf.
4: Dat is wat anders. Kijk, ik kan garanderen dat die Del Ferro-methode 100% werkt. Daar kan je niet bij stotteren. Alleen ik kan niet garanderen of degene die techniek ook gaat toepassen. Want je moet er wel gemotiveerd voor zijn. En dat is wel, je moet wel even aan jezelf willen werken. Vandaar dat die motivatie zo belangrijk is.
3: Ja, maar
4: ook met kinderen.
3: Maar dat klinkt dan ook een beetje als iemand het niet lukt, dat je dan eigenlijk zegt, ja, dan ben je niet gemotiveerd genoeg.
4: Nee, dat snap ik dat je dat zegt. Maar dat is niet dat het een schuldvraag is. Maar het kan gewoon zijn dat je in je leven op dat moment nog niet echt beseft dat het afkomen van stotteren best wel een intens gebeuren is. Het
6: Tuurlijk.
4: Is niet van, oh, hier heb je een pleister, plak hem op en het gaat over. En misschien ben je daar nog niet zo van bewust. En dat is niet een schuldvraag, maar meer van, ja, dat je je beseft van, wow, dat is best wel intens werk. Want wat we net zeiden, het is en lichamelijk je middenrifspier hertrainen, ja, en een mentale training om van je spreekangst af te komen.
3: Ja, want wat doet het met mensen als ze dus merken, ik heb dit jaren gehad en nu kan ik er toch vanaf komen. Verandering is mogelijk.
4: Ja, dat is eigenlijk niet te beschrijven.
3: Nee.
4: Nee, daar zijn geen woorden voor. En mensen voelen zich in eerste instantie zijn vaak veel mensen sceptisch. Of dat wel kan en of dat wel mogelijk is. Of je er vanaf kunt komen. En zeker al in een vijfdaagse cursus. Ja, en als ze dat dus ervaren, of het nou de persoon zelf is of de ouder van het kind. Ja, dat is een enorme emotionele happening. Want ja, je wordt natuurlijk ontzettend blij als je angstvrij, stottervrij kunt spreken.
3: Ja. En een terugval, hoe voorkom je dat dan?
4: Ja, een hele goede vraag. Want het is belangrijk dat ook na die training, ja, er nazorg wordt geboden. En dat is bij ons een heel belangrijk aspect wat bij die training hoort. Dus de mensen komen steeds terug, online, maar ook fysiek. Hm. En op die manier voorkom je eigenlijk terugval. En het kan altijd gebeuren dat wel iemand terugvalt.
3: Tuurlijk.
4: We zijn mensen, we zijn onderhevig aan stress, spanning. En dan weten ze ons ook weer te vinden. En dan helpen we ze er ook weer bovenop, zeg maar.
3: Ja. En stel nou iemand die luistert nu en die denkt, ik wil echt hulp, ik vind het interessant. Wat is dan de eerste stap, los van jouw cursus natuurlijk?
4: Ja.
3: Maar wat kunnen ze nu zelf doen om het toch al te verbeteren?
4: Nou, een kleine tip zou kunnen zijn. Maar ik vind hem een beetje, ik wil het ook niet van een quick fix laten zien, weet je wel. Maar je zou even kunnen proberen om eerst in te ademen, bewust. En echt op een uitademing te praten. Dat zou even een kleine tip kunnen zijn.
3: Ja.
4: Een betere tip zou ik vinden van, ja, boek gewoon even een gratis adviesgesprek. En dan kan je kijken wat we voor jou kunnen doen.
3: Ja. En dat is allemaal mogelijk bij het Delferro Instituut. Ingrid Delferro, ontzettend bedankt voor je tijd.
4: Heel erg leuk om hier geweest te zijn. Dank je wel.
3: Dan is het nu tijd voor muziek van Scatman John. Hij is een hevig stotteraar die van zijn beperking zijn kracht maakte. En dit deed hij door zijn spraakoefeningen te verwerken in zijn liedjes. En hij laat zelf horen hoe dat precies werkt.
7: Stuttering is what taught me how to scat sing, because I had to learn to pronounce my words. So I went from, I'll take a stutter into a scat sing, back into a stutter.
3: Ja, fascinerend, hè,
4: ja,
3: Ingrid,
4: geweldig,
3: hoe u wat doet.
4: Ja. Ja.
3: Het leverde hem een gigantische hit op. En van zijn albums werden maar liefst 2,5 miljoen exemplaren wereldwijd verkocht. Luister naar Scatman John met Scatman. Scatman.

0: Man John was dus een gigantisch stotteraar, maar wist dus van zijn beperking zijn kracht te maken. En het leverde hem ook nog een wereldwijde nummer 1 hit op. Je hoorde die nu. Scatman was dat. Van Scatman John dus.
1: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
0: De regering Trump maakte in januari bekend dat de Amerikaanse federale overheid nog maar 2 onveranderlijke, zoals ze het noemen, seksen erkent. Man en vrouw. Waar transrechten eerst vooral onderdeel waren van de zogenoemde culture war, worden transpersonen nu steeds vaker ingezet als een vorm van extremisme. Of zelfs als een potentiële binnenlandse dreiging. Wat gebeurt er wanneer een overheid genderidentiteit benadert als een veiligheidsprobleem? In de podcast Dossier NAV gaat antropoloog Sinan Chankaya hierover in gesprek met expert desinformatie Freya Terpstra en ook met Manon Portos-Minetti, Americanist en onderzoeker aan de Universiteit van Leiden.
2: Freya, je maakt je al langer zorgen over de ontwikkelingen die nu plaatsvinden in de VS. Wanneer kreeg jij het gevoel dat anti-transretoriek nu een andere fase ingaat?
3: Ik vind het heel lastig, want ook voordat ik propagandastudies een beetje indook, had ik die zorg al. Ook nog voordat ik zelf wist dat ik tot die groepen hoorde, had ik die zorg al, denk ik. Dus het sluimert al heel erg lang. Maar sinds 2021, zowel hier in Nederland als in de Verenigde Staten, als in het Verenigd Koninkrijk, ben ik me echt meer zorg gaan maken. Ook omdat we echt een explosie van haat, desinformatie en gecontroleerde narratieven hebben gezien sindsdien.
2: En wat gebeurt er op dat moment precies? Waarom is er een kantelpunt of een omslag?
3: Ik denk dat dat heel vaak zo is tijdens een pandemie. Het is een periode van angst en onzekerheid. En dat is zijn de periodes waar desinformatie regeert. Mm-hmm. Want desinformatie is altijd gestrookt op onderbuikgevoelens en angst. Dus op het moment dat je een populatie hebt die al angstiger is, die onzeker is, of bijvoorbeeld ook over dalende lonen, financiële onzekerheden, dat soort dingen. Als die dingen op elkaar gaan stapelen, dan word je steeds vatbaarder voor propaganda en desinformatie.
2: Ja. Manon, had jij op een bepaald moment dat je dacht van, nu gaat het een andere kant op?
4: Het is voor mij meer vanuit het idee dat ik dat zie gebeuren tijdens de tweede Trump, je zei net regering, ik noem het meer een regime.
2: Waarom?
4: Waarom ik het een regime noem? Ja. Ik vind dat het een term is die we vaak gebruiken als het gaat over het mondiale zuiden en onvrijheden, antidemocratische sentimenten. En voor mij is eigenlijk de Verenigde Staten historisch gezien al, maar daar echt wel een voorbeeld in. Mm-hmm. En ik vind dat we dat soort termen ook best wel mogen gebruiken voor landen die we, die dat gewoon zijn. Maakt niet uit waar ze zich in de wereld bevinden. Dus als je kijkt naar niet-democratische sentimenten, onvrijheden, waar jij net ook een beetje op zin speelde, dan vind ik de Verenigde Staten nu al echt een regime. Ja.
2: Welke rol spelen trans mensen in de opkomst van, laten we zeggen, radicaal rechts, maar ook wat er nu in de VS gebeurt?
4: Ik zie het zelf heel erg als dat trans mensen op dit moment een soort Canadië in de koolmijn zijn. Als we het hebben over vrijheden, die worden weggenomen. Misschien wat minder in Europa, maar echt wel wat meer in de VS zie ik ook een land wat ontstaan is uit het onderdrukken van minderheden. Dat is eigenlijk wat ook in de grondwet staat. Wie wel en geen rechten mogen hebben. Mensen hebben door de jaren heen steeds meer rechten verworven. Die worden ook nu steeds meer weer afgenomen. Maar ik denk hierin dat trans mensen, vooral ook in de Verenigde Staten, de meest kwetsbare groep hierin zijn. En een groep waar heel veel mensen zich denken niet mee te kunnen identificeren. En ook voor minderheden die eerder meer onderdrukt werden, African Americans, maar ook Latinx gemeenschappen, die hebben nu eindelijk een groep om naar beneden te kunnen trappen. Wat je historisch gezien in de VS eigenlijk altijd ziet. Mensen krijgen meer rechten omdat ze een andere groep naar beneden trappen. En dat zijn op dit moment transpersonen. Maar ik weet niet, Freya, of jij dat.
3: Ja, ik vind altijd, hoe jij het nu uitlegt, kan ik heel erg achterstaan. Ik vind de kanarie in de kolenmijn vaak een lastige, omdat ik denk van er zijn andere groepen al veel langer, veel meer doelwit hiervan. Maar dit is ook een groep die voor velen dan denk ik ook gezien kan worden als de witte medemens, zeg maar. Mm-hmm. Dus het is denk ik een kanarie in de kolenmijn voor een volgende stap in onderdrukking van de populatie, daar ben ik het zeker mee eens. Ja. En het is inderdaad bizar om te zien hoe snel dat gaat. Dat in een paar jaar tijd inderdaad een groep Die voorheen eigenlijk, ik zeg altijd, hier ook in Nederland is dat ook zo, eigenlijk niet naar om werd gekeken. Dat was een groep waarvan je dacht, oh ja, dat bestaat of zo. En er hebben heel veel mensen niet echt een beeld bij. Vaak kon je dan het niet snappen, maar dacht je wel, nou, dat is een medemens of zo. Vraagteken. Maar het in hele korte tijd is het echt een vijand geworden. Op heel veel vlakken. Niet alleen in de VS overigens, wil ik ook daarbij benadrukken. Daar zijn we in Nederland ook ver mee bezig. Maar de VS heeft dat gewoon sneller, veel radicaler aangepakt.
2: En waarom in het bijzonder transpersonen?
3: Ik denk, maar dat gaan we denk ik over een paar jaar nog wel meer op terugblikken. Ik denk wat ik net zei, het is een groep waar heel veel mensen heel weinig kennis over hebben. Mm-hmm. Dus het is een heel groot vraagteken voor de gemiddelde persoon in de VS die bijvoorbeeld in de Midwest woont bijvoorbeeld. Dat ze geen idee hebben wie een transpersoon is. Ze kennen niet iemand die hun buurman, buurvrouw otherwise is. Of de bakker is niet trans, zeg maar. Dus is het heel makkelijk om demoniserende narratieven over hen te verspreiden. Mm-hmm. Omdat je niet iemand hebt in de realiteit aan wie je dat verhaal kan meten. Of dat echt is.
2: Maar dat doet me heel erg denken aan xenofobie ook. Angst voor het vreemde, het onbekende. Hoe raakt dat ook aan, laten we zeggen, traditionele verhoudingen binnen de Amerikaanse samenleving, die natuurlijk al veel langer bestaan ook?
4: Die bestaan langer, maar worden ook op dit moment meer fundamentalistisch uitgedragen. En vooral door de mensen die in de macht zijn. Mensen in het regime, Trump, mensen die ook daar advies geven, zijn vooral veel evangelische fundamentalisten. Mm-hmm. Die heel erg ook hameren op gender is biologische seksen, is een man en een vrouw en we moeten die waardes hebben. Threat wives, dat zijn allemaal voorbeelden die we daarvan zien. En dat hele idee dat Amerika weer een witte, christelijke, patriarchale, eigenlijk een soort religieuze etnostaat moet zijn, zoals het is geweest. Dat is nooit zo geweest, dat wil ik ook heel duidelijk maken. Mm-hmm. Maar dat die desinformatie wordt ook heel erg verspreid. En daarom is dit gewoon een hele makkelijke groep voor deze groep mensen om aan te wijzen en zeggen, oh, die zijn echt anders. Mm-hmm. En wat jij volgens mij net ook al bedoelde, Freya, van misschien als ze een African-American bakker hebben, kunnen ze wel zeggen van, oh, nou, dat is ook gewoon een man zoals ik. Gewoon dit, gewoon dat. En daar kunnen ze eigenlijk nu veel meer gemeenschapszin mee voelen dan mensen die een soort van vreemd zijn of alien. Of je hoort ook weer dingen terugkomen die we in begin van de 20e eeuw hebben gezien. Van deze mensen zijn onnatuurlijk, mentaal niet geschikt. Dat soort termen komen ook steeds meer naar voren. Dus het wordt ook echt medisch heel erg gevaarlijk gemaakt.
3: Het is aan de ene kant kijk een hele kleine groep natuurlijk, relatief. Hoe groot weten we niet precies. Ook in Nederland, bijvoorbeeld onderzoek van Rutgers, dan is het ergens zo van een 0,5 tot 3 punt nog wat procent van de bevolking die dan trans of nominair zou zijn. Maar dat is de laatste jaren natuurlijk heel erg gegroeid. En in die jaren hebben we wereldwijd bij belangenorganisaties en mensenrechtenorganisaties heel erg ons best gedaan om die representatie te verbeteren. Mm-hmm. En dat is echt een soort race geweest, denk ik, als ik er nu zo naar terugkijk. Dus kan je zo snel mogelijk op een zo natuurlijk mogelijke manier mensen met ons kennis laten maken op tv, in publicaties, in whatever, zodat ze ons als meer als medemens gaan zien voordat die demoniserende stroom komt. En dat hebben we echt verloren, denk ik.
2: Kun je iets meer zeggen over de verhalen die rondgaan, in het bijzonder dus over transpersonen en nu dus ook de vermeende dreiging die daarvan zou uitgaan?
3: Ja, jij zei het net al een beetje. Kijk, ik denk dat trans mensen ook een extra goed doelwit zijn, omdat ze heel erg goed te misbruiken zijn voor de narratieven die sowieso al spelen over elke gemarginaliseerde groep. Mm. Dus vaak, ik heb eerder publicatie geschreven met andere experts, onder andere iemand op jodenhaat en iemand op moslimhaat. En toen zagen we eigenlijk dat die narratieven heel erg vergelijkbaar zijn, heel erg overlappen. Nou, dat was deels een verrassing, deels niet. Mm-hmm. Maar vooral de mate hoe het overlapte was echt een shock.
2: En wat overlapte?
3: Bijvoorbeeld de verhalen die tegen trans mensen spelen is primair het demoniserende narratief dat het criminelen en verkrachters zouden zijn. Dat is nu in de VS wordt ook primair gebruikt wordt om hen als domestic terrorists aan te wijzen. Mm-hmm. Maar dat is ook een narratief wat ook tegen moslims wordt gebruikt. Ook tegen asielzoekers, ook tegen joden, ook tegen enzovoort. Mm-hmm. Ook tegen homoseksuele mannen rond de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Dus dat is een eeuwenoud narratief en heel makkelijk om iemand zo te bestempelen. Mm-hmm. Maar daarnaast worden trans mensen heel veelvuldig het doelwit van het besmettelijkheidsnarratief. Ja. Dus het idee dat het deel van een ziekte zou zijn. En dat is dan heel erg in flux wat dat dan precies zou zijn. Dus in sommige gevallen zeggen ze ja, ze zijn mentaal ziek. Of sommige mensen zeggen ja, het is letterlijk een ziekte. Of het is sociale besmetting. Dus mensen worden trans door sociale media of overheidspropaganda of pornoverslaving. Nou, je kan de gekste complotten vinden op het internet, maar het komt altijd terug naar dat ziektebeeld. Mm-hmm. En je ziet ook bijvoorbeeld dat mensen van het Trump-kabinet, die noemen het bijvoorbeeld ook een cancer within society. Dat ziektebeeld wordt heel erg breed aangehaald. En dat is ook iets wat je heel vaak ziet bij gemarginaliseerde groepen in general.
2: Ja.
3: Daarnaast, inderdaad, je benoemt hem zelf al. Eentje die ik vooral heel vaak zie, is het idee van genderideologie.
2: Ja.
3: Dan kom je echt in de complotsfeer. Dus dan ga je ook vaak naar cultureel marxisme kijken of het idee dat het met een soort Joods complot te maken zou hebben, of dat het een aangestuurde beweging zou zijn. Mm-hmm. Kom je met heel veel online reacties, zoals het wordt ons door de strot geduwd, alsof het een gecoördineerde slag zou zijn. Mm-hmm. Of iets geheimzinnigs of zo. Mm-hmm. En dat idee, dat is echt door de katholieke kerk in de afgelopen decennia gestart. Die hebben die term bedacht. Is uiteindelijk via die kant gepropageerd en de wereld ingekomen. En nu door de complotsfeer soort van opgeslokt.
2: Kun je daar iets meer over vertellen? Ik ben helemaal niet bekend met de rol van de katholieke kerk daarin.
3: Ja, die hebben die term op een gegeven moment bedacht. Het is later echt nog verder gepopulariseerd door de Nashville-verklaring.
2: Voor de duidelijkheid, we hebben het over genderideologie.
3: Ja, genderideologie. Ja, ja.
2: Dat is door de katholieke kerk, dat soort van in het leven geroepen als om volgens aan te vallen.
3: Ja, precies. Ja. En ik weet niet of dat precies het woord is door de katholieke kerk gepopulariseerd in dat mm-hmm. opzicht. Mm-hmm. Later in 2014, uit mijn hoofd, is het toen de Nashville-verklaring uitkwam, was een verklaring van, volgens mij evangelisten, kijk het voor jou even aan. Ja. Een soort verklaring over waar het geloven zich op dat moment wel niet mee bezig zou moeten houden en zich tegen zou moeten keren. En daar was een van de eerste zinnen, werd ook weer genderideologie gebruikt. Daarvoor was het een term die een beetje out of favor was gevallen, niet iets minder gebruikt hier werd. Mm-hmm. En wat je toen zag vervolgens, dat zag ik ook in mijn werk toen ik perscoördinatorschap deed bij Transgender Netwerk, dat media het weer heel erg overnamen. Omdat mm-hmm. ze soort van citeerden uit die Nashville-verklaring. Nou, daar stond dan genderideologie in. En op die manier werd het langzamerhand weer een gepopulariseerde term. Mm-hmm. En dat was ongeveer, toen zijn die complotten echt gaan rollen.
2: Even voor mijn begrip. Voor raciale theorieën en vooroordelen geldt dat ze natuurlijk geen enkele basis hebben in de werkelijkheid of op waarheid berusten. Maar ik probeer gewoon te begrijpen wat dat specifieke verhaal is dat transpersonen gevaarlijk zouden zijn of crimineel zouden zijn.
3: Ja.
2: Wat is het discours überhaupt daar?
3: Ik vind het een hele goede vraag. Vooral omdat ik het ook heel vaag vind, altijd heel moeilijk te begrijpen. Ik denk dat je dit met gemarginaliseerde groepen in general ziet. Dat het soort grasping at straws om een demoniserend narratief te begrijpen. Mm-hmm. En vaak wordt er dan een individuele case van iemand die geweld pleegt. Dat kan altijd gebeuren. Bij elke groep natuurlijk wordt dan groot uitgemeten om te laten zien, zie je wel, de groep is gevaarlijk, kwaadaardig mm-hmm. enzovoort. Mm-hmm. Daar heb je individuele gevallen bijvoorbeeld van in een gevangenis in het Verenigd Koninkrijk. Waardoor dan wereldwijd een actie wordt gestart om transvrouwen in mannengevangenissen te plaatsen bijvoorbeeld. Of iets wat zogenaamd een keer mis zou zijn gegaan in vrouwensport met een transpersoon. Nou, dan wordt meteen weer aangemeten om transpersonen te weren breed uit vrouwensporten.
2: Ja, ja.
3: Dit is eigenlijk hoe het werkt. Dus ja. Hetzelfde zie je nu bijvoorbeeld in Amerika sinds de dood van Charlie Kirk.
2: Ja.
3: Een heel vaag verhaal over wat daar precies gebeurd zou zijn. Die zou wel of niet gedate hebben met een transpersoon misschien.
4: Ja.
3: Ik weet het specifieke verhaal nou ook nog steeds niet. Volgens mij niemand echt.
4: Nee, het is op een gegeven moment een beetje een stille dood gestorven. Maar zijn partner van de persoon die Charlie Kirk heeft vermoord, die zou trans zijn. En er zouden berichten op de kogels zijn gekrast die te maken hebben met een trans gaming network. Wat op zich ook interessant is. Ja. Dat bestaat niet per se op die manier. Maar dat er wordt van alles bijgehaald. En dat is ook weer, en je zei het ook net al, van een continuatie van dit eeuwige frame. Wat in ieder geval, ik ben Amerikanist, dus ik kijk dan naar Amerika. Van we zien met als er Chinese immigratie moet worden gestopt, daar komt op een gegeven moment ook een wet voor. Oké, ze komen onze witte, onschuldige vrouwen verkrachten. Mm-hmm. Birth of a Nation, de film uit 1914... die de Ku Klux Klan opnieuw heeft laten opkomen. Mensen in blackface die witte vrouwen komen verkrachten. Mm-hmm. En ook nu met ze mogen niet meer in vrouwen-wc's komen. Ik merk ook dat het heel vaak gaat vooral over mensen die naar vrouwen transitioneren. Ik weet niet of jij dat ook daarin misschien wat meer een lijn ziet. Maar dat daar ook heel erg een gevaar in zit. En ik heb even gekeken voordat we dit deden. Maar in dit jaar alleen al zijn er 778 bills in federaal en op staatniveau zijn er ingediend, waarvan 50 al zijn bekrachtigd. Negatieve consequenties kunnen hebben op trans- en gender non-conforming personen. De meeste gaan over toiletten.
2: Je zegt eigenlijk dat er een voortzetting is van eigenlijk de bescherming van witte vrouwen.
4: Ja, en hun onschuld.
2: En hun onschuld.
4: Ja.
2: Oké.
3: Dat is iets wat je eigenlijk ook weer ziet in elke vorm van desinformatie. Dat is niet per se een demoniserend narratief, maar meer iets wat erbij wordt gehaald om die narratieven te ondersteunen. Mm-hmm. Het idee dat een groep gevaarlijk zou zijn voor vrouwen en kinderen. En vaak hebben we het dan over witte vrouwen en kinderen.
2: Ja.
3: Omdat die binnen de groep die ze aanproberen te spreken, wat dan witte mannen zijn doorgaans, gezien worden als, oh, die moeten wij vanuit onze rol beschermen. Dus het is een soort call to action in heel veel gevallen voor de mannelijke doelgroep om die demonisering te omarmen.
2: Ja, en die demonisering is natuurlijk niet zonder gevolgen. Want het is een potentiële opmaat naar
3: aanproberen te spreken, wat dan witte mannen zijn doorgaans, gezien worden als, oh, die moeten wij vanuit onze rol beschermen. Dus het is een soort call to action in heel veel gevallen voor de mannelijke doelgroep om die demonisering te omarmen.
2: Ja, en die demonisering is natuurlijk niet zonder gevolgen. Want het is een potentiële opmaat naar geweld natuurlijk richting

0: tegen trans mensen, maar ook zelfmoord of zelfdoding. Sorry, zelfdoding zou ik moeten zeggen. Die we zien. En bijvoorbeeld in de Verenigde Staten hoor je gewoon dat mensen heel vaak zeggen van oké, waarom verhuis als je in Oklahoma woont, bijvoorbeeld een van de drie topstaten met anti-trans beleid, waarom ga je niet gewoon naar New York verhuizen? Mm-hmm. Want daar kan alles toch? Mm-hmm. Nou, dat is ongelooflijk duur. Onbetaalbaar voor mensen. Misschien heb je geen baan, kan je daar vinden. Misschien New York is überhaupt niet te betalen. Maar je kan niet zomaar maar even dan naar een andere staat gaan. En dat is ook een vraagstuk wat bijvoorbeeld in Nederland een tijdje terug over werd gesproken. Van zijn mensen, trans mensen of non-binair of gender non-conforming, of zelfs gewoon überhaupt queer mensen uit de Verenigde Staten, kunnen die aanspraak maken op vluchtelingenstatus in de EU. Mm-hmm. Want ze worden op heel veel manieren eigenlijk vervolgd. Mm-hmm. Kunnen hun leven niet leiden. Paspoorten worden illegaal verklaard. Nou, dan kan je ook niet stemmen, bijvoorbeeld. Kan je geen verzekering krijgen voor je gezondheidszorg. Er staat ook, ouders mogen bijvoorbeeld in South Carolina, dit is in Oklahoma, mogen ouders kinderen adopteren, ook al weigeren ze om ze gender affirming care te geven. Dus je kan een kind adopteren dat zegt, ik identificeer me op deze manier, of dit is de gezondheidszorg die je nodig hebt. Mm-hmm. Terwijl je als ouder zegt, nou, ik ga je die gezondheidszorg niet geven. Je zou denken dat dat toch ergens niet goed is voor dat, nee, voor dat kind, om het maar heel licht te zeggen.
1: Nee, met een groot body of research om te laten zien dat dat daar suicidaliteit uit voortkomt. Dus
0: zo ver gaat het. En het is hetzelfde als we kijken naar het immigratiebeleid in de VS. En er wordt heel veel over gezegd, maar we moeten het ook, vind ik, gewoon hebben over de mensen en de consequenties die het heeft. En dat is niet alleen maar een nieuwskop of zoiets. En mensen gaan dood.
2: Ja, ja. Welke rol speelt mannelijkheid in het verhaal?
0: Ja, ik moest daaraan denken toen jij ook net praatte, Freya, van ik denk dat authenticiteit daar ook iets is. En wie is een authentieke man? Mm. En eigenlijk de Amerikaanse identiteit kan je heel erg terugbrengen tot een witte man met vermogen, want dat waren de eerste mensen die mochten stemmen, die het wilde land kunnen temmen. En daaronder moeten we natuurlijk ook de inheemse bevolking zien. Dat zijn ook een soort van wilde die getemd moeten worden, of onderdeel van de natuur. Dat zijn geen mensen. Dat zijn ze pas ongeveer vanaf 1924, zeg ik even snel uit mijn hoofd. En alles wat daar buiten valt is eigenlijk bijvoorbeeld geen stemrecht waard. Dus we moeten ook denken daarin aan witte vrouwen tot in ieder geval 1919. Mm-hmm. En als de Amerikaanse identiteit zo beklonken zit in een supermannelijke soort van, je moet het echt zien als een cowboy. En dat klinkt misschien een beetje suf, maar dat is echt hoe mensen dat zien. Hè? Dat temmen van die natuur en ruige masculiniteit. Mm-hmm. Dan is alles wat daar buiten valt of abnormaal is minder. Mm-hmm. En wat jij ook al net zei, van mensen begrijpen de transidentiteit waarschijnlijk het minst van. Nee, er zijn veel meer identiteiten natuurlijk, maar heel weinig. En dat staat denk ik voor heel veel Amerikanen het vers daarom ook van zich af. Mm-hmm. Want het is ook eigenlijk een tegenstand naar die ruige masculiniteit. En zeggen, hey, wat als dat anders is? Wat als het fluïde is? Wat als ik dat onderzoek? Wat als ik daar iets anders van maak? Wat als het meer is dan dit? En dat kan natuurlijk niet.
2: Ja.
0: En dat moet dan nog extra worden bevestigd. En dat zien we nu ook met dat ministers van Trump, bijvoorbeeld de minister van Oorlog, Piet Hegseth, dingen zegt als we moeten gewoon stemrecht van vrouwen afnemen. Gewoon in het openbaar. En dat een paar mensen zeggen, oh, dat is niet heel fijn. En dat is het dan. Maar als we ook zien wat voor beleid er allemaal door is gevoerd, dan denk ik, ja, in 2026, nou, het is de vijfde maand, er zijn al 50 dingen doorgevoerd. Dat zijn er ongeveer 10 per maand. En het gaan er waarschijnlijk nog veel meer worden, want er staan er nog 728 op de lijst.
2: En wat is er dan precies doorgevoerd? Je hoeft ze niet allemaal op te sommen, maar welke is het bespreken waard?
0: Nou, ik vond bijvoorbeeld wat ik net ook zei, dat in Oklahoma die weigering, dat adoptieouders niet worden geweigerd om te adopteren als ze tegen gendertransitie zijn.
2: Ja.
0: Dat vond ik wel echt een opmerkelijke. De meeste nogmaals gaan over toiletten. Dus scholen of openbare gebouwen mogen alleen nog maar toiletten hebben voor twee genders. En mensen mogen ook bekeurd worden als ze naar het verkeerde toilet gaan. Of dat is dan wordt gezien als een aanranding.
2: Ja.
0: Dus als jij per ongeluk het vrouwentoilet nu inloopt, dan mag je de gevangenis.

0: daarvoor in, bijvoorbeeld in sommige staten. Als ik jou dan daarvoor aanklaag. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk, want het is Amerika, dus kan je voor alles aanklagen. En de meeste gaan ook over gender is biological sex. En dan daarin ook weer dat hele binaire idee. Terwijl er heel veel onderzoek al is gedaan, dat dan gaan mensen het hebben over X-chromosomen en Y-chromosomen, maar dat we een hele diverse DNA make-up hebben, om het zo maar te zeggen.
1: Yeah.
0: En hormonen in mensen anders werken. En je hebt ook intersexe mensen. Er zit echt een enorm spectrum ook daar weer in.
1: Mm-hmm.
0: Dus zelfs als je zou zeggen gender is biological sex, zou je dus alle genders moeten toelaten in dat idee. Dus ja,
1: En dat was mijn vervolgvraag eigenlijk ook. De mannen die moeten zich natuurlijk verhouden tot een hele specifieke mannelijkheid. Ruig, stoer, hard, ondoordringbaar bijna. Maar en tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat iedereen natuurlijk gewoon terug zijn hokje in moet.
2: Ja.
1: En dat er alleen nog maar twee seksen zijn, mannen en vrouwen. Dus wat zijn dan de gevolgen voor vrouwen, als het ware? In welke rollen worden zij geduwd binnen deze opkomst van, laten we ook zeggen, die radicaal rechtse beweging?
2: Ja. Nou, ik wou nog toevoegen daaraan. Kijk, ik denk dat trans mensen ook zo'n goed doelwit zijn, omdat ze ook daarnaast een bedreiging zijn voor heel erg dit beeld. Hè? Dus niet alleen de nuclear family die Amerika zo in stand probeert te houden, maar ook alles rond de manosfeer en ook de mildere varianten daarvan. Kijk, transidentiteit in een open wereld laat zien dat gender ook maakbaar is en dat het lichaam deels ook maakbaar is.
1: Mm-hmm.
2: En dat identiteit soort van vaststaat in dat opzicht.
1: Mm-hmm.
2: En dat zijn hele onwelvallige dingen voor die bewegingen. Hele onprettige inzichten. Dus ik denk dat dat...
1: Waarom?
2: Omdat het helemaal onderuit haalt. Het idee van je hebt alleen mannen, je hebt alleen vrouwen, die hebben deze culturele rollen. Dat is niet cultureel voorgeschreven, maar dat is gewoon zo. Want biologisch zijn we zo hardwired en dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
2: Trans mensen laten eigenlijk zien dat dat de facto gewoon onzin is.
1: Mm-hmm.
2: Op het moment dat ze vrij mogen leven. Dus is dat een gevaar voor die ideologische grondlegging van Amerikaanse cultuur, denk ik.
1: Kun je ook meer zeggen over een soort van de trend die we nu inzetten naar meer autocratieën en wellicht ook gewoon een fascistische ladder?
2: Ja.
1: En welke rol transpersonen eigenlijk daarin spelen? In die politieke ontwikkelingen, met name natuurlijk in de VS.
2: Ja, ik wil die graag even combineren met je vorige vraag, want daar heb ik nog niet goed antwoord op gegeven. Maar ik denk dat dat antwoord heel vergelijkbaar is. Want je ziet dat vrouwen inderdaad ook de dupe zijn van transhaat. Deels doen ze daarin mee. Dat is ook het pijnlijke, denk ik, eraan. Bijvoorbeeld als je ziet binnen de turfbewegingen.
1: Ja.
2: Trans-excluderende radicale feministen, zeg je in Nederlands.
1: Ja. Dankjewel.
2: Dat zijn ook bewegingen die zich steeds meer ook liëren met complotbewegingen, met extreemrechts, met religieuze antirechtenbewegingen. Die hier zelf ook de dupe van zijn. Want je ziet in alle plekken waar trans mensen uitgesloten worden, wordt het niet beter voor vrouwen. Sterker nog, het wordt vaak slechter.
1: Mm-hmm.
2: Dus als je kijkt naar vrouwendetentie, wordt het misbruikt om de aandacht af te houden van echte problemen. Want er zijn echt hele fundamentele problemen, ook in Nederland, in vrouwendetentie.
1: Yeah.
2: Waar hele duidelijke antwoorden op zijn, waar heel hard aan gewerkt wordt.
1: Yeah.
2: Maar dit is een complete afleiding. En een compleet doodslaan van het debat, alsof één groep dan de boosdoener zou zijn daarin.
1: Mm-hmm.
2: In transport zie je het ook. En daar is denk ik het beste voorbeeld nog. In dat het uitsluiting van trans mensen nu in veel internationale gevallen gezorgd heeft voor een seksentest weer. En dat wordt dan dit keer gedaan via wangslijmvlies.
1: Ja.
2: Was zo'n raar woord in het Nederlands. en niet zoals het vroeger was met, nou kleed je maar uit en we gaan even inspecteren, zeg maar. Of hele invasieve procedures.
1: Mm-hmm.
2: Tegelijkertijd is dat alsnog een invasieve procedure, daar vrouwen nu breed aan worden blootgesteld. En als daar iets uitkomt, bijvoorbeeld dat iemand een intersexconditie heeft, waar er meer dan 30 van zijn, ja, wat doe je dan?
1: Ja.
2: Dan krijg je misschien invasievere procedures. Dat hebben we al gezien met Iman Khalif bijvoorbeeld, bokser op de Olympische Spelen. Dus vrouwen in general is denk ik de regel, komen er elke keer slechter van uit op het moment dat deze groep verder gedemoniseerd en uitgesloten wordt.
1: Mm-hmm.
2: En ik denk dat dat een hele duidelijke tactiek is ook. Ik bedoel, dat is een volgende stap weer richting die extremistische realiteit die zij willen.
1: Manon? Ik zag je knikken, je wilde reageren.
0: Ja, is dat als het ook gaat over wat het doet met vrouwen, en dat bedoelde ik met die kanalie in de koolmijn eerder, als het specifiek gaat over witte vrouwen, van die zijn als volgende aan de beurt. En je merkt wel dat dit een soort testterrein is voor het regime van oké, wat kunnen we doen? Hoe gaan mensen er dan op reageren? En dat zien we ook door de geschiedenis van de Verenigde Staten heen met gemarginaliseerde groepen. Van oh, we gaan zeggen dat deze mensen niet echt mensen zijn. Dus ze kunnen gewoon hier werken voor gratis. En al hun kinderen tot in de eeuwigheid met de slavernij. Of met hoe inheemse bevolkingen heel lang op reservaten worden geplaatst. Met Chinese exclusie als het gaat om migratie, wordt er gewoon elke keer getest met die groepen waar toch mensen niet zo om lijken te geven. Of in ieder geval die witte standaard Amerikaan. Terwijl eigenlijk zou de boodschap moeten zijn, you're next. Yeah. Jij bent de volgende. En dat zoveel vrouwen toch meedoen in die beweging zit denk ik ook weer in dat naar beneden trappen. Dat is hoeveel mensen in de Verenigde Staten uiteindelijk rechten hebben gekregen. Dat is een geweldig boek, dat heet How the Irish Became White. Ierse Amerikanen, Italiaanse Amerikanen waren eerst eigenlijk ook zwart, tot ze bij de politie gingen en in het leger. En dus massaal zwarte mensen in de gevangenis stopten en inheemse bevolking genocidiaal, ja, gewoon genocide pleegde op de inheemse bevolking. Ja. En toen mochten ze eindelijk wit zijn. En je ziet dat volgens mij vrouwen nu ook heel erg die onzekerheid voelen. Die zien ook dingen zoals die manosphere. Die zien denk ik hoe mannelijk dit regime is. Hoe het gaat over mannelijke waardes. Vrouwen worden ontslagen bij het leger. Massaal mogen steeds minder dingen doen, lijkt het wel. Nog niet altijd bij wet. Maar de vraag is ook, hoe lang gaat dat gebeuren? En die denken, oh, maar als ik nog even harder naar beneden trap, dan kan ik nog even blijven staan, toch?
1: Ja.
0: In plaats van misschien te denken, misschien moeten we gewoon solidair zijn met elkaar en dit gewoon zien voor wat het is en het benoemen en gewoon let's get to work.
3: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
4: Let's get to work, zei Amerikanist Manon Portes-Minetti in dit deel van de podcast Dossier NIV, waarin Sinan Chankaya in de Amerikaanse rechter voor transpersonen duikt. De rest van deze aflevering en alle andere over onder meer dakloosheid in Eindhoven vind je in je favoriete podcast-app en zoek daarvoor dus op Dossier NIV.

0: Vijf uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzocht wat de identiteit van het slachtoffer is. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
3: Wat is intimiteit eigenlijk echt? Is alle seks intiem of is het meer? In de nieuwe film Truly Naked wordt dit onderzocht. De film vertelt het verhaal van de tiener Alec, die werkt als cameraman op de pornoset van zijn eigen vader. Maar dan krijgt hij voor het eerst zelf met verliefdheid te maken en moet hij het verschil leren tussen intimiteit en porno. Regisseur van deze nieuwe Britse film is het Nederlandse Muriel Dansenburg. En zij zit bij mij hier in de studio. Welkom.
4: Ja, dankjewel.
3: Ja, wat fijn dat je er bent. De film wordt goed ontvangen. Sterker nog, je was genomineerd voor een prijs op Cannes.
4: Ja, klopt. Ja, was een verrassing.
3: Ja, voor de Build Your Dream Award. Wat hield dat precies in?
4: En ik heb zelfs gehoord dat wij de runner-up waren. Dus we hebben hem uiteindelijk niet gewonnen, maar we waren bijna hadden we hem.
3: Maar voelt dat dan toch als een soort, als een extra motivatie, zou ik bijna willen zeggen?
4: Nee, de motivatie is gewoon om de film te maken. Eerlijk gezegd. Al het andere is leuk en komt erbij. Maar uiteindelijk is het de film maken, wat vaak een heel lang proces is. Mm-hmm. En hem dan voor het eerst met een publiek kijken, is echt. Dat is het grote. Dat is een heel bijzonder moment.
3: Want het is ook je speelfilmdebuut.
4: Ja.
3: Dan lijkt het me toch mooi dat die redelijk goed ontvangen wordt.
4: Ja.
3: Geruststellend?
4: Geruststellend. Ja, we hadden een staande ovatie en dat is heel fijn. En wat ook verrassend was, is dat er veel gelachen werd.
3: Er zit ook wel humor in.
4: Ja, er zit humor in, maar je weet toch nooit hoe dat valt. Zeker niet met zo'n onderwerp. En dus dat heeft mij echt waarschijnlijk nog het meest verrast.
3: Want er
4: echt veel gelachen werd.
3: Ja, want de film gaat dus over Alec die opgroeit op een pornoset. Heftige setting wel.
4: Ja.
3: Waarom wilde je graag die setting gebruiken?
4: Ik was op zoek naar. Het is eigenlijk dubbel. Het had ermee te maken dat ik korte films had gemaakt met jongeren. En die gingen over eerste seksuele ontmoetingen, ontdekkingen.
3: Ja.
4: En ik sprak veel met jongeren. En een van de dingen die ik tegenkwam is dat de meeste hun seksuele educatie, zou je kunnen zeggen, van het internet haalde en dus veel al bij porno uitkwamen. En dat was iets waar ik over na begon te denken van, god, hoe zou dat zijn? Want dat had ik zelf niet. En toen ik jong was, was dat minder het geval. En ik dacht van, god, hoe zou het zijn als je nog niet eens met iemand gezoend hebt en je krijgt behoorlijke hardcore mainstream porno te zien. Ja. Dus dat bleef een beetje in mijn achterhoofd zitten. En ik ben zelf geïnteresseerd in intimiteit. En ik zet vaak mijn karakters in een situatie waarbij ze heel erg hunkeren naar intimiteit, maar dat het heel lastig is om er te komen.
5: Wat vind je daar zo interessant aan intimiteit?
4: Ik vind dat kan het mooiste zijn, zo'n beetje wat je kan meemaken. Ik denk dat er in ons leven heel veel intimiteit is voorbij seks. Dus ook bijvoorbeeld hier zijn met jou, jou leren kennen, is ook een vorm van intimiteit. En Zeker. Ik denk dat contact maken met iemand is intiem. Maar dat is dus ook heel spannend. En ik vind dat, ja, er komt heel veel ervaring, gevoel bij kijken. Ja,
5: ja, maar veel mensen koppelen toch intimiteit aan seks, ja, aan zoenen, aan, ja, aanraking.
4: Ja.
5: Dat en is dat dus geen juist beeld.
4: Nou, dat is ook intimiteit. Of tenminste, het kan heel intiem zijn. Het kan ook helemaal niet intiem zijn.
5: Ja.
4: Je kan ook seks hebben en denken, mijn god, ik heb eigenlijk totaal geen contact gehad met die persoon. Of hij niet met mij. Of het was niet wat ik had gehoopt. Ja, ja. Er zitten heel veel nuance in.
5: En dat gebeurt ook wel in Truly Naked. Want we gaan gelijk al in, moet ik zeggen.
4: Ja.
5: We beginnen echt met gewoon keiharde porno.
4: Het begint allereerst. Begint
5: met het lichaam.
4: Met heel mooi. En dat is het interessante. Het is natuurlijk gewoon, ik ga nu dingen vertellen die je eigenlijk in een film moet zien, maar Allah. Maar het begint met iets wat ook kunst zou kunnen zijn. Je ziet een prachtig goud lichaam, wat goud geverfd wordt. En je hebt geen idee wat het is. En dan is er een hard cut naar inderdaad een pornoscène. En dan zie je dus dat dat gouden lichaam in een pornoscène zit. En dan ineens kijk je heel anders naar dat goud en naar dat lichaam. En dat vond ik interessant. Van, het is hetzelfde lichaam, maar ineens kijken we er heel anders naar.
5: Ja.
4: En wat voor mij belangrijk was, is dat we meteen te zien krijgen wat die jongen voor zijn camera ziet, elke dag.
5: Waar die eigenlijk een beetje murder wordt geslagen.
4: Ja, en dat we, ja, Dat is waar hij mee te maken heeft. En dat krijgen wij te zien.
5: Maar die keiharde porno die dus ook in de film zit, schrikt dat mensen niet af? Zeker omdat je een groter verhaal wil vertellen.
4: Ja, maar ja, je ziet het ook op het internet. Ik bedoel, als ik een verhaal vertel over een jongen die opgroeit binnen die wereld, dan ga ik het niet laten zien. Dat is een beetje raar. Nee.
5: Want ik heb bijna het gevoel, als ik mensen deze film wil aanraden, dat ik wel moet zeggen, weet wel wat je te zien krijgt.
4: Ja. Nou ja, het grappige is, wij hebben dus ook een aantal screenings gehad waarbij mensen totaal niet wisten wat ze zouden zien.
5: Oh.
4: Ja, moet je dat voorstellen.
5: Dan kom je even binnen.
4: Dat is, ja, en voor sommigen was dat echt schrikken, maar anderen zeiden, ik was hier nooit naartoe gegaan. Als ik het had gelezen. En ik ben ontzettend blij dat ik ben gegaan, want ik vond het eigenlijk een ontzettend bijzonder, warm, intiem verhaal.
5: Zeker.
4: Dus het is maar net. Ja. Het is maar net wat je eruit haalt en hoe je schrikt en wat het bij jou aanraakt.
5: Ja, want hoe reageerden de mensen in je omgeving dan op deze film? Dat is toch wel, als je hier met je moeder heen gaat.
4: Ja, het gaf is dat mijn moeder, laatst kwam er een buurman naar mijn moeder toe, zei, nou, ik zie je dochter overal in alle kanten, porno, porno, porno. En toen zei ze, nee, intimiteit, intimiteit, intimiteit.
5: Oh, wauw.
4: En dat is wel zo. Er wordt natuurlijk alleen maar over dat porno gesproken. En dat is niet de kern van deze film. En dat is toch opmerkelijk.
5: Maar het is wel de setting van deze film.
4: Ja, maar dat is de setting, maar niet de kern.
5: Nee.
4: En waarom hebben we het dan alleen daarover?
5: Maar had dat gesprek dan niet makkelijker geweest als je inderdaad die heftige scènes wat achterwege had gelaten?
4: Ja, maar dan had ik niet zijn wereld laten zien. Niet eerlijk laten zien. Het is een rauw, echt verhaal.
5: Ja.
4: Voor mij is anders is het te makkelijk. Anders is het ook te makkelijk.
5: Te veilig.
4: Ja. Ja, anders doe ik wat Hollywood doet. En dat is dingen toch niet vertellen zoals ze zijn. En toch een soort
5: suggereren alleen.
4: Suggereren en ook een beetje een fantasie verkopen in plaats van zeggen, nou kijk, hier heeft hij mee te maken. En ook de jongeren waar ik mee gesproken heb, die hebben keiharde porno gezien.
5: Ja.
4: Nou ja, dan ga ik niet ineens een soort een sugarcoating. Dat vind ik niet interessant.
5: Nee. En in de film werkt Alec dus inderdaad op die pornoset van zijn vader. En de eerste gedachte die ik had, die ik denk veel mensen hadden, is, hoe kan een vader
4: Ja.
5: Zijn eigen zoon hiervoor gebruiken.
4: Nou, dat is een hele goede gedachte. En het heeft mij heel verbaasd dat iedereen het heeft over de porno en over de octopus. En heel weinig over die vader.
5: Er zit een seksscène met een octopus in. Daar gaan we straks uitgebreid over praten.
4: Ja, want iedereen wil daar altijd.
5: Ja, maar waarschuwing vooraf.
4: Ja, maar het gekke is, toen ik de film schreef, dacht ik, iedereen gaat het hebben over die vader-zoon-relatie. En daar wordt heel weinig over gesproken, tot mijn verbazing. Want
5: teleurstellend?
4: Nee, totaal niet. Gewoon verrassend. En wat het wel laat zien, iets wat ik echt wilde, is dat ik wilde dat het zo natuurlijk voelt, dit gezin. Dat je het ook gewoon voelt, dit is gewoon een vader en een zoon. Die zitten af en toe samen op de bank.
5: Ja.
4: En die hebben het ook leuk samen. Dat het zo normaal wordt, dat je er niet meer over nadenkt van, oh ja, wacht even, maar dat werk wat ze samen doen, dit is krankzinnig.
5: Ja.
4: En dat is dus wel gelukt in die zin dat heel veel mensen bijna schrikken dat ze het geaccepteerd hebben.
5: Ja, want de eerste gedachte die ik zelf had is natuurlijk dat je denkt, nou, wat ben je voor slechte vader als je dit doet?
4: Ja.
5: En ik kon dat beeld niet vasthouden.
4: Ja.
5: Dat het een slechte vader is.
4: Nee, want hij houdt ook echt wel van zijn zoon.
5: Enorm.
4: Ja, dat is dat. Ja, ja. Maar
5: hij gunt hem heel erg. Er zit bijvoorbeeld een hele mooie scène in dat zijn vriendin voor het eerst thuis komt en dat die vader even snel alle pornospeeltjes opruimt, om haar maar niet af te schrikken.
4: Ja, ja,
5: dus
4: ja.
5: Hij denkt wel echt aan het welzijn van zijn zoon.
4: Ja, en dan plaagt hij hem vervolgens wel. Dus ja. Want zo is hij ook wel weer.
5: Ja, dan gaat ze naar de wc en dan zegt hij, er liggen buttplugs in de wasbak.
4: Ja, en dan schrikt die jongen zich helemaal. Ja. En dan is dat natuurlijk niet waar.
5: Nee,
4: nee, maar dat is ook leuk. Die vader is heel speels, hij is heel geestig, hij is charmant. Maar hij is ook manipulatief en hij is ook een survivor. En en hij heeft trauma's en die is hij eigenlijk natuurlijk door aan het geven aan zijn zonen.
5: Ja, hij Dylan trouwens, de vader.
4: Ja.
5: Maar hij ziet porno wel ook echt als iets zakelijks. Hè? Hij wil geld verdienen, hij ziet het eigenlijk niet eens meer als seks.
4: Ja, en hij is ook wel van de openheid. We moeten niet zo moeilijk doen over seks. Weet je,
5: hij een juist beeld van wat seks is?
4: De vader?
5: Ja.
4: Nou, wat denk jij?
5: Nou ja, ik zou zeggen van niet.
4: Nee.
5: Maar dat vond ik toch een moeilijke vraag.
4: Oh ja?
5: Ja, omdat ik wel dacht, hij zegt wel op een gegeven moment bijvoorbeeld dingen als dat zijn zoon zegt, nou, maar dit meisje is mijn type niet. En dan zegt die vader, nou, maar je moet het niet over types hebben, want elke vrouw is uniek.
4: Ja, ja, ja, ja,
5: dus er zaten ook alweer gedachten in waarvan ik dacht, wat vertel je dat
4: nou? Ja, maar het is ook niet zo dat die vader nou de seks die hij voor de camera heeft met zijn vrouw had. Hè? Ik bedoel, dus hij ziet het wel echt als business. Wat hij doet is, en daarom heeft hij het daar steeds over van, dit is business. Maar hij... Ja, nee, hij wil ook dat zijn zoon een relatie krijgt met dat meisje. En hij gunt hem ook liefde, et cetera. Ja. Maar tegelijkertijd is hij ook bezig hem te betrekken bij iets wat, wat voor die jongen natuurlijk schadelijk is.
5: Ja. Maar Dylan heeft dus ook heel veel moeite met de intimiteit. Want hij wil wel van zijn zoon houden.
4: Ja.
5: Maar weet eigenlijk niet hoe.
4: Nee. Nee, en er is natuurlijk ook
5: heel erg.
4: Ja, er is heel erg het gemis van die moeder die overleden is. Je voelt het ook. En je voelt ook dat die jongen, die heeft een groot deel van zijn leven bij zijn moeder gewoond. Dus het begon toen jong was bij vader en moeder. En toen zijn zijn ouders gescheiden en was hij bij zijn moeder een tijd lang. En nu bij zijn vader na het overlijden van zijn moeder. En je voelt die moeder ook in die zoon. Het feit dat die jongen
5: ergens
4: zo zacht en gevoelig is en introvert, dat herken je niet in die vader. Je voelt wel dat dat van die moeder komt. En dat hij ook wel beschermd is, gedeeltelijk, door die moeder. Maar ja, vervolgens heeft die vader gedacht, nou, ik neem mijn zoon op in dat wat we hier doen. En wij gaan samenwerken. En,
5: en maar het ontbreken van dus zo'n vrouwfiguur in zijn leven is heel heftig.
4: Ja. Nee, en hij mist zijn moeder ook wel.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja, hij krijgt dus uiteindelijk een relatie, hè, met zijn klasgenoot Nina. En het opvallende is dus dat Nina is best wel feministisch.
4: Ja.
5: En eigenlijk dus zelfs anti-porno. Dus de beslissing van Alec is, ik ga geheim houden wie mijn vader is.
4: Ja. Ja, het grappige is, zij is... Ik weet niet eens of ik het anti-porno zou noemen, maar zij zegt, ik wil het zelf ontdekken. Ik wil niet... Ik wil mijn eigen seksualiteit ervaren en vinden. En ik wil het niet via een voorbeeld van een scherm van de seks van anderen. En dat vind ik eigenlijk wel een spannend uitgangspunt. Het is niet eens zo dat ze... Ik bedoel, ze heeft er waarschijnlijk niet een fantastisch beeld van. Maar ze zegt gewoon, ik wil het zelf.
5: Ja.
4: Ik wil mijn eigen ervaring hebben in plaats van iets wat door een ander is opgelegd.
5: Dus zij is wel een stuk zekerder dan Alec is.
4: Ik denk ook dat ze... wat meer volwassener is dan Alec. Wat je vaak ziet op die leeftijd. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat zij zich soms zekerder en stoerder voordoet dan ze is.
5: Zeker.
4: En ik denk dat hij kwetsbaarder is en daar gewoon, gewoon introvert. Ja. Veel introverter.
5: Ja, nou ja, ze proberen het samen te ontdekken in de film. En dan hebben ze op een gegeven moment ook voor het eerst seks.
4: Ja.
5: Gaat niet goed.
4: Nee.
5: Wat gebeurt er? Zou je dat even kunnen ontstaan?
4: Nou, wat er gebeurt is dat het mooi begint. En dan wordt het steeds heftiger. En dan zegt zij eigenlijk, ik wil niet, I don't want to go all the way. Ik wil niet met je naar bed. Maar kunnen we iets anders doen?
5: Aanraking,
4: zoenen. En hij, dus wanneer zij zegt, I don't want to go all the way. Ik wil niet, hoe zal je dat op het Nederlands zeggen? Ik wil niet alles doen. Ja. Dan zegt hij, oh, maar we kunnen ook andere dingen doen. En zij hoopt dan op zoenen, vrije strelen. Maar hij begint al vrij snel een soort object. Hij ziet haar als een object. Dus hij is heel erg met haar lichaam bezig. Hij vergeet haar bijna. Hij is zo bezig met haar lichaam. En hij begint zich af te trekken. Ik weet niet hoeveel ik mag zeggen.
5: Mag alles.
4: Mag alles. Oké. Begint zich af te trekken. En maar het zijn wel spoilers, hè, als ik echt helemaal erop inga.
5: Nou ja, het is denk ik dan wel belangrijk om te vertellen, hij doet zijn vader na.
4: Nou, het grappige is, hij doet dat wat we in de allereerste scène te zien krijgen. Ik weet niet of je die link gelegd hebt, maar in dat goud zien we iets wat hij hier inderdaad doet. En hij doet het op het moment dat hij eigenlijk onzeker aan het worden is. Want eigenlijk is hij onzeker, want dat echt intieme vindt hij moeilijk. Dus dan denkt hij, wat moet ik doen? Nou, stoer doen en dat doen wat ik ken. Nou, wat ik ken is wat ik voor mijn camera heb gezien. En dan, en dan gaat het mis. En het gaat ook een beetje mis. Het is niet eens, het is heel dubbel of je het.
5: Het is niet eens heel opzet.
4: Het gaat gewoon, het is echt miscommunicatie, het gaat mis. Maar het is wel, schokkend. En zeker voor haar.
5: Ja.
4: En hij zegt ook meteen sorry. En je ziet ook dat hij denkt, oh god, dit was helemaal verkeerd.
5: Ja.
4: Maar hij is geen goede communicator.
5: Maar hij snapt eigenlijk niet wat seks echt is. Terwijl hij dus op een porno set werkt.
4: Hij snapt alle krankzinnige standjes. De meest krankzinnige dingen kent hij. Maar hij kent niet iemand echt in de ogen kijken. En echt voelen wat een ander proberen te voelen wat een ander voelt en wil. En wat hij zelf voelt. Hij moet zichzelf ook nog vinden. Dus het is soms ook veel enger om echt contact met een ander te maken. En echt te zeggen, hoe voelt dit? Of dit voelt zo. Of om te praten over dingen is soms moeilijker dan maar een beetje te doen en stoer te doen.
5: Ja, maar dat is ook wel die mooie tegenstelling in de film, denk ik. Want wat zijn vader doet is ergens vanuit liefde naar zijn zoon. Hij wil hem echt het beste geven.
4: Ja.
5: Maar het doet hem ook ongekend veel schade.
4: Ja. Ja.
5: Want hij kan niet eens normaal naar bed.
4: Nee. Nee, klopt. Ja. Ja, het is een gecompliceerde familie.
5: Ja. Ja. Ja.
4: Maar ze bestaan.
5: Ja, zeker.
4: Families. En ook ouders die goed willen doen, maar toch kwaad doen.
5: Maar ook dat is een thematiek die vaak moeilijk te bespreken is. Heb ik het idee. Ouders die goed willen doen, maar toch kwaad doen.
4: Ja, en ik denk dat veel ouders ook schuldgevoel hebben over dat ze weten ergens dat ze dingen misschien niet goed hebben gedaan. En dat heel confronterend is om dat aan te gaan. En vaak worstelen ze met hun eigen opvoeding, wat ze zelf hebben meegekregen. En dus het is gewoon echt allemaal, uiteindelijk is het bijna familietrauma, zou je kunnen zeggen.
5: Ja. Nina en Alec zijn ook twee hele andere personen.
4: Ja.
5: Wat wilde jij als schrijver graag neerzetten tussen deze twee?
4: Wat ik hoopte is dat ze dat je eerst denkt, die zijn zo mijlenver, staan die van elkaar vandaan. Die gaan nooit bij elkaar komen. Die hebben zo'n andere opvoeding, zo'n andere gedachte over het leven en relaties. En dat je dan toch verliefd wordt.
5: Ja.
4: En dat je dan toch stap voor stap samen ergens kan komen. Dat vond ik heel spannend. En dat je ook je echt, zeg maar, inleeft in wat zij ervaren. Dus wat ik ook gehoord heb van mensen, is dat ze die liefde tussen die twee echt heel innemend en het raakt je wel, ja, wat daar gebeurt. En je ziet ook hoe moeilijk het is, de onhandigheid. Ja, ik bedoel, ik heb ook mensen echt op leeftijd die naar me toe kwamen, die zeiden, eigenlijk worstel ik hier nog steeds mee. Het is... Intimiteit is ingewikkeld.
5: Eng.
4: Het is, ja, het kan heel eng zijn. Het kan ook heel mooi. En dat is het. Het kan ook zo mooi zijn. We worden toch elke keer weer verliefd. Ja. Ook als het weer mis is gegaan, worden we weer verliefd. Omdat het, ja, ja, omdat het ook...
5: Maar je kan dus ook denken, intimiteit is voor iedereen natuurlijk anders.
4: Ja.
5: Is er dan wel een soort definitie te geven aan wat het is? Wat het zou moeten zijn, misschien?
4: Ja, maar dat... Ja, ja, dan vraag je me wat. Zou ik lang over na moeten denken en dan zou ik moeten lezen wat de theorieën zijn daarover. Ja, zo heb ik er niet over nagedacht.
5: Maar wat is jouw idee erbij?
4: Ja, bijna dat je het ego loslaat. Dus dat je echt met een ander kan zijn. En met jezelf tegelijkertijd. Een verbintenis aan. Dat je iets, wat bijvoorbeeld ook heel intiem kan zijn, is dat je iets doet voor een ander zonder er iets voor terug te willen.
5: Ja.
4: Dat is echt geven. Dat is ook heel intiem. Huilen voor iemand. Als je iets zou voorkomen en dat je het laat zien. Of falen voor. Dat is ook heel intiem. Er zijn hele veel vormen behalve de liefde.
5: Ja. Maar ben je er ook meer over na gaan denken door het maken van deze film? Dat je dacht, wat is het eigenlijk voor mij?
4: Nee, niet. Nee, ik ben nooit zo. Als ik schrijf, is het echt van. Weet je, je raakt geïnspireerd en je komt helemaal in die wereld van die karakters. Karakters beginnen voor je te leven. En ik probeer zo min mogelijk te analyseren. Want dan ga ik er boven staan. En dan raak ik het gevoel kwijt. En dan raak ik ook een soort flow kwijt. Je moet in een soort flow komen. Dus ik probeer niet al te theoretisch erin te stappen. En dan na een tijdje ben je aan het schrijven. En denk je ineens, oh wacht even, ik zie wat hier gebeurt. Ik zie waar dit over gaat. Het heeft voor mij ook echt lang geduurd om in te zien dat al mijn films een bepaalde overeenkomst hadden. Dat
5: Waarom
4: had ik
5: zag echt... je dat niet?
4: Ja, geen idee.
5: Dat was het eerste wat me opviel, ja, toen ik jou...
4: Dat heeft voor mij echt even mensen moesten het me vertellen. Grappig, hè? Ja.
5: Wat gek eigenlijk.
4: Ja, ja, omdat ik niet die afstand heb. Omdat ik er zo heel dicht in zit en bovenop zit. Ja. Nu zie ik het wel. Ja, dus nu kan ik er zo... Kan ik ineens analyses maken over mijn werk, wat heel raar is, maar ja.
5: We praten hier zo meteen over verder. Eerst muziek. Je wilde graag Possession of a Weapon van Ashniko horen. Waarom die?
4: Ja, omdat die in de film zit. Twee keer. En omdat ik werkte in de film samen met Alessa Savage. Die zelf ook in de porno-industrie werkt. En zij kwam op het idee van deze muziek. En ik vind dat wel een mooi voorbeeld van hoe ik graag samenwerk met de acteurs. Dus dat we waren een scène aan het repeteren, waar die ook in zit. En we hadden muziek nodig om erin te komen, om dat gevoel te krijgen. En toen kwam zij met dit. En we waren allemaal meteen zo enthousiast. Ik dacht, oh, eens kijken of we die kunnen krijgen. En het is dus zo lastig om muziek te clearen. Hè? Dat is zo duur.
5: Dat is heel moeilijk.
4: Dus wij dachten, nou, dit gaat natuurlijk niet lukken. Maar uiteindelijk is dat met onze music supervisor, Bell Music heet zij, is het toch gelukt. En dat was bijzonder. En nu vragen heel veel mensen naar deze track. Die zeggen, welke track is dat? Dus ja, toen dacht ik, nou, dat is een mooie keuze.
5: Dat is deze.
4: Ja.

0: Ik ben nog steeds in gesprek met Muriel Dansenburg. Zij is maker van de nieuwe film Truly Naked. Over een jongen die opgroeit op de pornoset van zijn vader en daar ook werkt. Ja, dit nummer is dus aangevraagd door Alessa Savage. Die dus ook een pornoactrice speelt in jouw film. Maar ook dus zelf echt pornoactrice is.
1: Ja.
0: Waarom wilde je zo graag met een echte pornoactrice werken voor deze film?
1: Omdat zij... een aantal dingen. Ten eerste omdat zij gewoon die wereld heel goed kent. Ik kan heel veel onderzoek doen, maar ik weet toch niet hoe het is om daar te werken en dat het werk te doen. En zij kon mij heel veel dingen vertellen die ik toch niet uit mijn onderzoek zou halen. Het grappige met Alessa is, of zij nou kleren aan heeft of naakt, je ziet geen verschil. Het is zo natuurlijk voor haar.
0: Ja.
1: En dat voel je ook op een pornoset. Weet je, het is dat naakt is niet het probleem. Dat is niet. En dat wilde ik echt in die film ook voelen. Want soms voel je toch dat iemand. Je voelt gewoon eronder een soort ongemak of dat het toch moeilijk is. En ik dat was voor mij heel belangrijk, dat natuurlijke. En zij heeft mij gewoon heel veel dingen kunnen vertellen. Van dat we opzet bepaalde dingen. Dat ik zei, doe je het zo, doe je het zo. En dat vond ik echt geweldig. Ja, dat was fantastisch.
0: Een soort co-regisseur bijna. Van die specifieke scènes.
1: Ja, niet echt. Maar meer dat ik ook dingen kon verwerken in het script. Zij vertelde dingen over hoe het voor haar is om dat werk te doen. En dat kon ik dan verwerken in het script. Of in een dialoog die zij dan had met dat meisje. Dat maakt het. Dat maakt het gewoon heel. Authentiek en realistisch.
0: Maar je bent ook best duidelijk over de harde kant van de pornowereld in de film. Hoe stond zij daar dan in? Omdat ze nog steeds wel onderdeel is van die wereld.
1: Nou, die wereld, wat ik altijd probeer uit te leggen is, die wereld is heel breed. Hè? Dus er zijn heel veel soorten pornografie. Dat wat ik hier in deze film laat zien, dat is dit gezin en deze familie die dit doen. En dat is vrij... uniek voor deze. Uh-huh. Dat staat niet voor alle porno. En je hebt ook heel veel. Je hebt ook. Dat heet dan. Zeg maar ethische porno. Of vrouwvriendelijke porno. Je hebt van alles. Queer porno. Nou, noem maar op. Wat Alessa doet, is wel meer mainstream.
0: Ja.
1: En dus meer dat wat ik ook wilde laten zien. Omdat dat voor mij een heel groot contrast heeft met intimiteit. Want voor mij is dat ver weg van intimiteit. En voor haar is dat wel ook een beetje lastig. Omdat zij natuurlijk nog steeds in die wereld werkt. En dus ook nog steeds, zeg maar,
0: gevolgen hiervan kan ervaren.
1: Nou ja, en zoals ze dat zelf ook zegt, een soort fantasie verkoopt. Maar deze film laat je iets erachter zien. Zij heeft ook iemand die zij kende. Die zei, je hebt het voor mij mooi verpest. Want ik kan het nu niet meer zo zien zoals ik het zag tot nu toe.
0: Wauw.
1: Ja. Dus dat doet het wel.
0: Maar het heeft ook een andere kant. Hè? Want haar personage zegt ook op een gegeven moment, de pornowereld is de enige wereld die me ziet voor wie ik echt ben.
1: Ja.
0: Voelt ze dat zelf ook
1: nou,
0: zo?
1: Nou, ik weet niet. Ze zegt niet zozeer. Ik heb me nog nooit zo geaccepteerd gevoeld als hier. Dus ik voel me hier thuis. En ik heb het gevoel dat ik. In die zin kun je zeggen, ik mag zijn wie ik ben. Ik word niet veroordeeld. En dat heeft ze inderdaad, dat heeft ze me ook verteld, dat ze dat zelf ook echt.
0: Maar waar ligt dat aan? Dat toch een wereld die lijkt te draaien om objectificatie?
1: Ja, maar de mensen met wie je werkt zijn wel veel, zijn vrije denkers. En zijn ook mensen die niet altijd meedoen met het geëikte pad. Zich misschien ook niet aan bepaalde. Zich niet aanpassen aan bepaalde dingen. Ja, toch een.
0: Maar was dat voor jou ook verrassend om dat te horen?
1: Ja, wat voor mij.
0: Was voor mij vrij verrassend.
1: Ja, wat voor mij verrassend was. Ja, dat was verrassend. Daarom zit het er natuurlijk in, omdat ik het interessant vond. Maar wat ook verrassend was, dat zei. Ja, ik lach ook heel veel op set. Het is eigenlijk. De seks zelf is soms echt heel zwaar om te doen. Het is niet fysiek zwaar. Het is niet altijd leuk. Maar de mensen, als je met de juiste mensen werkt, kun je ontzettend lachen samen. En dus hebben we echt heel veel lol. En dat was ook iets waarvan ik dacht: oh ja, dat bedenk je ook nooit.
0: Nee.
1: Als je er niks van weet.
0: Ja. Maar zij komt echt uit die pornowereld. De andere acteurs niet.
1: Nee.
0: Waarom zij dan niet? Want ook die vader,
1: ik heb overwogen om de vader ook te doen, maar ik kon gewoon niemand vinden waarvan ik dacht dat. En het is ook wel haar rol is wat kleiner. Die vader is echt een pittige rol.
0: Ja.
1: Daar moet je wel. Ja, dat vond ik wel spannend omdat.
0: Wordt gespeeld door Andrew Howard. Is een mainstream acteur. Zit in series als The Blacklist. Ja. Ook wel een risico om in zo'n film te spelen.
1: Heel erg. Nee, heel stoer dat hij dat gedaan heeft.
0: Waarom wilde hij dat toch doen, denk je?
1: Weet je, ik heb hem dat nooit zo direct gevraagd. Maar ik weet wel dat de meeste rollen die hij doet, speelt hij zeg maar de bad guy. En in dit geval mocht hij een veel breder emotioneel spectrum spelen. En het verhaal zelf en het hele vond hij ook heel intrigerend. Hij heeft zijn dochters laten lezen. Die zeiden, dit is belangrijk, dit moet je doen, papa. Maar ja, ik vind het niet zo fijn als je daar je blote snikkel...
0: Doet hij wel.
1: Nou ja, oké. Okay. Dus hij had een deal met zijn 16-jarige dochter. Zij zei, ik wil niet dat je... wat gaan we eraan doen? Want ik vind dat toch echt heel moeilijk. En toen heeft hij met haar afgesproken een prosthetic. Dus,
0: oh, echt?
1: Een prosthetic. Maar... Hij staat er alsnog in zijn blote kont.
0: Ja.
1: En het is nog steeds moeilijker die camera...
0: Maar dat vind ik ook wel weer jammer. Omdat waar ik me altijd een beetje erger in bijvoorbeeld Hollywoodfilms...
1: Ja.
0: is dan zijn de vrouwen volledig naakt.
1: Ja.
0: En de mannen zie je alleen of van achter of naar een hoekje.
1: Ja.
0: En dat vind ik nooit gelijkwaardig.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat zie je dan toch ook een beetje zo?
1: Weet je wat mij gevraagd is door een 72-jarige dame na een Q&A? Die zei, want je ziet dus wel over... Ja, je ziet dus zijn prosthetic, maar die ziet er echt uit. Dus je denkt, ze zei... Waar was de clitoris? En ik zei, nou, je bent de eerste die het vraagt.
0: Wow.
1: En dus zij had een soort van, nou ja, als we overal zijn lid zien, waarom dan? En toen zei ik, nou, dat was er niet doorheen gekomen. Dus zo zie je maar weer.
0: Ja.
1: Het kan nog een paar stappen verder.
0: Ja. Elke en Nina worden trouwens gespeeld door twee debutanten.
1: Ja.
0: Waarom? Wat zocht je in hen? Want twee debutanten is ook een risico.
1: Ja. Ja, we hebben wel heel lang eerst gecast en jonge acteurs die wel al ervaring hadden. Maar ik was op zoek naar dat ze jong voelden. Dat je echt gelooft dat zij op school zitten.
0: Mm-hmm.
1: Ondanks dat ze natuurlijk wat ouder moesten zijn. Hè.
0: Ja.
1: Dat het rauwe. Ik was op zoek naar iets rauws. En vaak als ik cast ben ik ook echt aan het kijken, wie ben jij? Bijna dat ik je ziel wil zien. En dan kijken, intrigeer jij mij als mens? Want dan zit dat ook... Zij zullen een deel worden van... Zij.
0: Dus jij wil wel dat jouw acteurs iets van zichzelf in de rol
1: hebben? Dat gebeurt gewoon. Tenzij je echt heel ervaren bent, zit een deel van jou in wat jij daar uitbeeldt. Het zijn gevoelens die jij oproept in jezelf en die je uit. En dus ja.
0: Maar ze moeten nogal wat doen voor hun debuutfilm.
1: Ja, zeker. Ook weer heel dapper.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ik geloof dat het meisje ook heel lang gedacht heeft erover voordat ze. Zij was eerst gevraagd om de casting toen. En toen heeft ze nee gezegd. En later bij de volgende ronde, want we hebben dus heel lang door, is het toch de casting gaan doen.
0: Wat was die switch?
1: Ik heb het er wel gevraagd. Waarom heeft ze het toen uiteindelijk toch gedaan? Ik weet het niet meer. Shit, ik ben het vergeten.
0: Nou ja, het is wel dapper dat ze het alsnog doet.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, en ze heeft geen spijt. Gelukkig.
0: Nee, dat is heel fijn.
1: Ze hebben allemaal geen spijt.
0: Ja, want kijk, ik zei al eerder, je gaat vrij ver in de film.
1: Ja.
0: Echt ver, kan ik zeggen.
1: Ja.
0: En er is één scène, ja, we moeten hem toch even noemen, want jij weet welke ik bedoel.
1: Ja, de octopus. Ja, nee, iedereen.
0: De octopus.
1: Ja, de octopus, ja.
0: Wat gebeurt er in de octopus scène? Kunnen we het even kort toch
1: schetsen? Nou ja, Alec is natuurlijk heel trouw aan zijn vader en heel afhankelijk van zijn vader en werkt in dat bedrijf en het gaat niet goed. Dus en hij is gewend aan die wereld. Dus ik wist dat er een punt in de film zou komen dat ik wilde dat hij zou stoppen met het werk met zijn vader. Maar voor hem om te stoppen met het werk met zijn vader, dan moet er echt iets groots gebeuren, wil hij, gezien zijn afhankelijk, gezien dat hij jong is, dat hij geen moeder meer heeft, dan moet er iets groots gebeuren. En de meeste mensen zouden al afhaken als die vader zou zeggen, zullen we dit samen doen?
0: Ja,
1: hij is dat al gewend. Dan wanneer die jonge moeder komt die heel weinig ervaring heeft, zouden de meeste mensen ook zeggen, nou, dit is de limit. Maar dat is voor hem nog steeds niet de limit. En toen zocht ik dus naar iets waarvan ik wist dat niet veel mensen het zouden kennen, maar wat wel een ding is, het komt uit Japan, hè? Daar is dat ooit ontstaan. Met die, weet jij daar iets van? Of zeg
0: volgens mij heet dat hentai, als ik het goed heb.
1: Precies, ja,
0: precies.
1: Ja, en dat is ooit ontstaan omdat ze mochten dan...
0: Tentakelporno.
1: Ja, en dat was omdat ze bepaalde dingen niet mochten laten zien. En dit was een manier om toch erotische... Nou goed, dus dat was iets van ik dacht, oké, dat zullen niet veel mensen kennen. En het is zo bizar dat dit is iets wat een brug te ver gaat. En ook gezien...
0: Maar echt,
1: ja, en ook om... Het is niet alleen dat, want de... Lizzie, zoals zij heet, heeft toegezegd. Ze krijgt 3 keer zoveel betaald als normaal. Ze heeft gezegd, ja, ik ga het doen. En dat is ook weer interessant, want het raakt dus consent aan. Zij geeft consent, ze zegt, ik ga dit doen. En dan doet ze het. En dan merkt ze toch... Dit trek ik niet. En ze probeert het te verbergen achter de arm. Maar die jongen ziet na een tijdje dat ze huilt. En dat ze het echt heel zwaar vindt. En die vader begint dan door te duwen.
0: Ja.
1: En dat is voor hem de limit. En het grappige is dat Alessa tegen mij zei... Ik weet dat iedereen het heel schokkend vindt. Maar eigenlijk als je het had gedaan met mensen... in plaats van een octopus... dan was het... veel gewelddadiger geweest. En er waren meerdere mannen geweest. En nu is het gewoon bizar en vies. En
0: Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik vond het echt een mooie film... en een prachtige boodschap over wat intimiteit dan is. En zeker op die leeftijd.
1: Ja.
0: Maar het enige waar ik achteraf toch aan kon denken... was deze scène. Schiet het dan niet een beetje zijn doel voorbij?
1: Ja, maar als de
0: rest... Dat die scène niet het belangrijkste is.
1: Ja, maar ik geloof niet dat je alleen nog maar aan die octopus hebt gedacht. De rest van... Heb je helemaal nergens anders meer aan gedacht dan aan die octopus?
0: Nou, in de eerste instantie vooral de octopus. En toen ik dat een beetje verwerkt had... dan denk je ook wel aan de rest.
1: Ah ja, ja, dat maar heeft echt niet iedereen.
0: Maar het zat echt een beetje op mijn netvlies.
1: Ja. Ja, nou, ik weet ook dat sommige mensen wegkijken.
0: Ja.
1: En dan hoor je hem nog steeds. Ja, ja.
0: Ja. Maar het is niet je doel om te shockeren, lijkt me.
1: Nee, maar het is wel de bedoeling dat er iets gebeurt... wat echt heel heavy is, ja.
0: Ja.
1: Dat is de bedoeling.
0: Ja, maar het is niet de belangrijkste scène.
1: Nee, maar voor mij is...
0: Het maar voor ook veel niet... mensen denk ik toch wel.
1: Nou, ik zou daar wel een soort... Ik zou wel iedereen even willen spreken. Want niet iedereen heeft alleen maar dat onthouden van de film.
0: Nee. Maar als ik interviews met je lees, en dat heb ik ook wel gedaan...
1: Ja, maar dat is ook de pers, want natuurlijk is dat een
0: alleen
1: hele
0: lekkere
1: trigger... om dat in de kop te zetten. Dat is gewoon ook dat ze het alleen maar over porno hebben. Dat is gewoon... De pers is ook wel gewoon op zoek naar dingen die... Ja, dat heb ik wel gemerkt. En dat is af en toe wel bijna een beetje teleurstellend, om eerlijk te zijn.
0: Ja.
1: Ik denk, kom op, er zit echt veel meer in die film dan dat.
0: Ja, want snapt het publiek deze scène wel altijd, heb je het idee? Of misschien altijd, maar...
1: Snappen in welke zin?
0: Nou, dat ze begrijpen wat je ermee wil bereiken.
1: Dat zou je hun moeten vragen, dat weet ik niet.
0: Maar je hebt zelf nagesprekken gehouden.
1: Ja, maar mensen hebben het niet alleen maar over die octopus.
0: Nee.
1: Heel veel mensen hebben gezegd dat ze het een ontzettende warme, bijzondere film vinden. En dat het ze heel erg aansprak over intimiteit. En die hebben het niet over die octopus gehad.
0: Nee,
1: hebben juist gezegd dat ze verrast zijn, omdat ze overal alleen maar lezen over porno en de octopus. En dat zeiden, niemand heeft het over de kern van die film die mij zo raakt.
0: Ja, nou ja, de kern van de film zat voor mij ook in een heel andere scène, wat ik ook veel intrigerender vond. Dat was een scène waarin Alec en Nina simpelweg eigenlijk niks doen, alleen maar ontbijten.
1: Ja.
0: Dat is alles wat ze doen.
1: Ja.
0: Dat was misschien wel het meest intieme moment uit de film voor mij.
1: Ja. Maar je moet ook bedenken dat dat soort momenten zijn intiem en bijzonder en stil en rustig. Juist door de andere dingen daar tegenover te stellen. Doordat je weet waar die jongen in zit en hoe het meest gewone voor veel mensen, namelijk samen aan het ontbijt zitten, is voor hem iets heel bijzonders. Want zijn vader zit nooit met hem aan het ontbijt. Want zijn vader die is tot midden in de nacht aan het blowen en dingen aan het doen. Dus hij, de laatste keer dat hij aan het ontbijt zat, was met zijn moeder, die er niet meer is. Dus dan al die dingen zorgen dat dat ontbijt zo bijzonder is met dat meisje. Dus dat zijn wel dingen die erbij horen. Je hebt soms. Het is net zoals in het leven dat je soms door heftige dingen heen moet gaan om dingen te leren of dingen juist te waarderen en te voelen. En dat doet deze film wel. En wat ook bijzonder is aan deze film, alsof ik mijn film moet verdedigen.
0: Nee, je hoeft niet te verdedigen.
1: Wat bijzonder is aan deze film, is dat je nooit zou zeggen dat twee jonge mensen verliefd zouden worden in deze setting. Ja. En zoiets, zo'n integre liefde ontwikkelen binnen deze setting. En dat is bijzonder. En daar ben ik trots op. Als maker vind ik dat ik daar iets heel unieks heb gedaan.
0: Ja, want je trekt het thema intimiteit dus veel breder dan alleen seks of alleen aanraking.
1: Ja.
0: Toch koppelen mensen dat vaak wel aan elkaar.
1: Ja, en daar
0: intimiteit
1: zijn wij beperkt
0: is seks,
1: in.
0: Punt. Ja.
1: Ja, maar daar zijn we gewoon. Wij zijn sowieso heel erg beperkt als het gaat om ja, god, mensen zijn gewoon. We zijn interessante wezens. We hebben seks tot zoiets ingewikkelds gemaakt en met zoveel, er is zoveel schaamte bij. En ook naakt is, staat altijd voor seks. En,
0: ja. En ook jammer, ja.
1: Nou ja, dat betekent dat, omdat we lopen ook gekleed rond, dat zodra je een beetje bloot laat zien, dan is dat meteen, staat dat voor seks en opwinding en dat is beperkt.
0: We praten zo meteen verder. Eerst weer muziek. Hell's Around the Corner.
1: Ja.
0: Waarom die?
1: Ik was begin 20 toen ik Tricky ontdekte. En zijn muziek heeft een soort melancholie en donkerte. Maar het was ook een soort wereld waar ik instapte. Die zo eigen was, zo anders. Zijn muziek is gaat eigenlijk tegen heel veel regels in. En niks is doorsneder. Een soort melancholie en donkerte. Maar het was ook een soort wereld waar ik instapte. Die zo eigen was, zo anders. Zijn muziek is gaat eigenlijk tegen heel veel regels in. En niks is doorsneder aan. En voor mij

en spannend en anders. En dat vond ik... Ja, dat was toen in mijn begin 20 was dat echt een ontdekking. Ja, zijn muziek. En ik weet ook dat ik een documentaire heb gezien met hem waar hij terugging naar zijn school, waar hij voor het eerst muziek maakte. En dat hij eruit loopt omdat hij zo ontdaan is, omdat hij ziet hoe de jongeren nog steeds heel erg pragmatisch leren over wat muziek is en hoe het moet. En hij wil juist dat je gewoon alles mag doen en vrij mag zijn. En dat vond ik toen heel ontroerend. Van soms is creativiteit ook gewoon helemaal je eigen ding doen. En dat voel ik in zijn muziek. I stand firm for a soil. Little rock and falls in the juicy. Trust me, justice, dizzy. Hell is round the corner where I shelter. Is everything a schism? The living out of scout. If you believe or deceive, common sense says, shouldn't you see? Let me take you down the corridor.

my brain thinks foam like.

0: Tricky met Hell is Around the Corner. In de studio nog steeds Muriel Dansenburg. Zij maakte de speelfilm Truly Naked over de relatie tussen jongeren en intimiteit. En al je vragen mag je natuurlijk stellen in de NPO Luister-app. Ja, Muriel, we zien ook in de film heel duidelijk dat intimiteit een lastig en zwaar thema voor jongeren is. Wat vinden ze er zo lastig aan?
1: Nou, ik denk niet alleen voor jongeren, zoals gezegd. Ik denk dat heel veel mensen... Ja. Want laatst kwam er een man van 64 naar me toe naar de film. En die zei, weet je, eigenlijk worstel ik er nog steeds mee. Dus, wat ik al zei. Wij zijn opgegroeid met heel veel

0: schaamte rondom seksualiteit. En dat maakt het niet makkelijker. Want dan kun je het over een heleboel dingen niet hebben. Dan kun je ook een heleboel dingen niet samen bespreken. En dus uitzoeken van hoe zit dat bij jou? Of wat vind jij? Of omdat dat dan...
1: Ja, maar...
0: Omdat iedereen ook onzeker over is. Zeker als je jong bent, ben je nog heel erg onzeker. Want het is iets waar je nog niet zoveel van weet. Hè?
1: Nee.
0: Maar het wordt je ook nergens echt geleerd. Dus je moet het maar ontdekken. En dan moet je het samen ontdekken. En je bent allebei, weet je nog helemaal niet wat je aan het doen bent. Dus je probeert zoveel mogelijk informatie te vinden. Over iets waar mensen... Aan de ene kant zie je dat de hele wereld ermee bezig is. Aan de andere kant heeft niemand het er echt over.
1: Ja, maar dat zien we bij Alec ook wel. Hè? Want hij moet natuurlijk een schoolproject doen over porno.
0: Ja.
1: En dan zegt hij, dat vond ik ook wel intrigerend... dat doe ik liever met een jongen.
0: Ja.
1: Vond ik heel intrigerend.
0: Ja.
1: Want ik snap dat wel.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, maar de docent negeert dat toch.
0: Ja.
1: En die zegt, je moet met een meisje... want ik wil mannelijk en vrouwelijk perspectief.
0: Ja. Ja.
1: Hebben we dan toch wel genoeg beeld... voor de grenzen van jongeren op dit gebied, denk je? Want het is voor ons als volwassenen heel makkelijk om te zeggen... nee... Dat ga je gewoon met een meisje doen. Omdat wij het allemaal geleerd hebben.
0: Ja, ja. Dus je vindt eigenlijk dat de lerares hem daar iets heeft opgedrongen.
1: Bijna wel.
0: Ja. Ja, maar dan kun je bijna ook teruggaan naar de Britse scholen... waar ze alleen maar meisjes op school hebben en alleen maar jongens op school. Het is ook de bedoeling dat we met elkaar communiceren. Dus ik sta wel open voor... Ga er maar samen over hebben en ga maar eens kijken wat dat meisje daarvan vindt. En hoe ziet zij dat? Dat vind ik wel spannend.
1: Ja,
0: ja.
1: Ook wel weer die zoektocht naar gelijkwaardigheid. Omdat porno toch wel vaak vanuit de man gericht is.
0: Ja, ja. Ja, ik zit nu zelf te denken. Ik zou ook zeggen... Ja, we hebben nu nog veel meer dan alleen een jongen en een meisje. Je zou van alles kunnen doen. Non-binary, weet je, van alles. Ja, het is heel beperkt als je alleen maar twee jongens bij elkaar zet... en het daarover laat hebben.
1: Ja. Ja. Nu is wel porno voor veel jongeren vaak de eerste kennismaking met seks. De gemiddelde leeftijd dat een kind porno gaat kijken... ligt rond de 10, begrepen?
0: Ja, dat is heel jong al. Dat ze het voor het eerst zien.
1: Maar wat doet dat? Dat dit eigenlijk je eerste kennismaking met toch intimiteit is. Wat jij ziet als intimiteit.
0: Ja, en daaraan zie je dus eigenlijk dat wat wij nu doen... namelijk heel veel dingen zeggen... dat mogen we niet doen en dat mag niet te zien zijn... is dus echt werkt averechts. Want dan kom je gewoon... Ja, als jij... in ieder geval laten we zeggen, gratis porno wil kijken... dan kom je bij toch de mainstream uit. En die is gewoon...
1: Harde penetratie.
0: Ja, en die is gewoon niet gemaakt op ook het vrouwelijke plezier. En het gaat om de daad. En het is heel beperkt.
1: Hoop je dan ook eigenlijk dat vooral jongeren deze film gaan zien?
0: Ik hoop dat iedereen, want ik wil ook dat ouders het zien. Er wordt mij heel vaak gevraagd, voor wie is dit? En dan zeg ik altijd, ik wil echt dat iedereen hem ziet.
1: Maar geen enkele film is voor iedereen, toch?
0: Nee, maar het kan wel. Ik denk wel dat verschillende leeftijden hier naar kunnen kijken. En er verschillende dingen uithalen. Ik denk dat een ouder er iets heel anders uithaalt.
1: Wat is het verschil?
0: Een ouder is twee dingen. Eén, je kan terug naar je eigen jeugd. En het andere is dat je ondertussen mogelijk een tiener in huis hebt... met wie je het over dit soort dingen wil gaan hebben.
1: Ja.
0: En je weet hoe moeilijk je het vindt. En ik heb gewoon gemerkt dat heel veel ouders naïef zijn... of het gewoon ongelooflijk moeilijk vinden. En gewoon zeggen, ik weet niet wanneer ik erover moet beginnen... want ik weet niet of hij of zij er al mee bezig is... en ik wil ook niet te vroeg beginnen, maar ook niet te laat. En ook dat het vaak moeilijk is voor een ouder met een kind te praten... maar ook moeilijk voor een kind met een ouder over dit soort dingen te praten.
1: Maar dat snap ik ook wel weer.
0: Heel goed.
1: Ja. Nu zijn porno en seks ook absoluut niet hetzelfde. Dat wordt ook wel vrij duidelijk weergegeven in de film.
0: Maar zoals gezegd, er zijn heel veel vormen van porno. Dus laten we dat wel vooropstellen. Maar laten we zeggen, die mainstream hardcore porno... daar steek je niet veel van op als je net begint.
1: Ja, nou ja, ik moest bijvoorbeeld denken aan Rosemarije de Ronde. Ik weet niet of die naam je wat zegt.
0: Ja, dat zeg
1: maar. Ja, maar zij is inmiddels gestopt. Maar zij maakte porno met alleen echte stellen.
0: Ja.
1: Waardoor je dus daadwerkelijke liefdesdaden ziet.
0: Ja, dat is anders. Ja.
1: Dat is heel anders, toch?
0: Ja, ja. Ja, maar er zijn heel veel. Het enige probleem is dat het niche is. Dus dat het vaak moeilijker te vinden is, dat soort porno. En er zit een, je zou kunnen zeggen, een soort betaalmuur vaak tussen. En dat is voor jongeren, ja.
1: Ja, die gaan lekker naar die gratis, snap ik. Dat kan ik me nog wel voorstellen.
0: Dat kom je minder snel.
1: Want er is toch een bepaalde behoefte aan.
0: Maar ik denk ook dat dat heel goed is. Ik denk dat we dat nodig hebben. Ik denk dat we ook onhandige seks nodig hebben. En gedoe. En dat je niet als jongere denkt dat het er allemaal hard en lang en zonder enige communicatie.
1: Ja.
0: En altijd maar. Het is altijd bereid en altijd lekker en altijd gillen. En alles is goed. Ja, nee, dat is niet zo.
1: Zijn we dan te veel eisend?
0: Over wat?
1: Over hoe seks eruit moet zien. Want ik heb soms toch het idee dat mensen de perfecte seks willen.
0: Ik denk dat daar die onzekerheid ook weer komt. Dat we het gevoel hebben dat het op een bepaalde manier eruit moet zien.
1: Hm.
0: Dat we er. Ja, en terwijl eigenlijk goede seks ziet er soms helemaal niet mooi uit.
1: Nee.
0: Over het algemeen is het.
1: Maar het voelt wel goed en daar gaat het om.
0: Ja, en dat probeer ik ook met die filmen ook een beetje. Daar gaat ook het einde van de film naartoe. Van dat je naar binnen toe moet en dat je naar je gevoel moet en dat je naar het echt contact moet. Nou, moet. Kan gaan. En dat als je daar komt, dat het steeds intiemer wordt.
1: Mm-hmm.
0: En dat je daardoor dieper en dieper kan voelen. En dat als je de tijd neemt, dat je zeker bij vrouwen veel verder komt dan als het allemaal heel snel en hard. En
1: ja. Wat hoop je dan dat we als maatschappij, om het toch even zo te noemen, leren van Truly Naked wat betreft onze relatie tot seks?
0: Ik ben gewoon een filmmaker en ik ben. Dit is niet een informatieve film. Maar wat ik wel hoop is dat mijn film mensen laat voelen, laat nadenken en met elkaar laat praten. En wat je er dan zelf mee doet, dat is echt aan ieder voor zich.
1: En ook truly naked durven te zijn, echt naakt.
0: Ja,
1: dus niet zonder kleren, maar
0: nee, precies.
1: Jezelf blootgeven.
0: Ja, precies. Ja.
1: Wat mogen we nog meer van je verwachten nu Truly Naked gedaan is? Ben je al bezig met iets nieuws?
0: Ik ben wel in mijn hoofd ben iets nieuws bezig. En gedeeltelijk staan er wat dingen op papier. Maar ik ben op het moment nog heel veel promotie aan het doen. En ik vlieg nu ook van A naar B naar festivals.
1: Ja, heel mooi.
0: Dus dat is heel leuk. En dat doe ik ook met heel veel plezier. En dat is ook belangrijk. En ik merk ook dat deze film heeft het soms ook echt nodig. Dat je met mensen erover praat. En mensen. Ze willen ook allerlei dingen weten over hoe je bepaalde scènes hebt gefilmd en gedaan. En hoe dat zit met die octopus, maar ook gewoon andere scènes. En even voor alle mensen, het is geen echte octopus.
1: Siliconen,
0: het
1: mensen.
0: Het is geen echte octopus. Nee, want er zijn nog steeds mensen die naar huis zijn gegaan denken dat. Maar ja, dat is goed.
1: Nou ja, dat is hun.
0: Dat is, nee, het was geen echte.
1: Ja, nou ja, ik ben benieuwd waar je nog allemaal mee komt. Want voor mij heb je een prachtige film gemaakt over de kracht van intimiteit. En die film, Truly Naked, is te zien in filmhuizen door heel Nederland. En Muriel, je houdt ook regelmatig na. Gesprekken.
0: Ja.
1: En voor die data moeten mensen de Instagram-pagina Truly Naked Film in de gaten houden.
0: Ja, of misschien die van mij.
1: Ik of
0: hou
1: die
0: volgens
1: van
0: mij
1: jou.
0: Beter bij dan de. Maar we zijn niet zo. Ja, maar ja, bij mij vind je echt alles. Ja.
1: Helemaal goed.
0: Maar ook Truly Naked. Probeer ze allebei. Ja.
1: Dankjewel, Muriel.

0: NPO Radio 1.
1: Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar eerste zege, de Giro d'Italia Women, uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan heel veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ik moet het echt even met jullie ergens over hebben.
6: Wie jarig is, trakteert.
7: Ja, het zal je maar gebeuren dat je tot je eigen verbijstering doorgroeit.
8: Eigenzinnig, absurd en grensverleggend. Vanavond, 21:50, VPRO viert 100 jaar.
7: Tja, hoe moet dat nou?
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot.
10: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
0: NPO Radio 1. VPRO.
13: Een uur cultuur. Eva Koreman.
14: Een hele goede morgen. Ochtendgenoten, een nachtbraker hier en daar. Bij dit programma van de VPRO. Ik ontvang bijzondere gasten uit het culturele speelveld. En vandaag is dat actrice, theatermaker en schrijver Caro Derks. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
14: Met een dikke pil onder de arm. We gaan het hebben over jouw debuutroman. Mijn onwaarschijnlijke vriendschap met Emma Watson. Maar je hebt ook een hele rijke lijst van cultuurfavorieten samengesteld. Daar gaan we het in het tweede gedeelte van het programma over hebben. Kan je vast een tipje van de sluier oplichten? Of een tip waar je het heel graag over wil hebben? Dat je zegt, nou ja, vraag daar als eerste naar.
12: Misschien het essay van Tatjana Almuli.
14: Tot lijf gemaakt.
12: Ja.
14: Nou, daar gaan we het over hebben, maar eerst gaat het over jou. Ik schrijf altijd een kleine bio, vul vooral aan, spring in en corrigeer me ook waar nodig. Caro Derks, je bent geboren in Arnhem in 1995. Je studeerde in 2019 af aan de Toneelacademie Maastricht met de solovoorstelling Me, Myself en Sir Roger Scruton, een Britse conservatieve filosoof. Die voorstelling betekende jouw doorbraak en leverde je meerdere prijzen op. Je hebt meerdere rollen op tv en in films, zoals in de Nederlandse horrorfilm Vleesdag. Maar ik mag wel zeggen dat het zwaartepunt qua acteren bij theater ligt, toch? Ja, ze knikt. Vanaf 2020 ontwikkelde je je werk bij Frascati Producties. Daar maakte je onder meer A Portrait of the Artist in Red, Yellow and Blue en Emma Watson The Play. En het laatste is onderdeel van een multidisciplinair project waaruit ook jouw debuutroman is ontstaan. Mijn onwaarschijnlijke vriendschap met Emma Watson. Ja, een theaterstuk en nu dus ook een boek met als vertrekpunt Emma Watson, de actrice die als kind onder andere beroemd werd als Hermelin in de Harry Potter films. Wat maakt haar zo belangrijk voor jou?
12: Heb je een heel boek over geschreven? Kan je hier niet meteen accuraat antwoord op geven?
14: Toch? Het is ook een hele grote vraag natuurlijk.
12: Ja,
14: ik maak het je niet makkelijk in die zin.
12: Nee. Ik projecteer heel veel op haar. Dus in die zin kan ik heel veel in haar kwijt. Over de thema's waar ik mee bezig was. Dus dat gaat over vrouw zijn, over verbinding in deze wereld. Over boeken is een heel groot thema bij Emma Watson. Feminisme. En in die zin kan ik dat allemaal in haar kwijt. Zij heeft boeken lezen wel echt cool gemaakt voor een hele generatie. Tenminste, mijn generatie zo. Een soort moderne Mathilda eigenlijk. Maar die fascinatie is eigenlijk pas later gekomen. Dus het is niet zo dat ik al heel lang met haar, zeg maar. Nou ja, ze was er altijd wel, want ik was altijd wel fan van Harry Potter. Maar pas later werd Emma Watson in het algemeen, zeg maar, een ding in mijn leven.
14: En wat projecteer je dan op haar?
12: Zoals je al zei, heb ik dus inderdaad meerdere voorstellingen gemaakt. En ben ik ooit heel erg verliefd geworden op het oude Engeland. En filosofie en de literatuur die daarbij hoort. Ik heb het ooit op Roger Scruton geprojecteerd. Dus een hele conservatieve Engelse filosoof. Die ook de geestesvader van Thierry Baudet bleek te zijn. En ik kon dat later, dat onderzoek op Emma projecteren. Dus dat gaat over actrice zijn in die zin. En voor mij gaat actrice zijn ook over vrouw zijn. Dus dat projecteer ik op haar. Om je vraag...
14: wil je dat uitleggen?
12: Hoe bedoel je?
14: Hoe actrice zijn en vrouw zijn zich tot elkaar verhouden.
12: Ik denk dat je als vrouw altijd een soort rol speelt ergens in de maatschappij. Dus er zijn allemaal bewuste factoren waar je je aan of toe moet verhouden. Dus op het moment dat je naar de supermarkt loopt, ben je eigenlijk al bezig met de rol die je speelt als vrouw. Zeg maar, ik ben toch bezig met, ik heb wel of geen mascara op, ik heb mijn haar gewassen of niet. Er zijn allemaal verwachtingen in die zin. En ook hoe je je moet gedragen binnen een gezin, binnen een relatie, binnen een vriendengroep. En actrices zijn vergroot dat eigenlijk een beetje uit, vind ik. Want je staat letterlijk op een podium en wordt bekeken. Dus in die zin zijn er veel parallellen tussen het vrouw zijn en het actrice zijn, denk ik. Dus het acteren van, het bekeken worden in die zin.
14: Wanneer kwam deze realisatie? Is dat iets wat je, dat je op de toneelacademie zat en dat je dacht, oh wauw, eigenlijk kom me dit heel bekend voor. Ik heb nooit anders gedaan.
12: Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik denk dat die realisatie wel vrij laat kwam. Want ik was eigenlijk heel lang niet echt bezig met actrice zijn. Ik was het gewoon. Maar ik had wel een periode dat ik helemaal geen actrice meer wilde zijn. Dus ik heb performance gestudeerd in Maastricht. Dus dat zit een beetje tussen spelen en maken in. En ik speelde altijd wel voor film en televisie. En op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. Omdat ik gewoon dacht, ja, dan word je zo, zeker in die tijd. Nu voel ik me heel oud, maar nou ja, zeg 15 jaar, 10 jaar geleden. Was het, nou ja, werd je toch echt nog wel, was je iets meer in een, nou, werd je in een systeem gezet, zeg maar. Dus je was een onderdeeltje van een groter systeem. Als actrice zijn, zeg maar. En nu is dat wel langzaam aan het veranderen. We zijn er nog zeker niet. Maar in die zin, als je erin zit, heb je niet zo door wat je aan het doen bent, denk ik. Dus ik zat ook heel erg in een mannelijke wereld, in een mannelijke denkwereld. Dus pas later, ik denk toen ik Emma Watson de play maakte bij Frascati, ging dat actrice zijn eigenlijk onderzoeken. Wat dat was en waar ik dan bang voor was en van weg wilde rennen. En dat ging eigenlijk over vrouwelijkheid en vrouw zijn. Nou ja, wat ook wel in het boek zit, denk ik.
14: Ja, en in het boek schrijf je ook, voor de duidelijkheid, het is een roman in een dagboekvorm, mag ik wel zeggen. En er zit ook een dagboek in een dagboek in de vorm van een parasociale relatie. Daar komen we zo meteen nog op. Maar ik las ook, en daarvan durfde ik wel te zeggen, of te gokken, dat dat iets van jou was en niet iets wat je hebt verzonnen voor het boek. Als het gaat over acteren, ik hoop altijd dat de show gecanceld wordt en dat ik die avond vrij ben. De enige reden dat ik toch perform is omdat ik denk dat het belangrijk is wat ik sta te doen en niemand anders dan ikzelf het voor me kan doen. Wishful thinking. Vaak begrijpt het publiek niet eens wat je ze probeert te vertellen. Dan zie je de stugge, chagrijnige hoofden kwaad terugstaren, beroofd van hun geld en vrije tijd.
12: Ja.
14: Toen dacht ik, dat is niet de gedachte van de hoofdpersoon. Dat is de gedachte van jou, klopt dat?
12: Ja, zeker. Zeker, ja. Bedoel je als in de hoofdpersoon de Caro in het boek?
14: Ja.
12: Ah ja. Ja, die vallen natuurlijk best wel samen in die zin. Maar die is inderdaad wel gevoed met mijn eigen ervaringen. Dus de vraag is, herken ik dit?
14: De vraag is eigenlijk meer, als je je zo voelt eigenlijk over iets wat je doet waar je hele ziel en zaligheid in legt. Je hebt het gestudeerd. Als je een theaterstuk maakt, dan ben je daar dag en nacht mee bezig. En dan vind je het eigenlijk niet eens leuk.
12: Nee, wat treurig eigenlijk, hè? Nee, ik vind het niet heel leuk om op een podium te staan. Niet altijd is het aan de hand, hoor. Maar ja, god, het is wel De voldoening als het wel lukt is wel heel groot, zeg maar. Dus dat weegt er dan weer tegenop. Maar er zijn natuurlijk heel veel acteurs die van tevoren kotsend in de coulissen liggen, zeg maar. Dat heb ik ook wel. En er is toch iets wat groter is om dat toch wel te doen. Ik ben altijd echt heel jaloers op mensen die het echt heel leuk vinden om gewoon te spelen, zeg maar. Ik denk dat ik het schrijven van een boek daarom ook zo'n fijne ervaring vond. Omdat je dan helemaal in de taal bestaat en het niet. Nou, we hebben het er nu over, maar ik hoef niet vanavond ook nog in Terneuzen te spelen en morgen in Groningen, zeg maar.
14: Grappig, heel veel mensen die een boek hebben geschreven, die vonden het proces juist tergend en het moest er komen en die zijn dan heel blij met het resultaat. Wat jij dan dus hebt, als je van het toneel afkomt, dat je denkt zo, hè? Oh, dit is een heerlijk gevoel. Ik ben er vanaf. Maar jij vond dus het schrijven, het proces zelf heel fijn.
12: Ja, ik vond dat het meest geweldig ooit. Dat je gewoon zelf je tijd in kan delen, dat je in de ochtend, ik hou van de ochtenden, gewoon kan werken. In plaats van om tot 2 uur 's avonds, 's nachts in je bed liggen te tetsen. Zo van al die adrenaline nog door je lichaam raast. Maar het heeft ook iets magisch, hoor, toneel. Als in, ik vind het ook ergens. Dus het boek gaat natuurlijk over een Caro die klaar is met theater maken en niet goed weet wat ze wil. Wat wel gegrond is in de werkelijkheid. Maar we zitten in die zin in een systeem waarin je de hele tijd maar door moet gaan. En dat is waar ik tegenaan liep. Dat ik dacht, ik wil geen 2 voorstellingen per jaar maken en ik wil nog iets anders. Maar ja, het is toch een soort rat race van fondsen, subsidies, structurele gezelschappen. Elke keer goede recensies moeten krijgen. Elke keer op de top van je kunnen. Een soort piek. En als je even niet in de spotlight wil staan, dat kan bijna niet. Want dan val je eruit, zeg maar. Of dan, ja.
14: Ik snap het. Het is een hele heftige machine in je leven die maar door blijft gaan. En daar ben je dus heel knap uitgestapt met het boek. Ik heb er ontzettend van genoten met een enorme spanningsboog. Want het boek heet Mijn onwaarschijnlijke vriendschap met Emma Watson. En we beginnen het boek met hoe jij denkt haar te gaan ontmoeten.
12: Mm-hmm.
14: En zo reizen we met jou mee.
12: Mm-hmm.
14: Wat wilde je zeggen?
12: Nou, het is grappig, want ik dacht dat je hier naartoe wilde gaan. Dat de eerste vraag die ik standaard van iedereen krijg als ik over dit boek vertel is: oh, heb je Emma Watson echt ontmoet? Is dat de eerste vraag? En dan denk ik, ja, als het boek heet Harry's dood, ga je toch ook niet vragen: ja, gaat Harry dood aan het einde? Een soort van, dan is de hele spanningboos dan weg. Ja, god, wil je het weten of niet, zeg maar.
14: Ja, nee, maar we gaan natuurlijk niet vertellen hoe die vriendschap tot stand komt.
12: Nee, daar gaat het boek natuurlijk over in die zin. Maar ik vond het mooi dat je inderdaad zei van dat die spanning zit er natuurlijk wel de hele tijd onder. Als het gaat over heel veel andere dingen ook. Wat er in de tussentijd gebeurt. En over toeval en nieuwsgierig naar de wereld kijken. En verbinding aangaan met de mensen om je heen. En daar is zijn vehicle voor in die zin. Maar het is wel de stuwende kracht achter het boek. Ja.
14: En natuurlijk de grens tussen feit en fictie. Dat komt in meerdere voorstellingen die jij hebt gemaakt, komt dat ook terug. Maar dat is ook een belangrijk thema in dit boek.
12: Mm-hmm.
14: Ik ga natuurlijk niet vragen van wat is echt en wat is niet echt. Al heb ik dat net wel een heel klein beetje gedaan natuurlijk.
12: Nou ja, alles is op een manier echt. En ook op een manier niet echt. Dus er zit ook een stukje in over Susan Sontag, hè, die dit over Thomas Mann vertelt, dat ze een ontmoeting met hem had en dat ze heel erg teleurgesteld was. En dat ze de achteraf heeft, Benjamin Moser heeft een biografie over haar geschreven. En hij vertelde dat de feiten anders waren dan het in werkelijkheid was. Ze hadden elkaar niet in een woonkamer ontmoet, en niet in zijn bibliotheek. En ze heeft zichzelf jonger gemaakt dan ze in werkelijkheid was. En zij zei daarover, de feiten waren fake, maar de schaamte was echt.
14: Precies die zin had ik opgeschreven.
12: Nee, serieus?
14: Ja, die had ik hier opgeschreven over dat je Susan Sontag aanhaalt.
12: Ah,
14: en dat
12: ja.
14: Ik dacht, ja, dit is de kern voor mij van hoe je hiermee speelt.
12: Ja, zo grappig. Ik was laatst was mijn boek viral gegaan op een soort entertainment platform, wat ik niet per se ken hoor, maar het blijkt heel groot te zijn, voor celebrities. Een soort nu.nl, maar dan internationaal. En er was een soort van, wordt een boek over Emma Watson geschreven. En toen zei ik, oh, dat is waar, want dat ben ik. Het 28 mei komt het uit. Toen kreeg ik de hele fancommunity van Emma Watson over me heen. En die zeiden allemaal, ja, is het fiction or is het reality? I need to know for Emma's privacy. En I get a lot of questions from my followers. En toen dacht ik echt, het is interessant. Want in die zin is een boek eigenlijk altijd altijd fictie, want het is in vorm gezet. Dus er is over nagedacht. Dus het is in die zin, ja, fictie.
14: Perceptie.
12: Ja, ik zei, you could have a wonderful conversation with Emma about this topic, actually. Maar ja, toen kreeg ik geen reactie. Er zit natuurlijk ook ergens een verwend kind in Zuid-Afrika in een veel te groot huis te ranten op je wat de digitale wereld in die zin is. Maar ik vind dat wel een heel interessant gebied, zeg maar. Dat ik vind het ook moeilijk. Ik loop nu boekwinkels in en dan ligt mijn boek onder non-fictie, bijvoorbeeld. En ja, dat vind ik ook wel bijzonder. Maar ja, moet het dan dus bij fictie liggen?
14: Ja?
12: Ja, wel, hè? Toch, ja.
14: Het is een roman.
12: Ja.
14: Het zijn niet de memoires van Caro Derks.
12: Nee,
14: ook al heeft het wel die vorm.
12: Of de biografie over Emma Watson. Dat is het ook niet. Nee, zeker. Ja, het is natuurlijk een beetje gek boek. Het zit tussen een soort roman, coming of age, reisverslag. Er zitten ook essays in en tekeningen die ook een soort, een soort laag hebben.
14: Filosofie?
12: Filosofie zit daar zeker in. Ja, maar waar ik wel blij mee ben, wat wel goed gelukt is, als ik dat zo over mijn eigen werk mag zeggen, is dat mijn voorstellingen best wel hermetisch waren altijd. Dus dat vroeg best wel veel van de kijker. En ik denk dat bij dit boekje ook aan de hand wordt meegenomen en dat je er ook gewoon doorheen kan lezen als je niet alle andere lagen wil of kan zien. En als je wat getraindere lezer bent, kan je die wel zien of zo. Dat is volgens mij wel gelukt.
14: Ja, zeker.
12: Ja, dat wilde ik heel graag. Er wordt op gewerkt. Dus daar krijg ik nu ook wel respons van, wat wel tof is.
14: Je hebt het boek ook meegenomen en ik heb van tevoren gevraagd of jij het ook oké vindt om een stuk voor te lezen.
12: Uh-huh.
14: Wil je ons meenemen naar de plek vanaf waar jij gaat lezen? Ons meenemen in het verhaal?
12: Ja, ik wil een stukje lezen over de University Parks in Oxford. Waar het hoofdpersonage Caro gaat hardlopen. Omdat ik het een typische schets vind van nou ja, die sfeer in Engeland met mist en hangende bladeren. En ja, zo begint het boek ook, met mist, denk ik. Ik zal een stukje voorlezen. Als het te lang is, moet je me maar afkappen, hè? Het is er rustig. De herfstbladeren hangen triomfantelijk te pronken. Twee eekhoorns rennen voorbij. Ratten met een krulstaart, zou mijn moeder zeggen. Ze knabbelen wat en schieten een eik in. Ondanks de sereniteit van de flora en fauna voelt het alsof er een dementor op bezoek is geweest. Een dementor is een duister wezen uit het Harry Potter-universum dat alle vrolijke gedachten laat verdwijnen. Ik merk dat ik in tijden van onrust teruggrijp naar Harry Potter. Als ik me verdwaald of ontheemd voel, biedt het verhaal me troost. Het is al die tijd niet veranderd. De personages, de plekken en de metaforen zijn me zo bekend dat ze voelen als comfort food. Ik weet precies wat er gaat gebeuren en hoe het gaat eindigen. Iets waar ik in de echte wereld geen flauw benul van heb. Er staan veel bankjes in het park. Het valt me op dat er geen prullenbakken naast staan. De Engelsen zijn een volk dat hun rommel meeneemt. Een bankje is een plek om te contempleren, te beschouwen en misschien wat te converseren. Geen plek om een mueslireep te eten en ervan uit te gaan dat er een prullenbak naast je staat waar je je afval in kan dumpen. Ik ren langs het bankje van J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien. Het ziet eruit als een doodnormaal bankje, alleen dan met de naam J.R.R. Tolkien erin gegraveerd. Een brug krult in een onwaarschijnlijke boog over het water. Mijn spieren zijn stijf. Ik moet flink bijzetten om erop te komen. Maar vanaf daar heb ik zicht op de takken die boven de rivier bungelen. Een flauw zonnetje zorgt voor een schittering in het water. Het zou een schilderij kunnen zijn. In de verte zie ik een veldje waar een jonge es staat. Een knalgeel boompje, omringd door 3 houten palen en zwarte spanbanden om het te beschermen tegen hevige windstoten. Die bescherming lijkt me erg fijn. Net voor het boompje staat nog een es, maar dan 30 jaar ouder. Net zo geel, maar veel groter. Het ontroert me. Misschien heeft het iets te maken met hoop. Het vooruitzicht dat dit boompje ooit zo sterk en geworteld zal zijn als zijn voorbeeld.
14: Ja, het speelt zich af in Oxford. Mm-hmm. De plek waar Emma Watson ook studeert of heeft gestudeerd. En jij gaat daar 2 weken lang naartoe, omdat jij in de echte wereld dus een toneelvoorstelling hebt gemaakt. Nou, niet alleen over Emma Watson, maar aan de hand van teksten van Emma Watson, die jij al hebt geanalyseerd, interviews die zij heeft gegeven. En dan met die teksten heb jij een hele nieuwe voorstelling gemaakt. Dat is echt gebeurd.
12: Mm-hmm.
14: En in het boek wil je eigenlijk aan haar laten weten dat jij dat hebt gedaan. En wil je haar ontmoeten en nou ja, daarvoor verschans je in haar wereld. Dat heb je ook echt gedaan. Het is dus ook een reisverslag, zoals mm-hmm. je al eerder zei. We hadden het net over Susan Sontag. De feiten waren fake, maar de schaamte was echt. Ik voelde in dit boek, de feiten waren fake, maar de eenzaamheid was echt.
12: Hmm. Ja.
14: Klopt dat?
12: Ja, zeker. Het boek gaat heel erg over eenzaamheid. En over, ik denk in die zin, een generatie die wat losgezongen is van de vleeselijke wereld of de wereld om ons heen. Ik ben best wel opgegroeid in een digitaal tijdperk. Waarin contact heel veel via telefoons en schermen is. En daarom is het natuurlijk, vind ik het ook interessant dat je dat dus verward. Dat je dus iemand kent van een Harry Potter serie in deze zin. En met iemand opgroeit 10 jaar lang. En denkt, hey, ik ken jou eigenlijk beter dan mijn eigen vrienden. Of je voelt een soort herkenbaarheid die dichterbij voelt dan de mensen om je heen. En in die zin wilde ik mezelf, of vond ik dat dus de Caro in het boek, moet leren om die verbinding aan te gaan met de mensen om haar heen. En Emma is daarin een hulpmiddel. Dus door haar niet te zien als een soort avatar of iemand die digitaal is en waar je dus die ook geen fouten mag maken. Want dat is natuurlijk ook als je iemand ophemelt of als een soort voorbeeld ziet. Maar echt jezelf dwingen om een dialoog met iemand aan te gaan en iemand mens te laten zijn. Dat was denk ik. Dat is de poging die gedaan wordt in het boek, waardoor je dus betere verbindingen aan kan gaan. Omdat je iemand in die zin niet op afstand houdt, maar nou ja, terug laat praten. En nou ja, in die verbinding wordt eenzaamheid denk ik opgeheven. En het isolement wat daarbij hoort. En dat gaat over een dialoog met de omgeving, met je omgeving, maar ook met een gesprek wat je met jezelf voert, waarin je ook heel eenzaam kan zijn. Als in een dagboek is ook een vorm om een gesprek met jezelf aan te gaan. Ik heb veel dagboeken van Virginia Woolf gelezen, die ik heel mooi vond. En Etty Hillesum. Fernanda Pessoa is ook wel iemand waar ik erg van hou. Ik hou erg van het privédomein aan zich. Heel mooie uitgaves van de Arbeiderspers, volgens mij. Die dialoog of die manier van kijken is ook een manier om aanwezig te zijn in jezelf. Omdat je natuurlijk heel veel, want het leven gaat zo snel en alles gaat zo snel voorbij. Dat je, ja, als je mij vraagt, wat heb je vorige week dinsdag gedaan, weet ik het al niet eens meer. Dat vond ik ook een interessante manier om eenzaamheid op te heffen. Dat je dat dus in die dialoog ook kan doen.
14: Heeft het schrijven van dit boekje in die zin beïnvloed? Of dat je juist ook de eenzaamheid, of misschien niet eenzaamheid, maar een boek schrijven doe je alleen.
12: Oh zo.
14: En dat je dat dan ook veel meer kan omarmen.
12: Ja. Ja, misschien wel. Je schrijft een boek in die zin ook niet helemaal alleen, want er zitten wel redacteuren en uitgevers op die natuurlijk meelezen en er dingen over zeggen. En nou ja, in die dialoog ben je niet alleen. Maar je bent wel heel veel tijd inderdaad in je eentje met je gedachtes. En nou, ik kan me, moet ik eerlijk zeggen, soms alleen minder eenzaam voelen dan in een groep mensen. Dus ik kan me in het theater of op een feestje veel eenzamer voelen dan dat ik alleen ben met een boek, bijvoorbeeld. Omdat ik dan aanweziger ben of ik weet niet, dan voel ik me soms rijker of verbondener dan juist dan dat ik met mensen in contact ben waarvan ik denk, we hebben niet echt een echt gesprek. En dat verlangen naar diepgaande gesprekken en die vorm van connectie zit er natuurlijk ook echt wel in. Ik weet niet of het. Het heeft mijn eenzaamheid in die zin misschien wel opgeheven, omdat ik wel echt heb geleerd verbindingen aan te gaan. En misschien ook lelijk durven zijn, dus menselijk durven zijn, waarin we in deze wereld zo perfect moeten zijn de hele tijd. Of dat gevoel in, heb je toch een beetje. Ik weet echt niet, mag ik ondertussen al aan tips komen of niet? Of
14: doen we bijna.
12: Aan het eind van het programma.
14: Oh, bijna. Nee, bijna op de helft. We zijn er bijna.
12: Jij gaat zeggen
14: maar ik ben blij dat je de regie in handen houdt.
12: Ja, ik houd hem toch een handje van om de controle te houden. Dus dat, ja. Daar gaan we. Goeie gast. Dat die imperfectie, die maakt verbinding ook mogelijk. Omdat je juist in het delen van kwetsbaarheid, en dat is ook dit boek denk ik een poging toe, daarin zit herkenning. Hey, ik ben niet de enige gek en jij hebt dit ook. En dat is ook wat ons mens maakt. En als we alleen maar de mooie buitenkant van alles gaat goed ophouden, dan komen we nooit dichter bij elkaar, denk ik.
14: Nou, en dat raakt ook aan een vraag die ik graag aan je wilde stellen. Want je zei net, ik hou van het privédomein. Je legt ontzettend veel van jezelf, van je eigen angsten, gedachten, bespiegelingen in dit boek. Hoe is het om dat nu fysiek bij je te hebben en dat andere mensen dit kijkje in jouw hoofd en in jouw leven mogen nemen?
12: Ja, doodeng. Ik heb het ook in die zin, ik heb dus 365 e-mails gestuurd naar een fake e-mailadres wat ik voor Emma Watson had aangemaakt met bedenkingen over mijn leven. Als dagboekfragmenten in die zin. En dat was ook nog niet met het idee dat komt in het boek. En uiteindelijk zijn er 15 e-mails ingekomen. Maar het is aan de ene kant, vind ik het heel eng en wil ik dat iedereen het leest, behalve de mensen die me kennen. Want ze zouden die maar leren kennen. Maar het is in die zin, het is natuurlijk ook in vorm gezet. Dus het is ook, ik heb er wel voor gekozen dat het daarin komt. Dus omdat het nodig is voor het verhaal. En er zijn ook heel veel dingen niet ingekomen. Dus in die zin is het wel degelijk gefictionaliseerd en dat helpt wel. Maar god, het is alsnog. Voelt het heel kwetsbaar en is het inderdaad heel ruw en gaat het in die zin best wel diep. Daalt het af in mijn ziel, ben ik in mijn ziel afgedaald, denk ik. En dat moest er echt in, want je hebt die rauwheid nodig. Maar dat is wel, ja, het is wel spannend, ja, vind ik. Het is ook heel intiem. Een boek lees je natuurlijk in je eentje. Dat is anders dan dat je in een voorstelling zit en je krijgt respons van het publiek. Je hoort één iemand die met zijn hoofd in jouw hoofd is geweest en zegt, ja, ik vond het wel mooi, of niet. Of...
14: Maar ik kan me ook voorstellen dat de parasociale relatie die jij met Emma Watson hebt of had, dat andere mensen die nu ook met jou aangaan.
12: Oh ja, of had. Ze viel tegen, dus ik wil geen sociale relatie meer. Parasociale relatie meer met haar. Ik weet niet of mensen thuis weten wat een parasociale relatie is, maar dat is dus een relatie die op afstand is, dus eenzijdig is via digitaal contact. En die wordt in stand gehouden doordat er de illusie is dat er wederkerigheid zou kunnen zijn. Mensen kunnen jou een DM sturen, Eva, en het zou kunnen dat je reageert.
14: Meestal is dat zo.
12: Dat je reageert.
14: Ja, behalve als het hele malle dingen zijn. Of dat het weer zo gek is dat ik dan helemaal moet reageren. Maar meestal reageer ik wel, ja.
12: Ja, dus dat is in iemand die je dus op een afstand kent, die een icoon geworden is, die nou ja, in die zin ook een beetje een dialoog heeft in je leven. Maar het idee dat iemand een parasociale relatie met mij heeft. Ja, dat is natuurlijk altijd als je kunst maakt, denk ik. Dat had ik ook bij mijn voorstellingen. Dat mensen het idee, zeker als je... bij mij zit er altijd een Caro in mijn werk. Dan hebben mensen toch het idee dat ze jou kennen. Terwijl het is wel de performde Caro, zeg maar. Dus in die zin is het ja, ook een personage. Net als dat Emma Watson ook ergens een merknaam is. En er is een Emma Watson avatar en er is een Emma Watson daarachter nog. Natuurlijk, die naam draagt, maar niet per se. Dat zegt zij ook op een gegeven moment. Hè. Zo, altijd als ik ga daten, dan ja, komt op een gegeven moment mijn avatar de kamer binnen. En die is soms zo groot dat ik haar ook niet meer kan dragen, zegt Emma.
14: Ja, jij weet dat allemaal over haar.
12: Ja, ik weet alles over haar. Ik ben Emma Watson-expert van Nederland, denk ik.
14: Ja, talkshows, als jullie iemand nodig hebben aan tafel over Emma Watson. Hier zit Caro Derks.
12: Ze weet niks, ze weet wel wat over Emma Watson.
14: Mocht je je radio net hebben aangezet en denken, waar ben ik in terechtgekomen? Dit is een uur cultuur, waarbij ik altijd met iemand praat die de wereld een stukje mooier maakt. En vandaag is dat actrice, theatermaker en schrijver Caro Derks. We hebben het over haar weergaloze debuutroman, Mijn onwaarschijnlijke vriendschap met Emma Watson. Maar Caro heeft ook een heel mooie lijst met actuele cultuurfavorieten samengesteld. En je kon niet wachten om te beginnen. Je dacht, kom nou, mijn tiplijst. En waar dacht je aan toen je dat net zei?
12: Ik moest denken, omdat we het over kwetsbaarheid hadden en imperfect mogen zijn. Ik moest denken aan het essay van Tatjana Almuli, die net uit is gekomen bij Thomas Rapp. Tot lijf gemaakt, heet het. Supermooi en nodig essay over hoe we naar lichamen kijken en wat onze relatie met schoonheid is. En hoe dat doorwerkt in de sociaal-maatschappelijke structuren eigenlijk. Ik vond dat heel waardevol om te lezen. En ook heftig ergens. Tatjana is groter zelf, zeg maar, dan ik ben heel petit en frel. Dus ik in die zin kon ik me niet zo goed voorstellen wat een geweld je wordt aangedaan. Of nou ja, hoe we naar andere lichamen kijken. Ja, ik word ook bekeken op een manier. En hoe mensen toch een soort toe-eigening hebben om daar iets over te zeggen. En nou ja, wat het ook over verzekeringen en over arm-rijk eigenlijk zegt. Dus ja, het is eigenlijk ook tegenwoordig een beetje all the good people are pretty and everybody else can go to hell, zeg maar. Dus alle, ja, we denken altijd alle mooie mensen goede mensen zijn. En degene die dat niet zijn, niet. Maar het is ook, ja, er zijn nog nooit zoveel botox-behandelingen en fillers geweest als nu. Dus het is ook iets wat rijken zich kunnen veroorloven. En wat in die zin, als je het over pretty privilege hebt, dus dat mensen die knap zijn, betere banen krijgen, een groter netwerk hebben, meer voor elkaar krijgen, dan wordt die kloof tussen arm en rijk eigenlijk steeds groter. En dat heeft met ons lichaam te maken. En dat we gereduceerd worden tot een lijf in die zin. Ja.
14: En ook de vraag, waarom neemt de fixatie op uiterlijk toe in tijden van crisis?
12: Dat was interessant ook, hè, aan dat essay. Ja, dat als de wereld wiebelig is, dus dat we heel even een soort body positivity beweging hadden. Maar dat in tijden van crisis, dat er zoveel wiebelt in de wereld, dat we dan maar controle over ons lijf willen hebben. Want dat is controleerbaar en maakbaar in die zin. Want de wereld, ja, is een groter project. En wat vanuit het feminisme natuurlijk ook wel een ding is, Nina Pierson schreef er ook mooi over in haar boek, dat het ons ook, als we heel erg bezig zijn, dit gaat dan letterlijk over vrouwen, maar misschien ook over mannen, met ons uiterlijk. Ik bedoel, de beauty-industrie is volgens mij na de wapenindustrie de grootste industrie ter wereld. En het is niet voor niets dat jonge meisjes hierop getarget worden en tegenwoordig ook jongens. Als we maar met ons uiterlijk bezig zijn en daar heel onzeker over worden gemaakt, dan hebben we geen tijd om met andere dingen bezig te zijn die daartoe doen. Gewoon over mensenrechten, vrouwenrechten, politiek, het klimaat, zeg maar dan, ja.
14: En dan ook, en als je het hebt over diëten, een hongerig mens is geen luid of lastig of weerbaar mens.
12: Nee, je wordt natuurlijk ook moer van hongerig zijn en
14: calorieën tellen.
12: Ja, kost ook superveel tijd. En kwetsbaar. Je neemt ook letterlijk minder ruimte in.
14: Ja, dat schrijf je ook in je boek. Dat ik.
12: Ja.
14: Dat was grappig, want ik dacht dat daar een directe overlap in zou zitten met jouw gedachten daarover, wat ik las in jouw roman en in het essay van Tatjana Almouli. Maar dat is niet zo. Dat zou misschien nog een addendum kunnen zijn.
12: Ja, grappig. Ze heeft het daar inderdaad, als ik het goed heb, die gedachten heeft ze volgens mij niet. Maar ze heeft heel veel andere hele interessante gedachten die echt de moeite waard zijn om te lezen. Ja, ik vond het een verontrustend en mooi essay.
14: Tot lijf gemaakt van Tatjana Almouli. En laten we dan springen naar de andere naam die jij net noemde. Namelijk die van Nina Pierson. Zij heeft een boek geschreven dat heet Mama-en. Wat heel veel aanstaande moeders, of al mensen die al moeder zijn en nog een keer moeder werden, als een soort bijbel bij zich droegen. Daarmee is ze wel, durf ik te zeggen, bekend geworden bij een groter publiek. En nu heeft ze een boek en een podcast en dat heet Ongebonden. En die podcast is heel vers. We zitten pas bij aflevering 2 van de nieuwe reeks. Waarom spreekt dit jou zo aan?
12: In die podcast heeft ze gesprekken met verschillende vrouwen over het vrouw zijn. Dit boek is ook nog een gratis tip bij de podcast. Het gaat over hoe je een vrije vrouw kan zijn in deze wereld. En dus los van alle beelden die op je geplakt worden en kaders waar je ingedrukt wordt als vrouw, dus in die zin daarin losgekoppeld van kan zijn of ongebonden. Ik vind Dina een heel interessante denker, omdat zij echt diehard het feminisme, gewoon wat er allemaal in deze golf en tijd aan de hand is, even op een rij zet. En het ook super persoonlijk maakt en daarin echt wel een verbinder is. Dus ik heb heel veel zin om de andere afleveringen die nog uit gaan komen te gaan luisteren.
14: We hebben hier een fragment. Hier hoor je Nina Pierson in gesprek met zangeres Naas over voorbeelden en rolmodellen.
15: Ja, ik merk het zelf. Nou, we hebben het net even over die 17e eeuw en hoe dat ooit is ontstaan. Eigenlijk het idee van wat een vrouw moet zijn, hè, met de bijbehorende verwachtingen. Voor mij iets in mijn eigen jeugd waren bijvoorbeeld Disneyfilms, waar ik toen heel niet vermoedend naar keek. Maar Ariel die haar stem opgaf voor een man, Doornroosje, Assepoester ook wacht tot de bevrijding er is en niet zelf losbreken. Ja. Dat is iets wat dan in mijn jeugd, hè, jaren 80. Maar waren er dingen in jullie jeugd, even buiten familie om, waarvan je dacht, oh, dat is een bepaalde boodschap die ik meekrijg over hoe ik me hoor te gedragen? Zou jij iets daarvan kunnen delen?
16: Ik kan me herinneren dat als mijn ouders dan Arabische shows opzetten, dat ik dan constant geïrriteerd was en heel erg aan het oordelen was. Dus ik was echt een kritisch kind. Dat ik dan dacht van, hé, maar zo'n relatie wil ik helemaal niet. Want dan had ik het gevoel dat iedereen de hele tijd ruzie had in die programma's. Want het waren gewoon soapseries.
14: Was Emma Watson in die zin ook een voorbeeld voor jou?
12: Persoonlijk?
14: Ja.
12: Ja, zeker. En niet alleen in haar rollen, want haar fictierollen zijn vaak boekenmeisjes. Dus ze heeft ook in Louise May Alcott's Little Women gespeeld. En ze speelt ook Belle in Belle en het Beest. Dat natuurlijk een soort de boekenprinses is. Dus in die zin, en in haar dagelijks leven heeft ze een feministische boekenclub. En verspreidt ze boeken in metro's. En is ze dus nu weer gaan studeren in Oxford. Ze doet haar PhD English Literature. Dus in die zin is dat wel in haar rollen, maar en zowel in haar publieke persona. Een voorbeeld. Ik vind haar niet per se de beste actrice.
14: Oh, wat grappig.
12: Dus dat is wel, ja, soms wel niet? Hoor. Maar ik vind heel veel andere mensen. Ik vind bijvoorbeeld Saoirse Ronan of oh god, wat erg dat ik haar naam nu even niet weet.
14: Ik weet, waar speelt Saoirse Ronan in? Die ken ik eigenlijk niet.
12: Little Women, Lady Bird.
14: Oké, ja.
12: Veel dingen van Greta Gerwig. Hoe heet het? Manchester by the Sea, volgens mij. Ze heeft Entertainment. Ze vroeger gedaan als kind. Hele goede actrice. Florence Pugh vind ik ook een fantastische actrice. Kate Winslet, Meryl Streep, Emma Thompson. Nou, ga maar even door. Maar Emma Watson is niet per se omdat ik haar een hele vette actrice vind. Maar meer dat ik dus haar rollen en haar publieke persona interessant vind. En omdat ze toch in het publieke debat ook een soort integriteit en een soort nieuwsgierigheid heeft. Ze heeft bijvoorbeeld heel veel kritiek over wit feminisme gehad toen ze haar boekenclub oprichtte. En toen is ze in het publieke oog heeft ze gewoon gezegd, ja, oké, okay, maar vertel me dan wat ik dan wel moet lezen. En dat is natuurlijk super kwetsbaar om te leren en het niet goed te doen op een podium eigenlijk letterlijk. Dat vond ik heel cool. Dus in die zin is zij op heel veel vlakken daarin wel echt een voorbeeld.
14: En zij heeft jou dus ook direct beïnvloed in die zin?
12: Ja. Ja, nou ja, ik vind het altijd interessant. Maggie Nelson heeft dat op een gegeven moment over in haar boek Vrijheid. Dat de grens tussen handelen alsof en zo zijn schimmig is. En dat vind ik heel interessant. Dat je door, zo zou ik ook kinderen natuurlijk leren, door te spiegelen en na te doen. En op een gegeven moment zijpelt het door in hoe je zelf handelt en wie je bent. En je kan eigenlijk niet meer het onderscheid maken. Dat vind ik ook interessant als we relaties met mensen aangaan. Dat je langzaam ook een stukje van iemand internaliseert. Zo. Doordat je veel contact hebt en dus dingen gaat overnemen en gaat spiegelen. En, dus ik, ja, je kan in die zin, als je iemand tof vindt, iemand nadoen of heel veel daarnaar kijken. En daar dus van leren.
14: Ik zie je gezegd ook een beetje oplichten terwijl je dit vertelt. Dat je ook iemand in gedachten hebt. Een relatie, zeg maar. Wat is op dit moment hetgeen wat je leert van degene met wie je samen bent?
12: Mijn vrienden, zeg maar. Ik moet niet aan één specifiek persoon denken, hoor, als ik dit nu zeg. Het is ook gewoon dat ik denk gepassioneerd over dit onderwerp ben. En het ondertussen de zon op aan het komen is. Dus ik wakker aan het worden ben, denk ik. Maar nou ja, als je, ik vind het zo leuk als je een verbinding met iemand aangaat, dat er dan een soort nieuw persoon ontstaat tussen. Dus ieder mens die een relatie aangaat heeft een soort unieke relatie wat daartussenin hangt. Zo. Iets nieuws wat er ontstaat. Dat noemen ze een soort derde lichaam wat er dan ontstaat. Dus in die zin, Marja Pruijs heeft het daar op een gegeven moment ook in haar boek over, dat vrienden een soort spiegels zijn. En dat het dus heel belangrijk is dat je de juiste spiegels kiest. Dus dat het ook belangrijk is wie je om je heen hebt staan. Want zij geven je feedback. Maar dat je dus ook vrienden hebt die kritische feedback kunnen geven op je. In die zin. Dus dat je niet alleen maar op een bepaalde manier spiegelt.
14: Ik vind het heel mooi dat juist dat we juist hier bij dit onderwerp uitkomen aan de hand van een podcast die Ongebonden heet. Mm. Omdat er eigenlijk niet zoiets bestaat als ongebonden aan wat dan ook door het leven gaan.
12: Ja. Ja, dus dat in die zin misschien vrij zijn misschien ook wel dus is kiezen welke verbindingen je aangaat. Maar dus wel verbindingen aangaat. En die dus wel bevraagt. Want er zitten natuurlijk allemaal ideeën achter onze keuzes. Ook al denken we dat onze keuzes vrij zijn. Worden die wel vanuit een bepaald, ja, vanuit bepaalde bewegingen gemaakt. Zo. Ja.
14: Iets anders wat ik heel fijn vind aan Nina Pierson en in deze podcast, is dat ik het soms moeilijk vind om naar
12: onze keuzes, ook al denken we dat onze keuzes vrij zijn, worden die wel vanuit een bepaald vanuit bepaalde bewegingen gemaakt. Zo. Ja.
14: Iets anders wat ik heel fijn vind aan Nina Pierson en in deze podcast, is dat ik het soms moeilijk vind om naar haar te luisteren.

0: dingen te benoemen. En het feit dat het zoveel ongemak bij mij oproept, maakt dat ik dat heel erg bewonder.
1: Ja, grappig. Ik heb hetzelfde. Haar boek begint ook met haar over haar schaamlippen, dat ze daarover vertelt. En toen dacht ik, oh, wow. Er zit ook een soort ongemak, maar het is ook heel cool. Want zij doet dat natuurlijk ook niet voor niks. En ze zou het liever er denk ik niet over hebben. Want het is echt geen aandachttrekkerij. Het is omdat ze het echt nodig vindt. En dat vind ik zo... Ja, dat bewonder ik zo erg.
0: Ja, dat heb ik ook.
1: Ja.
0: Dus als je denkt van nou, het is een mooie zondag om wat taboes te doorbreken, ook bij mezelf. De podcast van Nina Pierson, Ongebonden. Dan naar iets wat jij niet per se mooi vindt.
1: Oh.
0: Ja, oh, je weet het al, hè?
1: Ja, ik weet denk dat ik al weet wat je gaat. Ik heb de tips natuurlijk ingeleverd, dus.
0: Ja, kunst in het publieke domein, openbare kunst. De blauwe golven van Peter Struiken.
1: In Arnhem, ja.
0: Wil jij beschrijven hoe het eruit ziet?
1: Nou ja, je hebt een... Ik kom zelf uit Arnhem, dus het is een beeld uit mijn jeugd. En ik herinner me dat er... Het is een soort autoweg met een... Nou, het is geen rotonde, maar de weg krult er overheen naar een brug die richting het Gelre Dome gaat. De Nelson Mandela brug. En de grond, zeg maar, golft een beetje. En dat is blauw geverfd. En daar in het midden is een fontein. Het is volgens mij het grootste openbare kunstwerk van Nederland.
0: Ja, het is iets van 300 meter lang of zo.
1: Ja, het is echt heel groot. En er is geen groen. Dat vind ik best ingewikkeld daaraan. En er zijn allemaal auto's op geparkeerd. Dus het is ook nog een parkeerplaats. Dus als je uit je auto stapt, moet je een soort van... Nou ja, golvende, nou ja, moet je over die golven heen lopen. Dus het is niet recht. Maar ik heb het dus eigenlijk altijd... Ja, misschien is het ook omdat je daar dan opgroeit, altijd heel lelijk gevonden. En toen was er sprake van dat het opgeheven zou worden. Het is heel erg, denk ik, in de jaren 70 gemaakt. En de kunstacademie Artes ligt daarnaast. En er is een grote lobby geweest en een petitie om dat kunstwerk te restaureren in plaats van om het weg te halen. Ik vond dat eerst erg jammer, want ik had graag daar gewoon groen en bomen gezien. Maar dus nu is het net opgeknapt en weer opgeleverd. En ja, god, het is ook wel cult of zo, merk ik. Dus ik heb er een soort haat-liefdeverhouding mee. In die zin dat ik er nu beter naar aan het kijken ben. En het ook beter in de tijd kan plaatsen. Dat het dus, nou ja, vroeger gemaakt is. En ja, het is ook natuurlijk een iconisch beeld. En het hoort ook, ja, god. Het is ook goed om soms dingen te hebben waar je niet, die je niet per se mooi vindt. En dat je daar wat meer moeite voor moet doen om die dan toch te waarderen. Ja, dus dat is mijn verhaal achter dit openbare beeld.
0: Ik heb ook erg genoten van de foto's van toen het nog niet gerestaureerd was.
1: Het was zwart, hè, eigenlijk, die
0: plakken. Ja, en helemaal afgebladderd. En dus die fontein die het niet deed.
1: Ja, die fontein. Het was echt heel treurig. Ja, het is iets minder treurig. Maar ja, god, we hebben nog steeds een haat-liefde-verhouding met elkaar. Die plekken, denk ik.
0: Nou ja, en iedereen die daar vandaag langs rijdt... of misschien wel nu, misschien rijd je er wel net langs. Langs Arnhem.
1: Oh ja, dat zou kunnen, in de auto.
0: Dan denk je nu altijd aan Caro Derks.
1: Die naar die golven kijkt. Ja. En daar dingen van vindt en het toch probeert te waarderen.
0: Als ik met een actrice praat, dan wil ik natuurlijk ook altijd weten... wat jij zelf graag ziet qua film of qua voorstelling. En jij wilde het heel graag hebben over meesterverteller Tomasz Dutkiewicz.
1: Ach ja, ik hou erg van Tomasz' werk. Tomasz is in die zin een van de beste storytellers, denk ik, van Nederland. Hij is echt geniaal in hoe je een verhaal construeert en hoe je met taal eigenlijk echt een taalmeester. Hij heeft ook een voorstelling van mij geregisseerd, of de eindregie gedaan. Echt heel veel van hem geleerd. En hij heeft nu een nieuwe solo die nu op Oerol speelt en in het najaar gaat toeren. Before the Story Starts heet het. En het gaat eigenlijk over een Tomasz die niet weet hoe hij zijn verhaal moet beginnen. En in een soort metafysische ruimte komt waarin hij allemaal mensen tegenkomt. Die hem gaan helpen met hoe hij zijn verhaal zou moeten beginnen. En daar komt ook meerdere versies van Tomasz tegen. Dus het is een soort. Zijn werk heeft altijd iets spiritueels ook. Het ligt ook tegen het boeddhisme aan. En er zitten heel veel elementen van film en.

0: popcultuur in die zin in. Maar het is heel sec. Dus het is eigenlijk vooral taal. Wat heel, heel tof is.
1: En ik las in de beschrijving, want ja, ik kon het nog niet zien. Dat er ook raakvlakken zijn en geïnspireerd is door Hitchhiker's Guide Through the Galaxy. En de film Being John Malkovich.
0: Oh ja.
1: Nou ja, dan heb je me al.
0: ik heb John Malkovich ooit in het echt ontmoet. Dat was wel vet.
1: Oh, hoe was dat dan?
0: Ja, hij vond mijn boek heel cool. En toen was ik over aan het vertellen. Hij zei, oh, I want to do a little movie with her. With Emma Watson. Maybe you know it. It's called Perks of Being a Wallflower. En ik dacht echt zo, oh, geinig. In Amerika is dat natuurlijk echt een soort mini-filmpje. Terwijl hier was dat best wel groot.
1: Ja, dat is ongeveer de arthouse film der arthouse films.
0: Ja. En hij zei, oh, I want to do a little movie with her. Nee, dat ja, wat een legend eigenlijk, hè? Die John Malkovich. En die film is natuurlijk ook heel tof. En dat heeft inderdaad dezelfde soort, hetzelfde soort rollenspel of een soort Drosten-effect. Zit ook in Thomas' voorstelling. Het is heel, heel tof gedaan.
1: Want heb jij het al gezien bij de repetities?
0: Ja, ik mocht bij een doorloop zijn. Dus ik vond het toen al supergoed. Dus het gaat alleen nog maar beter worden.
1: Ik weet dat jij een hekel hebt aan recensies.
0: Ja.
1: Dus hoeveel sterren geef je dit? Jij weet het al.
0: Hoeveel sterren ik dit geef?
1: Ja? Ja?
0: 5.
1: 5 sterren.
0: Altijd 5 sterren geven.
1: Voor Thomas Dutkiewicz, Before the Story Starts. Ja, vanaf 12 juni dus op Theaterfestival Oerol op Terschelling. En dan in september is de echte première. En vanaf dan ergens in een theater bij u in de buurt. zullen wij dan even bij film acteren... theater blijven en naar Coward. Nou ja, de nieuwe film van Lucas Dont.
0: Ja, die heeft net heel veel prijzen gewonnen, hè, in Cannes. Ja, daar kijk ik erg naar uit. Heb je Close gezien, zijn vorige film? Of,
1: nee. Nee, dit is zo'n hiaat. Dat je zegt, ja, je kan nooit alles gezien hebben... maar dit is een film waarvoor ik me schaam dat ik hem nog niet heb gezien.
0: Ja, het is een hele ontroerende film... En hij werkt vaak met non-acteurs. Dus dit is ook deze nieuwe film die gaat over jongens die... met jongens die op straat gescout heeft in die zin. En dus dat is ook nog toffer dat ze dan zo'n prijs hebben gewonnen. Want die zijn natuurlijk dan helemaal door het dolle heen. Er zit wel 1 acteur in volgens mij die wel echt acteur is. Maar het gaat over mannelijkheid. En ik ben daar kijk daar naar uit. Ik ben benieuwd wat hij ervan gemaakt heeft.
1: Ja, in het... Het speelt zich af in 1916, een nieuwe soldaat aan het front. En die ontmoet dan iemand waarmee die geïmproviseerde shows speelt... om de moraal aan het front hoog te houden. En ik dacht, qua insteek doet het misschien een beetje denken aan La Vita e Bella.
0: Oh ja, oh, dat is ook zo'n mooie film, hè?
1: Ja.
0: Ja, is dat ook met die vader waarin dat kindje dan zo in die kast blijft zitten...
1: Ja, en in een concentratiekamp waar die vader allemaal spelletjes en zo verzint.
0: Ja, ik hou wel van verhalen die zo... Nou ja, dat is natuurlijk iets heel pijnlijks. Maar het gaat eigenlijk over de kracht van verhalen vertellen... en de spelende mens, wat hij met zijn fantasie eigenlijk kan. En hoe krachtig dat is. Ja.
1: En ik denk dat we dat ook gaan terugzien in Coward. Maar ja, de film is nog niet te zien. Die komt op Mubi te zien, onder andere, dat platform. Dan wil ik met je naar Tamino, een Belgisch-Egyptische zanger... Waarom wilde je hem graag tippen?
0: Oh, ik hou zo van Tamino. Hij is een muziek, als in ik ken Tamino niet persoonlijk. Maar hij maakt een soort sprookjesachtige muziek. Maar donker sprookjesachtig. Ik vind hem altijd een beetje een soort donkere engel die op het podium staat. Dat is ook heel goed live. En er zitten een soort Arabische invloeden in zijn muziek. Zijn opa is volgens mij Egyptisch. Ik vind het een onbeschrijfelijke ervaring om hem live te zien, maar ook gewoon überhaupt naar zijn muziek te luisteren. Het is zo, hij kan heel hoog. En ik weet nog de eerste keer dat ik Habibi hoorde, dacht ik, jezus, wat gebeurt hier? En heel eigen in zijn stemgeluid en in de tunes die hij maakt. Ik vind dat een heel, heel bijzonder mystiek iemand. Om naar te luisteren.
1: Ik heb een fragment hier van Habibi. Mm. Waar je die kopstem dus ook hoort. En live is het dus ook spatzuiver.
0: Ja. Yeah.

0: beeld schoon. En ik zag dat hij 10 juli een concert geeft op een hele bijzondere locatie, namelijk in Slot Zeist. En toen ik keek, toen was het nog niet uitverkocht.
1: Oh,
0: en
1: echt?
0: Ja, vind ik echt een vrij unieke kans eigenlijk om Tamino live te zien. Dus een geweldige tip, Caro.
1: Thanks.
0: En je had nog zoveel meer tips, maar daar kunnen we allemaal niet meer aan toekomen. Een cultuur zit erop, ja.
1: Oh.
0: En het is niet dat je ze niet voor niets hebt opgeschreven, want in de NPO Luister-app kan je het hele uur terugluisteren, maar kan je ook alle tips die we hebben besproken vinden in de show notes, maar ook de tips die we niet hebben besproken. Is er nog in de laatste minuut iemand die je nog graag wil roepen? Even snel, Tinkerbell bijvoorbeeld.
1: Oh ja, ja, Tinkerbell is fantastisch. Kunstenares die over vervuiling kunstwerken maakt. En ze is nu een nieuwe serie aan het maken in New York. Bij het, jij weet de naam beter dan ik,
0: Gowanus-kanaal.
1: Gowanus-kanaal, ja. Dus wat afval wat daarin gedumpt wordt. En daar gaat ze schilderijen mee maken.
0: Ja, met de black mayonnaise, zoals dat dan genoemd wordt. Heel erg bedankt voor dit geweldige uur. En natuurlijk voor je boek, Mijn onwaarschijnlijke vriendschap met Emma Watson, van Caro Derks, ligt nu in de winkel. Zometeen het iconische radioprogramma Vroege Vogels. Geniet daarvan. Ik wens je nog een prachtige zondag. En Caro, dank je wel.
1: Graag gedaan. Thanks dat ik er mag zijn.
2: NPO Radio 1.
3: Human.
2: De ouders van schrijver Jolande Entius verbraken het contact met haar en haar zussen. Als haar moeder stervende is, besluit ze toch te gaan zorgen, als dochter. Na de dood van haar moeder krijgt Jolanda het bericht dat ze onterfd is. En dat komt keihard aan. Ze schreef er het boek PS, Brief aan mijn moeder, over. Een rauw en eerlijk onderzoek naar het verleden. In Wat blijft praat ik, Lara Billy Rensen, met Jolanda over haar zoektocht en over de vraag of vergeving mogelijk is.
3: Luister komende nacht, vanaf 12 uur, Wat blijft.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets depond.nl.
3: NPO Radio 1.
12: Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Onderzocht wordt of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer tot besluit. In Limburg en Brabant geldt code geel. Dan kan korte tijd veel regen vallen. Met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ster. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
15: Voordat ik hier manager werd...

0: Human neemt je mee met een koffer vol herinneringen. Regisseur Emma krijgt die van haar schoonvader, kleinzoon van de Nederlandse procureur-generaal in koloniaal Suriname. Onder zijn bestuur leefden ook Emma's Surinaamse grootouders. Twee werelden dicht bij elkaar en toch zo ver weg. Kijk vanavond naar NPO-doc Bagassi. Human. Radicaal menselijk.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
4: NPO Radio 1. BNN VARA.
5: De wind waait hier door de halmen. Ik hoor hier volgens mij winterkoning, roodborst hier, zingen in de heggen en de wilgen rond camping Catharina Maria Hof, Noord-Brabant. Noord-Beveland moet ik zeggen, ik zit helemaal niet in Noord-Brabant. Oei, oei, oei. Nee, we zitten in Zeeland. We zijn neergestreken op een camping met het hele Vroege Vogels-team. Gistermiddag hier alle tentjes opgezet. En eens even kijken of mijn collega's al wakker zijn. Even. Hier, nee, tentje van Henny is leeg. Even kijken, er staat nog een camperbusje. Even kijken, camperbusje van Merlijn. Merlijn Snijders. Oh, die heeft zo'n mooi camperbusje. Merlijn, ben je daar? Nee, is ook leeg. Ja, ik denk dat iedereen al bezig is, voorbereidingen voor deze radio-uitzending live vanaf de camping. Ze staan natuurlijk allemaal in de startblokken, dus ik ga op weg naar het hoofdgebouwtje. En daar zullen ze wezen.

0: staafje over. Hier zijn de toiletblokken en de douches. En dan hebben we hier het hele klein... Kijk, daar zitten ze. Goedemorgen, jongens.
1: Goedemorgen.
0: Een heleboel kampeerders zijn erop afgekomen. Die dachten, hé, er wordt radio gemaakt op de camping. Dat gaan we meemaken. Nou, die zitten allemaal binnen. De hele techniek is daar opgebouwd. Klein groepsgebouwtje natuurlijk. Klein, want op de camping ben je voornamelijk buiten. En we hebben het plan opgevat om eens een aflevering te maken op de camping, op te zien. Om te zien wat voor natuur je daar nou tegenkomt op zomaar een Nederlands kampeerterrein. Verschrikkelijk veel Nederlanders en buitenlandse toeristen zijn de komende tijd weer aan het kamperen. En het is leuk en ook goed om een beeld te hebben wat daar zoal rondscharrelt. Onder je tentzeil, in het toiletgebouw, tussen de caravans. De live-onderdelen komen dus regelrecht vanaf deze kleine boerencamping op Noord-Beveland. En daarbij zijn onze verslaggevers afgelopen week langs allerlei verschillende campings door het hele land getrokken om te berichten wat daar aan natuur te vinden is. Dit eerste uur bekijken we hier nachtvlinders. Gaan we wild spotten vanaf een camping op de Veluwe. Bestuderen we hier de moestuin samen met campinghouders Janne en Gino. En ontdekken de leefwereld onder het tentzeil op een camping in Renkum. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: zit hier eenden buiten. Het raampje staat hier open van dit gebouwtje. En er zitten hier eenden en die zijn aan het badderen, denk ik. Ja, nou, vlak buiten het raampje. Nou, gezellig geluid. En wij hoorden ook Fresh Morning uit de Springtime Suite van de Engelsman Eric Coates, uitgevoerd door de Slovak Radio Symphony Orchestra. Staatsbosbeheer heeft 3 natuurcampings op de Veluwe. En als je in de schemer dan graag tezamen met andere vakantiegangers wild wil spotten, dan organiseert ze tal van natuurexcursies. Hoofdexcursies van Staatsbosbeheer Monique Zondag neemt verslaggever Marlijn Snijders mee naar de wildarena Hemelloodjes in de hoop wat dieren te zien.
1: Nou Monique, daar gaan we. We vertrekken uit 4 houten.
2: Ja.
1: En dan gaan we de natuur in.
2: Wij gaan de natuur in. Wij lopen hier de bewoonde wereld uit op het Niersenswegje richting het Vierhouterbos.
1: Op naar het wild.
2: Ja.
1: Vind jij het leuk om met mensen op pad te gaan?
2: Ja, hartstikke leuk. Gelukkig. Kijk, jij kan zelf ook zo'n wandeling maken, maar het is toch leuker als ik jou wat dingen kan vertellen waarvan je denkt, verrek, dat had ik zelf in mijn eentje nooit gezien.
1: De hele zomer door excursies.
2: Ja, zo'n beetje van april tot oktober. Ja, voornamelijk wildexcursie, want laten we wel wezen, daarvoor kom je naar de Veluwe, toch? Om wild te kijken.
1: Zeker.
2: Het gekke is alleen, als wij geen wild zien, dan ligt dat toch een beetje aan ons. En als we een volle maanwandeling doen en de maan is er niet, ja, dan snapt iedereen dat ik daar niks aan kan doen. Maar als we geen wild zien, dan kan ik ook niks aan doen.
1: Ik heb onlangs ook op een camping gestaan aan de Veluwe.
2: Ja.
1: En dan zie je die sporen. En je ziet die sporen. Nou, je hebt het idee dat er duizenden everzwijnen leven. En dan ga je 's avonds of 's morgens vroeg met je fietsje op pad. En dan zie je er geen één.
2: Nee.
1: Ik vind dat toch, dat contrast zo opvallend. Want die ravage is toch best wel aanwezig.
2: Wat doen wij die sporen niet maken? Ja, zo,
1: dan ben jij dan Monique.
2: Ja, precies. Ik heb de vraag wel eens gehad. Waarom vrezen jullie al die bermen langs de weg?
1: Nee.
2: Ja, serieus. Juist al die mineralen waar ze dus naar op zoek zijn. Dat, zit
1: dat
2: vooral,
1: zoeken ze daar?
2: Ja, dat zit vooral naast wegen. Heb je vaak eerst een strookje gras en dan pas de bomen en dergelijke. En daar zitten vooral lekkere, vette, sappige larven en zo in. Dus daar, dat vroeten ze helemaal om. Dan lijkt het inderdaad net alsof dat gevreesd is.
1: Oh, vandaar dat ze altijd langs die paden en wegen zitten.
2: Ja. Hier is een oud pinetum. En een pinetum is een verzameling naaldbomen. Je hebt arboretum, maar een pinetum. Dat hebben ze ooit hebben ze dat hier aangelegd. Om te kijken welke naaldbomen groeien hier nu goed op de Veluwe. In 1899 werd Staatsbos weer opgericht om de woeste gronden te bebossen. En onder andere met naaldhout. En ja, dat pinetum, om even te kijken van wat groeit er nou het best. Dat staat er nu nog. Daar hebben wij dus een heel spannend paadje doorheen gemaakt.
1: Pinetum.
2: En, pinetum, ja, verzameling naaldbomen. Nou, als straks hier die bosbesjes rijp zijn, in juli zo'n beetje, dan vinden ze ook heerlijk natuurlijk. Vooral de kleine biggetje. Kijk, dit is heel vers.
1: Jeez.
2: Zie je, ze hebben gewoon de grasmat omgeploegd, omgelegd.
1: Ja.
2: Op zoek naar die lekkere larfjes en sappige wortels van varens. Vind ik ook heerlijk. Ach, daar. De laatste zonnestralen in het bos. Daar gaan we zo doorheen lopen.
1: Prachtig.
2: Ja.
1: En er zijn dus ook genoeg. Hier gaan we het bos in.
2: Ja.
1: Er zijn dus ook genoeg gebieden waar ze zich terug kunnen trekken zonder last te hebben van mensen.
2: Ja joh, de Veluwe is 90.000 hectare groot. Dat is best wel groot. Wij gaan nu naar zo'n gebiedje toe, een rustgebied voor het wild. En niet in elk rustgebied voor het wild staat een wildkansel, maar in deze toevallig wel. Een wildkansel is eigenlijk een overdekt wildkijkscherm.
1: Oké.
2: En wij hebben er zelf op de hele Veluwe 3. En we gaan nu naar 1 van die 3. En dat heet een open wildkansel. Dus we gaan er heel zachtjes sluipen daar naartoe. En dan kijken we uit op dat nou ja, akkertje, watertje, waar het wild graag komt. Ja, en als het goed is, horen ze ons niet, zien ze ons niet. Dan kunnen wij een beetje genieten van wat er komen gaat.
1: Mm, ja.
2: Of niet?
1: Nee, ik weet het,
2: Ja, een beetje verwachting in management.
1: Nee, ja, dat moet met de natuur, dat weet ik ondertussen.
2: Let op. Zie je wat hier staat?
1: Verboden toegang.
2: Rustgebied voor het wild. Daar gaan we naartoe.
1: Het is zo

0: Het scherzo van Stravinsky door Victor San Giorgio. Hier een paar veldjes de camping op. Er staan hier wat tenten. Nou, die zijn nog allemaal dicht. Daar in de verte zie ik iemand scharrelen. En hier heeft boswachter Theo Muse. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Die heeft hier gisteravond een vlinderval neergezet. En je dook gelijk op je knieën en de camera erbij. Want je zei, oh, ze ontsnappen. Uiteindelijk is dat de bedoeling, toch? Want ze, we laten ze allemaal weer vrij.
1: Ja, ja. Dus het is een manier om de nachtvlinders te bekijken zonder dat ze hoeven te worden gedood. Dus het is een val die gebaseerd is op licht.
0: Ja.
1: De vlinders komen naar het licht toe. Ze verschuilen zich in de doosjes hieronder in de ledemmer. Daar gaan we zo naar kijken. En ja, omdat het licht is, zie je dat er een aantal al denken van ik ga.
0: Ja.
1: Dus die vertrekken. Dus we moeten ook een klein beetje hopen dat ze niet allemaal, zullen we het raam open doen, allemaal wegvliegen. Want nee. Ze zijn, wat je zegt, ze leven gewoon.
0: Nou, we zijn het nachtvlinders. Hè? Dit is een manier om nachtvlinders te kijken. Waarom gaan ze dan naar het licht toe? En waarom zouden ze dan nu juist die emmer uit willen? Nachtvlinder, dan wil je toch 's nachts vliegen en overdag erg stilzitten?
1: Ja, de theorie is dat het licht een soort van maan is. Ze vliegen naar het licht toe. Ja. Ze worden aangetrokken door het licht.
0: Oh.
1: En op het moment dat ze bij het licht zijn, gaan ze zich verschuilen tegen kou, tegen van alles.
0: Wind.
1: Ja. Dus dan belanden ze in de emmer en daar zitten eierdoosjes in. En in die eierdoosjes kunnen ze zich verstoppen in het daglicht. Dus dat is zeg maar nu. Ja. Net als dat ze hier in een hazelaar zouden zitten. Of hier in deze wilg.
0: Nou, ik zou zeggen, laten we de emmer maar eens openen. Het deksel kan eraf, hè? Ja, dan gaan we.
1: Nou, we hebben hier al een hele leuke. Het is een Zeeuwse specialiteit. Het is de dubbelkelk bladroller. Die zit hier voorop. Dus die gaat nu zo wegvliegen. Want die
0: lijkt
1: wel
0: een stukje berkenschors.
1: Het is een soort een stukje berkenschors.
0: Ja.
1: Het grappige is dat er een flink aantal nachtvlinders goed gecamoufleerd zijn. Dus die zitten overdag ook soms bijvoorbeeld op een schors.
0: Ja.
1: Waardoor ze niet opvallen, waardoor ze dus niet worden opgegeten.
0: En je zegt een Zeeuwse specialiteit?
1: Ja, want dubbelkelk is een soort die komt vooral heel veel voor in Zeeland. Dat is een plant, hè, dubbelkelk. En dus ook omdat die plant hier veel voorkomt, komt die soort hier ook veel voor. Want heel veel nachtvlinders hebben een eigen plant of een eigen boom. Een specifieke boom waar ze op leven. En zo heeft de eiker heel veel en sommige planten hebben er één. De liguster die hier naast ons staat bijvoorbeeld, heeft de wereldberoemde ligusterpijlstaart. Dat is die hele grote. Nou, die leggen eitjes alleen maar op een liguster. En zo doen heel veel soorten nachtvlinders hebben hun eigen specifieke plant of boom dus waar ze voorkomen.
0: De dubbelkelk, gelijk al een hele leuke.
1: Ja.
0: Nou, zullen we hem eens open? Dit is een hele kleine. Die dubbelkelk, ja, voorzichtig.
1: Ik zie schietmotten.
0: De lampje gaat eraf.
1: Schietmotten die.
0: Dekseltje gaat eraf. Oh, daar vliegt al. Vertel maar wat je ziet.
1: Ik zie een hele grote, mooie witte tijger.
0: Kijk. Witte tijger.
1: Kijk, hier komt hij. Let op, het gaat niet lang duren. Kijk.
0: Beschrijf hem eens, wat zien we nou? Een spanner, dat weet ik dan toch, daarnaast? Een
1: brandnetelspanner.
0: Ja.
1: En ik zie hier nog een uiltje, die moeten we even determineren zo.
0: Ja. Die tijger, wat is dat? Wat is dat voor beestje?
1: Heel mooi wit, kijk, heel mooi wit, heel behaard. Kan ook goed tegen beharing bij insecten. Heeft vaak een dubbele functie, hè. Dus bescherming tegen de kou. Maar het is ook vaak in de beharing de feromonen. En de feromonen weer te maken met de aantrekkingskracht van man en vrouw. Hè. Dus het is een dubbele functie. Dat zie je bij deze uiltjes ook. Uiltjes zijn wat groter. Spanners zijn vaak wat kleiner. Dan heb je die vleugels naar buiten toe.
0: Hey, over die feromonen. Ik begrijp dat ze over behoorlijke afstanden elkaar kunnen ruiken, waarnemen. Hè?
1: Ja, dat is ongelooflijk. Ja, dat is, ik durf
0: hoe ver gaat dat?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Maar dat is voor sommige soorten heel ver.
0: Ik heb wel eens gehoord een kilometer of een paar kilometer.
1: Ja, zeker.
0: Want het vrouwtje geeft dan feromonen af.
1: Ja, het vrouwtje geeft feromonen af en die mannetjes komen daarop af. Vrouwtjes zijn zelfs soorten, bijvoorbeeld kunnen vrouwtjes niet eens van vliegen.
0: Nee.
1: Die vrouwtjes komen uit, die worden dus vlinder. En die hebben alleen nog maar de fase voor de voortplanting. En die zitten gewoon op hun waardplant te wachten op een mannetje. Dus die vliegen niet eens, die hebben haast geen vleugels.
0: En dat mannetje ruikt dan van een kilometer.
1: Die ruikt dan, want zij stuurt de stoffen, anders dan zit ze daar voor niks.
0: Zo'n vrouwtje, zo'n diertje van, nou, deze is dan 1,5 centimeter, ja, 2 centimeter.
1: Anderhalf centimeter,
0: ja. En die daarnaast is ook verschrikkelijk mooi, want is dat een andere familie? Want je zei net de uilen, en dit is een?
1: Dit is een spanner. De spanners hebben hun vleugels zo naar buiten toe.
0: Die zit gewoon plat, altijd helemaal plat, uitgestrekt.
1: Plat, dus ja. Je kan het een beetje, het is een beetje hetzelfde als met de juffers en de libellen. En de juffertjes hebben hun vleugels naar boven toe. En de echte libellen die staan met hun vleugels naar buiten. Dat is verschil is eigenlijk hier ook vrij makkelijk te zien.
0: Dus dit zijn gelijk al drie hele mooie soorten. Je pak je enorme camera er weer bij. Ja. Jij wilt ze natuurlijk. Moet ik even iets vasthouden?
1: Ik wou nog even laten zien. Kijk, je hebt tegenwoordig door de enorme toename van
0: komt
1: de kennis.
0: Boek, komt een groot boek bij.
1: Zijn een paar hele mooie boeken verschenen de laatste tijd. Dus het is het herkennen en determineren is veel makkelijker geworden. Omdat we simpelweg hele goede boeken hebben.
0: Hey, ja, even op dat boek. Daar staat een hele mooie. Wat is dit? Een nachtbouwoog. Ja. Oh, je hebt de dachtbouwoog en een nachtbouwoog.
1: Ja. Deze nachtbouwoog is wel een van de mooiste. Die is ook heel populair bij fotografen. Je kunt ook wel zien waarom.
0: Die hele grote ogen. Ja. En deze hele bijzondere antennes voor aan zijn kop. Het lijken wel twee varenbladen. Ja.
1: Die hele mooie geveerde antennes. Die hebben dus heel veel nut als je dus moet ruiken. Want ze ruiken met die antennes. En met die antennes ruiken ze dus de dames.
0: Ja, dus hebben de dames dan ook zulke antennes?
1: Nee, minder. Minder.
0: Ja, die hoeven alleen maar te zenden.
1: Die hoeven alleen maar te zenden, ja.
0: Oké, we kijken nog even in de emmer. Of wilde jij iets met deze drie doen?
1: Wat we dus tegenwoordig, als je dus twijfelt, kun je dus ook via een website. Want het is toch 2026.
0: Zeker.
1: Ja. Kun je via een website een foto uploaden. En dan zegt de website voor jou, speciaal voor jou, AI. Welk het is, voor het geval je het eigenlijk zelf niet weet. Dus je kunt ook, als je niet zo ervaren bent, kun je vrij makkelijk de beginselen, hè, want zo gaat het altijd, de beginselen van de nachtvlinders onder de knie krijgen.
0: Hoeveel soorten heb je?
1: Bijna 2000. In Nederland.
0: Ja. Ja. En ik weet dat van dagvlinders hebben we er maar 55.
1: 70.
0: In Nederland?
1: Ja.
0: En dus dat is heel veel.
1: 2000 in Nederland ook? Ja. Met vooral micro's. Nee, dat is een boek nodig. Die micro's zijn de kleintjes. Dat zijn,
0: dit is weer een aparte groep.
1: Daar zit een heel mooi dwergspannetje. Daar, kijk, zie je dan. Vierkant dwergspannetje. Dus dat zit hier. Er zit een hele mooie schietmot daar met die lange antennes.
0: Ja.
1: Dat is ook een bijzondere familie.
0: Is een schietmot ook een nachtvlinder?
1: Nee, maar het is geen nachtvlinder. Nee, het is geen nachtvlinder. Het is een hele andere familie.
0: En de motten sowieso?
1: De motten wel. Ja.
0: Motten wel, maar de schietmot niet?
1: Nee, de schietmot niet. Dat is dan weer flauw, hè?
0: Ja.
1: Nu gaat alles wegvliegen.
0: Okay,
1: kunnen we niet zien, want
0: de eierdoos gaat er nu uit. De eierdoos.
1: Een huismoeder.
0: Een huismoeder?
1: Een huismoeder heet die. Heel mooi. Die heeft een oranje vleugels. Ja. Ik zie hier nog een koperuiltje. Dit is ook een leuke bladrol. Kijk, deze moet ik... Sommige dingen moet ik wel eventjes... ik weet niet hoeveel tijd we hebben, maar sommige dingen vragen wel even om...
0: Ja. Nou, dan ga je zo direct determineren en laat je ons straks weten wat het was. Is nou zo'n camping, hè? Dat Zeeland is natuurlijk vooral het vlakke land met grote akkers en boerenbedrijven. En dit is dan een camping met een klein stukje met opeens heel veel bomen en heggen en zo. Wat voor rol speelt dat in de wereld van de nachtvlinders?
1: Ja, gigantisch. Ja. Dat is echt heel handig, want zoals ik al zeg, hoe groter de variatie van bomen die je in die heggen zet, hoe groter de variatie van de biodiversiteit. Dus hoe meer soorten vlinders je ook zult vinden. Als je één soort boom hebt, en dan ook nog bijvoorbeeld een boom uit het buitenland, dan zit er bijna niks op. Terwijl als je echt veel verschillende inheemse bomen hebt, dan krijg je ook de aantrekkingskracht van al die soorten die daarbij bij die bomen horen. Ja. En struiken en planten. Dus een variatie van je camping op het gebied van vegetatie en bomen is hartstikke leuk. Ook voor de verschillende plantjes. Ja. En vooral ook dus beestjes.
0: Ja. En ook tegenwoordig, we horen natuurlijk over de achteruitgang van vlinders. Ook door de droogte. Dus dit is echt een soort vluchtheuvel dan.
1: Ja, pesticiden zijn natuurlijk een hele moeilijke. Dit kan heel goed een vluchtheuvel zijn. Maar het moeten we wel hopen dat er van de akkers van de buitenkant niet te veel ellende binnenwaait. Ja. Dat is wel even belangrijk. Ja.
0: En daar is dit waarschijnlijk deze steekproef te kort voor om dat te zeggen of dat zo is.
1: Nou ja, maar ik vind wel, het is een beetje fris geweest. Het was niet eens een ideale nacht geweest, maar we zien nu zomaar al... We zijn nog niet eens begonnen, want er liggen nog meer doosjes in. Ja. Zomaar al 10 soorten in. Ja. Dus het gaat hier wel. Hè. Complimenten voor de camping-eigenaar.
0: Nou, Janne, de camping-eigenaar, daar gaan we zo direct nog mee kletten. Die staat erbij. Nou, die staat met 2. Het is goed. Je krijgt een 8,5. Wat krijgen ze?
1: Zeker een 8,5.
0: Oh, zeker. Sorry, ik ben heel zuinig. 9 plus. Ja. Hey, dankjewel Theo. Verschrikkelijk leuk. Speur jij nog, als je nog heel leuke dingen ziet, laat het ons weten.
1: Ik maak even de lijst compleet.
0: Zeker, goed, heel goed. Okay. Theo Mussen van Staatsbosbeheer. Na het nieuws van 19:30 de Venolijn. Natuur onder je tentzeil. En we maken een natuurrondje over de camping met de eigenaren Gino en Janne. Nu eerst NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
3: In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Zeker 283 mensen zijn er opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Na die wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken, brand gesticht en werd de confrontatie met de politie gezocht. Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkelactie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niks bekend. En in Australië veroorzaakt een muizenplaag veel schade aan akkers. Omdat er vorig jaar recordoogst was en er dus veel voedsel was voor de muizen, is er nu sprake van een plaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het omdat muizen hun boeken aanvreten. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg.
0: Mieke Pol uit Alkmaar, die hoorde 's morgens vroeg in de Schorrelse duinen de tuinfluiter onafgebroken zingen. En Mieke was dan ook onafgebroken blij. Zo direct de natuur onder je tentzeil. We maken een rondje langs de moestuin, de kippen en de pauw. Maar eerst de Venolijn. En er is weer gebeld met 035-6711-338.
4: Goedemorgen, Jeanette Essink uit Koekangen. Naast nog verschillende andere soorten libellen en juffers vlogen hier deze week de eerste vroege glazenmaker door de tuin. Grote libel. En verder vonden de eerste larfjes van het 24-stippelig lieve heerspeesje, die zeldzaam is. Maar ik werd vooral deze week heel erg blij toen in het begin van de week ik ineens de grauwe vliegenvanger in de tuin zag. Ik had al zo gehoopt op hun terugkeer, want ze broeden hier ieder jaar. En vandaag zag ik ze allebei.
5: Hans de Bruin uit Sassenheim. In bloei hebben we nu het knopig helmkruid, de veldlapirus, het juffertje in het groen, de vuurdoren en de Cosmea bipinnatus.
6: Tine Heugsma, ik woon in Balk. Dagenlang vloog een koolmeespaar af en aan naar het nestkastje aan ons tuinschuurtje. Vanmorgen, toen wij op deze prachtige dag op ons terras een kopje koffie dronken, zagen wij een kopje verschijnen uit het nestkastje. En ja hoor, daar was die. Wiebelend op het randje keek babymees de wereld in.
7: Lieve Mortemans in de beeld. In de berm, op een zonnige standplaats, op Noordhoederingen in de beeld, is nu een nazomerse bloeier al ontloken. Het gaat hier over de invasieve exoot, de reuze springbalsemien. Is wel goed voor de honingbijen in een bos waar niet gespoten wordt.
8: Dirk Harlingen. Vanmorgen om 5:30 zag ik een grijze bal hangen in de boom. Ik denk, het is een wespennest. Ik liep er naartoe, maar het was tot mijn verbazing, waren er 3 jonge ranzuilen. De vader en de moeder die zaten op 1 meter of 2 vandaan. En het waren heel slecht te zien in de boom. Maar ik heb ze toch nog kunnen fotograferen. Prachtig, zo vlak achter mijn huis.
9: Dit is Diana van Phoenix, sta in het Kanaalpark in Roosmalen. En ik geniet hier van de virtuose zang van de bosliedzanger.
10: Lammert Wierstra, Lelystad. Op mijn moestuin vandaag zie ik een zwart kop vuurkever. Prachtig mooi nieuws krebbelwoord.
11: Marieke Nowakowski uit Bjernum in Zuid-Zweden. En vanmorgen heb ik eindelijk de eerste gierzwaluw van het seizoen zien vliegen. Er zullen er vast nog heel veel volgen.
10: Hans Genet, Kampen, 25e waren we aan het fietsen van Ens naar de Kadoelerbrug in de polder. En toen zagen we 4 zeearen in de lucht zweven. Prachtig om te zien.
12: Maaike van de Baankruis in Almen. Ik loop net naar buiten om de koe te gaan melken. En ik hoor een vreemde vogel. Ik luister nog eens goed. En ik weet het. Het is de wielenwaal. Dat is lang geleden.
13: Dag, met Hans Gartner in Nes. Ik loop richting de dijk. En ik word verwelkomd door een roodmus. Nice to meet you. Nou, mooier kan een dag niet beginnen, denk ik dan altijd. En verder zijn de spremen op pad. Met vele tientallen, want blijkbaar zijn de kinderen ook inmiddels zo ver dat ze met elkaar mee kunnen. Nou, mooier kan een dag niet beginnen. Dag!

0: En dat is de haan hier net buiten het raam hier op Camping Catharina Mariahof. Een van de Trois Nouvelles Etudes, nummer 2 in As Groot van Frédéric Chopin. Hoorde u ook. In deze camping special van Vroege Vogels kijken we natuurlijk vooral wat we op en rond de camping vinden aan natuur hier op Noord-Beveland. Maar wat leeft er allemaal onder de tent? Daarvoor gaan we dus de bodem in. En dat doen we met ecoloog Siska Veen van het NIO, het Nederlands Instituut voor Ecologie. Verslaggever Henny Radstaak is met haar op zoek naar dat bodemleven op natuurcamping. Weer een hele andere camping. Kwadernoord, vlakbij Renkum.
1: Hallo, mogen we even bij jullie onder de tent kijken? Dat is een rare vraag, hè?
2: Ja.
1: Ja, maar we maken een radio-item over het bodemleven onder de tent. Op de camping.
2: Okay.
1: Dus we zijn eigenlijk benieuwd. Dat is Siska, zij is ecoloog.
2: Hey, hallo.
1: We zijn eigenlijk benieuwd wat er onder jullie tent allemaal leeft aan bodemdiertjes.
2: Oké. Wordt een beetje overvallen.
1: Eet smakelijk trouwens.
2: Ja, maar jullie willen onder ons grondcel.
1: Ja, de tent blijft gewoon staan. Ja. Geen probleem.
2: Dan kan er in het midden kan het grondcel omhoog. Oké. Okay. Super.
1: Hoe lang staan jullie hier al?
3: Sinds gisteren, ja.
1: Oké. Okay.
3: Ja.
1: Nou, eens even kijken wat dat met het bodemleven doet.
2: Ja, schepje pakken.
1: Siska is op voorbereid en die heeft wat spulletjes meegenomen. Waaronder een schepje.
2: Een zoekkaart.
1: En potjes met een loep.
2: Exact.
1: Juist.
2: Het is wel droog vandaag, dus ik denk wel dat we een beetje pech hebben misschien.
1: Een stukje van het grondzeil omhoog.
3: Een eigen plekje, daar zie je al iets lopen. Een klein kevertje of zo. Zie je hem?
1: Ja, ik zag hem lopen. Wat was dat? Kon je het zo snel zien?
3: Ik denk een klein kevertje. Ik zag er hier nog een, maar die is ook net ontsnapt.
1: Mijn Siska die schept nu een klein beetje van het zand op haar hand. En dan is het even kijken wat daar nog tussen kruipt.
3: Nou, je ziet nog niet zo heel veel.
1: Het wordt een gigantische kuil hoor. Ja. Die nu.
2: Die dichten we wel weer.
1: Ja.
3: Nou, het is droog hier hoor. Er zit wel van alles in deze bodem wat je niet ziet. Kijk, dus dat is een deel van de bodem. Deze kan je natuurlijk heel goed zien. Een deel kun je alleen maar zien als je met een microscoop kijkt. Dus wat er zeker hier nu zit op mijn hand zijn bacteriën en schimmels. Dus dat zijn eigenlijk alle micro-organismen. Maar ook hele kleine insectjes. Micro-arthropoden noemen we dat. Springstaarten, mijten.
1: Springstaartjes, juist.
3: Dat soort beesten.
1: Die zitten eigenlijk bijna overal, toch?
3: Die zitten bijna overal. Nematoden. Dus als je zo'n handje grond vasthoudt, daar zitten al zeker 5000 soorten.
1: Ja. 5000 soorten heb je nu gewoon op je hand?
3: Gewoon op mijn hand, ja, bijzonder hè. En er zitten meer individuen in dan dat er mensen zijn op aarde. In zo'n handje grond.
1: Dat kun je niet voorstellen hoor, jullie dat?
2: 5000 soorten toch?
1: Ja,
2: ja wow.
1: Minstens.
3: Minstens, ja. Maar niks wat echt heel erg hard beweegt, hè, behalve dat kevertje.
1: Ja.
3: Heb je ook wortels van bomen, zoals je wel een beetje ziet. Daar zitten bijvoorbeeld ook mycorrhiza-schimmels op. Dus dat zijn schimmels die samen leven eigenlijk met planten. Niks zichtbaars. Heel veel onzichtbaars.
1: Ja. Ja, maar wel veel dus.
3: Heel veel. Ja, er zit enorm veel leven onder je tent. En eigenlijk is het wel grappig, want zo'n handje grond heeft al 5000 soorten. Maar als je dan nadenkt over zo'n hele tent. Nou, we zitten hier onder een tent waar denk ik wel 6 personen in kunnen slapen.
1: Ja, denk ik dat.
3: Dat is een heel universum eigenlijk. Ja. Voor zo'n bodemgemeenschap, hè?
1: Daar sta je natuurlijk helemaal niet bij stil als je s'avonds in je tentje ligt. Dat daar onder je ook zich nog van alles afspeelt.
3: Ja, van alles.
2: Is het dan schadelijk voor al die soorten als je een grote tent neerzet?
1: Goeie vraag. Wat doet dat met al die soorten als je je tent er bovenop zet?
3: Nou ja, als je je tent daar heel erg lang laat staan, dan zie je ook wel eens dat er zo'n gele plek in het gras ontstaat. Heel veel van dat bodemleven is natuurlijk direct afhankelijk van de planten die erop groeien. Dus ja, als je dat lang genoeg laat staan en er kan geen water meer bij, er komt geen organische stof vanuit die planten middenbodem in, ja, dan zal dat bodemleven dat wel minder leuk vinden. En dan verdwijnt dat uiteindelijk wel. Er zijn ook een paar campings in Nederland waar je om de 3 dagen je tent moet verplaatsen. Vooral voor de planten. Maar goed, met die planten komt natuurlijk wel een heel bodemleven mee. Dus dat zal ook gunstig zijn voor dat bodemleven. Ja, weet je, als je een paar dagen staat, je gaat weer weg, dan is die dynamiek denk ik gewoon prima.
2: Ja, ja.
1: Okay. Dus je kunt met een gerust hart blijven staan.
3: Gelukkig maar.
2: Fijn. Dat sowieso.
3: Ja, ja lekker doen. Ja.
1: Veel kampeerplezier nog.
2: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Hier staat een mooie tent. Daar staat ook iemand bij. Die staat op het gras. Even kijken of hier...
3: Op gras, ja.
2: Hoi.
1: Hallo. Mogen wij heel even voor het experimentje kijken wat er voor bodemleven onder de tent zit?
4: Ja hoor, hij is alleen nog maar net neergezet. Dus
1: oh, oké. Okay.
4: Als het gaat om wat er gebeurt onder een tent, dan, hij staat
1: nog niet zo lang.
4: Een half uurtje of zo.
1: Oh. Nou, we kijken heel even met een schepje eronder. Mag dat?
4: Ja, prima. Oké, even op de knieën.
1: Ja, even het grondzeil oplichten. Heb je dit trouwens vaker gedaan als bodemecoloog?
4: Nee.
1: Op zo'n camping even vragen of je onder de tent mag kijken?
3: Nee, nog nooit. En ook niet onder mijn eigen tent.
1: Nee, nooit gedaan?
3: Nee, nooit gedaan, nee. Nee, het is toch niet wat je doet als je op vakantie bent, toch?
1: Als kampeerder kun je exoten meenemen naar andere landen waar ze niet voorkomen, bepaalde diersoorten. Gebeurt dat vaak?
3: Onzichtbare bodemleven, dat neem je de hele tijd mee. Dat kan niet anders. Dat weet ik 100% zeker.
1: Sowieso al onder je schoenzolen?
3: Sowieso al onder je schoenzolen, maar natuurlijk dus ook onder de onderkant van je tent. Dus je pakt die tent en je pakt hem weer ergens anders uit. En dan zat daar toevallig dus nog wel een slak in. Ja, dat kan echt gebeuren.
4: We hebben nog steeds geen succes hier, hè?
3: We hebben zo meteen de hele tent weggegraven. Ja, er zit gaait van alles hoor. Er zitten allemaal plantenworteltjes in. Dus daar zitten weer al die mycorrhiza-schimmels en andere schimmels en bacteriën. Die zitten hier gehaaid allemaal in. En ook nematoden, aaltjes en dat. Oh, kijk, we hebben wat.
1: Oh, ja.
3: Maar het is meer, het is stiekem een beetje een...
1: Dat is een bosmier, of niet?
3: Ja, het is een mier.
1: Een mier in ieder geval. Ja.
3: Niet helemaal echt diep in de bodem, denk ik, maar hij heeft, ja.
1: Ik kruip nou over je hand.
3: Ja. Eén mier gevonden onder de tent. Ja.
1: Ja, het was hier. Hier ligt wat dood hout.
4: Ja, dit is dus niet onder je tent dan, hè? Maar kijk.
1: Kijk, daar.
4: Daar zitten dus allemaal.
1: Spinnetjes.
4: Kleine spinnetjes, grote spinnetjes, kevertjes. Nog meer spinnen. Ik zag ook iets heel kleins hier.
1: Ja, dan loopt dat.
4: Is een meidachtig, mieren.
1: Mieren weer, ja.
4: Ja, je ziet gelijk eigenlijk wel tientallen dingen. En of je maar heel even zo'n kleine boomstronk aan de kant te halen. Oh, een regenworm. Pissebed.
1: Ja.
4: Nee, dus je ziet wel, als je dan net even kijkt op een plekje waar het iets natter is. Hier ligt ook allemaal strooisel, hè. Dus allemaal, zeg maar, dode planten, dode stukjes hout. Dat vindt het bodemleven ook lekker. Daar halen ze energie uit eigenlijk, hè. Dat is hun voedsel. Maar dan zie je gelijk dat er eigenlijk van alles zit.
1: En dat kan dus ook in principe onder je tent zijn als je hem net hebt opgezet.
3: Ja, zeker. Als je net op zo'n plekje je tent opzet, dan zit dat ook onder je tent. Ja hoor, zeker. Ja, dit is natuurlijk, we zitten nu 3 meter van de tent af, zeg maar. Ja.
1: Nou, wat leren we nu van dit kleine college bodemdieren onder je tent?
3: Nou, er zitten heel veel bodemdieren onder je tent. Meer bodemdieren dan mensen op aarde. Maar je ziet het niet altijd. Dat komt ook omdat je dan in die grasmat zit, waar die grotere beesten niet zijn. Maar als je dan heel even in het struikje naast je tent kijkt, of in het bosje naast je tent, dan weet ik zeker dat je wel van alles vindt. Dat komt ook omdat je dan in die grasmat zit, waar die grotere beesten niet zijn. Maar als je dan heel even in het struikje naast je tent kijkt, of in het bosje naast je tent, dan weet ik zeker dat je wel van alles vindt.

0: Te Awaro, Antilliaanse wals van Wim Statius Muller. We zijn weer naar een ander stukje van de camping hier gelopen. Camping Catharina Mariahof is ook een zorgboerderij met een moestuin. En ik sta nu bij die moestuin samen met de twee eigenaren van de camping, Janne van Gilst en Gino Antonissen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wie hebben we hier nu die hele grote croissant zitten eten?
1: Dat is Afne, onze zoon, vierde generatie.
0: Vierde generatie van Gilsten. En vierde generatie, wat eigenlijk? Hier op het land?
1: Ja, hier op de boerderij. Dus dat geven we door, zo gezegd. Ja,
0: ja. Want hoe is het hier begonnen?
1: In 1966 zijn mijn opa en oma hier komen wonen met hun gezin. Vanuit Wissekerk, dat is een dorp verderop. En mijn opa had daar een melkveehouderij. Of eigenlijk een gemengd bedrijf, dus met koeien en akkerbouw, zoals dat toen nog ging. En ik kreeg de kans om hier te gaan boeren. En dat was alleen akkerbouw. En daar lag zijn passie. Dus hij is toen met het gezin hierheen vertrokken.
0: Ja. Dat is jouw opa dus. En je vader is hier daarna doorgegaan? Of je ouders?
1: Nee, mijn tante.
0: Oh.
1: Dus dat was de opvolging, zeg maar. Dus eind jaren 90 is zij hier komen wonen. En zij is hier eigenlijk naast de akkerbouw ook met de camping en de zorgboerderij gestart. In samenwerking met mijn moeder heeft ze dat gedaan.
0: Ja. Dan, je noemt de zorgboerderij al, dan maar even naar die zorgboerderij. Wat behelst dat precies?
1: Het is dagbesteding, 4 dagen per week. En dat is van 9 tot 4. En dan komen er mensen, een groep van gemiddeld 7 mensen die komen hier werken. Of dagbesteden, het is een verschillende groep. Dus er zitten mensen bij die in de tuin werken bijvoorbeeld. Maar ook mensen die gewoon genieten van het hier zijn en de vrijheid.
0: Ja,
1: en,
0: want het is hier fantastisch mooi. Ja, we kijken zo om ons heen. We zien dus de moestuin. We zien de loopeenden, die horen we ook op de achtergrond. Een buizerd vliegt boven de... In de verte zou dat een buizerd zijn daar. Chino, zie jij het? Wie is hier de vogelaar van jullie?
2: Ja. Ja, allebei een beetje.
1: Een beetje.
0: Ja, volgens mij is het een grote buizerd. En kwikstaarten zie ik hier ook. Wie is hoofd moestuin van jullie?
1: Ja, we delen dat eigenlijk best wel.
0: Ja, we willen even Gino horen. Gino, wat staat hier allemaal in die moestuin?
2: Ja, van alles. Het echte hoofd van de moestuin is wel Wilna, de moeder van Janne van de zorgboerderij. Ja. Maar we zien hier van alles. We hebben pompoenen, courgettes, zomerworteltjes. De winterpenen staan ook al.
0: Wat bloemen, hè?
2: Goudsbloem. Daar maken we dan weer handcreme van, calendula.
0: Ja.
2: Aardappelen natuurlijk en uien. En de sperziebonen, daar komen mensen van ver voor speciaal naar hier.
0: Oh ja? Speciaal naar Kamperland om sperziebonen te halen?
2: Ja, daar hebben we een heel vaste klantenkring voor. En die vinden ze hier altijd het lekkerst. Dus.
0: Ja, wat is er heel bijzonder aan de Zeeuwse sperzieboon?
1: Ja, geen idee. Ik denk dat ze met de hand geplukt zijn, met liefde geteeld. Ja, dat toch wel onderdeel ervan is. En ze smaken nergens zo lekker zoals hier, horen we altijd. Dus,
0: Kijk, zo is het. Is dit moestuingedeelte, is dat nog het enige wat hier nog aan akkerbouw gebeurt op het bedrijf?
1: We hebben ook nog een stukje grond erbij. Dat is wel kleiner dan dat het was. Dus mijn opa en mijn tante die hadden echt een groter stuk land nog.

0: Wij hebben een wat kleiner stukje. Het is misschien goed om te noemen dat hier op Noord-Beveland veel boeren ook grond pachten. Dus dat is ook maar net afhankelijk daarvan of je dat ook weer over kan nemen. Dus dat is hoe het hier een beetje gaat, zeg maar. Dus dat kan niet altijd.
1: Maar toen ging het door naar de volgende generatie, jullie. En jullie hebben er iets heel... Jullie hebben de zorgboerderij overgenomen, want die was er al wel, toch?
0: Ja, klopt.
1: Maar nu zijn jullie... En de camping, was die er al of hebben jullie ook doorgezet?
2: De camping hebben we doorgezet. Okay. Die staat er al 25 jaar ook. Ja.
1: Maar ik begrijp dat jullie eigenlijk helemaal niet van origine... Je hebt niet de opleiding campinghouder gedaan, toch?
2: Nee, we hebben allemaal aan de kunstacademie gestudeerd.
1: Ja.
2: Ik ben modeontwerper van achtergrond en Janne is fotografe. Dus wij hebben eigenlijk met onze generatie een stukje kunst mee naar de boerderij genomen. Dus we organiseren hier nu veel tentoonstellingen en workshops. We hebben een prachtig programma dit jaar waarbij we allerlei technieken eigenlijk aan de man proberen te brengen.
1: Mensen komen naar de camping en krijgen hier dan een workshop?
2: Ja. Dus we hebben een heel aanbod. Kunnen mensen zich op inschrijven? Hebben we ook dankzij wat fondsen kunnen we dat ook mooi aanbieden voor niks eigenlijk.
1: Ja, ik zag al een hele grote scheur. Ja, ik liep hier gisteravond ook even rond. Ik keek even naar binnen, heel stiekem. Een hele grote scheur met materialen en enorme werkplaats eigenlijk.
2: Ja, klopt. Dat is echt waar alles plaatsvindt. Dus we hebben bijvoorbeeld vorige week een workshop leem en strobouw gedaan. Dus kwamen er twee architecten die hebben ons geleerd hoe je met strobouw een huis zou kunnen bouwen. En hoe je een muur zou kunnen stukken met leem.
1: Ja.
2: Dus dat soort dingen eigenlijk.
1: En hoe zijn jullie hier, want de camping en zorgboerderij was dus van je tante had het overgenomen. En, hoe kwam jij er dan op terecht?
0: Er kwam een gesprek over overname eigenlijk. Dat begon met dat mijn tante ziek werd, helaas. Zij is ook overleden in 2022. En dat traject gingen we eigenlijk in met het gesprek over wie de volgende generatie zou worden. Het ging wel een beetje op zijn Zeeuws. Dus we hebben heel lang dat niet uitgesproken naar elkaar. Maar toen we uiteindelijk dat hoge woord eruit was, dat we het allebei heel fijn vonden dat ik het ging overnemen. Toen ging er wel een hele last van ieder schouders, geloof ik. En toen hebben we ook de kans gekregen, ook van de rest van de familie, om dat ook te doen. Dus dat is natuurlijk fantastisch mooi. Want ik kom hier al vanaf kinds af aan. En het is gewoon echt een oase, een plek met zo ontzettend veel natuur. Het heeft me heel veel geïnspireerd ook in mijn werk als fotograaf. Dus dat ik dit nu mag voortzetten, dat is natuurlijk gewoon fantastisch.
1: Het is een overgang. Want jullie zijn nog steeds allebei kunstenaars. Woonden in Rotterdam, Den Haag?
2: Den Haag, ja. We hebben 15 jaar gewoond bijna. En toen rechtstreeks eigenlijk naar het platteland verhuisd. Dus dat was een flinke overgang.
1: Nou, hoe was dat als Hagenees?
2: Ja, even wennen. We komen wel allebei van origine natuurlijk uit Zeeland. Dus we kennen wel de rust. Maar het platteland was wel weer heel anders natuurlijk. Maar ja, ik vind het eigenlijk heerlijk. Nu zoeken we de drukte op. En vroeger moesten we de rust opzoeken. En ik vind deze manier eigenlijk perfect.
1: Ja. Nu zoek je soms even de stad op.
2: Ja.
1: Hey, de camping zelf, hè, hoe zou je die omschrijven? Voor mensen die daar geen beeld bij hebben. Je hebt natuurlijk hele grote campings.
2: Het is een echte boerencamping. En wij focussen eigenlijk echt op gewoon de basics. Dus het is echt een grasveld met... Ja, zo min mogelijk voorzieningen, zou ik bijna zeggen.
1: Ja. Maar het is wel heel groen, want je zegt er lopen grasvelden tussendoor. Maar het is ook, voor de omgeving hier is het alsof hier een klein bos staat.
2: Ja, klopt. Nee, je bent echt omringd door de natuur. En dat is ook wat we willen uitstralen. Ook met dat er dus niet hele luxe faciliteiten zijn, maakt ook dat de echte kampeerder hier komt. Dus wij hebben echt een veld vol tentjes in de zomer, wat we echt fantastisch vinden.
1: Ja, nou zie ik opeens Theo Musje weer achter een struik tevoren komen. Theo, ben je nachtvlinders weer aan het zoeken? En daar staat hij onze foto.
3: Dit stukje hebben we niet gedaan, Menno.
1: Theo komt er nog heel even bij. Jullie krijgen gelijk een nachtvlinder-scan hier over de hele camping. Ja, Theo?
4: Dit stukje hebben we niet gedaan. Gelukkig kunnen ze de lamp wel vinden. Maar ik zie hier ook heel veel verschillende planten. Dus het zou zomaar kunnen dat als we vanavond nog een keer proberen... Grapje. Zouden we zomaar andere dingen kunnen vangen.
1: Ja. Jullie zijn een boerencamping, maar zijn jullie ook een natuurcamping?
0: Ja, officieel niet. Dus je hebt natuurlijk de natuurcampings met het groene boekje. Dat zijn wij niet. Maar we doen wel ontzettend veel natuur. En dat is wel echt door de generaties heen, zeg maar, een rode draad geweest hier. Dus mijn opa, daar heb ik nog foto's van, dat hij met kerkuilen in de schuur zit. Sinds ik me kan herinneren, brengen we alles als er iets misgaat, brengen we dat altijd naar de Mikken, de vogelopvang en wildopvang in Middelburg. En ik heb ook prachtige foto's van mijn tante met een sperwer in haar handen. Dus het is echt iets wat echt is doorgegeven. En de zorg voor de natuur, maar ook bijvoorbeeld de aanplant van de camping. Dat is destijds in 2001 ook gedaan met Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Gekeken naar inheemse soorten, inderdaad een variatie. Eigenlijk een soort voedselbos van la lettre. Ja. Want er staan ook hazelnoten, walnoten, rozenbottels en sleedoorn staat erin.
1: Wat zijn dit hier? Fruitbomen dit hierachter?
0: Fruitbomen, mispel en kweepeer. Ja. En daar maken we ook van alles van. Dus,
1: Want gisteren kregen wij van jullie een flesje in handen gedrukt. Ja. Kweepeer, likeur was dat, hè?
2: Ja, likeur.
1: Ja, het was heel erg, dat was erg lekker, die kweepeer likeur. En daar de loopeenden, die scharrelen overal rond. Nou, het is een heerlijke plek. Dit gaat allemaal opkomen hier, wat er om ons heen staat. De moestuin staat vol. Ik zie daar een soort kring. Wat is dat? Een soort heksenkring.
2: Ja, dat is een van de projecten van de workshops. Dus daar groeien twee ontwerpers, die groeien daar aardappelen. Van de food curators uit Middelburg.
1: Ja.
2: Daar gaan we dus in het najaar, als de aardappelen er zijn, gaan we daar mee aan de slag. Dus, en ze hebben eigenlijk een soort tegenvorm gemaakt op alle rechte akkers. Oh, met alle aardappelrijen en dit is in een cirkel.
1: Een ronde akker. Ja, het is een kunst met aardappelen, zeg maar. Ja. Nou, heerlijk. Wij gaan straks nog even een rondje maken. Dan gaan we even bij de kerkuilenkast. En er zit ook zwaluwen, geloof ik, hè? Ja. Gaan we daar even kijken. Nou, heerlijke plek. U gaat nog van alles horen. Tot zo direct. Wij nemen afscheid met de haan of de loopeenden. We zijn zo direct terug. Dag.
5: Maak maar geluid, jongens.
6: NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
7: Ik ga in gesprek met harpist en componist Remy van Kesteren. Op zijn 16e debuteerde hij met het Nederlands Kamerorkest. Hij won binnen- en buitenlandse prijzen en speelde wereldwijd concerten. In zijn nieuwe solovoorstelling Threads brengt hij zijn klassieke wortels samen met elektronische muziek. Is this where I wanna be?
6: In de nacht van dinsdag op woensdag, van 12 tot 1, Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
8: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op, om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
10: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
10: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: NPO Radio 1.
16: Het is 8 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook al 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. President Trump overweegt de viering van Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu verschillende artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vierde de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden verschillende concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast. Ze vernielen de akkers en ze eten zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat er per hectare zo'n 9000 muizen zijn. Er wordt al van een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van de uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er nu veel eten voor de muizen. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer nog tot besluit. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal. Ster.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
18: Human neemt je mee met een koffer vol herinneringen. Regisseur Emma krijgt die van haar schoonvader, kleinzoon van de Nederlandse procureur-generaal in koloniaal Suriname. Onder zijn bestuur leefden ook Emma's Surinaamse grootouders. Twee werelden dicht bij elkaar en toch zo ver weg. Kijk vanavond naar NPO-doc Bagassi. Human, radicaal menselijk.
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
23: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
24: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed. Waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
25: NPO Radio 1. BNN VARA.
1: U bent terug op de camping. Noord-Beveland. Ik sta hier met Steven van der Zanden. Steven, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Zeeuw, muzikant, reizend troubadour en lang weg geweest, lang op reis geweest. En nu ben je weer terug in Zeeland, hè, begrijp ik.
0: Ja, dat klopt. Ik ben weer terug.
1: Op deze camping heb je een vaste plek?
0: En op deze camping heb ik een vaste plek, ja. Ja. En met reden, want dit is een van de laatste oases, rustplekken van Zeeland, noem ik het altijd. Want je zit hier overal heel dichtbij. Maar je zit hier overal ook ver van weg, omdat je dus niks meer hoort. Je hoort geen auto's, je hoort geen industrie, je hoort je hoort eigenlijk alleen maar de natuur.
1: Ja. En er komt een haan. Het lijkt alsof hij ons een beetje achtervolgt. Waar wij staan met de loopzender komt de haan dichtbij. Hij laat zich nu nog niet horen, maar hij is eventjes stil. Die haan, die ken je al langer?
0: Ja, die ken ik al langer, ja. En ik weet niet of dit de haan is die ook zijn repertoire niet meer helemaal uitzingt, zeg maar. Maar... ja, dat is...
1: Want?
0: We hebben hier een aantal hanen. En één daarvan, die kukelt dan. Die doet dan van kukkeleku. Maar die komt dan zeg maar bij de derde toon of vierde toon. Dan kan hij het niet. Hij probeert het wel, zeg maar hij, dat lukt hem niet. En dan weet je, dit is die haan, zeg maar.
1: En vind je ook inspiratie hier op de camping voor liederen?
0: Ja, ik vind hier vooral heel veel inspiratie door... maar dat vind ik in principe eigenlijk overal in de natuur... Doordat de natuur, die maakt zich geen zorgen over wat het is of wie ze zijn. Vogels en dieren, die zijn gewoon wie ze zijn. Die denken niet na van, god, ben ik nou timmerman of ben ik nou elektricien? Die zijn gewoon wie ze zijn. Ja. En dat vind ik het kracht van de natuur. En daar heb ik ook heel veel van geleerd in al mijn reizen en in het leven van wie ben ik nou, wat moet ik nou zijn? En de natuur zegt eigenlijk van... ja, wij zijn gewoon wie we zijn.
1: Ja.
0: Wij maken ons daar ook geen zorgen over. Maar wij zijn gewoon.
1: We zijn het.
0: We zijn het.
1: Ik ben. Dat is mooi, Steven. Jij gaat straks voor ons zingen. Je schrijft heel over natuur. Je hebt je gitaar bij je. En dus we gaan straks naar je luisteren. Ja. Goed dat je er bent.
0: Ja.

reusachtige haan die is mij nu tot op een meter of drie genaderd. Kijk me aan. Het is een enorm beest met een grote rode kam. Oh, hij gaat nu weer rustig in het gras pikken, dus er is niks aan de hand. Het mogen duidelijk zijn. We zitten dus op camping Catharina Mariahof, Kamperland, waar wij met het kampeerseizoen reeds in volle gang onderzoeken welke natuur er nou op een camping te vinden is. Dat doen we met verhalen vanaf deze camping in Noord-Beveland en reportages over allerlei verschillende campings door het hele land. Dit tweede uur horen we welke vreemde dier- en plantensoorten allemaal op zo'n camping terechtkomen, doordat kampeerders onbedoeld eitjes, zaadjes of pollen of slakken in hun bagage meenemen of in hun opgevouwen klapkar. We horen hoe je mega duurzaam kunt kamperen in de Achterhoek. De Venolijn staat klaar, de column van Bibi Montak. En we struinen hier over de camping met eigenaren Janne en Gino. Dit is het tweede uur van Vroege Vogels.

0: Renald Ruiter, onze muzieksamensteller, die heeft echt zijn best gedaan op deze campingaflevering. Want dit is de muziek Camping. Veel muziek van de IJslander Johan Johansson. In het vorige uur hoorden we al het verhaal van bodemdieren die mee kunnen liften met toeristen. Maar nu gaan we het hebben over planten die van heinde en verre zich vestigen op campings door het hele land. Campingadventieven noemen we die. Verslaggever Gert Elbertsen, jij bent een stukje verderop hier op RCN Camping De Schotsman. Samen met Sipke Gongrijp, expert op het gebied van campingadventieven. Jullie zijn op zoek. Heb je al beet? Heb je wat gevonden?
1: Nou, Sipke Gongrijp zit hier op zijn knieën op een veldje. De meeste bezoekers hier nog, zijn nog aan het slapen. We staan hier naast een Belg. We moeten niet te hard praten, Sipke. Ik kom even naast je zitten.
2: Ja.
1: Ja, wat hebben we hier?
2: We hebben hier kleine boterbloem. Ranunculus parviflorus. En parviflorus betekent ook klein, kleinbloemig. En dat zijn ze ook, want de bloemetjes zijn heel klein. En dit is een Zuid-Europese soort. Die kom je tegen in bermen, op akkers, in boomgaarden en in velden.
1: In Zuid-Europa?
2: In Zuid-Europa. En wat bijzonder is, deze blijkt op verschillende campings in Nederland voor te komen. Op deze camping, op de Schotsman, met honderden. Okay. Hier waar we naar kijken, zo'n 100 meter lang, staan er honderden. De bloeitijd is een beetje voorbij. De vruchtzetting heeft nu plaatsgevonden.
1: Kunnen we die vruchtjes zien? Want ik zou hem niet zo herkennen als een boterbloem eigenlijk.
2: Nee, het is ook een hele bescheiden boterbloem. Ja, het is eenjarig.
1: 10 centimeter breed, ja. Lichtgroene blaadjes, ja. Diep ingesneden.
2: En inderdaad heel, heel fragiel en eenjarig. Hè? Dus heel veel boterbloemen zijn vast. Dit is een eenjarige soort. Dit zijn de deelvruchtjes. En wat bijzonder is aan die deelvruchtjes, aan de zijkanten zitten hele kleine haakjes. Dan moet je echt een loop hebben. Okay. En dat is ook de reden waarom ze dan meekomen met die toeristen, met kleden.
1: Het is een soort knotje en daar zie ik allemaal verschillende zaden op zitten.
2: Yes,
1: en dan
2: klopt.
1: Opeens zo'n zaadje zie ik dan zo'n stekeltje zitten.
2: Ja, maar dat is niet alleen het stekeltje zelf. Aan die zijkanten zitten minuscule stekeltjes. Okay. En dat blijft dan hangen in kleding onder andere. Het is natuurlijk de bedoeling dat dat via dieren wordt verspreid, maar wij doen dat ook, hè. Dus, en dat is een bijzondere soort, want die kwam voorheen. Alleen maar in Limburg was één locatie bekend. Als nog niet ingeburgerde soort. En nu blijkt die gewoon die soort dus met toeristen mee te komen uit Zuid-Europa. En blijkt die soort gewoon echt ingeburgerd te zijn. En dat is fascinerend.
1: Voor deze kleine boterbloem maakt het eigenlijk niet uit of die nou met een deurmat meelift. Een deurmat van een kampeerder of met een wild zwijn.
2: Nee, natuurlijk niet. Want een plant wil maar één ding en dat is zich voortplanten. En hoe die dat doet, ja, daar heeft hij mechanismen voor. En dit is één van die mechanismen. Hè? Haakjes hebben of wat dan ook. En dan kunnen ze migreren.
1: Is dit een campingadventief?
2: Ik zou dit niet meer een adventief noemen. Want een adventief is normaal gesproken natuurlijk iets wat dan niet weet stand te houden in de Nederlandse flora.
1: Er worden zaadjes meegenomen die ontkiemen, maar die kunnen vervolgens niet meer voortplanten.
2: Ja, inderdaad. Wat je zegt, dat is meestal een adventief. En meestal altijd door menselijk toedoen. Hè? Dus dat zijn planten die dus niet weten voort te bestaan. En dit is een neofiet. Hè? Deze plant is gewoon echt ingeburgerd. En dat is een neofiet. Dat noemen we neofiet.
1: Dit is gewoon een Nederlandse plant inmiddels. Die gaat hier niet meer weg?
2: Die gaat hier in ieder geval niet meer weg. Die maakt nu gewoon deel uit van onze Nederlandse flora. Ja, zo kun je het zien. En zo zijn er meer voorbeelden van. Ja, zeker. Ja.
1: Maar hij is wel via kampeerders meegekomen.
2: Ja, absoluut.
1: Hoe weet je dat zeker?
2: omdat deze soort eigenlijk op heel wat campings te vinden is. En alleen op campings. Nou, 1 en 1 is 3, hè?
1: Ja, ja.
2: Dus ja.
1: Het
2: dus
1: zou heel toevallig zijn als hij op een andere manier.
2: Nee, maar weet je wat ook bijzonder is? Deze planten vind je rondom die standplaatsen van caravans, tenten en campers. En dan echt meestal of op de standplaats of rondom die standplaats. En mensen kloppen een matje uit of hebben een picknickkleed. Dat kloppen ze ook uit. En op die manier zie je die planten ook echt rondom die standplaatsen staan. En dat is heel opvallend. Ik zoek ook altijd echt op de standplaatsen zelf, want daar vind je altijd die campingflora.
1: Ja. Ja, daar zitten we nu ook op, hè?
2: Ja.
1: Hier is een tent weer weggehaald. Ja. Het gras is helemaal dood.
2: Ja,
1: ik zou hier niet heel blij van worden, maar dit zijn goede plekken volgens jou.
2: Ja, weet je wat het is? Het verschil zit hem ook natuurlijk in, als je gewoon het gezond hebt wat groen is, dan is daar heel veel concurrentie. Maar doordat er juist een tent heeft gestaan en die grasmat dood is, geeft het de gelegenheid voor die mediterrane flora om ook te kunnen ontkiemen. Ja. Want concurrentie is een belangrijke factor, hè? Ja. Niet alleen klimaat, maar ook concurrentie.
1: Is het een algemeen fenomeen? Planten die meeliften met kampeerders? Of is die kleine boterbloem een uitzondering?
2: Nee. We hebben dus jaren onderzoek gedaan. En ongeveer 40, 50 soorten zijn dus meegekomen uit Zuid-Europa. En blijken voor een groot deel ingeburgerd. Daar zitten adventief planten bij. Oftewel planten die niet weten stand te houden. Maar een gros van die planten blijken gewoon in te burgeren.
1: Ja. Ja. En op de meeste cappings kun je ze ook wel vinden?
2: Ja, maar het is wel zo dat campings op zandgronden zijn dan iets meer geschikt voor die mediterrane flora dan campings op de kleigronden, op de zwaardere gronden. Maar ook op de zwaardere gronden vind je weer specifieke soorten. Ja. Ja.
1: Heb je nog eentje, heel snel?
2: Ja, ik heb even kijken. Nou, ik heb hier eentje.
1: Oh ja, je hebt hier een stokje in de grond geprikt. We stonden hier al even.
2: Ja. Dit is Trifolium resupinatum, een Persische klaver. Die wordt onder andere in Nederland ingezaaid als groenbemester. Maar dit is de liggende vorm uit Zuid-Europa. Bloeit dus nu prachtig met roze bloemetjes.
1: Ja, schitterend. Heel laag.
2: En dit is het vruchtje. En je ziet het.
1: Oh, stekels.
2: Yes. Het vruchtje zelf, dat pijlt een beetje uit. Stekelig en blijft op die manier dus hangen. Maar het kan ook de zaden zijn, hoor, die dus blijven hangen in en kleden.
1: Dus wij gaan hier nog even zoeken, Sipke. Nou, mochten er nou kampeerders op Camping de Schotsman zijn die Radio 1 zitten te luisteren. Wij zijn nu op veldje De Goudsplaat. U bent meer dan welkom om even met ons mee te kijken. Tot zometeen.
0: Tot zo direct, Gert. Dan horen we weer met Sipke. Prachtig, die Persische klaver. Deze ochtend hebben we muziek van een echte Zeeuwse troubadour. Gitarist Steven van der Sande uit Middelburg trekt met zijn muziek door heel Europa. En is nu gelukkig weer heel even terug op zijn vaste plekje hier op de camping. En wil voor ons spelen. U hoort Steven van der Sande met Land en Zee.

Hier zie ik je weer, het land antwoordde zacht. Als je op me wacht, ergens op het strand, misschien wel een keer. Het land zag de zee vertrekken, langzaam en bedeesd. En dacht, het is goed, dat eventjes de vloed mij mocht bedekken en mijn geliefde

nieuw het land en zei ik ben het zat. Ik ben al zo lang nat. Mag ik alsjeblieft mijn water laten drogen?

0: Stefan van der Zande, Zeeuws troubadour. Dankjewel, we horen je straks nog een keertje. We gaan naar de Achterhoek. Daar is kampeerboerderij De Baankrijs, vlakbij Almen. Maar dat is meer dan alleen maar een mooie camping. De eigenaren zetten zich actief in om de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden. En proberen ze ook bij hun kampeerders daarbij te betrekken. Verslaggever Jesper Buursink loopt een rondje over de camping met eigenaren Maaike, Pieter Boslo-Koning en hun dochter Sarah.
1: Sarah, beschrijf eens waar we staan, wat we zien.
2: We staan voor de boerderij en ook ons huis. Het is eigenlijk een grote verzamelplek waar ook de winkel is en de receptie, dus waar we eigenlijk iedereen ontvangen.
1: En hier liggen, dit is gewoon een winkel met al jullie producten, toch?
3: Het is eigenlijk gewoon een kleine natuurvoedingswinkel. Maar ja, we verkopen ook eieren van de buurman en de broodjes die ik elke ochtend afbak.
1: En die was je net aan het bakken?
3: Ja, voor de campinggasten inderdaad.
2: Maar het groentes, ook uit eigen tuin, inderdaad.
1: Ja, dan lopen we zo meteen nog even langs die eigen tuin.
3: Ja.
1: En laten we eens even kijken wat voor werk jullie allemaal hier doen dan.
3: Ja. Nou, we beginnen 's morgens vroeg met het voeren van de varkens en het melken van één van de drie koeien. En dat gaan we nou doen.
1: Oké.
3: Ik heb ondertussen daarnet ook al even in het sanitaire wc-rollen bijgevuld en de handdoekjes vervangen en zo.
1: Lopen we nu wel langs? Misschien moeten we even naar binnen lopen.
3: Even kijken.
1: Het is vroeg.
3: Even kijken.
1: Campinggasten.
3: Goedemorgen. Hebben jullie lekker geslapen? Goed zo.
1: Nou, iedereen begint net wakker te worden. Het is nog vroeg op de camping.
3: Ja,
1: dus iedereen gaat nu naar de wc. Het leuke vind ik hier dat je hier... Hier begint meteen jullie missie een beetje, Pieter.
4: Er staan hier allemaal emmers. En er staat van alles op.
1: En niet een paar emmers, hè? Het zijn er flink wat.
4: Ja, je moet goed scheiden, hè?
3: Dus wij
4: proberen de mensen een beetje wegwijs te maken in het afval scheiden.
3: Ja, we voeden ze gewoon op. Zo moet je het eigenlijk zien.
1: De mensen worden echt opgevoed.
4: Ja. Dus ik ben heel druk om elke dag het afval weer netjes in alle bakken te krijgen.
1: Nou, ik begin even hier, want hier staat... Wat is dit? Dat is groenafval, denk ik. Groenbak geeft.
3: Ja, maar die hebben we in twee fases, omdat we natuurlijk die varkens hebben. Hè? Dus er is groenafval dat de varkens niet eten. Hier gaat het vaak al het meest mis.
1: Hier gaat het mis, hè, met groenafval.
3: Heel veel mensen denken dan dat varkens van alles niet kunnen eten. Maar varkens eten eigenlijk bijna alles, behalve koffie- en theezakjes.
1: Ja, want dat staat erop, hè?
3: Ja, precies.
1: We hebben blik, staat erop, papier, karton, plastic. En restafval is ook een hele mooie, lange beschrijving.
3: Ja,
1: maar wat ik ook leuk vind hier, als je naar de wc's, naar de douche gaat... Loop even in.
5: Kijk of er iemand...
1: Hallo. Loop even naar binnen, hoor. Mag dat?
6: Ja, zeker. Gaat er wel.
1: Niemand had de douche. Sarah, hebben jullie dat zelf al bedacht? Want er staat overal dit bijvoorbeeld.
5: Ja, die van die waskommetjes.
2: Oh ja, nee, dat is mama.
1: Dat is mama.
2: Papa en mama, die kunnen dat heel goed. En dan kom ik ergens en denk ik... Oh, mama heeft een briefje opgehangen of iets. Maar het helpt wel, want mensen gebruiken het wel. En ik denk ook dat met die waskommetjes... Ja, je wordt wel een stukje milieubewuster, denk ik. Als je dat ziet, als je thuis je normaal scheert gewoon onder de kraan. En dat je dan de hele tijd het afspoelt en dat de kraan blijft lopen. Of dat je ineens op een camping komt waar er staat waskommetjes. Die moet je eigenlijk gebruiken.
1: Ja, waarvoor zijn toch die waskommetjes, staat hier? Een hele lange beschrijving.
3: A4-terreur kun je het ook noemen.
1: A4-terreur? Er is hier milieubewuste A4-terreur gaan op deze camping. Goedemorgen. Ik ga je vrouw wat vragen.
7: Ik heb ongeveer 4 vuilniszakjes aan mijn tent hangen. En dan kom ik hier en dan denk ik in elk bak 1 zakje. Maar dan zijn er 6 emmers waar wat in moet. Dus dan moet ik toch weer in mijn vuilniszakje.
1: En leer je er ook wat van als je dit allemaal ziet? Zeg maar dat soort scheiden en al die dingen.
8: Doe
1: en zo.
8: Thuis
7: ja,
8: ook.
7: Echt wel.
1: Ja, die thuis ook?
8: Ja,
7: ja
8: zeker. Er wordt voor je uitgerekend hoeveel mensen er kunnen douchen in een uur als je 5 minuten doucht. Dus aan alle kanten zie je wel dat ze hun best doen om bewust bezig te zijn.
1: En neem je dat dan ook mee of leer je daar zelf ook nog weer iets van?
8: Ja, vooral mijn eigen tekortkomingen, maar
1: ja.
8: Ik denk dat ik er al wel een beetje mijn best in doe. Maar ik vind het wel leuk om te zien hoe zij het aanpakken, ja zeker.
9: Ja, ik vind het op zich wel grappig. Het doet me denken aan van ja, mensen toch nog steeds weer wijzen op. Dat je vooral het scheiden goed moet doen. En ik vind het wel leuk dat zoals de groenafval naar het varken toe gaat en dat soort dingen meer. Dus ik vind wel dat je mensen continu moet wijzen op wat wij als mensheid doen met de wereld.
1: Nou, we lopen nu intussen weer verder natuurlijk over de camping. Waar gaan we heen? Oh, naar de varkens gaan we heen. Nou, ze komen er allemaal aanrennen. Wat zijn dit voor varkens, joh? Deze zie je nooit.
2: Dit zijn Hongaarse wolvarkens. En die heb je in 3 verschillende kleuren. En dat zijn ontzettend leuke varkens. Lijkt meer op wilde zwijnen of schapen.
1: Ja, het zijn dus wilde zwijnen, hè, Sarah?
2: Er zijn mensen die zeggen, hebben jullie schapen? Dan zeg ik, nee, we hebben varkens.
1: Lopen jullie ook bijna ondersteboven, hè?
3: Ja, dat is me van winter al een keer zo gebeurd... dat ik 2 dagen met een verrekte knie op de bank heb gezeten. Maar het zijn zulke lekkere slobberaars ook.
1: Maar deze eten weer dus het GFT op.
3: Ook, ja, precies. Maar ze krijgen nu ook wel wat brokjes. Want ze zijn zo groot, ze hebben best wel veel voeding nodig. En ze lopen hier wel in een stuk dat vrij groen is. Maar, hey, kom eens, Wendy.
1: Ik zag ze gisteren ook heerlijk lekker ouderwets, zoals het hoort bij varkens, volgens mij. Zo lekker in die modderpoel.
3: Ja. Die modderpoel, ja, dat is eigenlijk ook waarom we die varkens hebben. Want we hebben heel veel zwaluwen ook. En zwaluwen hebben modder nodig voor hun nestjes.
1: Ja, want dat waren we net eigenlijk een beetje vergeten te zeggen. Maar in het toiletgebouw, je hoort ze ook overal rondvliegen misschien.
3: Ja.
1: Zitten heel veel zwaluwnesten. Ja. Dus als je 's ochtends zit te poepen daar, dan heb je lekker het gekwetter van de zwaluwen om je heen.
3: Nee, en dat is wel het leuke. Op een gegeven moment, ergens eind jaren 90, begin jaren 2000... toen waren de zwaluwen eigenlijk verdwenen. Toen hebben we op een gegeven moment zelf weer een aantal varkenskoeien aangeschaft. Geiten ook eerst, inderdaad. En toen kwamen de zwaluwen gewoon weer terug. Want die zwaluwen hebben natuurlijk insecten nodig. En insecten komen af op beesten, op hun poep. Dus... Zo is dat weer verbeterd. En nu hebben we volgens mij al wel 9 broedende paardjes weer.
1: Jeetje, ja, want ze zitten echt in de velden. Nou, we lopen nu tussen de tenten trouwens door op het grote kampeerveld.
3: Slaapt iedereen nog? Want het ziet er wel heel gezellig uit nou zo.
1: En tussen lopen we ook langs de mestbult van Pieter.
4: Ja, dat klopt. Een gemaaid gras hebben we ook genoeg van de camping. Dat geven we gedeeltelijk aan de varkens. En gedeeltelijk doe ik dat ook door de compost. Dus de compost is een... samenraapsel van alles wat hier opgeruimd moet worden.
1: Voelt dat goed dan? Ja, dat is een beetje een rare vraag, maar om het zo circulair te doen?
3: Ja, tuurlijk. Het leven is natuurlijk 1 grote cirkel. En daarmee maken we met die compost maken we het ook allemaal rond. En dat zorgt weer voor heel veel biodiversiteit. Want dat is in feite waar we het allemaal voor doen hier. Alle stapjes die we hier nemen, is toch om de biodiversiteit weer te verhogen. En ja. Dat blijkt wel dat het werkt, want het stikt hier van de insecten en de vogels. En als je 's nachts wakker bent en hier rondloopt, dan kun je ook dassen en vossen. En, huilen en bunzings en marters zien. Ja, gaan jullie langs de groentetuin? Dan ga ik alvast weer naar de broodjes, want dan moeten er nog een paar de oven in. Voor de langslapers.
1: Ja, want zometeen kunnen mensen, dus kampeergasten worden helemaal wakker... en dan kunnen ze ook gewoon bij jullie broodjes halen.
3: Ja, zeker. Ja, heerlijke verse biologische broodjes. Lekkerder en warmer en verser kan het niet. Goed, ik ga even naar de oven.
1: Ja, wij lopen met z'n drieën nog even de groentetuin in. En het voedselbos, hè? Want Sarah, wat gebeurt hier allemaal?
2: 8 jaar geleden hebben we dat stuk, dat was gewoon eigenlijk akkerland. En daar zijn we met z'n allen boompjes in gaan planten. En dat is nu eigenlijk al best groot. En we hebben gisteren ontzettende lekkere honingbessen geoogst. Ik was het aan het maaien en toen kwam ik erachter dat er heel veel honingbessen in stonden. Ja, het is eigenlijk een heel klein bosje, een heel klein wereldje. En mensen kunnen er met hun trekkerstentje ook in staan.
1: En hoe belangrijk is deze tuin?
2: Ja, ik denk dat voor het heel deel wat ook een beetje zelfvoorzienend. De koe en dan de groentes. En natuurlijk voor de campinggast is het super fijn als je wel wat groentes wil om wat groentes te kunnen oogsten. Ja, je ziet ook echt waar je eten vandaan komt. En voor heel veel mensen is het hartstikke goed om dat een keer te zien. Ik denk dat je daar niet per se over nadenkt. Maar dat als je hier bent, net zoals met de waskommetjes en de ditjes, je wordt wel even aan het denken gezet over hoe doen we het eigenlijk met z'n allen. En dat doen papa en mama, denk ik, onbewust voor een groot deel. Maar dat laten ze wel mensen heel goed zien. Dat je wel moet nadenken over wat je doet en wat je achterlaat uiteindelijk.
1: Denk je dat het werkt?
4: Ik denk dat het voor een gedeelte wel werkt. Maar er zijn altijd mensen die er natuurlijk helemaal lak aan. En die volle vuilniszakken laat ik ook gewoon rustig in de container zakken. Daar ga ik niet meer in grasduinen.
0: Al dus daar de mensen op kampeerboerderij De Baankrijs in vlakbij Almen in de Achterhoek. Na 8:30 de column van Bibi Dumontak. De Venolijn, de vogels op de camping. Nou, u hoort hier de haanuk voortdurend. En die loopeenden die zitten die ronden lopen rond hier. Maar we hebben ook zwaluwen, boerenzwaluwen en de torenvalk. Daar gaan we een kijkje nemen. En nog meer campingadventieven. U heeft net gehoord wat dat zijn. En zo niet, blijf luisteren. En nu eerst Ster en NOS Journaal.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Human neemt je mee met een koffer vol herinneringen. Regisseur Emma krijgt die van haar schoonvader. Kleinzoon van de Nederlandse procureur-generaal in koloniaal Suriname. Onder zijn bestuur leefden ook Emma's Surinaamse grootouders. Twee werelden dicht bij elkaar en toch zo ver weg. Kijk vanavond naar NPO-doc Bagassi. Human. Radicaal menselijk.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
14: België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Zeker 283 mensen zijn opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Na die wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken, brand gesticht en werd een confrontatie met de politie gezocht. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niks bekend. Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkelactie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg.
15: Ster. Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
16: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
15: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Ik moet het echt even met jullie ergens over hebben.
19: Die jarig is, trakteert.
20: Ja. Het zal je maar gebeuren dat je tot je eigen verbijstering doorgroeit.
21: Eigenzinnig, absurd en grensverleggend. Vanavond, 21:50, VPRO viert 100 jaar.
20: Tja, hoe moet dat nou?
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Dit zijn ook campinggeluiden, maar dan vanaf camping La Viorna bij de Picos de Europa in Spanje. Ja, daar zit iedereen op de camping lekker te luisteren naar de nachtzwaluw. Een geluid van Jan Winkelmolen. Dankjewel Jan uit La Viorna bij Potes in Spanje. Tijd voor de columnist van de week. Auteur en jurylid van onze Frater Willy Broordersprijs, Bibi Dumontak.
1: Wat we van koeien kunnen leren. Deze column is de helft van een tweeluik. Sprak ik vorige maand over dieren die niet werden gehoord? Dit keer gaat het over dieren die juist wel worden gehoord. Daarvoor trok ik naar de leukste stal van Nederland. Die staat in Zandhuizen. Er wonen 43 runderen die nooit weg hoeven voor de dood. Zoals de gang naar het slachthuis in boerenjargon heet. Maar die mogen blijven voor het leven. Ze vormen samen een hechte kudde. De koeien en ossen worden pas van elkaar gescheiden als de dood er een komt halen. En het overlijden van de een betekent een nieuwe kans voor een ander. Leonie Kornips, taalkundige en onderzoeker bij het Meertens Instituut, luistert al jaren naar koeien. Zij vertelde me dat er nergens in Nederland zo druk en divers wordt geloeid als bij Bert Hollander, de boer die deze kudde verzorgt. In de stallen van de intensieve veehouderij, vertelde ze, is de koeientaal vlakker en minder gevarieerd, omdat productiekoeien veel minder de kans krijgen hun taal aan elkaar door te geven. Sterker nog, Kornips maakte mee dat communicerende koeien soms als lastig worden ervaren en eerder weg moeten voor de dood dan stille koeien. Maar het enige wat ze deden, zei Kornips, was de boer begroeten als hij de stal binnenliep. Ze deed me direct de koeiengroet voor. Met gesloten lippen bracht ze een zacht voort. Die dag was ze voor onderzoek aanwezig in de stal van Hollander, waar twee nieuwe gelukskoeien, een moeder en een zoon, werden afgeleverd. Ik mocht naast Kornip staan en via haar meeluisteren naar wat de koeien elkaar te zeggen hadden. Het verhaal begon al op het moment dat de veewagen het terrein opdraaide. Er werd direct geloeid. Met open mond en met volle kracht vroegen 43 stemmen: Hé, er gaat iets gebeuren, let op. Daarna viel er een stilte, want ze wachten allemaal op antwoord uit de veewagen. En dat kwam. Een van de koeien, de moederkoe, zei: Hallo. Een zacht Dit deed ze om tegen die andere stemmen te zeggen dat ze in vrede kwamen. Er volgde weer een koor van opgewonden geloei. Wie ben je? Wie ben je? En daarna weer die zachte begroeting vanuit de truck. Toen ging de klep open. Daar werd ik een beetje emo van, omdat uitstappende koeien meestal terechtkomen in een abattoir, terwijl deze twee hun geluk juist tegemoet traden. Moeder en zoon werden tussen de andere koeien vastgezet. Alle koeien waren op dat moment aangebonden om de nieuwelingen zo rustig mogelijk te kunnen ontvangen. De zoon begon daarna voor het eerst opgewonden met open mond terug te loeien. Wie zijn jullie? Waar ben ik? Hoe dan? Maar zijn moeder bleef geruststellend groeten en hield daarbij het hoofd deemoedig laag om haar zoon te beschermen. Om al die runderen te laten weten dat ze beiden geen kwaad in de zin hadden. Binnen een paar minuten ging de kudde van loeien met open mond over tot begroeten met de lippen op elkaar. Langzaam verdween de opwinding en werd er over en weer gehmmd. Nadat de rust was weergekeerd, maakte Hollander één voor één de koeien los. Er werd gesnuffeld, gelikt en met het voorhoofd tegen flanken gewreven. Al die tijd hielden moeder en zoon hun hoofden laag. Alleen de zoon brulde nog wat nederig na. Diezelfde week las ik over de AZC-protesten in Apeldoorn, Loosdrecht, Den Bosch, waarbij de monden van de tegenstanders permanent wijd open stonden. Ik hoop dat, met het verstrijken van de tijd, de lippen van de demonstranten uiteindelijk zullen samensmelten tot een zachte groet. Ze hoeven het woord welkom alleen maar wat op te rekken. En je bent er. Welkom.

0: Lonesome at the Campfire. Alleen bij het kampvuur. Van, dat staat er niet bij. Van Lucky Luke, denk ik. Tijd voor de Venolijn. U bent weer op pad geweest en heeft gebeld met 035-6711-338.
1: Lieve Zwanenburg uit Dronten. Op dit ogenblik, met die hoge temperaturen, is bij ons in de tuin de wilde kamperfoelie uitbundig gaan bloeien. Door de geurende bloemen komen 's morgens, 's avonds vele bijen, hommels en nachtvlinders te snoepen van de nectar en stuifmeel.
2: Karin van de Ploeg, Zwolle. Het is heerlijk weer. Het is 23 graden buiten, strak blauwe hemel. En de boeren hebben net gemaaid, dus er ligt nu gras te drogen. Dus over de komende dagen wordt er gehooid. Ik zag dat de kastanje nu allemaal hele kleine kastanjeknopjes begint te krijgen.
3: Met Marten Baalbergen uit Noordwijk. Afgelopen week is Wies geboren, ons eerste kleinkind. En ik zit vanmorgen te ontbijten en ik kijk naar het nestkastje. En ja hoor, daar vliegen de meisjes uit.
4: Rommelenhout, Oosterbeek. We zagen gisteren een web met honderden piepkleine roodbruine spinnetjes tegen de grond van de veranda. Een echt spinnennest. Vandaag waren ze weg. Niets meer van te zien. Wonderbaarlijk.
5: Ik ben Janet Moorlaag en ik woon in Finsterwolde. En ik zie hier voor mij 5 jonge vosjes spelen aan de rand van het bos. Het is werkelijk fantastisch.
6: Sjors Knotneres. Op tweede Pinkstermorgen lopen we in alle vroegte naar de Doesburger Molen. In de bomen overal de roep van jonge spreeuwen die bedelen om voedsel. En bij de molen boeren zwaluwen die insecten uit de lucht plukken voor hun kroost.
7: Gerben van mij uit Leens. In onze tuin bloeien op deze hele warme 26 mei al de eerste vlierbloesems. En oh, wat ruiken ze lekker.
8: Peter Leijenaar, ik heb een eersteling en dat is met die hitte-explosie van gisteren, dat zijn de mieren. Ik heb een vliegende mier gezien en dat vond ik toch wel weer heel leuk.
9: Juliette Godschalk uit Gaanderen. En ik zit op mijn balkon. Tegen 21:15 vliegt er van alles kriskras door elkaar voor mijn neus. Ik weet even niet wat het is, maar als ik goed kijk zijn het vleermuizen op zoek naar insecten. Prachtig om te zien.
10: Janneke Kimstra. Beeldhoven. Op deze Pinkstermorgen, warm, zonnig, wandel ik op het Tienhovenskanaal. Aan de Noord-Hollandse kant rinkelt

0: Fortuné.
1: Blijft u vooral bellen met de Venolijn 035-6711-338. Hier op Camping Catharinahof. Catharina Mariahof staat een schuur, een klein schuurtje. En hier is de houtopslag. En in die schuur, daar nestelen al jaren boerenzwaluwen. En ik loop hier nu weer met Janne van Gelst en Gino Antonissen. We gaan de schuur in. Oh, daar zit ook een pauw, zeg. Op een pauw op een balk. Is dat... Oh, twee zelfs. Dat zijn jullie pauwen?
2: Ja, ja, ons mannetje en het vrouwtje. Dit is een nachtverblijf. Mijn tevens is eigenlijk het verblijf van alle zwaluwen die hier op de boerderij wonen.
1: Oh, ik zie hier boven ons hoofd een nestje. En wordt dat bewoond?
2: Die hier boven ons hoofd op dit moment niet. In de hoeken zitten er een, viertal... Nestjes.
1: Even kijken, Janne loopt naar de hoek van de schuur en gaat ze aanwijzen. We doen heel voorzichtig. Pauw boven mijn hoofd. Wat een enorm beest. Is dat toch zo'n pauw? Sorry, ja?
3: Ik zie nu erg weinig beweging. Ik moet zeggen dat we hebben echt jaren gehad dat er ontzettend veel zaten. Dat echt een gekwetter. Ik hoor ze wel trouwens buiten. Oh, ja. Er vliegt er nu net eens weg.
1: Boven ons hoofd.
3: We hebben hier in de staldeur dan speciaal een gat gezaagd, zodat ze ook heen en weer kunnen.
1: Oh, daar ja.
3: Dus ja, er wordt gebroed, denk ik. Maar we gaan zien. We hebben soms zelfs gehad dat ze zelfs een tweede leg doen. En dan is het aan het eind van de zomer dat ze allemaal gaan uitvliegen. En dat is natuurlijk schitterend.
1: Ja, nou, ik zie hier al een stuk of 8 nesten zitten. Dus ze doen het goed. Want jij loopt hier natuurlijk al je hele leven rond. Maak je ze altijd al meegemaakt?
3: Ja, zeker. Ja. Het geluid is echt onmiskenbaar voor de zomer. En we kijken altijd uit naar de dag dat ze dan weer aankomen. En er zit er altijd eentje bij ons voor-achterdeur, de deur die wij het meest gebruiken. En we kunnen dan ook gelijk zien wanneer ze er weer zijn. Of dat is eigenlijk de eerste meestal, toch?
2: Die, de verkenner.
3: Ja.
1: Heerlijk. Nou, de verkenner mag nu even vooruit, want we lopen achter Gino aan.
3: We kijken altijd uit naar de dag dat ze dan weer aankomen. En er zit er altijd eentje bij ons voor-achterdeur, de deur die wij het meest gebruiken. En we kunnen dan ook gelijk zien wanneer ze er weer zijn. Of dat is eigenlijk de eerste meestal, toch?
2: Die, de verkenner.
3: De verkenner, ja.
1: Heerlijk. Nou, de verkenner mag nu even vooruit, want we lopen achter Gino aan. We laten de pauw weer even. Ja, die kijkt ons nieuwsgierig aan.

0: Toch?
1: Ja, ja, precies. En wij hebben van een erfscan gehad door Stichting Landschapsbeheer Zeeland. En dit soort rommelhoekjes zijn perfect. Dus het moet vooral niet te opgeruimd zijn.
2: Nee.
1: En ja, je ziet hier de braakballen al.
0: Oh ja, ik zie hier braakballen onder een kast. Ja, nou, heel hoog onder de boeidelen van het dak hangt een grote... Wat is dat voor kast?
1: Ja, ik weet eigenlijk niet. Het is een kast.
0: Nee, maar ik bedoel, welke vogel zit...
1: Hier zitten de torenvalken.
2: Oké.
1: Ja.
0: Ja, flinke kast daar. En hieronder de braakballen, hè? Jeetje, er wordt behoorlijk gegeten en gebraakt. Ik zie hier zo de 20, 30 braakballen liggen.
1: Ja, klopt. Ja, de valkjes die zitten hier eigenlijk heel het jaar. En ze hebben verschillende plekken waar ze zitten. We hebben ook meerdere valkasten op ons erf staan. En eigenlijk ter verwondering van ons en ook de roofvogelgroep die ze hier in de gaten houdt, hebben ze toch deze kast uitgezocht. Want ik heb me door hun laten vertellen dat het eigenlijk helemaal niet per se ideaal is. Toch hebben ze deze plek verkozen om weer te gaan broeden.
0: En ik begrijp dat er ook nog iets bijzonders aan de hand was met deze kast. Want er zit ook een afwijkend eitje in. Was het nou deze kast? Of,
3: ja, klopt. Ja, er liggen 5 eitjes in, waarvan 4 van de valk.
0: Ja?
3: En 1 van een andere vogel. En dat is waarschijnlijk van de koutjes. Want die hebben eerst de kast bezet.
0: Ja.
3: En daarna hebben de valkjes toch weer gewonnen. Dus ik denk dat er 1 koude ei bij zit.
0: Maar dat wordt niet meer bebroed, neem ik. Of wordt dat mee bebroed?
3: Het wordt vaak wel mee bebroed.
0: Ja.
3: Maar dan wordt dat kuiken niet gevoerd.
0: Dus er komt wel een kuiken uit?
3: Ja, hoogstwaarschijnlijk wel. Dat werd ons verteld.
0: Bijzonder, nog nooit gehoord. Ach, misschien wordt hij wel gelijk opgevroten.
3: Dat zou ook zo kunnen.
0: Jeetje. Het is geen koekoek die daar een ei heeft gelegd.
3: Nou, die zit hier ook op het erf, maar het was dezelfde grootte als een valkuitje. Dus waarschijnlijk is
0: toch
3: het...
0: Toch een kouwe ei. Ja, voor mij zijn die ook een beetje... wat zijn afwijkers van kleur? Blauwig ook, of niet?
3: Ja, volgens mij wel. Ja.
0: En dan hebben we nog een kerkuil, hè?
3: Ja.
0: Toch? Dan gaan we hier weer een hele grote schuur in. Oh, dit is jullie werkknutselschuur. Hier doen jullie al die workshops, die kunstprojecten met bezoekers, hè? Met mensen die hier kunnen. En waar vinden we dan de kast van de kerkuil?
3: Nou, de kast hangt er nog niet.
0: Oh.
3: Daar waren wij met de kerkuilenwerkgroep De Beverlanden, zijn we daar... Die komen ze plaatsen. Alleen voor die tijd is eigenlijk de uil al ingetrokken in de schuur. Die zit hier in de nok.
0: Ja.
3: Gaat hij ergens erin. En dan zit hij eigenlijk in het stukje overstek van het dak.
0: Oh.
3: Dus wij doen 's avonds netjes de deur voor hem open.
0: Ja.
3: Of haar. En dan kan ze gaan jagen.
0: En er is ook een nest, of niet?
3: Nou, naar ons weten is er nog maar eentje.
0: Eén uil?
3: Eén uil. Dus we denken nog geen nest... Maar want ze woont hier nu, denk ik, 3, 4 maanden.
0: Ja. Leuk om...
1: Na een hele lange tijd weer teruggekeerd. Dus ik kan me als kind herinneren dat er altijd kerkuilen hier zaten. En er was precies op die plek ook een kast. Dus ja, is het dan ook een uil die daar ooit geboren is, vragen we ons af.
0: Ja.
1: Maar ja, hij is dus, of hij of zij, is dus weer terug.
0: Wel ja, dat is gewoon de uil die hier geboren is. Ja, toch?
1: Ja, we denken het. Ja.
0: Nou, verschrikkelijk leuk om even een rondje te maken met jullie langs de vogels. De boerenzwaluwen, de torenvalk en de kerkuil. Wanneer worden er jonge torenvalkjes verwacht?
3: Weet u dat? Ja, dat kan elk moment.
1: Spannend. Dat hoorde wel, ja.
0: Nou, Chino en Janne, dank jullie wel. Wij gaan weer even naar Gert en Sipke. Die zitten in een camping verderop, de Schotsman. Want die zijn op zoek naar adventieven.
4: Ja, naar planten die hier van nature niet voorkomen... maar via kampeerders hier wel terecht zijn gekomen. We hebben er echt een hele hoop gezien. Van honing, klavers tot... hoe heet het? Mosbloempje. Ja. Nou, we zijn nu op de parkeerplaats. Ja, we moeten keuzes maken. Wat zien we hier, Sipke?
5: We zien hier klein fakkelgras, Rostraria. Die komt uit Zuid-Europa ook. En die staat hier op de parkeerplaats, in de open tegels. Tussen
4: dat is een halve hard parkeerterreintje.
5: Ja.
4: Zullen we weer even op de knieën gaan?
5: Ja, zeker.
4: Welke is het nou precies?
5: Deze toefjes, het is nog geen, dat is ongeveer 5 centimeter hoog, 7 centimeter maximaal.
4: Compacte hoofden?
5: Ja, heel leuk, liefelijk grasje. We hebben de fakkelgrassen in de duinen en onder andere in Limburg, fakkelgrassen, maar dit is een ander genus. En deze komt dus uit Zuid-Europa. En je kunt je voorstellen dat niet alleen die campingplaatsen heel erg interessant zijn, maar dat mensen hier ook hun auto parkeren en hun tassen uitpakken en hun kleding uitpakken. En dat op die manier ook zaden worden gemorst

0: onopzettelijk en dan tussen die voegen van die parkeerplaatsen duiken. Ja. Dus ik kijk niet alleen naar die standplaatsen, maar ik kijk ook altijd op die parkeerplaatsen. Want die zijn dan ook weer heel gunstig.
1: Je kijkt naar de hele camping als ecosysteem,
0: ja, zeker,
1: eigenlijk.
0: Zeker, zeker. En je kunt je voorstellen dat het ook, hè, tussen die bestratingen, het is gewoon mediterraan. Hè. Het is, die stenen zijn lekker warm en deze grassen houden daarvan. Hier staat nog duinlangbaardgras. Hè. Dat is ook zo'n soort die gewoon wild in Nederland voorkomt. Onder andere in de duinen. Ook wel elders. Maar het is eigenlijk ook een Zuid-Europese soort. En zoals hij hier staat, komt hij ook echt mee uit Zuid-Europa. Dat weet ik zeker. Ja.
1: Moeten wij nou blij zijn met al die exoten?
0: Nou, het is iets wat gewoon plaatsvindt. Hè? Dus ik vind het zelf niet zo'n probleem. Hè? En, dus het is, en het zijn ook geen exoten. Hè? Het zijn gewoon soorten van het vaste continent. Planten migreren. En dat hebben ze altijd gedaan. En dat zullen ze altijd blijven doen. En ik noem het niet zo gauw een exoot als het gewoon van het vasteland van Europa komt. Daar heb ik moeite mee. Ja.
1: Ja. Als wij er niet waren geweest, dan had misschien een edelhert wel die zaden meegenomen naar het noorden.
0: Ja, nou, in ieder geval door klimaatsverandering. En dat is natuurlijk ook, zolang we hier op deze aarde zijn, is dat er ook gewoon van nature. En gaan planten en dieren migreren. Dus dat is gewoon wat plaatsvindt. En nu helpt de mens een beetje wat sneller. En zijn die camping stepping stones voor Zuid-Europese soorten om op te rukken naar West- en Noordwest-Europa, ja.
1: Toch is er één lastpak.
0: Ja. Die kunnen we wel even laten zien.
1: Dan moeten we weer even naar die staakcaravans daar.
0: Ja.
1: We lopen nu over het asfalt. Ja, het is dichtbij. Ja. Het veldje de haringvreter.
0: Ja, en daar staat naaldzaadbloem. Een naaldzaadbloem, Soliva sessilis, komt uit Amerika. En is nu tegenwoordig cosmopoliet. Behalve op Antarctica komt hij op alle continenten voor. En dat is een lastpak. Even kijken of we hem hier zien. Even kijken. Ja, ik heb hier wat planten.
1: Oh ja, dus er is iemand koffie aan het zetten.
0: Nou, het probleem met het ding is, het geeft hele kleine bloemen. Het behoort tot de composieten. Het licht, dus het kan heel goed tegen het maaien. En er komt uiteindelijk in het bloemhoofdje een zaadje in met een naaldje. En dat kan ontstekingen geven.
1: Het is dit, ja, wat lichtgroene, hele lage plantje.
0: Ja, bodembedekkertje.
1: Het ligt ook echt, hè? Het groeit de breedte in.
0: Klopt, ja.
1: Kan ik die stekelige naaldjes dan ook zien? Ja, naaldzaadbloem, daar zal hij ook zijn naam vandaan hebben.
0: Of we hier al iets voelen, want als je eraan voelt, voel je ook vaak wel dat hij prikt. Ik voel nu nog niks.
1: Nou, je gaat gewoon met je vingers zo doorheen. Een beetje, je betast het een beetje.
0: Voorzichtig, want, want het kan echt prikken. En ik had al gisteren en vandaag had ik hem al tussen mijn vingers.
1: Oké. Okay.
0: Nou, ik voel het nu hier ook nog niet zo.
1: Maar een klein speldenprikje.
0: Een klein speldenprikje, ja. En ik zeg al, omdat hij dus ontsteking kan geven, is dat de enige lastpak. Dit noem ik wel een exoot, want deze komt uit Amerika. Is in Zuid-Europa beland en is nu aan het oprukken. Onder andere voornamelijk met campers hebben we het idee. Maar ook caravans en tenten brengen dus die zaden mee. En blijkt dus met duizenden op die campings te staan. Duizenden. Hele matten kan, hele matten kan het vormen.
1: Maar dan moet je dus ook niet met je blote voeten rond gaan lopen.
0: Ja, je hoort dus wel van camping-eigenaren, want ik heb er wel eens een artikeltje over geschreven, dat die camping-eigenaren dus niet wisten wat er aan de hand was. Want dan kwam er zo'n ouder met het feit van, ja, mijn kind is gestoken door iets. En die kon het niet verklaren. En dat is dan toch voornamelijk dat naaldzaadbloem. Dus dat is de enige van de ongeveer 40, 50 soorten die we hebben gevonden uit het Mediterrane, die dan wat overlast kan veroorzaken. Ja.
1: Stel dat je een luisteraar bent en je staat nu op de camping en je wilt zelf al zo'n campingadventief of een lid van de campingflora vinden.
0: Ja.
1: Wat moet je dan doen?
0: Nou, onder andere op je knieën gaan en goed kijken. En dan zie je een wereld op zich. Hè. Dat is gewoon heel fascinerend. Het zijn voornamelijk allemaal miniatuurplanten. En hoe komt dat? Omdat hier natuurlijk ook gemaaid wordt. Wekelijks komt de beheerder het gazon maaien. En alleen die planten weten te overleven die ook tegen dat beheer kunnen. Maar het is heel fascinerend, want het is dus een mediterrane flora die dus hier nu onderdeel maakt van de Nederlandse flora.
1: Kan ik stellen dat jij de planten op campings interessanter vindt dan de planten van een mooi kalkgrasland of een blauwgrasland, weet je, van die echt zeldzame vegetaties?
0: Ja, dat kun je wel stellen. En waarom? Omdat dat al dat is allemaal al bekend. En ik hou van het onbekende. Dus ik zoek altijd in niches waar een andere botanist misschien niet zo gauw zou zoeken. Want daar kun je ook nieuwe dingen ontdekken. En wat ik daar interessant aan vind, is dat die planten zijn er al. En je wil kunnen vastleggen hoe die planten hier arriveren. Die eerste stappen. Dus nou, die camping blijkt dus ook een niche te zijn voor allerlei soorten die hier arriveren. En dus ook die campings afgeraken. Dus integreren in onze wilde flora. Dat is gewoon een vast gegeven. Dat vind ik heel fascinerend.
1: En zo kun je dus ook een beetje een ontdekkingsreiziger zijn als je op de camping staat. Je kunt ontdekkingen doen in de plantenwereld.
0: Ja, zeker, zeker. Nou ja, weet je, dat ik dus nu weer een honingklaver heb gevonden waarvan ik nog geen naam heb, omdat die heeft zaden nodig. Die ga ik thuis verder opkweken. Ja, dat is natuurlijk heel fascinerend, hè. En zo blijft het maar voortgaan, hè. Ja.
1: Spannend. Dankjewel, Sipke. Het was heerlijk.
2: Een heerlijke vondst op camping De Schotsman. Sipke Gongrijp dus en Gert Elbertsen. Hier een paar kilometer verderop. Ja, bent u nu net ingeschakeld? Wilt u de eerste twee uren nog terugluisteren hier over deze aflevering op de camping? Dat kan na de uitzending als podcast via de NPO Luister app. Nou, straks gaan we nog lekker de camping over. We hebben nog muziek van Steven van der Zanden. En de haan die zit in mijn nek, ja, die loopt steeds langs hier. En die zit nu op een hekje hier achter een beetje mee te koekeloeren door het raampje naar binnen. En de zwaluwen scheren over ons hoofd. En de loopeenden lopen rond. Nou ja, we gaan. U heeft nog een uur van ons te goed. We gaan eerst luisteren naar Ster en Nieuws van 9 uur. Tot zo.
3: NPO Radio 1. In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Is er sprake van normalisering van extreemrechts geweld?
4: We zien het allemaal hier en nu.
3: Drones versus zwerfkatten op Schiermonnikoog.
5: Die verwilderde katten die brengen heel veel schade aan in de natuur van Schiermonnikoog. Ook op andere eilanden trouwens.
3: En voor 100 jaar VPRO.
6: Ja, toen werd het één grote speeltuin. Vooral bij de radio, iets minder bij de televisie, maar later ook.
3: Een speciale OVT-doc. Radio op grote hoogte. Dat en meer in OVT. Zometeen vanaf 10 uur.
7: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: NPO Radio 1.
6: Het is 9 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor is niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Het weer dan nog. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets depond.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
11: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
13: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl. Het hoeft niet in.
5: NPO Radio 1. BNN VARA.
14: Marit. Marit Jansen, landschapsarchitect. Ik heb volgens mij, jaren geleden met jou een onderwerp gemaakt in Rotterdam over een getijdenpark. En nu staan we hier allebei op de camping, op slippers, in Zeeland. En kijken wij uit over een prachtig stuk natuur. Wat brengt jou hier?
15: Ja, een hele mooie uitnodiging van Janne van Gilst, een van de eigenaren van deze camping.
14: Die staat er ook bij, gelukkig. Ja.
15: Ja, wij ontmoeten elkaar 13 jaar geleden tijdens een expositie van de Zeelse Lichting van het Centrum Beeldende Kunst, die kunstenaars met een Zeelse achtergrond in het licht wilde zetten.
14: Mm-hmm.
15: En wij waardeerden elkaars werk heel erg. En Jan had altijd bedacht, als ik ooit iets met landschap ga doen, dan ga ik Marit bellen. Ja. Dus dat was in november ergens. Dus we zijn nu al een tijdje bezig hier op het weiland.
14: En Zeeuwse Lichting, dat betekent dat jij hier ooit geboren bent?
15: Nou, ik ben geboren in Rotterdam, maar ik ben wel getogen op Schouwduiveland.
14: Daar liep een hele grote rat. Oh. Ik zag hem voorbij schieten. Oh, je bent wel getogen op Schouwduiveland.
15: Ik ben wel echt een half Zeeuws, ja.
14: Ja, en waarom hou je hiervan? Van Zeeland.
15: Ja.
14: Niet dat ik het belachelijk vind hoor, maar wat is het lekkere eraan?
15: Het lekkere, ja, het begint met de lucht. Zodra ik het zout ruik, dan word ik heel gelukkig. Een geschiedenis. Ik hou heel erg van het uitpluizen van de geschiedenis. Dat vond ik vroeger al mooi en daar heb ik dus eigenlijk ook wel een beetje een beroep van gemaakt. Want landschapsarchitectuur is ook heel erg cultuurhistorie.
14: Mm-hmm.
15: Ik hou heel erg van zwemmen.
14: Dat is allemaal hier.
15: Dat is allemaal hier.
14: En dan gaan wij zo direct, we lopen alvast even naar een hekje. Gaan we zo direct hebben over dit gebied, hè? Janne? Nee, je hoeft het nog niet open te maken. Wacht even, Janne. Maar dit is het gebied waar Marit zich over mag ontfermen.
16: Ja, klopt. Dit is onze voormalige schapenwei. Tot voor kort, tot een aantal jaar terug liep hier al de schapen. Dus het is heel kort gevreten gras. En die zijn nu een jaar of twee weg. En in de zomer hebben we hier ook vaak kunst dat we tentoonstellen. En ja, we dachten eigenlijk dat gras, moeten we meer mee kunnen doen. Dus we hebben eigenlijk de opdracht aan Marit gegeven om te kijken of dat kan. Dus en wat dan? Dus we waren heel erg benieuwd met wat ze zou komen. En we hebben ook een aantal workshops daaraan gekoppeld. Dus daar gaan we denk ik nog over hebben. Dus,
14: gaan wij het ook zo nog over hebben? Dan gaan we zo dit heerlijke hekje door en eens even dat landschap bekijken.

Goedemorgen vanaf camping Catharina Mariahof te Kamperland in Noord-Beveland. Al waar wij met het hele Vroege Vogels radioteam gistermiddag de tent hebben opgeslagen om deze ochtend radio te maken vanaf de camping. Het kampeerseizoen is voor veel mensen al begonnen. En ter redactie ontstond het plan om de natuur op en rond natuurterreinen, kampeerterreinen, eens onder de loep te nemen. Niet alleen hier in Kamperland, maar ook in Renkum en in de Achterhoek en op Bakkum. We reizen door het hele land. Dit uur de toekomst van de Catharina Hof. Kleine diertjes in toiletgebouwen. Wat zoomt daar nou boven je hoofd als je even lekker zit te chillen? Meereizende slakken. We horen nogmaals de Zeeuwse troubadour Stefan van der Zanden. En we spreken met camping-eigenaren Janne en Gino waarom de Zeeuwse natuur toch zo prachtig is. Maar ook of het hier niet een beetje heel erg druk wordt. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: Swimming uit speelfilm A Single Man, muziek van de Pool Abel Korzeniowski. Verslaggever Merlijn Snijders die loopt nog steeds rond bij de Schapenwei samen met camping-eigenaar Janne van Gilst en landschapsarchitect Marit Jansen.
1: Correct. We staan nu in die Schapenwei. Het is heerlijk en lekker allemaal grassen waar ik de naam niet van weet. Maar Marit, als jij dit zo voor je ziet, je hebt nu echt... Nou ja, er is eigenlijk alleen maar gras. En hoe pak je dat dan aan als landschapsarchitect?
2: Ja, ik vind het heel mooi om eerst de oude kaarten te gaan onderzoeken. Dus eerst meer de grote schaal. Dus ja, we weten, dit is een aanwaspolder. Zo deden ze dat in Zeeland. En Noord-Beveland stond eerst onder water. Was 80 jaar drijvende, zoals ze zeggen. En langzaamaan hebben ze al die polders weer veroverd op de zee.
1: Okay.
2: Zoals ze dat zeggen.
1: Mm-hmm.
2: En dat zie je heel erg terug in het landschap. Dus je ziet die hoge dijken. De ene is hoger dan de andere. Die is namelijk veel hoger. Dat is de oude zeedijk. Deze is weer wat lager. Je ziet een sloot en al die knotwilgen. De ruimte van zo'n weiland. Maar ook hierachter. Dus een typisch boerenerf. Zeelsboerenerf. Je echt beschermen tegen de wind. Dat is wat ze altijd deden.
1: Okay.
2: Dus je ziet hierachter lindes. Hoge knotwilgen, ook bijzonder, hè? Niet
1: ja.
2: Dit soort lagen, maar hoge. En daaronder eigenlijk een hele dichte heg, veldiep in dit geval. Dus alles was om die schuur te beschermen tegen die harde zuidwesterwind. Dus dat zijn hele mooie elementen wat je eerst echt heel goed wil observeren. En dan zoom je eigenlijk in op wat hier allemaal gaande is. Dat hebben we gisteren dan helemaal in beeld gebracht met de Ops Identify app.
1: Dat heet dan een bioblitz, hè? In hippe termen. En dat betekent dat je even gaat kijken wat hier allemaal wel niet leeft.
2: Ja, dus we hebben met een groep van 10 mensen in een half uurtje alles opgespoord wat we maar konden zien binnen die tijd. Dus het eerste ogenblik zie je vooral die grassen.
1: Mm-hmm.
2: Het zijn dan wel 6 verschillende soorten grassen. Maar daaronder zit dan weer een laag van wat lagere grassen en een paar kruiden. De slipbladige ooievaarsbek in dit geval.
1: Je bent helemaal een ecoloog geworden, per ongeluk.
2: Nou, dat zijn de soorten die ik dan goed herkende. Gras heb ik nog op geoefend, hoor.
1: Goed zo.
2: Voor jou.
1: Ja,
2: dat daar ben ik heel slecht in. Maar eigenlijk nog best wel monotoon. En daar werken we dan aan. Maar goed, om dingen te veranderen moet je echt eerst weten wat er echt al wel is. Er zitten ook wel wat variaties in. Dus hier ligt het wat lager. En als je goed kijkt, zitten er wat zuring in, wat andere kruiden. Wat vlekjes met brandnetels. Alleen maar goed, hè, voor allerlei soorten vlinders en insecten. Dus ja, we willen heel graag werken met dit soort microgradiënten. Want dan kan je veel meer verschillen mee maken. Dus
1: Okay. Iets
2: wat lijkt op één monotoon geheel is het eigenlijk helemaal niet. Maar we kunnen het ook nog wel wat verder verrijken met allerlei gradiënten.
1: Ja. Wacht even naar Janne. Janne, dacht jij, jeetje, wat komt hier allemaal uit dat landschap na die bioblitz?
3: Ja, zeker. Ja, ik had eigenlijk niet verwacht dat we zoveel zouden vinden. Volgens mij hadden we 50 soorten en dan insecten en planten. Want je hebt toch wel het idee als je hier dan naar kijkt, want het is heel eentonig. Maar alsnog was ik echt wel verrast. En het kan alleen maar meer worden, denk ik.
1: Ja, ja. En gradiënten, is dat verschil in hoogte? Of wat moet ik met gradiënten allemaal voor me zien?
2: Ja, eigenlijk alles wat een contrast heeft. Dus er zijn heel veel soorten hierachter gevonden. Dus we zien een oude linde, die geeft schaduw. En daar blijft dus meer vocht hangen. Dus daar waren heel veel insecten. Die komen natuurlijk ook op de bloeiende linde nu af. Dus dat was veel. En een gradiënt is ook de verschillen tussen hoog en laag. Of nat en vochtig. Dus dat is wat je waar je naar op zoek bent.
1: Mm-hmm. En nou hebben jullie gisteren een workshop gegeven. Dus iedereen mocht dan mee gaan denken wat hij wilde. Wat is eruit gekomen?
2: Nou, er is een erfscan gedaan door Stichting Landschap Zeeland. Dus er zijn al een aantal vogels en dieren hier aanwezig die we graag willen versterken of hun habitat willen vergroten.
1: Mm-hmm.
2: Dus we hebben hoedjes gemaakt van de kerkuil, valk, egel, een insect en een mens. Zeg maar de doelsoorten van dit erf. En het idee was dat als je dat hoedje opzet en dan ben je meer verpersoonlijkt in een kerkuil bijvoorbeeld.
1: Ja, door de ogen van een kerkuil kijk je hier dan naar. Zijn er wel genoeg muizen?
2: Zijn er wel genoeg muizen? Nou, je geeft al meteen prijs, want de mooiste uitkomsten zijn. Nee, maar het is heel, heel, heel mooi met dat groepje mensen dat we heel aandachtig hebben gekeken wat zo'n dier nou nodig heeft. Dat is ook hetzelfde wat je als mensen eigenlijk nodig hebt. Hè? Je hebt voedsel nodig. Je hebt bepaalde mate van veiligheid nodig. Je wilt van de ene plek naar de andere, dus er zijn verbindingen nodig. En voortplanting, nou, niet elk mens wil dat, maar dieren over het algemeen wel.
1: Dat zijn jouw vier V's, hè?
2: De vier V's. Dus we hebben door die ogen van die dieren gekeken en genoteerd van, nou, wat zien we nou in dat weiland? Wat gaat er heel erg goed? Dus wat moet vooral behouden blijven? Nou, wat gaat er minder goed? Is er bijvoorbeeld lichtverstoring of auto's die egels overrijden? Nou, het zal niet heel veel voorkomen hier, maar dat soort dingen. En met die uitkomsten kunnen we dus ontwerpingrepen doen in dit weiland, waardoor dat habitat dus wordt verbeterd.
1: Ja, ja. Janne, we komen natuurlijk ooit weer terug hier met z'n allen. Dat weet je. Misschien wel elk jaar. Ook al wil je dit niet. Hoe zien we dit voor ons over 5 jaar? Wat zou je hier willen? Is er iemand die je terug wil zien? Of...
3: Nou, de focus, of tenminste wat echt wel terugkomt, is de egel. Dus die hebben we hier altijd heel veel gezien, maar de laatste tijd niet meer. Dus dat is wel echt een belangrijke persoon.
1: Ja.
3: Of hoe je het ook wil noemen. Maar er was iemand die... er waren 2 personen die dus zijn hoedje op hadden. En die namen dat ook ontzettend serieus. Dus die hebben echt vanuit die egel proberen te kijken van wat is er nou nodig. Zij hebben bijvoorbeeld voorgesteld om toch de soort nachtklok in te stellen. Dus dat mensen hier niet meer mogen komen s'nachts. En ze wilden ook een soort weg of een pad waar de mensen moeten blijven. Dus ze hadden zich echt helemaal verplaatst in die egel.
1: Ja.
3: En dat vond ik wel heel interessant om te horen. En er zijn ontzettend leuke en hele creatieve originele ontwerpen bedacht om die egel, maar ook de andere doelsoorten hier te houden. Dus ik hoop dat dat allemaal gebouwd wordt. We hebben ook nog een workshop waarbij we dat gaan bouwen.
1: Oh,
3: dat komt dit najaar.
1: Okay. Oi, oi.
3: Dus ik hoop eigenlijk dat we aan het eind van het jaar al heel ver zijn, maar het heeft echt tijd nodig. Dus en heel graag ook toch wel iets van nattigheid, dus iets van water, want dat heeft het hier wel nodig. Dat hebben we ook echt geconcludeerd.
1: Ja. Nattigheid. Marit?
2: Ja, het grondwater ligt best wel diep hier. Dat zie je ook aan het waterpeil in de sloten. Dus het is best heel moeilijk om dat water hier te houden. Dus een van de ideeën die we nu hebben bedacht is om het water wat op de schuur valt. Het is natuurlijk een gigantische schuur, om die naar deze plek te laten leiden. Nu gaat het naar de sloot, wordt het eigenlijk afgevoerd en kan je er niet meer bij, je hebt er niks meer aan.
1: Nee, je wil het houden.
2: Maar dat water wil je echt hier houden. We hebben ook gezien dat er best wel diepe scheuren al in de aarde hier zitten. En dat toont gewoon aan dat het heel erg droog is geweest. Terwijl je hebt daar die gigantische schuur.
1: Ja.
2: Dus we kunnen een heel mooi waterelement hier naartoe laten stromen en dan kan het hier wat natter worden.
1: Fantastisch. Nou, over 3 jaar terug? Nee, sneller?
2: Sneller.
1: Oké.
2: Nee, Janne.
1: Oké, dames. Dan ben ik hier volgend jaar.

0: Marsminiature Viennoise van Fritz Kreisler. Als je in het donker, met een heel klein lampje, de afwas doet of even gaat douchen op de camping, dan wemelt het van de insecten en nachtvlinders bij de lampen boven je hoofd. Ja, sta je er dan wel eens bij stil welke soorten dat zijn? Goede vrienden, Daan Drukker van IJskenniscentrum Insecten en Jurjen van Dijk van de Vlinderstichting, die doen niets liever. Samen met verslaggever Rosemarijn Brus gaan ze speuren bij de sanitaire gebouwen van camping De Zonnehoek in Hilversum.
1: Speuren bij de wasbakken. Het licht.
2: Als ik op de camping sta, is het eerste wat ik 's ochtends doe, is naar het toiletgebouwtje rennen. Niet om naar de wc te gaan, maar om te kijken wat voor leuke beestjes er bij de lichten zitten.
1: En wat voor soort beestjes, Daan, gaan we dan allemaal tegenkomen?
2: Ik hoop op gaasvliegen bijvoorbeeld. Gaasvliegen die komen vaak op dit soort lampjes af. Maar stiekem hoop ik ook wel een beetje op motten. Maar dan komen we bij Jurze terrein.
1: Ah, want motten, dat is dus helemaal jouw ding.
3: Ja, mot is een beetje een onerbiedige naam voor nachtvlinders. We hebben het over hetzelfde, maar mot is afgeleid van het Engels. Mensen denken dan vaak aan bruine beesten. En hopelijk kunnen we vandaag het tegendeel bewijzen. We hebben ongeveer 2400 soorten in Nederland. En bijna alle soorten worden aangetrokken tot licht. Dus in theorie kunnen we heel veel verschillende soorten tegenkomen nu.
1: Zullen we eens kijken om de hoek?
2: Ja.
1: Ik hoor wel iemand ook douchen.
2: Ja, laten we daar niet naar binnen gaan.
1: Nee.
4: Dan zie je er ook wat.
2: Oh.
4: En zo is er nog
3: een buitenlamp. En als je net naar boven kijkt, zie je een gelig vlekje zitten.
2: Oh ja.
3: Dat is een geel beertje. Ja, het is nu eind mei. Dat is een hele leuke tijd voor nachtvlinders. Je hebt in maart vliegen er heel veel van soorten. Maar eigenlijk naar de zomer toe, dat zijn de beste maanden. Niet alleen voor nachtvlinders, maar voor alle insecten. Dus ook als je nu buiten zit, de nachttemperaturen worden omhoog. Dus het kost minder energie voor een insect om op te warmen om te kunnen vliegen. Dus daarom is het ook juist zo leuk om zomers, bijvoorbeeld rondjes om het toiletgebouw te lopen of bij andere lampen. Omdat je dan gewoon heel veel verschillende soorten kan aantreffen. En zijn geel beertje die begint nu eigenlijk net met vliegen. Dus die kan je nog een deel van de zomer ook tegenkomen. Hij is 1 centimeter groot, vrij smal. Hij lijkt een beetje op een zonnebloempit. En hij is alleen een stuk geler. Dus dat maakt hem op zich wel heel mooi. In ieder geval niet bruin zoals de meeste mensen denken. Dus op zich, dat is wel heel fijn dat we iets hebben wat niet alleen maar bruin is.
1: Ja, niet zoals mensen oneerbiedig zeggen een saaie mot.
2: Nee.
3: Precies.
4: Of we meer kunnen vinden.
3: Er zit hier ook al een vieze mug op het plafond.
2: Een vieze mug? Yes.
1: Een vieze mug.
2: Ja, hier zit een Lauxaniae, maar dit is een stofluis, denk ik. Kom maar.
1: Oh, je hebt hem.
2: Even kijken, dit is een leuke stofluis. Nou, een leuke stofluis. Het is wel een algemene soort.
4: We laten even mensen er langs die naar het toiletgebouwtje moeten.
2: En even kijken. Ja, het is een vrij gelig stofluisje met heel mooie lange antennen. Egale vleugels en een heel dun streepje tussen zijn ogen. En dat is het kenmerk waarom het deze soort is.
1: Dat kan je goed zien. Het is echt ontzettend klein. Deze is kleiner dan de nagel van mijn pink.
2: Ja, precies, klopt. Ja, nee, hou mijn nagel er even bij, inderdaad. Die oogjes die zijn best groot en rond. Dat betekent dat het een mannetje is. En deze zijn normaal gesproken, vind je ze in bomen. En soms gaan ze vliegen. En als ze vliegen en als ze 's nachts vliegen, dan worden ze net zo hard verward door het licht als alle andere insecten. En dan komen ze dus ook op dit soort plekken af. En waarom ze nou op licht afkomen, daar is veel discussie over. Soms wordt er gezegd van dat wordt verward met de maan. Dat zou deels het geval kunnen zijn, want heel veel insecten die oriënteren zich op basis van waar het lichtst is. Dus normaal gesproken, de hemel is het lichtste gedeelte van de omgeving.
1: Ja.
2: En wat ze hebben aangetoond is dat ze eigenlijk altijd met hun rug naar boven willen vliegen. Maar zo'n lamp, als je dat denkt dat dat de hemel is, dan ga je eigenlijk elke keer zo'n rondje er naartoe vliegen.
1: Ja, juist.
2: En dat is waarom ze dus uiteindelijk bij die lamp terechtkomen.
1: Dus ze raken eigenlijk een beetje gedesoriënteerd.
2: Ja, precies. Het is eigenlijk vinden ze het niet heel leuk om naar zo'n lamp te gaan, is het idee.
1: Ja. Willen jullie nog dat andere gebouw opzoeken? Want er zijn hier 2 wc-gebouwen.
5: Zijn jullie nou op zoek?
1: We zijn aan het kijken naar allemaal gekke insecten en nachtvlinders die we zo rondom het sanitair gebouw tegenkomen.
5: Nachtvlinders, bent u wel een beetje laat of niet?
1: Ja. Nou,
3: ze hebben de hele nacht gevlogen, maar ze zitten nu bij de lampen. Ze zijn vannacht gevangen.
5: Die zijn al geland.
3: Ja.
5: Nou.
1: Kijkt u daar ook wel eens naar als u de afwas aan het doen bent?
5: Ik doe nooit de afwas.
1: Oh. Of als u gaat douchen of naar het toilet gaat?
5: Ja, ik vind het altijd bijzonder interessant. Ja, echt waar.
1: Ja.
5: Alles wat leeft en bloeit in dit land. Interessant,
1: ja.
5: Hoor.
1: Ja. Ja,
5: nou, succes, joh.
1: Ja, dank u wel.
6: Hey.
1: Ja, hier hebben we nog een...
6: Hier had de wc gebouwd.
1: Ja. Deze ziet er wat ouder uit. Ja. Er zijn ook wel lampen buiten.
3: Dit is de hele wc.
1: Dit is het hele toilet. Ja, nou, hier is hier niemand. Zie je nog iets hier zo?
6: Ja, nog een bruine huismot. Maar dat is misschien wel een wat minder spectaculaire mot.
3: Mooie meikever.
6: Nog een meikever.
1: Oh ja.
6: En een langpootmug hier.
1: Oh ja.
6: Mooie langpootmug met een mooi patroontje op zijn vleugels. Maar dus, langpootmuggen ook weer typisch beestjes die je in wc-gebouwtjes kunt vinden. Hoef je trouwens helemaal niet bang voor te zijn. Muggen, dat vergeet ik wel eens af en toe, maar wordt geassocieerd met prikkende beesten.
1: Mm-hmm.
6: Maar het grootste deel van de muggen prikt niet. En de langpootmuggen al helemaal niet.
3: Ja, leuk. Zie je vaak bij oude lampjes, bij de oude wc-gebouwtjes hangen vaak ook oude lampen. En oude lampen hebben vaak een andere samenstelling van het licht. Dus bij de nieuwe is het vaak puur wit. En de meeste nachtvlinders of de meeste insecten raken gedesoriënteerd door meer UV-licht. Dus wat meer het blauwige licht. En in oude lampen zit vaak wat meer van het UV-licht. Dus vaak als je de meeste beesten wil vinden, moet je naar de oudste wc-gebouwtjes en nog oude lampen in hangen. En dan kan je wat tegenkomen. En hier zit inderdaad op de muur zit een Merriamsborstel. Het is eigenlijk een heel leuk fluffy beest. En heel leuk aan deze soort. Hij heeft hele harige voorpoten. En die haalt hij altijd zo, die steekt hij altijd naar voren toe.
1: Ja.
3: Dus dat zie je, alsof hij aan het knielen is.
1: Ja, alsof hij zo'n downward facing dog doet. Als mensen een beetje yoga-achtige dingen doen, weten ze wat ik bedoel. Weet je wat ik bedoel dan?
3: Ik heb een jij. Het was leuk. Dus het is een soort die leeft van allerlei verschillende soorten loofbomen. Dus op zich, hier in zo'n bosrijke omgeving is het een logische soort om tegen te komen.
1: Maar het is niet dat ik denk, die ziet er nou heel spannend uit. Want we hadden het net over een gele. Deze is gewoon een beetje grijze.
6: Maar dan moet je misschien van dichterbij bekijken. Want
1: ja?
6: Als je hem van dichtbij bekijkt, is het echt een prachtig beest.
1: Kijk, Daan, die doet het nu voor jou.
3: Ja. Nou ja, uiteindelijk, het is maar net wat je ervan vindt. Dus ik denk als mensen op de website kijken en zien een foto ervan, dan kunnen ze zelf oordelen. Ik vind hem ook zelf heel mooi en vooral het fluffy vind ik wel leuk.
1: Ja.
3: Maar ook hierbij, uiteindelijk, zo'n beest ook... Nachtvlinders heten nachtvlinders en de meeste vliegen allemaal 's nachts. Dus wat moet je overdag doen? Ook wederom niet opgegeten worden. Dus daarom is het wel logisch, bijvoorbeeld zo'n geel beertje, die kan hier nog... hier zitten een paar planten met gelige blaadjes. Als die daaronder gaan zitten, valt hij alsnog weg. Als zo'n grijs, bruinig beest hier ook ergens gaat zitten... zelfs hier op de muur zie je hem eigenlijk wel relatief slecht. Dus eigenlijk is het heel handig om niet op te vallen, om niet opgegeten te worden.
1: Ja.
3: Dus je ziet ook zomers vliegen er relatief meer groenige nachtvlinders rond. In het najaar zie je juist wat meer gelige nachtvlinders. Dus zo spelen ze redelijk met niet opgegeten worden.
1: Ja.
6: Waarom heet hij ook weer Merriamsborstel?
3: De borstel heeft dus te maken inderdaad met die rupsen. Dat die als een borstel eruit zien. Ze hebben een aantal andere soorten binnen dit groepje die op elkaar lijken. Die ook allemaal van die aardige rupsen hebben. En Merian is uiteindelijk een van de eerste vlindertekenaars geweest. Uit 1800 zoveel. Die tekening heeft gemaakt van die soort en die soort is uiteindelijk naar haar vernoemd.
1: Ah. Het is wel heel leuk als je nu een keer gaat afwassen en gaat denken... goh, wat zie ik hier nou voor me, toch Daan?
6: Ja, zeker. De beeldherkenning van je op je telefoon van waarneming.nl bijvoorbeeld... Die werkt heel goed. Dus als je iets geks tegenkomt en je wil weten wat het is... als je een goede foto met je telefoon maakt en je voert hem in... dan kun je ook vaak meteen... achterhalen wat voor soort het is. Zeker een aanrader.
1: Dus iedereen moet eigenlijk gewoon goed kijken naar de insecten en nachtvlinders op de camping.
6: Precies, dat is hartstikke mooi als dat
1: net zoals jullie.
6: Ja.
3: En daarbuiten.
1: Ja.
0: Daan, Jurien en Rozemarijn vonden nog veel meer beestjes bij het toiletgebouw van Camping De Zonnehoek in Hilversum. Dat is te zien in het filmpje dat op onze website staat, gemaakt door collega Sjoerd Biemond.

0: De promenade uit de set Petite Pièce pour huit instruments van de Roemeens-Britse componist Francis Chagrin, uitgevoerd door de Atlanta Chamber Winds. De Vroege Vogels Venolijn, een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338.
1: Mieke Pieren, Olijhoek, Uithuizen. En ik loop op de Naardeneng in het bos met de hond. En naast de nachtegaal en de zwartkop en wat meer, hoor ik ineens een wielenwaal. Precies 15 jaar geleden hoorde ik hem hier ook. Toen hadden we de hond net. Geweldig.
2: Hier regeert en René in de buurt van Achon. Hoor je het? De veldkrekel. En als ik dan wat verder kijk, zie ik daar op het dak, het dode dak, de gouden klauwheer.
3: Goedemorgen, met Jeroen. Aan mijn school, aan het schoolplein, grenst een heel mooi zoutwaterbiotoop. Bestaat pas een paar jaar, maar er groeien allerlei bijzondere soorten. En nu heb ik deze week een soort gezien die ik nog niet eerder had gezien. Waardgras. Hartstikke leuk. Groeten uit Zierikzee.
4: Hans Hermkens, Nunem. Er groeit een speerdistel in mijn tuintje. En die is er ongeveer 70 centimeter groot. En yes, vandaag kwam de distelvlinder op bezoek. Dus ik ben heel blij dat ik hem heb laten staan.
5: Han Go in Goorle. We lopen langs een meidoornhaag in een veld. En opeens een cacofonie van vogelgeluiden. Ik zet Merlin aan en daar komen ze allemaal. Bosrietzanger, spotvogel, koekoek, tjiftjaf, grasmus en de orfuisspotvogel. We kijken en ja, daar zit hij. In de hoogste tak van de meidoorn.
6: Met Erna Plenter Jansen uit Vledder Zuidwest-Drenthe op 27 mei. De chitine-skeletjes van de platbuiklibel zitten alweer op de stelen van de vijverplanten. Een blauw platbuikmannetje bewaakt de vijver en jaagt alle andere libellen weg. Behalve de gelige vrouwtjes, want daar paart hij mee.
7: Jet Scholtens uit Arnhem. Ik ben op mijn volkstuin en ik zie opeens een koningin een page vliegen. Wat een mooie vlinder. Lekker aan het fladderen tussen mijn venkelgroen.
8: Yvonne Gutterswijk uit Buil in Friesland. Gistermiddag hebben wij onze eerste jonge ringslang zien zwemmen in de vijver.
9: Met Peter Koeman uit Krabbendijken. Zaterdag ben ik nog even een avondwandeling aan het maken. En ik hoor naast me ineens een hoop lawaai van kouwen. Die blijkbaar dus achter een kiekendief van zaten. En vakkundig weggejaagd hebben.
10: Met Babette uit Arsen. Ik liep net het tuinpad op en daar vond ik allemaal veertjes van een geslagen specht. Het bleek een hele jonge specht te zijn die net uitgevlogen was, denk ik. Ja, een eersteling en een laatsteling.
11: Marijke Vonk en ik liep vanochtend op het groene strand op de Schelling toen ik een soort tros op de Waddenzee zag drijven. Ik zat te loeren en te loeren en opeens zag ik dat ik wel 20 pulletjes meende te zien zwemmen. Het zijn al 20 pulletjes tussen twee volwassen eidereenden in. Die eidereenden passen op de pulletjes van elkaar en dobberen zo wat rond. Ik vind het een prachtig systeem. Leuk, hè?
0: Ja, zeker een prachtig systeem en ook heel leuke waarneming om dat te zien. Die eidereenden geluid ook heerlijk. Blijft u bellen met 035-6711-338 of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer. Dat kan ook. Ze kunnen niet zwemmen en kunnen ook niet vliegen. Slakken. En toch zijn deze kleine beestjes ideale campinggasten, want ze zijn meester in het meeliften met vakantiegangers. Verslaggever Pleunaerts wil weten hoe dat zit en reist af naar een enorm grote camping in Bakkum, vlakbij het Noord-Hollands Duinreservaat.
12: Lopen langs de ijswinkel. Hier is de campingwinkel, het Kippaleis. We zijn op camping Bakkum. Wat is dit voor plek? Tellen Nekheim.
13: Hi, ja, de camping Bakkum. Wat voor plek is dat? Het is een beroemde, beruchte camping die al heel oud is. En veel Amsterdammers en Zaankanters hun toevlucht hebben gevonden. We zitten nu op het winkelplein. Dat is enigszins veranderd. Een jaar of twee, denk ik, drie geleden is er een soort tuin, een binnentuin gemaakt. Daar kijken we nu op. En dat is waar we nu zijn.
12: Ja, en daar heb jij bijzondere slakken ontdekt, een tijdje terug.
14: Klopt.
12: Jij bent slakken-expert, verbonden aan Stichting Anemoon en Naturalis. Je gaat regelmatig even langs campings om slakken te zoeken.
13: Ja, nou ja, ik heb campings altijd leuk gevonden, omdat daar altijd heel veel andere soorten slakken zitten. Omdat natuurlijk de campinggasten en ook via tenten, via de campers... dat soort beestjes vervoerd worden en dan terechtkomen op een camping. Dus daar vind je altijd leuke, exotische soorten.
12: Ja, want iemand die vouwt zijn tent op, waar dan toevallig nog een slak tussen zat, en die vouwt hem weer open in een ander land, en die slak die verspreidt zich zo.
13: Absoluut. Iedereen kent die wel eens een tent opgezet heeft, dat de onderkant van het zeil nattig is. Dat heeft op de grond gelegen. Maar dat is een hele ideale vluchtplaats voor slakjes. Voor hele kleine landslakjes. Die gaan er lekker onder zitten. En dan zit je er 2 weken op een camping. Mm. En dan moet je hals over kop natuurlijk weer naar huis. En dan heb je geen zin om die tent op te vouwen. Maar je doet het wel. Je gooit hem in de auto. En als je dan weer in Nederland bent, dan we moeten de tent nog even uithangen. Nou, dat doe je dan op een grasveld ergens in de buurt, of misschien ook wel op zolder. En die kleine slakjes, die gaan niet zo snel dood. Die hebben huisjes, dus die kunnen best wel wat tegen droogte, zeker een paar weken. En die vallen dan in het gras, of die vallen dan weer op een andere camping waar ze hun tent op zetten. En dan zie je opeens daar slakjes lopen, dat je denkt van, hè, wat doen die hier? Ja. En dat zijn dus via de onderkant van tenten, van tentzeilen.
12: En dat heb je hier ook gehad?
13: Nou ja.
12: Laten we even kijken.
13: We lopen dus nu in het middendeel van de tuin. En als je... Ja, kijk even links. Kijk even op de stengels. Wat zie je dan? Op de stengels van die dode planten.
12: Ja, ik zie nogal wat droogte. Oh ja, ik zie het al. Ik zie een bolling.
13: Een bolling.
12: Nog één.
13: Ik haal er even heel gemeen 3 van af. En we lopen straks aan de andere kant en dan zien we er heel veel. Dit zijn jonge slakjes.
12: Hoezo is dat gemeen trouwens?
13: Nou, ik heb ze er nu afgehaald. Ze zijn in slaap. Dat noem je een zomerslaap. Mm. Het is heel warm geweest de laatste dagen.
12: Yeah.
13: En dan kruipen ze omhoog om wat wind te vangen. Eigenlijk om wat te koelen. En ze kunnen goed tegen de warmte op dit. Want dit zijn mediterrane soorten. Ik moet zeggen mediterraan-atlantisch. Het zijn kustsoorten. We zitten hier eigenlijk ook een beetje aan de kust. Hè? Bakken zit toch aan de kust.
12: Mm-hmm.
13: En deze soorten die kunnen goed tegen droogte, tegen warmte. Maar ook tegen zanderige omgeving. Vandaar dat die zandslak heet.
12: Ja.
13: Maar als ze het te warm krijgen, dan kruipen ze op een steel omhoog.
12: Mm-hmm.
13: Oh, daar valt er weer iets
12: aan. Ze zitten allemaal bovenin. Want nu je het zegt, zie ik het.
13: En deze zijn jong, want ze zijn vrij kwetsbaar. Ze hebben nog niet een volgroeide mondrand. Ze kunnen bijna 2 keer zo groot worden als dit. Je ziet dat ze allemaal verschillende kleurtjes hebben. Ze zijn een beetje gelig.
12: Ja.
13: Sommige zijn wit, sommige hebben wat streepjes, sommige hebben wat vlekjes.
12: Ze hebben een beetje een zwarte kringel die onderbroken wordt.
13: Klopt, ja. Maar elke soort, elke slak moet ik zeggen, heeft een andere tekening. Ja. En het gemeen is, wat ik een beetje doe, is ik heb ze nu afgehaald. Ik gooi ze nu weer in het veld en dan moeten ze weer straks nog helemaal omhoog kruipen. Maar dat doen ze dan 's nachts vaak.
12: Mm-hmm.
13: Dus als het... En deze, dat weet ik 100% zeker. Een aantal jaren geleden waren die hier niet.
12: Yeah.
13: Toen ik vroeger op de camping hier zat, heb ik onderzoek gedaan naar de slakken. En toen had je hier de Griekse duinslak. En die had je ook op het winkelplein.
12: Die is met een Griekse gast meegekomen.
13: Het grappige is dat hij ook in Italië voorkomt, de Griekse duinslak. Dus, maar in ieder geval was dat toen de tijd een heel zeldzaam ding die alleen maar bij Zandvoort gevonden was en in België. En verder was hij sporadisch werd hij aangetroffen. En toen de tijd zat hij dus ook op de camping. Maar die heb ik nu niet meer gezien. En nu heb je dus de zandslak. Dus het is ook een beetje komen en gaan.
12: Eet smakelijk. Is er hier nog één die je wilde zoeken, hè?
13: Ja, ik heb nou mijn bril niet bij me, maar als we hier...
12: Ik kan je helpen.
13: Jij kan me helpen, kijk. Jij kan, je hebt goede, gezonde ogen. Die andere soort die ik zoek... Nou, misschien hebben we hem hier wel. Ja.
12: Oh, weer een heel klein slokje.
13: Deze zijn voor de gemiddelde mens klein. Maar voor iemand die van slakken... Dat noem je een malacoloog. Voor een malacoloog zijn dit vrij grote slakjes...
12: Voor jou dus. Ja.
13: Voor mij is het ongeveer 1 centimeter breed. Ik denk, nou, misschien ook wel een 8 mm hoog. Een bolvormig huisje.
12: Ja, dat is leuk. Het is een soort tentje.
13: Het is een soort tentje. Dat klopt. Tentje op Kep en Bakken.
12: Ja.
13: En ja, dat kon je niet zo goed bij die andere slakjes zien. Maar deze heeft een gaatje aan de onderkant. En dat noem je natuurlijk de navel. Mm-hmm. Zoals wij mensen hebben. Mensen geven altijd namen aan beesten. Zoals wij zelf denken te zijn. Of, ja. En die navel die is kenmerkend voor deze soort. En deze, dit is de bolle duinslak. De Griekse duinslak die lijkt erop.
12: Mm-hmm.
13: Maar de kans is ook dat die Griekse duinslak is gaan paren met die bolle. En dat het nu een beetje een mengsel is.
12: Oh, een Griekse bolle duinslak.
13: De malacologen die er verstand van hebben, die noemen hem ook de bolle Griekse. Of de Griekse bolle.
12: Oké, ik zat in de buurt.
13: Ja.
12: En is zo'n camping nou specialer dan bijvoorbeeld de parkeerplaats van de Keukenhof of Giethoorn of zo? Want daar komen natuurlijk ook veel mensen uit het buitenland.
13: Het zou best kunnen dat ze op zo'n parkeerplaats van de Keukenhof ook eraf vallen. Of er ook wel worden verplaatst van A naar B. Maar dat ze dan daar, dat de omstandigheden niet goed zijn. En hier op de camping, en je ziet het ook, ze proberen het ook een beetje wild te houden.
12: Mm-hmm.
13: En dat is wel belangrijk. Als het heel netjes aangeveegd wordt, dan trekken die beesten dat niet.
12: Leuk. Nou, we gaan zoeken op de camping.
13: We gaan verder kijken.
0: Ah, nog even de nachtegaal op camping Bakkum. Vlakbij het Noord-Hollands Duinreservaat. We gaan weer naar muziek. Onze Zeeuwse troubadour en gitarist Steven van der Zanden. Stefan, ik begrijp dat je een nummer over de zwaluw gaat zingen.
14: Ja, dat klopt.
0: De swallow. Je gaat in het Engels zingen.
14: In het Engels, ja.
0: Swallow. Zijn dat de zwaluwen van hier, van de camping, dat die we net gezien hebben?
14: Ja, dat gaat om deze zwaluwen. Ja. Ja, niet of dat deze waren waar ik dan toen over gezongen heb of geschreven heb.
0: Ja.
14: Maar het gaat om de populatie hier. Ja, ja.
0: Ja, die populatie volg jij, want je bent een vaste bezoeker.
14: Ja.
0: Volg je op
14: ja.
0: de voet.
14: Ja. Ja.
0: We gaan het horen.
14: Dank je.
0: Ja. Steven van der Zanden met Swallow.

0: Many Mouths to Feed, Swallow van Steven van der Sande. Steven, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Wie Zeeland zegt, zegt natuurlijk ook toerisme. In het hoogseizoen kun je op sommige plekken je komt niet meer keren vanwege de grote hoeveelheden recreanten. Vooral onder Duitse toeristen is Zeeland populair. Ja, wat doet al die drukte met de natuur? Marit Jansen, landschaparchitect van de Urbanisten. Die hoorde wel eerder. Janne van Gilst, camping-eigenaar. En Theo Muusse, boswachter bij Staatsbosbeheer. Nogmaals, goedemorgen jullie. Ja, Theo, hoe kijk jij als boswachter naar die, dat toenemende toerisme?
2: Als boswachter?
0: Mens mag ook.
2: Dat we heel goed moeten kijken hoe we de drukte kunnen verdelen over de gebieden. Zonering is een bekend woord waar we veel over nadenken. Dus waar kunnen we de mensen wel laten genieten van de natuur? Want draagvlak is hartstikke belangrijk. He, vandaar ook natuurlijk het verhaal over vroege vogels van het radioprogramma. Natuur moet je uitdragen. Dus het is superbelangrijk dat je zorgt dat er plekken zijn waar de recreant, de toerist kan wandelen, kan genieten, vogels kan zien, fenolijn kan bellen. En er zijn plekken die vanwege hun kwetsbaarheid voor broedgevallen of zeldzame planten, waar je moet zeggen, hier even, nu even niet. Dus ja. Die zonering, dat kiezen tussen ja en nee, dat is hoe drukker het wordt, hoe belangrijker dat ook wordt.
0: En hoe ervaar jij en jullie die druk? Want ik zei nu net, ja, op sommige plekken, je komt niet keren. Is het soms ook echt zo?
2: Op sommige delen van Zeeland, en dan gaat het vooral over de kustkant, is het een stuk drukker dan aan de oostelijke kant van Zeeland. Dus is vooral in de kustkant, dus Manteling van Walcheren, Schouwen, de Kop van Schouwen. Ja, zijn er echt wel zorgen. Omdat helaas niet elke toerist zich beseft wat hij doet als hij met loslopende honden broedgebieden inloopt. Omdat hij soms ook gewoon dat bewustzijn niet heeft. Dus het is niet altijd kwade wil, maar het kan wel leiden tot slechte situaties waarbij broedgevallen mislukken. Strandbroeders, duinbroeders.
0: Ja. En heb je dat toerisme zien toenemen de afgelopen...
2: Zich beseft wat hij doet als hij met loslopende honden broedgebieden inloopt. Omdat hij soms ook gewoon dat bewustzijn niet heeft. Dus het is niet altijd kwade wil, maar het kan wel leiden tot slechte situaties waarbij broedgevallen mislukken. Strandbroeders, duinbroeders.
0: Ja. En heb je dat toerisme zien toenemen de afgelopen 10, 20 jaar?
2: Ja,

0: En dat geldt voor een groot deel van Zeeland. En dat kan, hè. Maar je merkt dat er op een gegeven moment wel ook misschien eens een keer moet kijken waar het een klein beetje iets minder uitbreiding plaatsvindt.
1: Ja.
0: Wat mij vooral opgevallen is, is dat het van seizoensrecreatie is veranderd door stenen huizen, stenen appartementen in eigenlijk jaar rond recreatie. En daarmee dus ook in 12 maanden per jaar druk geeft op bepaalde gebieden.
1: Ja, ja. Dus de faciliteiten trekken de toerisme aan. Janne, eigenaar hier van de camping. Wat merk jij daarvan? Van drukte / massatoerisme hier in Kamperland?
2: Ja, veel. Nee, het is wel zo dat ik mensen afraad om naar de Albert Heijn te gaan in de piekmomenten, zeg maar. Dus dat is echt een ding hier bij ons. Maar het is wel heel opvallend dat het...
1: Theo zal denken, beter dat ze in de supermarkt lopen dan dat ze in het natuurgebied lopen.
2: Maar het zijn echt bijvoorbeeld nu in het voorseizoen, zeg maar, echt de feestdagen waarop het ontzettend druk was. Bijvoorbeeld Pinksterweekend, afgelopen Pinksterweekend. Toen stonden wij helemaal bomvol. We werden ook nog heel veel gebeld, want het was natuurlijk prachtig weer. Ja. En ja, op de Pinkstermaandag, om 12 uur moeten ze hier weg zijn. En dan kun je speld horen vallen. Ja. Er zijn een paar uitzonderingen, een paar mensen die nog een nachtje erachteraan plakken en die echt genieten van de rust. Maar ja, je merkt gewoon wel dat op een of andere manier altijd op diezelfde momenten... Ja, ik snap het, mensen zijn vrij, maar ik zou echt meegeven, kies juist een beetje de moment uit dat het wat rustiger is.
1: Maar jij als ondernemer zal natuurlijk alleen maar voorstaan, toch? Dat er
2: ook wel rustige periodes heel fijn. Ik vind de winter bijvoorbeeld heerlijk. Dan zijn wij dicht. Er zijn ook campings die wel in de winter open zijn, maar wij kiezen daar echt heel bewust voor. We zijn zelfs nu inmiddels 6 maanden dicht, 6 maanden open. Dat was eerst 4 maanden dicht. Heel bewust ook om gewoon zelf ook even tot rust te komen.
1: Ja, en jullie zijn zelf ook nog steeds kunstenaar. Dus je hebt allerlei projecten nog lopen.
2: Ze hebben ook inspiratie nodig en momenten om terug te trekken, zeker weten. Ja.
1: Marit, hoe hou je als landschapsarchitect rekening met de toerist, de bezoeker, de rol van de mens?
3: Ja, ik probeer in al mijn projecten de beleving van het landschap heel duidelijk te maken. Dus de geschiedenis weer kenbaar maken, hoe een landschap is opgebouwd. Maar ook de ervaring van wat voor planten daar groeien, dat het echt hoort bij de identiteit van een plek en de dieren die daarbij horen. Dus echt plekken ontwerpen waarin je de dialoog tussen dieren bijvoorbeeld ook kan zien. Dus we waren net in het weiland en er was een fel debat gaande tussen een buizerd en een valk. Mm-hmm. En ja, dat je plekken ontwerpt, dat je dat weer kan ervaren, dat vind ik heel belangrijk.
1: Maar met drukte, met massatoerisme?
3: Dit is een beetje een gek project voor mij. Want ik werk normaal aan hoogstedelijke gebieden. Dat is altijd heel druk, heel veel mensen. Waar je vooral het verkeer heel goed moet stroomlijnen. Dus dit is een uitzonderlijk project voor mij. Maar waar we zeker ook rekening houden met de balans tussen bezoekers, bijvoorbeeld, specifiek voor het weiland, ontwerpen we paden, zodat mensen op de paden blijven en niet door de egel verblijven of plekken gaan lopen.
1: Ja.
3: Dus ik vond het een heel grappige uitkomst van de workshop die wij dan vrijdag hebben gedaan. Dat als je een egel wil helpen, dus een habitat versterken, moet je dus een ingreep doen voor mensen.
1: Ja.
3: Ja.
1: En dat je de mensen ook een beetje stuurt.
3: Je moet de mensen sturen of een bordje ophangen van nou, 's avonds hier liever niet, want de egel is dan op zoek naar eten.
1: Ja, op zich is dat ook helemaal niet erg. Het klinkt een beetje aan die mensen sturen en dat is vervelend voor mensen. Maar ik merk het zelf ook tijdens reportage of de televisieverslagen die we maken. Ja, als je heel vaak vanaf het pad zie je waanzinnig goed de dieren, de planten. Je kan gewoon op het pad blijven. En dat wordt daar speciaal, door jullie dus, soms voor aangelegd. Ja, dat je een waanzinnig zicht hebt op... Nog even over die schoonheid, Theo, en de schoonheid van dat Zeeuwse landschap. Marit had het net al over de bodem, de grond. In hoeverre zorgt nou die bodem, kalk en klei, voor dat hele bijzondere Zeeuwse natuur?
0: Dat is wel een van mijn stokpaardjes, is dat ik de laatste jaren veel bezig ben met onderzoek aan orchideeën. En wilde orchideeën komen in Zeeland zeer veel voor. Is een van de beste provincies van Nederland. En dat komt dus onder andere door het hoge kalkgehalte in de zeeklei, in het zand. Gecombineerd met een wind waar zelfs in de droogste periodes van het jaar altijd vrij veel vocht nog in de lucht zit. Dus wanneer bijvoorbeeld de Veluwe kraakt onder de droogte, heb je hier altijd nog een, tussen aanhalingstekens, vochtige wind. En dat maakt het klimaat voor bepaalde planten heel erg interessant.

0: Je zei orchideeën. Er is ook kort geleden nog weer een nieuwe soort gevonden, toch?
1: Ja, er is zelfs weer een nieuwe soort gevonden die maar op een paar plekken in Nederland voorkomt. Ja, mijn collega's die willen er nog iets over vertellen. Dus ik kan wel zeggen, het is hier vlak.
0: Je moet het nog even onder de pet houden.
1: Ja, hij wordt nog een beetje onder de pet gehouden. Ik denk dat Ilse Maas, mijn collega, binnenkort wel een heel mooi verhaaltje erover zal vertellen. Maar een collega van ons heeft inderdaad een hele bijzondere orchidee gevonden. Vogelnestje. En dat zegt heel veel over de situatie in Zeeland voor orchideeën. Want het is echt een kritische soort die heel erg zeldzaam is in Nederland.
0: Okay.
1: En dat hij dan toch nu de Zeeuwse flora heeft verrijkt. Nou, dat zegt eigenlijk wel weer iets.
0: Maar je zei het net tussendoor, vogelnestje. Wat is dat?
1: Het vogelnestje, dat is de Nederlandse naam voor de soort. Ja.
0: Oké, het vogelnestje. Ja. Oh, dat heb je nu dus
1: verklapt. Ja, dat mocht niet. Denk ik. Dus ik krijg nu ruzie met...
0: Hé, hey, geweldig.
1: Sorry, Ilse.
2: Ik kan die gast ook fileren. Ik krijg er alles uit. Geweldig. Ik kon het niet meer voor jou.
1: Joost, dat is Menno's schuld.
2: Ja, vogelnestje. Oké, nou, geweldig. Er worden dus delen van de camping opnieuw ingericht. Daarvoor is Marit erbij. Hou je ook rekening met... Kijk Jan en Marit allebei aan met warmte binnen de soorten. Het wordt droger, de temperatuur neemt toe. Er komen ook soorten uit het zuiden naar ons toe. Houden jullie daar rekening mee?
3: Wat we met het weiland van plan zijn, is om meer gradiënten te brengen. Dus ook droge plekken kunnen daar een plek in krijgen. Wat we hebben gezien met de bioblitz is dat er aan één rand, waar veel meer de zon op staat, echt wel wat meer struiken komen die tegen die droogte en hitte kunnen. Maar we hebben nog niet echt exotische of vliedende soorten gevonden uit de Mediterrane landen in het weiland.
2: Nee, en die ga je dan ook niet zelf nu planten?
3: Ik ben niet van plan om die de kans te geven. Nee, liever toch eerst onze eigen Zeeuwse flora meer.
2: Nou, zeg het maar. We hebben het over drukte gehad, over de schoonheid. Ja, jullie zitten alle drie in het vak hier. Zeg maar, moeten mensen hier nou heen komen of niet? Janne?
4: Ja, zeker. Ja. Ik heb zelfs een hele goede tip. Want er is binnenkort een beleefweekend Veersemeer van 10, 11 en 12 juli. Echt specifiek bedoeld om een beetje de verborgen plekjes te ontdekken.
2: Okay.
4: Dus die kan ik zeker aanraden.
2: Maar ja, dan komen ze allemaal 10, 11 en 12 juni.
4: Ja, dat kan. Juli
2: ja. Maar ook vooral daarbuiten. Maar, wat je net al zei, kom eens buiten die weekenden en die vakantiedagen.
4: Ja, en zoek eens wat bijzondere plekjes op. En ik denk dat het Veersemeer echt wel wat ontdekkingen waard is.
2: Ja, dan maken we Theo ook blij als mensen zich een beetje verspreiden.
1: Zeker. Okay.
2: Goed. Dank jullie wel. Marit Jansen, Janne van Gilst en Theo Muusen. Dit was het eind. Wij gaan na 10 luisteren naar geschiedenis bij de VPRO. Abdu Bouzarda, Abdu, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Wat gaan jullie doen? Om even één of twee leuke dingen.
5: Ja, de rellen bij Loosdrecht stonden deze week in de Tweede Kamer centraal. Het geweld werd afgekeurd, maar de frustratie erachter... Daar was bij een groot gedeelte van de parlementariërs wel begrip voor. Nicky Sterkenburg, kenner van extreemrechts geweld, zocht uit hoe we als samenleving reageren op eerdere rellen tegen migranten. Dat en meer in OVT.
2: Oké. Dankjewel, Abdu. Vanavond zijn we met het team van Vroege Vogels TV in de Braakman bij Terneuzen. Dus we blijven een beetje in de buurt. Braakman, dat was ooit een zoute zeearm van de Westerschelde. Daarna een enorm landbouwperceel en nu een geweldig natuurgebied. Het is echt een grote verrassing wat we daar allemaal aantreffen. Onder andere ook, ik had er al meteen over, prachtig orchidee. De harlekijn staat daar. Dat wist jij natuurlijk al wel, maar ik vertel het even aan de luisteraar. Vanavond 7:30 NPO 2. Deze radioaflevering is ook in hapklare brokken terug te luisteren als podcast via NPO Luister. Op onze website staan bij verschillende reportages die u gehoord heeft. Leuke filmpjes, onder andere van onze collega Sjoerd. En wij eindigen zo direct met de mooiste fenolijnmelding van de week. Ik wil graag alle mensen hier van Kepping, Catharina Maria Hof, bedanken voor de gastvrijheid. We hebben heerlijk gekampeerd. En genoten van de, wat was het, kweeperenlikeur? Kweeperen, ja. Dank jullie wel. Hele fijne zondag. Dag.
6: Rijke vonk en ik liep vanochtend op het groene strand op de Schelling toen ik een soort tros op de Waddenzee zag drijven. Ik zat te loeren en te loeren en opeens zag ik dat ik wel 20 pulletjes meende te zien zwemmen. Het zijn al 20 pulletjes tussen twee volwassen ijzereenden in. Die ijzereenden passen op de pulletjes van elkaar en dobberen zo wat rond. Ik vind het een prachtig systeem. Leuk, hè?
7: Radio 1.
8: Podcast.
9: Action.
10: En
11: actie.
8: Actie. Zes undercover-agenten regisseren de film van hun eigen leven.
12: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
8: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
13: Je weet voor mij niet te veel emotie, want dat is mijn reputatie onderuit houden.
8: En ze houden de touwtjes strak in handen.
14: Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
8: Maar wie controleert het verhaal op de set?
15: Ik ga beginnen even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is.
8: Wat wordt getoond?
16: En wat wordt verzwegen?
17: Ik vind het goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
8: Alpha.
16: Een podcast van NTR.
8: Nu op NPO Luister.
18: Ster. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
21: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
22: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
23: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: NPO Radio 1.
24: Het is 10:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer tot besluit. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delend Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
10: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
11: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
25: Oma!
26: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
27: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
27: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
28: NPO Radio 1. VPRO.
29: OVT.
28: Over de onvoltooid verleden tijd.
30: Welkom bij OVT. We moeten het maar eens gaan hebben over Poeze. Eeuwenlang aanbeden als godheid in Egypte. Daarna vervolgd als heksenbeest in de middeleeuwen. En nu opgejaagd met drones op Schiermonnikoog. Want de schattige poes blijkt een genadeloos roofdier dat de biodiversiteit bedreigt op het eiland. Hoe zijn we eigenlijk door de eeuwen heen met het pluizige beestje omgegaan? Maarten Racing schreef Planeet Poes. Maarten, wat heeft dit dier dat veel mensen niet kunnen weerstaan?
31: Nou ja, los van het feit dat ze bloedmooi zijn en dat ze heerlijk ruiken, is het natuurlijk het feit dat zij ons helemaal niet zo onweerstaanbaar vinden. En playing hard to catch, dat is natuurlijk het meest ideale om iemand anders
30: recept
31: aan te trekken.
30: Liefdesrelaties, playing hard to get. De Oekraïense onafhankelijkheidsstrijder Simon Petjura werd 100 jaar geleden vermoord in Parijs. In Oekraïne is hij springlevend. Hoe dat mogelijk is, vragen we aan Roman Nesterenko. De Hajj, de islamitische pelgrimstocht, is het meest gelijke en het meest ongelijke ritueel ter wereld. Iedereen in hetzelfde witte gewaad, maar de ene pelgrim reist business class en de andere overleeft het nauwelijks. Frasco Samson, jij bent in een boek getoken die 7 eeuwen reisverslagen van Mekka-bezoekers onder de loep neemt. Wat verbaast jou het meest?
32: Nou, waar ik niet op voorbereid was, is dat dan zit je in een reisverhaal, ben je lekker onderweg en dan komen er weer Bedouinen om de boel te overvallen. Dus elke keer als ik een reisverhaal begon, dacht ik, oh jee, als die Bedouinen niet meer komen. En dat vind ik heel vervelend, want ja, ik heb helemaal niks tegen Bedouinen, maar in dit boek even wel.
30: Ja, even een hekel aan Bedouinen. Fresco Samson, straks heb jij meer voor ons. En we hebben in het tweede uur ook journalist Ragna Indra Heidweiler, die onderzoek deed naar haar Hindoestaanse voorouders en uitkwam bij een verzwegen hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis. Een persoonlijk verhaal met een ongemakkelijke spiegel voor ons Nederlands. En we sluiten af met ons eigen clubje. Hoera! De VPRO bestaat namelijk 100 jaar. Het is feest. Maar eerlijk zijn we ook. Want de donkere kanten van die geschiedenis komen ook aan bod in onze documentaire Op Grote Hoogte. Maar eerst dit.
1: Als we om ons heen kijken, de Nederlandse bevolking wordt letterlijk omgevolkt. Want er komen mensen naar Nederland die geen Nederlander zijn. En dat maakt dat de Nederlandse samenleving demografisch gezien drastisch verandert.
2: Precies dit. Te doen alsof omvolking iets is. Kijk om je heen, zie wat er gebeurt. Nee, het is een actieve theorie. Het is niet iets, ik neem iets waar. En dit is hoe het wordt verkocht. Dit is een theorie met een natieverleden wat gaat over waar een complot achter zit dat heel bewust de witte bevolking zou langzaam worden vervangen. Daarmee normaliseert u het.
30: We horen hier Lodewijk de Vos van Forum van Democratie en Jesse Klaver van Pro veel in debat over de ooit nog zo obscure extreemrechtse omvolkingstheorie. Na de gewelddadige protesten tegen AZC's, die op sommige plekken zo escaleren dat gebouwen in brand werden gestoken, liep ook in Den Haag de spanning hoog op. In de Tweede Kamer ging het deze week niet alleen over extreemrechts geweld, maar vooral over de vraag: wie trekt de grens? En wat is de rol van politiek en media daarin? Te gast is Nikki Sterkenburg, bijzonder hoogleraar onderzoeksjournalistiek aan de VU. Ze volgde jarenlang radicaal en extreemrechtse activisten voor haar onderzoek. Welkom, Nikki.
3: Dankjewel.
30: Weet jij eigenlijk nog wanneer je dat woord voor het eerst hoorde? Omvolking.
3: Ja, dat zal ongeveer in 2007 zijn geweest. Toen ik met twee erkenbranders in de kroeg zat. En die begonnen het over omvolking.
30: Erkenbranders, je bent me nu
3: ja,
30: al kwijt.
3: Ja, dat is een intellectuele rechtsextremistisch genootschap in Nederland. Die waren toen net opgericht. En die vertelde mij toen voor het eerst over omvolking. En ik had daar echt nog nooit van gehoord. Dus ik moest even zoeken waar dat vandaan kwam. En toen weet ik dat daarna de aanslag op Christchurch kwam. Mm-hmm. En dat The Great Replacement in het manifest van Brendan Terrence stond. En toen dacht ik, oké. Dit is hem dus. Dit was waar ze het over hadden.
30: Een omvolkingstheorie voor dummies. We hadden net al in het fragment. Ja. Betekent eigenlijk dat er een groot complot is om de bevolking hier in Nederland te vervallen met buitenlanders. Ja, mensen die niet wit zijn, blank.
3: Ja, te verzwakken en inderdaad langzaam te vervangen. En op het moment dat de witte mensen dan een minderheid zouden zijn, dan zouden ze worden uitgeroeid. Dus het is een soort existentiële angst dat het witte volk in Nederland verdwijnt.
30: En toch even de vraag durven te stellen en alle politieke correctheid opzij: wordt Nederland omvolkt?
3: Het is geen geheim dat de Nederlandse bevolkingssamenstelling verandert. Dat daar kwade opzet achter zit, dat is echt onzin.
30: Ja. Er wordt nu door Kamerleden in ons nationaal parlement tenminste openlijk gesproken over dit soort berichten. Dat lijkt me een goede zaak, toch? Dat het in ons nationale forum bevochten wordt.
3: Nou, ik ben daar zelf wat kritisch over. Heeft ook uit mijn periode met onderzoek te maken, bijvoorbeeld dat een kandidaatraadslid van Forum voor Democratie had wat uitspraken gedaan over ras en IQ. En toen was er in de Tweede Kamer ook een groot debat aangevraagd om dat snoeihard te veroordelen. En ik weet nog dat mijn extreemrechtse onderzoeksgroep daar heel erg opgetogen in was, want het ging over ras en IQ in de Tweede Kamer. Dat was zelfs Jan Maat nog niet gelukt. Dus die zagen dat als een enorme stap naar voren. En ik spreek ze niet meer, maar ik ben er vrij zeker van dat ze er opgetogen over zullen zijn. Dat Lodewijk de Vos nu zo'n podium heeft gekregen om het ook over omvolking te hebben.
30: Ja, en nu hoor ik collega-journalist Marijn Kruk en ook onderzoeker naar extreem rechts hier in Europa, ook in Nederland. En die zegt, het is eigenlijk wel een goede zaak dat er over gesproken wordt, zo openlijk. Want we moeten niet net doen alsof het nog in de niche is, zoals bijvoorbeeld met Jan Maat in de jaren 80. Inmiddels hebben we het over, als we kijken naar rechts en heel ver rechts van de VVD, misschien ook een beetje de VVD erbij rekenen, toch wel zo'n 50% van de zetels.
3: Zeker, en ik ben op zich ook wel goed om te normeren. De vraag is alleen of je daar zo'n groot mediacircus in de Tweede Kamer van moet maken en of daar niet andere manieren over zijn. En ook de dingen die hier aan ten grondslag liggen of die hieronder liggen, zoals de AZC-rellen en dergelijke, daar zijn we qua oplossing nog niet heel veel dichterbij.
30: Nee. Hoe keek jij eigenlijk naar dat debat? Ja, je verklapte het eigenlijk een beetje. Je noemde het een circus, maar wat viel je nog meer op?
3: Nou, wat me enorm opviel was dat iedereen zei... oh, de maskers vallen af. En toen dacht ik, vallen de maskers nu pas af? Dat onder welke stenen hebben jullie gelegen? Ja. Ik kan ook gewoon als iemand die jarenlang onderzoek heeft gedaan... naar extreemrechts, ik kan het woord hondenfluitje ook niet meer horen. Het is een scheepstoeter. Zelfs Dylan Jessicus heeft het wel eens een blaasorkest genoemd. Maar het zijn echt geen hondenfluitjes meer. En dan, oh, de maskers vallen nu af.
30: Dat ik zie Roman Nesterenko ook heel hard meeklikken. Die maskers die waren al afgevallen.
4: Ik denk dat het wel duidelijk was wie waarvoor stond.
30: Ja. Helder. Hoe ging dat eigenlijk vroeger, Nicky Stekenburg? Want de rellen rondom migranten en buitenlanders... zijn helaas niet alleen van deze tijd.
3: Nee.
30: Heb jij dat uitgezocht? En zou je er iets over kunnen zeggen... hoe dat bijvoorbeeld in de Tweede Kamer en of in de media... op werd gereageerd.
3: Ja, zeker. Dat heeft een lange traditie. En ik heb dat destijds uitgezocht voor mijn proefschrift. Ik moet wel zeggen, daarbij leun ik erg op het werk van Rob Witte. Hij leeft helaas niet meer, maar hij is ooit gepromoveerd... op racistisch geweld in Nederland. En hij heeft een heel goed boek daarover geschreven. Dat heet Al eeuwenlang een gastvrij volk. En dat zou echt iedereen moeten lezen. En hij zegt, er is eigenlijk... het is 1. Het is gewoon structureel. 2. Het wordt altijd afgedaan als incidenten. En 3. Het racistisch karakter wordt eigenlijk stelselmatig daarin van ontkend. En als je zijn boek leest, hij begint bij de jaren 60... bij de zogeheten spaghetti-rellen in Twente... waarbij in het uitgaansleven bordjes waren opgehangen... om Italianen de toegang tot uitgaansgelegenheden te ontzeggen. Dus toegang verboden voor Italianen.
30: Dat klinkt als iets onvoorstelbaars. Bordjes die een bevolkingsgroep worden... Ja, waarbij ze verboden worden om ergens binnen te gaan. En dit waren keurige Italianen. Ik zeg maar even, dit waren niet de cliché migranten uit voornamelijk moslimlanden... waar nu vooral tegen geageerd werd.
3: Nee,
30: of wordt.
3: De Turkse en de Marokkaanse gastarbeiders... die kwamen pas eind jaren 60. Mm-hmm. Hier ging het nog over Italianen en Spanjaarden. En toen is er in 1961, na een verhitte zomer... is er echt in 4 steden in Twente, dus Almelo, Hengelo, Enschede, Oldenzaal... is er dagenlang zijn de rellen geweest. Dat heeft uiteindelijk echt geleid tot het vertrek van 170
30: de Italianen niet in de uitgaansgelegenheden komen eigenlijk?
3: Nou, er werd gezegd dat het om de meisjes ging. En dat was ook
30: altijd
3: het beeld waar het ging de hele tijd. En dat is ook het opvallende aan die rellen. Want die werden echt toegeschreven aan nozems. En het waren nozemrellen en het waren jongeren. Hoewel in de eerste politierapport werd nog wel over burgers gesproken. En pas later ging het over de concurrentiepositie op de woningmarkt. De concurrentiepositie op de arbeidsmarkt. En dat is echt ook wel...
30: En is dat een beetje hetzelfde als... nu in de Tweede Kamer van het is niet goed. We begrijpen wel de frustratie. We weten wel waar het vandaan komt.
3: Nee, er werd gek genoeg niet over gesproken. Er zijn een paar schriftelijke Kamervragen destijds ingediend. En toen is er later wel een soort breder onderzoek ingesteld... naar de positie van de gastarbeiders. Maar er werd geen gastarbeider voor gesproken. En de aanbeveling was van als we willen dat gastarbeiders... dat het wat beter gaat met de autochtone Nederlandse bevolking... om het zo te zeggen, dan moeten ze wat beter Nederlands leren... Ze hebben wat beter onderwijs nodig en misschien moeten we wat huizen bijbouwen. Waarbij vooral inderdaad de levenswijze van de arbeidsmigranten... dat werd gezien als een van de problemen. Maar ze zouden hier toch maar tijdelijk zijn. Dus als ze zich zouden aanpassen, dan zou het wel goed komen.
30: Ja.
3: En dan vervolgens gaan we dan door naar de jaren 70, eind jaren 60... kwamen vooral Turkse en Marokkaanse gastarbeiders naar Nederland. Daar richtte het geweld zich ook tegen. Bijvoorbeeld in 1969 werden er een aantal pensions aangevallen... waar Marokkaanse gastarbeiders verbleven. In 1972 in Rotterdam. In 1976, Turkse gastarbeiders. In 1976 in Schiedam. Mm-hmm. Nou, dat was op een gegeven moment aanvankelijk... bij die Turkse gastarbeiders in Rotterdam... greep de politie ook gewoon helemaal niet in. Nadat het... overdreigd te slaan naar andere wijken, was het idee van... misschien moeten we daar toch gewoon wel wat tegen doen.
30: Ja.
3: Wat je toen ook zag, was dat extreem rechts zich ermee ging bemoeien. In 1971 is de Nederlandse Volksunie opgericht. En die gingen daar druk pamfletten uitdelen... en proberen de boel een beetje op te zwepen. En,
30: ik wil dan met jouw permissie dan een sprong in tijd maken... want het is toch wel een belangrijke episode in onze vaderlandse geschiedenis. Namelijk de jaren 80 gaan we dan. En dan laat ik eerst dit fragment horen.

0: Ja, geweldig nummer. Als je weet wat de context is, dan krijg je kippenvel. Denk in de kleur van je hart. Dat was Frank Boeiens hartekreet over extreem rechtsgeweld uit 1983.
1: Ja.
0: Namelijk, Kevin Duinmeijer werd door een 16-jarige skinhead gedood. De Antilliaan Kevin Duinmeijer.
1: Ja.
0: Ik Sterkenburg, vertel, wat gebeurde en wat was de impact hiervan?
1: Ja, de impact was echt enorm. Het had er ook denk ik wel mee te maken met dat vlak voor dit gebeurde kwam Jan Maat in de Tweede Kamer. Dat sloeg nogal een deuk in het antiracistische zelfbeeld dat Nederland van zichzelf had. Van ja, maar wij zijn toch helemaal niet racistisch. En toen kwam deze, die kwam er nog eens een keer achteraan. En dit was eigenlijk het eerste moment dat racistisch geweld in Nederland serieus werd genomen. Dat het hoog op de agenda kwam. Dat er antidiscriminatiebureaus kwamen. En tegelijkertijd in de tweede helft van de jaren 80 schoof het ook weer van die politieke agenda af. Want zo was de conclusie. Het was een incident. Het was niet structureel. Mm. En het viel waarschijnlijk wel mee met het racistische karakter.
0: En toen kwamen de geweldige jaren 90, de jaren 0, 9-11. Ook toen geweld. Zie ik een patroon van één keer in zoveel tijd opleiend, hoe zullen we het noemen? Racistisch geweld?
1: Ja, racistisch geweld. Soms met extreemrechts element, soms niet. Ja. Bijvoorbeeld ook in 1992 zijn er ook enorme geweldsgolven geweest, waarbij er 10 moskeeën, bij de 10 moskeeën is brand gesticht en dergelijke. Dus dat is ook de stelling van Rob Witte, van het is een patroon. Als je al die dingen bij elkaar optelt, dan kun je moeilijk volhouden dat het incidenten zijn. En tot op de dag van vandaag wordt eigenlijk de aanpak gezocht in van, oh ja, maar we moeten de mensen ook niet boos maken. Dus je zag al, nou ja, met Rotterdam, waar we het net over hadden in de jaren 70, ging het erover, ja, maar je moet gastarbeiders ook over de stad spreiden. Mensen kunnen er maar zoveel in hun omgeving hebben. Mm. Je moet er ook wat beter over communiceren dat die mensen komen. En nou ja, dat is precies wat je de afgelopen weken zag. Naar aanleiding van de AZC-rellen, van er moet nu een team komen en er moet wat meer gespreid worden, kleinere opvanglocaties, betere communicatie daarover. Maar het racisme, het racistisch geweld, wordt daarmee niet aangepakt.
0: Helaas, niks nieuws onder de zon. Hartelijk dank, Nicky Sterkenburg, onderzoeker van extreemrechtse bewegingen en bijzonder hoogleraar onderzoeksjournalistiek aan de Vrije Universiteit.
2: De actualiteit van de geschiedenis.
3: Dit is tot 12 uur OVT.
0: Mei 1926, op de hoek van de Rue Racine en de boulevard Saint-Michel in Parijs. Een man stapt af op een voorbijganger en vraagt in het Oekraïens, bent u Patjura? De ander zwijgt en tilt zijn wandelstok op. Het is bevestiging genoeg voor de moordenaar. Hij trekt een revolver en schiet 5 keer. Zo eindigt het leven van Simon Patjura, ooit de leider van een Oekraïnse staat die maar heel even onafhankelijk was. Deze week was de moord op Patjura precies 100 jaar geleden. Maar de man die een eeuw terug werd doodgeschoten is opvallend genoeg springlevend in het Oekraïnse van nu, Oekraïnse politiek moet ik zeggen. We gaan over hem in gesprek met Roman Nesterenko, slavist en literair vertaler en geboren in Oekraïne. Welkom, ja. Roman.
4: Dankjewel.
0: We hoorden jou net al even.
4: U heeft extreemrechts geweld heel mooi beschreven, heel levendig die scène.
0: Ja, ik heb mijn best gedaan. Stel dat iemand nog nooit van Patjura heeft gehoord. Hoe zou je hem in een paar zinnen willen beschrijven?
4: Dus ik zou Patjura beschrijven als een Oekraïens staatsman. En militair leider in een bijzonder woelige en warrige, verwarrende periode in de Oekraïnse geschiedenis. En de leider misschien van de eerste onafhankelijkheid van de Oekraïnse staat sinds de Kozakkentijd in de 17e eeuw.
0: Ja, want laten we even duiken in die tijd. Een chaotische tijd, er gebeurde van alles. Er werd heel veel gevochten. Neem ons mee, wat gebeurde er precies in die tijd?
4: Ik zal misschien ik heb hier zelfs een speakbriefje voor moeten maken, omdat het gaat over een vrij korte periode, 1917 tot 21, Patjura is in 24 doodgeschoten. Maar
0: 1926 toch?
4: Ja, sorry, 26. Ja. Ja, in 24 was hij al in Parijs.
0: Precies.
4: Ja. Ik zal misschien beginnen, nog verder beginnen, dus in de 17e eeuw. zoals Poetin met zijn interview met Carsten ook laten vertellen over de 17e eeuw. Dus sinds midden 17e eeuw horen de Oekraïnse gebieden politiek bij Rusland. Toen werd er een verdrag gesloten tussen de Kozakken en de Russische tsaar. Dat heeft niet heel lang geduurd, want begin 18e eeuw was er al een grote opstand van de Kozakkenleider Ivan Mazepa.
0: Mm-hmm.
4: Dat negatief afliep. En dat was voor enkele eeuwen het einde van Oekraïnse staatsvorming. En werden de Oekraïners steeds meer onderdrukt en gerussificeerd. Want de Russische centrale staat, de tsaar en zijn regime, die beschouwden de Oekraïnse identiteit als schadelijk voor het imperium.
0: Maar er moet Russische eenheid zijn.
4: Ja, er moet Russische eenheid zijn. Ja. En er zijn heel veel volkeren in Rusland, zoals bekend. En dat moeten allemaal Russische burgers worden.
0: Ja.
4: Maar het idee van een Oekraïnse staat bleef bestaan. Dus eeuwenlang bleef dat doorleven. Er werd erover nagedacht hoe dat kan. Hoe kunnen we de cultuur bewaren? Hoe kunnen we literatuur beginnen creëren? Hoe kunnen we onze taal ook bewaren? Want die werd op een bepaald moment heel sterk verdrukt in de 19e eeuw. En dan komen we dan bij de periode waar we het over hebben.
0: 1917, het Tsarenrijk wordt min of meer vervallen door wat later de Sovjet-Unie zou gaan worden.
4: Ja, ik zou misschien eerst met de Eerste Wereldoorlog, dat is eigenlijk het startschot geweest.
0: Ja.
4: Want Petlura, die als student ook wel pro-Oekraïnse sympathieën had en de arbeidersbeweging voorstond...
0: Mm-hmm.
4: Op dat moment is hij nog, ik zou niet zeggen pro-Russisch, maar hij is wel, hij steunt het idee dat Oekraïnse soldaten nog altijd voor het Russische Rijk zouden vechten. Om op die manier misschien ook op termijn meer autonomie binnen het Rijk voor de Oekraïners te kunnen...
0: Een pragmatische houding.
4: Heel pragmatisch. Het is een heel pragmatisch, rationele man geweest. Misschien ook belangrijk om te weten, op dat moment, 1917, zijn de Oekraïners als volk en als Oekraïnse gebieden, zijn ze verdeeld tussen het Russisch Rijk en het Oostenrijk-Hongaars Rijk. Wanneer dus de Russische revolutie in februari 1917 losbarst en de tsaar wordt afgezet, dan zien de Oekraïners hun kans om... op dat moment meer onafhankelijkheid. Op dat moment is dat nog niet heel duidelijk. Onafhankelijkheid volledig van Rusland, of toch eerder autonomie binnen een soort Russische federatie.
0: Ja. En Roman, het is een hele rijke geschiedenis, een hele gevoelige geschiedenis. Alleen al deze oorlog heeft daar min of meer ook mee te maken. De oorlog die nu gaan is tussen Oekraïne en Poetin, je noemde hem al. Ik moet ook aan de tijd denken, en we hebben zoveel te bespreken. Ja. Maar die Petlura is dus een intellectueel.
4: Ja.
0: En in 1917, dan... valt die Tsarenrijk een beetje uit elkaar. Dus de tijd dat de Bolsjewieken opkomen. En dan grijpt hij zijn kans. En wat doet hij dan precies? Met die ambitie van een onafhankelijke Oekraïnse staat.
4: Ja, dus enige tijd staat hij aan het hoofd van organisatie van het Oekraïns leger. En wanneer de Bolsjewistische revolutie dan losbreekt in 1917, roept Oekraïne... dan volledig de onafhankelijkheid uit.
0: Ja.
4: Dus niet meer autonomie. Dus het is heel duidelijk met de Bolsjewieken... we moeten echt onafhankelijk worden.
0: Ja.
4: Dan is er ook een periode dat de Bolsjewieken ook een deel van Oekraïne overnemen. Dan worden de Duitsers en de Oostenrijkers gevraagd om hen te helpen verdringen. Er komt nog een periode dat er een hetman, een soort... monarchie wordt ingesteld in Oekraïne met steun van de Duitsers en de Oostenrijkers.
0: Mm-hmm.
4: Uiteindelijk is daar komt Petlura dan echt tot zijn recht. Want
0: een chaotische periode.
4: Ja, heel chaotisch, maar daar leidt hij de opstand tegen die monarch om terug een soort volksrepubliek in te stellen.
0: Kortom, een hele bijzondere man.
4: Een heel bijzondere man.
0: Een nationale held van ook het moderne Oekraïne. Hij was daar ook in die korte periode toch wel heel succesvol in. En de tegenstrijdigheid zet hem hierin. Want dat moeten we ook natuurlijk bespreken. Hij wordt tot op de dag van vandaag ook door sommige mensen verantwoordelijk gehouden voor de pogroms tegen de Joodse bevolking.
4: Klopt.
0: Vooral tussen 1919 en 1920. Wat was zijn rol daarin? Wat deed hij?
4: Zijn persoonlijke rol daarin is vrij beperkt. Want alle documenten, alle overleveringen die van hem beschikbaar zijn, tonen eerder aan dat hij pro-Joods was. Dat hij ook in contact stond met Joodse leiders. Dat hij ook een bepaalde bepaalde parallellen zag tussen het Joodse volk en het Oekraïense volk. Dus volkeren die zelf geen staat hebben, maar wel naar een soort een onafhankelijkheid van in een eigen land streven. Maar, en dat moet ook gemeld worden, in Oost-Europa en in Oekraïne ook, dat is geen uitzondering, heeft antisemitisme heel lang bestaan.
0: Ja, want we hebben het over de pogroms in die periode. Dat zijn schat in 30 tot 70.000 Joodse burgers die echt afgeslacht zijn op een bezachte manier.
4: Door verschillende partijen.
0: Maar zowel grote rol
4: een grote deel is natuurlijk van het Oekraïnse Volksrepubliek, maar ook door de Bolsjewieken, ook door de...
0: Petjura's troepen hebben hier ook aan meegedaan. Ja. Heeft hij dan genoeg gedaan om dat tegen te houden?
4: Dat is de vraag. Dus langs de ene kant werkte hij dat tegen. Dus hij gaf geen bevelen om pogroms te organiseren om de Joodse bevolking te verdrukken of zo. Er werden ook processen gehouden tegen de militaire leiders die betrokken waren bij de pogroms. Mm-hmm. Er waren zelfs executies. Maar er waren ook veel mensen die werkelijk verantwoordelijk waren, die eigenlijk hun straf konden ontsnappen.
0: Ja.
4: Dus hem kan wel verweten worden dat hij niet te hard heeft doorgeduwd en misschien daarin niet genoeg gedaan heeft om dingen tegen te houden.
0: Nou ja, zijn vermoedelijke moordenaar, zeg maar even, die heeft het hem verweten. Padura komt uiteindelijk via Berlijn in Parijs terecht, want de onafhankelijke Oekraïnse staat is maar van korte duur. Hij leidt dan vervolgens van het ballingschap in het buitenland.
4: In 1921 was het al... Was Oekraïne verdeeld tussen op dat moment Sovjet-Unie, Polen en
0: precies.
4: Ik denk een stuk
0: van. Hij komt dus in Parijs en ik beschreef al aan het begin van ons gesprek die scène waarin hij wordt neergeschoten. Mm-hmm. Door wie is hij neergeschoten en waarom?
4: Ja, dus hij is neergeschoten door Sholem Schwarzbart, een Joodse man van ik zou zeggen van Oekraïnse afkomst, in de zin van dat hij uit Zuid-Oekraïne komt. In de Eerste Wereldoorlog heeft hij in het Franse vreemdelingenlegioen gestreden, heeft hij zelfs een medaille gekregen, als ik me niet vergis. Maar blijkbaar ook met die militaire ervaring is die in de begin jaren 20 ook bij het Rode Leger in Zuid-Oekraïne gestreden. Dus er is wel een link met communistische rode sympathieën. Maar daar zou ook leden van zijn familie omgekomen zijn bij de pogroms.
0: Kortom, hij is een Jood uit dat gebied en ook familieleden zijn omgekomen. Ja. Maar eigenlijk wat ik jou hoor zeggen is ook wat sommige historici zeggen, daar zit misschien de hand van Moskou achter.
4: Daar wordt heel hard over gespeculeerd. Er zijn geen directe bewijzen van, geen directe documenten, wel bepaalde getuigenissen. Ik geloof dat er ook een agent van de Sovjet-veiligheidsdiensten die overgelopen was in de jaren 50, heeft zelfs in het congres in de Verenigde Staten dat geval ook vermeld van Petlura, dat zijn moord, zijn assassinatie door Kremlin, door Moskou in gang is gezet.
0: Kortom, een klassiek geval van whodunit. Daar hebben we nog niet zo heel veel tijd voor. Maar laten we naar nu gaan. In Oekraïne is op dit moment een hele discussie bezig van hoe Oekraïners naar hem moeten kijken. De Kyiv Independent, een belangrijke en grote Engelstalige krant vanuit Oekraïne, publiceerde vrij recent een artikel over Petjura vanwege die 100 jaar. En jij attenteerde ons op een kleine shitstorm op Facebook. Wat is er aan de hand?
4: Dat artikel bestaat voor een groot deel, wijdt voor een groot deel de aandacht aan die pogroms. En heel veel van de Petlura-aanhangers die zeiden van, maar we mogen de man niet herleiden tot antisemitisme en tot de pogroms, want dan verliezen we zijn belang en zijn rol in de natievorming van Oekraïne. Want uiteindelijk is hij wel belangrijk geweest voor dat idee van een onafhankelijke Oekraïne als een eenheid, als een staat, dat sindsdien nog altijd voortgeleefd heeft. En zeker nu in oorlogstijden heb je boegbeelden nodig. Heb je voorbeelden nodig om naar terug te kijken. Heb je ook een zekere legitimatie misschien nodig voor ja, wij zijn er en we gaan hier blijven. En wij willen ervoor strijden.
0: En dat is de rol die Petliura ook in het Oekraïne van nu, anno 2026, speelt.
4: Klopt.
0: Er wordt zelfs gesproken over een pantheon. Het begraven van dit soort nationale helden, zoals we dat in Parijs kennen.
4: Inderdaad.
0: Napoleon Bonaparte ligt daar, ja, en anderen. Ja. Hoe serieus is het idee? En kan dat eigenlijk bij deze figuur misschien niet... Heeft hij de programma's aangejaagd of gecoördineerd? Maar we concluderen ook een beetje dat hij misschien niet helemaal voldoende daartegen heeft gedaan.
4: Klopt, maar ik denk als je diep genoeg graaft, dan kan je tegen iedereen, tegen alle politieke leiders wel, ja, genoeg, ja, tegenargumenten vinden waarom dat zij, ja, niet verheven en niet gedragen worden. Maar misschien zou het in zijn geval interessant zijn om hem een soort militaire begrafenis te geven. En vooral zijn militaire rol te onderstrepen. Ja. En zijn politieke rol.
0: Aan de andere kant kunnen we wel concluderen dat er op zijn minst in ieder geval een levendig debat is.
4: Het blijft leven. Oekraïners en Oost-Europeanen in het algemeen. Ja. Geschiedenis blijft een onderwerp dat altijd ter sprake en komt. En waar iedereen een eigen mening heeft. En
0: anders,
4: er graag over
0: dat is anders wordt. In het Rusland van Poetin. Dat is dan wel weer een streepje wat de Oekraïners voor hebben. Dank je wel, Roman Nesterenko, slavist en Lita Vertaler.
5: Die verwilderde katten die brengen heel veel schade aan in de natuur van Schiermonnikoog. Ook op andere eilanden trouwens.
6: Miauw, miauw.
5: En waar we ook mee aan de slag willen om die katten van het eiland te krijgen. We hebben een onderzoek laten doen naar drones, van waar zitten de katten nu. En dan willen we ze gaan vangen in vangkooien.
6: Miauw, miauw, miauw, miauw. Miauw, miauw,
0: miauw. Ja, Schiermonnikoog wil af van de zwerfkatten. En wel met drones. Zo werd deze week bekend. Want het beestje blijkt op het eiland een genadeloos roofdier. En dus een bedreiging voor de biodiversiteit. Met die onbemande vliegtuigen moeten ze humaan worden gevangen en uitgezet op het vasteland. En dat roept de vraag op. Hoe zijn we eigenlijk met katten omgegaan door de jaren heen? Ik vraag het aan Maarten Racing, die het boek Planeet Poes schreef en docent is dier-mensstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, laten we maar meteen open kaart spelen, Maarten. Jij bent niet neutraal of poes, dat horen we ook al in het begin van de uitzending. Je bent een echte liefhebber.
7: Zeker.
0: Rasko is dat ook. En ik ben in de minderheid aan tafel. Ik weet niet hoe het met de roman zit.
4: Hondeman.
0: Een hondeman. Oké, dan trekken wij samen op. Maar goed, laten we even de polarisatie naast ons leggen. We gaan proberen het met gepaste afstand toch te behandelen. Is Schiermonnikoog klinkt als best een humaan plan. Toch de poezen vallen en loslaten op het vasteland. Maarten?
7: Ja hoor, daar is niet zo heel veel op tegen. Ik ben, het moet wel juridisch allemaal goed ingekaderd worden. Maar los daarvan vraag ik me ook af in hoeverre het succesvol is. Katten laten zich nog niet zo heel makkelijk vangen. En daar komt bij dat katten zich natuurlijk nog meer dan honden razendsnel kunnen voorplanten. Het lijkt me nog best wel een klusje.
0: Hmm.
7: En maar als het op een humane manier gebeurt, dan is er niet zoveel tegen om te proberen, zeker op eilanden, om het aantal katten enigszins in de hand te houden.
0: Ja, nu worden dus deze katten als een gevaar voor de biodiversiteit gezien. Dat is relatief nieuw, maar katten zijn in het verleden wel eerder als probleem gezien. En ik begrijp dat jij in je boek schrijft dat in Europa dat samengaat min of meer met het christendom. Hoe zit dat precies?
7: Nou ja, kijk, het christendom heeft altijd al een problematische relatie met katten gehad. Dat gaat uiteindelijk terug tot... Van de Egyptenaren weten we dat zij grote fans waren van katten. Daar stonden katten voor vruchtbaarheid, moederschap, huiselijkheid, al dat soort dingen die ook met vrouwelijkheid te maken hebben. Mm. Waar ook een natuurlijke component in zit. Want katten kunnen zich razendsnel voorplanten. Maar kattenmoeders zijn ook, kattenvaders doen er niet zoveel toe. Kattenmoeders zijn heel fel in het verdedigen van hun kroost. Dus daar zit een zekere logica in. Onder Egyptenaren waren katten razend populair. Mm-hmm. Maar niet alleen onder Egyptenaren, ook bijvoorbeeld bij Germaanse volken in het noorden van Europa. Mm-hmm. En toen het christendom opkwam, aan het begin van de middeleeuwen, hadden zij er belang bij om allerlei heidense bijgeloven om dat zoveel mogelijk kop in te drukken. Dus om katten de kop in te drukken. Nou ja, daar kwam natuurlijk ergens aan het begin van de middeleeuwen kwam daar vanuit Afrika kwam daar nog de islam bij. Mm-hmm. Die ook heel positief tegenover katten staat. Dus dat was nog een extra reden waarom duidelijk was dat katten zijn de duivel. Ja. Katten zijn letterlijk de duivel, was het idee.
0: En vooral als ze zwart zijn.
7: En vooral als ze zwart zijn.
0: Komt de paus met een decreet.
7: Ja, dus in 1233 komt paus Gregorius de negende met een decreet. Maar dat heeft dus een voorgeschiedenis al van tegen de katten zijn. En proberen de katten zoveel mogelijk, want heidense geloven zoveel mogelijk uit te roeien. Komt met een decreet om katten in elk geval zoveel mogelijk uit het vasteland van Europa uit te roeien. En dat is uiteindelijk behoorlijk succesvol in de eeuwen die daarop volgen. En dat heeft dan ook consequenties. Want we weten dat vanaf de 14e eeuw dat er in Europa gedurende een aantal eeuwen dat de builenpest uit gaat breken. Waarom? Omdat er met name in steden enorme hoeveelheden ratten en muizen.
0: Knaagdieren
7: natuurlijk. Waar katten nou juist ooit bij de Egyptenaren waren ze mede zo populair geworden. Hadden zichzelf bij mensen aangemeld om het zo maar te zeggen. Maar waren populair geworden omdat ze de graanvoorraden een beetje gezond hielden. Waar natuurlijk ratten en muizen op afkomen. Wat betekende dat het voor katten een lopend buffet was. Maar toen ze er niet meer waren in de middeleeuwen, toen bleken die ratten en muizen ook nog dragers te zijn van bacillen die uiteindelijk een enorme impact zouden hebben op de menselijke bevolking.
0: De pest
7: ja. die er kwam.
0: Ja. En Fresco Samson, heeft China, het oude China, je bent ook sinoloog, ook zo'n haat-liefdeverhouding met de kat?
8: Nou,
0: ik overval eigenlijk je een beetje met die vraag.
8: Ja, nou nee, ik zit gelijk te denken. Want hij komt natuurlijk wel vaak langs. Maar ik heb eigenlijk nog nooit zo ernaar gekeken. Dus dit is wat dat betreft weer een goede aanzet.
0: Een eye-opener, ja.
7: Ja. Nou, in China zijn overigens wel, trouwens ook in Midden-Amerika wel, in oudere culturen zijn katten, hebben ze geprobeerd om katten te temmen. Sterker nog, een jaar of 15 geleden was er even sprake van dat misschien de huiskat ook wel voor een deel Chinese genen had, omdat de Chinese wilde katten misschien voorouders waren van de huiskatten. Dat hebben we inmiddels van DNA-onderzoek hebben we dat uitgezocht. En alle huiskatten komen uiteindelijk uit de vruchtbare halve maan. Dus inderdaad daaruit het Midden-Oosten, Egypte, et cetera, et cetera. En hebben zich uiteindelijk met de mensen, met wie ze meetrokken, over de hele wereld verspreid. Ja. Maar ook in China is dus wel zijn allerlei pogingen gedaan om katten te temmen. En dus zij hebben mensen met katten samengeleefd.
0: Ze leren alleen maar nog meer van de katten toch terug naar Europa. Nou kwam vanaf de 18e eeuw meer waardering voor de kat. Toen kwam het ook op als huisdier. Maar alsnog bleven wij mensen wel, ja, ik zeg maar even eufemistisch, bijzonder omgaan met de kat. Ik begrijp dat tot 100 jaar geleden werden er bijvoorbeeld nog katten geknuppeld.
7: Ja, en nou ja, we hebben altijd een dubbele relatie met katten gehouden. Katten konden ook prima voor zichzelf zorgen. Dus loslopende katten werd niet als een probleem gezien. Katten zijn ook niet heel erg per se meteen gesteld op mensen of op alle mensen. Het zijn solitaire dieren natuurlijk, anders dan honden. Maar langzaam maar zeker beginnen we ook wel niet alleen de voordelen van katten als ratten en muizenvangers te zien, maar beginnen we ze ook wel schattig te vinden. In eerste instantie zijn het vooral vrouwen. Maar in eerste instantie vanaf de 19e eeuw is natuurlijk de dierenbescherming komt op aan de hand van met name dames uit de betere klasse. Die sowieso een voorliefde hadden voor katten. Dus langzaam zeker begint de katten in de hogere klasse begint een geaccepteerd huisdier te worden. En dat sijpelt zo door, zeg maar, naar lagere klasse.
0: Zijn de wat armere mensen als voorbeeld aansluitend te zoeken bij de elite ook katten gaan houden?
7: Dus dat is iets wat je langzaam zeker ziet gebeuren in de eind 18e, begin 19e eeuw. Begint dat te gebeuren. Je zou kunnen zeggen, poor mens, huisdier. Honden waren altijd bij mannen, maar honden vragen meer verzorging. En gaan met mannen daarbuiten om te jagen. Mm-hmm. Katten werden, maar we zitten nu langzaam zeker in de Victoriaanse tijd al. Waarin eigenlijk huisdieren mede populair werden omdat ze een mooie rolmodellen als mooie rolmodellen werden gezien. Honden dus vooral voor jongens, omdat ze leren jagen en stoer zijn en fysiek.
8: Raffotten in het wild.
7: Precies. En katten, omdat ze rustig zijn, stil, alleen. Ze zit zichzelf te wassen en mooi te maken. Dat is eigenlijk een heel mooi rolmodel voor vrouwen.
8: Victoriaanse schoolvoorbeeld van hoe gedrag. Ja. Ik hoorde hier nog niks over kattenknuppelen zeggen.
7: Dat is ook natuurlijk een lange traditie van, van vrouwenhaat sowieso, maar dus ook van kattenhaat en katten die bijvoorbeeld geknuppeld werden.
8: Ja. Hoe gebeurde dat dan?
7: Dat gebeurde door ze op te sluiten in een houten kist. Ze op te hangen aan twee touwen tussen twee bomen. En dan kon je erop mikken met knuppels of met wat dan ook. Totdat de kist...
8: Als plezier. Zie je de regie nog heel moeilijke gezichten trekken allemaal?
7: Maar er waren van allerlei spelen met niet alleen met katten, maar ook met honden, ook met bieren. Vanaf de middeleeuwen tot lang daarna. Bij katten heeft dat heel lang geduurd. Maar inderdaad, dat was wel een van de aspecten die altijd mensen die het niet zo op katten hadden, en dat zijn er tot op de dag van vandaag ook nog best wel wat, die er altijd plezier in hebben gehad om katten te koeieneren.
8: Ja, wat naar.
7: En er hebben altijd veel loslopende katten tot op de dag van vandaag rondgelopen om je lusten wat dat betreft op bot te vieren. Dat stond naast het feit dat langzaam zeker, wat ik al zei, met name vanuit de hogere klasse, maar dat zijpelt door, mensen ook katten gingen zien als wezens die wel aantrekkelijk waren, die konden knuffelen, die goede rolmodellen waren. Ja. Die natuurlijk op ratten en muizen bleven jagen, maar die ook als gezelschapdier erg aantrekkelijk zijn. Ja.
4: Ik moest nu even denken bij dat kattenknuppelen aan de tekenfilms van Tom en Jerry. Waar de muis eigenlijk de hele tijd aan het langste eind strekt. Ja. En de kat altijd iets pijnlijks ondergaat.
8: Ja. Zegt dat iets ook over ons beeld van de katten?
7: Wat ik al zei. Dus tot op de dag van vandaag hebben katten iets dubbels. Mm. En tot op de dag van vandaag zie je dat ook. Dat gekoppeld wordt aan misogynie. Nog steeds kan je boekjes vinden van 100 Ways to Kill My Girlfriend's Cat. Dat is toch een soort van humor.
8: Dat is ook echt onderzocht. Ja, dat er een band is tussen misogynie en kattenhaat.
7: Ja, dat is tot op de dag van vandaag. Is dat een link die snel gelegd wordt en die katten nog altijd een dubbel imago geeft?
8: Ja. Nu zou je kunnen denken, tegenwoordig gaan we hier in Nederland tenminste, over het algemeen hartstikke humaan op met katten, zwerfkatten. Maar ook nu nog mogen katten worden bejaagd, begrijp ik, in bepaalde contraien van Nederland.
7: Ja, dus kijk, een ander probleem van katten is dat ze niet zo makkelijk in, letterlijk en figuurlijk, fysiek en mentaal en juridisch in hokjes te plaatsen zijn. Dus dat betekent dat katten kunnen zich prima op het moment dat ze de wijde wereld intrekken, kunnen de meeste katten zich nog prima zelf redden. Mm-hmm. Het zijn in principe ook hele goede jagers. Het zijn tussen haakjes ook hele goede vluchters en zelfverdedigers. Want katten zijn altijd natuurlijk zijn roofdieren, maar het zijn maar hele kleine roofdieren die ook bejaagd worden door grotere roofdieren. Dus katten kunnen jagen, maar kunnen ook heel goed bejaagd worden. Maar betekent ook dat ze inderdaad, en ze jagen niet alleen op muizen en ratten, maar ze jagen ook op alles wat klein is en wat ze kunnen bejagen. Dus ook op vogels. Ja. En je ziet natuurlijk dat we, zeker de afgelopen eeuw, dat we ons steeds meer zijn druk gaan maken over biodiversiteit.
8: Ja. Een
7: dat
8: legitiem
7: vogelbescherming zich sterk maakt voor het behoud van, in Nederland met name natuurlijk de weidevogels die achteruit gaan. Mm-hmm. Dat heeft overigens niet zo heel veel met katten te maken. Want we hebben vossen en we hebben marterachtigen. En als weidevogels achteruit gaan, heeft dat vooral te maken met onze landbouw Nederland. Onze landbouwpolitiek. Maar desalniettemin, katten spelen daar ook een rol in. En dus zie je in Friesland dat pas weer is bekrachtigd dat katten daar afgeschoten mogen worden.
8: Mm. En dan mogen dus katten afgeschoten worden. Door wie? Door natuurbescherming?
7: Door jagers.
8: Ja. Ja. Ja, ik moet het even verwerken. Dat wist ik niet. Er wordt geschot dat er zo'n 200.000 zwerfkatten in Nederland wonen. Dat is echt een gigantisch aantal. Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat er al wat dierenasiels voor zijn. Maar wat zou er volgens jou daarmee moeten gebeuren? In Schiermonnikoog zijn ze dus met drones bezig.
7: Nou ja, kijk, op eilanden kan je er iets bij voorstellen dat je probeert om het aantal katten terug te brengen. Kijk, in zijn algemeen denk ik dat. Ik zie het probleem. Katten zijn goede jagers, hè? Mm. En alhoewel door met name vogelbeschermers de aantallen vogels die bejaagd worden door katten vaak schromelijk overdreven worden. Oh, ja. Ze doen het wel degelijk.
9: Ik merk toch wel een bepaalde bevooroordeeldheid. Want ik ken vogelbeschermers. Dat zijn sommige van mij zijn ook vrienden daarvan. En die beweren juist wel dat de kat toch wel heel erg duivels is als het gaat om die.
7: Nou ja, ze jagen op vogels. Nee, ik probeer
9: evenwichtig te zijn.
7: Het wetenschappelijk onderzoek te lezen. Gelukkig. En dan het evenwicht te zoeken. En dus te zeggen van ik kan me heel goed voorstellen dat we katten ook bepaalde beperkingen opleggen. Met name als ze in het buurt van Natura 2000 gebieden leven. Met name bijvoorbeeld in het voorjaar, dus in het broedseizoen van vogels. En dat je bijvoorbeeld katten beperkt in dat ze vooral 's nachts ook in mindere mate naar buiten komen. Dus ik kan me voorstellen dat we indachtig de problemen die ze opleggen. Met name als ze in het buurt van Natura 2000 gebieden leven. Met name bijvoorbeeld in het voorjaar, dus in het broedseizoen van vogels. En dat je bijvoorbeeld katten beperkt in dat ze vooral 's nachts ook in mindere mate naar buiten komen. Dus ik kan me voorstellen dat we indachtig de problemen die ze door hun jacht veroorzaken, dat je ze ook wel

0: proberen te vinden.
1: Oké, als vogelliefhebber ga je daar gelijk in geven. We moeten daar een middenweg in vinden. En het zijn geweldige dieren. Maarten Rijsink, dank voor je komst. En voor wie mee wilt weten over onze liefde voor de kat, die kan het lezen in jouw boek, Maarten Rijsink, Planeet Poes. We gaan verder met onze recensent Fresco Samson. Ik zei het net al, miljoenen mensen, hetzelfde witte gewaad, hetzelfde doel. De Hajj is het grootste ritueel ter wereld. Maar achter die eenheid schuilt een hele geschiedenis. Je hebt een boek voor ons meegenomen.
2: Een kloek deel van Richard van Leeuwen, mm-hmm, naar Mekka, met als ondertitel De Hajj in 7 eeuwen reisverslagen. En nou ja, hoe jij dit introduceert, dat komt ook wel overeen met wat je in dit boek leest. Ja. Dus het wel zo dat we zien volgens mij de laatste tijd allemaal van die beelden van, nou ja, ik zou bijna zeggen 10-sterren hotellen die naast, zeg maar, ongeveer op de Kaaba staan. Mm-hmm. Dat je denkt van, dit was dit de bedoeling van de profeet? Nou, dat zal ik niet over oordelen, maar nee. Hij stopt eigenlijk, Richard van Leeuwen stopt in de jaren 50 van de vorige eeuw. Daar is hij ook, kreeg hij geloof ik een uithaal in van een andere recensent. Dat, terwijl ik denk, ja, op zich heeft hij wel al die tijd ervoor wel beschreven. Dus daar ben ik hem dankbaar voor. Want, op de allerbeste manier mogelijk, toen ik dit boek las, ik heb het nu uit en ben daadwerkelijk moe. En dat is echt omdat, sowieso een boek lezen is natuurlijk reizen. Mm-hmm. Maar als het daadwerkelijk dan ook gaat over reizen, mm-hmm, dan doet dat wel wat met je als lezer.
1: En wat
2: lezer
1: doet het dan precies met je?
2: Nou, je krijgt, want we beginnen met de eerste verhalen die dan op schrift zijn gesteld. Ik geloof de 12e eeuw, waar die mee begint. Mm-hmm. En dan helemaal tot eigenlijk vrij recent dus. En dan zie je gewoon dat niet alleen er heel veel veranderingen zijn in de gebruiken. Dus bijvoorbeeld dat er opeens tabak en koffie de regio bereikt. Mm-hmm. Ja, daar moet je opeens iets wat van vinden. Want hoe valt dat dan in de regels van de Hajj? Mag je dat gebruiken of niet? Dus je ziet dat er veranderingen zijn.
1: Dat is een bedwelmend middel.
2: Ja, precies.
1: Als de alcohol.
2: Ja, precies. Ja. Dus dan moet dan opeens daar je toe verhouden. Er komen natuurlijk spanningen tussen verschillende stromingen binnen de islam. Van wat moet je daarmee? En inderdaad, wat ik al zei, de Bedouïnen die maar overal je het leven zuur maken. En dus in al die reizen, deze Richard van Leeuwen, die geeft heel goed wel een mooie inkadering, waardoor je ook begrijpt hoe dingen veranderen. Maar waar ik echt hongerig steeds van werd, is die verhalen. Dat is gelijk mijn kleine, misschien persoonlijke kritiekpunt van, laat in vredesnaam zoveel mogelijk van die oorspronkelijke teksten ook zien. Mm-hmm. Maar hij verweeft dat eigenlijk met de achtergrond. Mm-hmm. En dan leer je eigenlijk ook best wel veel praktische dingen. Zoals, als ik last van mijn voet heb, dan moet ik dat in de zee wassen en dan met een vers geslacht geit de vel om mijn voet binden.
1: En waarom is dat?
2: Ja, dat helpt. Ik heb er geen vraag. Er was wel Bedouïnenkennis, ja. Dus blijkbaar werd er wel gebruik van
1: blijkbaar
2: gemaakt.
1: Blijkbaar werkt het, anders doe je het niet zo.
2: En maar wat natuurlijk vooral overheerst is, en daar kan ik dan wel van genieten op een moeilijke manier, dat ik denk, die leidensweg naar Mekka, als een van die zuilen, dat mij wel heel erg.
1: Want dat is
2: raar.
1: De brandende vraag. Het ritueel zelf is in Mekka's egalitair. Ze moeten allemaal hun hoofdhaar afscheren. Ze lopen in een wit gewaad. Ja. Maar de reizen naartoe, dat is een ander verhaal.
2: Ja, dat is een ander verhaal. En je ziet dan dus ook in den beginnen dat heel erg, heel veel te voet, heel veel op de kameel. En met heel veel sterfte ook. Door dorst, door honger, door Bedouïnen, door van alles en nog wat. En dan zie je eigenlijk in de tijd wat jij al omschreef. Ja, nu gaan mensen waarschijnlijk met hun privéjet. Maar je ziet ook in die 19e eeuw, dan gaan we vaker, wordt er met schepen gegaan. Waardoor de sterfte toeneemt. Want mensen zitten opeens veel meer op elkaar. Dus alles wat onderweg gebeurt, daar zit veel lijden in. Maar ook, en daar ben ik ook wel van, mensen die op plekken komen. Want dat wist ik ook niet, dat er zoveel tussenstops zijn. Ja. En momenten waarbij je de schriften erbij pakt. Maar ook dat je ongegeneerd denkt van, ik zie dit hier voor me en ik schrijf nu een gedicht. Ja, en dan ik als lezer denk dan, ja, ik wil dit ook doen. Ja. En dan word ik nog ineens afgeschrikt door, dat er ook veel leed is onderweg. Ja. Maar voor mij was dit wel echt.
1: Maar ook heel veel moois, een persoonlijke nood. Mijn opa is lopend met zijn familieleden naar Mekka gegaan vanuit Marokko. En een van zijn neven is blijven hangen voor het wereldlijke in Egypte. Die is daar getrouwd.
2: Ja, dus die is onderweg gewoon.
3: Weet je hoe lang dat het geduurd heeft om te voeten?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Dat zou ik historisch onderzoek naar.

0: moeten doen.
1: Ja, maar het is dus ook, ik denk menselijkerwijs, het is mooi dat je moet afzien om dat punt te bereiken.
0: Ja.
1: Alleen dat er allerlei dingen verschrikkelijk mis kunnen gaan onderweg. En dat het ook inderdaad een bepaalde ongelijkheid in zich heeft. En dat brengt me eigenlijk, of gaan we naar tweede uur al?
0: Ik zou heel graag naar tweede bij de islam willen blijven.
1: Ja,
0: maar
1: ja, dan ga ik het.
0: China.
1: Ik ga een bruggetje maken. Ja, want toen ik dit boek las, deed het me denken aan. En dat leunt ook in die ongelijkheid. Dat in China, nou ja, een van de zuilen is. Je maakt die tocht naar Mekka. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Economisch, qua leven. Nou, en in China weet ik dat er veel van die grote schilderijen zijn. Waar een verteller naast staat. Met allemaal schilderingen van die reis. En dan ben je dus de reis aan het maken naast zo'n mooi schilderij. En dat deed me gelijk denken. Ja, er waren allemaal linkjes in mijn hoofd. Met het boek Islamic China, An Asian History van Ryan Thumb. Is vorig jaar uitgekomen aan het einde van het jaar. Omdat ik dacht, hey, dit is het moment om ook eens te praten over islam in China.
0: Hmm.
1: En ik zou graag willen zeggen aan de luisteraar van, ga dit lezen en je leest het in één adem uit. Dat is helaas niet zo. Het is bedoeld als een publieksboek. Maar de mensen die laaiend enthousiast zijn, zijn academici die niet meer weten wat een publieksboek is. Maar dan nog, voor iedereen die iets heeft met de islam, is dit wel de moeite waard om je doorheen te worstelen. Wat hij namelijk doet is heel belangrijk, ook voor Nederland, denk ik. Mm. We kunnen die link straks denk ik in 2 uur met Ragna leggen. Dat hij zegt dat essentialisme, dus we hebben de islam, hokje erom. Islam, hokje erom, dit is islam. En we hebben China, hekje erom, dit is China. Dat dan op het moment dat je dus echt zegt, dat zijn twee hele duidelijke entiteiten, vervolgens krijg je islamitisch China. En dan wordt het dus heel ingewikkeld voor mensen, want dan is het wel echt islam? En aan de andere kant, is het wel echt Chinees? Terwijl wat hij zegt is, dat is eigenlijk helemaal geen vraag. Islam is vanaf vlak na de openbaringen van de profeet is terechtgekomen in China. En er is gedurende de hele geschiedenis een hele levendige uitwisseling tussen verschillende gebieden. En een heel mooi voorbeeld vind ik daarvan, en daar zijn er echt wel veel van, is je hebt meneer Ma, die woont in Yunnan, waar heel veel in het zuiden van China, waar heel veel grote moslimgemeenschappen zijn. En ook het Mekka van China. En die komt daar terecht in een periode waarbij er een islamitische staat is in 1850. En hij ziet eigenlijk dat in dat gevecht, dat eigenlijk de waarden en de eigenlijk alles rondom de islam naar de achtergrond gaat, terwijl het een islamitische staat is. Dus hij denkt, ik ga naar Mekka, ik ga naar India, en hij gaat daar onder een andere pennaam in het Persisch andere bronnen schrijven.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je dus dat wij, totdat wij wisten dat het dezelfde persoon was, dat wat hij over de grens schreef, zien wij als, nou ja, dat is echt gestoeld op dat de islam onder, nou, bijvoorbeeld in India.
0: Mm-hmm.
1: En schrijft hij diezelfde soort boeken in China, dan is het opeens Chinese islam. En daar kunnen wij dus als mensen heel slecht mee, zeg maar, uit de voeten. Ja. Dat het eigenlijk die labels,
0: wat het ook een beetje ingewikkeld maakt, denk ik, voor heel veel mensen die nu naar dit luisteren, is dat als we het hebben over islam, dan hebben we het vaak over Xinjiang.
1: Ja, over de Oeigoeren.
0: In China, terwijl, misschien moeten we dat ook even bijmelden. Dus het zijn islam zo verspreid is in heel China.
1: Precies. Er zitten 20 miljoen moslims ongeveer. Dat is echt denk ik de ondergrens van dat getal. De helft daarvan zijn Oeigoeren. De helft bijna zijn Hui-moslims. En die zijn er dus echt al vanaf de 12e eeuw komen die ook al in Peking terecht. Daar heb je nog steeds een wijk. Die zijn Chineestalig. Kennen hun verhalen van vroeger over dat ze islamitische achtergrond hebben. Hebben daar ook nog de moskees. En die waren ook gewoon de directe ambtenaren aan het hof van bijvoorbeeld de Mongoolse dynastie, de Yuan. En waren ook de wereldreizigers die de
0: Kublai Khan, neem ik aan, toch?
1: Ja. En dus zij waren ook gewoon de directe administratie. Want die Mongoolse overheersers, die wilden niet de Han-Chinezen na zich. Dus de verhalen van de moslims is in China is ontzettend breed. En het helpt dus.
0: En het is ook nog eens echt een Chinees verhaal. Noem nog één keer de titel van het boek.
1: Het heet Islamic China, An Asian History door Ryan Thumb.
0: Ja, we horen de tune al. Dank Frasco. En straks in 2e uur dan heb je de apocalyps voor ons.
1: Ja.
0: En we hebben een bijzondere familiegeschiedenis over Hindoestaanse contractarbeiders. En een documentaire over het 100-jarig bestaan van de VPRO.
2: NPO Radio 1.
3: Deze week in de perstribune van Max. Presentatrice Catharine Keil.
4: Ja, maar ik vind het helemaal niks, dit gesprek.
3: Ze ging deze week over de tong vanwege een spraakmakend interview bij Harry Mens.
4: Het wil toch niet zeggen dat als je als vrouw werkt dat je dan geen goede moeder kan zijn? Maar slaat dat nou op?
3: En voetbalcommentator Arman Afsaroglu.
5: Hij maakt hier schitterende goal, zeg.
3: Over zijn liefde voor het vak en over het aanstaande WK.
6: Toen zei mijn vader, ik, maar ja, je kan toch op de radio luisteren? En ik was verkocht.
3: Margreet Rijntjes, in gesprek met Catharine Keil en Arman Afsaroglu. Zometeen, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
8: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
10: vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: NPO Radio 1.
12: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vastkwamen te zitten op hun dak. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken naar de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten zijn gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren er ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer dan. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
13: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
16: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
19: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
20: NPO Radio 1. VPRO.
21: OVT.
22: Over de onvoltooid verleden tijd.
0: Welkom terug in het tweede uur van OVT. Het einde der tijden. Al eeuwenlang het grote thema van schrijvers en kunstenaars, vooral in tijden van crisis. Maar ook wat er daarna komt. Hoe de wereld er aan het einde uitziet. Daar is nu een tentoonstelling van met de veelzeggende titel Apocalypse. Fresco Samson, middeleeuwse kunstenaars schilderden de pest, de oorlog, het einde. We hebben klimaatangst, Trump, AI. Zijn wij eigenlijk angstiger dan vroeger, vroeg me af?
1: Oh, dat weet ik niet. Maar als je naar die tentoonstelling bent geweest, dan ga je daar wel even weer extra over nadenken.
0: Mm.
1: En dus het zit bij het museum van het boek. Voorheen heette dat meer Manno. En het is heel dicht bij Den Haag Centraal. Dus het is ook zo'n lekker museum dat als je gewoon toch wel in Den Haag bent, om even langs te gaan.
0: En straks ga ik ook uitleggen waarom. En ook aangeschoven is Ragna Indra Heidweiler, journalist en schrijver van een nieuw boek over de Surinaamse Hindoestaanse geschiedenis. Met een hoofdrol voor haar voormoeder Oetmi. En we staan ook stil bij het 100-jarig bestaan van de vrijzinnig protestantse radioomroep, beter bekend als de VPRO. Ooit geleid door dominees, totdat het door baldadige programmamakers werd overgenomen.
23: Ik zei altijd, als je dingen gaat doen die niet door de beugel kunnen, dan moet je het me niet zeggen. Want ik heb liever dat je het doet en dat ik je daarna kan verdedigen.
0: Ja, straks de documentaire op grote hoogte. Ja, laten we verder gaan met het mooiste wat je voor ons hebt meegenomen. Ja, ik zeg moois, de apocalyps. Is
1: ja,
0: dat
1: die
0: mooi
1: heb
0: eigenlijk?
1: Ik meegenomen. Ja, nou ja, ik kan daar wel heel erg van genieten. Het zijn 6 zalen, dus ik samen met mijn man hebben er een uur over gedaan. Dan heb je echt alles gezien. Dus Ja, kijk, in die apocalyps zit ook natuurlijk inderdaad, wat je net al zei, zit ook die verlossing. Hè? Aan het einde van de openbaringen, het laatste Bijbelboek van het Testament, dan heb je, nou ja, in vrij koortsachtige visioenen, heb je, nou ja, echt alle lelijkheid in ogen gekeken. En dan is daar de gouden stad van het Nieuw Jeruzalem. En nou ja, dat is het uitgangspunt van deze tentoonstelling. En die begint dan heel gepast bij de Genesis. Namelijk, ja, je weet niet wat je gaat kunt verliezen als je niet weet waar het begin was. En dat is dus de zaal 1. En dan hebben ze heel mooi een boek uit rond 1500. Het Liber Chroni. Van een chronicarum.
0: Nou, je doet dat, het helemaal uit je hoofd?
1: Ja, ik doe het uit mijn hoofd, maar dat gaat dus ook niet zo lekker. Maar dat is dus een boek, dat echt een mooi dik boek met rijk geïllustreerd, waarbij eigenlijk alles onder de hemel wordt daar eigenlijk in dat boek afgebeeld. En dat boek komt op een paar plekken terug in die tentoonstelling. Want in dat boek staan ook die andere passages van die openbaringen, waar dus die apocalyps eigenlijk, eigenlijk gewoon de vertaling is dat van apocalyps. En wat zij doen is, je ziet dus verschillende passages uit die openbaringen, uit die apocalypses. En naast oude kunst en oude boeken, naast ook moderne kunst, wat soms natuurlijk de plank misslaat. Maar ik vond in deze tentoonstelling, vond dat eigenlijk wel heel interessant. Want ook wat jij net zei, ja, bij mij komt de naam Trump ook in me op als ik denk aan apocalyps. Dus ze zijn er wel heel bewust mee bezig van.
0: Komt u ook voor in die tentoonstelling?
1: Nou, ze noemen wel zijn naam. Ze hebben hem niet. Ik zou hem zo in zo'n tekening van de 15e eeuw ertussen kunnen tekenen. maar dat is wel goed om steeds van bewust te zijn van die tijd dat die apocalyps geschreven is, dat boek, dat is gewoon een tijd waarbij er veel vervolging was van christenen en waarbij eigenlijk alles en die natuurrampen, alles lijkt in te storten. Ja. Maar hoe dieper je in die ellende gaat, des te meer je ook die honger krijgt van er komt licht. En dat komt dan in apocalyps, komt dat ook. En dat maak je in die tentoonstelling dus mee, maar dan moet je wel langs. Nou ja, er komen weer engelen met hun toeters. En dan komen er natuurrampen. En er is weer een vrouw die moet vechten met een draak. Dus het is allemaal vrij dramatisch.
0: Diep, enigszins diep filosofische vraag. Ik weet niet of de tentoonstelling daar een antwoord op geeft. Maar waar komt dat vandaan? Is dat een instinct dat wij zo aangetrokken worden door de apocalyps en dat onze kunstenaars en schrijvers daar ook hun werk van maken?
1: Nou, ik denk dat eigenlijk. Dat, dus ik denk niet dat ze dat letterlijk zo aanstippen, maar dat is wel degelijk. Al het werk dat er ligt bewijst precies dat punt. Ja. Is dat we hebben dat blijkbaar nodig om dat hele heftige uit te beelden, zodat ook de verlossing daarna des te zoeter eigenlijk is. Maar ik vind eerlijk gezegd die verlossing, dus bijvoorbeeld dan komt dan nieuw Jeruzalem komt in beeld, maar ja, dan komen er allemaal lijken uit de grond zetten, want die kunnen dan alsnog de hemel binnen en zo. Ook die beelden die dan heel vrolijk horen te zijn, kreeg ik nou niet dat ik dacht van hey, dat daar kijk ik naar uit. En ik vind echt dat de moderne kunstenaar, één voorbeeld wat mij heel erg aansprak is, en ik ben de kunstenares vergeten, maar je ziet dan eigenlijk twee benen die worden, die zijn doorgehakt, lijken een soort boomstammen, maar dan vraagt eigenlijk de tekst van het museum, die zegt: we zien hier een ledematen die zijn uit elkaar, maar kijken we nou eigenlijk naar het moment waar mensen bezig zijn, want je ziet ook handen, het moment dat ze het juist weer compleet maken, of is dit het moment dat het uit elkaar valt? En dat vind ik het hele mooie aan die apocalyps. Van zitten we nou in de diepte omdat we bezig zijn om de wereld beter te maken en het wordt weer mooi? Of is dit pas het begin van het einde? Nou, dat is een hele relevante vraag voor het hier en nu. Als ik eindig met een kritiekpuntje, dat is altijd toch wel zo eerlijk.
0: Recensent.
1: Ja, zo eerlijk. Denk ik dat ik denk dat heel veel musea en ook Museum van Boek soms vergeten zijn dat bezoekers, die kijken niet de hele dag naar dit soort beelden en naar dit soort kunst. En zoals wat ik net zei, dat er ook een vraag wordt gesteld aan het publiek van: kijken we nou eigenlijk naar iets wat heel wordt gemaakt of uit elkaar valt? Ik zou zeggen, bij heel veel van die werken rondom de openbaringen, af en toe even een vraag stellen aan ons, waardoor je weet waar je naar kijkt. Want die openbaring van Johannes is één grote chaos. Dus stuur ons een beetje meer. En ik had gelukkig mijn bijbelvaste man bij me, dus die kon het allemaal duiden. Maar anders had ik me ook een beetje een apocalyps gevoeld.
0: Ja. Als de tentoonstellingorganisator meeluistert, dan is het een tip voor de volgende keer.
1: Ze kunnen makkelijk vragen. Zit er wat vragen bij?
0: Ja, Fresco Samson, blijf vooral zitten, want we gaan het zo hebben ook over jouw Suriname.
20: Dit is de VPRO.
4: Abdou Boujerda.
0: In haar familie werd er nooit over gesproken. Geen verhalen over vroeger, geen namen, alleen stilte. Ragna Indra Heidweiler besloot zelf onderzoek te gaan doen naar haar familiegeschiedenis. Die zoektocht bracht haar naar India, naar Suriname. En uiteindelijk naar een geschiedenis die in Nederland nauwelijks bekend is. Die van de Hindoestaanse contractarbeiders, die na de afschaffing van de slavernij werden verscheept naar de Surinaamse plantages. Net als Ragna's voormoeder Utmi. Een reconstructie van een leven vol zware offers. Trauma. En opvallende gelijkenissen met het slavernijverleden. Haar boek heet We zijn hier door jullie. Schrijver en journalist Ragna Indra Heidweiler, welkom.
5: Dankjewel.
0: Ja, laten we maar gelijk gaan naar die beginscène in je boek. Je zoektocht begint op een haventerrein in het Indiase Calcutta. Waarom juist daar?
5: Daar omdat ik terug wilde reizen in de geschiedenis. India is de plek waar de geschiedenis van de contractarbeid begonnen is. En Utmi, dat was de eerste voormoeder die ik vond in het immigratieregister van Hindoestaanse contractarbeiders. De contractarbeid begon in 1873. En zij vertrok in 1877 vanuit Brits-Indië naar Suriname. Dus ik ben eigenlijk in chronologische volgorde teruggereisd. En ik heb in India ook de regio bezocht waar zij vandaan kwam. Want ook dat bleek uit het immigratieregister.
0: Uttar Pradesh. Bekende Tilstaat, nog steeds bekend om landbouwgebied.
5: Ja.
0: En dat was toen ook in de 19e eeuw.
5: Ja.
0: We gaan het vooral ook over jouw voormoeder hebben. Belangrijke hoofdrol in jouw boek.
5: Ja.
0: En daarmee ook de geschiedenis. Toch even daar in Brits-India. Waarom haalde Nederland daar juist en uit die deelstaten, Uttar Pradesh, maar ook Bihar geloof ik, contractarbeiders vandaan?
5: Nou ja, begin 19e eeuw werd voor de machthebbers in de Europese koloniën natuurlijk wel duidelijk dat het einde van de slavernij in zicht was. En ze voorzagen ook grote arbeidstekorten op de plantages. Dus er moest een oplossing voor komen. En een Britse plantagehouder, John Gladstone, die zag een oplossing in eigen kolonie weer. Maar deze keer in het noorden van Brits-Indië, waar hij de hillcoolies, de heuvelcoolies die daar thee verbouwden, zag als geschikte opvolger van de tot slaaf gemaakte. Mm. Dus er werd een experiment opgezet, onder andere in Mauritius. En in Suriname ook met Chinese contractarbeiders. Daar weet Fresco alles van. En dat experiment in Suriname, dat slaagde eigenlijk niet. Maar die Britten hadden wel succes met de Britse Indiërs. En Nederland, die wilde dat systeem eigenlijk copy-pasten, zou je kunnen zeggen. En er werd een verdrag afgesloten, het Coolie-traktaat, waardoor Nederland in het noorden van India mocht gaan werven. Onder andere in de deelstaten, toen nog geen deelstaten, nu wel Uttar Pradesh en Bihar.
0: Ja.
5: En dat Coolie-traktaat dat was er om ook een heel duidelijk onderscheid te maken tussen slavernij en het nieuwe systeem van contractarbeid.
0: Want het is een contract.
5: Exact, want slavernij mocht niet meer.
0: Nee.
5: Dus het was heel belangrijk dat daar een onderscheid in was. En het onderscheid uit zich onder andere in het vijfjarige contract.
0: Mm-hmm.
5: Het recht op terugkeer naar de kolonie voor de contractarbeiders na 5 jaar. En een loon.
0: Ja.
5: Ze zouden betaald worden in Suriname en in de andere koloniën waar ze
0: waren. Er is bewust over nagedacht. Over dat verschil met slavernij en ook helaas de overeenkomsten gaan we het zo hebben. Ja, ik wil het toch een beetje persoonlijk maken. Het is echt een. Ik heb met heel veel plezier gelezen jouw boek. Maar het mooie vond ik ook aan, behalve de historische feiten, is ook persoonlijke avontuur van jou. Want jij kende deze Utmi helemaal niet. Was het voor jou persoonlijk om, dankzij archiefmateriaal en al die reizen, je voormoeder te leren kennen?
5: Ja, het is heel vreemd. Want het is natuurlijk meer dan 150 jaar geleden inmiddels. Trouwens, volgend jaar is het 150 jaar geleden. Dat klinkt dichtbij en ver weg tegelijkertijd. Maar doordat zij is 5 generaties van mij verwijderd. Maar doordat ik haar toch via die beperkte gegevens die ik had heb haar leven heb kunnen reconstrueren, is ze veel dichterbij gekomen. Mm. En bleek ook dat zij daadwerkelijk mijn grootmoeder, mijn nani, mijn oma van moeders kant, nog heeft gekend. Zij was 4 jaar toen.
0: En dat ben je ook dankzij dat onderzoek achtergekomen?
5: Ja, daar ben ik ook dankzij dat onderzoek achtergekomen. Dus tussen de regeltjes in het Surinaamse fysieke archief, waar ik ook onderzoek heb gedaan, waar ik Fresco ook ben tegengekomen vroeg in de ochtend.
0: Klein wereldje.
5: daar stond geprikkeld tussen de regels de sterfdatum van Oetmi, die niet in het digitale archief te vinden was. Dus ik ontdekte daar dat zij elkaar gewoon gekend hebben. En dat eigenlijk mijn nani dus de schakel is tussen Oetmi en mij.
0: Ja. En het is een bijzonder verhaal. Oetmi wordt, ik zet er tussen aanhalingstekens, gerecruiteerd vanuit het noorden van India. We weten dat het ruim 30.000 mensen zijn die vanuit India naar Suriname zijn gereisd. Ja. Hoeveel vrouwen eigenlijk? En was het normaal dat vrouwen werden geworven?
5: Het streven was dat er 1 vrouw op 2 mannen werd geworven. Maar dat was met name in die beginperiode heel erg lastig. Vrouwen die leefden afgeschermde levens in hun dorpsgemeenschappen. En ronselaars moesten echt speciale tactieken ontwikkelen om ze te bereiken. Het was heel erg nodig.
0: Speciale tactieken klinkt als goede marketing. Of heb je het echt over iets anders? Of
5: nee, goede marketing en gebruik maken van de kwetsbaarheid van die vrouwen.
0: Wat was die kwetsbaarheid?
5: Die kwetsbaarheid was soms dat ze weduwe waren. En een weduwe in het rurale India van die tijd, die behoorde dan tot de schoonfamilie, maar werd daar vaak slecht behandeld. Mm-hmm. En werd eigenlijk als een soort last gezien. Ze had geen eigendommen. Ze kon niet terug naar haar eigen familie als die haar niet meer wilde. Dus dan was het soms ook een uitweg. Dus als een ronselaar dan met een mooi verhaal kwam over een land over zee, waar werd gegeten van gouden borden en geslapen onder zijde lakens, waar je werd betaald, beter werd betaald, waardoor levensomstandigheden over het algemeen beter waren. En zij een huiselijk bestaan konden leiden. Deze quote heb ik ook nog ergens gelezen.
0: Ja.
5: Dan was dat natuurlijk best een aantrekkelijk vooruitzicht.
0: Okay.
5: En Oetmi had een dochter, reisde alleen. Dat heb ik ook uit de archieven kunnen achterhalen en uit de mondelinge verhalen van andere vrouwen die ik heb gelezen. Dus,
0: geweldige reclame. Ja, en dan begin je aan de tocht.
5: Ja, dan begin je eraan, ja.
0: Ja, en we hebben net het woord apocalyps laten vallen. Maar dat voelde toch wel als een soort van apocalyps. Soms duurde die reis wel maanden. Leg eens uit, hoe zag het leven aan boord eruit voor deze Oetmi en haar dochter?
5: Ja, dat moet heel zwaar geweest zijn. Een aantal maanden op zee. Mensen die de zee en het water op die manier nooit eerder ervaren hadden. Eenzijdig eten. Er werd wel 1 keer in de week vlees geserveerd. Omdat er werden levende lammeren schapen aan boord gehouden. Maar vrouwen waren ook, omdat ze dus zo zwaar in de meerderheid waren, enorm kwetsbaar voor seksueel misbruik. Werden regelmatig aangerand of verkracht aan boord. Op het schip waar Oetmi was, waren 4 zwangere vrouwen. Zij had een dochtertje van 1. En 1 van die 4 kindjes die overleed ook onderweg. Het leven moet ontzettend zwaar geweest zijn gedurende die 2 maanden. Mm. En heel beangstigend. Mensen werden zeeziek. Mensen kregen allerlei andere ziektes. Op een ander schip is cholera uitgebroken onderweg.
0: Ik vraag dit ook omdat natuurlijk net slavernij is afgeschaft. 1863 in Suriname.
5: Ja.
0: Eigenlijk relatief vrij kort daarna worden dit soort contractarbeiders georganiseerd.
5: Ja.
0: Was er bij de mensen die vervoer regelden ook een soort van cultuuromslag? We hebben nu niet meer met slaven te maken, maar met gewoon mensen die rechten hebben en waar we goed voor moeten zorgen.
5: Ik denk dat het bij de mensen die het vervoer regelden, dat die mentaliteit niet ineens veranderd was. Dat die niet gebriefd waren dat er anders om gegaan dienen te worden. Wel dat ze gezond de overkant moesten halen.
0: Ja,
5: dus ik denk dat er
4: Geld waard.
5: Ja, mensen waren geld waard. En er werd ook de scheepsarts werd ook pas betaald als hij zoveel mogelijk contractarbeiders in gezonde staat naar Suriname had gebracht.
0: Maar dat dus was wel een probleem, hè? Seksuele overdraagbare aandoeningen waren een groot probleem op die schepen.
5: Waren een heel groot probleem. Mensen werden wel goed gecontroleerd voordat ze aan boord gingen op allerlei ziektes, waaronder geslachtsziekten. Maar ja, er gingen natuurlijk slipten altijd zieke mensen tussendoor.
0: Ja.
5: En het was aan die scheepsarts om die mensen gezond te houden.
0: Ja.
5: Maar die had daar natuurlijk ook niet altijd de middelen voor. En de bemanning wilde niet altijd meewerken. Want die buiten dus wel ondertussen de vrouwen aan boord uit. En daar was ook natuurlijk heel veel machtsmisbruik.
0: Dan komt Oetmi aan in Paramaribo. Een dag later begint haar contract op plantage Jachtlust. Jij bent er ook geweest.
5: Ja.
0: Wat voor leven hadden de contractarbeiders die dus uit Noord-India daar in Suriname kwamen? Hoe zag hun leven eruit?
5: Nou, ik denk dat ze zich ten eerste niet hebben kunnen voorstellen hoe dat leven geweest zou worden.
0: Mm-hmm.
5: Oetmi kwam 4 jaar nadat de tot slaafgemaakte echt vrij waren. Want die werkte nog tot 73 op die plantages. 4 jaar daarna kwam zij aan. De barakken waarin de tot slaafgemaakte hadden gewoond, die stonden er op veel plantages nog steeds. En daar kwamen dan deze mensen ook in te wonen. Dat dagloon wat ze was beloofd, dat bleek, wat was 40 cent voor vrouwen en 60 cent voor mannen. Dat bleek een taakloon te zijn. Dus als ze hun taak niet op tijd hadden volbracht of niet hadden volbracht naar tevredenheid van de plantagehouder, dan kregen ze of niet betaald of veel minder. Deden ze hun werk zo slecht in de ogen van de plantagehouder of liepen ze weg uit onvrede over de omstandigheden, dan was dat desertatie en vielen ze onder het strafrecht.
0: Ja.
5: En konden ze ook opgesloten worden, lijfstraffen krijgen. Dus die omstandigheden.
0: De beruchte kromboei.
5: Echt, ja, die was er ook, ja. Ja.
0: Waarbij ze in een bepaalde houding werden gehouden. Kortom, het beeld, als je het boek leest, dan lees je niet het verhaal van mensen die dan een contractarbeid doen elders op de wereld. Ja, het scheurt aan tegen wat we kennen als slavernij.
5: Ja,
0: en van de tot slaaf gemaakte. Ik weet, het zijn appels en peren, maar toch.
5: Ja, nou ja, ik denk, ik heb de vergelijking met slavernij niet willen maken, omdat het zo'n wezenlijk ander systeem is, wat eeuwenlang heeft geduurd en een van de grootste misdaden tegen de mensheid is geweest. Het systeem moest zich onderscheiden van dat slavernijsysteem. Dat deed het dus ook op papier. In realiteit was het veel zwaarder. En ja, ik denk dat we het beste kunnen kwalificeren als dwangarbeid. Want dat was het wel degelijk.
0: Ja, Sam Fresco, jij knikt ja?
1: Ja, nee. Ik denk ook dat het heel goed is dat Ragna, dat het, die associatie komt denk ik bij iedereen op die ook jouw boek leest, Ragna, van. Maar dat is dan goed om het juist ook duidelijk te maken hoe geraffineerd dat juist gescheiden is van elkaar. Want die gelijkenissen, die hoef je bijna niet uit te leggen.
0: Ja. Een van de bijzondere zaken uit je boek is dat je toch een inkijkje krijgt binnen de Hindoestaanse gemeenschap aan de hand van jouw grootmoeder, je Hindoestaanse oma, je nani, zoals je haar noemt, had het liever niet over de geschiedenis. Is dat iets herkenbaars in de Hindoestaanse samenleving?
5: Nou ja, ik ben er eigenlijk. Het is iets wat ik in de familie herken, maar eigenlijk veel breder in migrantenfamilies. Migranten vertrekken en die doen dat eigenlijk bijna nooit omdat ze het thuis helemaal voor elkaar hebben. Hè. Dat is vaak omdat ze armoede kennen, omdat er honger is, of omdat er andere omstandigheden zijn die ze dwingen tot die keuze. En daarmee laat ze ook heel veel achter. In India, of in Brit-Indië moet ik zeggen, werden hele grote familieverbanden, hechte familieverbanden achtergelaten. Dus er was een groot verlies. En ik denk dat de mensen die vervolgens in Suriname aankwamen en een nieuw leven gingen opbouwen, niet terug wilden kijken omdat dat te pijnlijk was en er heim mee was. Maar ook schaamte over het in de steek laten van de familie en de omstandigheden die daar veel slechter waren dan ze van tevoren hadden gedacht.
0: We lezen dat ook een pijnlijke geschiedenis. En echt ontzettend bedankt dat je dit hebt willen schrijven. Want het geeft echt een bijzonder inkijkje in onze vaderlandse geschiedenis, maar ook in de geschiedenis dus. Heel bijzonder van jouw familie en Surinaamse Hindoestanen. Dankjewel, Ragna Indra Heidweide. Jouw boek heet Wij zijn hier door jullie, een verzwegen geschiedenis, en is uitgegeven bij De Correspondent.
4: OVT.
6: Wie luistert, weet meer.
0: En nu onze documentaire. Helikopters, hoogwerkers en zakken met geld. In de jaren 70 en 80 kon alles bij de VPRO Radio. Tenminste, dat is wat makers Tom Hofland en Pascal van Hulst in de wandelgang horen. Als kinderen van de jaren 90 en makers van nu werden ze stikjaloers op die zogenaamde gouden jaren. Maar was het toen echt alle dagen feest? Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de VPRO maakten Tom en Pascal een documentaire over de roemruchte VPRO-radiogeschiedenis. Over de creativiteit, de gekte en de grenzen die daarbij helaas werden overschreden.
7: Waar zitten jullie, Peter?
9: In een soort jungle.
7: Oh, kom je daar nou toch?
9: Ah! Godver. Mijn koptelefoon, alles is af.
7: Oh.
9: Oeh! Waar zit er nog?
7: Ik begrijp er niets meer van.
9: Oh, we zitten boven op een lantaarnpaal.
7: Kijk, Cor.
9: Dat zit echt vast. Ik zie hem onder mij krombuigen.
7: Oh nee.
9: Dit is echt waar.
7: Oh jee, dat gaat weer geld kosten.
9: Jij brandt nog, maar we zitten wel boven op een paal. Oh.
24: Tot aan de jaren 60 zijn de radioprogramma's van de VPRO niet bepaald spannend te noemen. Preken van de dominee, colleges en lezingen, omlijst met orgelspel. Praatradio. Vrijzinnig van toon, maar alles behalve experimenteel. En toen kwamen de 60's.
3: Smakelijk eten, dames en heren. U luistert wederom naar de VPRO op Hilversum 1.
4: Volgens de overlevering was er in die tijd bij VPRO Radio geen hiërarchie. Radio maken deed je samen. En daarin was iedereen gelijk en was alles mogelijk.
8: Nou, bijvoorbeeld een helikopter mee laten vliegen boven een rijdende trein. En dan mensen in de trein gaan interviewen en zo. Ja, dat zal allemaal best veel geld gekost hebben.
4: Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Maar wat blijkt? Het was nog mooier en nog gestoorder dan we al dachten.
11: Ja, het was echt toen ik binnenkwam bij de VPRO. Ik stond met mijn oren te klapperen eigenlijk van hoe dat was.
4: Om erachter te komen hoe fantastisch het was, heeft Tom afgesproken met Jan Haasbroek. Hij gaf leiding aan de VPRO Radio in de jaren 70 tot halverwege de jaren 90. Jan is nu 82 en omdat Tom een beetje verkouden is, besluiten ze maar buiten op het terras te gaan zitten. Ook al geeft Jan toe dat het voor de verkoop van zijn boek over 100 jaar VPRO goed zou zijn als hij het hantavirus zou krijgen. Als Tom hem vraagt hoe hij bij de VPRO is gekomen, vertelt Jan dat hij ooit door Nico, zijn tweelingbroer, naar Hilversum is gehaald.
23: Ik was aan het demonstreren. We liepen van Amsterdam naar Den Haag, 's nachts. De studiebeurzen moesten omhoog. En toen kwam mijn broer in een chique auto van de Nederlandse Radio-Unie, mijn tweelingbroer, kwam langsrijden. De chauffeur. Die had een uniform aan en die droeg zijn Nagra, zijn opnameapparaat. Toen had hij het interview gemaakt en toen zei hij zei, je moet ook bij de radio gaan werken. En toen dacht ik, ja, dat is misschien een goed idee. Ik moet gewoon die studie politicologie, daar moet ik stoppen. Het was alleen wel mijn eer te na om als een soort tweede van de tweeling binnen te komen. Dus toen heb ik een half jaar alle programma's beluisterd. En daar heb ik toen een soort verslag over geschreven hoe dat volgens mij beter zou kunnen. Wat je zou moeten veranderen om dat. En dat vonden ze leuk.
24: En dit is begin jaren 60. Wanneer moet ik dit plaatsen?
23: 65, 66, zo. Ja, midden jaren 60.
24: De jaren 60 zijn een roerige tijd voor de VPRO. De preken zijn inmiddels echt verleden tijd. En er komt een grote aanwas van linkse intellectuelen en studenten die het wel eens een beetje willen opschudden daar in Hilversum.
23: Rond de studentenverenigingen, rond de studentenvakbeweging, rond de ASFA en de sociale faculteit, de linkse rode faculteit, daar smulde het. En daar waren gewoon mensen die zeiden, we gaan het daar omturnen daar in Hilversum.
12: Eigenlijk had de VPRO nauwelijks meer een functie in de jaren 60.
24: Je hoort John Jansen van Galen, eveneens radiomaker van het eerste uur bij de VPRO.
12: Ze waren opgericht Als zuiltje naast de andere zuilen een jaar later. Dat liep leeg in de jaren 60. Er waren conflicten geweest. En er was dus een vacuüm. En dat is opgevuld door een aantal jongelui die zeiden, geef de microfoon maar eens aan mij. Ik ga er wel iets leuks mee doen.
25: Swingende rock, bloedspuwende punk, eierleer dichtbindende swing, verstikkende junk, darmborrelende jazz. We hoeven er weinig meer aan toe te voegen. Hier volgt een VPRO-programma.
26: Ja, goedemiddag. Goed dat u er bent. Is er een pianist?
27: Eigenlijk heb je er ongeveer een eeuw gewerkt, klopt dat?
12: Nou, 56 jaar. Het is ruim een halve eeuw. Voor het eerst gesolliciteerd in 65. Toen ben ik afgewezen om een zachte G, die je misschien nog steeds kunt horen. Toen een paar jaar later werd ik gebeld door Wim Noordhoek, die ik kende uit mijn linkse rebelse studentendispuut van de Olaspoort hier in Amsterdam. Nou, een week later zat ik achter de microfoon om de mensen te vertellen hoe het stond met de crisis in de Partij van de Arbeid.
27: En ging dat vanaf dag 1 van een leien dakje?
12: Dat ging vanaf dag 1 van een leien dakje. Zei het dat ik toen in een gezelschap terecht kwam waar ze de stelregel hadden, met name de man die daar de ziel van was, Peter Flik. Die had bedacht van, we moesten niet ons specialiseren. Niemand had een functie. Om de 3 maanden veranderden alle functies, want wat kreeg je anders? Vakidioten. Ik was dus commentator, maar na 3 maanden moest ik ook als verslaggever de straat op met zo'n apparatuur. Als jij nu hebt wat minder geavanceerd, de loodzware Nagra was dat nog.
27: Een Nagra, kan je het voor mij beschrijven? Ik heb geen beeld.
12: Een grote kast ongeveer, ik denk van 1,5 bij 1 meter. Waar die apparatuur met al die knoppen in zit, waar je op aan kan draaien. En dat was loodzware staal. Ik denk 20 kilo minstens. Ik heb veel reportages gemaakt in Suriname. En dat was slopend als je met dat ding over je nek in de Paramaribo liep.
24: Met een nieuwe lichting jonge makers bij de VPRO was het ook de bedoeling de programmering eens flink op te schudden.
23: Wij dachten gewoon, we gooien alle programma's, kieperen bij elkaar. Dus we maken nog maar één programma. Dat heette VPRO Vrijdag.
24: In 1969 worden bijna alle radioprogramma's van de VPRO opgenomen in één totaalprogramma van 5 uur lang. VPRO Vrijdag.
23: Dus het was gewoon de hele zendtijd was één programma. En het ging dan weer over politiek.
2: Aanstaande woensdag gaan minister Van Doorn en de vertegenwoordigers van
23: weer over elkaar om de literatuur tafel. En dan weer over feminisme en dan weer. Het ging over alles. Iedereen kon er rond, iedereen kon erbij. Telefoon ging voortdurend. Baby's werden verschoond. Er liepen honden rond.
24: VPRO Vrijdag was in alle opzichten een totaal nieuwe vorm van radio. Neem alleen al de telefoon die in de studio aanwezig was, zodat luisteraars in konden bellen. Iets wat daarvoor niemand had aangedurfd.
27: En toen werd het één grote speeltuin, begrijp ik dat goed?
12: Ja, toen werd het één grote speeltuin. Vooral bij de radio, iets minder bij de televisie, maar later ook. Mensen gingen hun eigen platen draaien die ze thuis vonden. Niet meer de voorgeschreven muziekkeuze van bovenaf, van de autoriteiten. Ja, er heerste een sfeer van ongebondenheid. Ik denk vaak achteraf van allerlei dingen die we hebben ondernomen. Wat kostte dat niet? Dat hebben we nooit gehoord. Dat is te duur. Ja, als ik een voorbeeld mag geven, het beroemde programma De Hoogwerker.
10: En dan nu minuten van dodelijke spanning. Ogenblikken van vertwijfeling en moed. Miljoenen toeschouwers sloten reeds hun ogen bij het zien van hun adembenemende verrichtingen. Uw gewaardeerde aandacht en attente attentie voor De Hoogwerkers.
12: Peter Flik had bedacht, nieuws is bedrog. Dat nieuws is altijd al voorbij als de verslaggever ter plaatse komt. Dan is het 10 minuten eerder was het nieuws. Dus dat moeten we niet doen, wij willen het echte nieuws. En daartoe had hij een hoogwerker ingehuurd.
13: Ja hoor, daar gaan de motoren. Ze brullen weer. TB, mijn jong de boom, hoor.
14: TB is van het kraanbedrijf en staat met ons in dat kleine gele bakje. Aan die lange kraanarm. Die kraanarm gaat nu omhoog.
13: Ja.
14: En op die manier... kunnen we eens kijken of mensen ons willen ontvangen? Als u af en toe.
12: En die ging met Cor Galis als gastheer en spreker. S'avonds langs hoge flatgebouwen. En dan klopten ze aan bij mensen van de buitenkant.
15: Hebben jullie iemand?
14: Ja, daar staat iemand, ja. Twee. Oude echtpaar.
15: Ja.
14: Waarvan mevrouw nu vriendelijk lacht. Meneer kijkt erg argwanend.
12: Of ze binnen mochten komen en een gesprek voeren.
14: Wat vindt u ervan, meneer?
16: Ik weet niet waar ik het over wil hebben.
14: Nee, dat weten wij ook nog niet, maar dat zien we altijd maar. Ja. Is dat goed dat we overklimmen?
16: Ja, bijna altijd goed.
14: Ja? Dan gaan we het gezellig maken.
16: Als ik het maar niet gemoeilijk mag.
14: Nee, wel nee. Hier zijn vaste bloemen, mevrouw.
12: Wat kostte dat niet? Een hoogwerker elke week inhuren.
15: Ja. Nou? Ik begrijp er niets meer van.
14: Of zit er bovenop een lantaarnpaal?
15: Oh jee, dat gaat weer geld kosten.
12: Ongebondenheid. Je kon doen wat je wou. Dat was eigenlijk altijd employ voor. Het was altijd goed. En Jan Haasbroek, die toen de baas was, 20 jaar lang... die heb ik ook een keer gevraagd... Hoe moest je nou leiding geven aan zo'n ongeregeld soortje? Waarop zijn antwoord luidde, niet. Geen leiding geven. Dat was namelijk de bedoeling dat iedereen... deed wat hij zelf wou doen, wat hij leuk vond. Keten. We moesten vooral keten.
23: Nee, ik was voor de onbeperkte vrijheid van meningsuiting. Daar ben ik eigenlijk nog steeds voor. Ik zei altijd, als je dingen gaat doen die niet door de beugel kunnen... dan moet je het me niet zeggen. Want ik heb liever dat je het doet en dat ik je daarna kan verdedigen. Ik weet nog wel, Paul Hanen, die zei een keer dat Wiegel en Van Acht... die waren toen minister-president en vice-minister-president... hij zei, het waren kambeulen geweest in de... Dominee Gremdaad was dat. Oh, wist je dat niet? Die waren kambeulen in de... Dus ik bel hem op. Ik zeg, Paul, nou, als het waar is, dan laten we het zitten. Maar ik bel even met oorlogsdocumentatie. En ik zeg, als ze, als het niet zo is, dan roep ik het, al moet ik het zelf doen, dan zeg ik zelf van, sorry, we hebben het nagevraagd bij oorlogsdelen. En die zei, er zijn geen aanwijzingen voor. Nou, zo werd die ruil dan weer in de kiem gesmoord.
1: Maar dit was al wel uitgezonden dan, dit item met Paul Hanen?
23: Ja.
1: Maar daar werd dan ook geen hetze van gemaakt?
23: Nou ja, het was met al die controversiële programma's. Er waren altijd dus mensen die het verschrikkelijk vonden en die dan hun lidmaatschap opzegden en zo. Maar er was eenzelfde groep die dat juist leuk vond. Die dat een bekende rel is geweest dat we in de jaren 70 een hele dag lang een sirene hebben laten loeien in het gebouw.
5: Dit is het VPRO-programma Het Gebouw. U hoort een sirene. Dat is geen toeval. Vandaag hier.
23: Jan Blokker bijvoorbeeld, die was woedend. Hij zegt, allemaal ontslaan, de hele tuig eruit. En die Haasbroek ook. Want we hadden onze journalistieke plicht verzaakt. Maar wij vonden dat we een prachtig statement gemaakt hadden. Want er dreigden Amerikaanse kruisvluchtwapens op Nederlandse bodem gestationeerd te worden. Ja, wij vonden dat een dagje lang een sirene laten loeien, dat een goede manier was om de regering te proberen daarvan af te houden.
5: Wij staan vandaag voor een keus. Wij kunnen de acties verslaan of zelf actie ondernemen. Wij kiezen voor de.
1: In 1984 kreeg het totaalprogramma VPRO Vrijdag een spirituele opvolger, Het Gebouw. Een 10 uur durend programma dat live werd uitgezonden uit Villa Het Gebouw in Hilversum.
27: Voor mijn beeld, gewoon voor de context. Ik ben een kind van 1990, dus ik heb dat allemaal niet meegemaakt. Wat voor tijd was dat?
8: Het was volgens mij de tijd dat we ons allemaal druk maakten over zaken als de neutronenbom, kernwapens die gestationeerd werden in Nederland. Die tijd was het.
4: Dini Bangma was in de tijd de producent voor Het Gebouw.
8: Ik werkte in Het Gebouw en dan heette ik Dini Draaiboek. Dus ik bracht de draaiboeken rond, ik ontving de gasten. Ik deed alleen maar dat ene radioprogramma, maar dat duurde ook gelijk de hele dag. Hè, van 's ochtends 7 tot 's middags 5 of zo. Dus ik was een soort manesje van alles en ik was ook nog een beetje de jongste. Dat ging al. Ik heb me daar enorm in thuis gevoeld. Een soort veredelde secretaresse en dat noem je producer. En wat produceer je dan? Geld, middelen, pennen, vliegtickets.
4: Ook zij herkent zich in het beeld dat er in die tijd een ongekende vrijheid was voor de makers om te maken wat ze wilden maken.
8: De beroemde uitdrukking, het geld klotste tegen de plinten op. Het was net iets minder, maar er was gewoon heel veel geld. We moesten natuurlijk wel nadenken over waar we het aan uitgaven. Maar dat was eigenlijk niet zo'n probleem. Met vliegen bijvoorbeeld. Ja, mijn collega's vlogen overal naartoe. En het is niet zo dat we dat over de balk smeten, maar er werd gewoon allemaal radio meegemaakt. Maar bijvoorbeeld een helikopter mee laten vliegen boven een rijdende trein en dan mensen in de trein gaan interviewen en zo. Ja, dat zal allemaal best veel geld gekost hebben. Maar we maakten er ook wat van.
27: Is dat niet een beetje een discrepantie om te zeggen, er werd geen geld over de balk gesmeten, maar we lieten wel helikopters over treinen vliegen?
8: Ja, maar je moet je wel bedenken dat dat enorm vernieuwende radio was. Ja, we zaten nog in het systeem van de verzuiling helemaal. Ik geloof, je had op maandag, geloof ik, de AVRO, dinsdag de KRO, woensdag de VARA, donderdag de NCRV, vrijdag de VPRO. En dan in het weekend zaterdag de Tros, geloof ik. En het was heel, heel veel praatradio werd er gemaakt. Interviewen over levensbeschouwelijke zaken. En de VPRO maakte gewoon enorm vernieuwende radio. Met een hoog werken bij een flat op. En dan over een balkon stappen. Maar bijvoorbeeld ook toen ik begon met werken, de buitenlandrubriek. Dat is natuurlijk heel zinvol om op reportage te gaan in plaats van iemand te bellen op Cyprus en te zeggen, ga jij eens even uit het raam kijken hoe de situatie in het Midden-Oosten is. Nee, je kan er beter naartoe. Dus ja, ik denk dat geld opging aan mensen bewust maken van de wereld om je heen.
4: Een van die makers die naar het buitenland ging om vanuit daar verslag te doen, was Djoeke Veninga.
11: Ik heb heel veel standplaatsen gemaakt. Dat was een programmavorm waarin je echt een paar maanden naar het buitenland ging. Naar een ontwikkelingsland, een land in ontwikkeling. En daar 12 programma's maakte, iedere week weer. Heel hard werken, maar geweldige vorm. En kregen we dan ook extra financiering voor. Maar als je bedenkt, kostte dat dan heel veel geld? Ja, maar ook weer niet idioot veel geld, want ik maakte het gewoon in mijn eentje. Ik bedoel, het is net alsof je zelf privé op reis gaat. Weet je wel, je kan natuurlijk best heel veel reizen zonder idioot veel geld uit te geven. Het waren wel de gouden jaren, absoluut. Kijk, de VPRO stond bekend als een makersomroep. Niet de bazen of de managers hebben het voor het zeggen, maar de makers. In de zin van, die bepalen eigenlijk wat er uitgezonden wordt, waar het over gaat. Die hebben de beslissende stem. En dat was natuurlijk ongelooflijk fijn om daarin terecht te komen.
0: Er waren allerlei ideeën en dan werden eigenlijk de beste ideeën uitgevoerd. Er was natuurlijk wel leiding in die zin dat iemand op een gegeven moment moest zeggen, nee, dit gaan we niet doen en dat wel. Maar bijvoorbeeld als producer heb ik geleerd dat al die waanzinnige ideeën die mensen bedachten, dan kan je antwoord niet eerst zijn, nee.
11: Dat je alles wat je bedacht, waarvan je maar even dacht, dat is eigenlijk best wel een apart idee of een heel verstandig idee of een heel interessant idee, dat je gewoon ruimte had om het te gaan maken.
0: Ja, Haasbroek leidde wel, maar die leidde eigenlijk ons in die zin dat wij zoveel mogelijk konden doen wat we wilden.
23: Ja, bij radio was het natuurlijk zo dat er was zoveel zendtijd. Ik had geen flauw idee wat er uitgezonden werd, want het was 80 uur per week en ik was 36 uur per week in dienst. Dus als je mij vroeg, wat zend je nou de hele tijd uit? Dan was het eerlijk antwoord geen flauw idee. Dus ja, je prikte er een beetje in en je ging af en toe eens langs en je vroeg of ze nog goed bezig waren en zo. Maar je had gewoon geen tijd.
12: We wilden dus ook af van de beperkingen van de radio. Een gesprek op de radio duurde 8 minuten. Nou, wij zijn begonnen met VPRO Vrijdag en dat duurde 5 uur. Dat is dus later eigenlijk nog verder uitgebreid met het gebouw. En dat was 10 uur. En ik heb dat de eerste jaren gepresenteerd. 10 uur lang achter elkaar. Samen met Harmke Pijpers.
26: Op een batterij van monitoren hier aan de balie van de receptie kunnen wij gadeslaan en desgewenst controleren of en hoe op de diverse afdelingen de werkzaamheden reeds op gang komen.
6: Faallicht valt het trappenhuis binnen. Aan de andere kant van de balie, techniek en regisseur met achter zich een bak met Sansevieria's.
12: Dat is de bakermat geworden van het marathoninterview. De eerste marathoninterview heb ik gedaan, dat weet ik nog goed. Dat was de allereerste, geloof ik. Met de toenmalige oud-minister, de Guy Fortman. Die zou dan dus een 5 uur met mij komen spreken over zijn politiek, zijn geloof, zijn geschiedenis. En die heb ik nog de dag tevoren even opgebeld voor de zekerheid. Ik zei, het is morgen vroeg om 8 uur, dan begint het. Ze zeiden, ja, en dan kan ik wel om 9 uur weer naar huis. Ze zei, nee, schrok me dood. Het duurt tot 1 uur. Ze zei, oh, dat is ook goed. En dan kwam zo iemand en dan sprak je 5 uur achter elkaar. En Peter Flick had speciaal, de regisseur, had speciaal bedacht. Er werd geen muziek klaargezet. Dus als de mensen de gespreksvormen dan stilvielden of elkaar niet meer konden verdragen, dan zou die gespannen stilte worden uitgezonden. We hebben ook een keer met Rudy Cross, was toen een bekende Surinaamse politicus. En daar hebben we het gesprek aardig opgevuld door heel langzaam naar de Tour de France te kijken.
17: Als je zei van dit weekend is er een wielerwedstrijd en ik vind fietsen ook leuk. Oh, we moeten trouwens zo even naar de Tour gaan kijken. Of is het nog?
27: Ja, ja zeg.
17: Het is al begonnen, zeg.
27: Hey, wat
17: in ieder geval aanzetten.
27: Ja, nee, het is belangrijk, zeg.
17: Ja, zeg. Kijk je elke middag?
27: Ik kijk al jaren, ja, kijk.
17: Zijn we hier aan de kop van de koers?
27: Ja, Delgado aan het wiel van Fignon.
17: Hier Le Mans. Teunissen?
27: De Teunissen achter, kortom, het algemeen klassement fiets voorbij.
17: Ja.
27: De toppen van, ja. Ja.
24: De invulling van de totaalprogramma's werd gemaakt en bedacht door een collectief van 10 tot 25 personen. Die samen besloten wat er wel en wat er niet uitgezonden moest worden.
27: En hoe kwam je dan binnen zo'n collectief?
12: Vind ik ook typisch voor die tijd. Je werd gevraagd door kennissen. Jan Haasbroek is er gekomen met zijn broer Nico er al zat. En die heeft hem gevraagd, kom jij er ook bij?
27: Ja, dat is ons kent ons.
12: Het is erg ons kent ons.
27: Dan heeft het niks te maken met of je met iets kunnen. Dan heeft het te maken met iemand iets gunnen.
12: Ja, en dat iets gunnen dat op basis van dat je elkaar kent en denkt, we denken ongeveer gelijk over allerlei dingen.
27: Maar denkbeelden, dat is iets anders dan ook het vak beheersen.
12: Dat is heel iets anders, ja. Zeker, ja.
23: Items, die, daar werd met meerderheid van stemmen over beslist of die werden uitgezonden of niet. Dus je kon gewoon, als je rechts was of square of oud, dan werd het vaak afgekeurd, je item. Die mensen die zijn vanzelf ook verdwenen. Dat was echt wel een, ja, dat was echt wel een vrij schandalig model, was dat, hoor.
3: Want hoe ging dat? Dat waren
23: democratisch, maar dat was gewoon een plenaire vergadering. Besliste gewoon.
3: En wie waren daarbij aanwezig?
23: Nou, gewoon alle mensen van het programma. Een man of 25 of zo. Het was ook de bedoeling wel om de, om de oude, die mochten wel meedoen, want hun programma's werden gewoon overgenomen. Zei, het is nu allemaal één programma. Maar ja, dan maakten zij bijvoorbeeld het programma Te Vroeg voor de Thee of zo, een huisvrouwenprogramma. Ja, van ons mochten ze huisvrouwen-items blijven brengen. Maar die mensen voelden zich niet gemakkelijk in die, om de oude, die mochten wel meedoen, want hun programma's werden gewoon overgenomen. Zei, het is nu allemaal één programma. Maar ja, dan maakten zij bijvoorbeeld het programma Te Vroeg voor de Thee of zo, een huisvrouwenprogramma. Ja, van ons mochten ze huisvrouwen-items blijven brengen. Maar die mensen voelden zich niet gemakkelijk in die, tussen al die spijkerbroeken en al die lange haren.

0: voor je wordt afgewezen door een oudere chef, dan kun je zeggen, die oude lul die heeft er niks van begrepen. Dan wat bij ons gebeurde, alles wat je maakte werd voorgelegd aan het gezelschap dat programma samenstelde. Dat merk je na een tijd dat toch dan een soort dictatuur is van de getafte jongens die elkaar alles de bal toespelen en alles goed vinden en altijd dezelfde medewerkers afkeuren, kleineren. Het heette dus totale democratie, maar het is eigenlijk de dictatuur van de getafte jongens.
1: Ja, het was een mannenbolwerk, absoluut. Echt, toen ik binnenkwam bij de VPRO, ik stond met mijn oren te klapperen eigenlijk van hoe dat was. Er waren echt wel een aantal koningen, zullen we maar zeggen. Ja, er waren een paar mannen die waren heel gezichtsbepalend voor wat er gebeurde. Voor de sfeer, voor de succesvolle formules die er bedacht werden. En vrouwen zaten bijna allemaal toen nog in een soort productieachtige ondersteunende functies. Ik heb nog wel eens flink wat mannen bij de VPRO tegen hun haren ingestreken door gewoon nee tegen dingen te zeggen als eindredacteur. Dat je als meisje, zoals je dan toch een beetje bekeken werd als jonge vrouw, dan gewoon nee tegen zo'n koning kon zeggen, dat heb ik best wel gevoeld. Dat niet helemaal de bedoeling was.
2: Hoewel radiomaken bij de VPRO één grote speeltuin was, gold die zorgeloosheid zeker niet voor iedereen.
3: Dus er zijn ook mensen onderdoor gegaan aan die vrijheid?
0: Zeker. Ja, ik merkte dat op een gegeven moment kwamen er twee collega's, vrouwen, bij mij aankloppen, waar ik woonde toen. En die hadden heel verhaal over alles wat ze maakten, indienden. Daar werd altijd over gesmaald en het moest tot de helft bekort. En toen merkte ik opeens, ja, er zijn eigenlijk 5 mensen in dat gezelschap van 20, 25... die de dienst uitmaken, die het misschien zichzelf niet zo bewust zijn, maar die dezelfde grappen maken, die om elkaar grappen lachen en die kennelijk stilzwijgend besloten hebben dat een aantal anderen, vooral vrouwen moet ik zeggen, er niet bij past en niet voor vol werden aangezien.
1: Ik weet nog wel dat ik een keer, zat ik ook inderdaad in zo'n overleggroepje met Jan Haasbroek. En toen was er een stagiaire geweest, een meisje, en die had een heel leuk stageverslag geschreven waarin ze echt minutieus beschreven had welke man precies continu veel te dicht achter haar staand, terwijl zij iets aan het uittikken was, iets aan het uitleggen, iets ging mansplaining over hoe dingen moesten. En dat die man dit had gedaan en die man zus en iemand weer leuk, ga je mee naar het café. En dat is allemaal ontzettend goed opgeschreven. Dus toen dacht ik, ja, dit gebeurt. En ik zag het natuurlijk ook gebeuren om me heen. Maar op de een of andere manier had ik inderdaad blijkbaar mezelf toch wel gewoon door mijn eigen houding van, hé, jongens, ik ben gewoon één van jullie en je beoordeelt me maar gewoon op mijn werk en op mijn functie of zo. Heb ik daar zelf niet zo last van gehad, nee. Of ze vonden me gewoon niet leuk, hè? Dat kan natuurlijk ook.
4: Tegenwoordig heb je de term grensoverschrijdend gedrag. Ja, dat was toen ook zo. Niet in de zin van seksuele favors of zo. Maar ik denk wel dat er hier en daar hard geoordeeld en opgetreden werd. Er waren ook veel mannen. Ja, ik vind mannen ontzettend leuk. Maar dat brengt een zekere sfeer met zich mee. Mannenhumor, waarvan je nu, wat zijn we, 2026, denkt, ja, nee, dat kan echt niet. Hou daar eens mee op.
1: Dat je een beetje uit het oog verliest. Dat je dan niet, als we met elkaar op een terras zaten wat te drinken, dat je dan uit een soort balorigheid opeens je geslacht uit je broek haalt en op een tafeltje legt. Wat hij dus echt best wel een paar keer heeft gedaan.
5: Ja, ben ik gelegen?
6: Jazeker.
5: Kun je dat je herinneren?
6: Nee, maar ik sluit zeker niet uit. Nou nee, het kan zeker gebeurd zijn, ja.
1: Ja, dat was gewoon onze baas. Want dan zeiden we gewoon, hé Jan, doe niet zo vervelend. Doe dat ding naar binnen, weet je wel. En dan gingen we weer over tot de orde van de dag.
6: Nou, ze zeiden van, nou Jan, leuk even, maar nu heb je het gezien, weet je wel. Het had natuurlijk ook met drankgebruik te maken. Je kon dat doen zonder dat dat, het was onder goede verstaanders, zoals ze

0: Huh?
1: Nee, denk je niet dat mensen daarin meegingen, ook al hadden ze daar geen zin in?
0: Dat kan wel, dat kan wel. Ja, dat kan wel.
2: Terwijl niemand ook echt eens een keertje rustig met hem ging zitten praten van god, dat moet je gewoon toch eigenlijk gewoon niet doen. Want het is eigenlijk dan misschien toch voor sommige mensen niet zo heel leuk.
0: Het blijkt achteraf, ik heb hele rare dingen tegen mensen gezegd. Dus als jij zegt, van, als jij loslippiger of vrijmoediger dan nu nog tolereert ze worden, ja, zeker, zeker. Het was keten.
2: Het hoorde ook inderdaad een beetje bij dat keterige element van, ah, we zijn toch allemaal. En het was ook niet zo dat je het gevoel had, ja, dat je heel erg in een hoek gedreven werd. Of het was net alsof het onszelf ook, ons vrouwen, ook niet zo heel erg aantastte nog op dat moment. Begrijp je, ik voelde me niet zo onder druk gezet of zo. Het was niet naar. Niet echt naar, nee. Maar ik denk wel dat al die mechanismes die we later hebben blootgelegd daar toen ook al waren. Dus als je bij wijze van spreken toch een relatie met een man binnen het bedrijf zou beginnen als vrouw en uiteindelijk liep dat verkeerd af, dan was het toch wel vaak dat het meer terugsloeg op jou als vrouw dan op de mannen, weet je. Al die, laten we zeggen, wetmatigheden die we later gewoon heel duidelijk in kaart hebben gebracht, die speelden natuurlijk wel. Maar het was op de een of andere manier wat, nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik kan niet zo goed voor heel veel andere mensen praten. Maar als ik het over mezelf heb, dan heb ik dat niet als heel intimiderend ervaren.
3: En hoe is dat uiteindelijk doorbroken, dat patroon?
4: Er kwam een besef, herinner ik me nog wel, dat we een beetje toch te vrijblijvend en te los bezig waren. En ik denk dat Jan Haasbroek als chef daar wel een rol in heeft gespeeld.
5: En dan in de jaren 90, dan krijg je die commerciële ontwikkeling. Dan komt de digitalisering komt op, dan komt de bureaucratisering, de commercialisering. En dan komt er dus druk van buitenaf om al die leuke dingen, om die niet meer te kunnen doen. Dan moet er gehorizontaliseerd worden en dan moeten formats bedacht worden en dan is het afgelopen met de pret. Dan wordt het allemaal strenger en starder en weet ik veel. En de VPRO probeert zich daar volgens mij zoveel mogelijk aan te onttrekken.
6: Het wordt wel steeds braver, ja.
3: Als er nou één ding is uit de jaren 80 waarin je daar gewerkt hebt, wat je nog zou kunnen meenemen naar nu?
6: Dat je een programma-idee bedacht en dat je dat ook gewoon ging uitvoeren. Klabam. Daar zou ik naar terug verlangen.
3: Te beginnen met ja, we doen het.
6: Ja. Ja, dat gaan we gewoon uitvoeren. Hartstikke goed idee. Dat doen we.
3: Is de VPRO nu nog wel de VPRO?
2: Ja, ik vind de VPRO is nu de VPRO van nu. Ja, die heeft een heel andere strijd te voeren. En niet meer die VPRO. Maar dat lijkt me ook heel gezond. Dat je niet meer hetzelfde bent.
7: Ja, dat is ook heel gezond. Het VPRO van nu. Ja, dat was onze oud-collega Djoeke Veninga. En de uitspraak dat je een idee bedacht en dat gewoon ging uitvoeren, klabang, dat was van onze eigen Dini Bamma, die jarenlang OVT-producer was. In een documentaire van Tom Hofland en Pascal van Hulst over 100 jaar VPRO. Dit was OVT van vandaag. We zijn er volgende week weer. Zelfde plek, zelfde tijd. Tot dan.
8: En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.
9: NPO Radio 1.
10: Human.
9: De ouders van schrijver Jolande Entius verbraken het contact met haar en haar zussen. Als haar moeder stervende is, besluit ze toch te gaan zorgen, als dochter. Na de dood van haar moeder krijgt Jolande het bericht dat ze onterfd is. En dat komt keihard aan. Ze schreef er het boek PS, Brief aan mijn moeder over. Een rauw en eerlijk onderzoek naar het verleden. In Wat blijft praat ik, Lara Billy Rensen, met Jolanda over haar zoektocht en over de vraag of vergeving mogelijk is.
10: Luister komende nacht, vanaf 12 uur, Wat blijft.
9: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: NPO Radio 1, 12 uur.
17: Margreet Rijntjes.
18: Goedemiddag, over een uur is voetbalcommentator Armand Afsaroglu te gast op de perstribune. Hij is komende zomer een van de vaste stemmen tijdens het WK voetbal. En zometeen Catharine Keil, de presentatrice en columniste, heeft een knotsgekke mediaweek achter de rug na haar veelbesproken tv-optreden bij Harry Mens. We gaan het er uitgebreid over hebben. Maar nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Het woord is aan Clemens Peters.
19: Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. En die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In België vielen gisteravond en vannacht hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. En ook viel er veel regen in korte tijd en onweerde het. Vooral in het zuiden van België ging het er hard aan toe, vertelt deze verslaggever van de VRT.
20: Daar viel de regen met bakken uit de lucht. Vooral de regio tussen Namen en Charleroi is er erg zwaar getroffen. De brandweer kreeg daar honderden oproepen. Volgens een van de brandweercommandanten stond het water er op sommige plaatsen in geen tijd 1,20 meter hoog.
19: Door het noodweer raakten veel auto's, serres en tuinmeubelen beschadigd. In Namen werden mensen verrast door snel stijgend water. Sommigen zochten hun toevlucht op het dak. In Parijs zijn gisteravond honderden mensen opgepakt. Na de winst van de voetbalclub Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en veel vuurwerk afgestoken. Correspondent Saskia Houtuin, wat is er gebeurd?
21: Ja, tijdens de wedstrijd zelf was het nog vrij rustig, maar na het laatste fluitsignaal ging het echt los. Was het natuurlijk overal een groot feest, maar waren er ook ongeregeldheden. In Parijs, bij de Champs-Élysées en rondom Parc des Princes, dat is het stadion van Paris Saint-Germain, maar ook buiten Parijs in een tiental andere steden, in Grenoble bijvoorbeeld en in Bordeaux. In totaal zijn er 416 mensen in heel Frankrijk opgepakt, waarvan 283 in Parijs. En daarbij zijn ook politieagenten gewond geraakt, 7 in totaal, waarvan 1 ernstig in de stad Agen in het zuidwesten van het land.
19: Ja, een deelburgemeester van Parijs heeft gesproken van een stedelijke guerrilla-oorlog. Neemt hij maatregelen na gisteravond?
21: Ja, dat is de burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs. Het 8e arrondissement is waar de Champs-Élysées ligt. Zij schrijft in een persbericht dat een rode lijn niet alleen is overschreden, maar letterlijk in brand is gestoken. En zij vindt dat de overheid moet erkennen dat het niet in staat is om dit soort bijeenkomsten onder hoogspanning onder controle te krijgen. Dus ze pleit ervoor dat voortaan bij sportevenementen met een hoog risico toegang tot de Champs-Élysées wordt verboden.
19: Ja, nou waren er een jaar geleden ook al rellen in Parijs na de Champions League finale. Was de stad er nu dan niet op voorbereid?
21: Dat klopt, ze waren er voor gewaarschuwd. Want vorig jaar gebeurde eigenlijk hetzelfde. Toen waren er ook rellen. Daarom waren er dit jaar in totaal 20.000 politieagenten en gendarmerie op de been. En ook speciale mobiele eenheden. De Champs-Élysées, waar het dus ook misging vannacht, die was alleen open voor voetgangers. Er waren extra controles op stations, bij fanzones. Maar ja, dat heeft dus niet kunnen voorkomen dat het toch onrustig was en er dus veel vernielingen zijn geweest. Je zei het al, vuurwerk, geweld, vandalisme, krantenkiosken, auto's die in brand zijn gestoken. Mensen zijn ook de periferiek, de ringweg, opgegaan. Dus ja, al die veiligheidsmaatregelen hebben er dus niet kunnen voorkomen dat het toch onrustig was.
19: Nee, we zouden het bijna vergeten. Het was natuurlijk vanwege de winst van Paris Saint-Germain. En de ploeg wordt vanmiddag gehuldigd. Wat staat er allemaal te gebeuren?
21: Ja, nou, Parijs is wel echt een feeststemming bovenal vandaag. Dat feest dat begint straks om 14:00 bij de Champ de Mars. Dat is het park bij de Eiffeltoren. Daar is om 16:00 een optocht van de spelers. Een parade, gevolgd door de huldiging op een podium onder de Eiffeltoren. Daarna gaan de spelers naar het Élysée, waar ze worden ontvangen door president Emmanuel Macron. En vanavond is het groot feest bij Parc des Princes, waar ook net als gisteren grote schermen hangen, waar dus fans het kunnen volgen. En ja, ook nu zijn er veel veiligheidsmaatregelen getroffen. Want er worden vandaag 100.000 fans verwacht. Dus er zijn 6.000 agenten klaar voor vandaag.
19: Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een schip in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was de boot betrokken bij drugsmokkel. Bewijs daarvoor is niet geleverd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. Een 22-jarige soldaat liep gebroken ribben op en een doorboorde long. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. En wielerteam SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij de weegmethode van de organisatie van de Giro d'Italia voor vrouwen. Wielrenster Wiebes werd gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht zou zijn. Haar team zegt dat ze vaker op deze fiets heeft gefietst en dat er nog nooit een probleem mee was.
10: Het NOS-journaal.
19: De Amerikaanse president Trump is van plan om het feest van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, 4 juli, anders in te richten. Normaal gesproken treden er dan allerlei artiesten op in Washington, maar meerdere acts hebben afgezegd, zoals Morris Day en de Commodores. Trump is daarom van plan om de concerten helemaal te schrappen en te vervangen door een lange speech van zichzelf, schrijft hij op zijn social media. Deze verslaggever weet wat er in het bericht staat.
0: I'm thinking about bringing the number one attraction anywhere in the world. The man who gets much larger audiences than Elvis in his prime, and he does so without a guitar. Trump, of course, referring to himself and signing off as the president of the United States.
19: Trump noemt zichzelf de nummer 1 attractie in de hele wereld die meer mensen op de been krijgt dan Elvis Presley in zijn hoogtijdagen. Het Nederlands elftal traint vandaag voor het laatst in het openbaar op Nederlandse bodem, voordat ze voor het WK vertrekken naar Amerika. Fans mogen komen kijken bij de training. En ook verslaggever Vincent van Rijn staat in Zeist langs het veld. Vincent, is het al druk?
1: Het is zeker druk. 1500 oranje fans zijn hier naar de KNVB-campus in Zeist gekomen. En die training is net begonnen. De spelers zijn allemaal omgeroepen. Lopen nu een rondje langs het trainingsveld. En het is 23 graden bewolkt. Eigenlijk prima weer om te trainen. Dat gaat dan zo gebeuren nadat ze een rondje hebben gelopen. De fans die hebben er al vooral heel veel zin in.
22: Een vader met een shirt met Virgil. Ja. En wat staat er op jouw shirt?
23: Rimpong.
22: Rimpong.
24: Beetje jammer.
22: Ja, dat is net jammer.
24: Is jammer. Ja. Maar kom goed, volgende keer is hij er weer bij.
22: Wat verwacht u van het WK, meneer? Het
24: gaat gewoon hartstikke goed, toch? We zien hoe ver we komen. We komen ver. Dus ik heb er zin in.
22: Niet naar Amerika?
24: Nee, helaas niet. Zoveel geld hebben we niet. Dus we gaan het hier zo beleven.
22: Nou zijn heel veel van die wedstrijden ook allemaal laat of 's nachts. Hoe ga je dat doen met het WK?
25: Ik weet het niet. Ik denk dat het een beetje te laat is. Maar ja, de uitslag ga ik wel dan bekijken.
22: En volgen. En nu lekker tafelvoetballen. Hoeveel staat het?
25: 5-0.
22: echte fan zie ik. Helemaal oranje shirtje aan, sjaal, terwijl het buiten bijna 30 graden is.
25: Ja, klopt. Een keertje lekker met mijn vader naar Nederland zelf tot training.
2: Nou goed, we komen uit Noorden, uit Leeuwarden. Dus we moesten even voor rijden, maar dat hebben we er graag voor over.
22: Oh, wel echt 2 uur in de auto gezeten.
2: Twee uur in de auto gezeten, klopt.
22: Ja, dat is het wel toch wel waard om ze nog even succes te wensen.
2: Zeker weten, ja. En we hopen dat ze heel ver gaan komen op de WK.
22: Mevrouw, wat heeft u een prachtige oranje bloemen in uw haar, oorbellen.
3: Ja, ja, helemaal geweldig, hè?
22: Helemaal aangekleed.
3: Ja, dat is nog maar het begin, hè?
22: Want als het WK begint...
3: Dan wordt het nog steeds meer en meer en meer.
22: Zometeen is dan die training. Waar ga je op letten bij de spelers?
25: Hoe het over tikken gaat en het meer naar voren gaan. Want ik vind dat Oranje meestal veel achter speelt. Maar ze moeten juist de goal scoren en naar voren. Dus ik ga daar vooral op letten.
22: En wie moet dat dan gaan doen, die goal scoren?
25: Gakpo.
1: Ja, Gakpo, die moet het dan maar gaan doen, denkt deze Oranje supporter. Dat hopen ze ook hier omheen. De training die is begonnen. Spelers zijn nog altijd aan het warmlopen. Gaan direct hopelijk ook nog wel even op doel schieten. En ja, de mensen hier hopen ook nog een handtekening te verzamelen. Nou, ik weet niet of dat gaat lukken. We gaan het zien, want er zijn nogal veel fans. Staan allemaal omheen. Iedereen heeft er in ieder geval heel veel zin in. Dan speelt woensdag Nederland nog een oefenwedstrijd tegen Algerije. Ja, en dan vertrekken ze echt naar dat WK in Amerika.
19: Dankjewel. Verslaggever Vincent van Rijn. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. En morgen dan schijnt de zon regelmatig. En dan wordt het maximaal 25 graden.
18: Aansluitend verkeersinformatie. Goedemiddag, Wijnand.
4: Goedemiddag, Mariet. Ja, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Grote problemen zijn er nog niet. Hier en daar rijdt het wat langzaam. Maar op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, daar groeit de file wel tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Nu 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht.
18: Dankjewel. Over een uur in de perstribune. De WK-voorbereidingen van voetbalcommentator Arman Afsaroglu. En over een paar minuten geeft presentatrice Catharine Keil een antwoord op de vraag wat ze als haar bijdrage ziet aan de tv-geschiedenis.
5: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
26: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
23: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
26: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: NPO Radio 1. Max.
28: De perstribune. Margreet Rijntjes.
18: Catharine Keil, je was de talk of de tang.
7: Ja, en waarmee zeg?
18: Ja.
7: Daar ging het nou helemaal over.
18: Ja, nou ja, daar gaan we het over hebben. Het ging in elk geval over een gesprek bij Harry Mens.
7: Ja.
18: Maar, nou ja, heel veel reuring was er omheen.
7: Ja.
18: We horen dat straks natuurlijk even hoe dat ging. Dat heeft erom, dat fragment. Maar hoe vind jij dat? Is die reuring ook wel weer een beetje leuk?
7: Nou, het is in elk geval wel duidelijk dat je er nog bent, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ik begreep het gewoon helemaal niet in het begin. Want je moet je voorstellen, ik heb Shownieuws, RTL Boulevard, De Telegraaf, Algemeen Dagblad. En hoe heette ze? De persdiensten, ANP.
18: Iedereen wilde er iets mee.
7: En het ging maar door. Ik heb vrijdag bij Bo gezeten. Jongens, waar gaat dit allemaal over?
18: Ja. Maar wel weer leuk ook?
7: Ja, ook wel weer leuk.
18: Ja, toch? Want dat gevoel heb ik dan ook. Het wel weer, dat het ook wel weer een beetje leuk is.
7: Ja, en zoals mijn collega's van de Telegraaf schreef, Keil is nooit vies van een relletje. Waar ze dan vandaan halen, dat weet ik ook niet.
18: En toen dacht je, nou, dat klopt eigenlijk wel.
7: Nou, hoe vaak heb ik nou een rel dan?
18: Nee, maar in elk geval toch weer even reuring om
7: dat is leuk natuurlijk.
18: Want eigenlijk ben jij natuurlijk, presentator Catharine Keil, nooit echt uit de schijnwerpers verdwenen. Na je veelzijdige werk als tv-maker werd je onder andere columnist van de Telegraaf.
7: Ja.
18: En dus vaste gast, dat hadden we het net over, in het programma van Harry Mens.
7: Ja.
18: En dat optreden afgelopen zondag bracht je wederom in de volle schijnwerpers. Gaan we het natuurlijk over hebben, Ron.
8: Ja.
18: Maar dat niet alleen, want nou ja, keuze te over in jouw archieven media kennen.
8: Ja, ik liep net naar Catharine toe. Ik zeg, ja, je hebt zo ontzettend veel dingen gedaan. Als je dan gaat neuzen in het archief, als je gaat kijken wat je... Er zijn altijd titels die overboord vallen, dus het is nooit een compleet beeld. Ruim een halve eeuw media-ervaring.
18: Ja.
8: Ik hoop je toch zo meteen nog wat dingen te laten horen die in ieder geval ook voor de luisteraar weer een verrassing zijn. En aan het einde van het uur natuurlijk ook een blik op de afgelopen tv-week. En ja, ik stond te stuiteren deze week, want eindelijk is er een Nederlandse versie gemaakt van mijn guilty pleasure op reality-gebied. Ik ben niet een enorme reality-fan van, maar dat programma keek ik altijd en nu is er eindelijk een Nederlandse versie. Ik ga jullie zo vertellen of dat een beetje het Amerikaanse voorbeeld kan evenaren.
18: Oké, nou je ziet er wel enthousiast uit. Nou, dat gaan we horen dan. De komende twee uur media en sport op de perstribune van Max.
9: De perskaart.
18: Catharine Keil, geboren op 24 oktober 1946 in Den Haag. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit vond ik de mooiste periode van mijn leven.
7: Nou, ik heb een fantastisch leven gehad. Maar als ik er nou iets uit moet lichten, dan neem ik de 5 jaar dat ik de talkshow op Catharine heb gedaan. Omdat ik daar toch de meest taboe doorbrekende dingen heb gedaan, denk ik.
18: Dit is belangrijke feedback geweest in mijn werk.
7: Nou, toen ik begon met live uitzending, ik was dus verslaggever geweest altijd. Dus dan neem je op en dan monteer je. Dus toen moest ik in een live uitzending. En toen heb ik aan Mies Bouwman gevraagd, wil je eens kijken hoe ik dat doe? En nou, het ging meteen helemaal mis. Ik vergat bloemen aan te bieden. Ik struikelde over een kabel. Dus het was echt waardeloos. Dus ik belde Mies. Ik zei, nou ja, ik weet het antwoord wel. Zij zei, oh ja? Nou, ik moet je zeggen, toen je die bloemen vergat en over die kabel struikelde, toen begon het ergens op te lijken. Nou, dat was natuurlijk een heel, heel goed advies. Ik kon gewoon mezelf zijn, blijkbaar.
18: Dit was een bijzondere persoon om te ontmoeten.
7: Ik heb in een min of meer relaxed sfeer destijds koningin Beatrix ontmoet. En dat was een totaal andere vrouw dan ik dacht. En dat vond ik heel interessant.
18: Dit zie ik als mijn belangrijkste bijdrage aan de tv-geschiedenis.
7: Nou, wat ik altijd geprobeerd heb, is om de kijkers bij het programma te betrekken. En dat is dus het beste gelukt bij Catharine. Want daar hebben ze dus aan de Universiteit van Amsterdam ook onderzoek naar gedaan. Dat de kijkers door het programma vonden dat ze meer deelnamen aan de democratie. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Dat vond ik echt wel bijzonder.
18: Dit zou ik willen zeggen tegen mijn pesters van vroeger.
7: Ja, zal ik het maar gewoon zeggen zoals ik het zeg. Ik krijg de kleren.
18: Hier was ik vroeger bang voor.
7: Voor honden, loslopende honden was ik bang. Maar daar ben ik overheen.
18: Hier ben ik naïef in geweest.
7: Dat je eigen normen en waarden ook die van anderen zijn. Dus dat als je een relatie met iemand hebt, of dat nou een vriend is of een partner, dan denk je, nou, is één ding zeker, door diegene word ik niet belazerd. En dat is dus wel gebeurd.
18: Dit inzicht had ik graag eerder in mijn leven of carrière gehad.
7: Nou, dat je natuurlijk heel veel talent moet hebben voor iets. En dat je ook hard moet werken. Maar dat er altijd een factor geluk bij komt kijken.
0: Als ze me vragen dit tv-programma te gaan maken, zeg ik onmiddellijk ja.
7: Ja, ik weet niet of ik nou nog een tv-programma wil gaan maken, hoor. Jij zei het al, ik heb echt alles gedaan. Documentaires, reportages, studioprogramma's, ja. Nee, ik denk dat ik heel tevreden ben.
10: Luister de Perstribune ook via onze podcast.
0: Je bent naïef geweest in het vertrouwen van mensen, want je bent belazerd.
7: Ja.
0: Door wie ben je belazerd?
7: Nou, door een aantal mensen met wie ik een behoorlijke persoonlijke relatie had. En dat vind ik nog steeds. Ik vind het achteraf ongelooflijk stom. Dat ik dacht dat mijn normen ook de normen van de ander waren. Maar ja.
0: Op wat voor manier belazerd?
7: Met geld. Ja.
0: En wil je daar meer over vertellen?
7: Nee. Ja, dat is een nadeel van eerlijk zijn. Dat je dan op een gegeven moment de weg inslaat en denkt, oh, hoe kom ik hier weer uit? Maar
0: ja,
7: goed.
0: Ja. Maar zie je die mensen nog?
7: Nee.
0: Nee, want dit was ook daarmee klaar.
7: Ja.
0: Dat contact dat je had.
7: Ja.
0: Ja. En heeft dat je blijvend veranderd? Het vertrouwen in mensen?
7: Nou ja, het gekke is dat je zou denken, je leert daar natuurlijk van. Hè? Maar ik merk dan dat ik gewoon altijd weer in dezelfde fout verval. Dus als iemand dan geld wil lenen of zo, dan denk ik, ach, nou ja, waarom zou ik dat niet even doen om iemand een plezier te doen, weet je wel. Dus ik ben nog zo stom dat ik er niet van leer ook.
0: Oké, want je doet het nog steeds. Om hoeveel geld ging het eigenlijk?
7: Nou, dat laten we even lekker buiten.
0: Ja, oké, veel. Ja. Veel. Ja. Oké, dus eigenlijk zeg je, doe ik het nog steeds. Want ja.
7: Ja, het zit gewoon in mijn karakter om mensen te vertrouwen. Ik denk ook als je in de maatschappij terechtkomt waar je niemand meer kan vertrouwen, je vrienden en je partners niet. Ja, waar zijn we dan mee bezig met z'n allen? Dat vind ik zo treurig.
0: Ja. Een heel andere antwoord wat je geeft. Beatrix ontmoette je.
7: Ja.
0: En die was heel anders dan je had verwacht.
7: Ja, omdat zij natuurlijk toch een vrij formele koningin was. Ja, dat is natuurlijk ook haar rol, dat begrijp ik ook wel.
0: Mm-hmm.
7: Maar het bleek gewoon een ontzettend aardig, hartelijk mens te zijn. En dan, nou ja, je hoort heel vaak dat mensen dan van types die op tv zijn en zo zeggen van, ah, ze zijn heel anders dan ik dacht. En dacht ik, nou, dat zal nog wel meevallen. Maar dat was dus in dit geval, ja, was leuk.
0: En waar vond de ontmoeting plaats?
7: Nou, op een of andere receptie van iemand.
0: Oké,
7: okay. Ja.
0: En keek ze naar Catherine op tv?
7: Nou, dat heb ik toen niet gevraagd. Nee. Maar ik heb later de koning ontmoet en die zei, waar is je bril? Je had altijd een bril op, zei die. Ja.
0: Oh ja?
7: En die keek dus altijd wel.
0: Oh, wat grappig. En zij, want dan gaat het dus over Willem-Alexander.
7: Ja.
0: Zei die daar nog meer over? Want inderdaad, de bril is verdwenen. Dat is ook al best wel lang trouwens.
7: Ja, heel lang.
0: Dus die keek als jongere dan naar
7: Als student, ja.
0: Ja. Maar zei die daar nog meer over?
7: Nou, dat hij elke dag keek vroeger. Toen hij student was, en dan denk ik, gaan die jongens daar met z'n allen om 4 uur naar mijn programma kijken. Ze zijn gek geworden, weet je wel. Maar vond ik wel leuk om te horen.
0: Ja,
7: natuurlijk.
0: Superleuk om te horen. Catherine Keil is de gast, voormalig presentatrice van de 5-uur-show en later Catherine. Praatprogramma's waarin ze met betrokkenen allerlei maatschappelijke thema's besprak. Daarna volgden nog vele andere programma's, zoals een serie over seks en documentaires over junks en neonazies. Ze begon begin jaren 70, na een afgebroken studie Frans, als regieassistente. Vloog vervolgens de hele wereld over om verslag te doen van het wereldnieuws. En werd daarna dus het gezicht van diverse praatprogramma's. Dit uur Catherine Keil op de perstribune van Max.
10: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
0: Ja, ik lees natuurlijk altijd mooie interviews een beetje van lang geleden. En ik had er eentje van 10 jaar geleden waarin je zei, ik wil zo graag naar de Galapagos-eilanden.
7: Ja, daar ben ik geweest.
0: Oké, daar was ik dus benieuwd naar.
7: Ja,
0: ja?
7: Ja, zeker.
0: En was het wat je ervan gehoopt had?
7: Och, het was nog veel mooier dan ik dacht. Het was zoiets bijzonders. Want ik kan me nog herinneren, het eerste eiland bestaat uit verschillende eilanden. Hè? En het eerste eiland waar we aan land kwamen, nou, er zaten allemaal vogels op het strand. Nou, en jij bent gewend, tenminste, ik ben gewend hier, dat vogels meteen opvliegen als je aankomt lopen. Ze bleven allemaal zitten. Vond ik zo bijzonder. En dan, je had daar ook die vogels met die blauwe poten en zo'n wit lijf. Oh, het was net alsof je op buitenaards terrein was gewoon. Ja,
0: ben je een natuurliefhebber?
7: Nou, ik hou toevallig wel heel erg van vogels, ja. Dat vind ik wel een heel leuke beest.
0: Specifiek vogels?
7: Ja, ja, ik weet ook niet waarom. Ik vind ze gezellig. Ze chilpen en ze fluiten. En ja, dat vind ik
0: heb je een vogel-app dat je kan zien welke...
7: Of nee, dat hoort ik laatst van moet je iemand. Doen. Ja.
0: Dat heb ik ook. Je wordt in oktober 80.
7: Ja.
0: Ja. Hoe ouder, hoe wijzer, zeggen ze, hè?
7: Nou, dat weet ik niet, hoor.
0: Ja, dat vroeg me af. Geldt het voor jou?
7: Nou, in die zin... je bent iets. Ik denk dat ik iets minder fanatiek ben. Dat ik iets relaxter naar de dingen kijk. Hè, vroeger dacht je altijd: ja, ik moet wel zorgen dat ik score. En dat het allemaal goed is. En dat de kijkcijfers zijn. En allemaal dat soort gedoe. Maar dat heb ik helemaal niet meer.
0: Ja, had je dat heel erg?
7: Ja. Maar ja, natuurlijk ook omdat ik wel bij de commerciële werkte. Hè, en daar is het gewoon: ja, als je niet scoort, dan is het oprotten. Dus.
0: Ja, en hoe ervoer je dat?
7: Nou, als een grote druk, ja.
0: Ja. Was dat fijn dat ophield?
7: Nee, want dan krijg je echt afkikverschijnselen in het begin.
0: Wat merkte je?
7: Ja, ik dacht, ja, ik tel helemaal niet meer mee. En wat doe ik hier allemaal nog? En weet je wel, aan de rand van depressiviteit. Ja, het was dat Katrien dat scoorde als een beest. En alleen maar omdat ze bij RTL vonden dat ze te weinig reclamegeld kregen, moest het stoppen. Want die Amerikanen, Universal Studios maakte het, die zeiden: ja, we betalen al zo giga veel geld, we gaan niet nog meer betalen. Dus toen werd de show gestopt. Maar het was een krankzinnig succes, want er keken elke dag 1,5 miljoen mensen.
0: Ja. En wat merkte je dan, want je zegt aan de rand van depressiviteit, afkikverschijnsel, wat merkte je dan?
7: Nou ja, dat eigenlijk is de zin van je leven even weg. Je denkt, en daar ben ik dus ontzettend blij om dat ik dat niet meer heb. Dat televisie is echt mijn leven niet meer, weet je. Dus er zijn zoveel andere dingen die ook belangrijk zijn. En dat vind ik wel fijn.
0: Ja, want de tv was je leven.
7: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Ben je daardoor veranderd, denk je nu? Ben je anders dan in die jaren?
7: Nu ja, ik ben veel relaxter. Ja.
0: Ja.
7: Ik zat er echt bovenop, hoor. Ik was echt geen leuke baas ook, denk ik.
0: Geen leuke baas in de zin van de baas van dat programma?
7: Ja.
0: Nee,
7: ja.
0: Want wat deed je dan?
7: Nou ja, ik wilde altijd dat iedereen hartstikke gefocust en keihard werken. Dat deed ik zelf ook namelijk. Dus maar dat is natuurlijk ook raar dat je dat dan van anderen verwacht. Dat moet je ook helemaal niet doen.
0: Nee.
7: Maar ja, ik deed wel.
0: Ja, en hoe ver ging dat dan, dat fanatiek ten opzichte van anderen?
7: Ja, hoe ver ging dat dan? Nou, ik wilde gewoon dat ze mooie producten leveren. En dat deden ze ook altijd. En dat was natuurlijk wel fijn.
0: Ja.
7: Had een hartstikke goede redactie.
0: Ja. Maar goed, er is natuurlijk nogal wat te doen geweest om grensoverschrijdend gedrag en schreeuwen. En nou, noem maar op.
7: Ja.
0: Denk jij dat jij, als we nu die mensen van toen spreken, dat ze zeggen, nou, die Katrien Kael, die kon er ook wat van?
7: Nou ja, voor zover ik nog mensen ontmoet, want de meesten hebben allemaal hoge functies inmiddels, zeggen ze altijd, is de mooiste tijd die we hebben meegemaakt. Dus dat ik zal best streng geweest zijn. Maar ja, dat moet ook, want anders hou je het gewoon niet aan de gang.
0: Nee, maar is streng ook schreeuwen soms?
7: Nou, ik kan me niet herinneren dat ik ooit geschreeuwd heb. Maar ik was wel veel eisend, denk ik.
0: Maar te, denk je, als je nu zo terugkijkt?
7: Te veel eisen?
0: Ja.
7: Ja, in mijn visie kan je dat nooit zijn.
0: Nee. Nee, want je wilde gewoon kwaliteit leveren.
7: Precies.
0: En je wilde dat de anderen dat ook deden.
7: Ja.
0: Nee, zo is het. Maar goed, je was wederom, ik zei het al, in de spotlight.
2: Ja, je bent nooit te oud voor een mediarelletje, Katrien. Want misschien moeten we even die mediarel ontrafelen. Ja. Want vorige week zondag, jij zat bij Harry Mens. Ja. Overigens keken er maar 16.000 mensen naar het programma. Maar jij zette heel slim op Instagram. Ik heb zojuist het meest bizarre interview met Harry Mens gehad.
7: Vond ik ook.
2: Was het misschien ook wel?
7: Ja.
2: Dat werd opgepikt door onder andere Tina Nijkamp, heel invloedrijk in de mediawereld. Al die redacties kijken ernaar. Dus het werd opgepikt door allerlei shownieuwsprogramma's. Vandaag Inside had het er uitgebreid over. Nou, wij hebben het er nu ook weer over. Maar waar ging het over? Jij zat dus bij Harry Mens. Je probeert een gesprek te voeren met hem over de manosfeer en de invloedrijke influencer Andrew Tate.
7: Precies.
2: Die onder vuur ligt, vooral om zijn beeld wat hij heeft over vrouwen. Maar Harry Mens wilde het veel liever over zijn moeder hebben. Jullie lagen totaal niet op dezelfde golflengte. Ja, dat had het volgende tot gevolg.
11: Ik heb een ander moederbeeld dan jij.
12: Ja, maar ik heb het helemaal niet over moeders. Ik heb het over vrouwen in het algemeen.
11: Nou ja, maar in relatie tot het moederschap, daar ging het over.
12: Nee, helemaal niet. Het gaat gewoon over vrouwen als partners. Het is natuurlijk heel raar als
11: Dan is het toch heerlijk als je thuiskomt dat je moeder het even uitlegt. Ik deel jouw mening niet, maar we gaan verder. Melania, dus is dat een echte moeder volgens jou? Nee, hè?
12: Nou, voor jouw ideeën wel, want
11: nou,
12: het is...
11: Nee, dit
12: jawel,
11: is
12: het is een mooie vrouw, ze werkt niet.
11: Nou, dat is geen moeder dus.
12: Ik kon het echt niet volgen wat je nu allemaal zei. Ze heeft toch een zoon?
11: Ik denk dat hij hem weinig te vertellen heeft bij haar, hoor. Het lijkt me een prototype kreng thuis.
12: Oh.
11: Ik wil het toch hebben over Lale Gould, waar je een interview mee had. Wat is dat voor tante?
12: Als je alleen al tante zegt, dan denk ik dat je al niet positief over de denkt.
11: Nee, ik vind wel, ze ziet er wel goed uit.
12: Oh mijn god, ik word echt gek. Je gaat toch niet alleen maar die vrouw op de uiterlijk beoordelen?
11: Nee, maar deze toevallig wel.
7: Ja, dat vind ik dan zo erg, want die vrouw heeft zoveel betekent voor de moslimwereld en heeft zoveel dingen aan de kaak gesteld. En in haar columns in de Telegraaf is ze zo'n scherpe analytica. En dan wordt ze op de uiterlijk sorry hoor. Ik bedoel, ik heb net een interview zitten lezen met meneer Van Houten, die was CEO bij Philips. Nou, het zou toch absurd zijn als ik zou zeggen, nou, die meneer Van Houten is wel een lekker ding, zeg. Mm. Waar slaat het op?
8: Ja, nou, net als bij Harry Mens ging je weer even met je ogen rollen, weer handen voor je gezicht. Wordt Harry niet trouwens gewoon een beetje seniel?
7: Nou, nee. Hoezo? Nee.
8: Nou, ik heb soms het idee dat hij niet nog weet wat hij zegt eigenlijk.
7: Ah, nou, dat weet ik niet hoor.
8: Nee?
7: Nee.
8: Nou, in ieder geval, een paar minuten geleden heeft Harry Mens nog even gereageerd op die mediarel. Want vanochtend was weer Business Class te zien. Daar was Evert Zandgoed de gast. En die vroeg ook eventjes naar dat relletje met jou deze week.
3: Ik had Catherine Keil wel verwacht vandaag.
11: Ja, nee,
3: trouwens.
11: Die heeft het veel te druk met alle talkshows. Om te vertellen dat ze mogelijk overweegt om bij mij niet meer terug te komen.
3: Oh.
11: Tegen haar is het, nou, ik overweeg dat ook. Dus.
3: Oh, maar hoe gaat dat aflopen?
11: Nou ja, dat komt wel goed. Want ze vindt het toch wel veel leuk om in publiciteit te staan. Ja, ik vind ze toch wel goed. Want mij betreft mag ze terugkomen.
0: Nou, je mag terugkomen, Catherine.
7: Ik had ook niet anders verwacht.
0: Nee, en je wil ook terugkomen.
7: Maar we hadden ook helemaal geen ruzie. Die pers maakt daar een enorme ruzie van. We waren het gewoon even niet met elkaar eens. Maar nee, dat moet toch kunnen?
0: Ja, nou ja, goed. Je hebt er natuurlijk zelf een Instagram-post over, hè?
7: Dat ik het een waardeloze... Ja, dat kwam uit.
0: Maar goed, het was ook... Jullie praten inderdaad totaal langs elkaar heen, et cetera. Ik vroeg mij af... Heb jij het gevoel trouwens dat hij normaal gesproken wel echt naar je luistert? Want in dit geval had ik het gevoel dat hij niet naar je luisterde.
7: Nou, ik denk eigenlijk dat hij had gewoon een verhaal over zijn moeder voorbereid. En ik zat er alleen maar lastig storend doorheen. Dat was het meer.
0: Ja. Maar luistert hij normaal gesproken wel?
7: Nou, dat hangt er heel erg vanaf. Soms wel, ja.
0: Ja, soms wel. Niet altijd. En nee. Maakt je dat niks uit?
7: Nou ja, dat ik heb net heb ik een hele aanvaring met hem gehad, omdat mijn familie had gezegd: je moet niet meer naar het programma gaan. Het is een afgang. Nou, dus dat heb ik tegen hem gezegd. Ik zeg: ik kom niet meer, want mijn familie. Nou ja, maar dan moeten ze toch begrijpen. Het is toch broer en zus en een beetje pesten. Dat moet kunnen. Nou ja, dan zie ik daar dan ook wel weer denken: ach ja, dat is ook zo, kan mij het schelen voor die paar kijkers, weet je wel?
0: Ja. Maar wie zei dat dan? Je zei mijn familie. Wie zei dan tegen jou, moet je niet doen, dat is een afgang?
7: Nou, gewoon mijn familieleden van mij. Dus die daarnaar gekeken hebben en zeiden, nou, we vinden het niet verheffend.
0: Nee. Vind je dat zelf wel? Want waarom zit jij daar?
7: Ja, waarom zit ik daar? Nou, in de eerste plaats was het dus de bedoeling dat het over mijn columns gaat. En ik schrijf columns voor de Telegraaf. Die dingen signaleren in de maatschappij, hè, of dat nou de Satisfyer is of Andrew Tate, het zijn wel dingen die ertoe doen. Niemand durft daarover te beginnen, want dan denken ze, ja, dat is een raar onderwerp. Nou, dat doe ik dan wel.
0: Mm. En nou, er wordt heel veel over Andrew Tate gesproken, toch?
7: Ja, maar over de Satisfyer.
0: Nou, daar heb ik ook het een en ander over gehoord.
7: Ja, nadat ik het daarover had gehad. Toen zijn er 1,5 miljoen views geweest of zo.
0: Ja, dus. Maar denk je nou serieus dat jij de Satisfyer voor het eerst op tv...
7: Nee, dat zeg ik helemaal niet. Oh, okay. Ik zeg dat onderwerpen zijn die spelen en dat ik die dat ik daar graag iets meer over wil vertellen aan een publiek waarvan ik denk dat die dat misschien niet zo elke dag hoort.
0: Nee. Nou, dus uiteindelijk zeg jij, ik bereik daarmee, weliswaar zijn het er dan 16.000... maar in elk geval een groep mensen die ik misschien niet bereik op een andere manier, en dat vind ik toch leuk?
7: Ja. Nou, dat is het eigenlijk. Ja. En plus dat ik al heel lang Harry ken en die vindt het gewoon leuk als ik in zijn programma kom. Nou. Ja. Dus dan kom ik.
0: Ja. Wat je zei net helemaal in het begin, hè, zo van die emotie die je had, licht depressief noemde je het toen je Catherine stopte. Er willen, ja, er toen
7: maar het is
0: willen
7: wel 20 jaar
0: ja,
7: geleden,
0: zeker,
7: hoor.
0: Maar nog meedoen, een column in de Telegraaf. Is dat ook wat de bron is daarvan? Het ook gewoon leuk vinden om nog, ja, om je stem nog te laten horen, letterlijk.
7: Nou, ik vind het gewoon leuk om dingen in de maatschappij te signaleren en daar iets over te zeggen. Nou, meer is het eigenlijk niet.
0: En wat maakt dat je dat leuk vindt?
7: Ja, een karakterfoutje, ik weet het niet.
0: Nou ja, ja, een foutje.
7: Of misschien gewoon journalist zijn, zou ook kunnen.
0: Ja.
7: Toch?
0: Nou ja, weet ik niet. Ik vroeg me af of je daarover... Want je bedoel, een heleboel mensen van jouw leeftijd doen dat natuurlijk niet.
7: Ja, maar ja, mensen van mijn leeftijd hebben niet zo'n boodschap
0: nee,
7: aan, eerlijk
0: zegt
7: gezegd.
0: Zegt hij niks.
7: Nee, want ik heb, het was altijd zo dat ik niet iets had met mensen van mijn leeftijd. He, want toen ik 30 was, kregen ze allemaal kinderen. Nou, die kreeg ik niet. En mm-hmm. toen vloog ik als verslaggever de hele wereld rond. Ja, dus je kan me wel vergelijken met de leeftijdgenoten, maar het is vrij zinloos, ja. Lijkt me.
0: Nee, nou, niet zozeer dat ik je wil vergelijken, maar meer dat ik benieuwd ben wat de bron daarvan is. Dat je daar zit.
7: Ja, nou, inderdaad. Mijn journalistieke mogelijkheden gebruiken om mensen te wijzen op dingen die spelen in de maatschappij.
0: Ja, nee, ja. Nee, helder. Ja. En je zei als 30-jarige vloog ik de wereld over. Nou, dan kijk ik naar Ron Vergouwen.
8: Ja, zullen we eens helemaal teruggaan naar het begin. Naar ja. Waar jouw journalistieke basis is gelegd. Dat was eerst achter de schermen bij de Icon. Later bij de Hier en Nu. Dat was de actualiteitsrubriek van de NCRV. Mocht je op het scherm, ging je mensen interviewen. Daar heb ik 2 fragmentjes van. Eerste is een van de oudste dingen die ik kon vinden. 1973. De prijzen van de koffie rees de pan uit in de supermarkten.
1: NCRV. Hier en Nu. Nederland 2.
14: Mevrouw, u koopt net 3 pakken koffie. Waarom doet u dat?
15: Omdat het 47 cent duurder wordt per pak. Maar ik kan al niets anders meer krijgen.
14: Meneer Slecht, het is vandaag hard gegaan met de koffie.
16: Ja, dramatisch vandaag geweest.
14: Het hele vak is leeg. Is er nou echt veel meer verkocht dan op een normale dag?
16: Dit is, als ik het uit kan drukken in percentages, dan loopt dat zeker in de orde van 300-400% ten opzichte van een normale dag omzet. In de koffie dan.
14: U heeft een bord opgehangen, maximaal 3 pak per klant. Waarom heeft u dat gedaan?
8: Ja, je lacht nu, maar dat was groot nieuws in die tijd.
7: Ja, krankzinnig.
8: Ja. Ja. Ja. Nou, gaan we
7: zou
8: gelijk...
7: nu ook nieuws moeten zijn elke keer.
8: Zeker, ja.
7: Nu doet iedereen er heel nonchalant over. Oh ja, koffie is duurder. Ja. Nou, alles is duurder, roept iedereen al.
8: We spoelen even door naar 1981, want toen ging je ook vaak naar het buitenland voeren. Hier en nu, in dit fragment uit 1981, sta je letterlijk tussen de straatrellen in de straten van Belfast.
14: Om 1:17 overleed na een lange hongerstaking Bobby Sands. Onmiddellijk braken de relletjes uit hier op Falls Road in de katholieke wijk van Belfast. Er waren 23 gewonden, maar dat is voor Noord-Ierse begrippen niet ontzettend veel. Het bleef eigenlijk de hele dag vrij rustig. Het waren alleen jongeren die zich bezighielden met het gooien van benzinebommen naar de soldaten. Noord-Ierland is al zo lang bezig met het bedrijven van geweld dat je het in 2 soorten zou kunnen verdelen. Dit van de kleine jongetjes die met flessen gooien en stenen. En dat van de IRA die professioneel bezig is.
7: Ja, ik heb die reportage nooit gezien, want die is toen gestraald 's avonds. En ik werkte overigens met de vader van William Rutte. Wil Rutte. En toen waren we dus 's avonds in het hotel en de reportage was weg. En toen zei Wil, weet je eigenlijk wel dat je helemaal hartstikke gek bent? Ik zeg, hoezo dan? Hij zegt, ja, de bommen die ontploften naast je. Nou, ik had het niet eens gezien, hè. Dus, en toen zei hij, ja, maar je neemt veel te veel risico. Dat moet je niet meer doen. Dat is echt onverantwoord. Ja, bizar.
0: En heb je naar hem geluisterd?
7: Nee. We hebben nog een heleboel reportages gemaakt die heel
0: spannend waren. Je klinkt ook als een power lady, vind je niet? Als je jezelf zo terughoort.
7: Ja, vind je?
0: Nou,
7: ja, ik kan heel goed toneel spelen, ja, dat klopt.
0: Ja, want dat was je helemaal niet?
7: Nou ja, ik ben niet zo gauw bang, laat maar zo zeggen. Dat woord komt eigenlijk dan alleen bij die honden in mijn vocabulaire.
0: Ja.
7: Maar ik weet niet wat dat is. Misschien is het ook wel overmoed of zo. Ik weet niet, zoiets.
0: Maar waarom zeg je, ik kon goed toneel spelen?
7: Nou ja, je moet natuurlijk altijd in zekere zin... Ik kan natuurlijk hier niet in Dublin gaan staan janken voor de camera. Oh jongens, het is zo spannend en er is een bom naast me ontploft. Nou, lekker professioneel.
0: Ja.
7: Dat doen
0: maar goed, je ging dus inderdaad de hele wereld rond en deed verslag als dertiger. Welk beeld komt bij je naar boven eigenlijk als je terugdenkt aan die tijd? Hoe was dat voor jou?
7: Nou, wat vooral bij mij bovenkomt is een enorme verbazing over hoe ik dingen voor mekaar kreeg. Want denk ik, ik ben op 4 mei in het Verzetsmuseum geweest, want dan besteden ze aandacht aan het verzet in Indonesië.
0: Ja, dit jaar bedoel je?
7: Dit jaar. En dat ging naar aanleiding van dan een reportage die ik in 1978 voor Hier en Nu had gemaakt. Ik ging toen omdat er verkiezingen waren in Indonesië. We voelden ons natuurlijk nog altijd erg verwant met Indonesië. En daar ging ik een verslag van doen. Ik was nog nooit in Indonesië geweest. En ik heb het gewoon voor elkaar gekregen om politieke gevangenen, waar nooit iemand bij kwam, om die te filmen en te interviewen. Nou, ik kan het hele verhaal vertellen hoe me dat gelukt is, maar dat zal ik je besparen. Maar ik denk, hoe kan dit? Weet je wel, maar dat is dus ook typisch een kwestie van geluk.
4: Ja. Ja, geluk? Of was het ook, los van het feit dat je zegt, blijkbaar is het een lang verhaal waardoor het je gelukt is, maar of had het ook met jouw aanpak te maken, dat je slim aanpakte?
7: Dan moet ik je toch een deeltje van het verhaal vertellen, want ik zit dus in het hotel in Jakarta, nou eigenlijk wanhopig te wezen, want ik dacht, nou, ik kom zonder materiaal terug naar huis. En het was een dure reis, dus ik zou enorm op mijn donder hebben gekregen. En toen zit er een man naast mij en die zegt, dag mevrouw, bent u Nederlandse? Ja, ben ik, ja. En toen zegt hij, wat komt u hier doen? Ik zeg, nou, ik moet een reportage maken over de verkiezingen, en ik wil politieke gevangenen zien, maar ik denk niet dat het lukt. Moet u zorgen dat u een uitnodiging krijgt voor het feest op het paleis? Ik zei, paleis? Welk paleis? Ja, van meneer Suharto. Ik zeg, oh. En kunt u me daar dan aan helpen? Ja hoor, zei hij, dat regel ik voor u. Nou, en de volgende dag stond er een jeep voor ons hotel en die heeft ons naar dat feest gebracht. Dat is toch niet normaal?
4: Ja.
7: En nu denk ik achteraf, misschien was die man er wel neergezet, maar ik weet het niet. Maar nee. Nou, zo zijn er altijd bizarre dingen in mijn leven gebeurd.
4: Ja. Was je toen one of the boys eigenlijk?
7: Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja.
4: En waar uitte zich dat in?
7: Nou, niet piepen.
4: Ja. Overschreeuwde je jezelf, denk je wel eens daarin?
7: Nee hoor, want die jongens waren altijd allemaal heel aardig voor mij. Al die cameraploegen met wie ik op stap ben geweest, nou zonder hen, ook alleen om de techniek natuurlijk, maar ook om het morele support, had ik nooit kunnen doen in mijn eentje.
4: Nee.
8: Dit deed je dus voor de NCRV, maar in de jaren 80 maakte je de overstap naar de toen best wel liberale AVRO. Hè? Dan maakte je televisier.
7: Bij Jaap van Meekeren.
8: Opsporing verzocht, niet te vergeten. Programma wat nog steeds bestaat. Maar toen kreeg je op een gegeven moment een dienstopdracht. Je moest middag-tv gaan maken.
7: Ja.
8: En het is echt ongelooflijk. Je hebt 3 decennia lang middag-tv-shows gemaakt. Ja. En allemaal heel succesvol. In de 80's, in de 90's, in de zero's.
7: Ik was woest toen ik het moest gaan doen. Echt waar. Ik dacht, ja, zeg hallo. Ik interview staatshoofden en politici. Moet ik dan met een theepot op de middag een beetje leuk gaan zitten doen met breiwerkjes? Ja. Donder op.
8: Ja. Nou, toch heb je het uiteindelijk gedaan en niet onsuccesvol. Sterker nog, alle 3 de programma's die je hebt gedaan. Eerst AVRO Service Salon. Daarna heb je de 5-uur-show uiteraard gedaan. Daarna Max en Catherine. Even een impressie van die programma's.
7: En Catherine. Ja, goedemiddag allemaal. Het komische duo Keil en Spoel weer in de lucht als van ouds.
4: Ben ik het helemaal niet mee eens.
7: Oh, begin nou komisch. Al. Ik heb niks gezegd, dan begint ze maar in de reden te vallen. Maar vanaf, wat zei hij nou? 1 april? Donderdag, hè?
4: Ja. Ja.
7: Dat kunnen jullie vast al je breiklubjes en zo verzetten. Dan weet u dus dat we voortaan niet meer op de maandag zitten.
29: Nederland komt thuis. Even bijkomen. Dit is de 5-uur-show met Catherine Keil.
5: Wij gaan het spelletje spelen. En wel met Harry Kolen. Ja, hij is er gelukkig. Uit Maastricht. Hallo Harry.
6: Hallo Catherine.
5: Ja, gelukkig dat je er bent. Ja, het is al 3 keer fout gegaan. Goedemiddag. Welkom bij de eerste uitzending van Max en Catherine. En dan wilt u natuurlijk weten, wie is Max? Is dat je nieuwe vriend? Nee, Max is de nieuwe omroep.
7: Ja.
8: Ja. Ja, je noemde net ook even de talkshow categorie. Ja. Dat zie ik echt als een talkshow. En dit zijn magazines.
7: Ja, oh zo. Oké.
4: Ja. Ja. Ja. Ja. Het grappige was dat jij net als antwoord in de perskaart Mies Bouwman noemde. En dat zij had gekeken naar een uitzending van jou waar een heleboel misging in jouw ogen. En waarvan zij juist zei, de dingen die misgingen, dat was leuk. Toen kwam je op koers.
7: Ja, ja.
4: Jezelf zijn.
7: Ja, dus dat gaf mij. Ja, je moet je natuurlijk voorstellen, als je als verslaggever ergens werkt, moet je tenminste in die tijd proberen onafhankelijk te zijn. Hè? Je hebt geen mening, je doet verslag.
4: Ja.
7: En dus ja, dan ga je niet staan brullen van de lach of huilen of weet ik veel, emoties toon je niet. Maar dat moet in zo'n programma natuurlijk wel. Dus dat is heel anders. En dan moest ik heel erg aan wennen.
4: Ja?
7: In ja, dat vond ik echt heel lastig.
4: Je moest een heuvel over.
7: Ja, want ik had met veel moeite geleerd om dat allemaal niet te tonen. En nu moest het er weer uit.
4: Ja. Ja. En toen je dat lukte, hoe was dat?
7: ja, toen begon ik het ook wel leuk te vinden. Maar met het programma Catherine, wat ik dan wel voor RTL maakte. Daarom noemde jij het natuurlijk niet.
8: Nou, we hebben het er nu al over.
7: Oh ja. Maar ja, toen had ik echt het gevoel dat ik helemaal op mijn plek was. Omdat ja, je maakte dingen die niet eerder gemaakt waren. En het publiek speelde daar een hele belangrijke rol in. Dat vond ik helemaal te gek.
8: Ik weet, Gordon kwam bij jou uit de kast volgens mij in dat programma ook.
7: Dat was in de 5-uur-show, ja. Ja.
8: Maar wel bij jou.
7: Ja, ja.
4: Wat was jouw unique selling point, denk je?
7: Oh, dat vind ik zo moeilijk. Hoe moet je dat nou van jezelf?
4: Ja, ja, wat denk je, los van het feit dus dat de kijkers werden betrokken, et cetera, het taboe doorbrekende. Was dat het eigenlijk, denk je, waardoor het zo goed scoorde? Of deed jij iets gewoon, iets bijzonders?
7: Ja, dat is zo moeilijk van jezelf te zeggen. Ik was gewoon mezelf.
4: Ja. Want als jij nu oude beelden ziet, ze komen nog wel eens langs. Wat denk je dan als je naar jezelf kijkt?
7: Wat een enorme trut.
4: Ja? Ja. Wat?
7: Ja, nou ja, het was natuurlijk in die tijd. Hè, maar dat haar en die bril en die kleren, echt verschrikkelijk. Maar goed, ik bedoel, dat ja... Dat zijn natuurlijk mijn uiterlijkheden, maar ja, ik heb toch altijd wel... Ja, dat klinkt heel verheven, maar kan zo gauw niet op andere woorden komen. Altijd wel als idee gehad om, wat de socialisten vroeger zeiden, het volk te verheffen. Dat wilde ik eigenlijk met mijn programma's. En hoe dat dan verder gebeurde, dat maakte niet zoveel uit. Als mensen maar wat van meenamen, ja. Weet je wel.
4: Eigenlijk is dat nog steeds een rode draad. Want dat noemde je net ook, hè, je deelname bij Harry Mens en de Telegraaf, et cetera. Toch mensen willen informeren.
7: Precies,
4: eigenlijk.
7: Ja. En dingen op dingen wijzen waar ze misschien zelf niet zo gauw aan denken. Overigens, dat wil ik toch wel hier in deze perstribune gemeld hebben. Waar ik eigenlijk een beetje van schrok bij al deze reacties die ik nu gehad heb. Hè, dat er dus
4: op de Harry Mens kwestie bedoel je?
7: Ja, op de Harry Mens kwestie. Dus al die programma's waar ik in heb gezeten en kranten, radio, weet ik veel. Er is dus een hele grote groep mensen waar ook mijn vrienden onder zijn. Die dan aan mij vroegen, gaat met je? Ik zei, nou, je begrijpt wel, ik ben hartstikke moe, want het is nogal druk en zo. Druk, waarmee dan? Die mensen hebben niets hiervan meegekregen. Nee. Dan denk ik, hoe kan dat? Die zitten dus blijkbaar in een totaal andere bubbel.
4: Ja.
7: Die kijken niet naar tv, die horen geen Radio 1, die zien geen RTL. Dat vond ik echt shocking om te merken. Want kijk, vroeger, als je op tv was, nou had iedereen het wel gezien. Of praten erover of wat ook. Maar deze mensen wisten dus gewoon van niks.
4: Ja.
7: Hadden ook van niemand over gehoord.
4: Nee.
7: Hoe kan dat?
4: Nou ja, of is dat juist heel relativerend? En zegt dit iets over de mediabubbel waarin...
7: Precies, nou ja, dat doe ik sowieso. Ik neem dat allemaal sowieso niet serieus. Ja,
4: maar je noemt het als shocking.
7: Ja, nou ja, shocking in de zin van dat ik dat helemaal niet had gedacht.
4: Nee, maar zit in shocking ook iets onaangenaams? In de zin van, ik vind dat ze dat hadden moeten weten.
7: Oh, nee, helemaal niet. Nee, ik constateer alleen maar... He, dat er dus mensen zijn die het allemaal zien en mensen die het helemaal niet zien.
4: Nee.
7: En waar zit dat dan in?
4: Ja. En is dat niet ontzettend verfrissend eigenlijk dat zij dan zeggen, huh?
7: Ja,
4: met
7: tuurlijk,
4: Harry Mens?
7: Prima, prima. maar het is zo, ik vind het zo raar.
4: Ja.
7: Kijk, als ik in één krant sta of op één radioprogramma, dan denk ik, nou, dat begrijp ik wel.
4: Ja.
7: Maar die hele melee van dingen. Als je dat allemaal gemist hebt, hoe kan dat?
4: Ja. Ja. Nou ja, inderdaad, het is ons niet ontgaan in elk geval.
8: Even terug naar de jaren 90. Je had een gigantisch succes met de 5-uur-show, maar je wilde ook andere dingen doen. Je hebt een mooi medisch programma gemaakt, weet ik nog. Maar er was ook een programma wat ik stiekem met rode oortjes zat te kijken.
6: Goedenavond. Dit wordt de tweede aflevering van Seks, de stand van zaken. Vanavond gaan we praten met mensen die het leuk vinden om zich letterlijk en figuurlijk bloot te geven. Als ik kinderen zou hebben, zou ik ze niet naar dit programma laten kijken, maar dat moet u natuurlijk zelf weten.
17: Dat jezelf laten zien neemt extreme vormen aan als je ook je geslachtsdelen wilt laten zien en nog wel gewoon voor het raam in je eigen straat. Ben van Wilde is exhibitionist en schreef er een boek over.
7: Ja. Weet het nog.
8: En dat kwam allemaal in beeld.
7: Dat hij, ja, dat hij daar in zo'n erker, weet je wel. Die heb je dan in Amsterdam. En dan ging hij gewoon voor het raam staan. En dat, ja.
4: Dat... Hoe was het voor jou om te maken?
7: Nou, ik heb me af en toe kapot gegeneerd, hoor. Dat ik dacht, oh, moet ik dit echt filmen? Nee, het is te erg. Ja.
4: Ja?
7: Maar ik ben heel verbaasd dat jullie... Zit dat ook in die schatkamer?
2: Nee, zeker niet. Nee, ik
7: hoe
2: heb
7: kom
2: allemaal...
7: jij eraan
2: ja,
7: dan?
2: Ja, dat is de geheime archiefkast van Ron Vergouwen.
7: Oh, kijk. Nee, want ik weet dat het heel veel van dat materiaal... mag helemaal niet meer vertoond worden. Omdat er allerlei mensen in zaten... die toen natuurlijk een soort bijbaantje hadden als stripper of zo. Ja, en die zijn nu ergens bankdirecteur. Dat is een beetje lastig. Ja.
2: Gelukkig is het radio.
4: Ja. Maar stel dat je nog de mogelijkheid zou krijgen om een programma te maken. Hè? Niet zozeer een talkshow of wat dan ook. Maar gewoon een programma over een maatschappelijk thema. Je zei net je antwoord op mijn vraag van waar je onmiddellijk tegen ja zou zeggen. Is er dan iets waar je denkt, oh ja, daar zou ik me toch nog wel met hart en ziel in willen storten. Om, wat jij zo net zo mooi zei, het volk te verheffen.
7: Ja, nou ja, ik weet niet of jullie de documentaire van Teroen gezien hebben over Andrew Tate.
4: Ja.
7: Ja, zoiets zou ik wel willen maken. Maar daar zit een smak geld achter, dat wil je niet weten.
4: Ja.
7: En het moet natuurlijk wel door iemand betaald worden. Want je kan niet de halve wereld overreizen voor niks. Dus,
4: nee. Maar zoiets zou je...
7: Ja, dat zou ik
4: daar zou je wel ja tegen zeggen.
7: Zeker, ja.
4: Ja. Je hebt wel eens gezegd hè, dat je...
7: Ja, zoiets zou ik wel willen maken. Maar ja, daar zit een smak geld achter, dat wil je niet weten.
4: Ja.
7: En het moet natuurlijk wel door iemand betaald worden. Want je kan niet de halve wereld overreizen voor niks. Dus,
4: nee. Maar zoiets zou je...
7: Ja, dat zou ik
4: daar zou je wel ja tegen zeggen.
7: Zeker, ja.
4: Ja. Je hebt wel eens gezegd hè, dat je als jonge maker... eigenlijk ook nog steeds een soort

0: achter je, wat je doet?
1: Nou, het is heel grappig, want toen ik dus naar die... Naar dat verzetsmuseum moest, dan heb ik eens even in mijn plakboeken gekeken wat ik in die jaren allemaal had opgeplakt en gedaan. En toen vond ik een briefje van mijn vader. Catherine, wat een mooie reportage had je gemaakt in Indonesië. En die brief eindigde met, maar niet naast je schoenen gaan lopen. Toen dacht ik, ja, zo ben ik natuurlijk wel heel erg opgevoed.
0: Ja, en is dat die laatste zin dan onaangenaam voor je?
1: Nee, dat houdt je gewoon down to earth, zeg maar. Hè, dat je geen capsones krijgt.
0: Ja.
1: Hoop ik tenminste.
0: Ja. Maar was hij bang dat je capsones zou krijgen?
1: Ja, ja,
0: ja. Was daar een reden voor?
1: Nou, nee, maar ja. Dat was vroeger natuurlijk wel dat mensen dat altijd tegen hun kinderen zeiden. Niet naast je schoenen gaan lopen.
0: Ja. Denk je nog wel eens aan je ouders?
1: Ja. Ja. Ook vaak aan mijn moeder, die toch altijd ook heel stimulerend is geweest. En ja. En die er ook op heeft gestaan dat ik een goede opleiding zou krijgen en zo. Mijn vader vond het eigenlijk maar een beetje onzin. Maar zij. Ja, want hij vond mij meer een meisje van de praktijk. Hij vond mij geen studiehoofd. En daar had hij ook gelijk in. Want ik heb die studie niet afgemaakt.
0: Nee.
1: Ik trok dat echt niet.
0: Nee, Frans was het, geloof ik. Heeft jouw moeder nog meegemaakt dat jij Catherine op tv werd?
1: Ja, ja, ja. En met de 5-uur-show toen we hadden, weet ik veel, de 100ste of zo. En toen is ze met mijn zusje in een bootje gaan zitten om mij te vertellen dat ze het wel heel leuk vond wat ik allemaal had bereikt. Ja, mooi.
0: Ja. En komt die zelfverzekerdheid nu uit jezelf? Heb je niet meer de bevestiging nodig van buiten?
1: Nee, dat is, daar is heel wat therapie tegenaan gegaan. Maar dat heeft dus wel geholpen, ja.
0: En wanneer is die afgerond geweest?
1: Een paar jaar geleden pas. Ja, want ook als je zo hard werkt, heb je geen tijd om dat soort dingen te doen. Hè? Dus je komt ook weinig aan jezelf toe.
0: En wat was het belangrijkste wat je geleerd hebt in die therapie?
1: Te genieten. Dat kon ik helemaal niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Genieten van?
1: Van alles. Van je werk, van je succes, van je vrienden, van je kennissen. Van, noem maar
0: ja.
1: op.
0: En waar geniet je dan nu van? Als je, heb je nu het gevoel, als je dan zegt, Catherine, is natuurlijk heel lang geleden. Kan je dan nu, als het ware, zoveel jaren later nog genieten van het succes dat het toen was?
1: Ja, omdat er nog steeds mensen zijn die mij met dat programma confronteren. En zeggen van, ja, toen... Bijvoorbeeld was er vorige week nog iemand die zei tegen me... ja, bedankt dat je toen met Catherine aandacht besteedde aan homoseksualiteit. Ik zeg, hoezo? Ja, ik zat met mijn moeder op de bank te kijken... en toen durfde ik het tegen haar te zeggen. Nou, dat soort dingen hoor ik heel vaak.
0: Ja, en krijg je nu ook reacties op bijvoorbeeld de dingen die je schrijft... in je columns in de Telegraaf?
1: Ja, heel vaak. En ik was dinsdag in Laren, toen waren er een aantal vrouwen die zeiden tegen me... doorgaan, het is fantastisch wat je doet. Nou, dat is dan toch natuurlijk hartstikke leuk.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
2: De Media Week Awards TV.
0: Nou, Ron.
3: Ja.
0: Wat viel jou op TV?
3: Een nieuw programma. Moet ik even dit soort muziek erbij halen? Het is typisch van die muziek om een realityprogramma... wat in basis eigenlijk niet zo spannend is, heel spannend te maken.
0: Ja,
3: dat is het, hè? Ja, dat komt omdat, ik zei het al... een van mijn favoriete guilty pleasures op realitygebied... daar is nu een Nederlandse versie van gemaakt. En dat gaat om het programma Million Dollar Listing. Kennen jullie dat?
0: Nooit van gehoord. Jij, Catherine?
3: Nee, ik heb echt in het verleden, echt op TLC wordt dat dan uitgezonden... echt nachtenlang zitten bingen. Dat zijn de makelaars in het hele dure segment. Die proberen huizen te slijten in Los Angeles, in New York. En nu is er dus een Nederlandse versie... waarin de huizen in het Gooi en in Amsterdam worden verkocht. Alleen er zit een reality-element in dat die makelaars... allemaal clashes met elkaar hebben. Dus daar wordt heel veel geruzied om. Wie kan het voor de beste prijs zo'n huis verkopen en zo. Je weet gewoon, een hoop is nep en in scène gezet. Maar toch, ja, dure huizen. Voor mij is het zelfs dure huizen porno. Ik weet niet of jullie wel eens op Funda zitten. Ik kan er urenlang kijken naar al die dure huizen. Nou, dan kom je wel aan je trekken bij dit programma. In dit nieuwe programma heb je onder andere miljonairsmakelaar Leslie de Ruiter. Die speelt echt de show. Die heeft geweldige one-liners. Ga ik zo laten horen. Die zit trouwens ook bij Business Class heel vaak. Dus die komt in dat soort kringen komt hij heel vaak voorbij. Je hebt nooit het moed, denk ik.
1: Het zou kunnen, maar ik weet het niet.
3: Zijn concurrent in de serie is makelaar Carina Niperus. En in aflevering 1, ja, dat is ook weer te toevallig... proberen ze allebei een huis van, om en erbij 15 miljoen euro te verkopen. En die huizen die liggen recht tegenover elkaar in de straat in Vinkeveen. En dat klinkt dan zo.
4: Ik durf te zeggen dat we in de chat...

0: Champions League van de makelaardij spelen. Alles in deze villa is fenomenaal mooi. Heb ik soms een huis, zoals aan de overkant, waar wat achterstallig onderhoud aan is en waar nog eigenlijk nog geen ziel in zit? Kijk, dat moet je echt verkopen. Dan moet je een mooi verkoopkraatje houden.
1: Jullie zijn bij de concurrent geweest, hè?
2: Klopt, aan de overkant.
1: Dit huis is beter en mooier, dus mij maakt niet uit.
2: Ja, hoeveel auto's kunnen we eigenlijk kwijt in het hele huis?
3: Ik denk dat je er een stuk of 10-11 kwijt kan.
4: Boom. Nou, we hebben er ietsje meer.
2: Dat wordt een klein dingetje. Oh.
0: De huizenmarkt in het topsegment is eigenlijk relatief stabiel. Namelijk altijd lastig.
5: Men.
6: Ja, Catherine, als je dit hoort.
5: Ja, ik kan me voorstellen dat je het leuk vindt. Maar er is ook zo'n Franse serie, toch? Maar die zit op Netflix en die gaat ook over van die dure huizen die Fransen verkopen. Ja,
6: ja. Hier zit dus een reality element in. En je hebt ook bijvoorbeeld The Real Housewives. Daar hou ik totaal niet van. Maar in combinatie met die dure huizen, ja, echt, je kunt mij met een bak popcorn daar neerzetten en ik kijk het. Ja. En je weet gewoon. Heel veel is gespeeld. Ik bedoel, natuurlijk, die huizen, ik ken ze toevallig. Ik heb ze wel eens op Funda gezien. Die liggen inderdaad daar in Vinkeveen voor 15, 16, 17, 18 miljoen in de verkoop. Niemand wil ze hebben, want het is te duur. Maar die makelaars die spelen een uitvergroting van zichzelf. Je hoort al, je ziet ook gewoon, er is nagedacht over wat ze zeggen. En die moeten natuurlijk ook een beetje clashen met elkaar.
7: Denk in eerste instantie, wie is die ASO met die Bentley voor de deur? Leslie eruit.
0: Ik denk dat de gemiddelde parkeerbeambte denkt van nou, die Bentley wegslepen, dat is misschien wel heel erg risicovol.
8: Ik ben bij die woonark dus geweest in Loosdrecht.
0: Bart, dat noem je geen woonark, maar dat noem je een watervilla. Anders ga je het nooit verkopen.
1: Ik denk dat hij het ook heel prettig vindt om zichzelf te horen praten.
7: Volgens mij ook echt een powervrouw. Ik denk als ik ruzie met haar zou hebben, poeh, ach, ik maak met iedereen ruzie als het moet.
6: Ja, het is dus echt typisch reality. Hè? Een beetje het vuurtje opstoken. En ze spelen dus, wat ik al zeg, een uitvergroting van zichzelf.
5: Ja.
6: Heel erg gemaakt. Maar wat nog tenenkrommender is, zijn de klanten. Want ja, die worden dan gefilmd terwijl ze zo'n rondleiding krijgen. Die gaan natuurlijk niet echt zo'n huis van 18 miljoen euro kopen waar de camera bij is. In de eerste aflevering zit voetballer Ryan Babel erbij. Nou, je ziet al in zijn ogen, ik doe dit echt alleen omdat ze me wat geld hebben geboden om met te volgen in zo'n rondleiding. Dus dat is wel tenenkrommend. Later gaan we ook bijvoorbeeld Monique de Bouvry en Bridget Maasland zien, die ook dan zo'n rondleiding krijgen. Die hebben dat huis natuurlijk helemaal nooit gekocht. Maar ja, het levert heerlijke televisie op om te zien hoe zij reageren. Ja. Om al dat bladgoud, dat marmer.
5: Je moet zelf een keer gaan, joh.
6: Nou, ik heb een bloedhekel aan makelaars, kan ik je zeggen. Maar dat wordt eigenlijk nog groter naar aanleiding als je die serie kijkt. Maar in combinatie met die, ik zei het net al, dure huizenporno. Ja, mij kun je voor die buis.
5: Zo leren we je elke keer weer wat beter
6: Het staat
5: kennen,
6: nu op Videoland. Hartstikke leuk.
5: Heel goed. Maar je hebt natuurlijk ook een tv-moment gekozen van deze week.
6: Ja, maar Catherine zei het al. Beeld en Geluid heeft een deel van het tv- en radioarchief online gezet op de site De Schatkamer. Het werd deze week door opperarchivaris Eppo van Nispen en minister van Cultuur Rianne Letschert op een bizar kneuterige wijze geopend in Tijd voor Max door een gigantische plastic sleutel om te draaien in een wat wiebelige plastic schatkist. Wat mij betreft het Peppie en Kokkie moment van de week.
9: Het tv-moment van de week.
5: Ga je gang.
10: Excellentie, aan u. De eer. En voor ons het genoegen. Maakt u maar op.
11: Spannend, zou die passen? Ja.
6: Ja, hartstikke leuk initiatief natuurlijk. En er is ook heel veel op te vinden. Maar ik ben natuurlijk niet de standaard archiefzoeker. Hè. Ik doe dit de hele week. Dus
5: jij bent een prof.
6: De eerste 10 dingen die ik ging zoeken, was al niet online. En jullie hebben het vast gehoord. Dit was het nieuws. Heeft ook besloten dat ze het niet online gaan zetten. Omdat de grappen niet meer van deze tijd zouden zijn uit de jaren 90.
5: Terwijl het wel juist een inzicht geeft in die andere tijd.
6: Ik vind het belachelijk. Het is echt ik noemde het al een moderne boekverbranding. Ik vind het censuur. Jack Spijkerman die zegt overal, ik ben hartstikke trots dat Kopspijkers wordt teruggekeken. Zijn die grappen dan ook niet meer te doen? Ik vind het echt onzin. Dus wat dat betreft vind ik het een beetje een flop bij de schatkist.
5: Hmm.
6: Maar goed, leuke site. Ga maar kijken. Over een klein uur de Radioweek.
5: Wij gaan afscheid nemen van Catherine Keil. Wanneer zien we je weer bij Harry Mens? Dat is nog niet bekend.
11: Okay.
5: Nou, dat is nooit bekend, want ik hoor eens in de 6 weken of zo zit ik er. Dus het wordt na de zomer. Dankjewel. Straks Arman Afsaroglu, voetbalcommentator. Tot zo.
9: NPO. Vanmiddag in NOS Langs de Lijn.
12: Tennis.
9: Roland Garros.
12: Wielrennen.
9: De slotetappe van de Giro.
12: Handbal.
9: De eerste wedstrijd om de landstitel bij de mannen. Volendam Aalsmeer.
12: Motorsport.
9: De MXGP. De Grand Prix van Duitsland. Sport. Om 2 uur.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden. Naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf. Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
14: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl. Het hoeft niet in.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: NPO Radio 1. 1 uur.
12: Margreet Rijntjes.
5: Voetbalcommentator Arman Lafsaroglu gaan we deze zomer heel veel horen, want hij gaat voor de NOS verslag doen van het WK. Ik spreek hem zo in de perstribune over het WK en over zijn liefde voor het vak. Maar nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters.
18: Bij de marathon in Groningen zijn meerdere mensen onwel geworden. En dat gebeurde op meerdere plekken langs de route. RTV Noord-verslaggever Eva Hulscher is ook bij de marathon. Eva, vertel, wat is er gebeurd?
19: Nou, het is hier denk ik simpelweg een stuk warmer dan de organisatie vooraf had gedacht. Gisteren was het natuurlijk heel erg warm, maar de voorspellingen voor vandaag waren toch dat het ietsje minder warm zou zijn. En dat is niet zo. Het is vrijwel strak blauw boven het parcours. Met als gevolg dat er echt veel mensen onwel zijn geworden. En ik kan zeggen dat het er veel zijn, omdat er inmiddels gewoon te weinig ambulances zijn in de regio Groningen om alle onwel geworden deelnemers te helpen. Ze zijn op zoek naar ambulances buiten Groningen, misschien zelfs tot in Overijssel, omdat er mensen simpelweg langs het parcours in het gras op de stoep liggen, doordat ze door de hitte bevangen zijn. Dat is er op dit moment aan de hand. Tegelijkertijd, dat horen jullie misschien ook, zijn er heel veel lopers nog gewoon onderweg. Maar duidelijk is dat er toch lopers zijn die het niet trekken in deze hitte.
18: Ja, dus er wordt wel gewoon doorgelopen. Waren er veel deelnemers aan de marathon?
19: Ja, in totaal doen er 12.000 mensen mee. Niet alleen aan de marathon. Er was ook een halve marathon eerder op de ochtend gestart. En een 10 kilometer loop nog wat eerder op de ochtend. De marathon begon om 10:30. Nou, vlak voor de start was er nog een klein buitje. Maar al snel brak het helemaal open. Waardoor nu toch iedereen zo op het heetst van de dag in de volle zon moet lopen.
18: Ja, en was het parcours eigenlijk wel goed ingericht op zoveel mensen? Waren er bijvoorbeeld genoeg waterpunten?
19: Nou, dat is nu een beetje de vraag. Er zijn heel veel waterpunten. Die kan ik onderweg zien. Maar ja, je kan misschien de conclusie trekken dat als er zoveel mensen onwel worden, dat er dan niet genoeg zijn. De organisatie en de hulpverleningsdiensten zijn natuurlijk nu in overleg wat te doen. Er is opgeschaald naar grip 1, zoals dat heet. Dat betekent dat er een commandopost is bij start en finish. Dat is op het universiteitsterrein hier een beetje aan de rand van de stad. Daar moeten we nu inschatten wat verantwoord is om te doen met de rest van de marathon. De meeste mensen zullen nog lang niet finishen. Dus dat is afwachten. Maar vooralsnog loopt iedereen hier, die het volhoudt tenminste, gewoon verder.
18: Dankjewel, RTV Noord-verslaggever Eva Hulscher. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is het verste punt dat Israëlische troepen in ruim 25 jaar hebben bezet in het land, zegt verslaggever Sander van Horen.
20: Het is in een gebied met heuvels en hele diepe dalen. Is dit een heel hoog punt. Niet voor niets dat de kruisvaarders daar al dit kasteel hebben neergezet. Inmiddels is het een ruïne in normale tijden voor bezoek bereikbaar. En van daaruit kun je echt de hele verre omgeving overzien. Enorm strategisch.
18: Het Israëlische leger zegt zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In het centrum van Parijs is gisteravond een dode gevallen tijdens ongeregeldheden die ontstonden na de winst van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Een tiener raakte zwaar gewond en ligt in coma. Er werden ook honderden relschoppers opgepakt, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
3: Tijdens de wedstrijd zelf was het nog vrij rustig, maar na het laatste fluitsignaal ging het echt los. Was het natuurlijk overal een groot feest, maar waren er ook ongeregeldheden. In Parijs, bij de Champs-Élysées en rondom Parc des Princes, dat is het stadion van Paris Saint-Germain, maar ook buiten Parijs in een tiental andere steden, in Grenoble bijvoorbeeld en in Bordeaux. In totaal zijn er 416 mensen in heel Frankrijk opgepakt, waarvan 283 in Parijs. En daarbij zijn ook politieagenten gewond geraakt, 7 in totaal, waarvan 1 ernstig in de stad Agen in het zuidwesten van het land.
18: Een deelburgemeester van het centrum van Parijs wil dat de landelijke overheid maatregelen neemt.
3: Ja, dat is de burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs. Het 8e arrondissement is waar de Champs-Élysées ligt. Zij schrijft in een persbericht dat een rode lijn niet alleen is overschreden, maar letterlijk in brand is gestoken. En zij vindt dat de overheid moet erkennen dat het niet in staat is om dit soort bijeenkomsten onder hoogspanning onder controle te krijgen. Dus ze pleiten ervoor dat voortaan bij sportevenementen met een hoog risico toegang tot de Champs-Élysées wordt verboden.
18: Nou, maar rellen of niet, vanmiddag is de huldiging van Paris Saint-Germain.
3: Het feest dat begint straks om 2:00 bij de Champ de Mars. Dat is het park bij de Eiffeltoren. Daar is om 4:00 een optocht van de spelers. Een parade, gevolgd door de huldiging op een podium onder de Eiffeltoren. Daarna gaan de spelers naar het Élysée, waar ze worden ontvangen door president Emmanuel Macron. En vanavond is het groot feest bij Parc des Princes, waar ook net als gisteren grote schermen hangen, waar dus fans het kunnen volgen. En ja, ook nu zijn er veel veiligheidsmaatregelen getroffen. Want er worden vandaag 100.000 fans verwacht. Dus er zijn 6.000 agenten klaar voor vandaag.
18: En dat zei correspondent Saskia Houtuin. In België vielen gisteravond en vannacht hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. En ook viel er veel regen in korte tijd en onweerde het. Door het noodweer raakten veel auto's, serres en tuinmeubelen beschadigd. In Namen werden mensen verrast door snel stijgend water. Sommigen vluchten het dak van hun huis op. De 4e editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald. Ruim 300.000 euro. Bijna 2300 deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. Een 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week.
9: Het NOS-journaal.
18: Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Het klonk zo. Twee keer twee plofjes. Deze vrouw dacht dat er een boom op haar huis was gevallen.
21: We actually thought a tree fell on our roof. So my husband ran outside and he's like, there's nothing.
18: De meteoor vloog gistermiddag om 2:00 plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. En dat was met een snelheid van 120.000 kilometer per uur. Het is een spannende dag voor tennisser Jesper de Jong. Hij is een van de verrassingen op Roland Garros. Als lucky loser versloeg hij 3 tegenstanders en nu wacht in de 8e finale Alexander Zverev. En die is favoriet voor de eindwinst, omdat veel concurrenten al zijn uitgevallen. Dus de druk zal groot zijn op hem, zegt commentator Mark Brasser.
22: Met die ballast stapt Alexander Zverev natuurlijk de baan op. En Jesper de Jong, frank en vrij, en die ziet dat iedereen van iedereen kan winnen op dit moment. Ja, die stapt met een hele andere mentaliteit die baan op. En hij speelde natuurlijk fantastisch in zijn vorige rondepartij tegen Gatchanov. Dus ja, laat het maar gebeuren. Ga er maar staan, knokken tot het einde. Zie maar waar het schip strandt en misschien is het genoeg.
18: Aan het einde van de middag staat de partij van de Jong op het programma. En die is natuurlijk live te volgen bij Langs de Lijn hier op NPO Radio 1. Over anderhalve week begint het WK voetbal in Amerika. Het Nederlands elftal heeft vandaag in Zeist de laatste openbare training afgewerkt. Zo'n 1500 oranje fans stonden langs het veld. En verslaggever Vincent van Rijn, die was er ook. Zijn ze blij om hun voetbalhelden te zien?
23: Nee, zeker. Veel enthousiasme hier bij de fans. Want ja, dat WK is natuurlijk helemaal in Amerika. Ik heb het er met veel fans over gehad. Ja, ze hadden er allemaal dolgraag bij willen zijn. Maar dat is te ver weg, veel te duur. Dus dat kan niet. Dus dit is een van die weinige kansen om die spelers allemaal nog even te zien. Dat is dan ook gelukt. En een uurtje geleden kwamen ze onder luid gejuich het veld op.
24: Liam Robbie, Memphis Depay, Virgil van Dijk.
25: En
0: vader met zoon op zijn nek. Wie heb je allemaal gezien al?
2: Nathan Akay, Weghorst, Frenkie, Gakpo, Memphis.
0: Ja. Nou, er zijn er al een hele hoop en het is zo druk dat je wel even op de nek van je vader moest.
2: Ja.
0: Gaat dat nog een beetje?
4: Ja, lukt prima. Ja hoor, zeker.
0: Hoe is
4: ja,
0: de training tot nu toe?
4: Ja, leuk. We zijn leuk bezig. Je kunt goed kijken en mooi dichtbij.
0: Je gaat nog wel een uurtje volhouden zo?
4: Jawel, dat komt nou niet zo, maar hier wel. Ja, zeker.
2: Wout Weghorst, Nathan Akezik, Hato, Raderoon.
0: Ze zijn een rondootje aan het doen, hè? Zo snel ja. mogelijk de bal aan het tikken.
2: Ja, zeker. Ja, het ziet er wel netjes uit, hoor.
8: De spelers ogen in goede conditie.
0: Gelukkig.
8: Gelukkig. Ze hebben tot nu toe al meer dan 20 keer rond kunnen spelen voordat de ander erbij komt. Dus dat lijkt me heel gunstig. Dus ik heb hoge verwachtingen. Ja, ik kijk al uit naar New York.
0: Wat zijn die hoge verwachtingen?
8: Die hoge verwachtingen is dat we heel ver komen. En misschien wel de finale. Daar gaan we in ieder geval van dromen.
0: De Oranje fans zijn natuurlijk altijd optimistisch. Maar ja, nu wordt er ook al gezegd, er zijn ook wel heel veel andere sterke landen.
8: Dat is waar, dat is waar. En zoals geloof ik de bondscoach al zei, wat dat betreft is Nederland misschien niet favoriet. Maar de meeste teams willen niet tegen Nederland spelen. En dat zegt wel wat.
0: De ronde is afgelopen. Applausje hier.
8: Ja, zeker. Helemaal verdiend.
23: Ja, en niet alleen de rondo is afgelopen. De hele training is inmiddels afgelopen. Na precies een uur eindigde met een positiespel. Maakte de bondscoach Ronald Koeman er een eind aan. En gaan alle Oranje fans, veel jonge kinderen erbij, vaders, moeders, die gaan allemaal weer naar huis. En dan is het woensdag dus nog die oefenwedstrijd. En daarna tegen Algerije in de Kuip. En daarna vertrekt het Nederlands elftal richting de VS.
18: Dankjewel, verslaggever Vincent van Rijn. Het weer nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken die buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. En dan wordt het maximaal 25 graden.
24: Van Clemens naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag.
25: Goedemiddag, Margreet. Er is niet al te veel aan de hand op de Nederlandse wegen, gelukkig. De werkzaamheden ten zuiden van Amsterdam op de A9 veroorzaken wel file op de A4 vanuit Den Haag tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar rijdt het langzaam over 6 kilometer. En op de A10 Zuid richting Den Haag tussen de afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten.
26: NPO Radio 1. Max.
27: De perstribune. Margreet Rijntjes.
24: Arman Afsaroglu, we hoorden net Vincent. Die was bij die openbare training van het Nederlands elftal. Jij bent ook net geweest.
28: Ja, ik kom net uit Zeist rijden. Ik kon een kwartiertje kijken, want daarna moest ik hierheen. Ja. Maar het was leuk. Je voelde ook aan de spelers, het gaat beginnen. Virgil van Dijk voorop, kwam hij zo naar buiten. Het gaat echt beginnen. Ze zijn er allemaal. En ze gaan over een paar dagen naar Amerika.
24: Ja, een soort buzz voelde je.
28: Ja, het was leuk. Ook voor die fans om die spelers een keer te zien. Dat gebeurt niet zo vaak. Nu was het een open training, dus er waren best veel mensen. En iedereen had er wel zin in.
24: Ja, gisteravond natuurlijk de Champions League finale. Deed je verslag van hier op de radio met Mark Kloostra. Je doet natuurlijk radio TV. Heb jij geen voorkeur?
28: Radio is mijn eerste liefde, zal het altijd blijven. Maar tv heeft een veel groter bereik. Dus dat is dat zeggen heel veel mensen. Radio is het leukst, maar tv bereik je meer mensen mee.
24: Ja, ja. Zo. En als je dan moet kiezen, wat wordt het dan?
28: Ja, dan tv wel.
24: Ja? Ja. Door dat bereik. Ja.
28: Maar ik zou radio nooit willen opgeven.
24: Nee.
28: Dat is
24: nee, want
28: leuk.
24: De eerste liefde, hè?
28: Ja.
24: Die blijft altijd
28: Precies.
24: bij je. Arman Afsaroglu, jij reist binnenkort af naar de Verenigde Staten. Want jij bent de vaste voetbalcommentator van de NOS. Je gaat verslag doen van het WK. Wanneer vertrek je naar Dallas?
28: Nee, ik ga eerst nog naar New York, want daar speelt Nederland nog tegen Oezbekistan. Een vriendschappelijke wedstrijd, die gaan wij ook uitzenden. Daar doe ik het commentaar bij op de televisie. Dus ik vertrek komende zaterdag eerst naar New York en dan richting Dallas. Ja.
24: Leuk
28: ja,
24: fase.
28: Ja, heel avontuur.
24: Superleuk. Ron Vergouwen, onze mediadeskundige, verheug jij ook op het WK?
29: Ik begin er wel langzaam een beetje in te komen.
28: Je kijkt er heel moeilijk bij, Ron.
29: Nou ja, dat heb je toch altijd. Je, bedoel, ja. het gewone publiek, jullie zijn er al, werken er al maanden naartoe. Maar het publiek, dat zie ik mezelf ook even onder. Ik ben een sportliefhebber, maar ik ben geen deskundige. Dus ik moet er altijd even ingroeien. Maar langzaamaan, gisteren inderdaad Champions League wedstrijd, finale. En vandaag, vanaf vandaag zit ik er helemaal in, Margreet.
24: Okay, ja.
29: En ik ga dingen van jou laten horen. Arman, je was al heel benieuwd wat ik ga laten horen. Dus zet je schrap. Aan het einde van het uur een blik op dat wat wij allemaal hier in deze studio het mooiste medium vinden. De radio, met bloopers en een radiomoment van de week. En dat heeft ook te maken met Oranje.
24: Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
27: De perskaart.
24: Arman Afsaroglu, geboren op 9 augustus 1989 in Rotterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit gaat zeker mee in mijn koffer naar het WK.
28: Zonnebrandcreme.
24: Ja. Dit is een van de moeilijkste aspecten aan mijn werk.
28: Ja, de kunst om op het juiste moment exact het juiste te zeggen. Want dat is de moeilijkheid. En daar streef je eigenlijk altijd naar. En als je dat voor elkaar krijgt, ja, dan ben je een goede commentator.
24: Ik heb een zwak voor deze sporter.
28: Ja, Roger Federer. Daar is ik altijd dol op.
24: Van deze collega heb ik veel opgestoken.
28: Keek altijd erg op. Nog steeds wel tegen Frank Snoeks. Die vind ik echt een voorbeeld voor hoe hij commentaar geeft.
24: Dit boek maakte indruk op mij.
28: Ik las heel veel vroeger. Vooral als kind. Ja, alles van Jan Terlouw vat ik echt. Dus koning van Katoren, zeg ik dan maar.
24: Bij deze geur denk ik aan mijn jeugd in Rotterdam.
28: Ja, echt werkelijk geen idee. Wat is een typisch Rotterdamse geur?
24: Nou, of wat er gekookt werd.
28: Wat er gekookt
24: of
28: werd.
24: Of de parfum van je moeder. Kijk, ik bedoel, alles kan je zeggen.
28: Al heel veel opties, maar weet je, ik heb echt geen idee.
24: Okay, nou,
28: ik ga er nog eens over nadenken.
24: Ik kruis achter. Dit is de meest bizarre manier waarop mijn naam ooit is uitgesproken.
28: Ja, er zijn wel een hoop bizarre manieren van geweest. Er is zelfs nog een collega geweest die heeft een compilatie gemaakt van alle presentatoren op Radio 1 die het verkeerd uitspraken. Heb ik erg om moeten lachen, maar nee, ja, je kon zo gek niet bedenken. Afsaraak, la. En sommigen die stopten na één lettergreep. De beste, die vond ik iemand die durfde het gewoon niet aan en die zei Arman. Dus er zijn heel veel verschillende opties geweest.
24: Dit is mijn laatste vraag aan ChatGPT.
28: Ja, zo, dus moet ik hem er even bij pakken. Dus, ik vraag wel veel, moet ik zeggen, de laatste tijd. Oh, hier. Gezond eten nabij Canvas Hotel in Dallas.
27: Luister de perstribune ook via onze podcast.
24: En die heb je niet nu verzonnen, hè?
28: Nee, die staat er echt in. Want ik dacht, ik ga naar Amerika. Daar is het vaak ongezond. Dus ik moet me voorbereiden op wat ik daar moet gaan doen om niet 20 kilo zwaarder te komen.
24: Ja, en wat zei Chad?
28: Er zijn wel wat saladebarren en situaties. Maar je hebt er allemaal een auto voor nodig. Want je kan nergens naartoe lopen in Amerika. Dus je moet rijden.
24: Ja. Maar ik neem aan dat jullie een auto tot je beschikking hebben, toch?
28: Die hebben we, ja. Dus ja. Dat komt goed uit.
24: Ja. Ben je een beetje zenuwachtig ook?
28: Nee, dat niet. Nee, maar waar zou ik zenuwachtig voor moeten zijn?
24: Ja, weet ik niet.
28: Nee, ik heb veel grote toernooien inmiddels wel meegemaakt. Ik stap niet met zenuwen straks het vliegtuig in. Nee. Het is een lange periode dat ik weg ben. Dat vind ik nog wel zenuwachtig. Het is meer dan een maand. Ook weg van je kind. Dat zo lang ben ik nog nooit weg geweest. Dat is misschien de enige spanning die er nog op zit, maar verder niet.
24: Hoe oud is je kind?
28: Mijn dochter is 4.
24: Oké. Okay. Ja. En heb je erop voorbereid? Papa gaat weg?
28: Ja, heel veel. Dus ze weet het wel. Maar ja, hoe ze ermee omgaat, dat weet je niet.
24: Nee. Roger Federer, de tennisser, daarvoor heb je een zwak. Heb je veel gekeken naar Roger Federer?
28: Heel veel. Heel veel. Wimbledon, zoveel uren achter die tv gezeten. En Federer was de mooiste sportman die er was. De gracieus, elegant in alles. En vooral toen hij begon te verliezen, toen werd het nog mooier. Want toen werd hij menselijk. En dan hoopte je dat hij zou winnen. En dat deed hij eigenlijk te weinig in die laatste jaren. Maar ik heb een enorm zwak voor hem. Als hij speelde, dan keek ik altijd.
24: Ja, want je zegt, toen werd hij menselijk.
28: Ja.
24: Was het daarvoor meer een tennismachine die gewoon heel goed kon tennissen?
28: Ja, dat als sporters blijven winnen, dan wordt het altijd een beetje saai. Dan ga je voor de underdog meer partij kiezen. Maar toen er anderen kwamen, ja, toen werd Federer voor mij nog groter. Want toen zag je zijn worsteling en toen zag je dat hij inderdaad kon verliezen. En dat deed hij ook altijd op zo'n mooie manier. Altijd de rust, altijd de controle, altijd sportief. En als hij toen wel eens won, ja, dat was fantastisch.
24: Ja. Zegt dit iets over jou, dat je dit belangrijk vindt in een sporter?
28: Ja, dat denk ik niet. Nee.
24: Rust?
28: Nee, niet echt. Nee hoor, ik vind het denk ik ook prima als sporters wel boos worden. Maar ik denk niet dat het per se iets over mij zegt.
24: Nee.
28: Ik ben wel rustig van huis uit, maar ik kan ook wel genieten van sporters met emotie hoor.
24: Ja, en Nadal die won het niet van Federer. Ja, want die vond ik altijd.
28: Ja, ook Nadal was geweldig. Dus als ze tegen elkaar speelden vond ik het altijd moeilijk. Maar net altijd toch Federer.
24: Het werd toch
28: ietsje,
24: Federer.
28: Ietsje mooier. Ja,
24: die won van jou. Ja.
28: Ja.
24: Arman Afsaroglu is de gast. Sinds 2013 is hij sportjournalist bij de NOS. Op zowel radio als tv doet hij verslag van voetbalwedstrijden, maar ook van atletiektoernooien en wintersporten. Hij belandde in Hilversum doordat hij voor zijn afstudeerscriptie onderzoek deed naar de positie van sportverslaggeving binnen de journalistiek en de baas van NOS Sport interviewde. Toen hij vroeg hoe je commentator kon worden, mocht hij een test doen. De rest is geschiedenis. Dit WK is hij dus een van de belangrijke NOS-commentatoren. Dit uur Aman Afsaroglu op de perstribune van Max.
27: De perstribune
26: op NPO Radio 1.
27: Wie luistert, weet meer.
24: Eigenlijk is het zaadje voor jou als journalistiek begonnen bij het voorlezen van een voorleeswedstrijd als 11-jarige.
28: Nou, ik weet niet of het daar is begonnen, maar ik heb dat wel gedaan. Toen mocht ik met. Ze vonden het best goed. Dus ik won toen een paar regionale toernooien. En toen deed ik mee aan de landelijke finale, inderdaad. Maar ik denk niet dat het zaadje daar is geplant. Ik hield gewoon altijd van voetbal. En vooral van voetbal kijken. Ik deed het op pleintjes en tegen de muur aan met vrienden thuis. Maar ik heb nooit op een club gezeten. Maar het was altijd voetbal kijken en erover praten. Dus ja. Dat zat er al zo vroeg in. En begonnen met het luisteren naar de radio. En ik heb het nogal laatst aan wat mensen gevraagd. Maar die zeiden, ja, echt toen je zo jong was, wilde je dit al. Dus dat zat er gewoon al heel vroeg in.
24: Maar je hebt dus niet zelf gevoetbald?
28: Nee.
24: Want ik geloof dat je moeder dat niet wilde. Nee, die vond het te link,
28: te agressief. En later kon ik het zelf doen, maar dacht ik, laat maar. Toen hoefde het niet meer.
24: Nee. Welke sport heb je wel gedaan?
28: Ik heb tot mijn grote schaamte gekorfbald. Ja, daar maken ze me nog steeds belachelijk mee, collega's. Maar het is echt waar. Bij de Trekvogels in Rotterdam. Ik heb nog gebadminton zelfs. Gesquashed. Ja, dat is het wel een beetje.
24: Ja. Maar ik begin over de voorleeswedstrijd. Ja. Omdat je toen een abonnement op Lemniscaat kreeg, de krant.
28: Zeker.
24: Ja, en daar later hoofdredacteur werd.
28: Ja.
24: Waar gingen de stukken over in die krant?
28: Nou, dat was een boekenkrant geleerd aan de uitgeverij in Kraling in Rotterdam. En die werd geschreven door jongeren van 13, 14, 15 jaar. En dan mochten ze boeken lezen en daar stukjes over schrijven, over wat ze van die boeken vonden. Liefst niet te kritisch, want de boeken waren wel van de uitgeverij.
24: Oh, ja. Censuur eigenlijk al.
28: dat viel wel mee. Maar ze vonden het wel leuk als je positief was, met name over hun boeken. En je mocht dan ook schrijvers interviewen. En ja, ik vond dat altijd wel leuk. En ik heb er toen een paar jaar voor geschreven. En daarna vroegen ze me of ik er leiding aan wilde geven toen ik 19, 20 jaar was.
24: Ja. En hoe ervoer je dat?
28: Ja, ik vond dat wel leuk. Ik vond het leuk. Ik vond het altijd leuk om te lezen. Daar begon het altijd mee. Taal, altijd een talig persoon geweest. Ik hield ervan voorgelezen te worden. Dat zei mijn moeder altijd. Heel veel, heel vaak. En later ging ik zelf ook heel veel lezen. Ik had altijd een boek mee. Overal waar ik naartoe ging. Altijd onafscheidelijk met mijn boek. Dus toen ik dit mocht doen, vond ik dat alleen maar leuk.
24: Ja. Ja. Overweeg je wel eens een boek te schrijven?
28: Nee, dat is een beetje weggezakt, moet ik zeggen. Ik lees nog steeds wel. Maar toen ik eenmaal die voetbalbubbel echt instapte, zit ik er ook helemaal in. En dan is die blik ook steeds meer vernauwd tot aan voetbal en nog meer voetbal. Ja.
24: Oké, maar ja, het is altijd gevaarlijk, hè? Te veel
28: Zeker, het is gevaarlijk, maar ik vrees dat ik ben al op dat pad gestapt. Er is geen weg terug meer, vrees ik.
24: Want je ging schrijvers interviewen, welke herinner je?
28: Goh, ik herinner me er heel weinig meer. Ik heb er echt veel geïnterviewd, maar zijn er interviews die me... Oh ja, er was een Amerikaanse schrijver, John Green. Die heeft The Fault in Our Stars geschreven. Dat is heel succesvol verfilmd nog. Die was toen writer in residence in Amsterdam. Die schreef boeken voor 16-jarigen. En die heb ik toen bij het Vondelpark geïnterviewd. Dat vond ik wel leuk, omdat dat werd heel groot later, dat boek en die film. Dus dat herinner ik me nog wel.
24: Nou ja, en in het Engels dus.
28: Ja, het was in het Engels, ja. Toen was ik jaar 17, 18. Ja, dan, dat hielp wel om gelijk al een beetje je horizon te verbreden.
24: Ja, ja. Goh, wat leuk.
28: Ja.
1: Arman, we gaan eens even terug in de tijd. Wat denk je wat het oudste is wat ik van jou heb kunnen vinden?
28: Ja, zo oud ben ik niet rond. Dus
1: we gaan 13 jaar terug in de tijd. Wedstrijd. 2012. Wat zou dat kunnen zijn?
28: 2012? Toen was ik nog niet voetbalcommentator.
24: Nee.
28: Oh, nee, weet ik niet.
1: Het komt uit het Radio 1-journaal. Het was ook geen sportfragment. Je doet namelijk verslag van de chaos die dag op het spoor.
6: Gaan we naar collega bij de NOS, Aman Afsaroglu. Aman, je gaat vanaf Rotterdam vertrekken. Heb je ook je plannen inmiddels wat aangepast? Of?
7: Ja, ik ga een trein eerder nemen vanaf Rotterdam-Alexander om 7:45. En ik hoop dan toch om 9:00 in Hilversum te zijn. Maar ik moet overstappen op Utrecht Centraal, dus je weet nooit hoe dat gaat.
6: Nou, ook al overstappen op Utrecht, dat is wel het probleempunt?
7: Ja, dat is het probleempunt, want het is daar een grote chaos al dagen. Dus ik vrees dat ik ook wat vertraging ga oplopen. Maar ik heb net nog even de reisplanner bekeken. En daar staat dat het nog allemaal goed gaat. Dus misschien komt dat gewoon goed.
24: Laten we het hopen. We houden contact.
1: Was jouw allereerste verslag op de radio
28: echt,
1: eigenlijk.
28: Ik herinner me hier helemaal niets meer van. Maar heel leuk. Heel leuk.
24: Maar je bent de rust zelf.
28: Nou, nogal. Ja, als ik hiernaar luister, hoor ik vooral... Klinkt het alsof mijn broer tegen me aan het praten is. Want die is 10 jaar jonger en die klinkt nu exact zo. Ja, vind ik heel grappig.
24: Ja, wat grappig. Overigens, als we dan teruggingen in de tijd... wat ik vond als eerste in, ik geloof op Google of zo... Ja. Was een ingezonden brief van de 17-jarige Afsaroglu in de NRC... Ja.
5: waarin je uitsprak over de Armeense kwestie. Ja. In die zin dat je een oproep deed eigenlijk tot een soort verzoening.
28: Ja, dat was een hele lieve oproep was dat. Ik weet het.
5: Laten wij de huidige generatie Turken, Armenen met elkaar in gesprek gaan.
28: Ik was toen in die fase heel erg bezig met mijn afkomst. En met mijn waar ik vandaan kom en wie ik was. En identiteit en nationaliteit en zo. En ik was echt tot over mijn oren verliefd op een Turks meisje. Wat ook niet hielp, want er kwam een soort loyaliteitskwestie van... ik ben Armeens, mag ik dit wel, kan ik dit wel? En toen heb ik zo'n brief geschreven. Ja, als ik er nu aan terugdenk, denk ik, het is lief. Maar verder, meer dan dat was het
5: nee, ook. Want je riep op tot gesprek. Ja. Is dat ooit gebeurd?
28: Nee. Nee, de relaties zijn volgens mij wel iets beter. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik was er heel veel mee bezig vroeger. Profielwerkstukken over geschreven, vragen stellen aan mijn ouders altijd... Dat is helemaal niet meer zo.
5: Nee.
28: Als jongere, denk ik dat je die vragen dan stelt. En het is bij mij, ik voel me nu gewoon eigenlijk wel helemaal Nederlander. En dat vroeger was het meer van wie ben ik en waar kom ik dan vandaan en wat ben ik precies. Maar nu is dat niet meer zo.
5: Ja, was dat onrustig eigenlijk?
28: Ja, een beetje wel. Het was een fase dat mijn vader ook vaak tegen me zei van. Besef je dat je nooit helemaal voor Nederlander zal worden aangezien in dit land? Hoewel je er wel geboren bent, hoewel je dat wel bent. Dus dat dacht ik, ja, is dat echt zo? En hoe gaat dat dan werken? Maar ik heb er in mijn werkzame leven eigenlijk amper last van gehad. Dus dan is dat gevoel ook weggeëpt, totaal. Ja.
5: Over je vader gesproken, dat vond ik ontzettend mooi. Dat jij vertelde, je was dus als klein jongetje hartstikke voetbalfanaat.
28: Ja.
5: En fanatiek. En je ging op teletext kijken hoe gaat het met die en die wedstrijd. En dat je vader dus tegen dat zesjarige jongetje zei... je kan het ook op de radio horen. Dat vond ik zo lief.
28: Dat is echt een van de vroegste herinneringen, gek genoeg, die ik heb. Maar ik weet nog echt dat hij toen die radio aanzette. En van, kijk, hoe kan je het horen? En dat is altijd gebleven. Ja,
5: want dat was langs de lijn natuurlijk.
28: Ja.
29: Zullen we even gaan luisteren naar een van de meest bijzondere wedstrijden uit de recente Nederlandse voetbalhistorie, waar we ook jouw stem horen. De kampioenswedstrijd van Feyenoord 2017. De laatste minuut ter plaatse dus voor langs de lijn Arman.
10: Goedemiddag en welkom vanuit de Kuip, de voetbaltempel van Nederland, waar de hoop de afgelopen 18 jaar het enige was waar supporters zich aan vast konden klampen. Hoop op betere tijden, hoop op succes en hoop op de eerste landstitel sinds 1999. Dit is de dag dat het moet gebeuren. Geen excuses meer, geen tweede kansen. Verlossing op het grootste trauma uit de clubgeschiedenis. Er is afgetrapt bij
11: Feyenoord. Zie jij wat?
10: Heracles Almelo en het is veel rook. Dat zie ik op de monitor, dat zie jij ook Hugo in de studio. Maar ik zit hier gewoon op de commentaarpositie. En ik zie het spel prima met Feyenoord in balbezit. Jan-Arie van der Heijden. Wat een bizarre sfeer en ambiance in de Kuip. We wisten dat dit stadion sfeer kon maken. Maar het sloeg echt alles wat er gebeurde vlak voor de aftrap. Natuurlijk kan de Kuip schudden en deinzen op de grondvesten. Maar zo extreem als toen de laatste tonen van de muziek uitstierven, heb ik het nog nooit meegemaakt. Feyenoord gooit aan de rechterkant van het veld. De eerste bal naar Kuit. Die wordt daar verdedigd. Oh, daar glijdt iemand uit. Kuit naar de kant. Goal voor Feyenoord. Dirk Kuit dan in de binnen 20 seconden. Wie anders dan Kuit? De redden supporters het veld op. Een bierdouche komt dan naar beneden. De 100ste goal van Kuit in de Eredivisie voor Feyenoord. En Feyenoord leidt in de kampioenswedstrijd met 1-0 tegen Heracles. Wat een begin. Wat een begin in de Kuip bij Feyenoord. Heracles een slippertje achterin bij Heracles. En Kuit profiteert. Kuit schiet binnen. Feyenoord staat voor en die supporters die moeten weer terug. Alle spelers uit de dugout afgestormd op Kuit. Die moeten weer terug die dugout in. En oh, wat is dit ongelooflijk om te zien. Na die sfeer van het begin kon je ook...
29: Arman, je zit er onbewogen naar jezelf te luisteren.
28: Omdat ik het heel vaak heb teruggehoord, Ron. Echt heel vaak. Ja.
29: Je kunt het letterlijk spelen.
28: Ja.
5: En als je dit dan heel vaak terughoort, wat denk je dan?
28: Het was oké.
5: Okay.
28: Het was goed, denk ik. Er zit ook een enorme fout in waar ik me altijd aan stoor. Want er kwamen helemaal geen supporters het veld op. Alleen ik zag vanuit mijn commentaar, zag ik zoveel mensen springen aan de andere kant van het veld. Maar dat waren gewoon de spelers. Maar toen dacht ik, ik zei dat. En toen had ik wel, ik dacht, oh wacht, ik heb nu dus gezegd dat de mensen het veld op kwamen lopen. Dat is helemaal niet waar. Dus toen moest ik, het was eigenlijk gewoon een leugen. Ik zei, die supporters moeten weer terug. Ik vader helemaal niet.
5: Ja, je moet toch
28: maar
5: wat?
28: Ik dacht, ik moet wat.
5: Ja.
28: Maar verder was het gewoon goed.
5: Ja.
28: Ik weet nog heel goed, Edwin Cornelissen zat naast mijn collega. En die keek me aan. Wat doe jij nou? Want ik gooide echt alles eruit bij die goal. Ik heb nog nooit zo hard gas gegeven. En dat was goed bij dit moment. Ja.
5: Vond hij dat oké? Of
3: Was
11: nou, hij keek me wel aan van wat gebeurt hier? Wat doet hij? Maar het klonk goed. Ja.
3: Nou ja, het interessante is dat, ik zat er nu natuurlijk ook weer op naar te luisteren, dat het zo knap is dat het vloeiende zinnen blijven.
11: Ja, dank je. Maar zo voelt het helemaal niet.
3: Nee?
11: Het is, nee, dit vak, als je dit, als je er eenmaal in bedreven raakt, dan komen die vloeiende zinnen bij mij althans vanzelf. Dan weet je dat het wel komt. Je moet geen twijfel meer hebben. Als je even vastloopt, dan moet je vertrouwen op het feit dat het wel weer komt.
3: Ja.
11: En op de radio is het, radio is een soort jas voor mij. Ik kan die zo aantrekken en ik weet precies wat er gebeurt. En hier was ik nog best wel jong. Maar had ik dat ook al een beetje.
3: Ja. Ja. Nou ja, en Arno Vermeulen, NOS Sport, hè, de baas van het voetbal ook, die zag het ook in jou, of die hoorde het ook in jou. Wat een droomscenario trouwens. He, je komt daar om een interview te doen met hem.
11: Ja.
3: En nou ja, jij denkt, ik ga de stoute schoenen maar eens even aantrekken en zeg, goh, hoe word je eigenlijk commentator? Vond hij blijkbaar een leuke vraag.
11: Ja, ook wel heel moeilijk ergens, want je moet je voorstellen, dit is dus een droom. Dit is de enige baan die ik ooit heb willen doen. En er is maar één man die er eigenlijk over gaat.
3: Ja, die zit echt
11: in heel het land.
3: Ja.
11: Hij is de enige. En want dat was zo ging het gewoon. Hij bepaalde. Dus het was een hele kleine kans. Of nee, een hele grote kans.
3: Ja.
11: En toen was het dus, nou misschien. En toen dacht ik, dit gaat niet gebeuren. Maar ja, hij zag het dus wel in me zitten. Ja,
3: ja geweldig. Maar goed, je dacht, en ik ga het vragen ook.
11: Ja, tuurlijk. Dit was de kans. Het was een van de redenen überhaupt dat ik die scriptie daarover wilde schrijven.
3: Oh ja, want je dacht, tuurlijk, dan kan ik hem interviewen
11: precies,
3: legaal.
11: Natuurlijk.
3: Slimmer ik.
11: Ja, dat was het idee.
3: Ja, doe je dit vaker op deze manier?
11: Ja, wel. Ja. Ik denk wel, probeer wel na te denken over hoe ik kom waar ik wil zijn.
3: Strategisch heet dat.
11: Ja, strategisch denker, dank je.
3: Ja, absoluut. Dat vak, hè, waar je ontzettend veel van houdt. Wat heb je je eigen moeten maken?
11: Ja, rust. Dat zegt iedereen die eraan begint. Ik was een stuiterbal. Dus die eerste jaren dan mocht je ook naar grote stadions in het buitenland. En dan zat je vaak naast die ervaren collega's die een tikkeltje cynisch waren. Ben ik nu ook een beetje geworden, zeg ik erbij. En die keken me altijd aan van, jongen, rustig aan. Ja, het is leuk, ik weet het, maar rustig aan. Dat had ik helemaal niet. Dat was ook wel aanstekelijk toen. Het is ook wel leuk als er een jong iemand bij komt, vind ik nu ook, die dan heel enthousiast is en dingen voor het eerst beleeft. Maar als ik nu terug luister, denk ik wel, oké, het was wel heel enthousiast. En nu heb ik iets meer rust.
3: Ja, want als je zegt, ik ben ook een beetje cynisch geworden, waar dan over?
11: Als je vaker bij grote wedstrijden bent en vaker al die Europese stadions ziet, dan is het niet meer nieuw. Dus het is, en de voetballerij herhaalt zichzelf altijd in een eindeloos patroon. Dus daar komt dat een beetje van.
3: Oké, I've been there.
11: Ja.
3: Ik vind
11: het nog steeds fantastisch hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar dat uiteindelijk wordt iedereen het wel een klein beetje in dit vak.
3: Jouw ISBN-collega Vincent Schildkamp was hier ook een paar weken, maanden. Ik weet eigenlijk niet precies.
11: Maar jullie hebben veel commentatoren
3: langs gehad. Ja, precies. Hartstikke leuk. Die zijn altijd leuk om te gast te hebben. En die sprak ik natuurlijk ook over het vak. En hij zei wat hij nodig had was soms denken, ik moet niet te veel praten. Dus hij vertelde dat hij letterlijk op zijn wedstrijdformulier opschreef, niet te veel praten.
11: Ja, heb ik ook gedaan. Ja.
3: Gedaan, niet meer.
11: Nee, niet meer.
3: Nee.
11: Maar ik ben natuurlijk begonnen bij de radio. En bij de radio praat je het vol. Wat er ook gebeurt, je praat het vol. En dan ga je naar tv en dan moet je dat niet doen. En ja, toen heb ik ook in het begin wel opgeschreven van, hou je mond. En uiteindelijk dan leer je het en dan stop je daarmee.
3: Ja. En hij had ook opgeschreven, niet te negatief. Dat hij soms, zijn houding moest ook energiek blijven. Hij had echt een paar dingen. Heb jij een leeg formulier wat dat betreft aan aanwijzingen aan jezelf?
11: Nee.
3: Wat staat daar?
11: Dat doe ik niet.
3: Jij zet niks neer, bedoel je?
11: Ik zet niks neer. Nee, niet dat soort instructies aan mezelf. Nee. In het begin dus wel over dat niet te veel praten, maar nee, verder niet.
3: Nee.
29: Laten we eens even gaan luisteren naar jou als tv-commentator. Het is natuurlijk heel eervol dat je voor een tv-commentaar mag doen bij een wedstrijd. Maar vooral natuurlijk als het van het Nederlands elftal is. De eerste die je deed, dat was het vriendschappelijke duel tussen Nederland en Schotland, 2024. We horen eerst even een stukje uit een vlog van de NOS, vlak voor die wedstrijd, waarin je wordt gevraagd hoe je je voelt. En let even niet op de slechte geluidskwaliteit.
12: Ik heb er een beetje zin in. Ik heb er zin in. Ik ben ook bloednerveus. Ja. Dat is het Nederlands elftal. Ik mag een commentaar maar geven. Dat is het hoogste haalbare voor de commentator.
13: Goedenavond vanuit de Johan Cruijff Arena. Waar het grote aftellen is begonnen. Het aftellen naar de zomer. Het aftellen naar een nieuw eindtoernooi met het Nederlands elftal. Gakpo. Reinders. Schiet maar eens. Natuurlijk. Tijani Reinders. En dat is een schitterende goal.
4: En ook een schitterende manier om die eerste te maken voor het Nederlands elftal. Gakpo. Oranje schuift op. Gakpo naar binnen toe. Voorzet. Goed. En de kopbal ook goed. Doelpunt. Wijnaldum 2-0. De hoekschop in de 84ste minuut. De kopbal van Wout Weghorst. 3-0. Maan. Goed vrijgespeeld door Rijn. Dus die werkelijk een fantastische wedstrijd speelt. En hier een nieuwe assist achter zijn naam krijgt. Malen 4-0. En zo gaat het opeens hard. En opeens is het Nederlands elftal toch echt gaan swingen. In deze tweede helft. En zie je wat er allemaal mogelijk is.
24: Op het juiste moment het juiste zeggen, hè?
28: Ja, dat was dit niet helemaal hoor. Maar het was prima.
24: Ja, heb je dat wel dat je soms naar huis rijdt en denkt... Ja, dit was gewoon alles... Nou ja, of het merendeel het juiste op het juiste moment.
28: Vrijwel nooit. Nee? Op de radio wel vaker dan op televisie. Maar niet, dat gebeurt zelden. Daarom vind ik Frank Snoeks ook zo goed. Die noemde ik net. Want die heeft een bepaalde kunst. Dat heeft ook te maken met de grootte van de wedstrijd die hij heeft verslagen. Want daar heb je ook een grotere kans om het juiste te zeggen. Je hebt ook een grotere kans om het te verprutsen. Maar die heeft op een paar momenten heeft hij echt hele goede zinnen eruit gegooid. Dat vind ik echt heel knap dat je dat doet. Want dat kan je niet voorbereiden. Die momenten ontstaan vanuit het niets.
29: Zullen we even naar gaan luisteren? Even Frank Snoeks. Straks mag je uitleggen waarom dit zo'n mooi voorbeeld is. Voorbeeld in de finale van de Europa Cup 2 in 1995... tussen Arsenal en Real Zaragoza.
9: Najim. Bardessa staat buiten spel. Dus schiet Najim zelf. Najim! Oh, ha, ha, ha, ha. Najim! Wat een weergaloos doelpunt. Mohamed Ali Najim beslist deze Europa Cup 2 finale. Die bal die ging in een baan om de aarde. Kwam uit de dampkring. En Seaman was te verbluft om nog goed adequaat te kunnen reageren. Dit kun je geen keepersfout noemen. Dit is een doelpunt zoals je er zelden een ziet. Zoals ik er deze eeuw nog niet één heb gezien. Dit is het doelpunt van de eeuw. Van Najim. Die ziet dat Bardessa buiten spel staat en daarom zelf schiet. Echt in de allerlaatste seconde van de tweede verlenging. Najim is de naam. Mohamed Ali. Hij speelde bij Barcelona, Tottenham Hotspur. En nu bezorgt hij Real Zaragoza met dit moment. Met dit doelpunt van de eeuw. De Europa Cup 2. De Europa Cup voor bekerwinnaars.
28: Ja, is toch prachtig?
24: Wat?
28: Ja, het is een heel mooie goal. Hè? De bal vanaf de middenlijn over de keeper heen. Maar dat je dan, je hoort hem bijna nadenken van hoe ga ik dit omschrijven? Toen hij zijn naam nog een keer noemde en dan komt hij met die bal die een baan om de aarde uit de dam kan. Nou, dat vind ik echt kunst. Kijk, ik ben echt liefhebber van dit vak. Ik, op vrije middagen kan ik gewoon uren op YouTube video's kijken van commentatoren uit Engeland, uit Amerika. Er is een Amerikaanse commentator in de NBA bij het basketbal. Die heeft een bepaalde catchphrase. Als iemand een heel belangrijke dunk maakt of een schot, dan zegt hij bang. Doet al 20 jaar doet hij dit. En dan heeft hij op 3 bepalende momenten ongeveer in zijn hele bestaan heeft hij 2 keer bang gezegd. Bang, bang. En dan denk je, waar gaat dit over? Ja. Maar dan dat is zo groot, wordt dat opeens.
24: Ja.
28: Ik vind het vak gewoon heel mooi. En dit is echt een geweldig fragment.
24: Ja, het poëtische ervan.
28: Ja, kijk, ik hou van taal. En Frank ook. Ik hou ook van commentatoren die heel mooi taalgebruik bezigen. En dat kan Frank heel goed. En dat vind ik wel knap van hem.
24: Ja. Nou, is dit iets wat inderdaad meer commentatoren hebben gezegd, dat ze dan op YouTube naar filmpjes kijken?
28: Ik weet het.
24: Ja.
28: Wat denk jij daarvan, Margreet?
24: Nou, nee, ik vind dat gewoon heel erg leuk.
28: Ja.
24: Dat ik denk, ja, dan hou je echt van je vak. Word je ook geïnspireerd door de dingen die je dan bij collega's ziet, wel eens?
28: Ja, wel geïnspireerd, maar tegelijkertijd nooit denkend, dit moet ik ook doen.
24: Nee.
28: Want dat moet je helemaal nooit doen. Je moet een eigen stijl zien te ontwikkelen, zien te vinden, waar je je prettig bij voelt. Dus ik ga dit ook helemaal niet nadoen. Ik ben ook op televisie een heel andere commentator dan op de radio. Dus geïnspireerd wel, dan denk ik, wauw, wat mooi. Maar niet dat ik denk, oh, dit moet ik zo doen.
24: Nee, maar en op de tv ben je anders dan op de radio?
28: Ja, heel anders. Veel minder enthousiast bijvoorbeeld. Omdat ik vind dat als het op tv, als het te enthousiast commentaar wordt gegeven, vind ik het zelf altijd een beetje vermoeiend als kijker. Behalve op bepalende momenten, dan mag het wel. Maar op de radio, dan moet je het ook optillen. Hè?
24: Ja.
28: Op tv is dat allemaal iets minder zo. En ik ben heel veel stil op televisie. Dat, omdat ik mezelf dat heb aangeleerd. Gewoon echt minuten wel eens, zeg maar even niet.
24: Omdat je dan denkt dat wij als kijkers denken, Arman Afsaroglu, wij zien dat heus wel, dat dit heel goed is of zo.
28: Ja, nee. Kijk, ik omschrijf het altijd zo op de... Wij krijgen altijd hele leuke commentaren als je op de radio commentaar geeft. We krijgen altijd hele vreselijke commentaren als je op televisie commentaar geeft. Maar dat is eigenlijk wel logisch, want op de radio ben je een gids van de mensen. Je bent de ogen van de mensen die het niet kunnen zien. Mm. Op tv ben je een soort hinderlijke onderbreking van het beleven van een voetbalwedstrijd. Van die commentator, die is er, ja, die moet er zijn. Was hij er maar niet, maar hij is er wel. Dus
24: maar dat... heb jij dat ook, voel jij dat als jij naar collega's luistert? Dat je denkt, joh, hou je kop eigenlijk?
28: Nu niet meer, vroeger als kijker wel. Toen had je ook voorkeuren, dacht ik, wat is dit? Ja. Dan kon ik echt blij zijn als een commentator wel, mijn geliefde commentator er wel was, of een ander dan weer niet.
24: Ja. Dat, die was jouw geliefde?
28: Ja, dat ga ik niet zeggen.
24: Oh, okay. Het WK, jij gaat naar Amerika.
28: Ja.
24: 17 wedstrijden ga jij doen, in elk geval, minimaal.
28: Ja.
24: Dan heb je volgens mij 14 juni tegen Japan. In elk geval Nederlands elftal.
28: Ja, die doe ik op de radio.
24: En daarvoor doe je dus al een aantal andere.
28: Ja.
24: Om heel even daarop in te zoomen. 14 juni tegen Japan. 10 uur heb ik even opgezocht, groepswedstrijd.
28: Mm-hmm.
24: Dat zijn allemaal namen. Ik kan me voorstellen dat je die ook niet allemaal paraat hebt.
28: Nee, maar kijk, die namen, dat valt allemaal wel mee.
24: Ja?
28: Dat valt echt mee. Ja, tuurlijk, je doet het voorwerk. We schrijven elke speler uit. Dat zijn er in dit geval een hele hoop. En dan krijgen we ook een heel aardig document aangeleverd van spelers. Die dan met een naambordje zo voor zich staan. Dan kan je hun naam zien en dan spreken ze hem uit.
24: Oh, echt?
28: Ja, krijgen we altijd. Dat is geweldig.
24: Oh, God. En dan moet je oefenen.
28: Je moet ze ook niet altijd uitspreken zoals ze het zelf doen.
24: Nee.
28: Want dan denkt de Nederlandse televisiekijker ook wel eens van waar heeft hij het over? Het illustere voorbeeld van collega Jan Roels die het een goed idee vond om Fred Fretsch te noemen. Omdat de Brazilianen dat nu eenmaal zo uitspreken. Maar in Nederland dachten mensen, wat doet hij nou? Dat is altijd een beetje waar we mee worstelen.
24: Ja, dus eigenlijk heb je helemaal niks aan die uitspraak van die mensen zelf.
28: Wel een beetje.
24: Ja.
28: Maar het is bijvoorbeeld zo dat, kijk, als je Poolse spelers bijvoorbeeld hebt, die doen in dit geval niet mee, maar hun namen die klinken in het echt, als ze het echt correct uitspreken, heel anders dan hoe wij in Nederland ze zouden uitspreken.
24: Ja,
28: dan vind ik het persoonlijk ook een beetje interessant doenerij. Als commentatoren dan perfect gaan uitspreken, zodat ze laten zien, kijk eens hoe ik het kan.
24: Ja.
28: Het moet wel een beetje herkenbaar blijven voor de kijker. Ik zelf worstel heel erg met Turkije, omdat ik spreek Turks. Mijn achternaam klinkt ook Turks. Maar als ik die spelers voor me zie, dan weet ik dus hoe ik ze uitspreek. Maar ik spreek ze eigenlijk niet uit zoals het moet. Omdat ik voor de Nederlandse kijker het wil doen zoals zij het zelf zouden doen.
24: Ja, dilemmaatje.
28: Jij kon het mij aan als Afsaroglu.
24: Ja, zo, maar eigenlijk zou
28: eigenlijk
24: ik moeten zeggen.
28: Afsarolu. Zoals al die spelers. Olu moet je uitspreken. Maar dat doe ik niet. Dus ik spreek ze dan bewust verkeerd uit. Dat is dan wel gek.
24: Dat voelt een beetje gekker.
28: Ja, maar als ik met een collega een wedstrijd op de radio doe met twee mensen van een Nederlandse club die tegen een Turkse club speelt, dan kan ik van die collega moeilijk verwachten dat hij het dan op de Turkse manier gaat uitspreken en ik op de Nederlandse. Dus dan pas ik me wel een beetje aan.
24: Maar volgens mij hadden jullie gisteren in je commentaar, jij met Mark was het, hadden jullie wel degelijk twee verschillende uitspraken van een speler?
28: Ja, Hinkapié, hij zei Hinkapi.
24: Ja. En jij dacht, nou, dat is niet goed?
28: Nee, dat is niet goed. Dan hadden we het even vooraf moeten hebben, maar het was Hinkapié.
24: Maar goed, jullie horen elkaar toch? Dan kan hij toch denken, oh, wacht eens even.
28: Ja, maar dit was al zo laat in die wedstrijd dat we het een beetje te lang hebben doorgezet. Ja.
24: Maar goed, jullie gaan 17 wedstrijden doen samen. Je krijgt dus een document, ook van het Nederlands elftal. Heb jij leuke nieuwe weetjes waar je echt op verheugt? Dat je denkt, ah, dat ga ik mooi vertellen dan.
28: Ja, die ga ik hier natuurlijk niet vertellen.
24: Nee, dat ga ik ook niet vragen, maar heb je die?
28: Ja, maar ik ben wel van de school, de minimalistische school op televisie, vind ik. Ik ben niet van de school, al die weetjes moeten ook verteld worden. Het is handig om ze te hebben in de achterzak, als je ze een keer nodig zou hebben. Maar ik ben niet zo van ik spreid de weetjes uit over de kijker. Ik denk altijd aan mezelf, als hoe ik voetbal wil beleven op de televisie, vond ik dat nooit zo interessant. Dus ik hou me graag bij de wedstrijd. Als die wat minder leuk is, dan zeg ik gewoon wat minder.
24: Ja. Je gaat dus voor de radio doen, hè? Japan doe je
28: Japan voor de radio, ja.
24: Maar Zweden doe je dan voor de televisie?
28: Ja.
24: Gaat er dan inderdaad echt een andere knop aan bij jou?
28: Het voelt dat klinkt misschien gek, maar dat kost geen enkele moeite of zo meer. Want je weet gewoon, oké, dit is nu dit medium. En dit is een ander. Er gaat niet echt een knop om.
24: Nee.
28: Ik weet, in het begin was dat wel moeilijk. Als je het heel erg vaak door elkaar heen gaat doen, dan was het nog wel eens van, oh wacht, nu moet ik oppassen dat ik niet te veel praat, want ik doe tv.
24: Oh ja.
28: Maar dat is nu, is nu verdwenen. Nee, zo voelt dat niet. Nee.
24: Deze week werd natuurlijk de definitieve selectie bekendgemaakt.
28: Ja.
24: Daar is altijd veel om te doen. Hè? De Frimpong bijvoorbeeld, die niet meegaat. Hoe verrast was jij over de uiteindelijke selectie?
28: Ja, hij is heel erg veilig. Hij is heel erg risicoloos samengesteld.
24: Vind je dat jammer?
28: Ja, dat vind ik jammer. Je wil altijd ik vind het leuk om een paar echte konijnen uit de hoge hoed te hebben. Of aanvallende spelers.
24: Wie maar had je mee gewild? Smit?
28: Ja, Frimpong ook wel. En Smit ook wel. En Valente eigenlijk ook wel. Maar
24: ja, dan hadden er ook drie niet mee gewild.
28: Ja, ik weet het. En De Roon gaat mee. En Wiever gaat mee bijvoorbeeld. En de bondscoach. En dat hebben de meeste bondscoaches overigens wel hoor. Die kiezen voor betrouwbaarheid. Want ze moeten erop kunnen bouwen. Dat vind ik altijd wel jammer. Ja. Want dat levert vaak niet het meeste spektakel op. Maar ja.
29: Ik heb een fragment voor jou als interviewer. Daar gaan we nu even naartoe. 2023, Wout Weghorst.
28: Oh ja.
29: Ja, oh ja, oh ja.
24: Heb je er zin in?
28: In Wout altijd.
29: Ja, hij was behoorlijk geïrriteerd over vragen van jou na de EK-kwalificatiewedstrijd Nederland tegen Ierland. Die wedstrijd werd trouwens met 1-0 gewonnen door Oranje. Met een doelpunt van Weghorst. En toen voltrok zich het volgende.
0: Wedstrijd op te wachten. Ja, dacht je dat we hier alleen maar feestelijk zouden zijn?
2: Nee, dat zijn jullie nooit.
0: Vraag me af wat jouw verklaring is waarom het vandaag misschien wat moeilijker ging dan je wellicht had gehoopt.
2: Ja, maar dat is wat je belangrijk vindt op dit moment.
0: Ik vind het belangrijk dat jullie je plaatsen voor een toernooi, maar ben ook journalist.
2: Dat is het, ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat is waar het om gaat. En dat hebben we fantastisch gedaan. En dat het beter moet, dat het beter kan. Dat er genoeg aanknopingspunten zijn, absoluut. Alleen je begint in je vraagstelling, denk ik al met de tweede vraag die je stelt, dat het een moeilijke wedstrijd was. En,
0: Het is toch ook een moeilijke wedstrijd, Wout? Daar zeg ik toch niks geks mee, of wel?
2: Nee, maar kijk, weet je, nu, en dat wil ik helemaal niet naartoe. Ik wil helemaal niet naar een interview toe gaan waar het weer deze kant op gaat.
28: Deze kant, ja.
29: Wat voor Armand horen we hier?
28: Ja, ik begon aan mezelf. Ik merkte dat ik niet goed formuleerde ook in het begin van het interview. En daarna merkte ik dat het fout ging. Ja, toen, ja, dan moet je mee in de stroom. Maar ik vond de vraagstelling terecht. Daar sta ik nog steeds helemaal achter. Alleen, ik had al een voorgeschiedenis met Wout. Ik stond niet zelfverzekerd genoeg voor hem, vond ik. Ik had er iets beter in kunnen gaan. Maar ik vind de lijn van de vraagstelling vind ik nog steeds prima.
24: Hoe bedoel je niet zelfverzekerd genoeg?
28: Nou, je hoort me op een gegeven moment zoeken naar woorden bij de tweede vraag. Van ik vond dit moeilijk. En normaal heb ik dat helemaal niet.
24: Maar denk je dat dat effect zou hebben gehad op zijn antwoord?
28: Dat weet ik niet. Ik luister alleen naar mijn eigen vragen. En ik dacht dat had ik iets zelfverzekerder kunnen formuleren.
24: Ja. Oké, maar daarna was er gedoe over. Hè? Of laten we zo zeggen, de meningen waren verdeeld. De een vond dat jij gewoon een open vraag had moeten stellen.
28: Ja.
24: Goh, dat vond Perez, geloof ik. Die zei, goh, hij had gewoon moeten vragen, goh, hoe vond je de wedstrijd gaan of zo?
28: Nou, ik had nou niet het gevoel dat de meningen heel erg verdeeld waren. Ja, Kenneth vond het inderdaad wel. Maar de rest stond wel volledig achter de vraagstelling eigenlijk die ik had. Behalve Wout Weghorst zelf dan. Die vond dat niet leuk. Mm-hmm. En dat werd een beetje vervelend in de catacombe ook nog. En ja, Wouter heeft toen heel lang niet met me willen praten ook. In interviews toen hij bij Ajax speelde.
24: Oh ja?
28: Dus dat heeft lang
24: Hoe lang heeft dat geduurd?
28: Ja, lang. Er zijn echt een paar wedstrijden geweest dat ik dan commentaar bij Ajax deed. En toen kreeg ik van Ajax te horen, Wout wil niet met je praten. Dus moest iemand anders het interview doen.
24: Werkelijk?
28: En Wout wilde zelfs een excuses van mij. Ja.
24: Oh?
28: En pas toen hij vond dat ik dat excuus had aangeboden, wilde hij weer met me praten.
24: En toen hij vond dat jij dat had gedaan, hoe zag dat excuus er dan?
28: Ja, goed, moet ik dit nou helemaal. Het bleef maar doorgaan. En ik dacht, ja, ik ga vaker commentaar bij Ajax geven. Dus ik moet op een gegeven moment wel iets. En toen heb ik ervoor gekozen om te zeggen tegen Wout uiteindelijk, nou, consult met Ajax, dat de opmerking die ik had gedaan in een podcast na deze wedstrijd, waarin ik had omschreven dat het vervelend werd in de catacombe, dat ik dat niet had moeten doen. En toen zei Wout, dit is een excuses. Ik wil nu wel een interview doen.
24: Ja.
28: En nu praat hij weer met me.
24: En nu is het weer Pars en Vreem.
28: Ja.
24: Ja, want hij is er natuurlijk bij.
28: Hij is erbij. Ik doe de interviews niet, dus dat scheelt.
24: Nee.
28: Maar ik denk dat hij wel met me praat weer.
24: Ja. Zie je er wel eens tegenop? Tegen de gesprekjes na afloop van een wedstrijd, waarin natuurlijk die spelers bijvoorbeeld bij verlies daar tegenover je staan met een rotgevoel?
28: Ja, nee, ik vind het persoonlijk wel leuk eigenlijk, die interviewtjes. Ik weet dat veel mensen zeggen van het levert nooit iets op. Die vraaggesprekken, ze zijn obligaat en ze zeggen altijd hetzelfde. Maar die interviewtjes na afloop, die dwingen je om echt te zoeken naar dat ene kleine dingetje waardoor het wel leuk wordt. En in 80% van de gevallen wordt het inderdaad niet leuk. Maar soms heb je beet en dan je moet zo goed luisteren, je moet heel scherp zijn. Ik had dit seizoen een interview met Robbie van Persie die heel ondoorgrondelijk is. Vind ik moeilijk om doorheen te komen na een wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. En als je hem een vraag stelt, dan geeft hij antwoord op een vraag die niet gesteld is.
24: Ja.
28: Dat doen meer mensen. Politici ook bijvoorbeeld.
24: Ja, zeker.
28: Maar dan, hij zei op een gegeven moment, omdat hij gefrustreerd was over het gebrek aan aanvalsimpulsen van Ajax, zei hij, ik vond dit overigens geen topwedstrijd. Want daar heb je wel twee ploegen voor nodig die echt aanvallen. En toen, dan hoor ik dat en dacht ik, nu heb ik je. Want nu kan ik erop door. En dan kan ik iets. Want daar kwam die dan niet uit. Dat soort momentjes, daar zoek je een beetje naar. Of je iets aan mensen, uit mensen kunt krijgen. Ik ben niet per se op zoek naar een hele gezellige sfeer of zo. Dat daar.
3: Nee, je wil gewoon voor. Een interessant interview.
28: Ja, ja. Wat iets oplevert.
3: Ja. Wat moet er met Arne Slot? Moet die Koeman gaan opvolgen, wat jou betreft?
28: Dat lijkt me een beetje vroeg. Nee, hij zit nog in de bloei van zijn trainersloopbaan. Dan zou ik hem adviseren om nog lekker een club te trainen. Het zou denk ik heel goed zijn voor het Nederlands voetbal als hij het zou willen en zou doen. Maar hij staat er nog steeds best goed op, hè, in de voetballerij. En uiteindelijk is bondscoachschap is toch voor velen een episode in de herfst van hun loopbaan. En daar is Arne Slot nog niet beland.
3: Nee. Wie zou het moeten worden als Koeman inderdaad stopt?
28: Ik weet helemaal niet of hij stopt. Misschien wordt hij wel wereldkampioen, dan gaat hij gewoon door. Maar als hij stopt, dan zou ik altijd kijken naar wie de best mogelijke kandidaat is. Dus in Nederland heb je Erik ten Hag. Die heeft een clausule in zijn contract waarin hij weg zou kunnen bij FC Twente.
3: Als Koeman inderdaad stopt?
28: Ik weet helemaal niet of hij stopt. Misschien wordt hij wel wereldkampioen, dan gaat hij gewoon door. Maar als hij stopt, dan zou ik altijd kijken naar wie de best mogelijke kandidaat is. Dus in Nederland heb je Erik ten Hag. Die heeft een clausule in zijn contract waarin hij weg zou kunnen bij FC Twente. Peter Bos kan je altijd bellen, die ligt vast. Maar misschien wil

0: toch? Je moet de beste kandidaat hebben, dus jou moeten bellen. Maar het is een beetje gek om daarover te speculeren, want we gaan een WK voetbal in met onze bondscoach, die net de halve finale heeft gehaald op een EK. En wie weet verbaast hij ons allemaal en gaat Nederland wereldkampioen worden.
1: Ja.
2: De Media Week Awards Radio.
1: Ja, zoals gebruikelijk natuurlijk in dit uur de analyse van de radioweek die achter ons ligt.
3: Ja, en natuurlijk de bloepertjes.
1: Zo is het,
3: ja,
1: daar verheugen we ons op.
3: Ik ging natuurlijk ook even kijken, Armand, wat kan ik voor jou vinden? Het viel wel mee.
0: Weinig bloepers?
3: Ja, je bloepert niet zo vaak. Vind je vast heel fijn.
0: Ik heb wel eens een speler de hele wedstrijd mee laten doen die niet eens meedeed. Maar dat wist niemand tot nu.
1: Oh ja?
3: Is nooit uitgekomen.
0: Was op de radio, toen was er blijkbaar iemand die was 5 minuten voor de aftrap geblesseerd afgehaakt. Dat niemand me vertelt. Een rechtsback van Heracles. En ik kwam er pas in de auto op weg naar huis achter dat hij helemaal niet mee had gedaan.
3: Het is toch jammer dat we die gemist hebben.
1: Ja, was wel een goeie geweest.
3: Ja, precies. Nou, ik ben heel veel getipt door bloopers in ieder geval. Dank daarvoor. Stuur het naar perstribune@omroepmax.nl. Gewoon even een mailtje met zender en tijdstip. En dan vind ik het wel. We beginnen met Ruud de Wild. Die maakte zijn programma op NPO Radio 2 reclame voor zijn podcast. En ja, dat is een podcast waar je snel doorheen bent.
4: Vandaag de dag dat wij het de laatste, tenminste voor dit seizoen, de laatste 30 seconden rouw, 30 minuten rouw.
5: Dat is een
4: nieuw concept is dat.
5: Ja, dat is
4: wel lekker snel. Wel lekker snel.
5: Super snel.
4: Bedankt voor je komst. Tot ziens.
3: Ja. Dan gaan we naar de collega's van WNL in de kantine op deze zender. Daar is sportkenner Leo Driessen te gast om te praten over zijn clubje Telstar. Maar eerst draait de presentator Wieger Hemmer nog even wat muziek.
6: Muziek nu voor de sfeer komt ie. Ja, dat is wel een leuk muziek.
7: Ik geniet van elke wedstrijd maximaal. Wow,
6: ook niet. Laat maar zitten. Ik vond het zo leuk, want Telstar heeft een heel mooi melodietje. Een heel mooi eigen song, toch, Leo Driessen? En ik dacht dat we daar naar konden. Ja, kunnen we er toch naar luisteren?
8: Ja.
6: Daar is die. Ja, ik vind dit dus een lekker nummer, Leo. Ja, je kijkt me heel vragend aan van waarom doen we dit? Omdat ik dit een lekkere plaat vind. En het gaat over Telstar, de Witte Leeuwen.
8: Nou, IJmuiden, hoor ik.
6: Oh, dat vind je niks.
8: Oh ja, het is een beetje...
6: Nee, klopt. IJmuiden, ja, ik snap wat je bedoelt.
8: Telstar lied, dat is van de Tornado's. Hè?
6: Oh, hebben die wel, jongens?
8: Het heet Telstar.
6: Het heet Telstar, dus dat zou wel leuk zijn. Oh ja? Dit? Nee, laat maar. Jongens, het gaat... Oh, jongens, nou, daar kom ik straks driftige gesprekken.
3: Driftige gesprekken, oké. Dan Margje Fixen. Die presenteert Dit is de Dag op vrijdag uit een politiek café. En het nadeel is dat het in dat café soms net iets te gezellig is.
2: NPO Radio 1.
1: Oh, daar zijn we alweer. We zijn alweer terug in het café. Jongens. Voor de mensen in het café, je kan een vraag stellen via de QR-code op de bierveeltjes. Want we gaan het hebben over het opvallende schouwspel afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer. Oh, wacht even. Sorry. Ja. We gaan eerst naar het nieuws.
3: Het Openbaar Ministerie. Heerlijk, dankjewel Margje Fixen. In Met het oog op morgen is presentator Kees Grimbergen helemaal gehypnotiseerd door een prachtige plaat. Maar welke plaat ook alweer?
9: Schitterend mooi nummer. ik ga naar de volgende gast.
3: Welke plaat het was, we zullen het nooit weten. In het programma Vroeg op deze zender komt een gast vertellen over het premierschap van Rob Jetten. En het is een echte deskundige.
10: Je bent historicus, je hebt je heel lang verdiept in alles wat het premierschap betekent. Waar komt die fascinatie bij jou voor het premierschap vandaan?
9: Poeh, nou ja, als men vraagt waar blijf je premier Rutte, ja, dan moet die man eerst even wachten.
10: Jetten.
3: Op NPO Radio 2 speelt DJ Annelie Verhees een spel met een kandidaat. Maar helaas, deze man verliest het spel. Gelukkig mag hij als troost een plaatje kiezen.
11: Nee, dat is ook niet. Nee, het was Boni M met Sade. Maar goed, de Verbers heb ik voor je in de aanbieding. Ik heb ook Elton John, ik heb Boni M. Je mag één van de drie mag je gewoon helemaal horen. Dat is ook gewoon de troostprijs hierbij tussen de regels. Welke zou je willen?
12: Alle drie niet.
11: Ja, nee, dat gaat niet. Het format is wel, je moet gewoon één van deze drie liedjes draaien. Kom op. Is dit zo'n... dit is jouw smaak niet.
12: Ellen Wommer van de Door zo'n vraag.
11: Ja, maar dat ken je.
3: Ja, heel vervelend als gasten zich niet aan het format houden. In Met het oog op morgen praat Koen Verbraak met twee gasten.

0: En ja, Koen Verbraak die bereidt zo'n gesprek altijd tot in de puntjes voor.
1: Jij was onder meer misdaadverslaggever bij de Nieuwe Revue.
2: Ik deed de human interest kant.
1: Oké. Maar je bent ook opgegroeid op de Wallen.
2: Ik ben niet opgegroeid op de Wallen. Ik woonde in Amsterdam-Zuid. Ja. Maar die buurt, ik ben wel een oer-Amsterdammer.
1: Bokslessen gevolgd in de sportschool naast Kassa
2: Worstelen.
1: Worstelen. Ja. En in de jaren 80, Roy, hebben jullie die sleutelfiguur van de Penose op de Wallen gefilmd. Maar die video's bleven 40 jaar op de plank liggen. Hoe kwam dat?
3: Nou, niet echt. Het is niet zo dat de band op de plank bleef liggen.
0: Oh. Wat een nachtmerrie, Margreet.
4: Ja, echt heel erg grappig. Ja. Maar je hebt een radiomoment ook.
0: Ja, het radiomoment van de week. Het was natuurlijk, jullie hadden het er al over, even ook over Ronald Koeman. Die gaf natuurlijk de persconferentie afgelopen week. En vrijdag deed hij een heel gezellig uitzwaai-interview bij Edwin Evers op Radio 538. Heb je dat gehoord, Armand, toevallig?
5: Stukjes, niet helemaal.
0: Het was heel gezellig daar. Maar het was ook opvallend dat zijn echtgenote Bartina naast hem zat. Veel mensen weten het, Bartina is al lange tijd ernstig ziek. Heeft een chronische vorm van kanker. En Edwin die vraagt hoe het met haar gaat en ook hoe ze Ronalds werk ervaart. Het levert een hartstikke leuk inkijkje op in Bartina's wereld.
6: Het radiomoment van de week.
7: Hoe is het met je? Mag ik daarmee beginnen?
8: Ja, eigenlijk wel oké.
7: Goed dat je hier even bent. En ik snap het, want je pakt natuurlijk nu even nog zoveel mogelijke uurtjes uit. Ik denk dat het hele team dat natuurlijk doet, want jullie zijn straks lang op pad.
8: Ja, maar zij gaan denk ik allemaal wel mee. En ik, door mijn hele situatie, kan natuurlijk niet 6 weken naar Amerika. Daarom wil ik nu even lekker van hem genieten.
7: Hoe is die nou zo vlak van tevoren? Want hij heeft 2 weken wakker geleden.
8: Het ergste hebben we gehad, want het was hij zelfs 's nachts dat hij uit bed ging en in de woonkamer gaat zitten. Dat heeft hij nog nooit gedaan.
7: Echt waar?
8: Omdat hij dan aan het prakkerseren is.
7: Ja, niet van, Martin, wat moet ik met die vriend?
8: Nee, jij vraagt mij nooit
7: wat. En die Kees Smit, wat moet ik daar nou mee?
8: Nee, daar bemoei ik me ook niet mee. Vindt hij ook fijn. Hij houdt niet van een vrouw die zich er heel erg mee gaat bemoeien.
7: Nee, kijk hem lachen. Hij denkt, oh mijn god, ik ben nu aan de goden overgeleverd. Hoe vaak heb jij opnieuw een huis moeten inrichten, Martina? Want je bent natuurlijk je hele leven achter hem aangewandeld. Een
8: stuk of 20, 21 keer.
7: Mijn god.
8: Zo. Ik vind het nog steeds leuk.
7: Ja, meen je dat?
8: Ja. Ik had eigenlijk makelaar moeten worden. Ja.
7: Waar zou je nog naartoe willen?
8: Om te verhuizen.
7: Ja.
8: Nou, in de voetbalwereld is het wel een beetje klaar voor mij. Maar dat komt ook omdat ik natuurlijk ziek ben.
7: Ja.
8: Dat ik heel graag nog met hem wel leuke reisjes wil maken.
7: Ja.
8: Naar de EK.
7: Naar
8: de WK.
0: Ja. Hartstikke leuk interview,
5: ja,
0: toch?
5: Ja, leuk. Ja.
0: Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou me hard vast.
4: Dankjewel, Ron. Armand Afsaroglu, heel erg leuk dat je hier was.
9: Ja, was leuk.
4: NOS-commentator van de NOS. Hoeft je eigenlijk eens niet in 2 minuten iets te vertellen.
5: Hoe vaak ik dat wel niet heb gehoord in dit programma.
9: Kort houden.
4: Precies.
5: Dat was leuk.
4: Dankjewel. En goede reis naar.
9: Bedankt.
4: Straks, hey Hugo.
10: De perstribune.
11: Samen Max.
10: NPO Radio 1.
12: De beste verhalen over media, cultuur en politiek hoor je in de Rode Draad.
13: Onze grondrechten worden beperkt en we willen ook wel naar het café kunnen.
14: Maar dat je die in één zin zegt, hè? Grondrechten en we willen ook wel naar het café kunnen.
13: Ja. Ja.
14: Over grondrechten gesproken.
12: Waar de lijntjes van de dag bij elkaar komen.
15: In mijn hoofd is een hele vrede, lievende, rustige plek waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Doordat mensen zo hun gedachten op mij projecteren, dacht ik, hoe werkt het dan in hun hoofd?
12: BNN VARA,
16: de Rode Draad.
12: Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur.
17: Ja, je bent echt goed op de hoogte.
12: Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
10: NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
20: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: NPO Radio 1. 2 uur.
23: Henry Schut en Hugo Borst.
24: Goedemiddag, voetbalfans, tennisfans en wielerfans vallen met hun neus in de boter vanmiddag. Want we zijn bij de uitzwaaitraining van Oranje in Zeist, bij de slotetappe van de Giro d'Italia en bij de wedstrijd van Jesper de Jong op Roland Garros. The last man standing namens Nederland. Hij gaat straks spelen voor een plaats bij de laatste 8. Hier is het NOS-journaal met Clemens Peters.
25: Tijdens de Marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal mensen dat in de problemen is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances waren voor het aantal mensen dat onwel is geworden. En hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. De 4e editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim €300.000. De mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boytanis uit Geertruidenberg is die petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. Hij vindt dat het roken hiermee genormaliseerd en verheerlijkt wordt. De handtekeningen wil Tanis uiteindelijk aanbieden aan de Tweede Kamer. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consument en Markt op om in te grijpen. Een vrouw van 87 in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als klein kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. En dat het niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond de explosief en belde de politie. Viervoudig winnares Iga Swiatek is in de 8e finales van Roland Garros uitgeschakeld. De Poolse legde het in een partij met veel fouten af tegen Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het werd 7-5 en 6-1. Later vandaag speelt Jesper de Jong in de 8e finales tegen de Duitse Alexander Zverev. Die is als tweede geplaatst in Parijs. Het weer in de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken die buien weg en dan schijnt morgen de zon regelmatig en landinwaarts wordt het ongeveer 25 graden.
24: De drukte op de weg, de files, Wijnand Zwaan.
26: Ja, er staan op dit moment vooral veel korte files die een paar minuten vertraging opleveren door werkzaamheden. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 10 minuten oponthoud. Dat komt door de weekendwerkzaamheden aan de A9. Op de A10 staat daardoor ook file op de A10 Zuid richting Den Haag bij knooppunt de Nieuwe Meer. Daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file voor de Duitse grens. De vertraging is daar 10 minuten vanaf Zevenaar. Ook daar wordt aan de weg gewerkt en de weg is daar helemaal dicht.
27: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
27: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn Cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
1: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
5: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
22: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
23: Henry Schut en Hugo Borst.
25: Goedemiddag, het is een heerlijke zondagmiddag op weg naar het WK voetbal in het hart ook van Roland Garros en met het sluitstuk van de Giro d'Italia van Rome naar Rome. Andries Lamin.
6: Ja, 130 kilometer dus nog maar. En dat betekent dat de sprinters eindelijk na al die zware dagen in de Dolomieten weer een keer aan hun trekken komen. En dat Jonas Vingegaard iets heel bijzonders gaat doen. Want als een van de eerste renners deze eeuw gaat hij zich kronen tot de man die alle grote rondes gewonnen heeft. Tenminste, als hij die 130 kilometer overleeft.
25: Het Nederlands elftal is sinds gisteren bij elkaar. En vandaag zijn de fans welkom bij de uitzwaaitraining in Zeist. Edwin Cornelissen.
7: Ja, en dat waren er 1500. Ze stonden zo aan de wal, langs het veld, achter de hekken. Allemaal natuurlijk in het oranje gekleed. Er was ook nog een contingent oud-internationals aanwezig om oranje te zien trainen. Ze noemen het een uitzwaaitraining. Over 3 dagen een uitzwaaiwedstrijd. Nou, dan weet je het wel. Het WK komt eraan.
25: We zwaaien wat af. Handbal is er vanaf 2:30. Dan is de eerste finale wedstrijd tussen de mannen van Volendam en Aalsmeer om de landstitel. Gabriel Melging.
8: U hoort ze al trommelen en bij vlagen ook toeteren. De vele fans van Volendam zijn al in grote getalen aanwezig. Want het is voor het 3e jaar op rij een strijd om het landskampioenschap tussen Aalsmeer en Volendam. Aalsmeer de favoriet. Vorige 2 jaar wonnen ze. En Volendam de grote uitdager. Maar Volendam heeft vandaag in deze eerste van de 2 wedstrijden het thuisvoordeel.
28: En we werken toe naar een climax. Want vanaf ongeveer 3:30 is het Jesper de Jong op Roland Garros tegen de nummer 2 van de plaatsingslijst, Alexander Zverev. Inzet is een plaats in de kwartfinale.
25: De stelling van Borst is er natuurlijk en die gaat over het ontslag van Arne Slot. We crossen ook op de motor in de MXGP.
28: En natuurlijk een belachelijk... Wat?
25: Ja.
28: Wil je nog wat zeggen?
25: Nee, jij.
28: Oh.
25: En?
28: Ja, belachelijk goed gevuld met zetten. Met meer motoren, wielrennen en paardensport.
25: Allemaal tot 7:00 in Langs de Lijn. Ja, Andries, van Rome naar Rome. Laten we eventjes nog kijken wat er dit weekend al zoal is gebeurd. Er staat geen maat op Vingegaard. Had je het verwacht dat dat in deze grote mate zou zijn?
6: Wel voor gevreesd, eerlijk gezegd.
25: Gevreesd zelfs, ja, waarom?
6: Nou ja, de afgelopen jaren het gaat natuurlijk wel vaker op het moment dat Pogacar er niet bij is. Ja, dan wordt het waarschijnlijk weer spannender. Dat is niet gebleken. Bij de aanwezigheid van Vingegaard is het net zoveel in richtingsverkeer. Alleen ja, Vingegaard staat meer te boek als een wat klinische afmaker. Dus je zou zeggen, dan hoeft hij niet voor heel veel ritzegens te gaan. Uiteindelijk heeft hij eigenlijk alle grote bergetappes gewonnen.
25: Ja, inclusief die van de afgelopen dagen. Was dat ook inderdaad dan misschien niet des Vingegaards indrukwekkend, als je snapt wat ik bedoel?
6: Uiteindelijk hebben ze het trouwens met de ploeg ook goed gedaan. Hè? Want die ene berger die hij niet wint, die wint Sepp Koes. Ja. Dus de dominantie van heel Visma-Lease-bike is wat dat betreft wel opvallend. Vingegaard zelf heeft de hele Giro gezegd: ik probeer zo zuinig mogelijk doorheen te komen. Wat eigenlijk voor het winnen van een grote ronde, het is bijna bij een gebrek aan respect, zou je zeggen. Want
4: bijna een belediging voor de rest, toch?
6: Ook dat, precies. Ja, drie weken lang. Elke dag strijden. We weten wat er vaak gezegd wordt over het leven van een klassementsrenner. Altijd stress. Dat is een enorme belasting. En hij doet het toch een beetje ter voorbereiding op de Tour. Als ik zo vrij mag zijn om het zo te noemen. Dat wil hij niet in de mond nemen, die woorden. Maar dan gaat het, zo ziet hij het wel.
4: Ja, maar dat zegt dan eigenlijk ook iets over de anderen. En bij de anderen is Tijmen Adelsman best hoog geëindigd. Vierde in het eindklassement. Gaat die worden? Ik hoef denk ik niet aan je te vragen. Kan daar vandaag nog iets aan veranderen? Want dat kan waarschijnlijk niet, hè?
6: Ja, dit is eigenlijk wel het gekke natuurlijk weer aan het wielrennen. Want daar gaan we nooit van uit dat er op de laatste dag nog echt iets gaat of kan veranderen. Maar dat kan natuurlijk in theorie wel. Zeker bij zo'n vreemd rondje in Rome. We hebben dat eerder deze Giro gezien, die finales, ook in Napels bijvoorbeeld. Ja, dat kan best wel gevaarlijk zijn. Gelukkig is het weer vandaag goed. Ja, officieel is de strijd nog niet gestreden. Maar we gaan straks natuurlijk die eerste 2 uur van de rit gewoon een soort ceremonie zien, een optocht. En inderdaad, dan zijn de tijdsverschillen dusdanig groot dat er geen verschuivingen meer verwacht worden.
4: Ja, wie weet. En als het inderdaad allemaal zo loopt zoals verwacht wordt, dan is er nog een kans op Dylan Groenewegen. Toch?
6: Ja, absoluut. En het is altijd wel een mooie sprint in Rome. De afgelopen jaren gewonnen door het mooie rijtje. Mark Cavendish een paar jaar geleden, Tim Merlier en vorig jaar nog Olaf Kooi. We missen ook nog een Nederlandse ritzegen. Deze zou helemaal een afscheid in schoonheid zijn van deze ronde voor de ploeg van Groenewegen, ook die voor het eerst deelnemen. Hij is er een paar keer dichtbij geweest, maar Paul Magnier is tot nu toe toch wel de sprintrevelatie van deze Giro. Dus ik zou hem niet de topfavoriet noemen, maar kansen zijn er zeker.
4: We volgen het de hele middag door die slotetappe van de Giro, want die gaat ook, als alles volgens planning loopt, zo'n beetje tegen het einde van deze uitzending finish.
10: Was jij het met me eens dat ik zei, we werken naar een climax toe?
4: Als het over het gravel gaat, het tennis, eigenlijk wel. Ja. Tenminste, als je tennis een beetje volgt afgelopen week. We zijn vorige week toevallig ook begonnen met Alexander Zverev, weet je nog? Dat was de eerste dag van het toernooi. Toen dachten we,
10: En toen zat Sinner er nog in.
4: Ja, precies. Toen dachten we, Zverev gaat leuk meedoen. Maar inmiddels is hij de hoogst geplaatste die nog over is.
10: Maar nu moet hij
4: Djokovic is eruit.
10: Sinner is eruit. Tegen Frenkie de Jong. Ja, dat zei hij, hè?
4: Dat zei hij zelf, ja. Wat is dat voor rare slip of de tong eigenlijk, hè?
10: Ja, ik denk dat Frenkie de Jong zo groot is. En dat tennissers zoveel voetballen houden.
4: En dat hij Jesper de Jong dus nog niet zo goed kent. Want dat is een man van buiten de top 100 die nu de top 100 weer ingaat.
10: Zou het inspireren als je Frenkie de Jong wordt genoemd?
4: Ik denk het wel. Ja, die dus de week van zijn leven heeft gehad. En in week 2 is beland van Roland Garros. Rond 3:30, dan is het zover. Dan neemt de Jong, niet Frenkie dus, maar Jesper het in de vierde ronde op tegen die Duitser Alexander Zverev. Afgelopen vrijdag won hij van de Rus Gatchanov. Maar toen moest alles ook gaan zoals de Jong wilde. Zo ging zijn moeder richting de ontknoping van de wedstrijd op een andere plek staan. Maar dat bracht de Jong dan weer zo uit balans dat hij haar weer terugstuurde naar haar oorspronkelijke plek.
11: Ja, dan is dat een beetje het autisme.
12: Alles moet blijven zoals het dan is.
11: Ik denk van, ga gewoon even lekker op je plek zitten. Maar ik denk dat ze wat drinken kwam brengen of wat. Maar dat is oké. Daar hechten ze niet zoveel waarde aan en dan is dat oké.
12: Het is ook bekend toch dat je eigenlijk alles wil houden zoals het is dan op de baan?
11: Ja, maar zij snappen ook wel dat ik daar voor mijn leven aan het strijden ben. En dan denk ze, ik ga maar weg. Maar uiteindelijk is het oké, joh.
12: Heb je gehuild van de van vreugde, wat is er allemaal door je heen gegaan de afgelopen uur?
11: Ja, er zijn wel hele mooie dingen met mijn coach en met mijn team die je gewoon zeker allemaal zoveel energie in. Mijn ouders, mijn familie, vriendinnen. Het is ook gewoon, het is heel emotioneel. Iedereen werkt gewoon heel veel mee met iedereen leest heel veel mee en zondag heb ik mezelf een mooi verjaardagscadeau gegeven en daar mag ik nog een keer gaan strijden.
12: Op je verjaardag, de laatste 16 tegen Zverev, grote baan. Droomverjaardag.
11: Ja, dat is elke keer op rond Roland Garros ben ik natuurlijk jarig, dat is elk jaar. En elk jaar heb ik tot nu toe, de laatste 3 jaar, een hele mooie editie gehad. En ja, nu weer.
4: Ja, maar nu is hij jarig op een heel belangrijke dag ook in zijn carrière in het enkelspel. Van harte gefeliciteerd ook namens ons alvast, Jesper de Jong, met je verjaardag. En later op de middag hopelijk ook met een fantastische wedstrijd tegen Zverev. Straks bij ons in dit theater worden we hem in gesprek met Jan Roels.

0: Rafaela Carrà, Pedro.
1: Hoe heet ook weer dat andere liedje van haar?
0: Oh, het eindigde op Comincia Tu.
1: Ja, hartstikke goed, ja. A fa l'amore, Comincia Tu.
0: Zie je wel. Zoiets, ja.
1: Maar dat zeggen we zo vaak tijdens Radio Tour de France.
0: Heb
1: dat zit er wel in.
0: Heb jij NRC Handelsblad gelezen, toevallig? Een verhaal over Noppert van Hugo Lochtenberg.
1: Nee.
0: Nou, lieve luisteraars, lezen dat verhaal. Geweldig verhaal. Ik kwam hem vorige week tegen, Hugo. Die zat bij het hockey, de finale. Daar was ik ook, gewoon als toeschouwer. Ik zat wel op de perstribune. Geweldige wedstrijd tussen Rotterdam en Amsterdam. Wat kan voetbal een hoop leren van hockey, trouwens? De snelheid, de zelfpaas, geen buitenspel. De dynamiek, de sportiviteit. Ik heb zo genoten. Om eens een
1: maar
0: keer...
1: dat terzijde?
0: Maar dit geheel terzijde. Ja. Hugo zat daar en die vertelde al dat er een verhaal aankwam dat hij helemaal heeft gemaakt rondom Andries Noppert. Dus niet alleen met hem gesproken, maar ook met zijn omgeving over het WK.
1: Over het vorige WK, ja. Ja.
0: Nou, dat is een aanrader. Eén anekdotetje. Want het gaat vooral over de penalties. En dat is eigenlijk wel heel hilarisch. Enorm goed voorbereid. Maar uiteindelijk zegt Andries, trek toch mijn eigen plan. Maar ze gingen uit eten in Qatar. Nou, als je dan afrekent met 12 jongens, dan ben je een paar duizend euro kwijt. Dan spelen ze een soort spel dat heet creditcard bingo.
1: Oh,
0: dus
1: nee.
0: Al die voetballers die geven een creditcard af. En dan mag degene die heeft geserveerd, die mag dan iedere keer een kaart trekken. Dus nou, Virgil van Dijk, nou, die hoeft niet te betalen. Nou, dat ging zo door.
1: Ja, ze gaat van 12 naar 11 naar 10 naar 9 enzovoort. Nou,
0: er bleven er twee over onder wie Andries Noppert. Mag jij raden wie er mag afrekenen?
1: Maar dat was destijds en nog steeds, ik denk, een maandsalaris voor hem, of niet?
0: Ja, hij heeft ook zijn vrouw geappt van... niet zeker als er 6.500 euro wordt afgeschreven. komt dit WK wel goed. Wel sympathiek nou, trouwens dat Virgil van Dijk en ik dacht Vincent Janssen, die deelden met hem. Dus die hebben de kosten wat verlicht. Ja. Nou, dat soort dingen gebeurt allemaal als Oranje op pad is. En dit is een bruggetje naar...
1: Ja, die jongens kunnen het ook hebben overigens, heb ik laatst ergens gelezen. Want dat is
0: naar Vlug. Nou ja, Andries verdient natuurlijk stukken minder, hè?
1: Klopt, en die zal dat probleem van dat soort etentjes de komende weken niet hebben, want hij is niet bij. Het Nederlands elftal had vandaag de eerste openbare training in aanloop naar het WK voetbal. En daar is Edwin Cornelissen voor ons bij. Edwin, heb jij al creditcards zien liggen ergens? Creditcard bingo gezien?
2: Nee, ze hebben er nog niet mee gestrooid. En ik zie ze ook niet bingoen, maar misschien doen ze dat straks op het hotel, ja.
1: Is misschien ook wel iets voor ons allemaal als we een keer met z'n allen uit eten gaan. Ik vind het wel een goed idee.
2: Ja. Met die NOS.
1: Niet heel Hollands trouwens.
0: Nee, jullie nemen ook geen voorgerechtjes, zodat het op 6.500 euro uitkomt.
1: Iets lager over het algemeen. Ja. Hoe is het bezocht daar, Edwin?
2: Nou, druk, kan ik wel zeggen. Want waar je maar keek, Oranje, er werd ook echt een heel spektakel van gemaakt. Hè. De kids die konden ook lekker penalty schieten. Dranghekken, er was muziek, er was een DJ. En ja, dat publiek stond dan allemaal aan de lange zijde van het veld. Tegenover de tribune op zo'n walletje toe te kijken. En dan steeds als er een partijtje werd gespeeld en er was een kans, dan hoorde je de oes en de a's en de applausjes. Mensen vonden het vooral ook heel erg mooi om die internationals even van dichtbij te zien. Stonden ook mensen achter de doelen. En leuk natuurlijk, op de tribunes... Een gezelschap oud-internationals die zelf ook WK-ervaring hebben. Ernie Brands, Willy van der Kerkhof, Stan Volks. Nou ja, we gaan ze door de uitzending heen, ga je ze voorbij horen komen met hun verhalen en tips aan Oranje. Maar dat is een beetje de setting. Het was heel ontspannen. Ik zag spelers die inderdaad met hun kind even op de foto gingen. Dus er was ook veel familie bij. Echt ontspannen eerste training. En dat zag je, er werd veel gelachen.
1: Ja, en als je daar dan zo rondloopt en je aanschouwt het allemaal, wat valt je dan vooral op?
2: Nou ja, dat mensen toch wel ook met een verwachtingspatroon natuurlijk kijken naar Oranje. En dat de WK-koorts begint toe te nemen. Dat geldt voor die oud-internationals. Dat geldt natuurlijk voor de spelers en de staf op het veld. Want ja, dit is wel echt de aftrap. En dat geldt ook voor de mensen die langs het veld staan. Zo sprak ik een meneer die stond achter het doel door de spijlen heen te kijken, in te zoomen, dacht ik, op spelers. Waarbij de vraag was, op wie zoomt hij in?
3: Nou, ik zoom eigenlijk in op het hele team. Waarbij ik hoop dat ze allemaal heel blijven.
2: Oh, dat is een zorg?
3: Dat is wel een zorg, ja. Ja, zeker. Als je ziet hoeveel blessures er wel niet geweest zijn. Dan moet je ook je hart vasthouden. Hè?
2: Je moet vooral niet te fanatiek beginnen aan die voorbereiding, is dat het?
3: Nou, ik denk dat het voornamelijk moet zijn dat je vooral je rust moet pakken. Ze hebben een zwaar seizoen achter de rug. En met zo'n training moet je niet gelijk alles geven, zoals het heet. Maar gewoon vooral, denk ik, vooral op tactiek gaan focussen. Ja. En conditie hebben ze allemaal wel. Maar ik zou zeker niet keiharde slijdings in gaan zetten. Want het is een broos geheel.
2: Hoe schat u de kansen in straks in Amerika? Als alles heel blijft?
3: Als alles heel blijft. Door die groepsfase, daar moet je gewoon doorheen. Ja, dan is het natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Of hoe de andere pools zich ontwikkelen en tegen wie je gaat spelen. Ja. Maar je krijgt sowieso te maken met een zware tegenstander. Dus, maar ja, het is voetbal. Het balletje kan buitenkant paal gaan, binnenkant paal gaan. Maar ik geef ze best wel een goede kans.
1: Ja, en we gaan lekker veel koffiedik kijken de komende weken. Misschien wel de komende anderhalve maand. Wie
0: of
1: zal het zeggen?
0: Blaren lezen kunnen we ook doen. Of ja, luisteren naar die Duitse meneer, de econoom. Die had het voor zijn lol goed voorspeld tot nu toe.
1: En die Nederland heeft voorspeld als winnaar.
0: Nederland
1: toch,
0: van het WK. Winnaar, ja. Ja.
1: De komende uren horen we nog meer verhalen vanaf die uitzwaaitraining van Oranje. Want Edwin sprak daar ook dus met een aantal oud-internationals. En de komende uren horen we ook heel veel Dien uit het matchcentrum. Goedemiddag, Dien.
2: Goedemiddag, want er is heel veel andere sport ook deze middag. We kijken binnen de landgrenzen, maar ook buiten de landgrenzen. En we treffen zware tegenstanders op het WK, zoals net al werd gezegd. Bijvoorbeeld ook in de poolfase. Japan is de eerste opponent van Nederland op het aanstaande wereldkampioenschap. En zij hebben op dit moment een vriendschappelijke interland gespeeld tegen IJsland. Het was geen hele grootse wedstrijd. Het was vooral een wedstrijd waarin de Japanse fans een laatste glimp konden opvangen van de internationals die het over 2 weken moeten gaan doen in Amerika. IJsland was de tegenstander voor Japan. En Japan won dat duel met een sumiere uitslag. 1-0 werd het door het doelpunt in de 93ste minuut van NEC-spits Koki Ogawa. Het is een team dat 18e staat op de wereldranglijst en eigenlijk spelers heeft uit de internationale middenmoot met clubs zoals Ajax, Feyenoord, Wolfsburg, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt. Maar toch, internationaal gezien scoren ze heel erg goed. Wonnen van Brazilië, wonnen van Engeland in het afgelopen jaar. En toch wel de meest geduchte tegenstander van Nederland in de groepsfase volgens velen het aanstaande WK. Virgil van Dijk gaan we zien op dat WK. Maar voordat hij helemaal de oranje bubbel induikt, heeft hij op Instagram nog wat laatste woorden gegeven aan het ontslag van trainer Arne Slot. We zullen nooit vergeten dat we gezamenlijk in ons eerste jaar de Premier League hebben gewonnen. Het beste voor jou en je familie in de toekomst. Dankjewel trainer, zei hij op zijn Instagram. En over een half uurtje zijn we in Tsjechië, in Ostrava, bij het beachvolleybaltoernooi. Het elite 16 toernooi waar Katja Stam en Raisha Schoon, het meest prominente beachvolleybalduo van Nederland, aan meedoen. Zij staan in de finale, hebben een break gehad van enkele maanden, maar nu weer terug op internationaal topniveau. We gaan kijken of zij met goud aan de haal kunnen gaan.
1: Rustig aan, hè? Je moet nog de hele middag.
2: Dat was de laatste zin.
0: Nu strepsel.
1: Koffietje erbij.
2: Heerlijk. Kom er mee door.

0: Het nieuwe liedje van Jungle met The Wave. We hadden even een discussie hier tijdens het liedje. Jij zei, dat hebben we vorige week ook gedraaid. Ja. En we draaien dit bandje heel vaak. Maar dit plaatje is 4 dagen geleden uitgekomen.
1: Maar dan
0: dus dan kunnen we hem niet gedraaid
1: dan
0: hebben.
1: Dan lijkt het allemaal een beetje.
0: Zeker, maar dat vind ik in dit geval best wel positief. Lekker zomers, toch?
1: Ja.
0: De stelling van Borst van deze zondag die gaat over het voetbalnieuws van gisteren vanuit Engeland. Het ontslag van Arne Slot. En de stelling is vrij simpel. Het ontslag van Arne Slot bij Liverpool is unfair.
1: Ja, ik heb bewust unfair gebruikt, een Engels term. Engelsen zijn natuurlijk de uitvinders van het voetbal. Nou, daar kun je nog over discussiëren. De Chinezen
0: vinden
1: zijn
0: ze
1: ook
0: zelf
1: heel vroeg mee bezig. Maar ze vinden het zelf in ieder geval. Ze zijn van natuurlijk ja, fair play. Ik vind het onbegrijpelijk. Maar goed, ik toeter uit Nederland. Dat een man die Jurgen Klopp heeft opgevolgd, kampioen wordt op grootse wijze, met flinke afstand, met mooi voetbal, die een jaar later te maken krijgt met een persoonlijk drama. Een speler komt te overlijden.
0: Ja, nog voor dat tweede seizoen, hè?
1: Ja. Voor dat tweede seizoen. Daar is overduidelijk de gevolgtrekkingen daarvan, die zijn in de resultaten, aan de resultaten af te meten. Ja, dat die man, nadat gewoon een doelstelling is behaald, een doelstelling Champions League halen, dat hij eruit wordt gegooid. Dus ik vind dat unfair. Ik vind dat hij moeiteloos zijn koers nog had kunnen wijzigen. Met wat verkopen en aankopen is hij nog steeds een voortreffelijke trainer. Ik vind het ook niet des Liverpools van alle clubs. Daar is het qua het ontslaan van trainers. Nou, valt dat echt reuze mee in de geschiedenis.
0: Kan je ergens voorstellen dat ze tot deze beslissing komen? Want ook de clubleiding zal dat grote verlies van die speler gevoeld hebben. Dat is vrijwel elke wedstrijd nog wel herdacht. Dus dat voelden die spelers en de omgeving en het hele stadion voelde dat iedere wedstrijd. Dat stijgt toch, zou je denken, ver boven voetbal uit. En dan kom je op een bepaald moment tot de conclusie, lijkt me, als je gewoon menselijk nadenkt, dit seizoen strepen we weg. En volgend seizoen gaan we weer met een schone lei kijken.
1: Ronde,
0: als het
1: kans
0: al lukt, hè, want dan is het nog steeds heel zwaar voor selecties. Hoor je ook vaak van oud-voetballers die iets dergelijks is overkomen. Die ook een ploeggenoot zijn verloren in hun carrière. Dat zijn seizoenen, daar gaat het niet over voetbal. Kan je ergens voorstellen dat de clubleiding van Liverpool dan dus toch bezwijkt voor druk of denkt, nou, we moesten maar eens verder zonder deze man.
1: Ja, kijk, er werd natuurlijk wel gediscussieerd over dit sportief hopeloze seizoen. Maar eigenlijk was bij iedereen, stond wel vast, dat komt omdat alles te veel gerelativeerd is. Je kunt geen topsport bedrijven als de dood zo nadrukkelijk zwaar weegt. Die selectie die is nooit in staat geweest om dat plotselinge verlies van een jong mens, iemand die echt belangrijk was voor die groep, om dat een plek te geven. En daarom begrijp ik ook niet dat als je die discussie voortdurend voert, op wat voor schaal dan ook, dan is dit het excuus. En daarom begrijp ik niet dat de clubleiding, als er al verder is gediscussieerd, daarvoor zwicht. Ik vind dat ook wel enigszins getuige van, ja, een immorele houding. Want hier kun je toch echt wel zeggen dat de trainer de dupe is geworden van hele dramatische omstandigheden. Hij heeft zich al bewezen in het seizoen ervoor. En hoe? Arne Slot is echt een fenomeen. Niet foutloos, zeker niet. En ook nog best wel een beginnende trainer. Maar hoe knap was dat eerste seizoen? Ik zou zo'n man als bestuurslid altijd nog een tweede kans geven.
0: Heel benieuwd ook hoe de spelers van Liverpool die bij het Nederlands elftal zitten hierop zullen reageren, want die gaan er ongetwijfeld vragen over
1: krijgen.
0: Van Dijk
1: heeft wel netjes gereageerd, hè? Ontzettend bedankt. En
0: ja, maar dat is dan rechtstreeks naar Arne Slot toe. Benieuwd wat er gaat komen als ze vragen over gaan krijgen. Maar eerst jullie mening, luisteraars, thuis of onderweg, op de stelling van Borst. Via de NPO Luisterapp kun je reageren op het ontslag van Arne Slot bij Liverpool is unfair.
2: NPO Radio 1.
0: Het is even na 2:30, Clemens Peters.
3: Tijdens de marathon van Groningen zijn 7 mensen door de hitte onwel geworden. 2 deelnemers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel werden ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels noemt de veiligheidsregio de situatie stabiel. Tijdens de Nacht tegen Seksueel Geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie ook de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Een petitie tegen rokende en vapende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Keertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. Hij vindt dat roken hiermee genormaliseerd en verheerlijkt wordt. En een vrouw van 87 in Engeland heeft bijna 70 jaar lang een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die nu gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen. En haar man, ex-militair, had haar verzekerd. Het was een lege huls.
0: Even naar de ANWB, Wijnand Zwaan.
4: Ja, er zijn niet al te veel problemen onderweg. De werkzaamheden bij Amsterdam op de A9 veroorzaken wel file op de omleidingsroutes. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, daar 10 minuten vertraging. De A10, de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag bij knooppunt de Nieuwe Meer, daar ook 10 minuten oponthoud vanaf de afrit Watergraafsmeer. Verder gebeurde er een ongeluk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar. Het oponthoud kan daar oplopen tot een half uur. Daar is maar één rijstrook vrij. Omrijden kan vanaf knooppunt Burgerveen via Leidschendam over de A4 en de A44.
2: NPO Radio 1.
0: Met later dus onder meer tennis, de wedstrijd om een plaats in de kwartfinale van Jesper de Jong tegen Alexander Zverev. En we handballen om de landstitel tussen Volendam en Aalsmeer. Gabriel.
5: Het is de eerste wedstrijd van twee. Volgende week is de tweede. Dan in Aalsmeer, nu in Volendam. En het stadion kolkt door Sporthal de Opperdam. Het is groot. Het is helemaal gevuld met allemaal oranje fans aan de overzijde. Maar de eerste goal was het toch echt voor Aalsmeer. Niemand minder dan Donny Vink, de man die vorige week nog 14 goals maakte in de halve finale tegen Hurry Up. Echt in bloedvorm is de linkerhoekspeler. Hij miste een penalty, maar in de rebound lukte het hem toch om de bal binnen te werken. Direct daarna kans voor Volendam. Robin Nachtegaal vanaf de rechterhoek. International van Nederland notabene, maar hij stuitte op doelman René de Knecht. En dus 1-0 voor Aalsmeer. En hier even een opstootje, want het is daar Jan Roefs van Volendam die hard neergaat. Of Jeroen Roefs moet ik zeggen, excuus. Zit ik even in een soort commentatorenbubbel, Jan Roefs natuurlijk.
0: Ja, maar die gaat dan hard neer. Frenkie de Jong, waar Jesper de Jong wordt bedoeld. Dat idee toch?
5: Ja, precies. Waar het hart van vol is. Hè? Ja. Afijn, die ligt nu even op de grond en eventjes daardoor spel stilgelegd. Wordt eventjes opgelapt, wat medische staf erbij. Kijken bij het hoofd, kreeg daar een flinke tik van Kik Vesters. Opbouwer van Aalsmeer ligt nog altijd. Gaat nu toch even zitten, Jeroen Roefs. En het lijkt erop dat hij zometeen wel weer op gaat staan. Wordt daar met hulp, wordt hij in ieder geval weer omhoog geholpen. Maar de bal ligt eventjes stil, er wordt even niet gespeeld. Het staat 1-0 na 3 minuten in de eerste helft van deze eerste finale.
0: Gisteravond was het zover, de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Op voorhand was Paris de favoriet. Maar dan moesten na een 1-1 gelijkspel en na 120 minuten penalties aan te pas komen. Na 4 strafschoppen staat het 3-3. Beraldo scoort dan voor Paris Saint-Germain. En dan moet een andere Braziliaan, Gabriel, de penalty benutten voor Arsenal.
6: Maar eerst is het aan Gabriel. Gespannen, trillende lipjes. Gabriel, oog in oog. Met Safanov en die schiet hem over. Het is klaar.
0: Ja, en dus Paris Saint-Germain voor de tweede keer op een rij winnaar van de Champions League. De trainer van Arsenal, Mikel Arteta, is op de persconferentie na afloop erg aangeslagen.
7: Pain, that's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kickers away from winning the biggest football club competition. That's the way we should feel.
0: Ja, dichterbij waren ze nog nooit, Arsenal, maar niet dichtbij genoeg. Dus heel veel pijn als je zo dicht bij de winst bent, zegt hij. En dan op penalties het grootste clubtoernooi verliest. En dan is de pijn de enige emotie die je zult moeten voelen zo vlak na afloop. Al dus Arteta. Aan de lijn nu journalist bij onder meer ESPN, Eurosport en FC Afkikken. En Paris Saint-Germain supporter van het eerste uur. Jean-Paul Rizon, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: En jij was er natuurlijk bij in Boedapest. Het werd al om 6 uur gespeeld. Wat betekent dat voor de sfeer? Is die anders op zo'n tijdstip?
8: Niet per se. Het is een stuk warmer in het stadion. Ja. Het was een beetje drukkend warm gisteren. Maar ik vond het eigenlijk wel lekker. Ik kreeg vanuit Nederland van veel bekenden om me heen, die vonden het allemaal wat lastiger, vervelende tijd. Maar het is eigenlijk wel lekker. Je komt ook niet zo achterlijk laat uit het stadion. Zeker met natuurlijk verlenging, penalties gisteren. Er zijn ook mensen die moeten nog treinen halen en alles. Dat gaat nog wel eens mis bij een Europese finale. Maar dit was eigenlijk, ik vond het wel lekker eigenlijk.
0: Ja, en ook leuk voor iedereen aan de buis gekluisterd als je wat jonger bent, dat je de wedstrijd gewoon mag afkijken natuurlijk. Dan begint de wedstrijd. Arsenal scoort heel snel. Krijg je dan het gevoel, oh jee, hier komt een vreselijke wedstrijd aan waarin de bus wordt geparkeerd?
8: Nou, dat nog niet per se. Ja, die eerste klap, die was wel gelijk een dadel waard natuurlijk. Maar ik schrok wel een beetje van dat Paris Saint-Germain er eigenlijk totaal niet in slaagde om elkaar te vinden, hè, en om zichzelf in hun eigen kracht te zetten. Ze zijn natuurlijk heel goed met lopende mensen. Maar Arsenal hield het fantastisch dicht eigenlijk. En ik dacht op een gegeven moment wel van, ja, Arsenal gaat deze wedstrijd gewoon heel vakkundig doodmaken. Gelijk hebben ze natuurlijk, als dat het recept is om de finale te winnen. Ja. Maar het werd er niet leuker op. Niet voor mij als Parisien, maar zeker niet ook denk ik voor de mensen thuis.
0: Nee, even kijken, bij iemand die hem thuis heeft gezien, Hugo. Mm-hmm. Was jij onder de indruk van deze wedstrijd?
1: Nou, ik was natuurlijk ontzettend verwend, zoals de hele wereld, halve finale, ja, de eerste tegen München. En ik weet ook wel, dat niveau, dat gaan ze niet meer aantikken. Finales zijn er altijd een tikkeltje minder dan de halve finale.
0: Ja, maar ja, vorig jaar haalden ze wel enorm uit in de finale natuurlijk.
1: Zeker, maar ze haalden inderdaad het niveau niet. En Arsenal deed wat ze heel goed kunnen. Je kunt het antivoetbal noemen. Het is ook wel weer knap om een wedstrijd kapot te maken. Maar mijn sympathie lag nog nergens. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, was ik toch wel weer echt geneigd om voor Paris Saint-Germain te zijn. Ik hou toch dan toch wel van het echte voetbal. En als je ook zag naar het aantal passes. Nou, ik geloof dat de mannen uit Parijs 6 keer zoveel passes gaven.
0: En ook schoten zuiverden. Doel en kansen
1: dus
0: en zo, ja.
1: Ik ben wel heel blij dat het voetbal gisteren won.
0: Ja, Jean-Paul, als je probeert een objectieve thermometer erin te stoppen, heb je dat gevoel dat in de voetbalwereld ook het meest leeft? Dat men het Paris Saint-Germain dan dus meer gunt?
8: Nou ja, Paris Saint-Germain heeft natuurlijk niet gouden gunfactor. Dat komt natuurlijk door het hele project Qatar en het vele geld wat erin omgaat. En dat kan ik ook allemaal wel volgen hoor. Maar Hugo die refereerde natuurlijk terecht al aan die halve finales. Toen werd er natuurlijk al een beetje gekscherend gezegd dat eigenlijk de winnaar van Paris Saint-Germain Bayern gewoon de beker zou moeten krijgen. Mm-hmm. Nou, zo werkte het natuurlijk niet. En dan was het verval naar een dag later Atletico Madrid Arsenal was wel heel groot qua niveau in wedstrijd. Maar ja, zo'n finale die staat natuurlijk altijd op zichzelf. Dus ik heb me er ook wel een beetje aan gestoord dat mensen zeiden van Paris gaat dit even met 5-0 winnen. Ja, dat niet ging gebeuren, dat was denk ik wel duidelijk voor de meeste mensen. Maar dat het zo kiele was worden en ja, zo'n penalty-serie die is echt niet goed voor je hart. Maar ik denk uiteindelijk toch de verdiende winnaar.
1: Ja, en wat ik ook zo leuk vind aan Parijs is eigenlijk dat ze hebben het geprobeerd met absolute toppers. De Champions League winnen, laten we eerlijk zijn. Die zijn allemaal vertrokken. En dan gaan ze met een hele goede trainer verder. Die, laten we zeggen, aan de slag gaat met iets minder grote voetballers op papier dan Ronaldo, Messi. Neymar.
0: Ja.
1: En dan lukt het wel. En het voetbal is echt geweldig, sprankelend. Dus een pluim voor Parijs, hoor.
0: Nou, die kan je in je zak steken, Jean-Paul.
1: Omdat er heel veel negativisme is.
8: Ja, nee, zeker. Nee, kijk, je zou kunnen zeggen dat de afgelopen 2 jaar is eindelijk niet de commercie leidend bij Paris Saint-Germain, maar het voetbal.
1: Ja.
8: Kijk, mannen als Joao Neves en Vitinha zijn een lust voor het oog, maar zijn nog niet, of waren nog niet, de gearriveerde verdetten. En dat vind ik wel het mooie, wat eigenlijk de lijn na vorig jaar. Vorig jaar hebben ze hem natuurlijk gewonnen, de Champions League. Dan zie je vaak dat er iets in zo'n ploeg sluipt, dat mensen misschien ook niet altijd weer even hard voor elkaar willen werken. En dat zag je zeker in die halve finale, maar ook gisteren, hoe iedereen toch bereid is om alle arbeid uit te blijven voeren. En dat die jongens ook eigenlijk geen volgevreten verdetten zijn, maar keihard willen werken en blijven willen werken voor het succes. En dat betaalt zich dan toch uit.
0: Ja, en zo zie je maar dat voetbal dus uiteindelijk veel meer een teamsport is dan soms gedacht wordt. Nou is het gisteravond helaas in Parijs enorm uit de hand gelopen, met zelfs een dode en heel veel rellen. Hoe was het in de stad van de finale? Hoe was het in Budapest na afloop?
8: Ja, dat contrast is heel groot. Want de afgelopen dagen waren de fanatieke Paris Saint-Germain-fans... die waren overal in Parijs al te zien met mooie sfeeracties. En met een beetje vuurwerk en met spandoeken, maar allemaal op een leuke manier. Maar je weet eigenlijk, maar dat is meer een maatschappelijk probleem... in Frankrijk, maar zeker ook in Parijs, dat als Paris Saint-Germain zou hebben gewonnen, dan zou het misgaan. En hadden ze verloren, dan was het waarschijnlijk net zo misgegaan. Ja, dat is een meer maatschappelijk probleem dan dat het echt bij de echte voetbalsupporters ligt, zou ik willen zeggen. Want in Budapest, ja, er zijn natuurlijk altijd kleine incidentjes, maar over het algemeen liep alles en iedereen lekker door elkaar. De Engelsen, de Fransen, en zowel voor als na de wedstrijd. Dus dat contrast is dan, ja, eigenlijk wel heel erg groot. En ja, het is natuurlijk vervelend om te zien. Maar ik vind dat, ja, dat heeft eigenlijk weinig met het voetbal zelf te maken, denk ik. Ja,
0: duidelijk. Dankjewel, Jean-Paul Rizon. We gaan motorcrossen op het zand dus. Twee manches vanmiddag en we zijn bij beide. De MXGP, de eerste manche dus nu. Krijn Schuitenmaker.
9: Ja, die eerste manche is in volle gang in het Duitse Deutschental. Een klassieker mag je zeggen als het gaat om het racen in de hoogste raceklasse voor de crossmotoren. En dan hebben we natuurlijk de blik gevestigd op Jeffrey Hendings, de nummer 2 in de stand om het wereldkampioenschap. 3 punten verschil met Lucas Koenen. De start voor Hendings was niet fantastisch, want hij reed op een 15e plaats. Hij moest zich terugknokken in de wedstrijd. De start voor de nummer 1. Die 19-jarige Belg Lucas Koenen was wel uitstekend. Want die rijdt nog steeds op de eerste positie na een hele goede start. En Hendings inmiddels op een 15e plaats na die start moest zich terugknokken. En ineens was Jeffrey Hendings weg uit de wedstrijd. Op dit moment rijdt hij rond op een 37e plek. Nou, wat er precies gebeurd is, hebben we niet helemaal kunnen zien. Maar de start was al niet goed voor Hendings. En dat betekent dus Lucas Koenen, de Belg, uitloopt in de stand op het wereldkampioenschap. Het moet Hendings zijn zinnen zetten. Op de tweede manche, later vanmiddag om 4:15. Lucas Koenen is de nummer 1 dus. We hebben nog anderhalve minuut de koer te racen. Daarna nog 2 ronden te gaan. En hier en daar wordt valpartij. Het is een zwaar circuit met zanderige ondergrond. Afgelopen vrijdag is er veel regen gevallen. En dus zien we diepe sporen. Maar Hendings, ja, wat hem betreft, is het zijn dag niet in Duitsland, in Deutschental. Want hij rijdt helemaal ergens achteraan in de race, in de ronde.
10: Handbal Volendam, Aalsmeer, Gabriel.
5: Ruim 10 minuten gespeeld intussen en voor het eerst een voorsprong voor Volendam, 5-4. Het stond lang in het voordeel van Aalsmeer. Ze kwamen op een 0-2 voorsprong via Vink en Besseling. Maar daarna begon Volendam steeds meer te scoren. En nu is het zelfs ineens alweer 6-4 na een treffer van de Duitser Oscar Schul. Dan zit de bal even vast in het net. Maar dit is goed nieuws voor Volendam, dat echt behoorlijk goed zit in de dekking. Die eerste paar treffers die vielen bijna een soort van onfortuinlijk. Want de verdediging van Volendam staat echt beter te spelen dan de aanval van Aalsmeer. En dat merken ze nu. Steeds meer ballen van Aalsmeer worden gemist. Steeds lastigere schoten, onderhandse worpen van ver. Allemaal dingen die niet helemaal goed lukken. Nu toch een mooie treffer van de Litouwer Trajna Vicius. Een van de beste middenopbouwers van de Nederlandse en Belgische competitie. Maar nu dus om het landskampioenschap troeft hij tot nu toe regelmatig af tegen de Volendamse dekking. Het staat dus nu 6-5. En Jeroen Roefs, die dus net naar de grond werd gewerkt, staat er intussen ook weer. Heeft ook al een goaltje meegepikt. Volendam nu in balbezit. Het is de Nederlands-Fransman Bourget momenteel aan de bal. Eventjes rustig opgebouwd. Terwijl thuisspeler Colin Koning nu ook in het veld komt. 18-jarig talent op de linkeropbouw. 6-5 dus voor Volendam. Met nu nog 18 minuten te spelen in de eerste helft. En daarna ook nog de tweede. Dus er is nog heel veel tijd voor Aalsmeer om dit goed te maken.

0: The Summer of 69 van Bryan Adams.
1: Wielrenster Olena Wiebes won gisteren de eerste etappe van de Giro Women, maar werd even later helemaal uit koers gezet door een te lichte fiets. Ja, dat is heel zuur en dan baal je ontzettend. Dat zag ook de ploegleider van Wiebes, Danny Stam, bij zijn vedette.
2: Ja, ik denk dat iedereen zich wel voor kan stellen hoe teleurgesteld hij is. Ik denk als je als topsporter naar dingen toewerkt en verwezenlijkt ze en je wordt dan teruggezet door eigenlijk zoiets. Ja, daar word je niet blij van, nee.
3: Want hoe ging dat gisteren? Jullie wonnen die etappe, jullie waren in extase. En wanneer kwam dat bericht dat die fiets te licht was?
2: Nou ja, op een gegeven moment werd ik gebeld dat ik naar de jury moest. Ik denk als je als topsporter naar dingen toewerkt en verwezenlijkt ze en je wordt dan teruggezet door eigenlijk zoiets. Ja, daar word je niet blij van, nee.
3: Want hoe ging dat gisteren? Jullie wonnen die etappe, jullie waren in extase. En wanneer kwam dat bericht dat die fiets te licht was?
2: Nou ja, op een gegeven moment werd ik gebeld dat ik naar de jury moest komen. Dat er een issue met de fiets was. En

0: ja, die fiets die is ook, dus ook al meerdere keren gecontroleerd en altijd gewoon door de keuringen ingekomen. Dus ja, wij waren totaal verbouwereerd van, ja, hoe kan dat dan? Nou ja, we hebben daar 26 metingen gedaan. Ja, en wij twijfelen gewoon aan hun weegschaal, want het was gewoon nooit een accuraat gewicht. Het bleef schommelen. Dan was het 6,75, dan was het 6,78. En ja, uiteindelijk hebben ze de beslissing genomen.
1: Ja, want de fiets moet minimaal 6,8 kilo wegen en hij woog uiteindelijk volgens de UCI?
0: 6,77.
1: Dat is dus 30 gram te licht.
0: Ja. Ja.
1: Maar jij zegt, er waren verschillende wegingen. Was er iemand van jullie bij trouwens, bij die wegingen?
0: Ja, ja, ja, zeker. Zeker op het moment dat ze ons geroepen hebben, ja, zijn we daarheen gegaan. En ja, uiteraard vragen wij opheldering hoe ze dat wegen. En ja, hebben wij ook gewoon gevraagd van, ja, is het geëikte apparatuur en... Ja, weet je, wij twijfelen gewoon aan de meting. En zeker ook omdat de fiets niet de eerste keer gemeten is, weet je. De fietsen worden elke dag gekeurd. En ja, Lorena die wint 10 wedstrijden in deze periode, heb ze gewonnen. Ja, en altijd op dezelfde fiets. Dus het is voor ons echt ja, een groot raadsel dat die fiets dan in één keer veel lichter is.
2: De ploegleider van Wiebes, Danny Stam, in gesprek met Steven Dalebout.
3: Wisselend gewicht wil ik het ook graag nog over hebben in tweede uur.
2: Heb jij daar ook last van?
3: Ja.
2: Ik pak zo de weegschaal er even bij.
3: Ik snap het nooit.
2: Maar eerst de finish van de MXGP, de eerste manche Krijn.
4: Ja, het is inderdaad niet de dag van Jeffrey Herlings, ook niet van Kai de Wolf, want hij ging voor de vierde plaats en in de voorlaatste ronde maakte hij een slippertje, gleed hij even onderuit. Zat snel weer op de motorfiets, maar uiteindelijk die vierde plaats kan hij vergeten. Rijdt nu in vijfde positie. En die Belg, de nummer 1 in de stand op het wereldkampioenschap, Lucas Koenen, die rijdt ongenaakbaar naar de finish. Hij komt hier over de streep. Lucas Koenen wint de eerste manche van de twee in Teutschenthal in Duitsland. Op een parcours, hardpack heet dat dan, van 1550 meter. Maar het is enorm zanderig, diepe sporen. En Herlings uit de race, ja, we zien hem, hij rijdt nog wel in de ronde, maar een 37e plaats. En dat betekent dat we nu al zeker weten dat Lucas Koenen enorm gaat uitlopen ten opzichte van de nummer 2 in de strijd om het kampioenschap, Jeffrey Herlings, die de laatste twee wedstrijden in Trentino, in Pietra Murata en in Frankrijk in La Capelle Marival wist te winnen. Koenen wint voor Geyser en de Wolf inderdaad. Geen podiumplaats, ook geen vierde plaats, maar hij eindigt op een vijfde plaats. En Fernandez betrokken bij een botsing nog, waardoor ja, Herlings in de fase waarin hij in de top 10 kwam nog even kon profiteren. Die wordt derde. Dus Koenen, Geyser, Fernandez en Herlings. Ja, te wachten is op de finish van Jeffrey Herlings, die rond de 30e plaats over de streep gaat komen. Vandaag lijkt het de dag te worden van Lucas Koenen, die nu al, en dat weet hij nu al zeker na een manche, uitloopt in de strijd om het wereldkampioenschap. En ook geen podiumplaats voor Kai de Wolf. Het is hem niet gelukt. De vijfde plaats, 36 seconden achter de nummer 1, Lucas Koenen.
2: Wat gebeurt er zoal in het matchcenter bij jou, Dean?
5: Tweede etappe van de Giro d'Italia Women zet zich schrap voor een eindsprint. Nog 14 kilometer tot aan de finish. En het peloton sluit op dit moment aan bij de kopgroep van 3. En dan is het straks schrap zetten, klaarmaken voor de eindsprint die aanstaande is daar. Dus dat houden we allemaal nauwlettend in de gaten. En we zijn in Tsjechië, in Ostrava om precies te zijn, bij het Elite 16 toernooi Beach Volleybal. Daar staan Katja Stam en Raisja Schoon in de finale tegen een Canadees duo, Humana Paredes en Wilkerson. Best bijzonder voor Stam en Schoon, want die hebben een break genomen van elkaar. Die zijn al jarenlang partners. En die hadden eigenlijk het gevoel dat ze, nou, afzonderlijk van elkaar nieuwe dingen moesten leren om toch weer complementair aan elkaar te worden en tot nieuwe hoogtes te stijgen na de Spelen van Parijs. En met dit eerste toernooi dat ze na die break weer zijn gaan spelen in Ostrava, hebben ze dus meteen tot de finale geschopt. En die is zojuist van start gegaan. Eerste 5 punten daar gespeeld. 3 voor de Canadezen. 2 voor de Nederlanders. Maar er zijn dus nog nagenoeg 2 volledige sets te gaan.

0: chef special met Fly Like Me.
1: Er wordt lekker gereageerd op de stelling van Borst van deze zondag. Die gaat over het voetbalnieuws van gisteravond. Het ontslag van Arne Slot. Dat ontslag is unfair, zo luidt de stelling van Hugo van vandaag. Gert-Jan zegt, unfair is mij nu nog wat te vroeg. Wie weet wat er voor Arne in het vat komt binnenkort. Als later blijkt dat dit een hele grote vangst is voor hem, dan is het misschien wel unfair voor Liverpool. Ja, dat kan je zo zien.
0: Oh, Arne Slot komt heel goed terecht.
1: Ja, maar hij is wel ontslagen, toch? Ik neem niet aan dat hij zelf heeft gezegd...
0: Ze delen hem mee dat hij weg moet en dan krijgt hij veel miljoenen voor.
1: Richard heeft er hele andere gedachten over. Die zegt, spelers horen niet te bepalen dat iemand ontslagen wordt. Hij verdenkt namelijk, zoals hij zegt, issue Mo Salah hierin.
0: Is een pijnpunt geweest, maar Mo Salah is een man zonder zelfkritiek, want die raakte geen bal.
1: En ook Hans reageert op de NPO Luister-app. Die zegt misschien wel slachtoffer van zijn eerste jaar, maar bovenal was wat meer begrip vanuit de club gepast geweest. Als je de tragiek van het overlijden van Diogo Jota meeneemt, dan is dit wel wat het hele seizoen heeft meegespeeld. Ja. En dan had dit misschien niet moeten gebeuren. Wat vind jij? Reageer op de NPO Luister-app. En dan zijn wij zo terug.
0: Gaan we het nou nog hebben over gewicht? Dat je de ene dag staat en denkt, hoe kan dat nou?
1: Als het om 23 gram gaat, zoals die fiets, dan ben jij wel tevreden, toch?
0: Mm-hmm.
2: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, regisseur en acteur Leopold Witte over de musical Tombola en de tv-serie Etty.
3: Blijf de ander opzoeken, blijf met de ander praten. En dat is een boodschap die ik dolgraag wil uitdragen.
2: En journalist Erik Smit over zijn nieuwe platform tegen Big Tech, The Firewall.
4: Ik denk dat wij beter ons kunt zien als een jachthond. Niet een waakhond, maar een jachthond.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: NPO Radio 1, 3 uur.
2: Henry Schut en Hugo Borst.
1: We zijn op weg naar de wedstrijd in de vierde ronde van Roland Garros van Jesper de Jong tegen Alexander Zverev. Een wedstrijd die gaat beginnen als de wedstrijd die daar nu wordt gespeeld afgelopen is. En daar spelen de vrouwen Svitolina en Bencic in de beslissende derde set. Dus dat zit er waarschijnlijk dit uur wel aan te komen. En we zijn ook bij de uitzwaaitraining van Oranje. Edwin Cornelissen spreekt daar meer mensen rondom die training. Nu het NOS Journaal met Clemens Peters.
13: Minister Veilbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en de economie. Dat zei hij in het tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en nog niet over geld praten. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie daar stabiel. En bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Er werd met een duikteam, een helikopter en met drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. De recreatieplas is vandaag gesloten. De 4e editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengebracht, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en om aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie ook de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. En van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen is er geregeld zon en dan kan landinwaarts een bui vallen. En dan wordt het opnieuw maximaal 25 graden.
0: Hoe staat het ervoor met de files, Wijnand Zwaan?
14: Nou, op zich vrij goed. Er staan er niet al te veel. Bij Amsterdam is het wat drukker. Dat komt door de afgesloten A9 bij Amstelveen vanwege werkzaamheden. Het loopt daar de vast op de A4 vanuit Den Haag tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is daar een kwartier. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En dat komt door een ongeluk.
15: Ik moet het echt even met jullie ergens over hebben.
16: Die jarig is, trakteert.
17: Ja, het zal je maar gebeuren dat je tot je eigen verbijstering doorgroeit.
18: Eigenzinnig, absurd en grensverleggend. Vanavond, 21:30, VPRO viert 100 jaar.
17: Tja, hoe moet dat nou?
19: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
20: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
0: Met handbal om de landstitel tussen Volendam en Aalsmeer. Gabriel.
21: Het gaat ontzettend gelijk op. We hebben nog 4 minuten te spelen in de eerste helft. En het staat 12-12. Omstebeurt komen de ploegen even op voorsprong in een ontzettend fysiek duel. Wat de hele tijd stil ligt vanwege blessures. Maar het gaat dus gelijk op. 12-12 in Volendam tussen Aalsmeer en Volendam.
0: En verder begint straks de laatste etappe van de Giro. En we gaan komend uur tennissen op Roland Garros. Met zometeen Jesper de Jong in zijn 8e finale tegen de Duitser Alexander Zverev. En daarvoor is aangeschoven Marcella Mesker, omdat we natuurlijk daar even op vooruit willen blikken. En ook willen terugkijken, Marcella, op die knotsgekke eerste week. Met name bij de mannen was dat best wel knotsgek, want daar gebeurden dingen die normaal gesproken eigenlijk helemaal niet gebeurden. En dan lijkt het ook alsof dan ineens alles tegelijk aan de hand is.
22: Ja, en het valt nu op omdat het bij het mannentoernooi is. Maar jaren terug was dit alleen maar bij de vrouwen het geval. De ene uitschakeling na de andere. Er was geen icoon, er was niet iemand die de tour droeg. Is er nu wel met Sabalenka. Nu hebben we Sinner en Alcaraz. En iedereen begint al te klagen. Ja, het wordt een beetje saai met alleen maar die twee gasten. Maar ja, nu liggen ze eruit en het veld ligt wide open. Want ja, wie is er dan nog van de top 10? Ja, Felix Auger-Aliassime. gaan die dat dan doen? Ja. Of Alexander Zverev. Ja. Die heeft nu de kans. Dus ja, daar zullen de kriebels en de bloeddruk ook wel met de dag stijgen. Ja.
1: Hoe heb je zitten kijken dan naar het afvallen van die grote namen? Alcaraz was er natuurlijk al niet bij, geblesseerd. Sinner stort volledig in elkaar. Was er bijna in een gewoon straight sets overwinning. En vervolgens verliest Djokovic ook nog even. Het was een mooie optelsom.
22: Ja, beetje jammer natuurlijk voor het toernooi. Ja. Voor al die fans die toch die grote sterren willen zien. Hè, daar kopen ze uiteindelijk een duur kaartje voor. Maar het heeft ook wel weer wat leuks. Er komen nieuwe talenten. Je hebt die Spanjaard Godard, die ineens van 19 jaar. Je hebt de Braziliaan Fonseca, die dus die geweldige wedstrijd van Djokovic in 5. Ja,
1: dat einde
22: won
1: van die wedstrijd ook. Ja, dat hij een beetje onder druk kwam te staan en dan 3 aces slaat om het uit te maken.
22: En dan dodelijk zegt, ja, dat heb ik nog nooit gedaan van mij.
1: Nee.
22: Doet hij dan tegen Djokovic op het grootste podium ter wereld. Dus het heeft ook wel weer zo'n positieve kant. Dat we ineens een paar jonge jongens zien opkomen. En dat is nodig ook, want alleen Sinner en Alcaraz, ja, dat is natuurlijk niet leuk. Je wilt toch een iets grotere groep. Zoals dat vroeger was, had je Federer, Nadal. Maar je had ook Djokovic en je had Murray en je had Wawrinka. Dus de groep was wat groter. Dus dat heb je wel nodig. Dus ja, het is crazy. Ik heb net nog even zitten kijken. De 4e rondes bij de mannen, dat zijn er dus de laatste 16... van 128 in totaal, van die wedstrijden zijn 9 wedstrijden gespeeld in een best of 5. In dus die smoorhitte van 30 plus 35 graden.
1: Je bedoelt van de wedstrijden tot nu toe,
22: ja,
1: hè?
22: Van de wedstrijden tot nu toe. Dus heel veel verrassingen, maar ook heel veel vijfzetters. Er is ook weer een wedstrijd gespeeld van bijna 6 uur. Dat was weer die man die van Jannik Sinner won. Die had daar al 5 uur gespeeld en nu bijna 6 uur.
3: De medische staf kan aan de bak, dit toernooi.
22: Die maakt overuren. Dus rare wedstrijden, bizar, verrassingen. Maar ja, die spelers, ze voelen allemaal de kans. En ja, we krijgen allemaal van die match tiebreaks. 7-6, 5e set. Berrettini won gisteravond 2 matchpoints tegen. 15-13 in de 5e set match tiebreak. Dus ja, wat betreft spanning.
3: Is het tennis goed?
22: Als er spanning is in sport, maakt niet uit welke sport, hè? Dan is het goed. En daar komen de fans natuurlijk ook voor. En dan gaan ze juichen en meeleven.
3: Want suprematie van de grote jongens is ook een beetje saai.
22: Ja, dan wordt het 6-2, 6-3, 6-4. Kan je genieten van het mooie tennis, maar heel spannend en leuk is het dan niet. Nee. Het is pas leuk als ze tegen elkaar spelen.
1: Hoe kijk je naar de week van Jesper de Jong? Die eerst nog maar moest afwachten of hij überhaupt mocht meedoen. Als lucky loser mocht dat dan toch. En dan dit. Of heeft dat met elkaar te maken? Dat je misschien met een verwachtingspatroon nul, dat alles bonus is en dan ineens je beste spel kan laten zien?
22: Ja, nou ja, soms heb je dat gelukje. En ik moet zeggen, het komt hem ook wel een beetje toe. Want hij heeft heel vaak al pech gehad met lotingen. Hij heeft een slecht jaar tot nu toe. Ja, geen vertrouwen. Alle 3 setpartijen verliest hij dan. Ja, komt hij uit de top 100. Dat is een grote klap. Want ja, dan kom je niet straight in.
3: Nee.
22: Hij moest nu kwalificatie spelen. Ook een schema van, ik geloof ook 128. Staat hij eerste geplaatst. Dus hij is eigenlijk 1 uit. Verlies je 3e ronde. Dus allemaal net niet in. Pech. En verliezen 3e ronde. Pech. En dan dat gelukje dat Arthur Fiche, een van de grote Franse supertalenten, dat hij eruit stapt en dat hij zijn plaats inneemt. Ja, dan valt er natuurlijk toch die druk van hem af. Ineens heb je die bijna 100.000 euro binnen. Dat is voor hem belangrijk. Hij heeft 2 mannen op de payroll.
3: Ja, ja, ja, ja.
22: En hij doet het goed. Maar het is voor hem nog geen vetpot zoals het is voor Tellen en voor Botik.
1: En als je het dan serieus aanpakt, heb je zoveel kosten dat je soms niet uitkomt, zelfs?
22: Ja, je hebt zeker 180.000 euro aan kosten, hè, met salarissen, reiskosten, alles en nog wat. En nu heeft hij geloof ik al 287.000 euro. Dus hij kan nu echt 1,5 jaar weer vooruit.
3: Hey,
22: en ik gun het hem ook.
3: Kernachtig, beschrijf hem eventjes voor de, ja, want hij is een groot onbekende.
22: Ik ken hem goed. Mijn man heeft hem 3 jaar begeleid. Ik ben meegeweest op future-toernootjes in Zuid-Afrika. Zitten we op een achterafbaantje, op een klapstoeltje te kijken. En ja, wij wisten, hij heeft een geweldige backhand. Zijn return is heel goed. Maar het was een beetje spillebenen. Hij is niet groot.
3: Nee, hij is niet groot.
22: Hij is sterker geworden. Mm. Bovenbeenspieren, heeft natuurlijk hard getraind. Maar hij was natuurlijk een beetje een spillebeen. Sloeg niet zo hard. Counterpuncher. Graag op gravel. Dus een heel ander type dan de grote stoere Griekspoor. Of Botik met zijn enorm harde klappen. Krajicek vroeger, groot, sterk. Dus
3: hij is een allrounder.
22: Allrounder, vechter,
3: oh ja.
22: Hele goede benen, gravelspeler. Dus een beetje ja, on-Nederlands zou je kunnen zeggen.
3: Maar durf je echt aan vast
22: en leuk gewoon, om naar te kijken.
1: Maar durf je er een uitspraak voor de toekomst voor te doen? Want we hebben natuurlijk zo eens in de zoveel tijd wel een Nederlander met een uitschieter op een Grand Slam. Nou gebeurt dat bij Roland Garros niet zo vaak. Hè? Want hij is de derde deze eeuw. Dus dat is dan na Martin Verkerk. En Botik van der Zandschulp, denk ik.
22: Ja, die heeft het finale US Open gehaald in 21.
1: Ja, nee, ik bedoel nu specifiek Roland Garros.
22: Roland Garros, ja.
1: Is hij maar de derde deze eeuw. Dat zegt een hoop. Ja. Maar zegt dit ook iets voor de komende jaren? Of heeft dat ook allemaal te maken met wat je net zegt? Dat geluk bij een Grand Slam. En dat de top dus heel breed aan het worden is ook bij de mannen.
22: Ja, ja, weet je, het is gewoon nog veel te vroeg om te zeggen... oh, hij stoot door naar de top 10. Nee, kijk, hij heeft zijn fysiek natuurlijk niet heel erg mee. Maar hij serveert wel erg goed. Hij heeft heel veel aces geslagen. Tweede service kan wat beter. Voorhand soms kan iets beter. Zijn backhand is goud. Die returns, het loopvermogen. En zijn vechtersmentaliteit. En daarom is het leuk om naar hem te kijken. Je ziet altijd rallies. Slaat graag een dropshot. Hij heeft ook hele goede volleys. Dus wat jij zegt, Hugo... allround. Hij kan eigenlijk alles. Moet misschien iets meer power hebben. Iets meer rust ook in zijn spel. Maar wat is zo goed nu? Dat hij werkt met een mental coach. Heeft heel erg aan zijn mentaliteit gewerkt. Zijn ademhaling let hij. Dus dat zijn allemaal dingen waardoor hij iets rustiger is. Want als je hem straks ziet spelen, dan zal je opvallen. Hij is razendsnel op de baan. Hè. Je hebt 25 seconden en de meeste shocken. Naar een handdoek, nemen de tijd. Maar hij is razendsnel. Hè? Hij is als een flow over de baan. En dat is fijn als het goed gaat. Maar als het slecht gaat... ja, dan verlies je die punten ook veel te snel achter elkaar. Dus er mag iets
1: dan
22: meer rust.
1: Dan zou je wat moeten kunnen temperen, zeg jij.
22: Ja, er mag iets meer rust.
1: We hadden het de vorige uur al over. Het is te leuk om het niet te laten horen. Dus laten we dat er nog even doen. Dat zijn tegenstander meteen nadat die zich plaatste voor deze ronde, Alexander Zverev, een klein beetje in de war was over welke de Jong hij zo meteen tegenkomt.
4: Ik moet mich op die zaken concentreren die ik... die ich beeinflussen kann, und das sind meine Matches. Wie schon gesagt, ich spiele gegen Frankie de Jong als nächstes. Der spielt hier unfassbar gutes Tennis und das ist mein Fokus.
1: Ich bin übrigens heel benieuwd hoe Frankie de Jong het zou doen tegen Alexander Zverev, want dat is vast dan weer zo'n multitalent. Die komt nog best een paar games ver. Natuurlijk weet hij wel wie dit is, hè?
22: Ja, maar het blijkt wel weer, die Zverev, die is nu de grote favoriet. Ja. Nummers 1 en 2 zijn er niet, Sinner Alcaraz. Hij is nummer 3 van de wereld. Dus zijn kop zit helemaal niet bij dat interview. Gaat op de automatische piloot. En daarom de Jong, dan denkt hij meteen voetbal. Hij is natuurlijk een voetbalfan.
3: Nederlander.
22: Maar zijn kop zit natuurlijk, concentratie. Ik moet ronde voor ronde, ik moet dit toernooi winnen. Dus dan maakt hij zo'n fout. En het was niet één keer in het Duitse interview, maar twee keer.
3: Ja.
22: Maar het leuke was, ik zag ze er straks, was op tv... zag je beelden van de training. Nou, was ergens achteraf op Roland Garros, kleine baantjes. Daar zit dan zo'n hek tussen met dat gaas. En normaal, als je tegen elkaar speelt, ja, je zegt hallo, hey, good morning of good afternoon. En meer niet, hè, want het is natuurlijk toch een beetje...
3: Ze hebben nog niet tegen elkaar gespeeld?
22: Ja, twee keer Zverev gewonnen. Maar ineens zie je ze naar het hek komen, Zverev roept hem zo... en ze zitten te lachen en te praten, heel relaxed. Ja. En dat ging natuurlijk, ja, je kon niet horen wat ze zeiden... maar dat ging natuurlijk over dat gesprekje dat hij zich vergist had. En hij verontschuldigde zich, want natuurlijk kent hij Jesper... en hij heeft twee keer tegen hem gespeeld, vorig jaar nog op Roland Garros. Ja. Toen won hij in 4 sets, toen won Jesper de eerste set met 6-1. Zverev
3: maar op gras moet ik het nog zien tegen Frenkie de Jong.
22: Ja, alle voetballers zijn trouwens ook goede tennissers, hè? Vroeger al.
1: Ja. Eens even kijken hoe ver we op streek zijn met de wedstrijd die daarvoor wordt gespeeld. Want er was al bedacht, niet voor 3:30 gaan ze beginnen, de Jong en Zverev. Maar dan moet wel de wedstrijd daarvoor afgelopen zijn. Maar dat is bijna het geval, zie ik.
22: Ja, 5-0, derde set voor Svitolina tegen Bencic. Twee top ervaren speelsters, twee moeders, vind ik ook heel leuk. Dus bijna afgelopen, dus 3:30... die tijd die gaan we wel halen.
1: Kan zomaar eens lukken. Nou, ga jij naar de plek waar je hok. Ja, ik wilde het nog heel mooi maken, maar het is gewoon een hok. Maar daar vandaag ga je zo meteen vlammend commentaar geven... bij deze geweldige wedstrijd op voorhand.
3: Gaan wij even naar Gabriel bij het handbal. Ja. Dankjewel en tot straks, Marcelle. Ik zie dat er niks gebeurt, maar er gebeurde daarvoor heel veel. Vond een leuke wedstrijd.
6: Ja, het is een hele bijzondere wedstrijd tot nu toe. We zijn nu net de rust ingegaan, een seconde of 20 geleden. Dus de spelers krijgen nu even een kwartiertje rust.
21: Maar het is inderdaad een hele wedstrijd die heel erg over en weer gaat. Dan pakt Volendam weer een voorsprong van een punt. En dan maakt Alsmeer weer ineens twee treffers op rij. En staat Alsmeer weer een punt voor. Het is eigenlijk tot nu toe echt niet te zeggen wie nou echt de betere partij is. Want het verschilt echt per minuut op het moment. Het is wel ook een hele fysieke partij. Waarin we net bijvoorbeeld 3-2 minuten tijdstraffen direct naar elkaar zagen. Eentje was ook wel gruwelijk. Die was van Thijs Bottinga. En Bottinga die raakte dat jonge talent van Volendam, Colin Koning, hard op zijn hoofd. En die speelt nu sindsdien met een pleister op zijn wenkbrauw. Het zijn echt wel harde mensen hoor, die handballers. Die krijgen veel tikken en ze blijven maar doorgaan. Ook die Jeroen Roefs, waar we het eerder ook al even over hadden, die toen al een tik op het hoofd kreeg. Die kreeg net ook nog een bal in zijn kruis geworpen. Jeroen Roefs heeft vaak iemand naar de grond geholpen en is vaak zelf naar de grond geholpen. Ik vraag me af hoeveel secondes of minuten hij intussen al wel liggend heeft doorgebracht deze wedstrijd. Maar dat zijn allemaal absoluut geen zwalbes. Het zijn toch wel echt hele fysieke potjes tot nu toe. Het is een hele interessante wedstrijd dus. 14-14 en over 13 minuten gaan we verder met de tweede helft.

0: Laila van Cloud Oranje trainde vanmiddag onder het toeziend oog van supporters en een contingent oud-international in Zeist. En een kleine week voor vertrek naar Amerika is natuurlijk het warme Amerika. Want het ziet er naar uit dat het WK in snikhete omstandigheden gaat plaatsvinden. Stan Valks, die weet precies hoe dat is. Hij was erbij, dat vorige WK, in 1994. Een WK waar op het heet van de dag werd gespeeld.
1: Door de uitzendtijden in Europa moesten wij daar om lokale tijd 12 uur spelen. Dus wij zaten s'morgens om 7 uur al aan de spaghetti.
2: Oh ja, jullie gingen al s'morgens aan de spaghetti?
1: Ja. Dus ja, de sportmaaltijd. Hè. Dus,
2: En die hitte inderdaad. Nou ja, het is nu ook lekker temperatuurtje en warm. Hoe moeilijk was het destijds om te acclimatiseren? Want die hitte was intens, hè?
1: Ja, we hebben een wedstrijd gespeeld met 48 graden, las ik toevallig een paar weken geleden. En de anderen waren, behalve Washington, waren allemaal 44 graden. Dus ja, we kregen eigenlijk ruim van tevoren vanuit de KNVB het advies om misschien in een sauna te gaan zitten. Om te acclimatiseren, zeg maar. Ja, ik weet niet of dat er veel hebben gedaan. Ik heb het in ieder geval niet gedaan. Maar ja, het was wel. Het had toch wel invloed op een aantal spelers. En ik kan me ook herinneren. Die speler die had. Die moest overgeven in de rust. Ander had kippenvel. De andere was aan het trillen, zeg maar. Dus, niet om stoer te doen. Maar ik had er gelukkig niet zoveel last van.
2: En je merkte het ook niet tijdens de wedstrijd?
1: Ik merkte wel de hitte, maar ik had er eigenlijk niet echt last van, zeg maar. Alleen, ik had wel twee keer na de wedstrijd had ik een dopingcontrole. En ja, omdat je dan, tenminste dat werd toen gezegd, dat je ongeveer 6-7 liter vocht verliest tijdens anderhalf uur in die hitte.
2: Dus er viel niet meer te plassen?
1: Nou, dus ik stond droog, zeg maar. En toen zei ik van, toen had ik 1, 2, 3 watertjes op. En toen vroeg ik zo van, ik zeg van water, daar kan ik eigenlijk niet van pissen. Dat duurde misschien nog 2 uur. Dus ik vroeg, can I get a beer maybe? En toen zeiden ze, nee. En toen vroeg ik nog een keer. En toen kreeg ik 1, 2, 3 biertjes. En toen kon ik binnen de half uur kon ik pissen.
2: Echt, dat mocht gewoon?
1: Ja, eigenlijk niet, maar ze hebben het toch gedaan. Dus. Wat denk je, de volgende wedstrijd word ik weer uitgeloot. Dus ik vraag, ja, meteen, ik zeg, can I get a beer? No. En ik bleef doorvragen. En toen zeiden ze, oh, now we understand. Because your previous control, we didn't find any doping, but we found alcohol in your blood. Of in your urine.
2: Ja, dat verklaarde nou.
1: Ja, dus ze hebben mij 2 keer alcohol in urine aangetroffen tijdens de WK.
2: Ja. Dus, heb je nou een gouden tip voor die internationals van nu, hoe om te gaan met die hitte straks?
1: Nee, maar dat ligt toch ook hoe je lichaam erop. Je moet ook geen trauma aan laten praten. Nee, ik bedoel, of een excuus van het is zo heet. Ik kan maar 10 minuten rennen en ik kan eigenlijk niet sprinten. Dus, we moeten daar niet. Als je daar te veel aandacht aan schenkt, dan gaat iedereen ook denken, shit.
2: Dan wordt het een ding.
1: Nou ja, maar ik hoorde toevallig van de week dat Nederland ook in een of twee stadion speelt waar gewoon airconditioning is.
3: Zo, doe maar.
0: Ja, oud-international Stan Valks is dat.
3: Dat had je in zijn tijd niet.
0: In gesprek met verslaggever Edwin Cornelissen. Ik maakte de luisteraars nog even attent op vanavond. Dan is er een andere tijden sport. Die gaat over het WK 1994. En Stan Valks speelt daar ook een hele leuke rol in. Hij ruilde zijn shirt voor Henk en Harry, nieuwe koeien. Ja. Het shirt met Romario.
3: Komen we straks nog even op terug.
0: Gaan we daar nog over hebben?
3: We gaan daar straks een vooruitblikje op werpen. Dat was ook dat toernooi van Als Dick me hulp nodig hebt, toch? Van dat liedje.
0: Oh, dat wist ik niet. Ja, vaag zegt
3: ja,
0: het me wat.
3: Dat weet je wel.
0: En wie zong dat ook alweer? Als Dick me...
4: René van den Berg,
3: Ferry,
4: toch?
3: Dat was van Ferry de Groot. Ja, René van den Berg was dan de Johan Cruijff imitator.
0: Was dat 94?
3: En het project was van Ferry de Groot, de baas destijds van Langs de Lijn.
4: Peter Koelewijn schijnt daar ook nog iets mee
3: van te doen. Peter Koelewijn heeft het geproduceerd.
0: Maar dit nummer, dat kunnen ze nu op Curaçao kunnen ze een hit van maken.
3: Ik zou zeggen,
0: en dat is ook hard nodig.
3: Maak daar een AI 2026 festival. Ja, je bent er toch? Maar goed, dat geheel terzijde.
4: Fred Rutte kan dan helpen, wou je zeggen.
3: Ja, precies, zoiets. U hoort de stem van Ragnar Niemeyer, want we gaan het over roeien hebben. De eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Sevilla. Dat is een belangrijke. Ragnar, waarom?
4: Nou, het was de eerste krachtmeting, zou je kunnen zeggen, weer na een seizoen wat altijd eindigt in het einde van de zomer met een wereldkampioenschap. De eerste krachtmeting heet dan een World Cup te zijn. Daar zijn er 3 van weer dit jaar. Binnenkort eentje in Bulgarije, eentje in Luzern op de Roodzee. Traditioneel sterk bezet, want dan komen ook alle Australiërs en alle Nieuw-Zeelanders en Amerikanen. Dus dan heb je pas echt het veld compleet. En dan straks het WK in Amsterdam eind augustus. En het ging over stadions met airco, maar het was echt bloedheet in Sevilla. Het waren hele lastige omstandigheden. De temperatuur tikte zelfs de 39 graden van de week aan. Vandaag was het wat koeler tussen aanhalingstekens met net iets boven de 30. Maar ja, dat is pittig. En daar moest ook een vrij grote selectie van oranje roeiers aan de bak.
3: Van het grote roeiland Nederland. En hoe is Nederland voor de dag gekomen?
4: Ja, we staan ons er toch een beetje op voor dat we het beste roeiland inmiddels van de wereld al een aantal jaren zijn. En zo is het ook. Met een geweldig WK in Shanghai achter de rug. Daar was het zelfs koeler dan in Sevilla, moet je nagaan. Ja, gouden medailles waren er. Hè. Dat is eigenlijk wel de standaard geworden de laatste jaren. Het gaat niet meer om het aantal medailles. Het gaat om hoeveel goud hebben we. Dat is echt wel de sprong die is gemaakt de afgelopen, 5-6 jaar zo'n beetje. Mannen 8 wint goud. Vind ik toch wel lekker dat de mannen 8, hè, toch een beetje bij het publiek wat het wat minder volgt, weer het vlaggenschip eigenlijk is. Dat is heel lang de dubbel 4 geweest. Daar zit nu een nieuwe selectie in, een nieuwe ploeg na een jaartje dat we er niet in zaten. Maar die mannen 8 wint goud. De dubbel 2 bij de mannen doet dat ook. En de vrouwen 4 zonder doet dat ook. En dat zijn allemaal wel gewoon indrukwekkende races.
3: Ja. Krijg je dan het idee dat, want er is natuurlijk een belangrijke wisseling geweest daar van de wacht, namelijk de bondscoach, dat allemaal al enigszins goed gevallen is?
4: Nou ja, kijk, je kunt natuurlijk, en dat is het vorig jaar misschien wel een beetje zo geweest, ook altijd wel een beetje, net als in het voetbal ook, hè, voortborduren nog op wat je voorganger heeft neergelegd, hè, Arne Slot en Jurgen Klopp bij wijze van spreken, dan heb je een blauwdruk waar je op door kunt. Nou ja, Arnoud Hummel heeft daar vorig jaar gezeten, die kon echt nog wel voortborduren op het werk van Eelco Meenhorst, die tot 2 keer toe de coach van het jaar werd. Hij samen met een fysioloog, Jan Bastiaans, aan het roer. Nieuwe manier van denken. Nou, die hebben dat allemaal in gang gezet. Maar die Hummel was binnen de kortste keren vertrokken. Was niet de juiste man op de juiste plaats. Beetje privégedoe erbij met een zieke partner. En nu is Titus Wijsgede de bondscoach. Ja, goed, die heeft wel wat eigen ideeën. Heeft vroeger ploegen gecoacht. Is ook fysiotherapeut geweest. Dus eigenlijk nooit bij de KNRB weg geweest. Ja, en voorlopig gaat dat goed. Hè. Er zijn best wel wat mensen geweest bij zijn aanstelling die zeiden van ja, is dat dan de grote leider? Hè? Bedoel, die Hummel was wel iemand die ook het zeilen bijvoorbeeld onder zijn hoede had gehad. Zeer succesvol. En zo zijn er ook wel anderen geweest. En dit is dan toch een coach die opeens de baas van de coaches wordt. Maar voorlopig gaat dat goed. Holland 8, wereldkampioen geworden vorig jaar. Dat heeft zelfs de Olympische ploeg van 96 nooit voor elkaar gekregen. Met Nico Rinks en Ronald Florijn en Henk-Jan Zwolle en al die anderen. Dus dat is knap dat ze dan meteen er vandaag ook weer staan. Veld niet helemaal compleet. Sterker nog, er lagen maar 5 boten in het water. Dat zouden er eigenlijk 6 moeten zijn. Dat komt wel als straks ook die andere landen aansluiten. Maar Mick Makker, die is dan de slagman in die boot. Wel leuk, zijn vriendin, woont hij mee samen in Amsterdam. Tinka Offerijns is de slag van de vrouwen 4 zonder. Pakken ook goud vandaag. Dus de prijzenkast daar thuis, die hebben ze. Ik ben er laatst geweest. Die hebben
3: kunnen ze allebei iets in ophangen. Dat scheelt
4: kunnen ze weer wat neerzetten.
3: Voor de vrede thuis wel.
4: Ja, vindt Tinka leuker dan Mick, geloof ik. Die wil dat liever niet in zijn woonkamer, maar oké. En dat is wel die vrouwen 4 zonder het neusje van de zalm. Die boot werd teleurstellend 4e bij de afgelopen WK. Een sterke bezetting. Die Tinka zat daar toen in. Die zat ook in de 8. Die deed een dubbele start. Met die 8 won ze goud, met die 4 vielen tegen. Daar is Lynn van Anold bijgekomen. Ook een hele goede roeister. Dat zit ook wel goed. Dat is echt het beste wat we hebben. Met Imtje Klevering ook. Olympisch kampioen, wereldkampioen. Alles gewonnen. Dus dat gaat mooi. En ja, wat ik zelf heel interessant vond, was de mannen dubbel 2. Ken je Simon van Dorp toevallig?
3: Ja.
4: Nou, was een skiffeur.
3: Niet persoonlijk, maar wel
4: was skiffeur. En wilde eigenlijk skiffeur blijven. Maar won nooit van Oliver Zeidler. Duitser, vandaag ook weer in de skiff, winnaar. Wilde hij natuurlijk een keer verslaan, maar lukte steeds niet. Brons in Parijs. Dus dan zoek je iemand erbij. Nou, die zocht ook weer een partner. Melvin Twella, dubbel 2 samen. Ja, dat zijn een stel geweldenaren. Er zit een grote vriendelijke reus van 2 meter zoveel, maat 51 en XXL in die boot. Dat past nauwelijks. Ja, en dan heb je Melvin Twella. Die is ook heel groot en indrukwekkend als je hem ziet. Maar die valt bijna weg bij Simon van Dorp. Ja, en die winnen dan ook. En dat is ook echt een combinatie. Die gaan ook gewoon voor goud.
3: Klinkt als veelbelovend nu al voor dat WK eind augustus in Nederland.
4: Tuurlijk valt altijd wel wat te verbeteren. Vrouwen dubbel 2 redden het net niet tegen hele sterke Roemenen. Maar dit visitekaartje, dat is echt prima.
3: Mooi, dankjewel Ragnar.
2: Dean, 2 wedstrijden die afgelopen zijn. Beide in Italië. Neem u een vogelvlucht mee naartoe. Namelijk de 2e etappe van de Giro d'Italia wonnen. Women. Opnieuw gewonnen. Dat is de juiste uitspraak. Door Elisa Balsamo. Gisteren natuurlijk met nog wat administratieve handelingen, omdat Wiebes werd gedisqualificeerd. Vandaag helemaal met sportieve tred als eerste over de streep. In een massasprint, zoals werd verwacht, ging ze 3 kilometer voor het einde weg van de concurrentie. Kwam ze precies op het juiste moment met wat ruimte aan de linkerkant als eerste over de streep en beide vingers in de lucht. Dat betekent dat zij in de roze trui mag blijven rijden. Charlotte Kool, zij werd uiteindelijk de beste Nederlander, maar wel net naast het podium op de 4e plek. Dan blijven we nog even in Italië. Bugello, daar werd de Moto 2 en de MotoGP race gereden, waar natuurlijk 2 Nederlanders in zitten in die competitie. Namelijk Colin Feijer en Zonta van der Goorberg. Een goede dag voor beide, want beide eindigden in de punten. Feijer op de 9e plek, van der Goorberg op de 15e plek. En dat betekent dat eerstgenoemde Colin Feijer nu 7 punten heeft bijgesprokkeld voor het klassement en daarmee nu in de top 10 staat. Knappe klassering voor hem. En we kijken natuurlijk nog naar het beachvolleybaltoernooi in Tsjechië, Ostrava, waar Raisa Schoon en Katja Stam in de finale staan tegen het Canadese duo Humana en Paredes. De eerste set verloren met 21-16. De tweede set is ook een heel end op weg. Even snel spieken. Oh, kijk aan. Ook afgelopen. 21-14 voor de Canadezen. Betekent 2-0 game set match voor de Canadezen. En dat betekent dus zilver voor Katja Stam en Raisa Schoon. Hadden meer op meer gehoopt. Maar met zilver zullen ze bij hun rentree op het Elite 16 toernooi toch ook heel tevreden zijn.
0: NPO Radio 1.
3: Het is even na 4:30, Clemens Peters.
5: Tijdens de marathon van Groningen zijn 7 mensen door de hitte onwel geworden. Die 2 deelnemers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel werden ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels noemt de veiligheidsregio de situatie stabiel. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Er werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Minister Veilbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. In Rome zijn gisteravond 10 paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. Een 22-jarige soldaat liep gebroken ribben op en een doorboorde long. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade en die is komende week.
3: Waar staan de files nog, Wijnand Zwaan?
6: Op niet al te veel plaatsen. Bij Amsterdam is het wat drukker door de weekendwerkzaamheden aan de A9. Die weg is in beide richtingen dicht bij Amstelveen. Omrijders staan daardoor in de rij op de A4 vanuit Den Haag tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is daar 10 minuten. En op de A10 Zuid richting Den Haag bij knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file met ook daar maximaal 10 minuten op onthoud.
0: NPO Radio 1.
3: Het is even na 4:30. Ik vraag hem deze keer dan maar eens. Heb je er een beetje zin in?
0: Nou en of.
3: Die tenniswedstrijd, hij gaat zo meteen beginnen. De mannen komen de baan op, dan moeten ze eerst nog even inslaan. Dan kunnen wij in de tussentijd iets anders doen. En dan gaan we zo dadelijk naar Jesper de Jong tegen Alexander Zverev. Grote wedstrijd voor Nederland, grote wedstrijd ook voor Zverev zelf. Als enige overgebleven top 3 speler nog in het toernooi. We zijn heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Maar eerst even, je had het er net al over. 32 jaar geleden werd het WK voetbal ook georganiseerd door de Verenigde Staten. Toen deed het toernooi zelfs in zijn eentje, nu met 2 andere landen. En dat werd een editie die velen niet snel mee zullen vergeten. Het Nederlands elftal kreeg te maken bijvoorbeeld met 3 vliegtuigincidenten en er ontstond spanning binnen de spelersgroep na een potje kaarten ook nog. Andere Tijden Sport heeft er een aflevering over gemaakt en sprak onder meer met Ronald de Boer.
7: Mijn broer en ze zijn Koeman ook, John de Wolf ook. Dus we hadden zoveel jongens die kaarten leuk vonden. Dus ja, ik kon mij altijd wel voor wakker maken. Op een gegeven moment, het viel een beetje op, en zeker mijn broer, dat John de Wol vaak de joker had. Van, hoe kan dat nou? En toen Frank, die zei, jongens, luister even. John de Wol speelt vals. En ik weet nog heel goed dat Rob Witsgen, die werd echt lijkwit. Want Rob was, wij noemen wel de George en Jimmy. Die waren niet van elkaar af te slaan. Hè? Feyenoorders en beste maatjes. En wat is dit nou? Ja, hij speelt vals. En ik weet ook hoe hij het doet.
8: Een vertrouwensbreuk. Je speelt niet vals tegen je teamgenoten. En daarbij, het ging ook nog eens om flinke bedragen. Honderden guldens per keer.
7: Maar ik weet dat Brian Roy, bij het eerste potje dat we dat gingen doen. Nou ja, Brian ging mee voor 300 en die vloor in één keer 500. Maar die werd zo kwaad, Brian Roy. En die zei al bij de eerste, jij speelt vals. En John, wat bedoel je,
1: En dan denk je, ja, dat zal toch niet waar zijn. Dan, in eerste instantie dan kan je niet voorstellen dat dat het gebeurt. En zeker niet ook nog van een teammaat, zeg maar. Want ja, als je zo lang bij elkaar samen bent, dan groei je ook dichter met elkaar, naar elkaar. Dan leer je elkaar ook beter kennen. Maar om, ja, lullig voor John de Wolf. Maar lullig om John de Wolf zo te leren kennen eigenlijk.
7: Ja, hij stond er niet lekker meer op natuurlijk. Dus hij had gewoon nu een achterstand bij iedereen. Dat je denkt, je voelt van, ik ga niet echt met hem nu socializen, zeg maar.
1: Volgens mij werd hij toen een beetje genegeerd. En een beetje met de nek aangekeken. Dus dan is het spontane bij een aantal spelers er vanaf, hè. Ja, nee, maar dat is killing.
9: Ja, als ik het over had moeten doen, had ik op dat moment advocaat de bondscoach wel gezegd wat er gebeurd was. Dat heb ik niet gedaan om toen John de Wolf ook niet verder te straffen, als het ware.
10: Tijdens het toernooi.
9: Ondanks wat hij met het kaarten deed. Dat had ik nu anders gedaan. Had ik gewoon gezegd tegen de bondscoach als aanvoerder van, dit is er gebeurd. Doe ermee wat je denkt te moeten doen.
10: Ja.
9: Maar dit is er gebeurd, dat je wel moet weten wat er is gebeurd in een groep.
3: Ja, jij kende waarschijnlijk alle sprekers. Ronald Koeman natuurlijk, toen de aanvoerder, nu de bondscoach. Stan Valks, die we toevallig dit uur ook al hoorden, maar dan vanaf de uitzwaaitraining van Oranje. En Ronald de Boer. Dus Hugo, jij hebt meegewerkt aan deze aflevering, want je was erbij in 1994. Hoe groot was die impact van dat kaartincident?
0: Nou, eigenlijk niet heel, omdat Dick Advocaat niet werd geïnformeerd. Ik weet nog goed, ik zat op een waterfiets met Rob Cohen. Dat was de schoonvader van Ronald de Boer. Die vertelde het. Toen heb ik het mijn opdrachtgevers Henk en Harry, Henk Spaan, Harry Vermegen verteld. Ik zei, jongens, jullie moeten wel eventjes weten, dit speelt op dit moment. Ik heb geen idee wat de impact is. Er zijn wat jongens boos op de Wolf.
3: Want even, wat was jouw werk op dat
0: redacteur?
3: Je was redacteur op de achtergrond van het tv-programma.
0: Ja, ik regelde de spelers voor de interviews die Harry deed. Ja. En Henk monteerde altijd. En zo kwam er een hartstikke leuk satirisch programma tevoorschijn.
3: Ja, een van de opvolgers van Pisa, Verona.
0: Ja.
3: En nu heette het Die Twee Nieuwe Koeien? Was het
0: Verona? En dit heet Die Twee Nieuwe Koeien. Ja. En dat was een heel leuk programma. Bergkamp vond dat het heel fijn om mee te werken. Maar ook Ronald Koeman. Dus dat werkte hartstikke goed samen. Maar goed, we hadden nu dus iets in handen dat explosief was.
3: En wat wel binnen de spelersgroep speelde. Want je zegt het was niet heel, maar misschien was het naar buiten toe niet heel. Maar intern was het een bommetje.
0: Nee, intern was dat wat ook net wat je net hoorde. Ja. Er werd niet aangekeken. Want kijk, hij heeft in zijn biografie ooit, John de Wolf, want hij wilde niet meewerken, begreep ik, aan deze documentaire, die ik overigens niet heb geantameerd. Maar ik ben daar een spreker van. Ik heb het eindproduct ook niet gezien nog. Maar ik ga wel kijken vanavond natuurlijk. Maar ja, kijk, je doet een aantal dingen niet, zegt John de Wolf, een jaar 8 geleden in zijn biografie. Je zegt niks lelijks over de kinderen van je collega's. Je blijft van mekaars vrouwen af en je blazert elkaar niet. Nou, dat heeft hij toen wel gedaan. En vooral omdat hij Robbie Witsgen, die waren onafscheidelijk bij Feyenoord. Ja, die dacht, ja, wat is er in het verleden allemaal gebeurd? Dus dat ging kapot. Maar wat wel echt bizar is, dat aanvoerder Ronald Koeman, nu de bondscoach, niet naar advocaat is gestapt. En dat zou hij nu dus wel hebben gedaan. Omdat het gevaar van een splijtswam is natuurlijk, ja, dat is levensgevaarlijk. Ja. Dus dat is wel leuk, de impact. Wij hebben toen niks gedaan. Henk en Harry die zeiden, we laten het zitten. Wij gaan hier niet de boel opblazen. Dus
3: waarom eigenlijk? Wilden ze het leuk houden vooral? Wilden ze de sfeer goed houden?
0: Het was natuurlijk ook nog heel moeilijk om mensen te krijgen. Je moet twee bronnen dan hebben. En ik denk dat de spelers geen trek hadden ook toen om dat on the record.
3: Maar misschien ook als jij degene bent die dat naar buiten brengt, dan krijg je die leuke gesprekjes misschien niet meer voor die twee nieuwe koeien.
0: Nou, zij waren er eigenlijk wel vrij snel uit dat wij niet het medium waren om dat naar buiten te brengen. En dat is ook verder nergens anders naar buiten gekomen. En het grappige is dat Dick Advocaat, die riep toen Nederland was uitgeschakeld en we gingen allemaal op vakantie. En toen moesten we tegen Luxemburg, 6-7 weken later, toen riep hij gewoon John de Wolf weer op. Dick Advocaat wist het toen nog steeds niet.
3: Nee.
0: Dus ja, je hoort als bondscoach natuurlijk overal je voelhorens uitsteken. Maar hij was er niet achter gekomen. Nou ja, goed, lang verhaal kort. Dit is een onderdeel van die documentaire die heel geestig is.
3: Want er waren meer incidenten. Hè? Het zal, neem aan dat het ook wel over het leuke sportieve ging. Maar je moet ook meteen denken aan die incidenten over in de vliegtuigen.
0: Lex Murre die was zo onverstandig om te zeggen dat in het vliegtuig, dat in zijn tas een atoombom zat of een bom zat. Ik dacht dat die atoombom zat. Als grap.
3: Bom zelfs.
0: Dat moet je natuurlijk in Amerika nu niet doen. Moest je dat ook niet doen. En het werd zelfs herhaald. Wat is er aan de hand? Ja, die vrouw moest dat melden. En vervolgens zat het hele Nederlands elftal op een kokend heet vliegveld buiten, waar de vliegtuigen staan, te wachten op het onderzoek. Want ja, er gingen natuurlijk alle bagage moest naar buiten. Er zaten allemaal vrouwen met kinderen aan boord. Het was kokend heet, dus uiteindelijk mochten ze er dan uit. Maar toen stonden ze in de bloedhitte. Ja,
3: Dennis Bergkamp kreeg extra last van waar hij al last van had. Hè?
0: Later is gezegd dat tijdens het WK 94 dat wel heeft meegeholpen aan zijn vliegangst. Nou ja, goed, dat was niet handig. En ja, ook Leo Driessen, die komt overigens ook volgens mij in de documentaire aan het woord. Ja, die kreeg te maken met medisch leed, waardoor een vliegtuig eerder moest landen. Dus Nederlands elftal met meereizende journalisten was behoorlijk de klos. Dus het was een WK vol incidenten. En er moest ook nog gevoetbald worden.
3: Ja, Nederland strandde uiteindelijk in de kwartfinale. Die 2-2 wedstrijd, hè, tegen Brazilië.
0: Nee, ja, uiteindelijk werd het
3: 3-2. Was het maar 2-2 geworden. Maar
0: ja, ja.
3: En daarna
0: ging Branco nog even achter de vrije trap staan. Precies. En die ging om het muurtje heen.
3: Die hebben we verdrongen. Laat maar.
0: Ja.
3: We gaan handballen. Volendam, Aalsmeer. Gabriel.
11: Het staat intussen 17-21 voor Aalsmeer, de uitploeg. Dat is toch wel een kleine verrassing, want tot de rust ging het zo ontzettend gelijk op en stond het 14-14. Maar die voorsprong komt mede door twee gemiste strafworpen van Volendam. En nu hebben ze er nog één. Het is de Frans-Nederlandse speler Bourzin die scoort. Dus dan komt Volendam weer op een 3-punten achterstand. Deze keer geen redding van de ontzettend goede keepers van Aalsmeer. Onder andere René de Knecht hield net dus op een prachtige wijze een penalty tegen. En ook Domantas Januzauskas, die het net alweer probeerde, hield net wel een penalty tegen. 18-21 net. Ook een beetje een vreemd moment gezien, omdat dat hele fysieke spel waar we het al de hele tijd over hebben, toch wel tot een kookpunt kwam even. Adam El Bisri hard aangepakt werd door Pepijn Michielsen. Hij botste met zijn hoofd op het hoofd van Michielsen. Maar de scheidsrechters die floten daar niet voor. En daardoor kon Aalsmeer door. En toen scoorde een speler van Aalsmeer. Terwijl El Bisri toen nog altijd op de grond lag met een hoofdblessure. En die El Bisri die zit nu op de bank met een icepack zich te koelen. Hopelijk dat hij zo meteen weer terug kan komen. Maar dat is er dus onder andere debet aan dat Volendam momenteel op een 3-punten achterstand staat. Maar er is nog heel veel tijd om het goed te maken. Al heeft Aalsmeer het intussen wel goed op orde. Goede dekking. Komen er moeilijker doorheen de mannen van Volendam dan de net. Het staat nu dus 18-21 met nog iets meer dan 20 minuten te spelen in Volendam.
3: Die aflevering Andere Tijden Sport van het WK 1994 is vanavond trouwens te zien op NPO 1 vanaf 10:15.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Heer van het Laar, wat heeft u in de aanbieding?
2: Paardensport.
1: Oké.
2: En interlandvoetbal. We beginnen bij de paardensport, want dat is in eigen land. Het Nederlands kampioenschap dressuur dit weekend in Ermelo. Vandaag de dag is de kuur op muziek aan begonnen. We zijn halverwege. 6 van de 12 ruiters zijn in de baan gekomen. En Sophie Reef op dit moment bovenaan het klassement. Het duurt nog wel 2,5 uur daar. Dus mooi tegen het einde van deze uitzending kunnen wij gaan melden wie zich daar uiteindelijk Nederlands kampioen gaat kronen. En natuurlijk in de tijd waarin de oefeninterlands worden gespeeld in aanloop naar het wereldkampioenschap worden alle wedstrijden vanzelf relevant. Namelijk Zwitserland tegen Jordanië. Twee WK-gangers die we gaan zien de komende weken in Amerika. En ik zal je zeggen, Zwitserland in mijn WK-poeltje een dark horse. Die zie ik echt wel tot de kwartfinale komen. No. Nou, dat laten ze ook zien met hun eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het WK. Want mede-WK-ganger Jordanië staat na een half uur op een 2-0 achterstand door twee Zwitserse doelpunten. En ik zie ze eerlijk gezegd met best een puiken selectie behoorlijk ver komen. Dus hopelijk gaan zij dan de punten voor mij opleveren. Wie zal het zeggen?
1: Een geheimtip.
0: Ze gaan bijna beginnen. Zverev en De Jong. Dan gaan wij nog eventjes buurten in Zeist. Oranje is dus bij 1 en daarmee is een nieuwe jacht op de wereldtitel voetbal begonnen. Annie Brands keek toe bij die uitzwaaitraining. In 1978, toen Nederland de finale verloor van gastland Argentinië, stond Brands in de basis. Het mislopen van de titel voelt hij tot op de dag van vandaag.
3: Ja, zeker, zeker. Het blijft hangen. En we waren er heel dichtbij. Met Renze brengt die bal op de paal. En ja, dat blijft zo. Maar ja, je kunt er niks meer aan veranderen. Maar het nou ook weer, nou je dit weer ziet, dan denk je ook. We hebben het dan ook over met Willy van den Kerk of Jan Poortvliet waren. John van Loen. Dan heb je het toch over van, weet je nog, toen de tijd en noem maar op.
4: Ja, precies. Maar verandert dat gevoel ook met het verstrijken van de jaren? Want we zijn inmiddels natuurlijk alweer bijna 50 jaar verder.
3: Nee, nee, dat verandert niet. Nee, nee, dat je verloren hebt, dan blijft hetzelfde. Dat vind ik juist heel pijnlijk nog. Dan denk je van, als ik dit zo zie, dan denk ik van, weet je, hier had ik ook weer graag bij willen zijn, bijvoorbeeld. Om een nieuwe kans, om toch proberen om kampioen te worden.
4: Om het recht te zetten voor uw gevoel.
3: Ja, om het recht te zetten, ja.
4: Want gaan er dan ook nog wel eens van die gedachten door het hoofd van, ja, wat nu als het toen dit of dat?
3: Ja, zeker. Toen die wedstrijd heb ik natuurlijk wel een keer of 100 nagespeeld. Ja, maar ja, je kunt er niks aan veranderen. Maar ja, altijd als je dan voetbal op tv ziet of je ziet de interlands van de clubs van landen tegen elkaar, dan komt er wel weer naar boven, ja.
4: Dat onderschatten mensen misschien wel eens. Wat de impact daarvan is als je daar in dat veld hebt gestaan.
3: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dat mensen dat niet. Alle mensen zullen ongetwijfeld iets hebben waar hun voorkeur naar uitgaat. Of in mooie kleding of in wat dan ook. Of lekker eten in een restaurant. Zo heb ik dat in ieder geval met voetballen.
4: Zit het erin voor deze groep, denkt u?
3: Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb er wel vertrouwen in, ja. Ja, als je de eerste wedstrijd goed doorkomt, denk ik. Dat is altijd weer even zoeken. Hè, je komt mooie kleding of in wat dan ook. Of lekker eten in een restaurant. Zo heb ik dat in ieder geval met voetballen.
4: Zit het erin voor deze groep, denkt u?
3: Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb er wel vertrouwen in, ja. Ja, als je de eerste wedstrijd goed doorkomt, denk ik. Dat is altijd weer even zoeken. Hè, je komt met een spanning.

0: vertrouwen in deze groep op gebaseerd? Wat maakt deze groep zo sterk in uw optiek?
1: Nou, het zijn allemaal goede voetballers. En ja, ik bedoel, ik denk dat Koeman wel in staat is om er een team van te maken. Ja, ja, dat denk ik wel. En ja, die is even ervaring genoeg. Is was zelf een fantastische voetballer. Dus ja, ik heb daar heel veel vertrouwen in.
0: Hoe bepalend is in zo'n periode, lange periode van samen zijn, de hand van de coach?
1: Ja, ik denk heel belangrijk. Kijk, als coach is het natuurlijk fantastisch dat spelers op jou dat vuur gaan. En daar gaat het in principe om. Dus je hoeft nog niet zo goed te kunnen spelen. Maar als de spelers meer dan 100% inzet tonen. Maar normaal kan dat niet, meer dan 100%. Maar ik noem in dit, als ze zoveel geven. Dan lijkt het me heel, heel stug dat ze niet ver komen. Er zit genoeg, denk ik, talent in deze groep. Als dat ook nog 100% is, dan denk ik dat we heel ver gaan komen. De laatste vier.
0: Stel nou, hè, in het optimale scenario dat ze die wereldtitel pakken. Spoelen ze dan ook die nare smaak van u van 78 een beetje weg?
1: Nee, dat gaat nooit weg. Nee, want zo egoïstisch moet je ook weer zijn. Zo ben ik dan ook. Ik wil zelf met die bokaal staan als kampioen. En niet, tuurlijk, het liefst hebben dat Nederland kampioen wat, maar dat neemt dat gevoel van mij niet af.
0: Dat is mooi voor het land, maar niet per se voor u.
1: Nee, inderdaad. Ja.
2: Andy Brands was dat in gesprek met onze verslaggever die daar nou ongeveer alles wat los en vast zit vandaag spreekt. En het levert leuke gesprekken op, Edwin Cornelissen.
3: Ja.
2: Zullen we dan maar?
3: Ja,
2: ze zijn begonnen, ja, we doen net alsof het de finale is, maar voor Nederlandse tennisbegrippen is het echt groot. Ook al omdat dit de derde keer is deze eeuw dat een Nederlander zo ver komt op Roland Garros. Nou, Martin Verkerk kunnen we ons allemaal nog wel herinneren. Hè? Die stoten zelfs door tot in de finale. Ja. En nu is het aan Jesper de Jong om te kijken of hij zich kan meten met de nummer 2 van de plaatsingslijst, Alexander Zverev. Marcella, om dat meteen maar eventjes weer in een soort hoopvol perspectief te zetten. Zverev was nou niet op voorhand de topfavoriet voor dit toernooi, toch?
4: Nee, dat was Sinner. Maar goed, we weten allemaal, Alcaraz geblesseerd, ja, deed niet mee. Dus Zverev nummer 2 favoriet. Nou ja, Sinner er dus uit. En dan is Zverev de huizenhoge favoriet. En ja, mooi om te zien, hè, dat Jasper de Jong uitstekend begint zijn eerste service game. Vol zelfvertrouwen. Ik heb een fantastische forehand winner gezien. Een dodelijke dropshot waar de 1,98 meter lange Zverev bij lange na niet bij kwam. Dus het staat 1-0 voor Jesper de Jong. Hij begon met serveren. En hij staat die ballen gewoon heerlijk aan te pakken. Heerlijk vrij uit te spelen. Het is ook niet zijn eerste keer op het centercourt. Hij heeft hier alles gestaan. Ook tegen niemand minder dan Carlos Alcaraz. Dat was zijn eerste keer. Hij heeft hier natuurlijk tegen Stan Wawrinka gespeeld in de eerste ronde. Ook een grote baan. Hij heeft tegen Khachanov op een grote baan gespeeld. Hij heeft in Australië ook al tegen Sinner gespeeld. Dus kortom, hij is best wel wat gewend qua spelen op dit soort podia. En dat is mooi meegenomen. Ik moest wel lachen, want ja, je krijgt altijd een blikje in de tunnel voorafgaand aan de wedstrijd. En daar stond de Jong echt al trappelend van ongeduld, van links naar rechts te bewegen totdat hij de baan op mocht. En Zverev, ja, die heeft hem daar gewoon, ja, een minuut of 7, 8 laten wachten. Waarschijnlijk komen ze uit een verschillende kleedkamer, weet ik niet zeker. Maar Zverev in de topkleedkamer en de Jong, ja, de lucky loser qualifiers kleedkamer zou ik maar zeggen.
2: Een hokje.
4: Een hokje, dus die moet dan eerder dan in die tunnel naar het centercourt staan. Ja, en ja, hij stond echt helemaal te popelen om die baan op te gaan. En ja, hij komt goed uit de startblokken. Al is er nog maar 1 game gespeeld. 1-0 dus voor de Jong. Zverev serveert 15 gelijk. Lekkere rally weer. Dubbelhandige backhand van de Jong. Voorhand gaat hij lekker diep spelen met veel effect. En dan is het ja, gewoon kijken wie die rally het langste volhoudt. Zverev natuurlijk de man met veel meer power. En daar een balletje in het net van de Jong. En dan wordt het 30-15. Maar die jongen is een counteraar. Die vindt het wel lekker om die harde klappen te krijgen. Die vangt hij meestal goed op. Gebruikt de vaart van zijn tegenstander. Hij heeft snelle benen. Hij heeft ook vorig jaar in Parijs tegen Zverev gespeeld. Toen won hij die eerste set. Ja, echt heel snel met 6-1 en 6-2. Dus hij zei van tevoren al, ik ga die wedstrijd nog even terugkijken hoe ik in die eerste set speelde. Daarna kreeg ik wel 3 sets lang op mijn broek. Maar die eerste set, ja, zo wil ik graag spelen. Trouwens, hij is jarig vandaag. Hij kan zich een fantastisch verjaardagscadeau geven.

0: 26 jaar geworden. Jesper de Jong werd nog even aan gerefereerd toen hij het centercourt opkwam. En ja, dat is natuurlijk heerlijk. Dus hij zit fantastisch goed in zijn vel. En laten we hopen op een mooie strijd. 30 gelijk op de service van Zverev.
1: Het handbal, hoe is het bij jou, Gabriel, bij Volendam-Aalsmeer?
2: Ja, we hebben net een vrij bizar moment gezien. Dat fysieke spel waar ik het al de hele tijd over heb, dat werd net toch wel eventjes heel onsierlijk duidelijk. Bij een snelle break van Volendam sprong Jeroen Roefs, die al zoveel mee heeft gemaakt deze wedstrijd. Al een bal in het kruis kreeg een tik in het gezicht. Die sprong de lucht in om de bal te vangen en werd daarin opgevangen door Aalsmeerspeler Tim Bottinga, die al twee keer een 2 minuten tijdstraf heeft gehad. En die twee kwamen samen heel naar terecht. En dat heeft toen ongeveer 3 minuten stilgelegen het spel, omdat beide spelers allebei aan het rollen waren over het veld. En er wordt toch wel gevreesd voor een flinke blessure voor Jeroen Roefs, de cirkelloper en dekkingsspecialist ook van Volendam. Een heel belangrijk onderdeel van dat team. Bottinga die is in ieder geval met een rode kaart van het veld afgestuurd. Bottinga had ook al 2 keer een 2 minuten tijdstraf. Dus het was sowieso de laatste keer dat hij 2 minuten mocht krijgen. Maar deze overtreding was dusdanig heftig dat het direct rood was. Terwijl hier Donny Vink, de man die zo makkelijk scoort, een 7-meter worp mist. En dat betekent toch dat Volendam nu toch steeds beter weer in de wedstrijd komt. Ondanks dat missen van Jeroen Roefs voor nu. Want het staat nu ineens er 20-21 en we verlieten u net op 17-21. Volendam komt steeds beter weer aan scoren toe. En hier kan het op gelijke hoogte komen via Twan Klompé. En dat doet het ook vanaf de linkerhoek. 21-21 met nog een kwartier te spelen.
1: Wedstrijd net begonnen. Jesper Jong heeft zijn servicebeurt behouden. En die van Zverev dan Marcella.
0: Ja, nou het eerste breakpoint van de wedstrijd, dat ging toch eventjes naar Jesper de Jong. Het is 40 gelijk en hier een forehand. Hij heeft al een paar gemist, Zverev, weer in het net. En er komt gewoon een tweede breakpoint aan voor Jesper de Jong. Ja, wat een start is dit. Ja, dit geeft natuurlijk vleugels. Het zegt natuurlijk helemaal niks. Het gaat om 3 gewonnen sets. Zverev viel toch altijd heer en meester in lange partijen ook. Maar die begint een tikje nerveus. En kijkt nu tegen zijn tweede breakpoint aan. 1-0 dus, eerste set voor de Jong. En een mooie eerste servicebeurt. 1 puntje maar tegen. Paar winners geslagen. Hier de eerste set. Nou, toch redelijk diep in het net van Zverev. En ja, Jesper de Jong doet een stapje naar voren. Ja, return is een wapen van de Jong. Dus service, die harde service. Ja, daar kan hij misschien toch wel goed op antwoorden. Doet nu weer een stapje naar achter. Goede return voorhand van de Jong. En die gaat uit. Hupsakee. Break voor Jesper de Jong. 2-0. Nou, wat een vliegende start voor de jarige Jesper.
3: NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met harpist en componist Remy van Kesteren. Op zijn 16e debuteerde hij met het Nederlands Kamerorkest. Hij won binnen- en buitenlandse prijzen en speelde wereldwijd concerten. In zijn nieuwe solovoorstelling Threads brengt hij zijn klassieke wortels samen met elektronische muziek. Is this where I wanna be?
3: In de nacht van dinsdag op woensdag, van 12 tot 1, Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ik?
6: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
7: Echt waar?
6: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
7: Dat is stoer van mij.
6: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
7: Woehoe!
6: Op sunweb.nl.
8: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
9: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
10: Het hoeft niet in.
3: NPO Radio 1. 4 uur.
10: Henry Schut en Hugo Borst.
1: De slotetappe van de Giro d'Italia is begonnen. Die volgen we de komende uren tot even voor zevenen als daar de laatste finish is. En we zijn dus ook bij de wedstrijd tussen Jesper de Jong en Alexander Zverev op Roland Garros. De Jong staat in de eerste set met 2-0 voor en dus ook met 1 break. Hier is het NOS-journaal met Clemens Peters.
11: Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat dat land niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel door Jos Leidekkers. En dat zei justitieminister Van Weel in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Weel noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Van Weel zegt dat Leidekkers naar schatting maandelijks meer geld verdient dan het bruto nationaal product van Sierra Leone. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Er werd met een duikteam, een helikopter en met drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. En de recreatieplas Maarseveense plassen is vandaag gesloten. Minister Veilbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie daar weer stabiel. En bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen zien we geregeld zon. En landinwaarts kan er dan toch ook nog wel weer een bui vallen. Het wordt morgen opnieuw maximaal 25 graden.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
14: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
15: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: We zijn weer terug. Het is 3e uur, Roland Garros. Jesper de Jong tegen Zverev. Marcella Metzger.
0: Ja, hij leidt dus met een break in de eerste set. Het staat 3-0 voor de Jong. Opent ze bijzonder sterk. En Zverev, ja, die heeft spanning in het lijf. Mist veel voorhands, zo even zijn achtste. En ja, heeft het lastig in de openingsfase. 3-0 dus voor de Jong.
1: De slotetappe van de Giro d'Italia in een tempo, denk ik, Andries, dat zelfs wij nu zouden kunnen bijhouden.
17: Ja, ik denk het eigenlijk ook wel. Ja, moeten we eigenlijk eens proberen. Maar ja, ze zijn begonnen, wil ik zeggen. Alhoewel nog niet echt. Ze hebben Rome in ieder geval verlaten. Ze rijden richting de kust met voorin het peloton alle truidragers. Zij hopen zich straks te laten huldigen. Nog 125 kilometer te gaan.
18: Het handbal is heel spannend. Volendam-Aalsmeer. Gabriel.
2: Volendam heeft die achterstand van 4 punten helemaal weggewerkt. En het staat intussen nog altijd gelijk 25-25. En Volendam heeft nog altijd dat thuisvoordeel voor 10 minuten nog. En daarna volgende week die tweede wedstrijd, maar dan in Aalsmeer. Het is razendspannend, zoals je al zei. 25-25 in Volendam.
1: De stelling van Borst van deze zondag. Het ontslag van Arne Slot bij Liverpool is unfair. Reageer op de NPO-luisterapp. Ja, een geweldige start. Dat betekent lang niet altijd iets op een Grand Slam. Zeker bij een best of 5. Maar je kan het maar binnen hebben, Marcella.
0: Ja, en je geeft ook je visitekaartje af aan de hele tenniswereld. Hè? Ook belangrijk. Contracten, sponsoren. Vertrouwen. Het is 40 gelijk. 3-0 dus voor Jesper de Jong. Zverev serveert. Stond 40-15. En hier gaat het balletje net uit van de Jong. En wordt het voordeel voor Zverev om zijn eerste gamepas te pakken. Ja, en zo even een prachtige rally. Zverev naar het net. De Jong 1 keer pasen. Nou, Zverev volleren. De Jong nog een keer pasen. Zverev kon er nog net bij. Tweede keer volleren. De Jong weer pasen. En die werd niet gepareerd door Zverev. Dus dat was een schitterende actie van beide spelers. En die Jong won dat puntje. Hier het voordeelmoment van Zverev. Maar die eerste service gaat uit. Het loopt nog niet zo heel lekker. Hij zal toch ook een beetje druk en spanning voelen, Zverev. Maar goed, de man heeft een lange adem, zoals ik al zei. Heeft heel veel ervaring. 4 Grand Slam finales, maar nooit één gewonnen. Hier de tweede service van Zverev. Dubbelhandige backhand van de Duitser. Dat is een wereldbal. Maar weer die voorhand in het net. Kijkt nu ook naar de kant. Vader en broer, die zitten in zijn team. Zijn vader was vroeger tennisser. Die heeft alles met de paplepel ingegoten gekregen. Alexander Zverev. Maar hij keek nu toch een beetje naar de kant van, ja, wat moet ik? Misschien geven ze dadelijk aan. Pak een ander racket. Het is ander weer, hè? Het is 21 graden ineens. Heerlijke temperatuur. Geen zon. Het is bewolkt. Dat is wel wat anders dan 30 plus graden. Dus betekent iets zwaarder greffel. Iets langzamer. En dus moet je dan ook je rackets aanpassen. Een tikje zachter die bespanning. Zodat je iets meer gevoel hebt. Hoe warmer het is, hoe meer zon, dan gaat die bespanning wat strakker in het racket. Om de controle te houden. Goed, we hebben weer een voordeelmomentje voor Zverev. Lange service game. Het is nog steeds 3-0 voor Jesper de Jong in de eerste set. Lang stuiten van Alexander Zverev. Even dat buigentje door de knieën. De kracht uit die benen halen. En hier lukt het met zijn eerste ace van de wedstrijd. En zo staat de Duitser op het scorebord. Een moeizame start kent de nummer 2 van de plaatsingslijst. De grote favoriet. En Jesper de Jong, ja, die speelt heerlijk. 3-1.
1: Eens even kijken wat er allemaal te zien valt bij die eerste kilometers van de slotrit in de Giro, Andries.
17: Ja, vooral heel veel roze, hè, want het is natuurlijk het moment waarop alles getoond wordt. Met name bij Visma Liezenbike, de ploeg van Jonas Vingegaard. Die een speciaal tenue hebben ontworpen. Waarbij alle kleuren terugkomen. De belangrijkste kleuren natuurlijk in het wielrennen. Het geel, het rood van de wedstrijden die Vingegaard al won. De Tour en de Vuelta, maar nu ook het roze. En dat geldt voor al zijn ploeggenoten die die elementen op hun tenue dragen. Ja, voor in het peloton rijden dan dus die truiendragers met het roze van Vingegaard. Met ook het blauw van Chicone, het veld. De felbevochten bergtrui. En daar is ook de Prosecco, want daar wordt door de ploeggenoten van Vingegaard geproost. Achter in het peloton, 1 Nederlander in deze Nederlandse ploeg die een hele grote rol speelde in deze overwinning. En dat is Bart Lemme. Kelderman helaas uitgevallen. Die maakt het einde van deze grote ronde niet mee. En we zien ook ritwinnaar Sepp Kuss. Een zeer succesvolle ronde. 6 ritzegers voor de ploeg die hopen dat Vingegaard in de Tour straks zelfs 3 op een rij kan scoren. Want ja, die Vuelta en de Giro nu achter elkaar gewonnen. Hij komt in een heel bijzonder rijtje. achtste. De achtste in de geschiedenis is hij die het voor elkaar krijgt om die drie wedstrijden te winnen. Chris Froome was de laatste en die won ze alle drie achter elkaar. Kan Vingegaard dus ook nog voor elkaar krijgen komende zomer. En eerdere mannen die dat deden, Nibali, Contador, Ino, Merckx, Anquetil en Gimondi. Kortom, alleen de grote in de wielersport. En dan missen jullie natuurlijk nog één naam. Die moeten nog bijkomen op een korte termijn. En dat is Pogacar. Maar die zal toekijken en zien dat Vingegaard dat dan net iets eerder voor elkaar heeft gekregen.
18: De Jong, Zverev, Marcella.
0: 3-1, maar wel 0-30 nu op de service van Jesper de Jong, die met heel veel intensiteit speelt. Adrenaline kan je het ook noemen, daar barst hij van. Ja, en dat pakte heel goed uit in de eerste drie games. Deze eerste twee punten een beetje slordig, iets te gehaast. Hier is de rally aan de gang. 0-30 dus op de service. En weer een foutje van de Jong. En dus krijgt Zverev nu drie kansen om terug te breken. Vader Zverev, broer Zverev, die zitten op het puntje van hun stoel om toch eventjes die ontspanning te krijgen in het spel van hun man. 0-40 op de service van de Jong. 3-1 leidt hij met een break dus in de eerste set. Daar komt de service. En die is net uit. Hij zal goed moeten serveren. Hoog percentage eerste services in. Dat helpt natuurlijk om meteen in die tweede klap te kunnen uitdelen. Maar nu moet hij het met een tweede service doen. Op breakpoint tegen. De tweede service is goed. Tegen de lijnen aan. Backhand rally. Dubbelhandige backhand alle twee. Hou die bal diep, zou ik zeggen, Jesper. Want daar komt de Zverev nu met een harde klap. Gaat naar voren. En die bal die is te hard, te diep, te strak voor de Jong. En dus hebben we de rebreak nu voor Alexander Zverev. En is het van 3-0 voor Jesper de Jong. 3-2 geworden.
19: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
20: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, dat jij me ooit hebt gezegd.

0: lucht weer open gaat.
1: Suzanne en Freek, blauwe dag. 3-0 voor Jesper de Jong, werd 3-2. Dan sta je nog steeds voor. Is dat nog steeds zo, Marcella?
2: Ja, het is nog steeds zo. Hij serveert nu zelf, Jesper. 15 gelijk. Maar het is nu wedstrijd geworden. Zverev heeft zich in die wedstrijd gespeeld. En dus komt het erop aan om rustig te blijven, om goed te spelen. Percentage tennis ook. Niet proberen iedere bal te scoren, want dat hou je never nooit 5 sets lang vol. Maar rustig op te bouwen, wachten op je kansen. Geduld is een schone zaak. Dat zal zeker voor de jongen gelden. Maar dat kan hij wel. Hij is vast vanuit het achterveld. En hij kan goed lopen, haalt veel. Kijken of hij dat nu ook doet. Tweede service van Zverev. Nou, die is uit, dubbele fout. Dat is dan een cadeautje. En dan wordt het 15-30. Ja, dat zijn, we noemen dat wel eens in vaktermen, de hidden breakpoints. 15-30 als je retourneert. Want kijk, als je dit punt wint, dan ineens 15-40, 2 breakpoints. Ja, je denkt, ja, logisch. Maar dat is wel die extra kans die je dan nodig hebt. Dus 15-30, dat zijn hele belangrijke punten. Daar komt hij. Zverev. Hij heeft het vak nog niet echt gevonden. Deze bal zit er ook net naast. Moet het dus weer met een tweede service doen. De jongen bounced op en neer. Hij is fit. Ook al is zijn kuit zwaar ingetaped. Maar dat heeft met zijn Achillespees te maken. Uit voorzorg te doen. Goede aanval van Zverev naar het net. De lob. De Jong terug in het veld, maar dit wordt lastig. Nee, hij heeft hem nog. Een volley van Zverev. De Jong naar voren. En een mooi punt, schitterend punt van Alexander Zverev. Maar daar zag je al dat het counteren de Jong wel ligt. Eerst die lob. En Zverev kon hem niet afmaken. En uiteindelijk zit de Jong wel in de rally, maar verliest het punt. Het wordt 30 gelijk.
1: Is het nog steeds zo spannend bij Volendam als meer, Gabriel?
3: Absoluut. En de net mist de Litouwer Trajnavicius een kans op de gelijkmaker. En nu staat Volendam dus met 28-27 voor. En kan het gaan proberen op een 2 doelpunten voorsprong te komen met nog 4 minuten te gaan. Aalsmeer hanteert nu een hele hoge dekking. Weg van die 6-meterlijn waar handbalverdedigers zo vaak staan. Ze staan nu bijna allemaal zelfs buiten de 9-meterlijn. Om te proberen Volendam ver weg te houden van het doel. Om te zorgen dat ze zo niet kunnen scoren. Volendam probeert er nu met moeite door te komen. Maar dat lukt. En dan toch weer een goal van El Bisri. Een mooie treffer ook. 29-27 dus voor Volendam. En Jeroen Roefs, die net zo hard ten val kwam na die botsing met Bottinga, die daar direct rood voor kreeg, die is intussen weer terug in het spel. De cirkelloper en verdediger, die heeft het net ook alleen wel weer even heftig gehad, want hij kwam met zijn neus tegen de elleboog van ploeggenoot Jordi Baijens aan, waardoor hij weer even naar de kant moest. Jeroen Roefs zal ongetwijfeld leukere dagen meegemaakt hebben. Terwijl Aalsmeer nu op 29-28 komt via Dennis Vest, is het met nog 3,5 minuut dus razendspannend. Volendam wel op voorsprong in eigen huis, 29-28.
1: Terug naar Marcella, game afgelopen.
2: Ja, het is 3-3 geworden. De voorsprong van 3-0 voor Jesper Jong is dus verspeeld. Die breekvoorsprong en één groot verschil. Zverev is in de wedstrijd gekomen en hij speelt heel aanvallend nu. Vorige game 4 winnende punten. En ik meen alle 4 aan het net gemaakt. Dus erg aanvallend speelt de Duitser. Misschien een kleine tip vanaf de zijlijnen. Maar het werkt wel voor de Duitser. 3-3.
1: Dien, wat zie jij?
4: Oh, best wel wat. Best wel wat. We houden natuurlijk alles in de gaten hier in het matchcenter. En wij geven ook tipjes mee voor een ieder die daarom vraagt. Bijvoorbeeld deze ongevraagde tip aan de KNVB. Zorg dat wanneer je volgende week naar New York vertrekt, dat die paspoorten en die visa allemaal op orde zijn. Want het zal je toch maar overkomen dat je bij de douane staat en dat 1 of meerdere spelers zijn die door kunnen. Dat is namelijk het geval bij Zuid-Afrika. Die zouden vandaag als een van de eerste landen naar Mexico vertrekken, waar ze het openingsduel gaan spelen tegen Mexico over 1,5 week. Maar die reis die is nu toch met enkele dagen vertraagd, omdat dus enkele paspoorten en visa niet op orde zijn. Ze moeten het vliegtuig dus aan de grond houden. Dat betekent dat ze eigenlijk hun voorbereiding pas later kunnen gaan beginnen. Nou, daar is die minister van Sport in Zuid-Afrika laaiend over. Hij wil nu weten wie ervoor heeft gezorgd dat die paspoorten en visa niet op orde zijn. Want ze staan nu internationaal voor schut. Dus voor een ieder aan de KNVB, toch nog even checken.

0: Kennelijk hadden ze toen ook al een happy hour in 1986.
1: Dat is denk ik zo oud als cafés ongeveer zijn, toch?
0: Ja, ik dacht dat het iets van de jaren 90 was, joh.
1: Vind je dit een happy hour qua sport? Jawel, hè? Ik word er heel blij van.
0: Dit is wel heel erg leuk om te volgen. Ja, ja. En weet je wat zo prettig is? De Jong, niet te vormen met Frenkie, maar Jesper de Jong, die houdt er zo'n lekker hoog tempo op.
1: Ja, de tennis gaat eigenlijk net zo snel als dat liedje van zojuist. Het lijkt wel of het ietsje versneld wordt afgespeeld, hè, als hij serveert. Marcella?
2: Ja, nee, ik zei het al. Hij is snel, hij is heel rap op de baan, maar ook tussen de punten. Hè. Hij bijna een beetje te ongeduldig. Hij rent van het ene punt naar het andere. En ik moet zeggen, hij speelt zeer aanvallend. Beide spelers, Zverev is dat dus gaan doen. Dat levert punt op. En de Jong zo even, ja, love game. Hij leidt nu met 4-3 in de eerste set. Is 16 keer aan het net geweest. En heeft al heel wat punten daar gemaakt. Dus ook de Jong speelt af en toe service volley. Nu Zverev ook weer. Dus het is leuk tennis om naar te kijken. Er zit tempo in, dynamiek. En niet dat eeuwige handdoek pakken, uren wachten. Nee, het is vlot tennis, aanvallend. Tennis, leuk. En de Jong staat voor met 4-3.
0: Gabriel, de wedstrijd loopt op zijn eind. Hè? Het handballen Volendam, Aalsmeer.
3: Zeker, nog 20 seconden ongeveer. En beide teams die krijgen nu dus heel even een time-out om nog even die laatste aanval op te zetten. Maar het is ontzettend spannend. Het staat nu 30-28 in het voordeel van Volendam. Nadat de keeper, de Schotse keeper Craig McLelland, een prachtige redding maakte. Op nota bene een schot van nog een de Jong, dames en heren. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen.
0: Hoe heet hij?
3: Martijn de Jong. Martijn de Jong. Geen Frenkie, geen Jesper, maar Martijn de Jong. Hij miste, Craig McLelland keerde zijn schotpoging. En daarna kreeg Volendam een 7 meter worp nadat Twan Klompé tegengehouden werd op een manier die niet helemaal rechtmatig was. En dus een 7 meter worp voor Bourget, Florent Bourget, de Nederlands-Franse speler uit het Franse Nantes. En hij verzilverde die penalty natuurlijk. En dus een treffer 30-28 met dus nog 18 seconden te spelen. Maar het gaat niet zozeer alleen om vandaag. Want die strijd om de Nederlandse titel, dat is een best of 2 serie. Over een week is de returnwedstrijd in Aalsmeer. En op zich heeft Aalsmeer nu met een achterstand van 2 punten helemaal geen hele gekke uitgangspositie. Als ze volgende week dus in Sporthal de Bloemhof ineens zoveel publiek aan hun zijde hebben staan. Het spel gaat intussen weer bijna door. De timeout zit erop. Trainavicius speelt de bal naar de linkeropbouw. Dat gaat bij het handbal zo ontzettend snel. Want we zijn nu alweer op rechts. Weer nu naar Trainavicius op links. En dan naar de Jong op rechts. Bal komt niet aan. En dat is een cruciaal punt dus nu. Craig McLelland heeft de bal. De Volendamse keeper. Nog 5 seconden. Dan krijgt Volendam nog een keer de timeout om de laatste aanval op te zetten. Maar dus is er één ding eigenlijk al wel zeker intussen. En dat is dat Volendam deze wedstrijd gaat winnen. Want in 5 seconden tijd kan Aalsmeer absoluut niet nog 2 goals maken. En Volendam heeft zelfs de laatste aanval. Kunnen dus proberen met 3 doelpunten verschil te winnen. Nog 5 seconden zuivere speeltijd. 30-28 voor Volendam.
1: Ja, en dan dus nog de return. Die is volgende week zondag om 2 uur. Ook mooi tijdstip.
0: Zijn wij er ook?
1: Dat denk ik wel, ja. Dan gaan we weer naar Marcella.
2: Het is 4-4. Zverev, ook een makkelijke service game zonder puntverlies. Aanvallend ook weer, een paar goede volleys. Hier een ace van de Jong na zijn eerste dubbele fout. Dus het is 15 gelijk. En we zien ook Pien Hersman zitten, de vriendin van Jesper de Jong, op de tribune. Ze is speciaal uit Barcelona, trainingskamp van schaatsen. Is teruggekomen naar Parijs, was er ook al eerder, om haar vriend aan te moedigen. Zijn ouders zijn er natuurlijk. Het is een feest voor de familie de Jong. 15 gelijk, rally aan de gang, dubbelhandige backhand Zverev. Dropshotje van de Jong. Die lange Zverev nu naar voren en dan komt de passing. Nee, hij heeft hem nog. En dan hier, balletje langs de lijn. En een lob van Zverev, die gaat uit. En het punt is voor de Jong. Leuk punt ook weer. Kort balletje, iemand aan het net, een lopje. Er gebeurt dus van alles. Hè? Want zo vaak in tennis zien we die lange rallies. Iedereen serveert goed en dan zoeken ze naar de voorhand. En het is hard meppen. En dan verder niet zoveel variatie. Maar in deze partij, het is van alles wat. En dus is het gewoon lekker om naar te kijken. Zit een hoog tempo in. 30-15 nu voor de Jong als die serveert. We naderen zo de slotfase van de eerste set. Dus je kan je eigenlijk geen foutjes meer permitteren. Goeie eerste service. Service volley van de Jong. Maar een schitterende return van Zverev. Ja, als je service volley speelt, toch liever naar de voorhand van de Duitser. En niet naar die hele goede dubbelhandige backhand. Want dit was geen slechte service. Misschien niet heel scherp geplaatst. Maar deze return kort voorlangs. En de Jong is kansloos. Ja, en dan wordt het 30 gelijk. 12e winnaar was dat van Zverev. De Jong staat op 5. Maar veel meer fouten van de kant van de Duitser. Belangrijk puntje hier. Wat wordt het? Gamepoint of breakpoint? 30 gelijk dus. Rally aan de gang. Lange rally. Houd de bal diep. Daar gaat het om. Want wie gaat er als het eerste het net op zoeken? Want dat lijkt toch wel in deze wedstrijd te gebeuren. Het is Zverev die de baan instapt en met die backhand uitdeelt. Een bal, een streep kan ik beter zeggen, langs de lijn. En dan hebben we een breakpoint voor Alexander Zverev. Sascha, zoals die door bijna iedereen wordt genoemd, zijn bijnaam. Het is gewoon een hele mooie rally en daar is de Jong niet tegen opgewassen. Zverev zit er goed in nu hoor, in die eerste set. 3 games, wat nerveus, wat gespannen. 3-0 kwam de Duitser achter. De jonge bliksemstart. Maar nu moet hij voor de dag komen met een hele goede service. Dat doet hij ook. En hij serveert het breakpoint weg. 4-4, 40 gelijk. Dit zijn de punten waar het om gaat in een wedstrijd. En zeker zo'n eerste set als je tegen de grote favoriet speelt. Ja, die set die moet eigenlijk gewonnen worden door de Jong. Dan kan je even op adem komen, want als je al vanaf het begin achter staat, dan wordt het een heel lastig verhaal. Eerste service uit op dat 40 gelijkpunt. Dan komt de tweede service van de Jong. Ja, die ingetapte kuit die ziet er indrukwekkend uit. Maar de Jong zegt het is niks. Het is spannender hoe het eruit ziet dan dat het daadwerkelijk is. Allemaal voorzorg. Rally weer aan de gang. Backhand van Zverev. Ja, oeh. Dit is een unforced error van de Jong, misschien iets te vroeg in de rally langs de lijn. Hè? Bal veranderen van richting is altijd moeilijker dan de bal cross houden. Timo de Bakker hier in beeld leunt over de balustrade. Dat is de coach, die heeft hier zelf gestaan in de derde ronde. Misschien zelfs vierde ronde gehaald, weet ik niet zeker uit mijn hoofd. Ben van Bentum, zijn fysieke trainer. Hij heeft een goed team. Tweede breakpoint voor Zverev. Op de 4-4 stand de eerste set. De voorhand uithaal van Jesper de Jong. En dat dwingt de fout af bij Zverev. Ja, zoek die voorhandkant maar op bij Alexander Zverev. Die is niet zo solide als de backhand. En zo hebben we een lange game te pakken, tweede keer juice. We hebben heel veel snelle games gezien, veel love games op de service. Maar we naderen het slot, ik zei het al, en dan gaat het erom. 40 gelijk. De Jong serveert. Service volley. En hier, stop volley, is die goed genoeg? Die schitterend. Heerlijk zeg. Prachtig. Ja, hij kan veel, hè. Hij is allround, Jesper de Jong. Hij heeft misschien niet die power in huis, zoals veel van die reuzen op de ATP-tour in huis hebben. Want ja, ook Alexander Zverev is bijna 2 meter. Geweldige atleet. Want ja, ook dat moet je wel hebben. Als je lang bent, dan zijn de benen over het algemeen ook lang en zitten soms met elkaar in de knoop. Maar hier het gamepoint voor Jesper de Jong. En die service is goed. Een fistpump. En hij komt op 5-4. Dit is heel belangrijk. Hij laat zien wat hij waard is. Werkt 2 breakpoints weg. En na 41 minuten spelen staat hij op het scorebord met een voorsprong van 5-4.
0: We gaan een uitslag halen. En die uitslag die halen we uit Volendam. Gabriel, hoe eindigt het handballen?
3: In die laatste 5 seconden is er, ja, je zou het bijna niet verwachten, eigenlijk niet zo heel veel meer gebeurd. In de laatste 5 seconden is er geen extra doelpunt meer gevallen. Het is 30-28 geworden voor Volendam. Dat dus terug is gekomen van een 4 punten achterstand op 17-21 in die tweede helft. Alsmeer begon daar een stuk beter. Maar uiteindelijk dus Volendam knap teruggekomen en uiteindelijk met 30-28 gewonnen. Duidelijk feest hier in Sporthal de Opperdam. Maar toch ook misschien wel lichte zorgen voor volgende week. Want Alsmeer heeft vorige week een achterstand van 4 punten goed gemaakt op Hurry Up. Toen verloren ze in de halve finale met 30-26 van de ploeg uit Zwarte Meer. En in eigen huis wonnen ze met 34-26. Dus wat dat betreft is er echt nog heel veel mogelijk wanneer Aalsmeer volgende week het thuisvoordeel heeft. Maar voor nu in ieder geval heel erg goed nieuws voor Volendam. 30-28 is de eindstand. En daarmee gaan ze dus volgende week naar Aalsmeer toe.
4: NPO Radio 1.
1: Het is even na 16:30. Clemens Peters.
5: Minister Van Weel van Justitie wil maatregelen nemen tegen Sierra Leone. Omdat dat land de veroordeelde drugscrimineel Jos Leijendekkers nog altijd niet heeft uitgeleverd. In Buitenhof zei de minister dat hij Europese ontwikkelingshulp aan het Afrikaanse land wil blokkeren. Van Weel vindt het een van zijn grootste prioriteiten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Minister Veilbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en de economie. Dat zei hij in het programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. Een 22-jarige soldaat liep gebroken ribben op en een doorboorde long. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. En een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Taan is uit Geertruidenberg is die petitie begonnen. Hij vindt dat het roken genormaliseerd en verheerlijkt wordt door de influencers. De handtekeningen wil Taan uiteindelijk aanbieden aan de Tweede Kamer. En in de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consument en Markt op om in te grijpen.
1: Zie je dat, Hugo?
0: Wat?
1: Sportzomer Oranje aan de andere kant van
0: beetje
1: de
0: vroeg, hè?
1: Maar nou ja, nee, de sportzomer is begonnen.
0: Of jij opteert voor De Jong?
6: Ik was me er helemaal niet van bewust toen ik dit shirt vandaag aantrok. Maar je kan hem op meerdere manieren interpreteren. Het is een beetje de kleur als het veld van Roland Garros.
1: Ook
6: maar
1: ja, gravel.
6: Misschien ook
0: ja, het is een kleurtje. Of hij is verkeerd gewassen, dat kan natuurlijk. Nou, dat komt in de beste familie
1: nee, hoor,
0: voor.
1: Hij ziet er nog hartstikke
0: maar
1: nieuw
0: het is
1: uit.
0: Geen, het is niet het oranje wat we gaan kennen van straks van televisie.
6: Nee, dat shirt van het Nederlands elftal oogt wel iets feller. Dus ja. Ik ben bang dat mijn wasinstructie dan toch een beetje fout is.
0: Toch, hè?
6: Ja.
1: Nou, we hebben nog een paar weekjes te gaan. Roosmarijn, het weer.
6: Nou, in elk geval geen code oranje qua weer. Er zijn wel wat onweersbuien hier en daar. Voornamelijk op de grens tussen Overijssel en Gelderland zijn een paar stevige buien ontstaan. Maar ook in de buurt van Enkhuizen rondom het Markermeer en het IJsselmeer. Nu af en toe wat onweer, maar op heel veel andere plaatsen is het droog. De bewolking is wel wat aanwezig, dus het is niet overal een strak blauwe lucht. En die buien gaan vanavond geleidelijk ook weer verdwijnen. En morgen overdag is het grotendeels droog. Ook nog best wel een warme dag, 20 tot 25 graden morgen nog. De wind gaat iets in kracht toenemen en morgen in de loop van de dag gaat er ook wat meer bewolking komen. Maar ook dan blijft het op heel veel plaatsen droog. Dat is dinsdag echt wel anders. Dan gaan er weer heel veel buien over ons land trekken. Kan er ook weer onweer bij voorkomen. Misschien wel wat hagel, dus dat gaat echt weer zo'n onstuimige dag worden. En dat leidt wel een beetje de afkoeling in. Want na dinsdag zijn we die temperaturen van ruim boven 20 graden echt kwijt. En dan ga je echt merken dat het buiten een stukje is afgekoeld.
4: NPO Radio 1.
0: Ja, snel naar Marcella. Hoe is het met De Jong?
2: Ja, 5-4 nog steeds. Leidt hij in de eerste set. Maar wel 40-15 op de service van Zverev. Prachtige rally. Lange rally ook. Het was zoeken naar openingen. Nou, die komt er als die dubbelhandige backhand langs de lijn weer wordt ingezet door Zverev. Gevolgd door een schitterende dropshot die wel gehaald wordt door De Jong. Maar hij kan hem niet meer over het net spelen. 40-15 dus. Ja, waarschijnlijk op weg na de langste rally van de wedstrijd. Naar 5 gelijk in deze eerste set. Boeiende eerste set. Leuk om naar te kijken. Want ja, zeker als je ja, toch een beetje een underdog hebt zoals De Jong dat is. Goeie service, volley actie weer van Alexander Zverev. Die ja, opvallend agressief speelt. Dat is ook ja, de methode die hij voor zichzelf heeft bedacht. Samen met zijn team. Eind vorig jaar zijn ze bij elkaar gaan zitten. Want ja, hoe kan je Sinner en Alcaraz het hoofd bieden? Want hij verloor te makkelijk steeds die wedstrijden. En toen besloten ze, je moet maar naar het net gaan. Ook al verleer je niet graag. En ja, ik moet zeggen, het gaat steeds beter. Al niet altijd van harte. Maar succesvol deze wedstrijd. Het is dus 5-5.
1: De slotetappe van de Giro d'Italia is een vlakke. Hoe vlak is vlak in dit geval, Andries?
7: Ja, behoorlijk vlak. In ieder geval tot nu toe. 500 hoogtemeters in totaal vandaag. Dat komt omdat we straks op het lokale rondje in Rome toch nog wel een klein beetje gaan klimmen. Alhoewel, dat staat niet in verhouding tot wat we afgelopen week hebben gezien. En de kilometers lange kaarsrechte weg van Rome naar de kust, naar het kustplaatsje Ostia waar we nu zitten, die fungeert eigenlijk als een soort catwalk, als een soort modeshow. Want ja, we hebben eigenlijk alle mogelijke combinaties van in de fotoshoot, in de fotosessie al gezien. Zojuist gingen alle Denen uit dit peloton naar voren. Met daarbij dus in het midden pontificaal Jonas Vingegaard. Want het is voor het eerst dat er een Deen is die deze ronde gaat winnen. Zover kwamen ze in het verleden niet in het algemeen klassement. We hebben alle truien dus in het zonnetje gezet zien worden. Waaronder bijvoorbeeld de witte trui van Eulalio. Weet je nog, die paar weken geleden. De Portugees die in het roze terecht kwam. En ineens stand wist te houden in het algemeen klassement. En ook nog een trui mee naar huis mag nemen. En de paarse trui. En die is interessant, want die wordt gedragen. De puntentrui door Paul Magnier. En die is de meest succesvolle sprinter van deze ronde. Eigenlijk de enige sprinter die de massa-aankomsten wist te winnen. De massa-sprints 3 keer raak. Ook de favoriet voor vandaag. En dus zijn er heel veel sprinters die wat goed hebben te maken. Groenewegen hebben we al genoemd. Maar denk ook aan Jonathan Milan. Die toch in eerdere jaren huis wist te houden in de Giro. En nu nog met lege handen staat. Dat dus zo meteen over 115 kilometer. Voorlopig is het nog altijd die hele trage slome optocht naar de kust.
1: Ja, of ze wel een klein beetje willen opschieten, Andries. Want dan zijn ze voor 7 klaar.
7: Ja, dat wordt nog tricky.
1: Ja, want het is nog 2 uur en 20 minuten. 110 kilometer, dan moeten ze wel een keer op gang komen.
7: Ja, ik denk dat het startsein mag wel gegeven worden.
1: Ja, nou, doe maar. Het startsein is al lang gegeven bij de Jong tegen Zverev. Het is een close match. En hoe loopt die eerste set af? Durf je er iets over te zeggen, Marcella?
2: Nou, ik heb vandaag gelezen in mijn voorbereiding dat als het een tiebreak wordt, en dat zou zomaar kunnen, want het is nu 5-5. Ja, dan speelt Zverev altijd wel hele goede tiebreaks op Roland Garros. Hij heeft er 26 gespeeld in zijn carrière. 24 daarvan won hij. Dus dat is niet zo goed vooruitzicht. Maar het wordt wel ondertussen na een hele goede service game met maar 1 puntje tegen. 6-5 voor Jesper de Jong. Dus in de volgende game, die servicebeurt van Zverev, dan is het alles of niks. En gewoon gaan voor die returns, risico nemen en proberen te breken.

0: Ja, dat is nieuw werk van Martin Garrix en Ed Sheeran, maar toch ook weer niet, want het lag al een hele tijd klaar. Maar ze vonden blijkbaar nu de tijd rijp om het uit te brengen.
1: Waarvan akte? Ik keek met die rally mee, Marcella. Dat was een lekkere zeg net.
2: Ja, het is gewoon goed tennis. En ja, wat me opvalt bij Zverev, we kennen toch die lange Duitser die 5-6 meter altijd achter die baseline hing. En maar in die rally heel veel power tennis speelde. En hij staat nu steeds op die baseline. Hij probeert in de baan te komen. Ja, en daar is hij zoveel gevaarlijker. Staat nu ook op 40-0, dus het lijkt toch een tiebreak te gaan worden. En ik keek het nog even na. Ja, inderdaad. Hij speelt voor de 11e keer mee op Roland Garros in Parijs dus. En hij heeft daar in die hele carrière in Parijs 26 tiebreaks gespeeld. 24 daarvan won die. Dus echt, met een blij gezicht kijken we niet vooruit als dit de tiebreak wordt. En het is 40-0. Hij heeft nog maar één puntje nodig. Tweede service. Dit punt dan. De jong komt een beetje naar voren. Ja, hij staat wel in de rally onder druk nu bij Zverev. Die alsmaar naar voren kruipt en de lakens uitdeelt. En dan hier de voorhand. En die jong moet lopen. En ja, dit is niet te belopen. Dus een love game voor Alexander Zverev. Die echt zijn vorm heeft gevonden na de eerste 3 games. 3-0 achterstand. En nu is het 6-6 na 53 minuten spelen. En krijgen we dus toch een tiebreak.
0: Dien, wordt het kaatsen, kegelen, schaken?
3: Voetbal.
0: Oh, ook goed.
3: Nee, gewoon veel mainstreamer dan dit krijg je niet inderdaad. Want we zitten 2 weken voor een WK. En dan is alles interessant. Elke selectie nemen we onder de loep. Bijvoorbeeld ook die van Uruguay. Dat de afgelopen 4 WK's prachtige spitsen heeft voortgebracht. Diego Forlan met zijn lange blonde haren. Edinson Cavani. En natuurlijk Luis Suarez. Die nam eigenlijk in 2024 afscheid van de nationale ploeg van Uruguay.
0: Jij gaat niet zeggen dat Suarez meegaat.
3: Als het aan de heer Suarez ligt, wel.
0: Ja.
3: Maar de heer bondscoach Uruguay, de heer Bielsa, zegt, jij komt er echt niet meer in. Hmm. Want meneer Suarez, die wilde heel graag mee. Die zei in 2024, ik doe nu een stapje opzij voor de nieuwe generatie. Maar natuurlijk met zo'n WK in aantocht, dacht meneer bij zichzelf, nou, ik wil daar toch nog ook nog wel een keertje aan meedoen. Maar inmiddels 39, niet meer op het internationale topniveau van weleer.
0: Nee.
3: En dus heeft de heer Bielsa, de bondscoach van Uruguay, niet gekozen voor Luis Suarez. Hij blijft thuis.
0: Ik zag hem laat sprinten.
3: Ja, het is niet meer om vooruit
0: te komen. Die komt niet vooruit, nee.
3: Kun je niet meer op
0: een WK
3: zetten.
0: Moet je niet willen als voetballer.
3: Ook niet. Heeft zo'n mooie statuur nu nog.
0: Precies.
3: En dus kiest hij onder andere, en ja, dat is dan wel een beetje een degradatie zou je kunnen zeggen, voor onder andere Darwin Núñez, ex-spits van Liverpool. Tegenwoordig in de Saoedische competitie actief, maar daar mag hij dan ook alweer vertrekken. Nee, die prachtige aanvallers die Uruguay op de vorige WK's etaleerde, die zijn er dit jaar niet bij, denk ik zomaar. Maar dat zijn mijn woorden, hè. Mag je me uiteindelijk ook op afrekenen op het moment dat het wel zo is.
0: In augustus komen wij terug.
3: Dat mag. Dan ben ik de eerste die mea culpa daarvoor pleegt.
0: Goed zo.
3: En we hebben wielrennen. Charlotte Kohl, die werd eerder deze middag vierde in de Giro d'Italia Women. Bijna naamgenoot Olaf Kooi, die heeft de 2e etappe in de Boek de la Mayenne, een 4-daagse Franse rittenkoers, gewonnen. Hij sprint er uiteindelijk in de laatste kilometers vandoor, schreef daarmee de 2e etappewinst op zijn naam. En uiteindelijk was het niet genoeg voor de eindzegen, want die ging naar een andere Fransman met een prachtige naam, Benoît Cosnefroy.
0: Ondertussen kijken onze ogen natuurlijk ook naar die tiebreak. Waarom bukt die nou, Marcella?
2: Nee, ja, anders word je toch aan gort geslagen.
0: Nou ja, ik zou zeggen, alles voor een punt.
2: Nee. Dit
0: gewoon rekken ervoor en blijven staan.
2: Ja, en in de hoop dat de tegenstander dan afgeleid wordt.
0: Ja,
2: het is eigenlijk een hopeloze kans. Het is je laatste relling, want dat punt is natuurlijk verloren. Een hele makkelijke bal voor Zverev. Dus wat doet de jong? Ja, die bukt en die houdt zijn racket boven het net uit. Ja, dat was kansloos. Maar goed, het is tiebreak dus. 3-2 voor de jong. Het was 3-0. Zverev, die eerste 3 punten. Dan toch een beetje passief. Ja, het bloed kruipt misschien zo. als het altijd kroop. Want ja, dan kruipt hij weer een beetje achter die baseline, iets voorzichtiger. En gaat hij foutjes maken. Maar goed, hij krabbelt nu weer terug. Het is 3-2. Sfeer heeft nog een service te gaan. De Jong had dus 3-0. Die had 2 mini-breaks en levert dan 2 servicepunten in. Sfeer heeft naar het net. De passing mislukt in het net. En van 3-0, 3 gelijk. Ja, het is eigenlijk hetzelfde beeld als dat we in de set hadden. Ja. 3 games voorsprong in het begin van de set. 3-0. Toen werd het 3 gelijk. En dat is het nu in die tiebreak ook. Met dat geweldige tiebreak-record van Zverev, die in Parijs 1 keer een tiebreak verloor, maar van Nadal in 2022, in de halve finale was dat. En in 2019, toen verloor hij ook een tiebreak van de Australiër Milman. En voor de rest won hij alle 24 tiebreaks die hij ooit gespeeld heeft in Parijs. Nou, en dit is dus tiebreak nummer 27. Ik ben benieuwd. 3 gelijk. 1 service nog voor Zverev. Ze zijn even van kant gewisseld, zoals het gaat om de 6 punten in de tiebreak. De eerste service is wel heel erg hard, 220 kilometer per uur, maar is ook wel behoorlijk uit. Dus er komt een tweede service aan. Gunstig misschien voor de Jong. Kan hij daar wat mee? Kan hij die bal aanpakken? Kan hij iets meer naar de voorhand spelen van Zverev? Daar komen dan wel de foutjes van. Goeie tweede service, zeg. Kort naar buiten gespeeld. Risico genomen. En de Jong heeft hem niet terug met zijn return. Die werd helemaal naar buiten uit het beeld getrokken. Richting de geraniums die daar langs het Cours Philippe Chatrier staan. En dat was een mooie tweede service van Zverev. Die nu 4 punten op rij heeft gemaakt. Van 3-0 achter, 4-3 voor in die eerste set tiebreak. Maar nu de Jong met 2 servicepunten. Kan hij zijn eerste service inkrijgen? Kan hij daar wat mee afdwingen? Nee, niet zo'n meter, anderhalve meter uit. Dat is niet lekker. Ja, in zo'n tiebreak is toch wat meer spanning in de arm. Is misschien de opgooi niet altijd even zuiver, even goed. Ja, en dat luistert zo nauw. Ja. Ik had er misschien niet over moeten beginnen, want hier hebben we de dubbele fout. En dus de breakvoorsprong in de tiebreak voor Zverev. 5-3. Nu voor de nummer 3 van de wereld. De man die al in 4 Grand Slam finales heeft gestaan. Maar nooit die beker boven zijn hoofd kon houden. En dat is een grote frustratie voor Alexander Zverev. En hier, ja, zou het hier dan wel gaan lukken? Wie weet, we krijgen in de eerste set nog 1 service. 3-5 voor de Jong in deze eerste set. Tiebreak. Rally aan de gang. Backhand naar backhand. Dubbelhandig. Voor beide spelers is die backhand geweldig. Ja, deze bal is uit. Nee, de Jong heeft het eigenlijk verspeeld bij 3-0 voorsprong. Toen leverde hij 2 servicepunten in. En we zien nu ook een beetje felle reactie van hem. Woeste schreeuw, want hij staat 6-3 achter in de eerste set tiebreak. En dus heeft Alexander Sascha Zverev 3 setpoints. En mag hij ook nog eens zelf gaan serveren. Nou, wat wordt dat? Een ace? Wordt het een harde service waar de Jong niet van terug heeft? Hij is gaandeweg ook goed gaan serveren. Hij heeft ook boven de 70% eerste services in. Deze zit er net naast. 222 kilometer per uur. Dat is hard hoor. Zeker op gravel waar je toch met wat zwaardere ballen speelt. Hè. Dat gravel dat blijft aan die bal kleven. Wisselen wel om de 7 games. Komen er wel weer nieuwe ballen in het spel. Maar nu zitten we op de tweede service. En 3 setpoints. We krijgen de rally. De voorhand van Zverev. Door het midden nu. De dropshot van Zverev. Lopen, lopen. Nee, hij haalt hem niet. Een goede bal. Ook variatie in het spel bij Zverev. Die echt anders is gaan spelen. En met succes. Hij speelt aanvallend. Succesvol aan het net. Gevarieerd. Maar hij vraagt wel even nu aan de scheidsrechter. Ik heb die set wel gewonnen. Maar lijken wat druppeltjes te vallen. De eerste druppeltjes in Parijs. Maar dat zal niet veel zijn. 7-6. Eerste set voor Alexander Zverev. Is gaan spelen en met succes. Hij speelt aanvallend, succesvol aan het net, gevarieerd. Maar hij vraagt wel even nu aan de scheidsrechter. Ik heb die set wel gewonnen, maar lijken wat druppeltjes te vallen. De eerste druppeltjes in Parijs. Maar dat zal niet veel zijn. 7-6, eerste set voor Alexander Zverev.

0: Cat's Eye met Gabriella. Andries, hoe is de stand van zaken bij jou?
1: Ja, nou, dat appel voor het startschot heeft wel weerklank gevonden. Want ja, vlak nadat we het erover hadden, trok het peloton daadwerkelijk in gang. Vlak daarvoor nog even, ja, de snelheid, we hadden het erover. Kunnen wij nou hierbij meerijden in zo'n eerste uurtje in de slotrit? 22 per uur. Dat reden ze ongeveer, nou, 22 per uur. Dat moet wel lukken. Ja. Maar inmiddels ging het ook, ja, het is alles of niets, naar 6:57. En dat moet ook wel als ze voor 7 uur binnen willen zijn. Inmiddels de ploeg van Jonas Vingegaard op kop op de terugweg naar Rome. Daar gaan we in totaal 8 ronden rijden van een kleine 10 kilometer. En dan zullen straks de sprintersploegen het wel gaan overnemen. Ja, want dat is het enige wat er nog echt op het spel staat. Het algemeen klassement, dat gaat niet meer verschuiven in zo'n ceremonie. Zo'n ja, toch wat atypisch begin van een etappe. Daar moet je ook niet veel langer dan een uur mee bezig zijn. Want dan worden die renners ook helemaal gek. Want ja, na 3 weken wil je ook zo snel mogelijk weer naar huis om weer een keertje in je eigen bed te gaan slapen. Dus daar is het peloton nu mee bezig. 103 kilometer nog te gaan op de terugweg dus naar Rome.
0: De tweede set is begonnen bij Jesper de Jong tegen Alexander Zverev. Na een pittige discussie leek het zo op beeld, Marcella.
2: Ja, discussie met de umpire, discussie met de supervisor, de hoofdscheidsrechter. Want ja, ik zei het al aan het eind van die tiebreak, een paar druppeltjes. Je zag ook mensen in het publiek even een parapluutje opzetten. Ja, dat kun je bijna niet geloven na de hittegolf. Maar ja, het is 21 graden en bewolkt en ineens een paar spatjes regen. En dan de grote vraag, ja, gaat het dak dicht of niet? Wat zijn de voorspellingen? En dat wilde met name Zverev weten. Want ja, die zit nu natuurlijk lekker in het momentum na die eerste setwinst. En nu alweer 40-0 op zijn eerste servicebeurt. Maar ja, gaat het dak dan dicht of niet? Nou, de hoofdscheidsrechter met de walkie-talkie zei nee, we bekijken het. Het waait over. We houden het zoals het is. Jullie gaan lekker verder spelen. Dus geen dak wat gesloten gaat worden. De eerste regendruppeltjes een feit in Parijs. En ja, eigenlijk wel een lekkere afkoeling, zou ik zeggen. We zijn bezig aan de tweede

0: Het eerste game, Zverev, is begonnen. 40-0 was het. Het is 40-15. Nu kijken of hij hier de game binnenhaalt. De rally weer aan de gang. Een stevige voorhand van Jasper de Jong. Hij moet misschien wat meer risico gaan nemen. Ja, dat doet hij daar. Prachtig, zo deed hij het ook in de eerste paar punten. Ja, het wordt 40-30. We zijn er dus nog niet met die openingsgame. Het is nog 0-0 in de tweede set.
1: We zijn zometeen terug. Reageren kan nog steeds op de stelling van Borst. Die luidt vandaag: het ontslag van Arne Slot bij Liverpool is unfair. Misschien vindt Jeroen Gruyter daar ook wel wat van. Die komt zo een uurtje langs om te praten over de staat van Oranje.
2: Ik kan jouw vertrouwen meedelen. Jeroen Gruyter vindt bijna overal iets van.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Oh.
3: Mr. Infantino, can I ask you something about FIFA?
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
6: We love you, president.
4: Van de makers van Mino's Imperium.
7: Thank you.
8: Gianni Infantino, de president van FIFA.
9: Het is de president van de wereld eigenlijk.
8: Hoe werd hij steeds machtiger?
9: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK voetballen.
8: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljarden, om macht.
10: I see him as a dictator.
8: Gianni's Imperium.
3: Mr. Infantino.
4: Een podcastserie van NOS Sport.
3: Did you restore the image of FIFA?
4: Nu op NPO Luister.
11: Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
12: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
17: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: NPO Radio 1. 5 uur.
4: Henry Schut en Hugo Borst.
1: In een uurtje langs de lijn waarin grote evenementen elkaar ontmoeten. De slotetappe van de Giro d'Italia. Die mooie wedstrijd die bezig is op Roland Garros. En we praten over het WK voetbal dit uur. Over de staat van Oranje. Over de selectie. De uitzwaaiwedstrijd van komende woensdag. En de verwachtingen voor het WK. Dat over een paar weken al begonnen is. Nu het NOS Journaal met Clemens Peters.
15: In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant is gisteravond een grote vechtpartij geweest. In de zaak werden vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakkenboys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht.
5: De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Weel in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Weel noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Er werd met een duikteam, een helikopter en met drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas Maarseveense plassen is vandaag gesloten. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident van gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk in Zundert. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst in Zundert is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weg. Morgen zien we geregeld de zon. Landinwaarts kan ook nog een bui vallen. En het wordt morgen opnieuw maximaal 25 graden.
6: Ster. Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
19: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.

0: Ja, daar zijn we weer met nog 2 uur langs de lijn voor de boeg. Jesper de Jong tegen Alexander Zverev, Marcella Mesker.
1: Eerste set 7-6 Alexander Zverev en 2-1 voor de Duitser. Onserve, maar het is wel Alexander Zverev die het heft in handen begint te nemen.
0: Hoe hard rijden ze van Rome naar Rome in de slotetappe van de Giro, Andries?
2: Nou, net zelfs even de teller boven de 70 km per uur. Ging weliswaar bergaf, maar het peloton is in gang geschoten. 95 kilometer nog te gaan.
0: Tweede mans van MXGP in Duitsland, Krijn Schuitenmaker.
3: Koele won de eerste man, Jeffrey Herlings viel uit en dus is Koele uitgelopen in de stand om het kampioenschap. En ja, het was materiaalpech. Het is de vraag of Herlings sowieso zo dadelijk aan de start verschijnt.
0: En aangeschoven bij ons is Jeroen Grutter. Met hem praten we dit uur over de selectie van het Nederlands elftal. Wat Ronald Koeman heeft aan de uitzwaaiwedstrijd van komende woensdag tegen Algerije. En met hoeveel vertrouwen de ploeg eigenlijk richting de VS afreist. Ja, want de selectie van het Nederlands elftal is bekend. De eerste training zit er ook op. En over precies 11 dagen dan gaat het WK voetbal al van start. Vanaf nu draait het bijvoorbeeld om die ene prangende vraag. Dag na dag, week na week hopen we ook. Hoe goed is dit oranje? We praten erover met de man die is aangeschoven in zijn juichjek. Nee, toch nog niet.
4: Hij heeft wel plaatjes gespaard vroeger. Ja.
5: Maar nog steeds.
4: Doe je de panini plaatjes?
5: Ik doe elk groot toernooi doe ik de panini plaatjes.
4: Is de laatste keer, heb ik begrepen.
5: Ja, dat is een drama. Ja, jammer. Het was al tops tijdens de laatste EK. Ja, dat is zo'n ongelofelijke achteruitgang.
4: Welk plaatje zoek je? Misschien is er nog een luisteraar die wat te ruilen heeft.
5: Veel ja, dat toch? Klinkt een beetje...
4: Heb je ze allemaal al?
5: Ja, ik krijg hem compleet aangeleverd.
4: Oh, maar de spaar is dus eigenlijk niet.
0: Dan krijg je samen er wel een beetje af.
5: Ik spaar de boeken.
4: Oké. Ja, zo kan je het ook zeggen.
5: Maar zie het voor je dat ik... Ja, nee.
0: Die willen weten hoe je dat gefixt hebt dan.
5: Ja.
0: Komen we later op
5: na de uitzending.
0: Ja, precies. Eerst maar even een gevleugelde vraag die we hier elkaar elke week stellen. En het antwoord is... Dus een retorische vraag is altijd ja. Heb je er een beetje zin in?
5: Ik heb er enorm veel zin in.
0: Ja?
5: Ja, natuurlijk.
0: Natuurlijk, want dit is waar je dit werk voor doet. Maar een beetje meer dan anders. Hoe kijk je in algemene zin vooruit op dit WK?
5: Ik kijk er niet met meer zin dan anders naar uit. En dat heeft met de bestemming te maken. Omdat ik vind het toch een beetje ingewikkeld om nu naar de Verenigde Staten van Amerika te gaan. Door alles wat daar gebeurt. Los daarvan, ook het klimaat gaat echt een belangrijke rol spelen. Niet alleen voor de spelers, maar ook voor de verslaggevers. Je zit daar in de hitte. En als je uit de hitte wil blijven, zit je in de ijskou. Want ze zijn daar niet echt heel erg moeilijk met het naar beneden draaien van de airconditioning. Dus ziek worden is, dat wil je voorkomen. Maar het is bijna onoverkomelijk. Dus hoe ga je daarmee om? Dat is lastig.
0: En dat gedeelte, ik zeg maar even gewoon hoe Amerika er nu voor staat. Vind je het spannend ook? Ben je benieuwd of het allemaal überhaupt gaat lukken? Of iedereen erin mag? Of je het land in mag
5: blijven? Dat gaan we dus
0: blijven.
5: Ja,
0: dat soort dingen.
5: Nou, ik ben er lang niet geweest. En het was altijd een leuk land. Het was altijd wel een beetje moeilijk om erin te komen. Gesprekken, toestanden, lange rijen voor de douane. Nou ja, dan de ene keer heb je geluk, de andere keer heb je pech.
4: Maar hoe doe je dat met jouw strafblad?
0: Pas op wat je zegt, hè? Want
5: precies. Ja. Alles wordt geregistreerd. Ik heb een prachtig blanco strafblad. Nee, daar ben ik niet bang voor. Het zal uiteindelijk denk ik wel meevallen. Want de hele wereld komt natuurlijk naar Amerika toe. En ik kan me toch niet voorstellen dat ze daar ongelooflijk moeilijk over gaan doen. Mensen met accreditatie, mensen met een werkvisum. Kom op, we zijn al lang gescreend.
0: De selectie van het Nederlands elftal. Ter zake dus eigenlijk, Jeroen. Wat viel jou daar het meest aan op?
5: Nou, uiteindelijk natuurlijk het ontbreken van Frimpong in de selectie. Dat is door veel mensen is dat natuurlijk ook naar voren geschoven, omdat hij er geruime tijd bij is geweest. Maar aan de andere kant vond ik het ook niet zo heel raar, omdat hij blessuregevoelig is gebleken het afgelopen jaar. Koeman heeft hem nog een keer een kans gegeven in een van die 2 laatste oefenwedstrijden. Viel meteen geblesseerd uit. Ja, dat is natuurlijk geen reclame die je maakt voor jezelf. En dat komt bij Liverpool, heeft hij het eigenlijk totaal niet kunnen brengen. De Frimpong die wij nog in gedachten hebben, is de Frimpong van Bayer Leverkusen. Ja, toen was hij wervelend.
0: Ja, want dat is er wel één. Dat is wel zo'n type speler die iedereen er eigenlijk bij wil zien en bij wil hebben op een WK voetbal.
5: Ja, maar het grote probleem is natuurlijk wel altijd geweest dat hij moeilijk klikt met Dumfries op die rechterflank. Ja. En laten we wel zijn, als je kijkt naar de 3 belangrijkste spelers, de 4 belangrijkste spelers in dit elftal, dan heb je het over Van Dijk, De Jong, Gakpo en Dumfries. En met name Dumfries in zijn kracht laten spelen. Ja, dat is een van de belangrijkste opdrachten die Koeman zich terecht ten doel heeft gesteld. Dus ja, dan ga je toch kijken naar wat kan ik dan nog met Frimpong, als je ook weet dat hij gewoon een jaar met een smetje achter de rug heeft. Hij komt nu niet in de verleiding om het toch nog maar eens een keer te gaan proberen. Op het moment dat het misschien niet helemaal lekker loopt in een eerste wedstrijd. Dat hij denkt van, nou ja, misschien toch nog maar eens een keertje doen. En dan weer een teleurstelling. Nee, geen Frimpong erbij. Ik vind dat op zich een goede zet. En nu creëer je ook duidelijkheid. En ontstaat er weer ruimte voor andere spelers natuurlijk.
0: Vond je het verder een typische Ronald Koeman selectie? Er zit één totaal nieuwe speler bij. Niet één van die mensen die zogezegd stage hebben gelopen bij de afgelopen keren dat Oranje bij elkaar kwam. Dat waren een stuk of 3-4. Ja. Het is ineens Crescencio Somerville van West Ham United.
5: Ja, maar die heeft hij al lang op de korrel.
0: Ja, dat zei hij er ook bij.
5: Ja, ja. En hij zou normaal gesproken zijn geselecteerd voor die wedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador in maart was dat. Toen had hij net even een blessure, een kuitblessure. Is er niet al te lang uit geweest. Maar ja, het viel precies in die periode. En ja, dat was pech voor Somerville. Anders had hij zich daar misschien al in de selectie kunnen spelen. Aan de andere kant pakt het nu goed uit. Omdat Koeman ja toch iets nodig heeft. Op die rechte flank met name. Iets anders dan wat Frimpong had kunnen brengen. Somerville is een ongelooflijk intuïtieve speler. Snelle speler. Iemand die acties kan maken en kan scoren. Doet dat eigenlijk normaal gesproken vanaf de linkerkant bij West Ham United. Maar ja, heeft het vermogen om eigenlijk al die posities voorin in te vullen. Ja, leuk.
4: Is het ook een joker. Is het ook een speler die ruimte kan maken voor Dumfries?
5: Ja, dat zal hij wel moeten. Dat is een onderdeel van de opdracht.
4: Heel veel
5: dus
4: zonder
5: op het
4: bal.
5: Moment dat je zeg maar vanaf de rechterkant in aanval speelt, moet je daar binnen trekken. Moet je eigenlijk zeg maar achter de spits terechtkomen. Ja. Dan krijg je die box, hè, die vier spelers op het middenveld. Dat is toch wel een beetje het handelsmerk van Ronald Koeman. En dan kan Dumfries gaan doordenderen. Dat is wat hij het liefst en het beste kan.
0: Dus dit is een deel van de selectie die jij wel begrijpt. Daar zie je wel wat er gebeurt als je iemand selecteert aan die kant. En je noemt al het verhaal van Dumfries. Als je nou de hele selectie overziet, snap je dan wat Koeman allemaal bij elkaar heeft gepuzzeld? Is het een kloppend geheel?
5: Nou, of het uiteindelijk helemaal klopt, dat zullen we pas in Amerika gaan zien tijdens
0: het
5: toernooi.
0: Dat moet ook in de uitvoering blijken. Ja.
5: Nou, maar niet alleen in de uitvoering. Er gaan altijd spelers gaan er ziek, zwak of misselijk worden. En dan gaat het erom, heb je het juiste gereedschap in je kist zitten? Nou, dat weten we nu niet. En hopelijk blijft iedereen gezond. En kan Nederland heel ver komen met die spelers die Koeman nu heeft geselecteerd. Ik vind het, het is allemaal gewoon Koeman logisch, zal ik maar
4: missen
5: zeggen.
4: Missen we nog iemand? Persoonlijk vind ik, als je een verrassingje had kunnen doen, de loper bij AZ, een jongen die ook scoort, Mijnans als verrassingje had bijvoorbeeld gekund.
5: Ja, maar precies die positie is wel heel goed bezet natuurlijk bij Nederland zelf. Dan zou je kunnen zeggen, Mijnans in plaats van Justin Kluivert bijvoorbeeld, die behoorlijke tijd heeft ontbroken. Maar
4: je hebt weer meer ervaring.
5: Meer ervaring, grotere competitie. Speler die zich ook wel heeft onderscheiden in die wedstrijd tegen Spanje. Toen was hij heel erg goed.
4: Heel goed.
5: En hij hielp Nederland daardoor echt aan voetballen.
4: Dus we missen. Hij heeft niks over het hoofd gezien.
5: Nou, ik vind Mijnans een interessante gedachte. Omdat hij een geweldig seizoen achter de rug heeft. En een speler is, ondanks het feit dat hij inmiddels 26 is, wel met hele specifieke kwaliteiten. Kan een doelpunt maken, kan een doelpunt creëren. Werkt ongelooflijk hard. Is een leider bij AZ. Het zijn allemaal goede dingen. Hij heeft zich gewoon perfect ontwikkeld. En
4: maar helaas voor hem te veel concurrentie.
5: Te veel concurrentie, want je hebt ook Reinders op die positie. Kluivert dus. Nederland qua middenveld sowieso natuurlijk heel erg sterk. En anders dan denk ik dat ook Smit en Valente nog eerder in beeld zouden zijn gekomen. Ja.
0: Heeft Koeman genoeg rekening gehouden? Kijken jullie allebei even aan met het feit dat je misschien heel veel knock-out wedstrijden gaat spelen. Dat zou heel fijn zijn voor het Nederlands elftal, want dan komt het ver. En dus ook veel kans hebt op strafschoppen. En dat bedoel ik van twee kanten. De keeper, maar ook strafschoppennemers.
4: Nou, de keepers keer de statistieken goed, Jeroen?
5: Ja, Verbrugge heeft één zo'n legendarische serie achter de rug. Toen nog bij Anderlecht, toen hij zo'n beetje alle penalties stopte. Heeft al een aardige staat van dienst.
4: Ja.
5: Ik heb die feiten niet paraat, dus kan je niet verder helpen.
4: Nee. En wat nemers betreft heb ik staan. Koopmijners is, lijkt mij een zekerheidje. Weghorst schoot hem natuurlijk in de onlangs op het veld van Volendam voortreffelijk in.
0: Iets minder belangrijke wedstrijd dan het op het WK zal zijn.
5: Was Memphis, het toch even groot.
4: Ja. Memphis is ook een zekerheid. Als hij niet stift.
5: Nou ja, die heeft,
4: of denk
5: ook,
4: dat hij gaat
5: die heeft ze ook wel gemist, hè?
4: Ja, maar als hij gaat stiften, is dat mag hij echt niet doen. Reinders,
0: maar zo gedetailleerd willen we dit eigenlijk al even doornemen, snap je, Jeroen? Dat we zo gewoon.
4: Nou,
0: even...
4: uit je hoofd. Virgil van Dijk maakte hem altijd in de voorbereiding op het vorige WK.
5: Behalve tegen Argentinië. Ja. Ja, maar die was niet slecht ingeschoten.
4: Ik denk, Henry, dat je gewoon de rekening mee moet houden. Zodra het op penalties aankomt, hebben wij gewoon ogen zo'n dicht. Beroerde reputatie.
0: Tegen de greep.
4: Vergeet maar. Er staat overigens een interessant verhaal in NSC hè, vandaag. Dat Andries Noppert de hele voorbereiding van Hoek en Jatti Murphy, die het allemaal voorbereiden, heeft hij 24 uur van tevoren, nadat ze weken dat hadden voorbereid, in de wind geslagen en dacht gewoon, ik kies gewoon Hoek morgen. Is Van Gaal behoorlijk ziek over.
0: Ja, nou goed, misschien kwam dat ook omdat hij nog ondersteboven was van die rekening die hij moest betalen bij de.
4: Ja, dat staat ook in dat verhaal.
5: Die andere tijden sport, daar verheug ik me wel op.
0: Ja, precies. Die duurt nog even. Even buurten bij Marcella in de tweede set. Gaat het nog op serve tussen de Jong en Zverev?
1: Ja, een beetje met hangen en wurgen. Het is overleven hoor op dit moment voor de vandaag 26-jarige geworden Jesper de Jong. 3-2 is het voor Alexander Zverev. On serve. Zverev heeft wel al een breakpoint gehad in de vierde game. Maar dat werd mooi weggewerkt. Dus het is, het is overleven. Want Zverev heeft echt wel een versnelling bijgezet. Staat erg goed te spelen. En als je dan kijkt naar de statistieken, ja, daar word je mee doodgegooid werkelijk. Zoveel cijfers. En dan heb je de blauwe cijfers en de rode cijfers. Maar de blauwe cijfers, dat zijn de goede cijfers. Die zijn bijna allemaal aan de kant van Zverev. Eerste service percentage. Winners, meer dan twee keer zoveel als Jesper de Jong. Ballen aan het net, netpunten. Het is Alexander Zverev op dit moment op zijn best. Dus het is bijblijven. Het is erin blijven hangen. Mentaal zal het nu ook een strijd worden. Want ja, die eerste set op het nippertje verloren. Wel goed. Goed gespeeld. Ja, dus 7-6, 3-2 achter tegen de nummer 3 en de grote favoriet. Dat is lastig voor Jesper de Jong. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe hij zich mentaal houdt. Of hij toch zijn tanden erin kan blijven zetten. Verliest hij misschien de set wel, maar ja, op welke manier? Daar zal hij laten kunnen zien uit wat voor hout hij gesneden is. Hè? Want het is wel het hoogste podium van de internationale tenniswereld. Dus daar ben ik ook vooral naar aan het kijken. Op dit moment is Zverev beter, maar er is nog geen break, dus nog niks aan de hand. 7-6, 3-2 voor Zverev. 30-0 op de service voor de Jong.
0: De fotomomentjes zijn geweest. De etappe is begonnen. En zie je dan ook al mensen die zin hebben om weg te springen, Andries?
2: Nou, dat nog niet. Maar dat gaat zeker gebeuren. Want we hebben de afgelopen jaren wel vaker gezien dat in zo'n doorgaans traditionele sprinters aankomst, dat er toch wel wat gebeurt. Een paar jaar geleden in de Ronde van Spanje bijvoorbeeld in de slotrit bleven een aantal sterke aanvallers, bijvoorbeeld Ganna en Evenepoel, bijna uit de handen van die bijna zekere sprintelite. Vandaag, voorlopig zien we vooral gewoon de ploeg van Vingegaard op kop. Die nemen hun verantwoordelijkheid. Natuurlijk ook wel om te laten zien dat zij deze ronde goed willen afsluiten. En dan zullen we straks aankomen op die lokale ronde in Rome. 8 rondes gaan we dan afleggen. Kleine 10 kilometer. En dan zal het spel worden tussen de sprintersploegen en de aanvallers. Want heel veel ploegen die staan nog met lege handen. Van de eerdere 20 ritten zijn er 16 door maar 4 ploegen gewonnen. Dus ja, het is niet zo netjes verdeeld wat dat betreft met 23 ploegen hier in de ronde van Italië. 84 kilometer nog.
0: En dan gaan we even bij Krijn kijken, de MXGP, de tweede manche.
3: Ja, en die tweede manche, daarin is de start een heel stuk beter voor Jeffrey Herlings, want hij kwam als vierde door de eerste bocht en inmiddels ligt hij op de tweede plaats achter Lucas Koenen, de man die de eerste manche wist te winnen. En uiteindelijk op de eerste plaats ook staat in het kampioenschap. Herlings ging de strijd met hem aan, maar hier geen podiumplaats te halen voor Herlings. Maar kan natuurlijk wel de schade beperkt houden in de tweede manche. De tweede plaats voor Herlings achter Koenen. We hebben nog 21 minuten te racen. We zitten in ronde 4.

0: Treat people with kindness. Harry Styles.
1: Ben je geweest?
0: Nee, ik ben niet naar die concerten.
1: Kan wel, hè? Kansen genoeg. Kaarten
0: er liggen nog kaarten. Nee, ben jij geweest?
2: Nee.
0: Ben jij geweest,
2: Jeroen? Ik voel wel verleiding, moet ik zeggen.
3: Nou, er zijn inderdaad nog kaarten beschikbaar. Ik had hem vandaag misschien kunnen tegenkomen. Want het verhaal was dat hij in Utrecht mee zou doen aan of de marathon of de halve marathon.
0: Ah.
3: Dus ik heb wel eventjes om me heen gekeken, maar no Harry.
0: Maar jij hebt hem gelopen, halve marathon?
3: De halve heb ik gelopen, ja.
0: En tijd?
3: 1:51.
0: Ben je daar tevreden over?
3: Ja, want we zouden er niet voluit gaan. En het was warm. Nou, oh ja. Bizar.
2: Doet Harry je niet zo snel na, denk ik. Die wordt wel vaak gezien.
3: Nou,
2: in
3: dat doet Harry mij wel na, hoor.
2: Ja, is hij zo goed?
0: Harry is verschrikkelijk goed.
2: Is hij daar ook al goed in?
3: Daar is hij ook goed. Hij loopt de marathon onder de 3 uur.
2: Oh.
0: Zo, okay. Dat is goed, zeg.
2: Nou, dat wil ik wel een keer meemaken, eigenlijk. Een keer zien, een keer volgen. Nou,
0: kijken of we dat voor jou kunnen regelen.
2: Marcella, hoe staat het in de tweede set?
4: Het is 4-3 voor Alexander Zverev. On surf, zeggen we dan. Maar ja, Jasper de Jong wel steeds onder druk. Zverev makkelijk door zijn service game zo even heen op love. Die game daarvoor was de Jong in de problemen. Moest een breakpoint wegwerken. Maar hij blijft erin hangen. En dat is precies wat je moet doen. Want je weet het niet. Het kan zo weer omdraaien. Een beetje geluk. Dat heeft hij natuurlijk. Want hij is tenslotte lucky loser. Hij is jarig vandaag. Dus ach, waarom niet? Geluk zit ook in een klein hoekje. En wie weet kan hij dat afdwingen. Wel een eerste punt hier nu. Jesper de Jong serveert. Daar komt Zverev. Gaat hij weer druk zetten zoals hij dat de hele tijd doet. Ja, die is wel weer goed geplaatst hoor. Dan staat hij in de baan. Ja, dan is er geen houden meer aan. Hij komt niet eens in de buurt bij die bal. Dan is het al meteen alweer 0-15. Dan ga je serveren. Sta je 4-3 achter. Eerste set verloren. En dan moet je die service game binnenhalen. Dus het is druk. Heel veel druk op de schouders van Jesper de Jong om dit vol te houden en om bij te blijven.
2: Met Jeroen Groeten praten we over het Nederlands elftal. Ook over de uitzwaaiwedstrijd van aanstaande woensdag, na die uitzwaaitraining van vandaag. Even nog, Jeroen, er is natuurlijk heel veel gezegd over wie er allemaal niet bij zijn en ook over de staat van een aantal spelers. En niet het beste seizoen achter de rug. Velen, nou bijvoorbeeld al de 3 van Liverpool is al een goed voorbeeld. Simons is er niet bij, De Ligt niet, De Vrij niet, Schouten niet en Mega niet. Ja, wat voor staat gaat deze selectie eigenlijk die kant op?
3: Ja, toch in een goede staat op het moment dat je door die 2 oefenwedstrijden lekker heen rolt. Je hebt nu 2 weken de tijd om toe te werken naar de eerste wedstrijd tegen Japan. Een hele goede tegenstander. Maar tegelijkertijd ook wel een ploeg die niet van het kaliber Spanje, Portugal, Argentinië is of zo. Als het allemaal gaat klikken en als het allemaal gaat werken, wat Koeman in gedachten heeft, die jongens voetballen natuurlijk al heel lang samen. Dus die hebben ook wel ideeën daarover. Ja, dan kan Nederland gewoon een heel moeilijk te verslaande ploeg zijn.
2: Ja, want moet het veel uitmaken dat, nou ja, eigenlijk geen enkele van deze spelers, behalve dan Jurriën Timber, gisteren nog heeft gespeeld in de Champions League finale, klein stukje, een echt heel goed seizoen heeft gehad. Dat kan ook tot je voordeel uitpakken, toch?
3: Nou, kijk, op het moment dat je met landskampioenschappen of succes in Europa naar zo'n toernooi afreist.
2: Frenkie de Jong, wel.
3: Dat is altijd prettiger. Dus er zijn er 2 die met een zeer goed gemoed zich hebben gemeld. Waarschijnlijk Dumfries, kampioen geworden met Inter. Frenkie natuurlijk na een goed seizoen belangrijk geweest voor Barcelona, kampioen geworden. Nou ja, uiteindelijk begint het voetbal bij het Nederlands elftal, bij Frenkie de Jong. En daarna ook bij Frenkie de Jong. En daarna ook bij Frenkie de Jong. Dus de staat van Frenkie bepaalt de staat van Oranje, bij wijze van spreken.
0: Ja, en Frenkie kan nog zo goed in vorm zijn als die angel eruit wordt gehaald.
3: Dat hebben we in het verleden wel eens gezien. Als hij inderdaad of echt hele stringente dekking krijgt of dubbele dekking.
0: Of
3: maar
0: neutraliseert.
3: Een goede Frenkie de Jong weet daar wel onderuit te spelen. En dat is natuurlijk het voordeel. Hij weet altijd 1, 2, 3 tegenstanders te lokken, waardoor er op andere plekken op het veld meer ruimte komt om verder te voetballen.
0: Ja, jij leidt daar ook al aan. Maar goed, ik ben in de ene.
2: Waaraan?
0: Dus ik zal ongelijk hebben. Ik ben gewoon geen fan van Frenkie de Jong.
3: Dat vind ik heel raar.
0: Nee, ik snap de voetballer Frenkie de Jong wel als fenomeen. Als,
3: hij laat elk team beter voetballen.
0: Nou, ik ken ook hele periodes bij Barcelona dat hij niet goed voetbalt, hoor. Ja. Hij is ook heel blessuregevoelig trouwens. Dus, maar
2: deze wil ik wel horen, deze discussie. Kom maar.
0: Nou, die verlies ik altijd, want die heb ik bij Hartgras ook heel veel gevoerd. Dan word ik altijd uitgelachen. Dat neem ik ook op de koop toe. Ik denk altijd aan het eind van het liedje dat je Frenkie de Jong, ja, die wint titels, maar hij heeft nooit de Europa Cup gewonnen. Dennis Bergkamp is ook zo'n voorbeeld. Een geweldige voetballer, ga ik niet natuurlijk over mokken, noem maar op.
5: Nee, ik mag
0: maar nooit. Maar nooit na Ajax meer Europees een grote prijs gewonnen.
3: Ja, maar goed, bij Arsenal.
0: Nee, maar je hebt voetballers
3: die spelers in de historie. Maar laten we het even over Frenkie de Jong hebben.
0: Oogstrelend, maar niet een prijzenpakker.
3: Frenkie de Jong is heel lang helemaal niet geblesseerd geweest. Hij heeft alleen pech gehad in 2024. Daardoor heeft hij het EK ook afgezegd. Omdat hij 2 keer zijn enkelbanden scheurde. Dat was een hele zware blessure. En uiteindelijk moest hij ervoor kiezen om zijn carrière te redden door lang te revalideren en de boel gewoon weer 100% te laten worden. Dat heeft hem heel veel tijd gekost en uiteindelijk ook het EK. En tijdens dat EK, Nederland kwam op wonderbaarlijke wijze nog tot in de halve finale, maar heeft Nederland hem natuurlijk wel enorm gemist. En dit jaar heeft hij een
0: maar
3: keer
0: een spierblessure
3: gehad. Maar
0: ben je wel met me eens dat Frenkie de Jong alleen, hè, laten we zeggen dat jullie allemaal gelijk hebben. Frenkie de Jong is een fenomeen en kan het doen. Je weet ook dat we hele gemiddelde aanvallers hebben, hè, die weliswaar kunnen pieken, maar het is ook heel vaak bleekjes.
3: Ja, maar ja, je hebt maar een paar momenten in de wedstrijd nodig waarin ze boven zichzelf uitstijgen.
0: Maar ja, dan is voor jou het glas half vol.
3: Jazeker. Ja. We gaan niet met een half leeg glas naar Amerika afreizen. Dan kunnen we beter thuis blijven.
0: Nou, zo ga ik toch wel zitten om te kijken. Ja,
3: maar
0: hoe
3: jij blijft hier.
0: Ja, dat is niet erg. Dat doe ik graag, want ik wil niet naar het land van.
2: Maar je hebt wel zin om dat glas dan verder vol te schenken, toch?
0: Nee, natuurlijk wil ik kijken. Dat. Ik hoop natuurlijk dat Nederland het hartstikke goed doet. Maar ik ben sceptisch.
2: Ja, dat mag.
0: Maar jij bent hier gekomen om het uit te leggen. Dus ik ben even een hinderlijke onderbreking. Volgende vraag.
2: Nou, ik wilde even naar Marcella, als het mag.
0: Ja, mag ook.
2: Ja, want het einde van de tweede set nadert. En dan wordt het toch weer wat spannender.
0: Over een andere de Jong gesproken.
4: Zeker, zeker. Ja, daar vergiste Alexander Zverev zich nogal in. Hè, in het interview dat hij hem 2 keer Frenkie de Jong noemde. Maar ja, Zverev zit natuurlijk met zijn hoofd al helemaal bij de finale en bij de titel. Want hij zal eindelijk zijn kans krijgen. Ik zei er straks, hij heeft 4 Grand Slam finales gehaald. Maar ik zag even later, het zijn er maar 3. Maar goed, ook niet slecht zou ik zeggen. Alleen hij heeft daar nooit 1 gewonnen. Dus uitgelezen kans. Nu Sinner er niet is, Alcaraz er niet is, nog maar 1 top 10 speler over is Auger Aliassime. Die zit in de bovenste helft. Dus kortom, Zverev, ja, die is een hele, hele grote favoriet. Jesper de Jong, ja, die doet het gewoon heel erg goed in deze wedstrijd. Kan niet anders zeggen, want laten we wel wezen, hij is nummer 106 van de wereld. Zal stijgen na dit toernooi weer naar de 81ste positie. Maar Alexander Zverev natuurlijk al jaren in die top 3, top 4, top 5 wereldspeler. En Jesper de Jong doet het toch heel aardig. Hij blijft bij. Eerste set nipt verloren in de tiebreak. En nu 5-4 achter. Maar de Jong gaat dadelijk serveren. Hij heeft wel meer moeite om zijn service games binnen te houden. Dus de druk wordt groter. Dat voel je ook. We zagen de statistiek zo even. De pressure points. De 30 gelijkpunten. De 30-40 punten. Ja, die zijn allemaal in het voordeel van Zverev. En dat is niet zo gek. Een man met zoveel ervaring. Dus 7-6 en 5-4 voor Alexander Zverev. Maar we hebben nog geen breaks gezien in de tweede set. En dat is heel positief voor Jesper de Jong.
6: NPO Radio 1.
2: Het is 6:30, Clemens Peters.
7: Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie ook 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. De politie in Flevoland heeft 2 mensen aangehouden voor een steekpartij. Die was vannacht in het AZC in Dronten. De neergestoken man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar, zegt de politie. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekendgemaakt. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en in de spouwmuur van de woning. En daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. En minister Veilbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en de economie, zei hij in het programma Buitenhof. En daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig.
2: Joost Marijn, hoe warm is het nog geworden vandaag?
8: Het is uiteindelijk nog 25 graden geworden vandaag. En ik denk dat heel veel mensen het ook als een lekkere zomerdag zouden bestempelen. Alleen in het oosten van het land zijn er toch wel een paar stevige onweersbuien ontstaan. Ik zag net ook wat meldingen van hagel, wat schade, flink wat water in korte tijd. Dus er zijn een aantal plekken in het land waar het op dit moment even wat minder zomers is. Die buien gaan vanavond en vannacht wel wegtrekken. Dan is het droog met afwisselend wat opklaringen en wat wolken. 10 tot 15 graden, dus qua temperaturen vannacht ook niet echt hele schokkende zaken. En morgen overdag gaat het opnieuw weer 25 graden worden. 20 tot 25 graden. Dan blijft het op de meeste plaatsen waarschijnlijk wel droog. Misschien heel lokaal nog een enkele lichte regenbui. Dat gaat dinsdag echt anders zijn. Dan is het nog 20 tot 23 graden en dan gaan er veel meer buien vallen. Is het echt wel een hele regenachtige dag. Kan er behoorlijk wat regenwater vallen. En dan de dagen daarna is die hitte echt verdwenen. Is het meestal een graad of 20. En pas het weekend daarna gaat het weer wat warmer en wat droger worden.
2: De files dan, Wijnand Zwaan.
5: Ja, er staan een paar files rond Amsterdam. Dat heeft voor een deel te maken met de afgesloten A9 bij Amstelveen vanwege werkzaamheden. Maar er is ook een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Amsterdam Sloten. Daar staat nu 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 20 minuten vertraging na een ongeluk op de A10. De A10 Oost, daar is één rijstrook dicht. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, daar was een aanrijding bij Barneveld. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. Daar staat file vanaf Hoevelaken en je bent er een kwartier langer onderweg.
6: NPO Radio 1.
2: Nog geen breaks dus in de tweede set. En het is voor Jesper de Jong ook te hopen dat dat nu zo blijft. Want hij serveert om in de set te blijven. Marcella?
4: Ja, en weer onder druk, hè. Want 5-4 achter en dan 15-30. Ik had het dus straks over de hidden breakpoints. Nou, daar heb je er zo een. Dit punt moet gewonnen worden. Hij moet naar 30 gelijk komen. De rally aan de gang, dubbelhandig van Jesper. Dubbelhandig van Zverev. Ja, die is toch wel zo 5-7 kilometer harder. Bal gaat nu een beetje door het midden. Ja, niet te veel risico nemen. Wel wat dieper proberen te krijgen. Die pakt hij aan, maar hij mist Jesper de Jong, dus het hidden breakpoint. Ja, het wordt nu een echt breakpoint, want 15-40 op de service van Jesper de Jong. En dat betekent 2 setpoints voor Alexander Zverev om 2 sets tegen 0 voor te komen. Zverev is echt aan het doordrukken in deze partij. Wil natuurlijk in dit toernooi ook niet te veel energie verspelen. Zijn vorige ronde kwam hij ver na middernacht van de baan af. Dat was die dag dat Novak Djokovic die sensatie nationale partij verloor van die jonge Braziliaan van 19, João Fonseca. Dat duurde zo lang dat de avondpartij veel later begon. En Alexander Zverev was daar een beetje de klus. Ja, deze bal is goed. De return van Alexander Zverev. Service volley poging van Jesper de Jong. Maar de service was niet goed genoeg. Had hij wat anders moeten doen? Ja, dat is achteraf praten. Maar de tweede set gaat in ieder geval naar de Duitser. Die leidt nu met 2 sets tegen 0. 7-6 en 6-4.
2: De slotetappe van de ronde die gewonnen gaat worden door Jonas Vingegaard, en waarin Tijmen Aasman op de 4e plaats zal gaan eindigen. Tenzij, je weet maar nooit, Andries.
9: Ja, inderdaad. Ja, nou, tot nu toe is er eigenlijk helemaal geen animo om aan te vallen. En dat heeft nog niet bepaald met de snelheid te maken. Nog dikke 70 kilometer te gaan. En het zijn nog steeds het zijn de ploeggenoten van Vingegaard op kop. Van Visma Leasebike. Die ploeg met vooral veel Belgen. 3 Belgen en een Nederlander. Bart Lemme. Nee, de sprintersploegen hoeven zich nog niet te laten zien. En de aanvallers weten misschien ook wel dat ze nog wat langer kunnen gaan wachten. En dan zullen we in de finale straks wel een keer de ploeg van Dylan Groenewegen gaan zien. De Rockets die hun debuut maken in een grote ronde. De ploeg van die bekend is geworden met Bas Tietema natuurlijk. Via YouTube groot geworden. En die willen heel graag een rit winnen. Een paar keer waren ze er heel dichtbij. Eén keer zelfs als eerste dreigden ze door de laatste bocht te gaan. Maar toen gingen zowel Reinders, de sprintloods van Groenewegen en Groenewegen zelf onderuit. En er zijn niet zo heel veel sprintkansen geweest in deze ronde. Dus vandaag een herkansing. En dan hebben we eigenlijk ook nog een andere Nederlandse sprinter. Maar ja, die heeft heel weinig aanknopingspunten om te denken dat hij vandaag kan winnen. Terwijl vorig jaar deed hij het nog in de Giro. Casper van Uden van Team Picnic PostNL. Die won toen zeer verrassend een rit. Maar dit jaar zijn beste resultaat. Een 10e plek in een etappe. Dus ja, daar kunnen we vooralsnog niet te veel van verwachten. De ploeg die sowieso eigenlijk heel erg aan het sukkelen is. Ja, de ene Nederlandse ploeg is de andere niet, zullen we maar zeggen. Visma Leasebike gaat dus op weg naar een nieuwe grote ronde overwinning. Maar nog altijd geen enkele aanvalspoging geweest in deze laatste etappe.
10: De MXGP met K-R-I-J-N.
11: Ja, en we zitten in race nummer 2. Jeffrey Herlings nog altijd op een tweede plaats. Lucas Koenen, de nummer 1 in het kampioenschap, breidt zijn voorsprong wel uit. Herlings lag lange tijd op 4 seconden achterstand. Dat gaat nu naar 9. Het is een hele zware race op dit circuit in Duitsland. In Teutzenthal, diepe sporen, valpartijen. De Wolf 2 keer van zijn motorfiets afgevallen. De man die vijfde werd in de eerste mans. Nu ligt hij op een vijfde plaats eveneens. En ook Favre, de wereldkampioen van vorig seizoen, is onderuit gegaan. Maar Koenen nog altijd op de eerste plaats. En Hellings op een tweede plek om de schade beperkt te houden. Op het podium gaat hij niet terechtkomen. En het verschil zou zomaar 31 punten kunnen worden. Dat waren er drie bij de start van deze race. Hellings nog altijd op plaats 2. Koenen op de eerste positie.
2: Met een van onze commentatoren van het Nederlands elftal, Jeroen Grutte, praten we over Oranje dit uurtje. Jeroen, aanstaande woensdag dan is de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Wat gaan we daar ongeveer aantreffen qua Oranje? Wat gaat de insteek daarvan zijn, denk je?
3: Nou, de insteek is eigenlijk helder. Koeman wilde heel graag oefenen tegen een elftal dat in een zogenaamde 3-4-2-1 of een 5-3-2 opstelling. Ja. Maar in ieder geval, hè, een team met drie mensen centraal en twee op de flanken. Het verleden heeft uitgewezen dat Oranje het daar steeds ontzettend lastig mee heeft. Ja, dat is handig om dan daar toch eventjes een keer tegen te oefenen. Dus Algerije en ook Oezbekistan. Dat zijn teams die op die manier kunnen spelen. En hopelijk voor Koeman ook gaan spelen. Zodat hij wat dat betreft ook wat hij in gedachten heeft kan gaan terugzien in het veld.
2: Dat is het systeem waar hij dan tegen wil oefenen. En welke spelers gaat hij nog willen zien?
3: Ik denk dat hij Somerville wat speeltijd gaat geven. Dat is natuurlijk prima om hem te laten debuteren in de aanloop van het WK. Wat speeltijd te gunnen, even te laten wennen. Dus dat vind ik wel leuk om in eerste instantie te aanschouwen. Ja.
0: En waar gaat hij Malen zetten?
2: Ja, goeie.
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, wat
0: is
3: mij betreft,
0: dat de sleutelvraag eigenlijk?
3: Dat is misschien wel de sleutelvraag. Hè. Ja, Memphis heeft natuurlijk heel weinig gespeeld bij Corinthians. De vraag is ook, hoe fit is hij?
2: Ja.
3: Hij was wel in staat om een loodzwaar leren jasje te dragen toen het bij aankomst in Zeist. Überhaupt,
2: die hele outfit leek
3: ik dacht even dat
2: een soort harnas.
3: ja, dat,
0: jongens, ik moet nu ingrijpen. Even corrigeren. Hij kwam ooit met een hoed. Daar hadden we moeite mee. Maar later.
2: We hebben nog geen waardeoordeel gegeven.
3: Ja, het is prachtig. Het is een modeshow. Ja. Inderdaad.
0: Hoort erbij.
3: Maar ik denk dat het wel een behoorlijk zwaar jasje is.
0: Jij bent bang voor blessures met zo'n jas?
3: Mogelijk. We moeten hem fit houden. Hè. Dat is wel belangrijk. Nee, is ik denk dat hij weinig speeltijd gaat krijgen.
0: Maar misschien is het wel opgedragen door zijn fysiotherapeut om eigenlijk in zijn vrije
3: een
0: tijd
3: oefening.
0: Gewoon een zwaar jasje te draaien.
2: Of een metafoor, dat hij gewoon een hele zware last met zich meedraagt. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
3: Ja. Nee, maar even zonder dolle. Nee, kijk, die positie van Malen, die kan wel eens heel bepalend gaan worden. En ja, Malen is een totaal andere spits dan Memphis natuurlijk. Koeman hint er voortdurend op dat hij Malen zal gaan laten spelen vanaf de rechterflank.
0: Ja. Oh, dat zou onverstandig zijn.
2: Nou ja, en meer dan hinten eigenlijk ook wel, toch? Het klinkt bijna letterlijk uit.
3: Ja, maar toch denk ik dat hij, want dat is bij Roma is dat gebleken. In dat half jaar schiet hij de ene naar de andere bal erin. Is hij bijna nog topscorer van de Serie A geworden.
0: Daar? Hoe heet dat systeem? Roma?
2: Nou, in elk geval
0: tweeën centraal? Of
2: maar in elk geval
0: is hij de enige spits?
3: Nou, hij is wel de meest vooruitgeschreven schoofspits. Dat staat vast. Maar hij speelt er vanuit het centrum. En bij Oranje met wisselend succes vanaf de rechterkant. Ja, kijk, in die wedstrijd tegen Noorwegen, ja, toen heeft hij het ook vanuit de punt mogen doen. En dat ging helemaal niet zo slecht.
0: Nee.
3: Sterker nog, hij kwam een aantal keren echt goed werd hij in stelling gebracht.
0: Ja.
3: Hij speert snel. Hartstikke scherp. Dus je hoeft hem echt maar gewoon te lanceren. En hij staat 1-op-1 met de keeper.
0: Maar dan zou de paai dus op de bank zitten.
3: Dat zou je
2: maar misschien even
3: kunnen
2: goed
3: zeggen.
2: Wel, toch? Omdat hij niet goed fit is nog. Dus
3: maar dan je kunt ook zeg maar anders denken. En hij wil dan bijvoorbeeld Brobby zien in de punten Malen op de rechterflank. Zoals dat weer het geval was in die wedstrijd tegen Ecuador.
2: Maar woensdag is toch bij uitstek het moment om dat te testen. Want Depay niet in de basis is best logisch. Want die is gewoon nog niet zo heel fit.
3: Ja, maar als je gaat spiegelen, zou je misschien wel kunnen zeggen van we gaan misschien zelf ook met twee mensen meer centraal spelen. Hij wil in ieder geval zien dat er weinig ruimte in de omschakeling wordt weggegeven. En dat zagen we tegen Polen bijvoorbeeld. Dat er ineens op één flank Nederland wordt overlopen. En dat daar doelpunten uit ontstaan of kansen uit ontstaan. Dat wil Koeman niet meer zien.
0: En hoe voorkom je dat dan?
3: Nou ja, door mensen te koppelen aan elkaar. Dus man op man. Het spiegelen van het systeem van de tegenstander.
2: Ja. En dat zou dus bij Algerije heel goed kunnen. En als je het dan hebt over die spitspositie, welke opties zie je daar nog meer? Er worden best veel genoemd.
3: Ik noemde net Brobby al. Hij heeft natuurlijk een verdienstelijk seizoen achter de rug in de Premier League. Zou kunnen. Hij heeft die kans gekregen in de oefenwedstrijd tegen Ecuador. dat was een gemankeerde oefenwedstrijd. Omdat Dumfries natuurlijk al heel vroeg uit de wedstrijd werd gestuurd.
2: Ja.
3: Met de rode kaart. Dus we kunnen hem daar niet echt op afrekenen. Hij had één kans in die wedstrijd. Toen overtuigde hij niet echt. Maar ja, hij is wel veel fitter, veel sterker geworden.
0: Heeft het aardig gedaan.
3: Heeft het meer dan aardig gedaan. En wie weet is dat toch ook wel iets waar Koeman...
0: Ook niet extreem veel gescoord hè, bij Sunderland.
3: Nou, schept er toch 7 in. Dat is niet zo heel slecht natuurlijk op dat niveau.
2: En zeker niet waar hij vandaan kwam, want dat was bij Ajax het grote probleem.
0: Hij is enorm vooruit gegaan.
2: Ja. Ik ben benieuwd hoe jullie luisteren naar de volgende tekst van Ronald Koeman. Want als je het hebt over opties voorin, hè, waar toch inderdaad de grote vraag blijft. Is Guus Til dan een optie? Die speelde bij PSV ook in de spits. Koeman zegt daar dit over.
12: Naast zijn prestatie bij zijn club, de fitheid, de type speler dat het is, die ook weer iets anders brengt dan andere nummer 10's op het middenveld. Dus dat ik was er niet definitief over uit, maar ik had daar wel een goed gevoel bij al langer.
13: Ja, je zegt nummer 10, en hij heeft vooral als spits gespeeld bij PSV. Dus zie je hem als 10 of als spits?
12: Nou, ik zie hem niet als. In eerste instantie zie ik hem niet als spits. Nee. Zie ik hem meer als 10 achter de spits.
2: Ja, in eerste instantie niet. Maar ja, toch best handig.
3: Ja, maar wel in plan D of plan C, denk ik. Ik ga er niet vanuit dat Til een beoogd basisspeler is voor Koeman.
2: Of zien we dan over het hoofd.
3: Gebruiken.
2: Ja, of zien we dan over het hoofd dat hij plan B en C eigenlijk juist al heeft? Want Wout Weghorst zal een van die twee plannen zijn dan toch? Anders neem je hem niet mee.
3: Anders neem je hem niet mee. De enige reden dat je hem meeneemt is dat hij de tegenstander ontzag inboezemt. En misschien ook wel angst. Tegenstanders zullen zich ongetwijfeld voorbereiden door het laten zien van de beelden van die wedstrijd die Nederland in Qatar speelde tegen Argentinië. Nou, toen viel hij natuurlijk echt waanzinnig in met die goals.
2: Ja. Dat is wel een Wout Weghorst van een tijdje geleden.
3: Van een tijdje geleden, ja. Maar goed, dat weten zij niet, hè?
2: De tegenstander.
0: Niemand kijkt naar de Eredivisie. In heel de wereld kijkt niemand naar de Eredivisie. Dus dat weten ze niet.
3: Nee. Goed geheim.
2: Nee. Krijn, hoe is het bij de tweede manche?
11: Ja, die tweede manche zitten we inmiddels in de laatste ronde. Lucas Koenen nog altijd aan de leiding. Hellings heeft er wel een paar secondjes van afgesnoept. Van 9-7. En dan kijken we even wat verder naar achteren. Roman Favre op een vierde plaats. Kai de Wolf naar die vijfde plaats. In de eerste manche is hij opnieuw vijfde. Ja, we gaan richting de finish. Koenen ongenaakbaar hoor op dit lastige circuit. Zanderig. Afgelopen vrijdag heeft het nog flink geregend. Diepe sporen. Je moet je in het goede spoor zien te komen. En als je even stilstaat, dan is het heel lastig om weer op te starten. En nu kijken naar Hellings. We kijken onder meer naar andere mannen. Bijvoorbeeld Benoit Paturel. En Adamo op een derde plaats. En dan gaan we op de eindstreep af. In die laatste ronde, Lucas Koenen nog altijd aan de leiding. En dan is het wachten op het moment dat hij over de streep gaat komen. Fantastische race voor Koenen. We volgen hem nu even met de camera. De regie blijft even bij de Belg. Even dat vingertje omhoog. En dan weet hij dat hij nog één bocht moet op weg naar de eindstreep. Lucas Koenen, hij is pas 19, hè. Een geweldige strijd met Jeffrey Hellings. Een oude rot, Jeffrey Hellings. Het verschil was 3 punten. Koenen is binnen. En dan is het een paar tellen wachten op Hellings. Daar is ook Hellings. Nou, die weet de schade beperkt te houden. 28 punten was het verschil. En dan loopt naar deze manche Lucas Koenen weer een paar punten uit. En dan wordt het 31 in totaal. Lucas Koenen is ongenaakbaar. Ja, pech in de eerste manche voor Jeffrey Hellings. Nu wordt hij tweede.
2: De derde set tussen De Jong en Zverev. Ja, Marcella, het is wel zo'n wedstrijdverloop zoals het heel vaak gaat tussen een wereldtopper en een uitdager, zullen we maar zeggen. En dan hoop je niet dat het nu helemaal wegloopt bij De Jong in set 3.
4: Nee, maar het is wel een nare start. Want meteen een break voor Zverev. 2-0 voor de Duitser. En De Jong heeft nog geen punt gewonnen. Eerst die service love game van Zverev. En daarna een love break. En eigenlijk die laatste 15 punten van deze wedstrijd zijn er 14 naar Zverev gegaan. Dus ja, het is wel een momentje dat het nu even mentaal wegloopt bij De Jong. Kijken of hij zich kan herpakken. Je zag ook Timo de Bakker, zijn coach, wat naar hem toe schreeuwen. Een frustrerende reactie ook bij De Jong. Dus nou ja, misschien dat het er nu eventjes uit is en dat hij zich weer kan herpakken. Hij zegt zelf, ja, ik ben mentaal echt enorm gegroeid. Werk met een mental coach, werkt aan zijn ademhaling. Probeert die rust te hebben in zijn spel. Maar ja, vandaag deze Alexander Zverev lijkt toch wel een maatje te groot. Want het is 7-6, 6-4 en 2-0 voor de favoriet.
2: De Giro van Rome naar Rome. Hoe ver nog, Andries?
9: Nog 61 kilometer. En belangrijker nog, we hebben aanvallers. Twee stuks, dus het zijn er niet heel veel. Ben Turner van Ineos, ploeggenoot van Arendsman. Die gingen vandoor. Die dacht, ja, het is namelijk een keer mooi geweest met die hele parade. En hij kreeg de Maltese, de eerste renner uit Malta die een grote ronde rijdt. Andrea Mifsud met zich mee. 15 seconden hebben ze op het peloton. Met daar al... Met daar de ploeggenoten van Paul Magnier voorin. Ja, ik schrik er zelf van dat
2: überhaupt.
9: Ja, nou, precies dat deze wedstrijd in gang is geschoten. Dat is toch even omschakelen. Dat zal de rest van het peloton ook denken. Maar inmiddels is dat peloton dus ook, heeft dat vorm gekregen. En zien we daar de sprinters ploegen. 60 kilometer. En het is in Rome nog wel eens link. Gelukkig is het prachtig weer. We rijden daar veel over de keitjes. Langs het Colosseum. Laten we hopen dat iedereen gewoon netjes en veilig en voorzichtig over de streep komt. In het verleden heeft de jury nog wel eens besloten om dan de tijden al eerder stil te zetten. Om ervoor te zorgen dat hier niet nog iets voor het klassement gaat veranderen. Vingegaard nog weer door zijn ploeggenoten omringd. Dus dat ziet er nog goed uit. 12 seconden, het is een kleine voorsprong met nog 60 kilometer te gaan.
2: Dien, zeg het maar.
14: Atletiek, de internationale meerkampwedstrijd in Oostenrijk. Het Oostenrijkse Götzis. Dat was het toneel voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter, waar ze zilver en brons hebben gehaald zojuist. Het is een prominente wedstrijd in de atletiekwereld. En daar hebben de twee Nederlanders dus een uitstekende partij geboden. Met dus twee podiumplekken. De Zwitserse winnaar werd uiteindelijk Aniek Kalien. Sophie Dokter ging na dag 1 nog aan de leiding van deze atletiekwedstrijd, maar liet uiteindelijk vandaag bij het speerwerpen punten liggen, waardoor ze op brons uitkwam. Uiteindelijk nog steeds een knap resultaat. En zojuist is de WK-selectie van Algerije binnengekomen. En Nederland weet dat ze woensdag te maken krijgen met Ramy Sirouki en Anis Hadj Moussa. De middenvelder van FC Twente, doorgaans basisspeler bij Algerije, zit er gewoon bij tussen haakjes. En Anis Hadj Moussa, die wisselspeler is bij Algerije, mag ook mee naar het WK in Verenigde Staten, Canada en Mexico.
2: Dat zou leuk zijn als we die woensdag ook nog in actie zien bij die uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. Het laatste rondje met Jeroen Gruter over Oranje voor dit uurtje. En voor deze uitzending, maar de komende anderhalve maand staat natuurlijk bol van het WK, ook bij Langs de Lijn, de bondscoach. En de vraag die hij natuurlijk kon verwachten is of hij denkt dat Oranje wereldkampioen kan worden. En dit was zijn toch enigszins voorzichtige antwoord.
15: Nou ja, we doen mee om te winnen. Maar ik weet best wel wat de realiteit is. En wat ook andere landen kunnen brengen. Dus ja, en niets is onmogelijk en daar gaan we voor. En ik ben overtuigd dat we ver kunnen komen. Dat we een team hebben wat moeilijk te verslaan is. Maar om een aantal keer tegen een groot land te winnen, dat is nog ver weg.
2: Het is natuurlijk ook een rotvraag en het is de verwachte vraag, Jeroen. Maar is dit het antwoord dat je dan hoopt te horen van de bondscoach?
3: Nou, niet wat je hoopt te horen. Maar het is wel het logische antwoord. Hij gaat natuurlijk niet zeggen, wij worden wereldkampioen. Ik bedoel, dat staat dan meteen in alle sporten van de hele wereld.
2: Je zou hem iets steviger kunnen inzetten, toch? Want je gaat er niet naartoe om zesde te worden. Of vierde.
3: Nou ja, zesde plaats betekent dat je kwartfinale haalt. Wat een prima prestatie is. Ja. Vierde betekent dat je halve finalist bent. En dat is eigenlijk het doel dat de KNVB zichzelf heeft gesteld. Bij de beste vier van de wereld komen. En als je in halve finale staat, kun je ook de finale halen. Dat heeft het verleden uitgewezen. Nederland niet voor niets drie keer finalist geweest. Ook niet met de beste selectie altijd. Hè? Nederland is ook met name tijdens WK's een land gebleken dat in het toernooi kan groeien. Dat is ook iets waar ik me wel aan vasthoud. Ik zag net bij de collega's van Voetbal International een prachtig statistisch feitje. Nederland al 12 WK-wedstrijden op rij ongeslagen. Natuurlijk wel uitgeschakeld door Argentinië twee keer. Maar dat was twee keer een penalty-reeks. Dat telt niet mee. Dus de laatste nederlaag op een WK dateert van 2010. De finale tegen Spanje. En het record is één wedstrijd meer van Brazilië in de jaren 60. Dus het is eigenlijk hartstikke goed wat Nederland in de recente historie heeft laten zien. En ja, ik denk dat dit Nederlands elftal, als iedereen, nou, laten we even voor het gemak van uitgaan dat iedereen fit is, misschien wel topfit, straks als het WK begint, wordt hartstikke zwaar. Maar je speelt wel vanuit die tactische discipline, met een klein beetje de blik naar achter gericht, weinig weggeven. Je hebt kwaliteit voorin, de snelheid van Malen, Gakpo die altijd. Ja, ik denk dat dit Nederlands elftal, als iedereen, nou, laten we even voor het gemak van uitgaan dat iedereen fit is, misschien wel topfit, straks als het WK begint, wordt hartstikke zwaar. Maar je speelt wel vanuit die die tactische discipline, met een klein beetje de blik naar achter gericht, weinig weggeven. Je hebt kwaliteit voorin, snelheid van Malen, Gakpo die altijd belangrijke doelpunten kan maken. Dan heb

0: beetje mee zitten, want je hoeft gelukkig niet van iedereen te winnen om wereldkampioen te worden. Of is dat misschien ook de voorzichtigheid van Koeman dat hij dat schema al een beetje heeft bekeken en dat hij denkt van nou, daar komt wel het een en ander aan.
1: Ja, nou ja, de pool met Japan, nou, dat is de eerste wedstrijd, die wordt inderdaad moeilijk. Dan moet je daarna Zweden, Tunesië.
0: Ja, goed, de pool moet je door, toch?
1: Nou, Nederland gaat die pool wel doorkomen. Het mooiste is natuurlijk als je de pool wint. Speel je tegen de nummer 2 van de pool. Brazilië, Marokko, Schotland, Haiti. Maar die tellen wij even niet mee.
0: Veel succes.
1: Ja, dus de kans is groot dat je in de eerste knock-out-wedstrijd of Brazilië of Marokko gaat tegenkomen. Nou, dat is een behoorlijke kluif. Maar als je daar langskomt, dan is die wedstrijd daarna weer betrekkelijk eenvoudig. Dat weten we vanuit het schema. Kortom, en Nederland kan best wel winnen van Marokko, hè? Dat is natuurlijk ook niet de triple-A-categorie.
0: Maar als je het dan hebt over in het toernooi groeien, je moet dus heel snel in het toernooi gegroeid zijn. Na de poolfase moet je wel klaar zijn.
1: Ja, maar dat zijn 3 wedstrijden.
0: Voor een hele grote wedstrijd.
1: Ben je al 2,5 week verder. Dus
0: dat is
1: je hebt alle tijd om te groeien.
0: Ja.
1: Maar ja, oké, uiteraard, het is wat als dan. Ja.
0: Ja, nou, dat is altijd leuk in deze fase.
1: Zeker.
0: En daarna gaan we echt beginnen. En dan, wat zijn jouw gevoelens vooraf? Behalve dat het glas niet helemaal nog half vol is.
2: Ik vind dat Koeman goed zegt waar we toe in staat zijn. Natuurlijk wil hij wereldkampioen worden, maar het is eigenlijk niet realistisch. Want er bestaat zoiets als Frankrijk. Die hebben 3 teams kunnen die oproepen die zo goed zijn als het eerste. De eerste selectie. Ja, dat is gewoon een lastig land om te verslaan. Ik denk dat we daar 10, nou, maximaal 20% kans tegen hebben.
1: Ja, maar dat is nog steeds 10-20% kans.
2: Zeker.
1: En we hebben het eerder gezien dat de wereldkampioen Frankrijk enorm met de pet naar gooide. Ja. 98-2002 bijvoorbeeld. Uitgeschakeld in de eerste ronde.
2: Ja. Nee, als je
1: Mbappé bij Real Madrid dan, natuurlijk echt rampzalig seizoen achter de rug.
2: Kan ook revanchegevoelens hebben.
1: Misschien revanchegevoelens, maar hoe ligt hij in de Franse selectie? Dat
2: nee, maar kijk, het is ook zo. Hè, als je gaat kijken, heel realistisch gezien, heb je 6-7% kans om wereldkampioen te worden. Zo is het gewoon. In Nederland denken we al heel makkelijk, nou, we halen wel half finale, finale. Die kans is gewoon niet zo heel erg groot. Dus ik vind het heel goed dat hij aan verwachtingsmanagement doet en zegt, het wordt heel erg lastig. Je hebt geluk nodig. Alles moet meezitten. Scheidsrechter moet niet tegenzitten. En dan kan je inderdaad de halve finale of misschien wel
1: maar
2: de finale halen.
1: We hebben Joachim Clement, hè?
0: Ja. De meeste voorspeller.
1: Joachim Clement.
2: De Duitser, de econoom.
1: Die heeft voorspeld dat Nederland wereldkampioen gaat worden. Ja. En de voorgaande 3 WK's had hij bij het rechte eind. Nou, daar hou ik me toch graag aan vast.
2: Nou, dan heb ik toch liever het hoe heet die inktvis?
1: Octopus Paul.
2: Ja, die heb ik, daar hou ik me dan liever
1: opgegeten.
2: Aan vast. Ja. Is hij inmiddels opgegeten?
0: Door Joachim of door iemand anders?
1: Nou, dat zou mooi zijn. Heeft hij zijn wijsheid overgedragen.
0: Ja. Laatste punt, want misschien wel de belangrijkste en grootste tegenstander zijn de omstandigheden. Jij was er in 94 bij.
2: Ja.
0: Moet dat inderdaad totaal niet onderschat worden?
2: Nou, Orlando was verschrikkelijk. Ik weet niet of Nederland in die temperaturen moet spelen. Als dat het geval is. Ik heb de geschrokken gezichten van de spelers gezien. Paniek.
0: Nou ja, heet wordt het sowieso.
2: Kunt heet.
0: De trainingen worden erop aangepast.
1: Volgens mij de eerste 2 wedstrijden, zoals die eerste.
2: In een iets gunstiger klimaat?
1: Nee, in een airco-stadion. Oh. Dus daarbinnen is het gewoon prima om je sport
0: te. Ja, maar daaromheen heb je er ook mee te maken. Ja, de trainingen en het hele leven eromheen, waar ze een aantal weken ingaan.
1: Zeker.
0: Ja. Is jou duidelijk hoe daarop ingespeeld wordt?
1: Heel professioneel. Een enorme staf is erop gebouwd. En uiteraard laten ze helemaal niets aan toeval over.
2: Voetballers zitten in de sauna.
1: Zitten in Kansas City zijn ze. Ja, een sauna kan
2: helpen.
1: Heb
2: jij dat ook gedaan? Een voorbereiding in de sauna?
1: Nog niet. Zou misschien nog kunnen gebeuren. Maar
2: ja, moet je doen. Dat is niet zo'n gek idee vanavond. Wat doe jij vanavond?
1: Nou, even uitrusten. Wat dacht je daarvan?
0: Is dit een uitnodiging? Wat gebeurt hier?
2: Ik zou best met Jeroen in de sauna willen zitten.
1: Ja, dat durf wel aan. Wij hebben ook samen onder de douche gestaan. Dat klinkt iets spectaculairder.
2: Wij weten wat
1: dan,
2: we in huis hebben. Zeker.
1: Gewoon samen gevoetbald. Dus, ja, nee, dat geef verrassing.
2: Van een hoog niveau.
1: Heel
2: jammer
1: hoog
2: jammer
1: niveau.
2: Dat die internationals dat niet gezien hebben. Op welk niveau wij ons
0: hebben.
2: Kijk,
0: hij gaat die kant op. Dus wie weet wat er nog zou kunnen gebeuren op het allerlaatste.
2: Nu kunnen we het niet, nu zijn we te oud.
0: Nee, dankjewel Jeroen. En succes ook met de voorbereidingen op dat WK. Ja, over 2
2: veel
0: weken
2: plezier
0: is het al een paar dagen bezig. En heel veel plezier ook inderdaad vooral. Hoe is het met het plezier van de jarige Job op Roland Garros, Marcella?
3: Nou, is niet meer zo goed. Nee, hij heeft een paar stevige vloeken eruit gegooid. En op een gegeven moment hing zijn coach

0: Timo de Bakker, natuurlijk ook oud-tennisser, heeft ook goed gepresteerd hier op het Center Court. Die hing over de reling en die riep keihard: ja, maar hij serveert gewoon goed. Kap met zeiken. Hè, en ga gewoon je ding weer doen. Want hij begon een beetje te veel te klagen. Want ja, die eerste 10 punten van de derde set gingen allemaal naar Zverev. Ja, dan krijg je alle hoeken van de baan te zien. Dat is natuurlijk ook ontzettend vervelend. En dan kan ik me ook wel begrijpen dat je dan even je frustratie uit. Maar goed, het is... Ja, het lijkt een kansloze zaak. Het is 4-1 geworden. Zverev zo even met zijn 8e love game al deze wedstrijd. En het begon allemaal zo veelbelovend, hè, die eerste set. Een 3-0 voorsprong voor de Jong. Zverev toch een beetje bibberig, een beetje zenuwachtig. Voelde de druk als grote favoriet. Mooie eerste set. Heel veel winnende punten van beide kanten. Aanvallend tennis, net punten, goed serveerwerk. En toen die tiebreak. Tiebreak waarin de Jong een 3-0 voorsprong kwam. Nou, ja, dan denk je, het zal toch niet. Gaat hij die eerste set pakken? Dat is zo belangrijk in een best of five. Zeker als je de underdog bent. Maar dat gebeurde niet. Het werd gewoon 7-3 voor Zverev. Een meester in tiebreaks op het gravel van Parijs. Dus nu is het 7-6, 6-4 en 4-1 voor Zverev. De Jong serveert, maar het eerste puntje wordt alweer afgestraft. Een keiharde smash van Alexander Zverev.
1: Even kijken of het nog past. Ja, we hebben nog een half minuutje, Jeroen Grutte. De laatste vraag aan jou. Wil je antwoord geven op de stelling van Borst? Het ontslag van Arne Slot bij Liverpool is unfair.
2: Ja, want als jij een jaar eerder kampioen van Engeland wordt, dan mag je wel op wat meer krediet rekenen. Het is bovendien een heel moeizaam jaar geweest door het overlijden van zijn Portugese speler Diego Jota. Dus ja.
1: Dat is een eens en de meerderheid is het vooralsnog eens. Maar toch verrast het veel mensen ook niet. En daarover straks meer, want we hebben nog een uur.
3: Tot zo.
1: En reageren kan nog op de NPO Luisteren. Tot zo.
4: NPO Radio 1.
5: 1 vandaag.
6: In Congo, hoe is het daar nu?
7: Heel erg zorgelijk. Heel veel mensen die op dit moment zelfs vluchten voor ebola.
6: Vluchten voor ebola.
4: Verdieping bij het nieuws.
8: Gefrustreerde reizigers, er werd geschreeuwd.
6: 7 op de 10 staat echt wel achter die mogelijke stakingen.
9: Toen is er een bom naar binnen gegooid met een brandversnellende vloeistof.
10: Alleen de meest kwetsbare mensen mogen naar binnen, de rest moet buiten slapen.
4: Elke dag een factcheck.
11: Ze hebben zo vaak recessen daar, ze hebben nog meer vakantie dan de school. Vakanties.
6: Dat beeld klopt niet. Fictie.
5: Avro Tros met 1 vandaag.
4: Op NPO Radio 1.
5: Elke werkdag van 12 tot half 2.
4: Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: NPO Radio 1, 6 uur.
5: Henry Schut en Hugo Borst.
1: En het laatste uurtje van Langs de Lijn beginnen we op Roland Garros. Jesper de Jong tegen Alexander Zverev. Marcella.
0: Ja, het is 5-1 geworden. Nog een break erachteraan. Ja, het vuur is eruit. We zagen het. Ja, mentaal zo sterk gespeeld dit toernooi. Daar was hij verbeterd. Maar dan hier, ja, komt toch de aap uit de mouw. Dan als die eerste break valt in deze derde set. Ja, dan slaat de frustratie toe bij de Jong. Schreeuwen, de coach die zegt kappen met zeiken. Gewoon je ding blijven doen. En ja, de fut is eruit. En Zverev is gewoon echt heel erg goed. 5-1. De Duitser serveert voor de zegen. Een zegen in 3 sets. Maar het eerste puntje wordt mooi gepakt. Backhand langs de lijn. Een winner van Jesper de Jong. Nog een beetje de eer zien te redden. Maar ja, of die Zverev gaat breken. Hij heeft geen breakpoint gehad in de tweede set. Geen breakpoint in de derde set. Natuurlijk wel in de eerste set. Want daar kwam hij op een 3-0 voorsprong. En hij heeft het eigenlijk keurig gedaan. Maar Zverev is gewoon een maatje te groot.
1: Was dit ook niet de voorsprong van Sinner in de tweede ronde?
0: Ja, die had inderdaad 6-3, 6-2, 5-1. Ja. 4 puntjes nodig. Maar dus, het lukte hem niet.
1: Je weet maar nooit.
0: Maar toen was het heet.
1: Ja,
0: en nu
1: dat
0: niet.
1: Is waar, ja. We gaan naar het NOS Journaal met Clemens Peters.
3: Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. De politie in Flevoland heeft 2 mensen aangehouden voor een steekpartij. Die was vannacht in het AZC in Dronten. De neergestoken man is naar het ziekenhuis gebracht. En hij is buiten levensgevaar, zegt een politiewoordvoerder. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekendgemaakt. In Spijkenisse raakte een man gewond bij een steekpartij op een parkeerplaats. Een man en een vrouw gingen er in een auto vandoor. Er is nog niemand aangehouden. En we gaan even naar Marcella, vertel.
0: Ja, ik wou bijna zeggen, een bijzondere toeschouwer. Emily in Paris op de eerste rij van de Eretribune. Hè? Die is waarschijnlijk aan de volgende serie bezig voor Netflix. Maar goed, het is 5-1 en 40-15 geworden voor Alexander Zverev. 2 matchpoints dus voor de nummer 2 van de plaatsingslijst. De nummer 3 van de wereld. De man die zo heel graag een Grand Slam wil winnen. Ja, en als hij een keer een kans zou hebben, dan zou het natuurlijk dit toernooi kunnen zijn. Alhoewel, er zitten natuurlijk ook nog mannen in, zoals Casper Ruud, Joao Fonseca, Rublev, Mensik. Godard moet je zeggen, die jonge Spanjaard van 19. Dat is de volgende tegenstander van Zverev. Want ik ga er maar even vanuit dat hij het gaat winnen. Want die heeft zojuist gewonnen van een andere Spanjaard, Carreña Busta. 40-15 dus, we krijgen de service van Zverev. Het duurt eventjes, hij stuit flink lang, concentreert. Daar komt de tweede service en daar komt de backhand. Hij loopt op naar het net en de passing onder in het net. Eigenlijk al moedeloos geslagen. Eerste matchpoint raakt. Zverev uiteindelijk toch heel gemakkelijk door. Want het is Alexander Zverev die wint zoals verwacht. Een hele vriendelijke omhelzing. Misschien nog even een grap over het Frenkie de Jong interview. Dat hadden ze al tegen elkaar gezegd bij de training, bij het inslaan. Maar goed, Zverev toch een maatje te groot. En Jesper de Jong, ja, hij kan trots zijn op zijn toernooi. Moest zich kwalificeren. Was eerste geplaatst van 128 qualifiers. Verloor in de derde ronde, was lucky loser, won van Wawrinka, won van China, won ook van Gatchanov, nummer 15 van de wereld. En verliest dan uiteindelijk in de vierde ronde zijn beste prestatie ooit bij een Grand Slam van deze hele goede Alexander Zverev, topfavoriet voor de titel in Parijs.
3: Marcella Mesker, dankjewel. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei minister van Justitie Van Weel in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Weel noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk in Zundert. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. En de bijeenkomst is volgens de burgemeester ook opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. 1 persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van 2 amateurclubs bij betrokken. Bij een aantal marathons in het land zijn vandaag deelnemers onwel geworden door de warmte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere kon ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. De situatie is inmiddels weer stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. En in Houten ging het mis met een loper van de Utrechtse marathon. Bij beide evenementen zijn er mensen gereanimeerd. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt dan 20 tot 23 graden.
13: De files, Wijnand Zwaan. Nou, het is er maar één, maar wel één met behoorlijk wat vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij Barneveld. Daar staat file vanaf Amersfoort Noord, 9 kilometer, met een uur extra reistijd. Inmiddels zijn er bergingswerkzaamheden, daar is maar één rijstrook vrij. Verkeer vanuit Utrecht met bestemming Apeldoorn kan het beste omrijden via Arnhem over de A12 en de A50.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
17: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
19: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
16: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
24: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
26: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
27: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
26: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
28: Ik moet het echt even met jullie ergens over hebben.
29: Die jarig is, trakteert.
30: Ja, het zal je maar gebeuren dat je tot je eigen verbijstering doorgroeit.
31: Eigenzinnig, absurd en grensverleggend. Vanavond, 21:50, VPRO viert 100 jaar.
30: Tja, hoe moet dat nou?
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: En een belangrijke vraag voor dit laatste uurtje is: zouden we het halen? Wat denk jij, Hugo?
6: Of de finish net voor zevenen valt?
1: Ja.
6: Nou, we gaan het vragen. Andries, doe eens een voorspelling.
7: Ja, het gaat net lukken, denk ik. Want het gaat heel, heel hard inmiddels in het peloton. Ja, snelheden van zo'n 55, 56 kilometer per uur nu gemiddeld. In de laatste fase van deze etappe. 40 kilometer nog te gaan. Een duo vooruit, maar ook zij hebben een kleine voorsprong. 10 seconden.
1: Het is het laatste uurtje van die ronde. En we blikken terug op de Giro d'Italia met autorenner Michiel Elijzen dit uur. En er is ook aandacht voor Paris Saint-Germain, want de overwinning in de finale van de Champions League gisteravond zorgde in Parijs voor feestende supporters, maar leidde ook tot rellen. In de Franse hoofdstad werden vernielingen gepleegd, brandjes gesticht en probeerden relschoppers een politiebureau te bestormen. Correspondent Saskia Houtuin, goedenavond. Rond deze tijd worden de spelers van Paris Saint-Germain gehuldigd. Hoe gaat dat tot nu toe?
8: Nou, het is echt net begonnen met ruim anderhalf uur vertraging. De spelers met de beker nu omstebeurt in de hand. Ze lopen nu over een loper in de kleuren van hun club, blauw en rood. Dwars door het park Champ de Mars in het hart van Parijs naar het podium in het midden van het park. Zo'n 600 meter verderop, dus best wel een tocht die ze moeten afleggen. Vlak bij de Eiffeltoren staat het podium waar ze dan zo meteen worden gehuldigd. De spelers en de technische staf die zijn eerder vanmiddag in twee spelersbussen vertrokken vanaf de internationale luchthaven onder escorte naar de Champ de Mars. Honderden scooters met fans die reden mee. In de straat van Parijs staan ook allemaal mensen te juichen. Dus het feest is begonnen hier vandaag.
1: Ja, gisteravond ging het dus behoorlijk mis. Vorig jaar gebeurde eigenlijk min of meer hetzelfde. Hoe kan dat nou dat dan toch weer gebeurt?
8: Ja, dat klopt. Op zich was er daardoor wel rekening mee gehouden dat er weer onlusten konden gaan ontstaan. Juist omdat het dus inderdaad vorig jaar ook is gebeurd. Daarom waren er ook extra politieagenten en gendarmerie uitgerukt. In totaal 20.000 man in Frankrijk en ook mobiele eenheden. De Champs-Élysées, dat is de grote boulevard van Parijs, die was ook gesloten voor verkeer. Er waren ook extra veel controles, bijvoorbeeld bij metrostations en ook bij fanzones. Maar ja, toch is het niet goed verlopen. Sterker nog, het aantal mensen dat is opgepakt is een stuk hoger nog dan bij de Champions League finale vorig jaar. 780 aanhoudingen in heel Frankrijk. Ruim 30% meer dan een jaar geleden. Want het was niet alleen onrustig in Parijs, maar ook nog eens in een 15-tal andere steden in Frankrijk.
1: Wat zeggen de autoriteiten daar nu over dat het toch weer uit de hand is gelopen?
8: Nou ja, bovenal dat het onacceptabel is. Dat zei de minister van Middellandse Zaken bijvoorbeeld. Hij zei ook dat het verloop van de nacht wel grotendeels onder controle is geweest, dankzij het optreden van de politie. Maar ja, er is echt wel veel misgegaan. De deelburgemeester van het 8e arrondissement in Parijs, dat is het arrondissement waar de Champs-Élysées ligt, de grote boulevard waar het afgelopen nacht vooral dus misging. Daar zijn ruiten in gegooid. Een Land Rover en een pannenkoekenkraam zijn er uitgebrand. Er is ook veel geweld gebruikt tegen de politie. De deelburgemeester van dat arrondissement die is direct na vannacht in de pen geklommen. Zij heeft een brief geschreven waarin ze schrijft dat ze wil dat de regering dit soort bijeenkomsten op de Champs-Élysées niet langer toelaat. Vooral als het dus gaat om sportevenementen met een hoog risico.
1: Ja, nu dan dus toch wel die huldiging. Even terug naar de spelers en de selectie. Wat staat er voor ze op het programma?
8: Nou, de spelers die gaan hierna samen met de technische staf naar het Élysée. In principe had dat nu al moeten gebeuren, maar dat wordt dus later vanavond. Daar worden ze ontvangen door de president van Frankrijk, Emmanuel Macron. En later vanavond is er een groot feest bij Parc des Princes. Dat is het stadion van Paris Saint-Germain. Daar zijn ook grote schermen nog van gisteren opgehangen, zodat fans kunnen meekijken. En er worden ook echt wel veel fans verwacht, zo'n 100.000. En ook met het oog op wat er gisteren afgelopen nacht is gebeurd, is er ook wel extra veel politie en ook brandweer uitgerukt om dat in goede banen te geleiden en een herhaling van afgelopen nacht te voorkomen.
1: Correspondent Saskia Houten, dankjewel. Andries, de mannen vooraan. Hoeveel kans hebben ze, denk je?
7: Nou, geen kans eigenlijk, want ze zijn te vroeg vertrokken met een te kleine voorsprong. Het gaat om de Oostenrijker Tobias Baier en de Fransman Rémy Rocha. Maar ik denk dat er nog wel wat andere renners zijn die geen sprint willen en nog loeren op zo'n late uitval. We hebben dat eerder deze Giro gezien met de Belg Alex Segaard. Die timede het eigenlijk perfect en bleef net voor het peloton uit. En wat te denken van een man als bijvoorbeeld Filippo Ganna. Die durft dat ook wel aan, zeker hier in de straten van Rome. Het is trouwens wel even billenknijpen geweest ook voor de klassementsmannen, want Vingegaard kwam heel even op een gaatje te zitten dat hij zelf moest dichten. Hindley, de nummer 3, die zich straks op het podium wil terugzien, had te maken met een fietswissel. Ja, dat moet je zal toch maar meemaken dat je als het peloton dan net op hol geslagen is, toch nog moet terugkeren. Dat lukte uiteindelijk wel. En Milan, de Jonathan Milan, de sprinter, die overkwam dat 2 jaar geleden ook in de laatste ronde hier in Rome. Ja, die kwam nog wel terug, maar miste daardoor zijn sprint. Kortom, als je met pech te maken krijgt hier in zo'n slotrit, in zo'n hectische omloop die we nu meemaken, dan kan het grote gevolgen hebben. Interessant statistiekje. Wij kijken naar Dylan Groenewegen natuurlijk vandaag. De man met de meeste overwinningen in dit peloton in zijn carrière. 81 zegers, maar hij won nog nooit in Italië. Dus ja, dat kan hij vandaag gaan veranderen. Daar kan hij vandaag verandering in gaan brengen. Dat moet dan gebeuren in de laatste 4 ronden, want we hebben nog 36 kilometer te gaan. En Baier en Rocha nog altijd 13 seconden voorsprong.

0: my face.
1: How bizarre. OMC.
2: En dat staat voor
3: met OMD.
4: Otera's Millionaires Club.
1: Ja, favorietje van je?
4: Ja. Ah, toen ik, dit was mijn middelbare schoolmuziek. Ja. Ja, ergens,
1: je bent
4: ergens
1: stukken verder nu.
4: Dat vind ik nog steeds een leuk nummer. Maar ergens heb ik het ooit eens een keer opgezocht. En dus, ik ben het ook niet meer vergeten.
3: Dat is wel knap. Dus
4: ergens in de krochten van je brein zit dat toch nog deze afkorting.
1: Juist, in die periode onthoud je alles. Ja,
3: 1996. Ja. Niet te verwarren met OMD. En dat staat dan voor?
1: Orchestral Manoeuvres in the Dark.
3: Kijk, dat is dan weer mijn jeugd. Rond het begin jaren 80. Nou, dan zijn we weer rond. Michiel Anijs is aangeschoven. Je hoorde hem al eventjes praten over de Giro d'Italia editie van 2026, die dus binnen een half uur, hopen wij, zo'n beetje zijn einde gaat krijgen. Heb je een favoriet moment eigenlijk van de afgelopen 3 weken fietsen? Springt er iets bovenuit?
4: Het is me al gevraagd door jullie in een andere uitzending. En ik heb volgens mij deze week geen moment gezien wat dat heeft getopt. Maar ik vond de tijdrit van Ganna, dat vond ik, dat was geen wielrennen meer, dat was echt kunst.
3: En waarom was het kunst?
4: Ja, dat was gewoon 42 kilometer vlak, lange rechte wegen. En hij rijdt bijna 55 gemiddeld. En hij haalt de een naar de ander in. Ja, ik heb daar echt met
1: dus open geweld.
4: Het is geweld en kunst. En het is, ik weet niet wat het allemaal, het was geen wielrennen in ieder geval. Maar ja, ik heb daar zo van genoten. Ik vond dat echt fantastisch om te zien.
1: Maar je wist ook niet dat hij zo goed was?
4: Jawel, maar als je dan, je hebt eigenlijk vrij weinig echt hele vlakke tijdritten. En als je dan ziet dat zo'n, het is best wel een beer van een vent. En die start en die gaat in zijn houding, in zijn tijdrithouding liggen. En dan komt hij eigenlijk niet meer uit tot 100 meter voor de finish. En ja, je moet zelf maar eens een keer proberen 55 te fietsen op een racefiets. En dat hou je denk ik een seconde of 5 vol als je het al haalt. Maar als je dat 42 kilometer kan, dan ben je wel een baas. Ja.
3: Ja, dan vind je dat kunst. Je zou het bijna ook, als je het lelijk wil beschrijven, is het ook een soort fabrieksrijden, toch? Want dan is het dus helemaal vlak. En dan kan je dus de hele tijd eigenlijk doen wat je altijd wil. En wat je altijd traint.
4: Maar onderschat niet hoe moeilijk dat is. Want op een bochtig parcours heb je nog eens een keer de tijd om eventjes je benen stil te houden, een bocht door, een keer een slok water te nemen.
3: Er zijn allerlei andere elementen die dan ineens mee gaan spelen.
4: Ja, het is mentaal ook zwaar hoor. Als je lang rechtdoor.
3: Ongetwijfeld, ja.
4: En ik vind dat bijzonder knap. En als je ziet dan, de renners die 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten, 4 minuten voor hem starten, die haalt hij dan allemaal in. En als je die beelden ziet, hoe die voorbij rijdt, dat zijn ook geen pannenkoeken natuurlijk, maar dat is echt een soort kinderspel. En hij vliegt daar voorbij. Ja, dat vond ik wel echt. Dat was mijn moment van Giro.
3: Het is al heel lang geleden dat ze reden in Bulgarije. De eerste 3 etappes waren daar en die gingen niet zonder slag of stoot, want er werd heel veel gevallen. Was dat toeval of had dat iets te maken met het een of het ander?
4: Ja, het had sowieso te maken met het weer. Het was slecht weer in Bulgarije. Dus,
3: Het was vaker slecht weer.
4: Het heeft te maken met die eerste paar dagen in een grote ronde. Want volgens mij hebben we elke grote ronde deze discussie. Die gaan we zo over 5 weken in de Tour ook hebben. Het is altijd nerveus.
1: Het is nog druk. Geen uitvallers.
4: Nee, de klassementen zijn nog niet gemaakt. Er is nog niet een hiërarchie in het peloton. Dus ja, er wordt veel gedrongen en dan liggen dit soort ongelukken wel op de loer. En dat is niks nieuws.
3: Maar wordt het dan gevaarlijker doordat het steeds nerveuzer wordt? Want dit hoor je de laatste jaren wel steeds een beetje meer. Zeker ook in de Tour.
4: Ja, het niveau is geniveleerd natuurlijk in het peloton. Of ja, natuurlijk. De renners rijden allemaal hard. En zeker als je sprintritten in het begin van een grote ronde legt, dan heb je gewoon heel veel ploegen die willen sprinten, die kunnen sprinten. Dan heb je nog de klassementsrenners die geen tijd willen verliezen, dus ook van voren willen zitten. Ja, op de eerste rij kunnen er maar 10. En als er 180 op de eerste rij willen zitten, ja, dan wordt het best gevaarlijk.
3: Ja, je kan er wel op inspelen misschien door net iets andere parcours uit te schrijven. Iets veiliger.
4: Ja, of eens een keer beginnen met met al echt een zware rit. Dat dan klassement al is gezet natuurlijk. Dat hebben ze ook wel eens gedaan in een grote ronde. En dat zie je toch wel, dat wel een oplossing zou kunnen zijn. En nu had je eigenlijk in Bulgarije, ze hadden op een gegeven moment een soort snelweg waar ze heen en weer reden. Bulgarije had ook wel iets meer mogen uitpakken met het neerzetten van het land Bulgarije zelf. Maar daar speel je het natuurlijk wel mee in de hand dat dit soort ongelukken gebeuren. Ja.
3: Er werden 2 van die etappes gewonnen door sprinter Paul Magnier. Is dat een topper? Nieuwe topper?
4: Ja, als je ziet wat hij in deze Giro laat zien, is dat zeker een topper. Hij heeft in totaal nu 3 ritten gewonnen. Ja, dus dat is zeker een aanstormend talent als hij al niet bevestigd heeft. En ja, dat is wel iemand waar we de komende jaren nog wel vaker dit soort kunstjes van gaan zien.
3: Ja, en die nam dus prijzen weg waar Dylan Groenewegen had gehoopt ze weg te kapen. Dat is een tegenvaller geworden, hè, uiteindelijk. Het kan nog.
4: Maar... Ja, het kan nog vandaag. Ik denk dat vandaag wel een ideale dag is. Het regent in ieder geval niet. Dus de afgelopen keren dat Dylan in goede positie zat, werd de regen hem ook eigenlijk... fataal is een beetje groot woord, maar in ieder geval speelde een duidelijke rol. Zeker in de rit in Napels, waar ze eigenlijk als eerste de laatste bocht door zouden gaan, maar toen onderuit gingen. Dus ja, het is wel, het is nog niet de Giro geweest voor de Rockets. Maar ik denk als ze vandaag de etappe winnen, dan hebben ze hem in ieder geval nog gered.
3: Want dit is een aankomst die hem wel ligt.
4: Ja, zeker. Ja, ik ga ervan uit dat het gewoon een sprint gaat worden. Er zijn zoveel ploegen die nog een sprint willen. En het is een sprint die lichtjes omhoog loopt. En dat kan Dylan goed. Dus ik denk om het sprookje compleet te maken van de Rockets dat vandaag nog wel eens dag.
3: Oké, dus wat jou betreft wordt dit 100% een massasprint? Ik vraag het met een reden.
4: Ja.
3: Ja, weet je nog vorige week, Hugo?
2: Ik weet het nog heel goed. Wat ging het?
3: Moeten we dit kijkje in de keuken nog even? Ja, dat was want we dachten het allemaal. Maar we spraken... Andries, luister je even mee. We spraken toen, deed Gabriel het verslag. En die spraken we vlak voor de uitzending even. En die zei, ja, dit wordt 100%.
2: Wij zijn nog echt 100%?
3: Ja, echt, ja.
2: 100%.
3: Ja, en mogen je erop pakken? Als het, ja, mogen allemaal.
2: Mag je zeggen.
3: Ja, dat werd het dus niet. Dus gebeurt het nu wel, Andries? Durf je ook zo'n straffe uitspraak te doen?
0: Zal ik het maar gewoon doen? Ja. Zal ik het maar gewoon zeggen? Ja, we denken het eigenlijk al. We dachten het in Napels ook en in Milaan dus ook. Nou, vandaag ook 100%, natuurlijk.
3: Ja. Maar... Ja? Dat is nog niet het geval, toch? Of is het net weer bij elkaar?
0: Het komt nu weer samen, inderdaad. Want Baier en Rocha die worden nu gegrepen door het voorste deel van het peloton. Dat heeft ook alweer, daar valt ook alweer een gaatje. Er zijn nog wel wat renners die daar weg willen komen. In dat peloton vooral de ploeg van Magnier op kop. Die goede Franse sprinter die al 3 keer wist te winnen. Ook de ploeg van Jonathan Milan. Waarover zijn concurrenten, of in ieder geval Oliver Nase van een andere ploeg, zei: nou, Lidl Trek, dat is los zand. Daar heb ik geen enkel vertrouwen in. Ik zou vandaag mijn geld zetten op Dylan Groenewegen. Ja, en Groenewegen 1 keer derde, 1 keer zesde, 2 keer gevallen. Vandaag moet het dan allemaal gebeuren in Rome. Dat kan ook niet veel mooier. En we zagen net al bij een van de doorkomsten. Het loopt inderdaad zo lichtjes op. En het is ook, we zitten wel gewoon in Rome. Dus af en toe wat keitjes, af en toe nog wat flauwe bochten. Het zal wel weer heel chaotisch worden in die laatste ronde. 27 kilometer nog te gaan. Peloton op een heel lang lint en een renner of 6 die er nu net eventjes wat vooruit rijden. Maar dat zegt in mijn ogen in dit stadium nog helemaal niets. Een paar grote kanshebbers dus. Magnier, Milan, Groenewegen.
3: Dien.
5: Genoeg sport nog, zo tegen 6:30 op deze zondagavond. We gaan een uitstapje maken naar Engeland, want daar is de finale van de FA Cup gespeeld bij de vrouwen. Manchester City, het Manchester City van Vivianne Miedema en Kersten Kasparij, staat daar op het hoogste schavot met de beker in handen nadat ze in de finale Brighton en Hove Albion met 4-0 hebben verslagen. Miedema begon op de bank, maar kwam na een uur spelen in het veld en scoorde uiteindelijk het 4e doelpunt. Kasparij die speelde de hele wedstrijd mee. Volgende week zijn er nog 2 interlands van het Nederlands elftal. Maar daar zit Miedema niet bij. Het seizoen zit er voor haar dus op. Wel met de dubbel op zak. Want na de beker werd eerder ook al het landskampioenschap gevierd. Kaapverdië is op dit moment bezig aan zijn oefeninterland. In aanloop naar het WK dat over 2 weken gaat beginnen. Ze spelen tegen Servië dat niet naar het WK gaat. En Kaapverdië doet het goed. Heel erg goed zelfs. Want het staat, zojuist gescoord, met 2-0 voor tegen Servië. Toch een land waar wel redelijk wat voetbaltalent zit en wat altijd een lastige tegenstander is. Maar Kaapverdië verweert zich kranig en lijkt dus deze wedstrijd te gaan winnen met nog 20 minuten te gaan. En het is de beslissende halve finale in de basketballen. De halve finale van het basketbal. Het is Leiden tegen Donar. Zij bepalen in de 5e en beslissende halve finale wie de Landstede Hammers gaat vergezellen in de finale. Ze zijn in het beslissende 4e kwart aangekomen en Leiden leidt met 66-61. Een paar minuten daar nog.
6: NPO Radio 1.
3: Het is 6:30, maar niks Ampersen.
7: De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning. Afgelopen dagen werd er in plaatsen in de omgeving hevig gevochten. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon, naar eigen zeggen om zo Hezbollah te kunnen verslaan. Bij een explosie in Myanmar zijn 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was bij de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. Justitieminister Van Wil wil maatregelen nemen tegen Sierra Leone, omdat de veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekkers nog altijd niet is uitgeleverd. In Buitenhof zei de minister dat hij Europese ontwikkelingshulp aan het Afrikaanse land wil blokkeren. Bij een woningbrand in Rotterdam is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak van de brand is volgens de politie nog niet duidelijk.
3: Roosmarijn Knol, de temperatuur gaat dus wat omlaag in deze nieuwe week. Moeten we ook een paraplu bij de hand houden?
8: Ja, die zou ik wel bij de hand houden. Het wordt wel een vrij wisselvallige week. Ik denk dat morgen een beetje de uitzondering op die regel is. Dan kan er misschien in de middag heel lokaal nog een enkele regenbui ontstaan. Maar ik verwacht dat het morgen op heel veel plaatsen wel droog blijft. 100% droog, zoals met die massasprint, dat durf ik misschien ook niet helemaal te geven. Maar ik denk dat, laten we zeggen, 90% van het land morgen ook een droge dag heeft. In de ochtend veel zon, daarna wat stapelwolken. Het is morgen wel nog zeker zomers te noemen, 20 tot 25 graden. Maar dinsdag wordt dan een dag waarbij die paraplu echt vaak nodig gaat hebben. Ook dan is er nog wel kans op onweer. Regent het een groot deel van de dag door. Temperatuur zakt dan naar zo'n 23 graden. En daarna zitten we meestal zo rond 19, 20 graden. En ook dan valt er geregeld nog een bui. En pas aan het eind van de week, richting het nieuwe weekend, dan pas gaat de temperatuur weer omhoog en gaat het wat vaker droog worden. Dus het is deze week wel echt een beetje een dipje.
6: NPO Radio 1.
3: Het gaat hard richting de finish in Rome. Andries, wie proberen het nu weer?
0: Ja, mooi groepje van 4 renners. Met daarbij ook 2 van dezelfde ploeg. Cavagna en Rocha. En dan hebben we ook nog Sobrero en Kampenaerts. Nou, 3 van die 4 die kunnen zeer behoorlijk tijd rijden. Dus dan zou je zeggen, die tempobeulen die kunnen wel een gaatje slaan. 15 seconden is het nu. Maar Sobrero, daar moeten we wel bij aantekenen. Dat is een ploeggenoot van Milan die wil sprinten. Dus die gaat hier voorlopig niet overnemen. Kampenaerts, ja, die gaat nu even zijn eigen kans wagen. Als ploeggenoot van Vingegaard nu mee in die ontsnapping. En ja, als die drie, vooral die 3 hardrijders, de handen ineens slaan, dan is er wel wat mogelijk. Ik zei het al even, in de Vuelta een paar jaar geleden in de laatste rit in Madrid lukte het Ganna bijna op die manier door weg te rijden. En het peloton, ja, daar moet je ook nog maar net weten te organiseren. De mannen van de Rockets, de mannen van Groenewegen, tot nu toe nog redelijk ver achter in het peloton, of in ieder geval zo'n beetje in het midden, hebben daar nog niet het heft in handen genomen. Het is vooral nog aan de ploeg van Magnier. Ja, en maar eens even kijken of het groepje van 4 samen weet te werken. Pakken er seconde voor seconde bij. Ben nog 23 kilometer te gaan. Maar hebben dus een man op de bagagedrager. Sobrero, die draait niet mee. En vaak is dat toch wel een veegteken. Give it drama some, y'all.

0: Ja, vond u dat nou wel leuk? I Love Life, ja. Rani en Bakermat. Jij hebt even gegoogeld, hè?
1: Ik heb even gegoogeld, ja. Ja, Bakermat kende ik.
0: Ja, die kende jij.
1: Ja,
2: dat is een Nederlandse DJ.
1: Nederlandse DJ.
0: Ja, maar hij wist Utrecht er ook bij te noemen. Vind ik dan knap.
1: Hij heeft gestudeerd in Utrecht, komt uit Markelo.
0: Kijk.
1: En Rani heet in het echt Shannon Serrani Hilversum. En is geboren in Heerhugowaard.
0: Zijn we helemaal compleet.
2: Hilversum?
1: Ja. De achternaam Hilversum, ja.
0: Hoe is het in Rome?
3: Ja, prachtig weer, maar het gaat vooral ook heel erg hard. We zitten in de laatste 20 kilometer. 12 seconden zijn er nog van over. En Rocha heeft moeten loslaten bij het groepje van 4. Dus we hebben nog 3 koplopers, 3 tijdrijders mag ik toch wel zeggen. Cavagna, Sobrero, Campenaerts. Maar Sobrero rijdt nog altijd niet mee. En in de achtergrond het peloton met daarbij op kop de witte mannen. De mannen van Paul Magnier, waar Jasper Stuyven ook een belangrijke rol speelt. Als de 3 koplopers weer gaan doorkomen. Die gaan weer richting de finish. Het ligt oplopende stuk. En ja, ik tel er nu 1, 2, 3, 4 ploeggenoten van Magnier. Voor dus die paarse trui die Magnier al te pakken heeft. Dat kan hem niet meer ontgaan. Tot nu toe al het werk op de schouders van de Belgische ploeg. De Belgische ploeg van Soudal. En nog wat verder naar achteren dus. De Rockers die zijn wel nu opgeschoven. Dus Groenewegen komt naar voren. Als we zometeen nog 2 rondjes te gaan hebben. Ja, en ze komen heel dichtbij hoor. 7 seconden nog van over. Dus dit kopgroepje, ondanks al die hardrijders, lijkt ook gegrepen te gaan worden.
2: Ja, we kunnen het ook met muziek, over muziek hebben met Michiel Elijzen, maar we doen het toch maar over deze Giro, want daar ben je voor aangeschoven. En dan ja, misschien even het minst interessante gedeelte, of we kunnen het ook de olifant in de kamer noemen. De man die gaat winnen. Of doen we hem dan tekort? Want ja, het was niet heel boeiend al met al.
1: Nee.
2: Jonas Vingegaard.
1: Nee, het is wel. Het is natuurlijk wel super knap. Hij staat na deze winst in een tamelijk illuster rijtje.
2: Ja, dat was eigenlijk ook zijn uitgangspunt, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel.
2: En alle rondes gewonnen hebben, grote.
1: En dat zijn er maar 8 in de hele wielergeschiedenis. Dus dan zit je in een mooi rijtje. Maar ja, als Vingegaard en Pogacar er zo ver boven uitsteken in een grote ronde en één van die 2 doet niet mee. Dan heb je niet een superboeiende koers voor de overwinning. Dus dit is gewoon een vrij logisch gevolg van de allersterkste te zijn. En wie er op podium ging staan met de roze trui, dat was eigenlijk al vrij snel bekend. Dat wist misschien zonder pech en vallen en gekke dingen, wist je dat natuurlijk voor de Giro al. En dat heeft hij gewoon bevestigd. Dus,
2: Ben je desondanks misschien nog een beetje meer onder de indruk van hem dan je had verwacht? Want hij heeft die dingen verkeerd gedaan?
1: Nee. Hij heeft helemaal geen dingen verkeerd gedaan. Nee, ik denk dat, en dat is helemaal niet om de rest van het peloton tekort te doen, maar ik denk dat hij zich zelfs nog een beetje heeft ingehouden om deze Giro te winnen. Hij moet namelijk over 5 weken ook gewoon de Tour gaan winnen. Of dat wil hij. En dan kun je het eigenlijk niet veroorloven om hier heel diep te gaan. Dat zal hij wel natuurlijk hebben moeten doen om 5 ritzegers te pakken. En
2: het klassement met best wel een groot verschil.
1: Met best een groot verschil. Maar heel eerlijk, denk ik dat hij zich ook best wel nog rustig heeft gehouden in zekere zin.
2: Maar dat is toch wel eigenlijk bijzonder en misschien ook wel een beetje belachelijk. Want wat doet de rest dan?
1: Ja, nou ja, goed, dat is ook, dat is ook net wat ik zeg. Als hij en Vingegaard dan en Pogacar meedoen, zij zijn gewoon echt 5% beter dan de rest. En dan hoef je niet op 100% te fietsen. Wil je deze Giro winnen als Pogacar niet meedoet? Kijk, hij moet straks 100% zijn en het liefst 110. Om Pogacar te verslaan. Maar dat hoeft hij volgens mij in deze Giro niet.
2: Nee, maar dat blijft toch eigenlijk wel heel opmerkelijk. Of is dat misschien ook wat er dan in het hedendaagse fietsen gebeurt? Je hebt zo'n topfavoriet. Hoeveel uitdagers krijg je dan nog als je al redelijk weet hoe het gaat aflopen?
1: Ja, nou ja, ik denk wel dat een deel van het peloton misschien in hun hoofd wel eerder al bezig zijn met we fietsen voor plaats 2 en laten we daar
2: of voor sprintetappes of voor een andere etappe kapen of bergklassement.
1: Ja, kijk, Felix Kalder, de nummer 2, die heeft wel heeft natuurlijk wel wat geprobeerd, maar Vingegaard is nooit in gevaar geweest en heeft hem altijd kunnen counteren. Ik denk dat nogmaals, het Vingegaard volgens mij niet voluit heeft hoeven gaan om deze Giro te winnen.
2: Ja, want die hebben verder een goede indruk op je gemaakt van de klassementsmannen.
1: Nou ja, goed, Gal is... Ik kende hem, ik heb met hem samengewerkt bij Sunweb. Toen was het zeker geen renner die, zoals dat hij nu is. Ja, die heeft wel indruk gemaakt. Ik vind dat hij wel echt heeft laten zien dat hij... hij verdient die tweede plaats. Want hij was echt de beste klimmer na Vingegaard. Maar hij heeft ook gedurfd en zijn ploeg is goed. Dus ik vind dat wel echt een hele knappe prestatie van hem. Hindley heeft al een keer de Giro gewonnen. Dus dat is ook een naam die gewoon bevestigt.
2: Ja, dat is de nummer 3.
1: Is de nummer 3. Goed, Eulalio heeft natuurlijk een hartstikke mooie Giro gehad. Veel, ik denk 9 dagen in het roze, misschien wel 10. Uiteindelijk er doorheen gezakt, maar ook niet heel erg.
2: Nee, want het wordt nog zesde.
1: Het wordt nog zesde, dus... Het is een vrij logische Giro uiteindelijk geweest. Ik denk dat de namen die je vooraf had opgeschreven... gewoon hebben bevestigd. Vingegaard als winnaar. Die, ja, voor plek 2 en 3 was het wat spannend. En dan hebben we Tijmen Arendsman. Nou ja, die heeft eigenlijk gewoon de pech dat er maar 1 lange tijdrit in zat. En,
2: zometeen nog even over Arendsman. Maar dan nu nog even over Vingegaard. En dan dus inderdaad het doel om ook de Tour de France te willen winnen. Ja. Als je dat zo graag wil, is het dan wel verstandig met die tegenstander die straks krijgt om deze Giro in de benen te hebben?
1: Ja, ik denk dat ze bewust hebben gekozen voor een andere aanloop dan normaal. Hij heeft een vrij vlekkeloze aanloop gehad en ook een winter. Hij is volgens mij wel een keer ziek geweest, maar niet zoals de afgelopen jaren, waarin hij hard is gevallen in het Baskenland en echt lang in de kreukels lag. Dus hij zegt zelf ook, ik ben bijna op 100% van mijn kunnen. Dat moet het uitwijzen.
2: Maar dan was dit wel de perfecte ronde voor hem dus.
1: Ik denk het wel.
2: Niet te diep hoeven gaan, blijkbaar.
1: Nee, het is qua weer ook nog meegevallen, maar... afgezien van de dagen in Bulgarije. Ik bedoel, als je ook nog eens een keer een Giro hebt waarin de helft in de regen wordt gereden, dan is het ook anders.
2: Ja.
1: Dus ik denk dat dit voor hem een mooie voorbereiding is geweest. Hij zal nu eventjes rust pakken en dan op hoogtestage gaan richting de Tour. Maar hij gaat geen wedstrijden meer rijden tot aan de Tour. Dus ja, kijk hoe dat uitpakt.
2: Ja. Nou, er kan hem nu ongeveer niks meer gebeuren, want we zijn er bijna. Dus dan is de definitieve bevestiging van het eindklassement ook daar, Andries. En dan kunnen we ons richten op wie wint dan nog die laatste rit.
3: Ja, en dat moet een sprint worden, hè, want dat heb ik net toegezegd. Ja. Maar ja, dan krijg je ineens te maken met het kunstwerk Ganna. Die probeert een kunststukje op te voeren, want hij gaat er vandoor. Ja, in die tijdrit verpletterde hij alles en iedereen. Reed minuten weg, nou, bij de rest van de top 10 alleen al. En haalde inderdaad renner na renner in. Maar nu is het hele peloton tegen Ganna. Inclusief 2 renners die in zijn wiel zitten. Hij reed net weg. Sobrero, die naam heeft u al eerder gehoord, die zat net ook mee in een kopgroepje zonder mee te werken. Die schoof direct in. En ook Jasper Stuyven wist er nog naartoe te rijden. Dus met z'n drieën nu 13 seconden voor het peloton. Ik zeg met z'n drieën, maar eigenlijk is het Ganna met nu 2 man op de bagagedrager. En in het peloton begint men zich toch wel zorgen te maken. Want hij is al 4 kilometer er vooruit aan het rijden. En tot nu toe wordt dat verschil nog niet kleiner. Even kijken wie er nu in de achtergrond vaart maken. Ook wat ploeggenoten van Groenewegen die zich nu voor in het peloton melden. Ik zag daar al Kubis. Niemand neemt nog over van Ganna. Ja, waarom zou je ook? En Ganna die heeft er eigenlijk niet zoveel moeite mee ogenschijnlijk. Want die heeft een paar keer achterom gekeken. Die ziet dat ze niks doen. En die kromt zich nog maar eens een keertje over zijn stuur. En die blijft maar al die wattages duwen op die pedalen. Ja, 12 seconden. Het is nog wel ver. 13 kilometer om dit vol te houden. Maar met de snelheden die hij kan ontwikkelen. Ja, nou ja, ja. Goed, 100% 99 dan.
2: Oh, dan gaat er een procent af. Nou.
4: Oh?
2: Ja.
4: Dat vind ik zwak.
2: Ja, of realistisch, maar dat weten we dan over 13 kilometer.
0: Ja, maar haal er dan meteen 100% af, zeg. Ja. Lekker opportunist.
2: Ja. Je bent wel iemand van alles of niks, hè?
0: Ja.
2: Michiel, de naam is gevallen. Tijmen Arendsman. Die lag op koers voor een podiumplaats. Zakt net daarbuiten. Het scheelt nog geen 40 seconden. Waarmee die vierde gaat worden in het algemeen klassement. Ben je toch onder de indruk van hem?
1: Ja, het is wel voor het eerst dat hij volgens mij zo'n constant niveau haalt over 3 weken. Hij, tot deze Giro stond hij er een beetje onbekend om het in de eerste week te verliezen. En dan, het is wel een renner die naarmate een grote ronde voordat wel in ieder geval gelijk niveau haalt of in ieder geval niet slechter wordt. En dan pakt hij in de laatste weken vaak wel weer wat terug. Of hij, net als vorig jaar, won die mooie etappes. En nu presteert hij wel 3 weken lang op echt hoog niveau. Dus is het een verrassing? Nee, ja, volgens mij is het geen verrassing. Het is inderdaad wel jammer dat hij net buiten het podium valt. En je had hem eigenlijk nog een extra tijdrit gegund. Daar wordt natuurlijk door twee echte klimmers voorbij gestreefd op het laatst.
2: Of moet je een beetje strenger voor hem zijn misschien? Want je kan ook zeggen, kijk, vorig jaar, het is in het kader van ieder nadeel heeft zijn voordelen. Als je eenmaal ver achter ligt in het klassement, dan kan je dus voor ritten gaan. En ik denk dat alle wielerliefhebbers tot in lengte van jaren die Tour de France van vorig jaar zullen herinneren aan die twee etappes die hij won.
1: Ja.
2: Dit is dan veel gelijkmatiger. Je doet mee in het klassement. Maar ja, uiteindelijk beland je ook net naast het podium. Wat heb je dan uiteindelijk?
1: Ja, dat is wel altijd de grote vraag natuurlijk. Ik vind dat zelf ook moeilijk. Ik was geen klassementsrenner, verre van. En ik snap je beredenering, want ik denk ook, ja, ga dan voor een etappe. Want als jij een Dolomietenrit wint, of de Koninginnenrit in de Giro, ja, dan stijg je nog meer in aanzien. En wat je zegt, daar praten mensen over. En over een jaar, als je dan bij een wielerquiz vraagt wie was de vierde in de Giro van 2026, denk dat een hoop mensen moeten gaan graven. Dus,
2: ja. Maar ja, hoe is dat voor de wielrenner zelf? Want dat is, ik bedoel, ik kijk ernaar gewoon als een wielervolger. En dan denk ik, ja, zo'n vierde plaats, dat onthoud ik allemaal niet zo. En die twee ritten van vorig jaar, die heb ik nu nog paraat. En dat was echt genieten.
1: Ja.
2: Hoe komt hij nu thuis met die vierde plaats?
1: Nou, ik denk dat hij er heel tevreden over is. Omdat dit volgens mij het volgende stapje in zijn carrière is. Om 3 weken lang echt op dat niveau te presteren. En het niet te verliezen in de eerste week. Maar ja, wat je zegt. Ja, ik kan me ook niet. Het kan me ook niet helemaal ontgaan dat hij er ook straks thuis komt en denkt, ah, misschien had ik toch voor een rit moeten gaan. En misschien maar 9e of 10e moeten worden in het klassement. Want 4, ja.
2: Of is dit dan de bevestiging dat hij dus ook een rondrenner kan zijn? En dan heeft hij dus meerdere paren om op te wedden in de rest van zijn carrière.
1: Ja, maar dat vind ik altijd het lastig. Want op een gegeven moment dan ben je de rondrenner. En dan wordt het ook wel moeilijker om misschien nog ooit etappes te gaan uitkiezen. Of je te laten lossen. Omdat je altijd in je achterhoofd hebt. Ja, ik ga toch voor een klassement. En als je. Ik denk dat er genoeg voorbeelden. Ik kan er zo niet even snel eentje opnoemen, maar in de geschiedenis van de wielersport zijn die als rondrenner te boek stonden. En waarschijnlijk een hartstikke mooie klassement hebben gegeven, maar eigenlijk nooit echt een overwinning.
2: Ja, die je niet kan herinneren aan een hele mooie etappe.
1: En dan soms denk je wel eens, ja, dan inderdaad wat hij vorig jaar liet zien in de Tour. Ja, dat, daar herinneren mensen Tijmen Arendsman van. En nu eventjes over van de vierde plaats. Maar goed, als we straks de Tour de France hebben gehad, ja, dan praten we daar niet meer over.
2: Nee. Tenzij hij daar toch nog heeft meegedaan en ook iets heel moois heeft gedaan. Maar dat is weer een brug verder.
1: Op Alpe d'Huez.
2: Ja, precies. Ja. 100% werd 99%. We zijn heel benieuwd, Andries. Hoe staat het met het percentage op dit moment?
3: Ik durf helemaal niks meer te zeggen. Maar ja, het geluid van de bel heeft net geklonken. De laatste ronde gaat in. En of het nou wel of niet lukt voor Ganna. Ja, het is eigenlijk alweer onwaarschijnlijk waar we naar zitten te kijken. Hij is al 8 kilometer in de aanval. Met dus 2 mannen die niet overnemen. En toch seconde voor seconde. Voor seconde bouwt hij de voorsprong op naar 18 seconden inmiddels. Ja, en dan wordt het op zijn minst kans. Dat moeten we gewoon concluderen. Wanneer gaan die mannen die in zijn zorg heeft meedraaien? Dat is de grote vraag. In het peloton is het eigenlijk aan de voltallige ploeg van Dylan Groenewegen. Die in mijn ogen ook wel wat laat naar de kop zijn gegaan. Je kan het natuurlijk niet aan de andere ploegen nu overlaten. De ploegen van Magnier en Milan. Want die hebben een mannetje mee in de kopgroep. De kopgroep die eigenlijk alleen maar bestuurd wordt door Filippo Ganna. En dat dus al nu bijna 10 kilometer lang. Jasper Stuyven die zit wat dat betreft in een zetel. Die zit daar achter die brede rug ook nog eens. Ja, als je dan zo'n hardrijder hebt die ook nog eens zo gebouwd is als Ganna, dan heb je daar zeker voordeel van. Die gaat nog eens op de trappen staan, op een oplopend stuk hier, Ganna. Die maakt het zelfs nog moeilijk voor die mannen die al kilometers in zijn wiel zitten. In ieder geval, zo lijkt het voor Sobrero. Ja, het is prachtig om te zien. Al gaat er nu wel wat van de voorsprong af. Nog 15 seconden met 8 kilometer te gaan.
2: Gaan ze ze pakken, Michiel?
1: Ja, ik zei ook 100%.
2: Gewoon door naar jou nu.
1: Met Ganna weet je het ook niet. Ik vind het wel bijzonder dat hij ook gewoon niet omkijkt. Want Stuyven is gewoon de snelste van deze drie. Dus die wordt in een zetel gebracht. Maar misschien doet hij het er gewoon omdat hij denkt, nou ja, iedereen die denkt dat dit een massa
4: is. Hij moet om 7 uur eten, hè?
1: Ja, precies. Moet er wel op tijd binnen zijn.
2: Als het een massa sprint wordt, op welke mannen gaan we dan letten?
1: Ja, Magnier, Milan, Groenewegen. Ik denk dat de grootste kanshebbers zijn. Zie nou dat Picnic PostNL ook op kop gaat rijden. Voor Casper van Uden. Ja, ik denk dat die drie mannen eigenlijk de grootste kans hebben zijn. Ja,
2: en wat moet dan het scenario ongeveer zijn voor Groenewegen? Want hij heeft het nu een heleboel heel vaak missie gaan in deze ronde. Maar nu moet het dus perfect vallen.
1: Ja, ik denk dat met hun sprinttrein niks mis is. En dat ze ook in die rit naar Napels lieten zien dat ze op het juiste moment op de juiste plek zaten. Ja, dat moeten ze gewoon, als ze het gat dicht krijgen, moeten ze het nog een keer herhalen en dan zonder te vallen.
2: Nou, dat klinkt allemaal zo makkelijk in de theorie. Nou nog de praktijk. Die 15 seconden van die kopgroep, is er al wat afgeknabbeld, Andries?
3: Ja, een beetje. Het zijn er nu nog 12 en daar 3.
1: Dat ze op het juiste moment op de juiste plek zaten. Ja, dat moeten ze gewoon, als ze het gat dicht krijgen, moeten ze het nog een keer herhalen en dan zonder te vallen.
2: Nou, dat klinkt allemaal zo makkelijk in de theorie. Nou nog de praktijk. Die 15 seconden van die kopgroep, is er al wat afgeknabbeld, Andries?
3: Ja, een beetje. Het zijn er nu nog 12. En daar 3 renners van de Rockets nu achter.

0: kleuren voorin. Niet van Vingegaard, die zit verderop in het peloton. Die zometeen kan gaan vieren dat hij deze ronde wint. Dat zouden we haast vergeten in dit stadium. Nee, het gaat nu om die dagzegen. En daarbij Groenewegen nu al in vijfde positie van dit peloton. Ja, 6,5 kilometer, 15 seconden. Het kan. Maar nog altijd zou je zeggen, normaal gesproken gaat het dan wel samenkomen. Zeker als je ziet dat de Rockets nog wel wat vuurkracht over hebben. Met een aantal renners dus nog die zo aan de beurt komen. Rijn is de laatste man straks voor Groenewegen. Ze zijn nog voltallig. Dat is ook knap. Hè? In hun eerste grote ronde. Alle 8 renners die hier zullen uitrijden. Deze grote ronde. Maar belangrijker nog, gaan ze ook een rit winnen. 14 tellen.
1: Ja, 14 seconden. Normaal gesproken volgens de aloude wielerwet, Michiel, is dat dan makkelijk te halen, toch? Want je had toch, ik weet niet, is het nog steeds eigenlijk een beetje de rekensom dat een jagend peloton 10 seconden per kilometer kan inhalen?
2: Nee, gemiddeld. Dat is volgens mij al lang niet meer. En al helemaal niet als Ganna op kop rijdt. Dit telt volgens mij niet.
1: Dus dat is ook veranderd in het fietsen in de loop der jaren. Durf je er nog een wet langs te leggen? Of is het maar gewoon kijken wie het is en hoe het komt?
2: Nee, dat durf ik nou niet meer. Ze weten door die vermogensmeters ook precies hoe hard ze kunnen rijden natuurlijk. En hoe hard ze moeten rijden. En dat is wel echt wat anders dan dat het 10, 15 jaar geleden is. En daarvoor waar deze wet inderdaad...
1: Maar dat weten ze van twee kanten, toch? Ik bedoel, dat weet degene die op kop rijdt, maar degene die erachter rijdt ook. Dus wat...
2: Ja, zeker. Maar ja, wat ik zeg, als jij Ganna hebt die in zijn eentje 55 gemiddeld kan rijden, dan moet je van goede huizen komen, wil je sneller gaan rijden. En je wil geen 15 seconden achter Ganna liggen. Hm. Dus je gaat nu de Rockets inderdaad zien, maar die zullen één voor één hun mannetjes waarschijnlijk opsoeperen om hem terug te krijgen. En dan hopelijk dat Groenewegen nog een mannetje heeft om de sprint aan te trekken.
1: Het lijkt me ook in het nadeel van zo'n jagend peloton dat, nou tot wat was het, een dik uur geleden eigenlijk niemand de energie heeft verbruikt in deze etappe. Je kan alles wat je hebt als je Ganna bent, ja, echt stoppen in deze ontsnapping.
2: Ja. Ja, en kijk, hij gaat ook best wel goed te bergen over, ondanks zijn bouw. Dus misschien heeft hij de afgelopen dagen ook, waar heel veel renners natuurlijk helemaal uitgevrongen waren, het op zich op zijn gemak tussen aanhalingstekens gedaan in de bergrit. En heeft hij alles, heeft een mooi plannetje verzonnen.
1: Nou, jij hebt al één kunstwerk van hem gezien, deze Giro. Wordt dit dan kunstwerk 2, Andries?
0: 13 kilometer is hij er al mee bezig. Nog altijd geen enkele overname van Sobrero en Stuiven. 8 seconden is er nu. Nou, komt er weer eentje bij. 9 seconden. Nou, voor de duidelijkheid, dat is ongeveer 100 meter. Misschien ietsje meer. Het peloton kan ze bijna aanraken. En Lucas Kubis is een belangrijke ploeggenoot van Groenewegen. Die rijdt zijn tank helemaal leeg. En ziet nu dat hij ook weer wat seconden dan moet gaan toegeven. Eigenlijk zijn we al begonnen aan de sprint. Een hele lange sprint. Om die grote Italiaanse meervoudig wereldkampioen tijd maar tot stoppen te brengen om hem weer terug te krijgen. En het mooiste van deze actie is misschien nog wel dat Ganna geen enkele keer heeft gevraagd om een overname. Die kijkt naar niets. Die kijkt alleen maar vooruit naar die streep die lonkt in Rome. Nog 4 kilometer te gaan.

Vijf seconden heeft Ganna nog over. Ja, Ganna met Sobrero en Stuiven natuurlijk, met z'n drieën. Maar hij moet het allemaal alleen doen. En ook al kan hij dat zo lang volhouden, zoals hij dat ook al deed in die 40 plus kilometer lange tijdrit. Nu gaat het niet lukken, want daar komt de Slovaaks kampioen Lukas Kubis. Die gaat het toch echt terugbrengen om Dylan Groenewegen daarmee een kans te geven om toch nog te vechten voor een ritzege in de straten van Rome. Hij is er bijna, nog niet helemaal.

Ja, het zijn nog 7 meter, 6 meter misschien. Kubis rijdt zich helemaal leeg en kan het laatste gaatje ook nog niet dichten. Maar dan is het peloton er weer bij. Na zo'n 15 kilometer is Ganna gestopt. Maar dan is er alweer een volgende aanval van Mirko Maestri, de Italiaan, die er vandoor gaat. En ja, ze zullen gek worden bij de Rockets, want dit moeten ze dan ook weer herstellen. Als je het heft in handen neemt, als je de regie neemt in het peloton, dan kijken ze naar je. En nu heeft de Groenewegen niet zo heel veel mannetjes meer over.

2,5 kilometer nog te gaan. Groenewegen al in vierde positie. Als ook Maestri wordt teruggepakt. Ja, en dan heeft Stuiven en ook Sobrero. Die hebben natuurlijk net niets hoeven doen achter die rug van Ganna. En dan kunnen ze zich straks in een andere rol voor hun sprinters gaan nestelen voor in die grote groep. Milan, die zien we er al. De grote Italiaan die nog niet in Rome in de Giro wist te winnen. Magnier, deze Giro al goed voor 3 etappes in het paars. Heeft ook nog 3 renners bij zich. En dan gaat het tempo nog wat verder de hoogte in. 51 per uur. De laatste 2 kilometer gaan in. Groenewegen die zich daar nu wat meer verscholen ziet achter de mannen van Lidl Trek. Ja, het ziet er goed uit voor de Nederlander. Hij lijkt een sprintkans te gaan krijgen.

2 mannen heeft Dylan Groenewegen nog voor zich. En we weten standaard dat de laatste man die voor zich heeft, Elmar Reinders, is. Die zijn al een paar jaar aan elkaar verbonden. 1300 meter nog te gaan. We gaan richting de laatste kilometer. En nu zijn het Manier en Milan die om een plekje moeten vechten. Ja, Groenewegen heeft het goed voor elkaar, hoor. Die is daar uit de problemen gebleven. Helemaal voorin. Maar moet nu zijn karretje aanhaken in het treintje bij de mannen van Manier.

0: 800 meter nog te gaan. We gaan sprinten in Rome. Het gaat echt gebeuren. Na een paar finales deze week. Deze Giro die uiteindelijk niet resulteerde in een sprint. Gaat daar een kans komen voor Groenewegen. De laatste 500 meter zit nu achter Barnier. Ja, het beste wiel zou je zeggen. Maar moet zich niet laten verdrukken. Komt daar na 6 keer raak in de Tour. Komt daar dan nu een etappe bij in de Giro. De laatste paar 100 meters lopen wat op. Zo'n 5%. Barnier zit op Rozen. Die zit in tweede positie. Die krijgt nu de lead out. En Groenewegen gaat eruit. Groenewegen gaat de sprint aan. Die wil het zelf doen. Die wil de regie nemen. Die wil zich niet laten verrassen. En dan komt aan de binnenkant dan nog een man van Groupama. Maar daar komt ook Milan nog. Groenewegen die zich daar toch laat wegzetten. Jonathan Milan deed het niet eerder in Rome. Maar doet het vandaag wel. De Italiaan wint op de laatste dag. Wat Groenewegen had willen doen. Lukt voor Lidl Trek. Milan wint.
1: We hebben het net gehaald. Nog 20 seconden. Nou, de uitslag van de stelling van Borst past er nog in. Het ontslag van Arne Slot bij Liverpool is unfair. Natuurlijk was een grote meerderheid het met je eens. 80% om precies te zijn.
2: Tussen 10 en 11 nog een uurtje langs de lijn dan met Gert van het Hof. Nu Dijkstra en Evenblij ter plekke in Maastricht.
1: We zijn er volgende week weer met bijvoorbeeld de finale van Roland Garros.
2: En Formule 1 ook nog. Monaco.
1: Fijn hoor.
3: NPO Radio 1.
4: Het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vannacht blijft het dan vrijwel overal droog. En morgen begint met veel zon, maar later komt er wat meer bewolking. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Ik moet het echt even met jullie ergens over hebben.
7: Die jarig is, trakteert.
8: Ja, het zal je maar gebeuren dat je tot je eigen verbijstering doorgroeit.
9: Eigenzinnig, absurd en grensverleggend. Vanavond, 21:50, VPRO viert 100 jaar.
8: Tja, hoe moet dat nou?
10: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
11: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
13: Ah, chips.
12: Maak er een potje van.

0: de stoet.
1: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Ja, het is zondagavond, Frank Evenblij. Het heerlijke zonovergoten weekend was het.
6: Ja, dat klopt.
5: Ja, toch?
6: Ja.
5: Lekker in het zonnetje gezeten?
6: Ja, ik heb wel even op het terrasje gezeten. Ja.
5: Ja, nou vandaag hebben we een heel stuk in de auto gezeten. Maar we zijn afgezakt naar het Zeuje.
6: Ja, naar Maastricht.
5: Naar Maastricht.
6: Ja, vind ik mooi hoor.
5: Geweldige stad.
6: Ik vind hier altijd heel gezellig. En ik ben hier vroeger ook vaak geweest met mijn moeder. Want mijn moeder die heeft hier gestudeerd in Maastricht.
5: Oh.
6: En die voetbalde ook hier.
5: Ik hoor helemaal, wat studeerde jouw moeder dan in godsnaam?
6: Verpleegkunde.
5: Oké.
6: Okay. Ja. En dus ze werkt hier volgens mij in een ziekenhuis. En ze voetbalde hier. En weet je waar?
5: Nou?
6: Bij MVV.
5: Jouw moeder voetbalde bij MVV?
6: Ja, er was ook maar één
5: vrouw. Welke positie speelde ze dan?
6: Volgens mij rechtsback of zo. Ja. Maar ik vond het altijd wel bijzonder. Want we hebben het hier over de vroege jaren 70, hè?
5: Toen voetbalde nog heel weinig.
6: Heel weinig vrouwen. Ja, ik denk dat er in Nederland 11 waren. En die speelden allemaal bij MVV. Waaronder mijn moeder dus. Ja.
5: Dus jouw moeder was een gevreesde rechtsback hier.
6: Ja, ze heeft wel eens in de krant gestaan. In de Limburger of zo. Dat is toch de lokale krant hier?
5: Ja, ja.
6: Dus herinner ik me zo'n elftal foto. Prachtige vrouw. Echt heel cool om te zien. Dacht ik, goh, zie je die sportieve genen? Die heb ik echt van mijn moeder, snap je?
5: Schitterend, Frank.
6: En weet je waar ik ook altijd graag kom?
5: Nou?
6: In de Vogelstruis. Ja, nu zeg ik het op zijn Brabants. Dat is helemaal dom.
5: Dat klopt niet, maar dat is een café.
6: De Vogelstruis, de Struis. Ja, dat is op het Vrijthof. En dat is echt een café. Nou, dat maakt ook niet uit op welk tijdstip je binnenkomt lopen. Of als het om 8 uur 's ochtends, dan gaat de tappen lopen.
5: Ja.
6: En dat staat mij altijd wel aan.
5: Nou, oké. Okay. Ja. Maastricht is een stad. Nou, jou.
6: Absoluut normaal, ja.
5: We gaan beginnen.
7: NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke.
5: Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit het MVV-stadion De Geuzelt in Maastricht. Ben je nou toch in de buurt, kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg.
6: Ja, we zitten niet zomaar in dit stadion, want nog 3 nachtjes slapen en dan gaat musical De Bokkenrijders hier in première. Een op- en top Limburg spektakel met paarden, vliegende bokken en special effects. En straks praten we met de regisseur en 2 van de hoofdrolspelers.
5: Ze is de koningin van het Maastrichtse carnaval en speelt alle feestzalen plat. Binnenkort wordt ze 80 en dat viert Peppy Kraft. Want daar heb ik het over in alle theaters.
6: Ja, en Maastricht is mogelijk de stad waar het lichaam van musketier D'Artagnan werd
5: D'Artagnan
6: gevonden. Ja, prachtig. Heerlijk om dat uitspreken.
5: D'Artagnan.
6: Ja. In maart ging dat nieuws de hele wereld over, maar het verhaal nam ook een bijzondere wending.
5: En we hebben natuurlijk live muziek, dit keer van Mercy Jones en The Benefits. En graag proeven wij eerst even van een kleine muzikale amuse.

0: Ja, Mercy Jones en de Benefits. Nog veel meer van jullie in de verdere uitzending.
1: Ja, we zijn in Maastricht in Stadion de Geuzelt en kijken uit op het veld dat deze week niet meer geschikt is voor een potje voetbal. En dat is maar goed ook, want hier gaat een spektakelmusical Bokkenrijders van toneelgroep Maastricht in première.
0: Ja, de Bokkenrijders die werden eeuwenlang afgeschilderd als een mysterieuze roversbende die een pact zouden hebben gesloten met de duivel. Volgens de verhalen vlogen ze 's nachts op bokken door de lucht om razendsnel allerlei plekken te plunderen. Maar achter die mythe schuilt misschien wel een van de meest fascinerende verhalen uit de Limburgse geschiedenis. En dat is een verhaal over armoede en overleven in de 18e eeuw.
1: Ja, met 160 acteurs en figuranten, honderden drones, paarden en één echte bok.
0: Eén bok.
1: Ja, ik heb zelfs eigenlijk gehoord dat het een geit is. Maar daar gaan we het straks wel even over horen.
0: Goed uitzicht.
1: De wil regisseur en bedenker Servé Hermans die geschiedenis hier tot leven wekken in een groots openluchtspektakel. Hij zit bij ons aan tafel. En samen ook met twee hoofdrolspelers, Suzanne Segers en Buddy Vedder. Van harte welkom, jongens.
2: Dankjewel.
0: Ja, Servé, we hebben net even een kijkje genomen in het stadion. Maar er is geen voetbalveld meer te herkennen.
3: Nee.
0: Er staat een soort van enorm bouwwerk.
3: Wat
0: goed,
3: hè?
0: Wat is het?
3: Wat is het? We hebben allereerst het veld dichtgelegd met 80 ton rubberen korrels. Toen platen eroverheen gezet. Toen hebben we 6000 man tribune gebouwd. En een enorm decor. Wat bestaat uit 3 grote wanden waar we van alles mee kunnen.
0: Ja, er is zelfs een deel, want het zijn een soort van huizen zie je dan. Die kunnen zelfs in de fik worden gestoken.
3: Ja, Bokkenrijders waren notoire brandstichters. Hè? Ja. Die stichten brand veelal in grote boerderijen en schuren van rijke herenboeren. Dus er moest vuur in onze voorstelling.
0: Oké, maar hoe doe je dat dan? Iedere voorstelling opnieuw de hele boel in de fik steken?
3: Ja, dat doe je zo, ja. Ja, gewoon. De huizen zijn gemaakt uit staal bijvoorbeeld. En daar hebben we allemaal buisjes met gas doorheen gelopen. Okay. En op de wanden hebben we nog grote vuurspuwers. Een soort Rammstein is het in Maastricht.
0: Ja, klinkt goed.
1: Het is ook nog een gedeelte wat draait toch op het podium?
3: Ja. Ja, eigenlijk omdat het heel groot is en heel breed en heel monumentaal. En het best wel moeilijk is om veel dynamiek te maken. Om er een beetje beweging in te krijgen en snelheid in te krijgen. Ja, helpen die paarden en ook een draaischijf. Een grote 12 meter brede draaischijf. Om wat snelheid en dynamiek in de voorstelling toe te kunnen voegen.
1: Ja, het ziet er nu al heel spectaculair uit. Laat staan als het straks echt met de voorstelling helemaal te zien is. Suzanne, jij speelt een van de hoofdrollen.
4: Ja.
1: Staat ook op alle posters.
4: Ja, op paard.
1: Ja, op een paard, ja, precies.
0: Je kijkt een beetje verschrikt bij.
4: Nee hoor, nee, die paarden weten wel wat ze doen. Alleen wij moeten opletten.
1: Ja, precies, ja, daar gaat het om. Maar je staat normaal, neem ik aan, meer in theaters. Hoe is het dan om in zo'n voetbalstadion te spelen?
4: Fantastisch. Ja, wie kan dat zeggen dat we in een voetbalstadion dit mogen doen? Ja. Maar het is buiten. Je bent gewoon door alle wanden heen mag je spelen. En dat is, je speelt met elementen, weet je, de wind, de regen. Het kan allemaal gebeuren.
1: Ja, alleen het hoort erbij, ja.
4: Ja, dat is snoepwinkel staan we in.
0: Nou, wat leuk, hè? Ja. Ja, de Bokkenrijders, dat is eigenlijk een van de grootste geschiedenisverhalen van deze regio, van Limburg. Nou zitten we hier aan tafel met in ieder geval 2 echte Limburgers, Servé en Suzanne.
2: Ja.
0: Maar Buddy, jij komt hier helemaal niet vandaan, hè?
2: Nee, ja. Nee, er moest iemand aankomen vliegen met 600 drones en dat was ik dan maar.
0: En ben jij?
2: Ik kom wel heel graag in Limburg. Mijn opa en oma die woonde altijd in Valkenburg, echt ook zuidelijk. Dus voor mij betekent voorbij de rivieren rijden vertroeteld worden. Vroeger was dat door mijn opa en oma en inmiddels is dat door onder andere Servé en Suus.
1: Kijk, ja. Servé, die de Bokkenrijders hebben die mythische, monsterlijke reputatie. Maar jij bent eigenlijk voor de voorstelling diep in de Limburgse geschiedenisboeken gedoken. Wat is nou het echte verhaal achter de Bokkenrijders?
3: Nou, waar ik achter kwam, wat ik heel interessant vond, was dat de Bokkenrijders, het begint eind 18e eeuw, met dat er in Limburg en in deze regio, ook in Duitsland en in België in delen, 20 jaar lang de graanoogst mislukt.
1: Ja.
3: En daarbij breekt er veepest uit. Dus wat dan het eerste gebeurt, is dat de onderste lagen van de bevolking honger hebben. Ja. Er is geen eten. Er sterven kinderen van de honger. Dus in eerste instantie zijn die Bokkenrijdersbendes hongerrovers. Het zijn gewoon bendes die eten moeten vergaren om hun kinderen te laten overleven.
0: Ja, Servé, wij zijn van de VARA. En dus eigenlijk is het gewoon een socialistisch verhaal.
3: Absoluut, absoluut. Ja, en dat vond ik eigenlijk dat vond ik zo'n menselijk startpunt. Wat zou een gewoon mens als jij en ik, een gewone socialist als jij en ik, doen in een ongewone situatie, namelijk dat er geen eten is?
0: Ja, nou, wij waren hier ook al een keer eerder, hè, in Maastricht, een tijdje geleden, weet je dat nog? Want er ontstaat een gruwelijke heksenjacht op vermeende bokkenrijders. Mensen worden aangemoedigd om elkaar te verlinken en er wordt ook flink gemarteld. En onze collega Rosemarijn Brus, die was hier ooit eens een keer en die was toen in het Heerlens Archief en die heeft toen met een archivaris, Job Nijs heet die archivaris, hebben ze gekeken in het dossier van een bokkenrijder. Hij vertelde:
5: dit is het hele procesdossier van Nicolas Herselaar. Volgens het dossier heeft hij een aantal overvallen gepleegd en daarbij ook moorden gepleegd. En hij wordt ook ervan beticht dat hij een van de leiders van de bende was. Tijdens de ondervraging bekent hij niet meteen. Dus wordt hij onderworpen aan tortuur en aan marteling. Dat heeft uiteindelijk toegeleid dat hij een van de allerzwaarste straffen heeft gekregen van de hele bende. Hij is namelijk geradbraakt. Dat wil zeggen dat hij aan een kruis is vastgemaakt. Dat hij met 8 slagen zijn ledematen gebroken zijn. En dat vervolgens zijn ledematen door een rat zijn gevlochten.
0: Tortuur, zegt die man. Die spreekt het bijna uit. Dus dat is hè?
1: Tortuur. Gruwelijk, luguber. Hoe gaan we dat straks terugzien in het theater hier?
2: Een hele gezellige musical.
4: Ja.
3: Ja, kijk, het is een git en gitzwarte geschiedenis. Ja. Het is niet een superluchtige avond. Het is geen gezellig avondje musical uit. Aan de ene kant, maar aan de andere kant hebben we geprobeerd op momenten waar dat wel ging, zoveel mogelijk lucht en licht er ook in te brengen.
1: En een menselijk verhaal ervan te maken.
3: En er een menselijk verhaal van te maken. Ik denk, als je het startpunt begrijpt, dat je er wel mee weg bent.
1: Ja, maar je zei, in principe weet je wel, als je hier komt om een promotie te doen voor je musical, dan wil je natuurlijk nog niet al te veel verklappen. Bijvoorbeeld hoe het einde gaat. Maar in dit geval maakt het niks uit, want het eindigde hoe dan ook gruwelijk.
3: Eigenlijk, ja, ik moest daar wel een beetje om lachen. Je denkt niks in de mouwen, niks in de zak als een goochelaar. Want eigenlijk eindigt het nooit goed. Hè?
1: Nee.
3: Net hoorde je in het fragment dat een bekentenis gedwongen moest. Het soms gedwongen werd afgedwongen. En anders mocht er in principe niet overgegaan worden tot een veroordeling. En die 9 van de 10 keer natuurlijk een dodelijke afronding betekende. Maar zelfs de beroemdste zogenaamde bokkenrijdersleider, Jozef Kiergrofs, is zelfs zonder veroordeling veroordeeld. Ja, zonder bekentenis veroordeeld. Dus het loopt 9 van de 10. Ja, het loopt eigenlijk altijd.
1: Altijd gruwelijk af, ja.
0: Buddy, jij hebt je natuurlijk ook helemaal verdiept in deze geschiedenis. Hè? Maar die mythe dat ze op bokken, dat vind ik een fantastisch beeld.
1: Ja.
0: Op bokken door de lucht heen vlogen.
1: Ja, echt. Waar
0: komt dat er vandaan?
2: Ja, het is ook een magisch beeld. Nou, ik denk dat het eigenlijk wel omarmd werd door de bokkenrijders zelf. Omdat het wat mythische status gaf en ook wat angst opriep bij de mensen met een hoge status. En ze bleven zo lang ongrijpbaar, omdat het wat wij nu kennen als Limburg vroeger was onderverdeeld in deelstaten. Waardoor, als je overval deed in Sittard, dan wisten de mensen in Sittard wel wie misschien de bokkenrijders waren. Maar als je daarna overval deed in, ik noem maar wat, Heerlen, dan wisten zij dan weer niet wie ze moesten oppakken. Dus daardoor bleef de mythe ook langer bestaan. En ik denk niet dat de bokkenrijders het zelf het erg vonden dat zij met bloeddoorlopen ogen werden aangekondigd. Dat vonden zij wel prima, denk ik.
0: Ja, de bokkenrijders.
1: Maar het waren waarschijnlijk gewoon veel meer bendes, hè, die dat dan allemaal tegelijk deden.
3: Ja.
1: Maar daardoor, omdat je het ziet als één soort bende, en dan inderdaad, hoe kunnen ze dan van de ene keer naar Sittard en dan daarna naar Geleen en Heerlen en Put afreizen?
3: Ja, het was zo simpel als dat. Waar de adel, de kerk en de machthebbers vaak dachten dat ze met één opererende bende hadden, had je heel veel splintergroepjes die hier overvallen deden.
1: Ja, maar als ze ook tegelijkertijd zoveel aanvallen doen, dat is natuurlijk ongeloofwaardig. Dus ze moesten wel een bok hebben die kon vliegen.
3: Ja, precies. Ja,
0: zo krijg je een verhaal in de wereld.
3: Ja, absoluut.
1: Zo is het gegaan,
3: maar dat is ook effectief wat er gebeurde. En die mythes, die kwamen de machthebbers natuurlijk heel erg goed uit. Want je kon er een soort fake nieuws mee creëren. Als ze namelijk de mythe, als de mythe in stand hielden, dan konden ze ervoor zorgen dat het gewone volk bang bleef voor die bokrijders. Dus ze moesten ze op die manier demoniseren om die heldenstatus, die Robin Hood-achtige status, die konden ze daarmee ontkrachten.
0: Ja. Laten we heel even proeven naar een klein, om in de sfeer te komen, even een muzikaal voorproefje.
3: All right.

0: Die muziek is gecomponeerd door Ad van Dijk en gespeeld door Orkest Veel Zuid. Suzanne, wat voel jij als jij dit zo hoort? Ik zag jou wel toch al een beetje deinen.
1: Ja, dit is opera-achtig, weet je. Dit is groot, dit voel je in je... Ja, onder in je buik.
0: In je kloten.
1: Ja, eigenlijk in je kloten. Ja.
2: Suzanne, jij speelt de rol van Anna.
1: Ja.
2: Een vrouw die zich aansluit bij de boekenrijders.
1: Ja.
2: Waarom?
1: Op leven en dood. Haar kind sterft in het begin van de voorstelling. En ze belooft haar andere twee kinderen... dat ze niet van de honger zullen sterven.
2: Ja.
1: Dus dan gaat ze. Hoe dan ook... Het is op leven en dood voor haar. En ze heeft alles... Eigenlijk, als je een kind verliest, verlies je meteen... Ja, bijna alles. Dus dan kun je ook gewoon recht doorgaan. En dan ontstaat er een soort vuur, een overlevingsdrang voor... wat je nog wel hebt om daarvoor te zorgen dat het goed komt.
0: Ja, je kind. Nou ben je zelf volgens mij ook een half jaar geleden of zo moeder geworden.
1: Ja.
0: Helpt dat in het spelen van deze rol? Dat je inderdaad denkt, ja, voor dat kind, dan doe ik alles.
1: Ja, enorm.
0: Dan breek ik een vrachtwagen af.
1: Ja, dat klopt. En dat is ook zo. Dat voel je meteen in het begin als je het kind ter wereld komt... en daar is iets en je weet... en dan komt er een soort innerlijke kracht naar boven.
2: Maar dat snap ik wel, Suzanne. Maar hoe doe je dat dan als je die rol speelt? Denk je dan aan je eigen kind of zo?
1: Ik heb het wel gebruikt.
2: Ja?
1: Absoluut, ja. Maar je zegt zinnen en dan denk je... hoe voel ik dat zelf? Ja, ik hoef er niet eens over na te denken. Dat voel je direct.
2: Ja.
1: En dat zet je gewoon in. En dat trek je de hele lijn door tot aan het einde van de voorstelling. En dan hoop ik dat je haar ook snapt.
2: Ja, mooi. Ja. Buddy, jij speelt de rol van Alewijn.
3: Ja.
2: De zoon van de schout.
3: Ja, de schout kun je een beetje zien als de officier van justitie van vroeger. Dus die staat eigenlijk een beetje aan de kant van de rijken. Dus hij komt uit een rijk gezin. Maar dat daar gaat zijn hoofd misschien naar uit, het rijk gezin. Maar zijn hart gaat naar een boerengezin waar hij zijn hart verliest aan de dochter.
0: En dat is eigenlijk niet de bedoeling natuurlijk.
3: Dat is nou zeker toen niet de bedoeling.
0: Nee.
3: Dat dwingt hem te kiezen tussen hoofd en hart. Want kies je voor je hoofd, dan moet je je hart laten gaan. Maar ja, het is toch een strijd die ik ook probeer herkenbaar te maken. Wellicht hebben we het allemaal wel eens gehad.
2: Zeker.
3: Erik, jij?
2: Ja, dat komt me één op één bekend voor. Ja. Ja. Maar jij moet ook veel op een paard rijden, hè?
3: Ja, geweldig, man.
2: Het is echte paarden, hè? Geen flauwekul.
3: Nee, het zijn serieuze paarden die echt ook serieuze benen hebben. En vandaag moesten we nog een ontsnapping inzetten. Zei ik tegen zijn vee, mag ik er misschien van afspringen?
2: Dus
3: toen moest hij twee keer nadenken. Nou, stuntman erbij. En toen hebben we het geprobeerd. En nu spring ik ook van paarden af. Nee, het is geweldig, man.
2: Serieus?
3: Je hoort de muziek. Ja, dat is nog vet. Daar kan ik alleen maar enthousiast van worden. Je hoort de muziek. Je kan op een paard rijden. Tenminste, dat kan ik inmiddels. Dat kon ik niet voor de voorstelling. Maar we hebben een tijdje terug wat lessen gehad. En nu, het zijn wel de meest getrainde paarden die je ooit tegen.
0: Het zijn showpaarden.
3: Het zijn showpaarden.
0: Zit jij stiekem gewoon op een paard van Sinterklaas?
3: Nou, ik zou zeggen, de understudy. Dus degene die als
0: van Ozensnel?
3: Is hier in dit pand aanwezig.
0: Jemig.
2: Dat vind ik gewoon bijzonder.
0: Ga ik even een handtekening vragen. Zo, hoor. Ja.
2: Maar paarden zijn gevoelige dieren. Hè?
3: Zeker.
2: Maar ik hoor net die muziek. Ik hoor die muziek en vuur en toestanden. Weet je wel, hoe gaat het met die paarden dan?
3: Nou, goed dat je het vraagt. Want het is ook wel, we gaan met de grootste zorg met de dieren om. De paarden zijn natuurlijk gewend om op te treden. Dus het zijn de showpaarden. Maar hoe wij het bijvoorbeeld opbouwen is... eerst lopen de route zonder de muziek. Dan lopen de route met de muziek op halve kracht. En zo bouwen we het langzaam op, zodat de paarden zich enorm vertrouwd voelen aan de plek, aan de berijder.
2: Ja.
3: Zelfs al is hij zelf een beetje zenuwachtig, die berijder, dan zijn zij zo gedrild dat zij weten wat ze moeten doen. En het fijne is dat ze komen mij inmiddels ook knuffelen. Dus het is niet eenzijdige liefde, het gaat al twee kanten.
0: Oh, jij geknuffeld door een paard, dat lijkt me een raar gezicht.
3: Het is heerlijk.
0: Ja.
3: Het is aan te raden.
0: Ja. Aanstaande woensdag 3 juni gaan jullie bokkenrijders voor het eerst spelen voor het publiek. Donderdag 4 juni is de officiële première. Nog maar een paar dagen dus, hè, voor de laatste repetities dus nu.
2: Ja.
0: Servé, jij hebt zo'n 160 acteurs en figuranten, 10 paarden en 1 bok, maar dat schijnt dus een geit te zijn.
2: Ja, hoe zit dat nou?
4: Nee, er zat ook nog een geitje in, maar inmiddels heb ik de bok eruit gehaald.
2: Dus geen bok.
0: Raar.
2: Dus we hebben de voorstelling de bokken rijden zonder bok.
4: Ja. Ik kan als het moet heel snel beslissen. En er was een opkomst en het was een beetje loom en lobbig. En toen dacht ik, moet ik nou voor de perstekst in stand te houden die bok erin houden? Nee, niet doen. Gewoon
2: geen flauwekul. Die bok gaat eruit.
4: Die bok is eruit.
2: Hoe reageerde die bok daarop?
0: Nee, maar ik vraag me af. Je zegt dus, die bok die was eigenlijk te loom.
4: Nee, het was gewoon een beetje een slome overgang.
0: Slome, ja.
4: Ja, toen dacht ik, we moeten een beetje door in het verhaal. Dus ik heb die opkomst er gewoon uitgehaald. Ja, ja. Dat is op mij. Hij zit wel nog in de drones. In de drones zit wel nog een, okay, een bok.
0: In de drones zit een bok? Ja, ja, ja, een drone dan.
4: Als iemand me wil afrekenen op het einde, ik heb die bok niet gezien.
3: Ze beelden het uit. Het is niet een bok die hangt aan een drone.
0: Ja, hij zegt, die bok zit in de drone. Ja, dan zie ik dat helemaal voor me.
2: Ik dacht dat die bok die drone bestuurt.
3: Deze hele bok heeft een soort mythische status gekregen.
4: Ik denk dat je naar de voorstelling moet komen om het op te lossen.
2: Nog één ding. Kijk, Cervelli doet de regie. Maar jullie staan op het podium. Ja. Het is in de open lucht. Het was de afgelopen dagen heel warm.
0: Ja, bloedheet.
2: Maar de komende dagen is regen voorspeld, Suzanne.
1: Ja, heerlijk.
2: Ja, maar gaat het dan wel door?
1: Ja, zeker gaat het door. Overal is een oplossing voor, hè? Never stop a show, denk ik dan.
3: Nee, zo is. En Cervelli heeft ons al vaker in de regen gezet. Ja. Want een paar jaar terug maakten we zondag in het zuiden. Dat ging over de overstroming in Limburg. Dus toen hebben we alleen maar in de regen gespeeld.
0: Ja, dat moet dan wel. Okay. Natte voeten. Ja. Ja, zo ja, raar als alleen maar zon. Is er nou één scène, Buddy, waar jij het meest naar uitkijkt? Als je het start straks kan spelen?
3: Ja, er zit één lied in. Het heet Buigen of Breken. En dan komen Milan van Waardenburg en ik komen op een paard. Het enige wat we hoeven doen is cool kijken en zingen vanaf een paard. Dat wil je toch in een voetbalstadion?
2: Ja, dan heb je het gemaakt in het leven.
3: Nou, eigenlijk wel.
0: Ja. En Suzanne, is er voor jou één scène waar je naar uitkijkt?
1: Ja, eigenlijk alle scènes, maar de scène tussen de vader en de kinderen en een soort afscheid vind ik een hele mooie scène.
0: Mooie scène. Ja.
2: Jullie moeten snel terug richting repetitie, geloof ik. Hè? Dank jullie wel zover.
1: En bedankt.
2: Toi, toi, toi.
1: Dank je.
0: Ja, bokkenrijders, acteur Suzanne Segers en Buddy Vedder en regisseur en bedenker Cervé Hermans.
2: Zijn er nog kaarten trouwens, Cervé?
4: Ja, zeker. Zeker. Een paar kaartjes. Wel niet meer in het weekend. Je moet lekker door de week komen kijken, maar heb je dan ook wat te doen, hè?
0: Ja, absoluut. Ja.
2: Zo is het.
0: Musical gaat 4 juni in première en is tot en met 27 juni te zien in Stadion De Geuzelt. Dank jullie wel. Ja, we kregen net al een klein voorproefje van de band Mercy Jones and the Benefits. Frontvrouw Merle Corsius. We zijn natuurlijk nu in het MVV-stadion. Nou zijn jullie nog niet zo heel erg lang bezig. En nu staan jullie al in een stadion te spelen. Hoe voelt dat?
5: Ja, echt te gek. Ik had het niet helemaal zien aankomen. Maar mega dankbaar dat we hier mogen staan.
2: Ja, en fijn dat jullie er zijn. Maar je klinkt ook een beetje Limburgs. Ben je ook fan eigenlijk van MVV?
5: Ik ben eigenlijk niet zo'n voetbalfanaat. Maar de enige voetbalwedstrijd waar ik ooit live naar ben komen kijken is een voetbalwedstrijd van de MVV.
2: Kijk,
5: dus dat wel.
0: En tegen wie speelden ze dan?
5: Oh, dat zou ik echt bij God niet meer weten.
2: Dat weet je niet meer. Hoeveel is het geworden dan? Weet je dat ook nog?
5: Volgens mij hebben ze verloren.
0: Oh, en weet je wel welke kleur shirtjes ze dragen bij MVV?
5: Ja, rood toch?
0: Ja, dat
5: rood
0: klopt.
5: En wit?
2: Ja, rood met een ster. Ja.
0: En wat gaan jullie spelen?
5: We gaan nu Want It All, onze nieuwe single.
0: We Want It All. Mercy Jones en The Benefits. Yeah.

0: Ja, Mercy Jones en de Benefits. Met One It All.
1: Ja, en dit is Dijkstra en Even Blijft de Plekken live vanuit stadion De Geuzelt in Maastricht. Ik kom ook steeds in het
0: brak. Geuzelt.
1: Geuzelt. Oké. Goed, Frank Even Blij. 80 jaar geleden, ja, net na de oorlog, werd in de krant voor het eerst geschreven over een nieuw stadion voor MVV.
0: Ja.
1: Een speciale stichting was in oprichting die de benodigde guldens bij elkaar moest brengen. En ik citeer: het stadion zal waarschijnlijk gebouwd worden op de terreinen van Kasteel Geuzelt. En daar zal mettertijd MVV wedstrijden gaan winnen en verliezen.
0: Nou, afgelopen seizoen werd er eigenlijk vooral verloren hier.
1: Meteen zo zuur, man. We zijn hier ontzettend gastvrij ontvangen. Terug naar de geschiedenis van het stadion. In 1961 ging het uiteindelijk open. En de eerste wedstrijd speelde MVV tegen Willem II. En wat denk je? 2-0 voor MVV. Niks aan de hand.
0: Oké. Nou, we gaan nu snel luisteren naar Roan Hoeksma. Met een bak vol feiten over deze stad in De Kortste Spreekbeurt.
2: De kortste spreekbeurt.
3: Ja. We zijn in de hoofdstad van Limburg, Maasje, oftewel Maastricht. Deze gemeente telt 126.017 inwoners. In 1885 heeft Maastricht een primeur te pakken. Want dan vindt hier de eerste internationale wielerwedstrijd plaats. Die bestond uit verschillende onderdelen, waaronder het kampioenschap langzaam fietsen. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1934. Tijdens, jawel, carnaval. En daarvoor gaan we uiteraard luisteren naar een toespraak van Prins Carnaval.
4: Maastricht, de heren, we vieren op het ogenblik weer een carnaval. En ik hoop dat je ons allemaal goed zult amuseren. Leve de carnaval! Hoera! Leve de carnaval! Hoera!
3: Tijdens de broodbanketbeurs in Maastricht werd afgelopen jaar een record verbroken. Namelijk die van de grootste fly ter wereld. De lekkernij had een diameter van 7,7 meter en woog maar liefst 1058 kilo. De Belgische bakker Johan Nulens vond het prachtig dat hij de fly ook samen met Nederlandse Limburgers kon bakken.
5: We houden van dezelfde dingen, dat is fly natuurlijk. Ja, en dan zo'n statement neerzetten. Dit is een record voor de wereld, niet alleen voor Limburg. Dus ja, wat wil ze mee?
3: Emiel Roemer is van ontzettend veel markten thuis, want de gouverneur van Limburg staat volgende week keiharde platen te draaien op het South of Heaven Festival in Maastricht. En verwacht daarbij dus geen hemelse harpen, maar wel het volgende. Het is feest! Want dit jaar viert Maastricht het Maastrichtjaar. Een jaar om te verbinden en de rijke historie van de stad te vieren. Met evenementen zoals een historische stoet waar je het rijke verleden van Maastricht kan beleven. Zeg je Maastricht, dan zeg je Pilserij. Nou ja, wat mij betreft dan. Want deze Bourgondische stad heeft met 20 kroegen en cafés per 10.000 inwoners en meer dan 500 horecagelegenheden bijna de hoogste horecadichtheid van Nederland. Dit was mijn spreekbeurt over Maastricht. Joe.
0: Ja, daarom pas ik ook wel bij Maastricht.
1: Omdat jij ook zo'n caféman bent.
0: Ja, ik hou gewoon van veel van die cafés.
1: Ik vond het mooi dat die flyerbakker, die klonk als een flyervulling. Hoorde je dat?
0: Die man zelf.
1: Ja. Prachtig.
0: Beetje zanger.
1: Schitterend accent.
0: Zangerig en zoet. Ja, precies.
1: Heerlijk,
0: ja.
1: Lekker. Ja. Goed, wereldnieuws uit Maastricht afgelopen maart. In de Sint-Petrus- en Pauluskerk is het vermoedelijke graf gevonden van de vierde musketier en de rechterhand van zonnekoning Lodewijk de 14e. En dat nieuws ging de hele wereld over.
6: Het zou een spectaculaire historische vondst kunnen zijn.
7: A surprising discovery in the Netherlands could finally solve a centuries-old mystery.
8: Skeleton found beneath a Dutch church.
9: De vondst van het skelet van de beroemde Franse musketier D'Artagnan.
10: D'Artagnan.
11: D'Artagnan.
12: D'Artagnan.
13: D'Artagnan. D'Artagnan.
6: Alle honderden jaren is het een mysterie waar zijn stoffelijk overschot is gebleven.
9: Alles wijst erop dat het om de beroemde Fransman gaat.
0: Ja, de laatste weken is er een hoop geschreven over de vondst, maar vooral over de vinder, archeoloog Wim Dijkman. Hij stond in de spotlights, maar raakte in korte tijd erg omstreden, vooral vanwege de manier waarop Dijkman in de kerk te werk is gegaan.
1: En nu de vermoedelijke resten van D'Artagnan onderzocht worden, krijgt ook het bijzondere verhaal over de opgraving weer een nieuw hoofdstuk. Wat ging er mis tijdens die opgraving en wat betekent dit voor de stoffelijke resten van een van Frankrijk's meest historische figuren? Een bijzondere soap met een historisch tintje. En dan gaan we over praten met de vrouw die dit inmiddels omstreden verhaal, want het was haar scoop, als eerste naar buiten bracht. En dat is Christiane Schreuder.
14: Ja.
1: Want zo is het. Het was jouw wereldnieuws.
14: Het was wel teamwork met mijn collega Bernd Op den Akker. Maar ik was zeker betrokken.
0: Ja. Ja. Ja, we zeiden het net al even. Wat een fonds zou dit zijn als het echt om D'Artagnan... als dat dan blijkt te zijn. Hè? Hoe zeker is het eigenlijk dat we nu te maken hebben met het graf van die vierde musketier?
2: Ja, er zijn natuurlijk uit historische bronnen een aantal aanwijzingen dat het hem kan zijn. Dus bijvoorbeeld, we weten dat koning Lodewijk XIV zijn kamp heel erg dicht opsloeg bij de kerk in Wolde, waar hij begraven vermeend, waar die begraven zou kunnen zijn.
0: Ja.
2: We weten ook dat het eigenlijk echt iemand was waar de koning zeer op gesteld was. En we weten ook dat het erg warm was toen hij overleed in 1673. Waardoor het terugbrengen naar Parijs niet echt een strak plan was.
0: Ja.
2: En ze hem wel moesten begraven in de buurt van Maastricht. En uit historische bronnen weten we bijvoorbeeld ook dat hij aan de voorkant geraakt zou zijn door een musketkogel die uiteindelijk fataal zou zijn. Dat zijn allerlei historische aanwijzingen die je wel kunt proberen te vinden op het skelet.
0: Ja.
2: En waarvan we dus weten dat betrouwbare historische bronnen daarna terug zouden kunnen verwijzen.
0: Ja, ja.
2: Om er maar even een aantal te noemen, hè, zijn er wel meer.
1: Ja. Hoe is het eigenlijk begonnen, Christiane? Want op een gegeven moment er was een soort van verzakking in die kerkvloer.
2: Dat was het verhaal, inderdaad. Daar werden wij mee getipt op 19 maart.
1: Ja, kreeg je een belletje, verzakking in de kerkvloer, en dan?
2: Dan gingen wij dus op een gegeven moment praten met het kerkbestuur op, als ik uit mijn hoofd even goed 23 maart. Nou ja, dat was wel eventjes... zij wisten natuurlijk ook wel wat er op hun af zou komen op het moment dat zij pers erbij zouden halen. Dus we hebben daar natuurlijk eventjes over moeten praten om dat vertrouwen ook te winnen. Want zij kwamen natuurlijk ook in een soort van molen terecht dan. Dus hebben we 25 maart het eerste artikel gepubliceerd.
1: Oké. Okay. Maar hoe is dat dan gegaan verder in die tijdlijn? Want het kerkbestuur heeft op een gegeven moment Wim Dijkman, archeoloog, die is bekend hier in de buurt. Klopt. Die heeft het kerkbestuur heeft Wim Dijkman aangewezen om die opgraving voor zijn rekening te nemen.
2: Ja, het schijnt dat Wim Dijkman. Wim Dijkman is eigenlijk al langer bezig met D'Artagnan. Want ik geloof een aantal decennia geleden is hij die Franse historica Odile Bordas tegengekomen. En zij heeft gezegd: jij gaat hem opgraven. Zij hoorde, hij komt uit Maastricht, hij is archeoloog.
1: Echt een
2: jij gaat hem vinden. Ja. En hij werd er natuurlijk door versterkt, omdat zij hem zo
0: op de sokkel heeft gezet. Jij moet dat gaan doen uiteindelijk. Ja.
2: En ik hoorde van het kerkbestuur dat hij op een gegeven moment bij een kerkbestuursvergadering spreektijd heeft aangevraagd. Dat kan gewoon. En heeft hij daar met diploma's en met certificaten lopen wapperen en hun woorden. Hè, om hen te overtuigen van ik ben
0: jullie man.
2: Jullie man om dit te doen. En ik ben al zo lang ermee bezig. Ik ben zelfs aangewezen in Frankrijk. Laat mij dat alsjeblieft doen als jullie gaan graven.
1: Het kerkbestuur zegt, laat Wim Dijkman het doen. En wat is er toen misgegaan bij die opgraving?
2: Nou ja, er was allereerst geen vergunning, een officiële vergunning vanuit de gemeente Maastricht, want het bodemarchief is van de gemeente, om die grond open te breken.
0: Hmm.
2: En het verhaal was natuurlijk, er is een bodemverzakking geweest. Maar dat blijft tot op de dag van vandaag heel vaag hoe dat allemaal is verlopen.
1: Okay.
2: Ik weet wel dat op een gegeven moment Wim is er dus bijgehaald. Die heeft zich niet helemaal aan de regels gehouden. En waarschijnlijk uit een soort van passie om hem te vinden. Heeft hij de regels wel gebogen, dan wel niet overschreden.
0: Ja, maar kun je daar een voorbeeld van noemen?
2: Nou, bij die bodemverzakking bleek in ieder geval dat er een muur werd gevonden die van de middeleeuwse kerk die daarvoor stond een indicatie gaf van waar ze dan op de plattegrond van die vorige kerk zaten. En omdat ze wisten dat hij dus wellicht in gewijde grond was begraven, want een belangrijk persoon wordt in heilige grond begraven, dat is onder het altaar, dan konden ze zeg maar op basis van de plattegrond van die vorige kerk bepalen, oké, hier zou die dan eventueel kunnen liggen.
0: Ja.
2: Er zou een kijkgaatje gemaakt worden en dat is veel groter geworden. Dus de nodige vraagtekens die kwamen er wel bij.
0: Een kijkgaatje van 3-4 meter.
2: Daar werd het kerkbestuur ook wel erg door verrast.
0: Ja.
2: Dat kijkgaatje was enorm.
1: Maar ik zag zelfs een foto dat hij zo ongeveer op dat graf staat. Hè?
2: Ja, dus vervolgens, want als je goed te werk gaat als archeoloog, dan ga je eigenlijk ook een kuil om je werkgebied graven. Je gaat alles goed documenteren waar je het vindt. Dus precies het botmateriaal wat je op welke plek vindt.
0: Ja.
2: Dat is nu dus ook al heel belangrijk gebleken. Want nou blijkt dus dat de resten van andere skeletten omheen zaten. Nou, hoe kan je DNA testen als je niet weet waar DNA vandaan komt?
0: Ja. Okay. Maar hij schijnt ook al tijdens die opgraving een aantal delen gewoon mee naar huis hebben genomen.
2: Ja.
0: Om in zijn vitrine te zetten.
2: Dat wisten wij ook niet. Hè. Dus hij heeft enerzijds heeft hij dus een armbot en een aantal tanden heeft hij naar München gebracht voor specifiek DNA-onderzoek. Maar hij heeft ook gewoon in diepvrieszakjes allerlei botjes bij elkaar gegooid. En dat ze mee naar huis willen nemen in Albert Heijn-tassen.
1: Ja. In Albert Heijn-tassen?
2: Ja, dat is wel wat wij het horen hebben gekregen. En wat wij ook hebben gezien. En ijsschepbakjes en dat in een Albert Heijn-tas. Ja,
1: nou oké, okay, nou voor alle duidelijkheid. Hij is aangehouden en hij heeft uiteindelijk ook die stukken weer ingeleverd.
2: Dat gaat dus niet specifiek over die stukken. Maar inderdaad wel een armbot. En die drie tanden die hij dus daarna in dat instituut in München is gaan halen.
1: Oké, okay.
2: Ja, okay, het is heel ingewikkeld.
1: Ja, nee, het is ingewikkeld, hoor. Maar dan snappen we het nu. Maar wat wel belangrijk is, er moet eigenlijk nog steeds officieel worden vastgesteld. Gaat het hier nou om D'Artagnan?
2: Ja.
1: Of gaat het om een vlaaienbakker uit de 17e eeuw?
2: Absoluut, ja.
1: Is dat nog wel vast te stellen?
2: Nou, dat is dus heel lastig. Want wij weten dus uit betrouwbare bronnen, dus onderzoekers die daarbij betrokken zijn. Want je moet je even voor het beeld. Hè, in Deventer loopt dan nou een identificatieonderzoek. Maar dat is op basis bijvoorbeeld van koolstofdatering. Dan kunnen ze kijken hoe oud was deze persoon toen hij overleed. Hoe oud is het skelet mogelijk? Waar komt hij vandaan? Dat kunnen ze allemaal vaststellen.
1: Ja.
2: Dat DNA-onderzoek in München, dat is echt specifiek op DNA. En dan het liefst met DNA van anderen. Waardoor ze kunnen testen of er een overeenkomst is.
0: Is er nog familie van D'Artagnan eigenlijk?
2: Ja, langs de moederskant, de Montesquieu-kant, zijn er nog levende nazaten.
0: Ah, dus dan kun je dat door DNA eventueel echt nog op die manier... Ja.
2: En langs de vaderskant ook, maar er waren zoveel bastarden dat het heel erg vervuild is.
1: Ja, ja.
9: Frankrijk.
2: Maar ja, je hebt dat bij de adel natuurlijk.
0: Ja. Ja. Maar is het nou eigenlijk door dat werk wat Dijkman heeft verricht, is het nu lastiger te worden om hem te identificeren?
2: Ja, want ze noemen dat dan dat het materiaal verstoord is. Hè. Dus je moet je voorstellen, als jij botjes vindt en je doet die allemaal bij elkaar, dan weet je niet, dan moet je dus letterlijk die botje voor botje een puzzel gaan leggen, dan moet je dat skelet reconstrueren.
0: Ja, ja.
2: Maar ja, als jij niet weet welk materiaal tot welk skelet behoort, is dat best een ingewikkelde puzzel.
0: Ja,
2: daarnaast zou hij ook dus met blote handen materiaal hebben aangeraakt.
0: Maar die man was toch gewoon een gecertificeerd archeoloog? Of,
2: nou ja, dat blijkt nu dus dat hij die bevoegdheid niet had.
0: Hmm.
2: Dus het kerkbestuur is ook te goed gelovig geweest. Ja. Ja, ik kan hier uren over doorgaan.
1: Ja, nee, ik weet het. Dus, ik vind het ongemeen boeiend. Tot slot nog even dit. In Frankrijk is D'Artagnan echt een historische figuur van importance.
2: Ja.
1: Volgen ze dit op de voet in Frankrijk?
2: Absoluut, ja. Ja, zeker. Ja,
1: willen ze hem terug?
2: Ja, zeg maar, ik weet niet of het bekend was, maar in ieder geval een bekende journalist die schreef ook dat het echt een politieke rel gaat worden om hem terug te halen. En dat ze hem dus bijvoorbeeld...
0: Ja, maar van wie is het? Hij is hier overleden.
1: Ja, maar hij is een Franse figuur.
2: Maar ik denk wel, doordat het hier dus allemaal zo rommelt, dat Frankrijk dat zeker wel in de strijd gaat gooien om hem wellicht naar het Élysée of zo te halen.
0: Zijn die botten van D'Artagnan net zo belangrijk als die gouden helm uit Roemenië die toen gejat is uit het Drents Museum?
2: Ja, je moet je voorstellen, het spreekt enorm tot de verbeelding. Hè. Er zijn kung fu films gemaakt tot aan Hollywood producties. Dus het leeft ontzettend. Dus iedereen heeft een associatie bij D'Artagnan. Het leeft ontzettend.
1: Ja. D'Artagnan, we blijven het volgen. We gaan je vast nog wel vaker spreken dan. Christiane Schreuder, dankjewel.
0: Ja, onze artiest van vanavond is Mercy Jones and the Benefits. Je bent eigenlijk allemaal jonge honden met een frontvrouw uit Maastricht. Ik vind het wel mooi dat wij hier straks Beppie Kraft spreken. Ze heeft een carrière van 70 jaar. En tegelijk zijn jullie hier als jonge aanstormende talenten. Merle, ken jij liedjes van Beppie?
10: Ja, zeker ken ik liedjes van Beppie.
0: Ja?
10: Ja. Nou, ik zou niet zeggen allemaal, maar iedere carnaval wel zeker.
1: Zometeen gaan we Beppie spreken. Eerst, wat gaan jullie spelen?
10: Wij gaan nu onze single Nuts spelen.
1: Hier is Mercy Jones and the Benefits.

0: Applaus voor deze band met een geweldige naam, Mercy Jones en The Benefits.
1: Ja, en we hebben vandaag een hele bijzondere gast, want hier in het zuiden is ze wereldberoemd. En als ik haar prachtige naam noem, dan weet elke Limburger over wie ik het heb, over Beppi Kraft. Yeah. Ja, dit was nog maar de instart voor de

0: Als Beppie op het podium staat, dan gaat het dak eraf. En iedereen is gewoon één. Zij verbindt. Beppie, Beppie,
1: Beppie. Ja, je hoorde Cecile Narings in de documentaire Beppie Kraft, Limburgs fenomeen. De Volkskrant schrijft, in haar komt de beste van Mary Servaas, Tante Leen en Willeke Alberti samen.
2: Zo.
1: De Telegraaf noemt haar de zangeres die Edith Piaf nog weet te overtroeven. Zij is hier de enige echte Beppie Kraft. Ja, Beppie.
2: Ja.
1: Deze week word je 80.
2: Het is wat.
1: Ja. Hoe is het met je?
2: Prima. Helemaal goed.
1: Ja?
2: Ja, ik heb geen idee dat ik 80 word, maar het is wel zo.
1: Ja, het is wel zo. Ja.
2: Ja.
1: Maar je staat, want je bent hier, want je staat ook niet alleen met die carnavalskrakers. Je gaat een theatertour doen.
2: Dat klopt. Ik ga inderdaad theater in.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar je gaat iets heel anders doen dan dat je normaal doet, hè?
2: Precies.
1: Want het zijn geen carnavalsliedjes.
2: Nee, ik ga de liedjes zingen. Ik heb in de loop van de jaren natuurlijk ook mooie ballades opgenomen. Maar daar word ik nooit voor gevraagd. Ik word altijd gevraagd om feest te maken.
1: Ja.
2: En dat doe ik dan ook netjes. Maar ik mis eigenlijk ook altijd wel een publiek voor mijn mooie liedjes.
1: Ja, dat snap ik eigenlijk wel.
2: En ja, en nu heeft men bedacht, als ik nou het theater inga en ik ga wat verhalen vertellen over wat ik allemaal heb meegemaakt in mijn carrière.
1: Ja.
2: En daar passen die liedjes mooi bij.
1: Ja.
2: Daar was ik eigenlijk over gehaald.
1: Nou, laat eens kijken dan naar jouw carrière, naar jouw leven. Want je bent opgegroeid in het centrum van Maastricht, vlakbij het Vrijthof. En de legende wil dat jij al heel vroeg op het Vrijthof stond met een microfoon in je hand.
2: Ja, dat klopt.
1: Hoe zit dat?
2: Nou, mijn vader maakte veel liedjes, ook carnavalsliedjes. En een vriend van hem was bij hem komen vragen. Die had een liedje gemaakt voor de carnaval. Nou, wil je daar eens naar luisteren? En mijn vader deed dat. En ik had natuurlijk als kind, ik was 11, had ik dat liedje meegekregen. Nou, dat is een wedstrijd in Maastricht. Nou, dat liedje won.
1: Ja.
2: En ik stond tussen duizenden mensen op het Vrijthof. En die presentator die moest de tijd vullen omdat de prins werd binnengehaald.
1: Ja.
2: En die vroeg eigenlijk gewoon, is er al iemand die het nieuwe carnavalsliedje kent? En ik ben naar voren gestapt en ik heb het gezongen.
1: Ja, maar jij had het thuis geoefend al natuurlijk.
2: Ja, nee, ik had het geleerd omdat het telkens langskwam.
1: Ja, ja. Dus en toen, ja. Nou, toen ging je op een podium staan.
2: Ja, en toen ben ik gaan zingen. Ja. Dat was de eerste keer op een podium.
1: Maar toen was je dus nog hartstikke klein, ja.
2: Ja, nog kleiner dan nu.
1: Ja. Het begon met carnaval, maar het is nog steeds heel veel carnaval. Vanaf de opening van het carnavalseizoen in november tot aan carnaval zelf. Heb jij het razend druk, hè, met optredens.
2: Ja, dat klopt.
1: Na 70 jaar op de bühne, heb je dan ook dat je nog steeds dat je geraakt kan worden tijdens een optreden?
2: Ja, dat inderdaad, ja. En het hoeft er niet 10.000 mensen te zijn. Zoals bij de opening van 11-11 hebben we 17.000 mensen op het plein staan.
1: Ja.
2: Maar ik vind het zeker zo leuk om in een klein gezelschap iets te doen. Ik zeg altijd, als ik de mensen rechts in de ogen kan kijken allemaal, dat is ook heel apart.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Ja.
3: Nou, vind ik mooi, Beppie, want jij noemt net jouw vader al, want die schreef liedjes, hè? Ja. En Shane Kraft is dat. En niet iedereen weet dat, maar hij heeft heel veel hits geschreven als arrangeur bij Telstar. Dat was het label van
2: duizenden liedjes
3: van Johnny Hoes.
2: Ja,
3: want we hebben hier, moet je horen, we hebben een aantal intro's en die zijn allemaal gemaakt door jouw vader.
2: Laat horen.

0: Ja, hele grote. Ja. Dat was hem zelf.
1: Allemaal gemaakt door jou.
2: Ja, de Vogeltjesdans, ja. Henk Wijngaard, Eddie Walli, onze grote favoriet, de zangeres zonder naam. Ja, je hebt dat muzikale gen wat dat betreft is niet van een vreemde eigenlijk. Hè. Hoor je jouw vader ook nog terug in jouw muziek ergens?
0: Altijd.
2: Altijd?
0: Ja, altijd. Ik was vanmiddag op een boekpresentatie waar ze ook iets lieten horen van muziek van Jean Enemé destijds, Carboon. En die meneer die vroeg of ik kon horen of mijn vader daarop speelde.
2: Mm-hmm.
0: En ik hoor dat. Maar mijn vader had een...
2: Bepaald, ja?
0: Ja, die had iets aparts. Die maakte eerst de opnames met zijn accordeon, was accordeonist.
2: Ja.
0: En daarna zei hij, dan wil ik nog één keer de opname, dan wil ik er doorheen fietsen. En dan maakte hij allerlei tirelantijntjes op zijn accordeon, heel apart.
1: Oh ja.
0: Dus
1: ja.
0: Daar herken ik hem altijd.
1: Maar jouw vader heeft de intro's bedacht van al die hele beroemde nummers. Heeft hij daar nou ook heel veel geld mee verdiend? Of ging het allemaal rechtstreeks naar Johnny Hoes?
0: Nee. Mijn vader was vrij commercieel ook. Dus die zo
2: oh ja?
0: Wel, ja.
2: Maar Johnny Hoes ook wel.
0: Ja, vertel me wat. Maar wat leuk is misschien om te vertellen. Mijn vader kreeg er niet geld van. Mijn vader is al 25 jaar overleden.
2: Ja.
0: En zijn kinderen krijgen nu ook nog altijd geld.
1: Echt waar, ja?
0: Duizenden liedjes gemaakt. En Buma Stemra rekent ook af met erfgenamen. Dus
1: wat goed zeg. Nou, dat had hij goed geregeld toen. Ja. Dat is knap.
0: Ja.
2: Nu begreep ik van collega Els dat er één liedje is dat jou heel erg nauw aan het hart ligt. Omdat het ook altijd aan je ouders doet denken.
0: Ja.
2: Dat liedje heet Ich huske weg. Ik heb gewacht.
0: Ik heb gewacht.
2: Ja. We luisteren even een stukje.

0: iets voor jou?
1: Omdat ik weet dat dat echt authentiek was. Mijn vader heeft echt dat liedje geschreven toen hij liefdesverdriet had, omdat mijn moeder maar niet verliefd wilde worden op hem. Later is dat wel weer goed gekomen. Ze waren uiteindelijk 53 jaar getrouwd.
2: Maar het heeft wel even geduurd.
1: Het heeft even, moeten werken, ja.
0: Nou heb jij zelf zo'n 500 nummers opgenomen. Ja. Realiseer je dat wel eens? 500.
1: Veel, hè?
0: Ja. En heb je eigenlijk zelf één favoriet?
1: Oeh, ja, dat vind ik moeilijk. Kijk, in de carnavalstijd zijn een paar favorieten. In de hemel is natuurlijk voor de meeste mensen wel de favoriet.
0: Ja, ja.
1: Maar ik heb ook een liedje wat ik specifiek voor mij en de herinnering aan mijn overleden man geeft. En dat is het eerste kusje gaf je met je ogen. Het eerste mogelijke gasten met hun ogen.
0: Ja, en dat is misschien wel meer jouw persoonlijke favoriet.
1: Dat is mijn persoonlijke favoriet, ja. Ja.
3: Wat mooi. Ja. Wat een mooie herinnering is dat ook.
1: Mooie zin ook is dat, hè?
0: Ja.
1: Eerste kusje. Het was iemand die, toen mijn vader overleefd, dacht ik, nu maakt niemand meer mooie liedjes voor mij. Totdat ik een kennis in een heel druk publiek van ver zag en zei, je hebt nog niks gezegd tegen mij. Ik gaf jou al een kusje met mijn ogen. En toen dacht ik, ja, dit is toch een prachtige titel.
0: Ja, dat is
1: maar
0: het ook,
1: ik heb de liedjes niet gemaakt. Dat is gemaakt door Ben Erkens trouwens.
3: Ja, ja, maar dat is prachtig gezien. Ja. Weet je wat ik mooi vind, Bepi? Wat mensen zeggen altijd over jou. Ja, Bepi Kraft, dat vindt iedereen mooi. Van de vuilnisman tot de burgemeester. Jij bent iemand die verbindt.
1: Ja.
3: Toch? Maar ik begreep zelf van mijn collega Els, en die had jou aan de lijn, dat jij je eigenlijk heel erg opwindt.
1: Dat ik wat?
3: Dat je je soms heel erg kunt opwinden. En dan vooral over hoe we met elkaar soms omgaan in
1: Nederland. Oh ja, deze tijd waarin we nu leven, daar kan ik me verschrikkelijk over opwinden.
3: Ja?
1: Mensen roepen maar van alles en doen maar van alles. Zijn helemaal niet op de hoogte soms van wat er speelt. Ja, ik kan me behoorlijk opwinden vooral over al die, ja, die schreeuwlelijkers.
0: Ja. Ja, ik herken wel wat je zegt hoor, Bepi. Ik moet het er nog even over hebben, want er staat namelijk een prachtig event voor jou op de planning. 21 juni. Weet je waar ik het over heb?
1: Nee.
0: Pinkpop.
1: Och ja.
0: Ja.
1: Pinkpop.
3: Jij staat al Pinkpop.
1: Ik zou het bijna vergeten. 20 juni, ja.
0: Ja, 20 juni, ja.
1: Ja, de oudste artiest ooit op Pinkpop.
0: Nou ja, maar dat is toch prachtig?
1: Prachtig toch?
0: Maar wie had dat gedacht dat je daar in één keer in Landgraaf beland, zeg?
1: Ik zeker niet.
0: Nou, kijk je daarnaar uit?
1: Ja, zeker.
0: Vind je dat spannend eigenlijk ook?
1: Ik kom in Spanje daarvoor.
0: Oh ja?
1: Ik woon in Spanje gedeeld.
0: Ja, ja.
1: Ja, en daar kom ik voor terug.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, als je op Pinkpop staat.
1: Ik ben alleen nog even aan het denken of ik ook een roze pak aantrek.
0: Zou ik wel doen.
3: Ja, als je er toch bent.
0: Zou ik wel doen, ja.
3: Frank, wat is het allerberoemdste, allerbeste optreden alle tijden op Pinkpop?
0: De Police, in 1979.
1: Oh ja.
0: Zijn ook doorgebroken daar.
3: Ja, zijn daar doorgebroken. Maar daar ben jij ook fan van, hoor ik.
1: Ik ben grote fan van de Police. Ja? Uiteraard later van Sting. Ja,
0: ja. Maar dit is echt hun doorbraak van de Police. Ja. Is Pinkpop geweest.
1: Pinkpop.
3: Wat heb jij dan met de Police, Bepi? Waar had ik daar helemaal niet aan zien komen?
1: Ja, ik weet niet. Sowieso de teksten van Sting vind ik fantastisch wat hij maakt. Ja, en de arrangementen. Ik luister altijd meer ook naar de muziek. Naar hoe mooi de muziek gemaakt is.
0: Bepi, je hebt echt een geweldige muzieksmaak. Ja, vind ik echt.
1: Absoluut.
0: Police, zeg, mijn lievelingsband aller tijden.
1: Goed om te
3: van Bepi ook.
0: En Bepi Kraft, ja, precies. Ja,
3: ja, precies. Ja. Oh, dat zeg je er nu bij omdat Bepi aan tafel.
0: Ja, uiteraard.
1: Ja,
0: dat
1: mag ook wel
3: eigenlijk.
0: Bepi, wij wensen jou een geweldige 80ste verjaardag toe. Hè, aanstaande vrijdag. En heel veel plezier uiteraard op Pinkpop straks.
1: Dank je.
0: Ja. Ga lekker genieten van de theatervoorstelling.
1: Ga ik doen.
0: Ik ben gewoon Bepi, maar ik wil toch een warm applaus voor de koningin van het Limburgse lied, Bepi Kraft. Yes. Ja. Dit was alweer het eerste uur van onze uitzending in Maastricht. Nog een paar minuten en het is de 8 uur. Tijd voor de ster en het NOS-journaal.
3: Ja, dan zijn wij nog terug met een heel uur ter plekke. Maar weet je wat wij zo gaan doen?
0: Nou?
3: Ik op de foto met Bepi Kraft.
0: Ja, dat gaan we zeker, ja.
3: Absoluut.
0: Tot zo.
4: BNN Vara. NPO Radio 1.
5: De beste verhalen over media, cultuur en politiek hoor je in De Rode Draad.
6: Onze grondrechten worden beperkt en we willen ook wel naar het café kunnen.
7: Maar dat je die in één zin zegt, hè? Grondrechten en we willen ook wel naar het café kunnen.
6: Ja. Ja.
7: Ja. Over grondrechten gesproken.
5: Waar de lijntjes van de dag bij elkaar komen.
8: In mijn hoofd is een hele vrede, lievende, rustige plek waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Doordat mensen zo hun gedachten op mij projecteren, dacht ik, hoe werkt het dan in hun hoofd?
5: BNN VARA, De Rode Draad, met Natasha Gibbs en Stefan Komduur.
9: Ja, je bent echt goed op de hoogte.
5: Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9 en vrijdagmiddag van 2 tot 4.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510

0: andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Human neemt je mee met een koffer vol herinneringen. Regisseur Emma krijgt die van haar schoonvader. Kleinzoon van een Nederlandse procureur-generaal in koloniaal Suriname. Onder zijn bestuur leefden ook Emma's Surinaamse grootouders. 2 werelden dicht bij elkaar en toch zo ver weg. Kijk vanavond naar NPO-doc Bagassi. Human. Radicaal menselijk.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: NPO Radio 1.
8: 8 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten. Die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer stapelwolken en ook kans op een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: NPO Radio 1. BNN VARA.
4: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
5: Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Maastricht. Onze tafel staat in Stadion de Geuzelt.
6: De Geuzelt,
5: ja. We zitten nu in een mooie lounge met uitzicht op het veld, waar de generale repetitie voor musical De Bokkenrijders in volle gang is. Af en toe rennen hier wat paarden langs of vliegt er een bok voorbij. Het is werkelijk waar een spektakel.
6: 5 jaar geleden ontsnapte de Maastrichtse wijk Heugem. Klinkt het alweer beter zo?
5: Heugem.
6: Aan een ramp toen het water van de Maas heel snel steeg. Hier viel de schade uiteindelijk mee, maar het had heel anders kunnen aflopen.
5: Els Knaap houdt een vurig pleidooi voor een bijzondere vrouw die in deze stad een straatnaam verdient.
6: En Marion Savelsberg schuift aan, want zij is, hou je vast, een heuse oehoe-fluisteraar. Je weet wel van die gigantische grote uilen. Weet je wat die zeggen, die oehoes?
5: Een oehoe?
6: Ja?
5: Kwaak.
6: Nee, die zeggen natuurlijk gewoon oeh.
5: Ja, weet ik ook wel, hè.
6: Ja. Ja, en ik zat erover te denken, want jij lijkt soms ook wel een beetje op een uil.
5: Ja, is dat zo?
6: Ja, want jij bent ook een nachtbraker.
5: Ja.
6: Jij kunt vaak slecht slapen s'nachts en dan vooral de nacht voordat
5: we
6: een uitzending
5: hebben. Ja.
6: Dat is altijd hetzelfde gedonder, maar dan lig je urenlang wakker, dan lig je te draaien. Ja. En dan probeer je van alles, je gaat er even uit, drankje, plasje, weet ik veel. Je neemt even een aspirintje of zo, een klein rukje.
5: Ja.
6: Maar niks helpt.
5: Niks helpt.
6: En dan ga je zitten doomscrollen.
5: Ja, het is een drama. En, ja, dat is gewoon wedstrijdspanning. Gisteravond had ik het ook weer. Ik heb mijn laptop er weer bij gebracht. Klikken, scrollen.
6: En dan ga je maar zoeken op
5: dingen kijken. Allemaal dingen zoeken over Maastricht. En weet je wat ik toen tegenkwam?
6: Nou,
5: Bambi.
6: Bambi van Disney.
5: Nee, Bambi, dat is namelijk de bijnaam van Mieke de Boer. En dat is de eerste Nederlandse vrouw die op het hoogste internationale niveau darts speelde. Zij werd geboren in Maastricht en in 2002 brak ze door toen ze de World Darts Trophy won.
7: Ja, Mieke de Boer wint de finale van de World Darts Trophy. Mieke de Boer, Bambi, de allereerste winnares ooit van dit prestigieuze toernooi in Utrecht.
6: Ja, maar zij won. Maar er is een toernooi waar ook mannen aan meededen, toch? Of niet?
5: Ja, absoluut. Want een jaar later schopt ze tot de halve finale. Maar dit was wel de vrouweneditie van de BDO World Championship.
8: Ladies and gentlemen from the Netherlands, will you please welcome Bambi, Mieke.
5: Heerlijke entree.
6: Dit klinkt echt als een VHS-band die je 1000 keer hebt bekeken.
5: Ja, dat is het ook. Die oude die commentator, Martin Fitzmaurice heette die volgens mij. Die is later nog gecanceld omdat ik een enorme racist te zijn.
6: Dat is een grote griezel dan.
5: Ja, precies. Maar het klonk inderdaad als een afgerachte VHS die je inderdaad 100 keer hebt teruggekeken. Pure nostalgie. Hele match staat trouwens ook op YouTube. Mieke die was toen ook helemaal hot and happening. Ze kreeg toen de tijd ook verkering. Met een goede vriend van mij, Bas Muis, van Goede Tijden, Slechte Tijden.
6: Is dat een vriend van jou?
5: Ja, en wij darten in die tijd heel veel. En toen keek ik ook naar darten. En toen zei hij, weet je wie ik wil? Mieke de Boer. Dat is uiteindelijk gelukt. Ja, zeg maar. En Mieke stond in die tijd ook nog in de Playboy. Maar een paar jaar later leek ze in één keer van de aardbonen verdwenen. Totdat de NOS haar in 2021 opzocht. En toen vertelde Mieke dat het haar toen gewoon te veel was geworden.
9: Aan de ene kant is het hartstikke leuk. Echt, ben ik super trots op. Maar het is ook wel, ik was 22, 23, dat is ook best wel een big deal. Ik weet nog met een Dutch Open, dan moet ik gewoon met 5 beveiligers om naar mijn baan te gaan. Ja, ik vond het best wel heftig.
6: Goh, ja. Maar ze stond op haar hoogtebureau gewoon in de Playboy.
5: Ja.
6: Heb je die foto's nog?
5: Ik moet even zoeken, maar ik denk het wel. Ze keek daar zelf dus zo op die manier op terug. Maar ze is nu veel gelukkiger met een leven buiten de spotlights.
6: Mooi verhaal over Mieke de Boer, ook bekend als Bambi. Ja, in juli, deze juli, is het precies 5 jaar geleden dat hevige regenval leidde tot grote overstromingen in Zuid-Limburg. Dat weet ik vast nog wel. Valkenburg werd toen met name zwaar getroffen. Maar ook hier in Maastricht werden 10.000 mensen geadviseerd om hun huis te verlaten.
10: Uitgestorven straten hier in Heugem in Maastricht. Veel bewoners zijn vertrokken met hun auto naar hoger gelegen gebieden. De verwachting is dat het water om 1 uur 's nachts hier via deze weg de wijk gaat instromen. Het zou zomaar 80 centimeter hoog kunnen komen staan. Bewoners vrezen voor wat ze hier morgen vroeg gaan aantreffen.
5: Ja, dat was verslaggever Joris van Poppel in het NOS-journaal van 15 juli 2021. Tanja Kerkhoff, ze moest toen samen met haar familie haar huis in de wijk Heugem verlaten vanwege het dreigende water. En zij zit hier bij ons aan tafel.
6: En ook wel...
5: Ja, waar van harte welkom, Tanja.
6: Ja, goed dat je er bent. Ja. Ja, sorry. En ook hier aangeschoven is Hubert Makkers. Die is niet alleen wethouder in Maastricht, maar ook voorzitter van de stuurgroep Zuidelijk Maasdal. En dat is een project dat moet zorgen voor meer hoogwaterveiligheid. Zo is het toch, of niet, Hubert?
11: Onder andere.
5: Ja. Tanja, ik wil even met jou beginnen. In 2021 werd Heugem geëvacueerd. Hoe ging dat toen?
12: Nou, wij waren thuis, tv aan, iedere keer kijken hoe het vorderde.
5: Ja.
12: Nou, op een gegeven moment kwam daar een meneer van evacuatie.
5: Nou, ja.
12: We moesten binnen 10 minuten ons huis uit.
5: Echt waar?
12: Ja.
5: Maar er belt iemand aan die zegt...
12: Die zei van...
5: Pak je spullen en binnen 10 minuten moet je
6: weg. En wat doe je dan? Wat neem je dan mee?
12: Ja, alleen het hoognodige. En, ja, want wij moesten ook de hand meenemen. En mijn moeder moest ik nog uit het huis halen.
5: Oh, uw moeder zat in uw huis ook?
12: Nee, in haar eigen huis.
5: Maar, en die woonde vlakbij?
12: Ja, die woonde 2 minuten van mij af.
6: Dus okay, spullen meegenomen, de hond mee, moeder mee.
12: Ja.
5: En wat neem je dan mee aan spullen?
12: Niks.
6: De moeder en de hond?
12: Niks. Ik had zoiets van, ja, als het water komt, laat maar komen.
5: Ja, dat is ook zo, ja. Ja, ja, het is natuurlijk, je kunt je ook op zoiets bijna niet voorbereiden. Nee, waar kwamen jullie toen terecht?
12: Wij zijn naar mijn broer in IJssel gegaan.
5: Okay, ja. Dus je kon wel ergens gewoon lekker naar een goede plek toe.
12: Ja, ja, gelukkig wel.
5: En uiteindelijk zijn jullie teruggekomen. Hoeveel schade hadden jullie toen jullie terugkwamen?
12: Wij hadden gelukkig geen schade.
5: Helemaal geen schade?
12: Nee, geen schade, nee.
6: Ja, Hubert Makkers, de overstromingen toen in 2021. Hoe hebben jullie dat toen beleefd?
11: Nou, het aardige was, ik zou op die dag eigenlijk gaan wandelen met een vriend van mij in Sleenaken. Het was weer heel slecht. En toen belde ik naar het hotel op van, ik zei, ja, regen maakt me niks uit, maar kunnen we nog onderweg wel bij een kroeg stoppen met een vriend, was in de zomer.
6: Want dat is belangrijk ook natuurlijk.
11: En, nee, er is niks aan de hand, wel wat regen. Ja, oké. S'nachts kreeg ik een telefoontje, het hele hotel stond onder water. Dus dan zijn we uiteindelijk verderop naar Venlo gegaan. Dat is natuurlijk het verschil. Hier zie je, als het hoog water komt, heb je in Maastricht 6 tot 8 uur de tijd om te reageren. Want dat is de reactietijd, maar verderop, als je naar Noord-Limburg gaat, dan heb je een paar dagen de tijd. Dan kun je dus nadenken, oh, het komt eraan.
5: Waar ga ik naartoe? Dan kun je een beetje op anticiperen.
11: Ja, maar daar ging het ook hoogwater. Want op een gegeven moment, daar viel het ook niet tegen. Want het veer ging eruit en het hotelbouwers liepen, ging de meubilair naar de zolder toe.
5: Zo, ja. Maar de schade was het grootste in Valkenburg, hè, doordat de Gul buiten zijn oevers is getreden. Maar hier in Maastricht vormt de rivier de Maas eigenlijk het grote gevaar. Want die versmalt hier.
11: Ja,
5: dat is het toch?
11: Ja, eigenlijk, wat je wil is bij Maas kent van oudsher een zomerbed en een winterbed. En we hebben eigenlijk van 1926 een grote overstroming gehad, daarna bijna 100 jaar niet.
5: Nee.
11: En toen 2 keer kort achter elkaar. En toen hebben ze veel maatregelen genomen. Dat heeft overigens geholpen dat we in 21 niet onder water zijn gelopen. Maar bij Maas, alles waar je het smaller maakt, dan stuurt het water op. En
5: ja,
11: het ergens rechts kwijt. Dus dat is altijd lastig om dat te controleren. Ja.
6: En dan is Heugem, Tanja, is volgens mij nog kwetsbaarder, toch?
12: Ja.
6: Waarom eigenlijk?
12: Bij waar wij wonen.
6: Ja?
12: Wij wonen net op de Maasloop. Onze huizen zijn gebouwd op de Maasloop. Dus wij hadden altijd water. In de straat, overal.
5: Ja, hoe vaak heb jij dan, want jij woont al je hele leven volgens mij ook in Heugem. Ja, hoe vaak heb je nou sinds je geboorte een overstroming meegemaakt?
12: 3 keer. Ja.
5: Ja, dat is behoorlijk pittig, ja.
6: Ja, nou is het in 2021, en hebben we het over, is het in Maastricht relatief goed gegaan, hè? Uiteindelijk bleef de schade beperkt. Tanja had niks, maar er was wel wat schade, maar het viel allemaal nog wel mee. Maar wij waren van de week aan het rondbellen. We spraken ook met het waterschap Limburg. En die zeiden, ja, 2021, toen hebben we ook mazzel gehad. Want voor hetzelfde geld was het helemaal uit de hand gelopen, omdat ze het in België niet zo goed voor elkaar hadden, Hubert.
11: Klopt.
6: Hoe zit dat?
11: Ja, misschien twee dingetjes. 21 hebben we net aan, dus een paar centimeter was er overheen.
6: Ja, maar dat hebben we kunnen wezen.
11: Precies,
6: ja.
11: Maar in België, en het heet de barrage de Mont-Saint op zijn Frans. En die werkte niet en het luik dreigde onder water te lopen. En toen hadden we al het geweldige idee, dan blazen we de sluis op, want dan is het luik veilig. Maar ja, dan krijg je een vloedgolf door Maastricht heen. Ja,
5: dat is wel slim bedacht. Ja,
11: dat was heel slim bedacht. Ja.
6: Maar dat is dus op het laatste moment hebben de Belgen dat toch niet gedaan. Nou,
11: maar vooral omdat er ook een risico voor luik, want dan krijg je ongecontroleerd water. Dus ik weet niet of ze gedacht hebben, we besparen Maastricht. Maar in ieder geval, ze durfden het ook niet aan voor hunzelf. Maar dan waren we andere problemen hadden we dan gehad.
5: Ja. Nou, maar even wat in het centrum van Maastricht. Daar staat de oudste brug van Nederland. Het is ook een prachtige, iconische, de Sint-Servaasbrug. Maar ook die speelt een rol in de wateropstopping. Want om hoogwater te voorkomen zou die brug namelijk mogelijk gesloopt of aangepast moeten worden. Burgerraadslid Florin Soeren van de Partij van de Arbeid en raadslid Joost Smeets van Maastricht Nu, die deelde hun ongenoegen over alleen al het idee bij onze collega's van Spijkers met Koppen.
13: Ik kwam de dag na die informatiesessie op werk en mijn chef kok die zei, ja Floris, als ze die brug willen gaan afbreken, dan gaan we hem met z'n allen bezetten. En ik denk dat dat wel een beetje het sentiment is wat er in Maastricht leeft. Dat als je aan die brug komt, dan kom je aan Maastricht.
14: Oké, Jo, waar was jij toen je het hoorde dat er misschien wat moest gebeuren?
15: Ik was op die bijeenkomst en ik zei al meteen tegen die meneer die dat heel mooi aan vertellen was. Ik zeg, hier zitten wat Maastrichtse journalisten bij. Ik denk dat jij straks beter boven de rivier kan blijven, want je bent niet meer veilig in Maastricht.
6: Ja, je bent niet meer veilig in Maastricht. Hubert, maar voor alle duidelijkheid, die Sint-Servaasbrug, ik vind hem ook prachtig, maar die zorgt er wel voor dat er een soort van versmalling in het water komt, toch?
11: Ja, om het verhaal helemaal compleet te maken. Eigenlijk is de brug in 1930 ongeveer gebouwd. Dus hij is afgebroken, hij lag vroeger verderop. En dit is een beetje gereconstrueerd. En toen hebben ze rekening gehouden met hoogwater het 26. Dus ze hadden al de tijd nagedacht. Hey, die brug moet aangepast worden voor de doorstroom. Dus die kolommen zijn breder gemaakt. Dat is eigenlijk is het nagebouwd voor een deel. Maar als je nu een Servaas gaat brug, dan roep je de toren van het volk over je af.
6: Dat snap ik wel.
5: Hoe kijk jij ernaar? Denk jij nou, die brug mag wel afgebroken worden?
12: Nee, die mag voor mij wel wat verbreed worden.
5: Verbreed worden, ja.
6: Ja. Ja, maar het, hoe je het ook weet of keer, Hubert, het is wel een bottleneck, toch?
11: Ja, dus we hebben afgesproken ook met, want eigenlijk bij het project ministerie en het waterschap, die trekken de grootste portemonnee en dan de stad en de provincie. En we hebben eigenlijk gezegd, ja, oké, breng alles wel in beeld. Want als je weet dat je daar moet vanaf blijven, dan weet je wel, als je droge voeten wil houden, dan moet je op andere plekken iets meer doen.
5: Maar dus zou je, misschien een gek idee, hè, maar kun je die brug niet verplaatsen?
11: Het probleem eigenlijk is, verplaatsen heeft geen... Ja, los van het feit dat die plek, dat is ook historisch.
6: Ja, maar dan kan het water, dan leg je hem hier zo, naast het NVV staan.
11: Ja, maar dan heb je er functioneel niet zoveel aan.
6: Nee, dat is dan mooi. Maar
5: dan hou je hem wel in Maastricht.
11: Ja,
5: en dan moet je euro betalen om eroverheen te lopen. Dan doe je er allemaal tentjes op met voetkramen.
6: Ze doen hem over de Amstel of zo, toch? Dat is een mooie brug.
5: Neem hem naar Amsterdam halen.
11: Dat is een kopie van Ponte Vecchio, bijvoorbeeld.
5: Ja, precies. Maar goed, hoe lang gaat nou een echte oplossing duren? Want ja, natuur en de klimaatverandering, die laten zich niet tegenhouden door een onderzoek wat nog niet is afgerond.
11: Ja.
5: Dus?
11: Ja, misschien goed om te vertellen, eigenlijk, ja, Heugem is een van de laagste punten in Maastricht en ook het ziekenhuis wat er ligt, dat wil je eigenlijk altijd veilig houden. Dus wat er gezegd is, in 2050 dan moeten wij voldoen aan de nieuwe norm. En een voorbeeld dat scheelt, het is voor Maastricht, is dat het was rond de 3000 kuub, ik ben me niet precies getallen, van het gaat naar 4500 kuub per seconde. Nou, dat is tamelijk Armageddon als dat eraan komt. Daar moeten we klaar voor zijn in 2050.
5: Ja.
11: En om te voorkomen in de tussentijd het ziekenhuis en ook Heugem onder water lopen, hebben we samen met het ziekenhuis en het waterschap en de stad, hebben we eigenlijk een tijdelijke kering aangeschaft om in ieder geval te zorgen, bovenwettelijk, dat we, mocht er toch iets wat gebeuren tussen nu en als het klaar is, dat we in ieder geval zoveel mogelijk droge voet houden.
6: Ja, Tanja, gerustgesteld?
12: Ekke?
6: Ja?
12: Nee.
6: Nee?
12: Nee.
6: Maar Hubert zegt, we hebben een tijdelijke kering aangesteld.
12: Ja, dat helpt toch niet?
6: Nee?
12: Nee.
6: Nou ja,
12: maar kom gewoon eroverheen, hoor.
6: En wat doe je dan? Blijf je er wonen in Heugem of niet?
12: Ik ben er geboren, ik ga er ook niet weg.
5: Ja, duidelijk. Dank dat jullie hier waren. Maastrichtenaar Tanja Kerkhols en wethouder waterveiligheid Hubert Makkers.
6: Ja, en onze huisband van vanavond is Mercy Jones and the Benefits. We hebben het al gehoord natuurlijk in het eerste uur van onze uitzending en dat klonk geweldig.
16: Dankjewel.
6: Merle, jij bent de frontvrouw. Zou jij heel even snel nog even de band aan ons kunnen voorstellen? Dat vind ik altijd wel aardig om even te horen wie je allemaal mee hebt genomen.
16: Zeker. Naast mij op percussie hebben we Massimo Bombrini.
6: Massimo!
16: Achter mij op de bas Dennis Hendricks.
5: Dennis Hendricks.
16: Dan achter mij op het drumstel Mick van Brug. En op gitaar Peer Hartog.
5: Ja. Merne, je hebt een gitarist, hè? Die staat hier nu. Maar dat is dus een invaller eigenlijk. Want jullie zijn eigenlijk naast op zoek naar een vaste gitarist, toch?
16: Ja, wij zijn echt al bijna een jaar op zoek naar een nieuwe gitarist.
5: Ja, dus, wil je een oproepje doen?
16: Ja, eigenlijk wel. Ben je nou een leuke gitarist en kun je een beetje funken, kun je een beetje spelen wat wij nou hier vanavond hebben gedaan, dan...
5: Moeten ze ons maar even mailen, dan brengen wij ze wel met jullie in contact.
16: Ja, is goed.
5: Ja, maar wat ga je nu spelen, Merlin?
16: We gaan nu Groovin' spelen.
6: Okay. Mercy and the Benefits.

0: Ja. Mercy Jones en de Benefits. Hartelijk dank, jongens.
1: Wat willen we? Meer vrouwen staat. Wat willen we? Meer vrouwen staat. Meer vrouwen staat.
2: Ook ik, Hadewig Minnes, wil meer vrouwen op straat.
0: Ja, Hadewig Minnes, die komt uit Maastricht, hè?
3: Ja, dat is echt een Maastrichtse. Vol strijdlust is redacteur Els Knapen bij ons aan tafel komen zitten. Want in elke plaats waar wij neerstreken, neemt zij de gemeenteplattegrond bij de hand. Gaat daar met een stofkam doorheen. En komt dan stevast op de proppen met een belangrijke vrouwspersoon. Die nog geen straatnaam heeft in die plek, maar die wel verdient.
4: Het lijkt mij natuurlijk overduidelijk dat Beppie Kraft een straat verdient. Maar meestal krijgen mensen dat pas na hun dood. En we hopen dat ze nog heel lang onder ons blijven natuurlijk. Dus Els, vertel eens, wie verdient hier in Maastricht verder nog een eigen straat?
5: Nou, dat is Anna Wienans Louis. In 1919, dat weten jullie vast, mochten vrouwen voor het eerst stemmen in Nederland.
4: Ja,
5: en ze stemden hier Anna meteen de gemeenteraad in.
4: Oh.
5: En daarmee was ze zelfs de eerste door mannen en vrouwen verkozen vrouw in de Nederlandse gemeenteraad.
0: Kijk aan.
5: Anna Wienans Louis. En in haar eentje vertegenwoordigde Anna dus de helft van de Limburgse bevolking, de vrouwen. En dan zeker de arbeidersvrouwen. Anna was als kind grootgebracht in de glas- en aardewerkfabriek van Petrus Regoe, waar haar beide ouders werkten. De Sphinx, jullie kennen het vast.
0: Ja.
5: Prachtige serviezen, maar heel hard werken in vreselijke omstandigheden. En de wantoestanden van toen zijn ook vastgelegd in de parlementaire enquête van 1887. Die verhoren van toen zijn bewaard en later nagespeeld. Zo vertelt een man dat arbeiders zich beschermden met lappen en zelf de gloeiend hete ovens in moesten om het aardewerk eruit te halen.
6: Het is mij door ooggetuigen verzekerd dat het gebeurd is dat door de verschrikkelijke overmaat van hitte die doeken op het hoofd verschroeiden. De man komt gans buiten adem uit de oven. Na 10 minuten of hoogstens een kwartier daarin gewerkt.

0: Ik vet dak.
1: De middeleeuwse toestanden.
2: Nou, dat kun je wel zeggen. Rechten hadden ze niet. Anna's vader had meegestaakt, bijvoorbeeld, tegen een plotselinge loonsverlaging. En hij werd meteen op straat gezet. Hij was zijn werk kwijt en het huisje waar hij in woonde met zijn gezin. Want ook dat was van de fabriek. 1 op de 3 fabrieksarbeiders bij Regu was vrouw. Dat is echt veel, zeker in vergeleken met andere plekken in Nederland. En er waren ook veel getrouwde vrouwen bij. Want de lonen waren zo laag voor die mannen dat ook de vrouwen mee moesten werken. Of ze nou getrouwd waren, kinderen hadden, hoogzwanger waren of pas bevallen waren. Het geld was nodig, dus ze werkte zich daar helemaal kapot. Over haar moeder vertelt Anna in de gemeenteraad dat ze van 6:30 ochtends tot 12:00 s'nachts in de fabriek moest werken. Laat het even op je inwerken. Terwijl, ik citeer, haar kind in een kist naast haar lag en de algehele verzorging van het kind in de fabriek moest plaats hebben.
1: Hmm.
2: Nou, Anna was die fabrieksbaby in die kribbe. En daar in die fabriek werden haar politieke drijfveren er stevig in gebakken. Anna kaartte ook de enorme zuigelingensterfte aan. Die was hier in Maastricht het hoogste van heel West-Europa. En daarover zei ze, van een gezin van 12 kinderen bleven soms maar 2 of 3 kinderen over. En Anna kon het weten, want ook zij verloor meerdere broertjes en zusjes. Er was kortom heel veel om te strijden hier in Maastricht. En dat deed Anna. Toen ze zich verkiesbaar stelde hier in de stad, voerde de oppermachtige katholieken agressieve propaganda tegen de socialisten. Want Anna was van de SDAP, de voorloper, hè, van de PvdA. Of pro, moeten we nu zeggen. En dan zeker agressieve propaganda tegen de vrouwen. Want die waren, ik citeer, een soort onmensen en vrouwen van lichte zeden. Dat las ik in het boek Ware Wonderdieren van Margit van der Steen. Een bestuurslid van de Maastrichtse Vrouwenbond, waar Anna ook bij zat, werd, ik citeer weer, letterlijk met vuil en modder besmeurd en moest haar regenmantel 's avonds altijd onder een pomp schoonmaken.
1: Goh zeg.
2: Ja.
1: We zitten hier wel in de 20e eeuw al, hè, voor alle duidelijkheid.
2: Zeker. Nou ja, ga er maar aan staan en dan toch die gemeenteraad in willen en gaan. En dat deed ze. Ze kwam ondanks al die tegenwind in die raad te zitten. Daar zat ze 7 jaar lang als enige vrouw. Stelde ze een vraag, dit vind ik echt ongelooflijk, dan weigerden de mannen die te beantwoorden. Pas als een mannelijke partijgenoot Anna's vraag herhaalde, kwam er een reactie.
3: Onvoorstelbaar, hè?
2: Ze werd doodgezwegen, maar ze liet zich niet uit het veld slaan, want Anna zat 29 jaar lang in de Maastrichtse gemeenteraad.
3: Goedemiddag.
2: Op de oorlogsjaren na. Dat is niet niks, hè?
3: Nee.
2: En dan had ze er ook nog een gezin bij. He, voor de bij. Nee, daar maakt ze echt tijd voor. Dus was er een collega-raadslid te breedsprakig, dan zei ze, luister, ik heb nog een baan. En dan vertrok ze gewoon.
1: Zo.
2: Hartstikke idee. Ze liep de deur plat bij de fabrieksvrouwen voor wie ze opkwam. Ze naaide dan ook meteen kleren voor de kinderen daar, zodat die niet in lompen hoefden rond te lopen. Ze spande zich in voor het terugdringen van de zuigelingensterfte, van de TBC, voor kinderopvang en voor fatsoenlijke huisvesting, in plaats van de krottige mensenpakhuizen waar arbeiders in werden weggestopt. En natuurlijk kwam Anna ook op voor de vrouwenrechten. In 1923 wordt voorgesteld in de raad om getrouwde vrouwen te ontslaan. Nou, dat vindt Anna natuurlijk belachelijk. Ik citeer uit het raadsverslag. Spreekster weet niet waarom het huwelijk een beletsel zou moeten zijn om een vrouw aan te stellen. En dan komt het. In de oorlogsjaren heeft men er ook niet naar gevraagd of een vrouw gehuwd was of niet, maar heeft men gewoon van hare diensten gebruik gemaakt. Bovendien mag men niet vergeten dat het hoogste gezag in den staat in handen is van ene vrouw, de koningin.
1: Ja, ja. In 23, en dus deze is over de Eerste Wereldoorlog.
2: Ja. Ja, ja, ja. Toen moesten de vrouwen ook gewoon aan de slag. Ja, die mannen werden gemobiliseerd natuurlijk. Ja. Kijk, het lijkt mij duidelijk dat deze vrouw een straat verdient, toch?
1: Ja, absoluut. Ja.
2: Nou, Catharina Eijs die deed onderzoek naar Anna Wienands en zij pleitte 20 jaar geleden al bij het stadsbestuur voor een straat voor Anna. Maar ze kreeg 0 op het request. En dat snapt ze nog steeds niet.
4: Ze heeft 7 jaar lang met 32 mannen in de raad moeten werken. Ja. In haar eentje, als vrouw. Dat alleen al, dat je een stem vertegenwoordigt van een groot deel van je bevolking in de raad, dat is gewoon te prijzen. Zeker als je dat 7 jaar lang in je uppie doet. Ja. Nou, dat denk ik, ja, verdorie, alleen dat al. Geef haar nou die eer.
1: Ja, tuurlijk zeg. Geef haar nou die eer.
2: Ja, maak er werk van, Maastricht.
1: Maar dit was 20 jaar geleden.
2: 20 jaar geleden al. En er is nog steeds helemaal niks. Nou ja, er is een plaquette, dat wel, in het trappenhuis bij de raadzaal. Dat is leuk. Maar een straat, kom op.
1: Ja.
2: Op zijn minst. Anna die kwam voor de gewone mensen op, voor de arbeidersgezinnen. Voor mensen die het bar slecht hadden, belachelijk behandeld werden en veel beter verdienden. Bovendien was ze een enorm rolmodel als enige vrouw in de raad. In een tijd dat er nu nog steeds colleges worden gevormd met alleen maar mannelijke wethouders. Hallo Roermond, luisteren jullie mee? Is het heel hard nodig dat we een voorbeeld nemen aan vrouwen zoals Anna. Dus, hup mooi Maastricht, zie maar heel gruts op uw eerste vrommes in de raad. Ze heeft er meer dan een kwart eeuw stand gehouden en keihard gewerkt voor anderen. Dus op naar de Anna Wienands-Louisstraat, want wij willen meer vrouwen op straat.
1: En zo is het.
0: Ja.
1: Godverdikkie ze. Hopelijk heeft de straatnaamcommissie van de gemeente Maastricht goed opgelet. Het is inderdaad de hoogste tijd dat Anna Wienands-Louis een eigen straat krijgt. Ja, het zal je maar gebeuren. Je wordt een asociale genoemd, een onmaatschappelijke. En je moet worden afgevoerd naar de randen van de stad. En dat zegt niet zomaar iemand. Nee, dat zegt het bestuur van je bloedeigen stad.
0: Ja, het overkwam de bewoners van het Stokstraatkwartier in Maastricht. Die bewoners die woonden decennia lang in krotten en werden aan hun lot overgelaten, totdat de gemeente geld zag in die wijk. In de jaren 50 en 60 werd, ik citeer, de asocialiteit gesaneerd. Die arme mensen die moesten weg en het grote geld kwam daarvoor in de plaats.
1: Die schandvlek uit de Maastrichtse geschiedenis die werd 4 jaar geleden uitgebreid opgetekend door Frank Bokeren in zijn boek Krapul, Chroniek van een Krottenwijk. Want Krapul uitschort, zo werden de bewoners genoemd van het Stokstraatkwartier.
0: Ja, aan tafel zit CDA-raadslid Gabrielle Heijnen, die zich hard maakt voor meer respect voor deze bewoners. En ook hier aan tafel Jo Voorst, oud-inwoner van het Stokstraatkwartier. Ja. Hartelijk welkom beiden.
1: Jo, in welke omschrijving herken jij jezelf het meest? Asociaal?
3: Nee.
1: Onmaatschappelijke?
3: Ook niet.
1: Of gewoon krapul?
3: Gewoon krapul natuurlijk, hè?
0: Ja, ja, dat voelt toch wel goed.
1: Ja, maar,
3: maar dat klinkt mooi Frans, hè? Krapul.
1: Krapul.
3: Ja. Niet iedereen begrijpt de betekenis.
1: Nee.
3: Ja, dus een Amerikaan begrijpt het al helemaal niet. Als nee. Je suis crapule, hè?
1: Ja, maar ja. Het is toch
3: wel... Het is een beetje een geuzennaam.
1: Ja, dat snap ik wel. Maar wat het betekent, dat is toch ook weer niet zo heel fraai, Jo?
3: Nee, maar je bent niet crapule, maar je bent tot crapule gemaakt.
0: Ja, dat is ook waar, ja. Nou, laten we het even over de geschiedenis hebben van de Stokstraatkwartier. Een priester die begin jaren 50 onderzoek deed naar jouw oude week, noemde het enige echte sloppenwijk van Maastricht. Vol bedelaars en bordelen, weggelopen, ongewassen kinderen. Herken je dit uit jouw jeugd?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee.
0: Niet, ja. Geen bordelen, ja, in de straat?
3: Maar al die waren er wel.
0: Oh, die waren er wel, ja.
3: Mooie namen hadden ze, die vrouwen.
0: Ja?
1: Wat dan?
3: Iedere Maastrichtenaar kent de Roei Tina.
0: Ja? Ja, er wordt hier gelijk mee gezegd. Ja, Roei Tina.
1: Ja, ik klinkt heel enthousiast. Ja. Roei Tina, breng me een beetje open.
3: En dan kennen ze ook de Lange Lies.
1: De Lange Lies?
3: Ja.
1: Ja.
3: Maar die derde naam vind ik altijd een lastige.
1: Welke is dat dan?
3: Berp de Lodge.
1: Berp de Lodge?
3: Ja, Lodge is een fopspeen.
1: Oké, okay, ja.
3: Ja, laat maar zitten.
1: Jo, dit moet ik even verwerken. Ja,
3: laat
1: maar
3: zitten.
1: Maar toch, hè, Jo, wat jij zegt, maar het was wel...
3: Al waren bordelen.
1: Men noemde het was een slechte wijk.
3: Ja.
1: Was het dat ook echt?
3: Het was een mix van alles en nog wat. Waar we misten 3 partijen. De geestelijkheid,
1: ja.
3: Het gemeentebestuur, ja, en het onderwijs.
1: Ja.
3: Dus laat ze maar.
1: Laat ze
3: goed
1: maar.
3: Zo.
0: Maar Jo, kun je even voor ons... Ik ben eigenlijk gewoon benieuwd hoe het plaatje eruit ziet. Kun je een beetje omschrijven? Hoe zag jullie huis eruit bijvoorbeeld?
3: We hadden een voordeur, maar geen slot erin. Was toch niks te halen, dus... Dat is makkelijk.
0: Ja, dat scheelt. Ja.
3: Heb je wel eens in een huis gewoond dat de hele dag naar vocht ruikt?
1: Nou,
3: bijvoorbeeld.
1: Nee.
3: Mijn vader zei, ga nou niet in de hoek van de kamer staan, want dan lig je ook automatisch in de kelder. En je trok de gordijnen niet dicht, want anders kwam alles naar beneden. En we hadden ook heel veel huisdieren.
1: Welke dan?
3: Ratten, muizen, enzovoort.
1: Ja.
3: Dus... Het was Later vraag je je af, hoe is het mogelijk dat je mensen in dergelijke behuizing laat wonen?
0: Ja. Ja. En ik hoorde dat in sommige huizen ook tientallen mensen wonen, samen.
3: Ja, ja. Ja, we hadden ook wel mensen die woonden op de zolder.
0: Ja.
3: En als die meneer door het trappenhuis naar boven was gelopen, dan kon je de zure reuk nog na een uurtje ruiken.
0: Ja, maar waarom dan? Hoe bedoel je de zure?
3: Omdat hij vergat, hij had geen douche, hij kon zich niet goed wassen. Ja, ja.
0: Gabrielle, jij bent raadslid namens CDA. En naar aanleiding van het boek Rapuw van Frank Bokert heb jij 3 jaar geleden raadsvragen gesteld. Wat wilde je weten?
5: Nou, dat boek was natuurlijk echt een succes. En op een gegeven moment zag ik een paar keer al berichten van Frank voorbij komen op social media. Van hè, mensen lezen het. Er is toch een discussie op gang gekomen over dat stuk van de geschiedenis. En daardoor werd het eigenlijk nog duidelijker dat de gemeente heel stil bleef. Dus ik had ook de vraag van ja, vinden wij hier eigenlijk als gemeente nog iets van? Deels ook om erkenning inderdaad te geven aan oud-inwoners en nabestaanden. Ja. Want sommige mensen zeggen echt, het heeft voor de rest van mijn leven een stempel gedrukt.
0: Mm-hmm.
5: Maar ook, ja, kunnen we ook lessen trekken voor het heden? Ja, dus dat was eigenlijk wel waar ik benieuwd naar was. Vinden we er eigenlijk gewoon wat van?
1: Ja, ja, nou ja, belangrijke vragen. Want wat jij zegt, het, hè, sommige inwoners hebben gezegd, dat heeft me eigenlijk getekend voor het leven. Mm-hmm. Want voor alle duidelijkheid, er werden ook afgrijzelijke uitspraken gedaan over die bewoners. Er was bijvoorbeeld een priesteronderzoeker die zei bijvoorbeeld, een kwart van de kinderen of meer dan een derde van de mannen en nagenoeg de helft van de vrouwen zo debiel, imbeciel of idioot zijn.
5: Ja.
1: Er is nogal wat, hè, als je zo wordt weggezet.
5: Ja, nou ja, er werd bijvoorbeeld ook gezegd daarna, toen mensen dus naar die woonscholen gingen, dat ze toen moesten eigenlijk leren hoe je naar een toilet moest gaan, naar een wc. Alsof ze achterlijk waren, alsof ze verder nog nooit ook buiten hun wijk waren gekomen en daarmee in aanraking zijn geweest. En ik denk, ja, dat stuk in de geschiedenis eigenlijk, op een gegeven moment kwam er een sociaal geograaf die ging over die mensen schrijven, maar hij sprak eigenlijk niet met mensen.
0: Maar alleen maar over. Ja,
5: alleen maar over. En hij heeft denk ik wel de eerste flinke stempel gedrukt om iedereen eigenlijk als achterlijk af te schrijven.
1: Gabrielle, wat is dan, zat er dan ook een doel achter of zo, om die mensen echt als een stel debielen te stigmatiseren?
5: Zeker. Ik denk op een gegeven moment werd de Stokstraatkwartier ook landelijk natuurlijk bekend als echt wel een heftige sloppenwijk. Dus op een gegeven moment moest de gemeente er wel wat mee. Wilden ze er ook wat mee en was dit natuurlijk een goede aanleiding om die wijk uit elkaar te halen. Dus een deel is naar de Ravelijn gegaan, eigenlijk een nieuwe buurt, en kwam daar in woonscholen terecht. En de rest van de mensen is eigenlijk verspreid over de stad. En het was ook best wel, ja, vind ik als je het leest, een heftige insteek. En ook een beetje ik vond dat juist een debiele insteek van de gemeente.
0: Ja, asocialiteit werd gesaneerd, hè? Zo werd het genoemd. Ja.
5: Maar ook denken dat je dus langdurige armoede binnen 3 jaar kan oplossen
0: door ze mensen te verplaatsen.
5: Ja, en te heropvoeden. Dat is natuurlijk toch een beetje een simplistische gedachte. Ja,
0: ja, behoorlijk, ja. Jo, waar kwam jij terecht met de familie?
3: Mijn opa die had een goedlopend café.
0: Ja.
3: Misschien hebben jullie Maastricht wel eens bezocht, de Karkol. Nou, daar zat mijn opa 30 jaar. En dankzij de dorst van de vele bezoekers had mijn opa een mooi spaarpotje gemaakt. Mijn moeder heeft nog geprobeerd in de Ravelijnbuurt te kunnen gaan wonen. En daar werd ze afgewezen. En dankzij het geld van mijn opa kochten we 2 huisjes in een andere straat in Maastricht. En was het woonprobleem opgelost. We hadden dus geluk dankzij de dorst
0: van de bezoekers.
1: Ja,
0: van
1: jij zegt, we hadden geluk. Dat klinkt ook een beetje alsof je er een beetje uit bent ontsnapt of zo.
3: Ja. Ja, want als je dat niet had, dan werd je of in de woonschool geplaatst, in de binnen- of de buitenring, ja, maar maakte wel een verschil. Of je ging weer naar andere wijken waar je ook weer bij elkaar werd geplaatst. Want woningcorporaties zaten niet op iemand te wachten.
0: Dat
3: waren ze veel te bang dat die een huur niet zouden betalen.
0: Oh ja, ja.
1: Jo, jij zegt, ik ben in een andere wijk, ik heb me er eigenlijk aan ontworsteld. Maar dat beeld, hè, van dat mensen zeggen van ja, dat heeft eigenlijk generaties getekend, dat ze zo werden weggezet als een stel idioten eigenlijk. Herken jij dat van mensen in Maastricht?
3: Ik heb dat wel gehoord, van mensen in Maastricht. Er zijn ook mensen die willen nooit meer erover spreken. Mijn moeder is vorig jaar overleden, 96 geworden, en ik was dus steeds nieuwsgierig van hoe ging dat nou? Hoe kan dat nou?
0: Ja.
3: Dat luik viel dicht.
0: Ja, er werd niet over gesproken.
3: Nee, er werd niet over gesproken.
1: Want te pijnlijk?
3: Te armoedig. Je mag dat niet zeggen, PTSS.
0: Ja.
3: Posttraumatische stokstraatsyndroom.
0: Och, ja, ja, ja.
3: En dat was steeds, bij ons was het onderwerp, daar hebben wij ook om gelachen, mijn kinderen ook. Mijn moeder had het altijd over geld.
0: Ja.
3: Wat kost iets? Hoe duur is dat?
1: Ja, ben je wel bang om weer in armoede te vervallen.
3: Zorg vooral dat je een stevige baan krijgt met een goed pensioen.
0: Zodat je maar niet in de armoede drukt.
1: Ik vind het zo gek, Gabrielle, dat de gemeente dan zelfs in de huidige tijd daar ook nog liever niet meer over praat eigenlijk.
5: Ja, het is een bepaalde ongemakkelijkheid. En er wordt natuurlijk altijd vrij snel gezegd van ja, het is lang geleden en we moeten met de normen en waarden van nu niet die tijd gaan beoordelen. Maar ja, dit gaat over 1950, 1960.
0: Ja.
5: Ik bedoel, zo lang geleden is dat ook weer niet. En destijds waren er ook, pastoor Castorius zei ook van jullie schilderen deze mensen af als imbecielen, terwijl ik niet met deze mensen praat. Dus ik denk dat het vooral ook inderdaad een bepaalde ongemakkelijkheid is om echt te durven erkennen dat het destijds niet goed is gegaan. Morgen zitten we dan wel bijeen en ik denk wel dat dat gaat komen.
0: Morgen staat er een bijzonder evenement op de planning, namelijk het Stokstraatgesprek. Het stadsbestuur wil met oud-bewoners van de buurt in gesprek over toch de beschamende geschiedenis. En wil ook van fouten leren. Jo, wat hoop jij nou dat er morgenavond gebeurt?
3: Geen excuses, want dat is gewoon te lang geleden. Dan moet je met excuses. Erken nou gewoon dat er gewoon bepaalde fouten zijn gemaakt.
0: Ja.
3: Erken dat nou. Want Gabrielle zegt dan wel van de wijk moest gesaneerd worden. Er was één voorname reden om die wijk te saneren. De gemeente kreeg namelijk in de gaten, het zijn monumentale panden, die kunnen geld opbrengen.
0: Ja.
3: We gaan renoveren. Maar we zitten met de bevolking. Hoe moet dat nou? We moeten dus
0: hoe kunnen we die lozen? Dat was eigenlijk.
3: We moeten een goed excuus vinden. En dat werd het proefschrift of het schrijven van de heer Litjens.
1: Ja, maar die pijn zit nog steeds diep. Hè? Want een van die oud-bewoners die zei bijvoorbeeld, en ik citeer, het is volkomen ongerechtvaardigd en discriminerend om een deel van de eigen burgers in een kamp te stoppen en ze daar te laten rotten. En hele generaties dragen tot op de dag van vandaag de littekens van toen. Ja. En die zegt, er moeten excuses komen.
0: Ja, dat vindt hij wel, ja.
1: En wat denk jij als je dat hoort, Gabrielle?
5: Ja, ik zou dat op zich terecht vinden. Ik denk dat onze burgemeester heel erg zoekende is om, als hij excuses zou maken, dat oprecht is. Hè? Niet dat het alleen maar is.
0: Sorry.
5: Wij het vragen.
0: Ja.
5: Maar ik denk wel dat hij de juiste bewoordingen gaat vinden om gewoon vooral die blijk van erkenning te geven. Sommige mensen stonden inderdaad jarenlang nog bij de sociale dienst in de stukken zo bestempeld. Dus ik vind wel dat daar echt wel erkenning voor moet komen. Dat dat absoluut niet correct was.
1: Ja. Maar excuses in Nederland, dat vinden wij soms al lastig.
5: Ja.
1: Hè, omdat, en dan zeggen, worden mensen ook zenuwachtig. Want die zeggen, straks willen ze ook financiële compensatie, hè, Jo? zou je dat terecht vinden? Dat mensen zeggen van, maar ik heb hier schade door ondervonden in mijn leven. Wat een diepe zucht is dat.
3: Ja, dat vind ik zoiets. Nee, dat zou nooit mijn drijfveer zijn geweest.
1: Nee, maar van jou misschien niet, Jo. Maar jij zegt, ik heb me eraan ontworsteld. Maar er zijn ook mensen die zeggen, maar ik heb daar
0: een last van gehad.
3: Nou, dan kan ik me er wel wat bij voorstellen, ja.
0: Ja. Ja.
3: En dan moeten die mensen daar ook maar voor gaan. En dan moet misschien het bestuur, gemeentebestuur, daar maar oor naar hebben.
0: Ja. Frank Boker die zei in een interview dat hij het jammer vindt dat de stad nu ook nog niet consequenter partij kiest voor de zwakkeren. Hoe kijk jij daar tegenaan, Jo?
3: Ja, ik ben de laatste 15 jaar stadsgids geweest. Ik heb Maastricht op een andere manier leren kennen.
0: Ja?
3: Ik hoor alleen nog maar gepraat over bouwtorens, woonprojecten vanaf 500.000... euro.
0: Ja.
3: Je kent de uitdrukking chic en schoen.
0: Ja.
3: Nou, voor wie is Maastricht nog chic en schoen? De gewone Maastrichtenaar gaat steeds meer naar de randen van de stad. En dat moet het bestuur zich eens goed gaan afvragen of er dan hele goede ontwikkeling is. Ja. Nee dus.
0: Ja,
1: goed.
0: Ja, morgenavond is het gesprek van de burgemeester met oud-bewoners van het Stokstraatkwartier. Ik hoop dat het een mooie, krachtige avond wordt morgen. Zet hem op, Jo. En dank voor jullie komst, CDA-raadslid Gabrielle Heijnen en oud-Stokstraatbewoner Jo Vorst.
1: Ja, en onze huisband van vanavond, Mercy Jones and the Benefits, die hebben nog één nummer in de tas. Wat hebben jullie nog in de aanbieding?
6: Ja, iets zwaarders dan wat we tot nu toe gedaan hebben.
1: Oh, iets zwaarders? Wat dan? Hoe heet het?
6: Deze song heet Remedies. En Ja, we doen normaal een beetje funk en soul, maar we hebben ook een beetje rock en roll.
1: Oké. Okay. Dus, maar jij zegt Remedy is wat zwaarder. Waar gaat het over dan?
6: Ja, over... waar gaat het eigenlijk ook over? Over een liefde die niet wil wat jij wil. En die moet maar komen.
0: Och, nou ja, we gaan er luisteren. Maar eventjes, we kwamen jullie namelijk op het spoor dankzij de Limburgse singer-songwriter Lotte Walda. Zij kon hier zelf niet spelen. Toen heeft ze jullie getipt, dus heel fijn. En Merle, jij bent volgende week in Brunsen dan weer backing vocal bij Lotte.
6: Ja, klopt.
0: Als het nieuwe album presenteert.
6: Ja, volgende week vrijdag.
0: Ja, bij deze shout-out, dankjewel Lotte. Nu weet iedereen dat Mercy Jones en de Benefits de pannen van het dak gaan spelen. En hier zijn ze nog één keer.

0: Murphy Jones en de Benefits. Dank jullie wel. Marion Sabelsberg die doet niets liever dan lekker de natuur ingaan en vooral heel goed luisteren. Niet naar de wind die door de bomen waait of de regendruppels die op de stenen van de Maasvallei kletteren. Nee, Marion die doet niets liever dan haar oren spitsen voor de grootste Europese uilensoort, de oehoe.
1: Al 10 jaar observeert ze oehoes in de steengroeven van Maastricht door simpelweg te luisteren. En ze luistert zo goed dat ook hun allergrootste geheimen niet meer verborgen blijven. Hun soms dubieuze liefdesleven is namelijk niet meer veilig, Marion.
2: Nee, dat is correct.
1: Ja, dat is correct.
2: Dat is absoluut correct, ja.
0: Marion, het is een vrij niet alledaagse hobby om oehoes te gaan luisteren. Wanneer dacht je, dat lijkt mij nou eens heel leuk om te gaan doen?
2: Ja, het was eigenlijk toevallig. Het hadden ook mussen kunnen zijn, bij wijze van spreken.
1: Ja, maar oehoe zijn wel iets spannender,
2: ja,
1: toch?
2: Ja. Ik ben jaren geleden via internet heb ik uilen gespot, uilen gevolgd online.
0: Ja.
2: En dat vond ik al heel erg leuk. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga eens in Maastricht, want daar woon ik, kijken naar die oehoes.
0: Ja.
2: Ik ben van huis uit klassiek getraind muzikus, dus ik heb een heel goed ontwikkeld gehoor.
0: Ja.
2: En ik hoorde allerlei kleine nuanceverschillen. En nou ja, Natuurmonumenten zag mij, het gebied is van hen. En die zeiden, goh, misschien kun jij voor ons de oehoes gaan volgen. Ja, ik wist niet dat het zo uit de hand zou lopen, eerlijk gezegd.
1: Maar jij volgt een specifiek groepje.
2: Je kunt niet alle oehoes in Nederland volgen.
1: Hoeveel oehoes zijn dat dan?
2: Ja, dat wisselt heel sterk. We dachten in 2016 dat we één paar oehoes hadden. En eigenlijk had ik binnen 2 jaar in de omgeving zat ik opeens met 6 volwassen oehoes.
1: Oké.
2: Okay. Inmiddels zit ik met 3.
1: Namen of zo dan?
2: Ik moest op een gegeven moment, als ik publiceer, krijgen ze een nummer, maar dat is niet zo spannend. En als je met mensen erover gaat praten, dan vragen ze, geef je ze namen. En toen heb ik gedacht, nou ja, oké, het is een steengroeve. Ik ben een kind uit de jaren 70, jaren 80, de Flintstones. Dus ik had Betty en Barney en Fred en Wilma.
0: Ja.
2: Pebbles en Bam Bam hebben we ook nog gehad.
0: Ja.
2: En die weken wel een beetje af. Dat waren Bonnie en Clyde. En
0: waarom heet ze? Want ik weet ook, het imago van de oehoe is ook niet heel best. Want ik weet, een oehoe kan ook heel gevaarlijk zijn. Toch?
1: Ah, een terroroehoe.
2: Oh, de terroroehoe. Ja, hij komt iedere keer weer naar voren. Ja.
0: Ja.
2: In principe is een wilde oehoe niet gevaarlijk. Want wat doet die oehoe? Hij wil weg bij jou. Die wil niks met de mens te maken hebben.
0: Ja.
2: Maar je mag oehoes houden in gevangenschap. En het zijn geen leuke huisdieren, want ze zijn 's nachts actief. En ze eten geen vegetarische schotels. Hè, dus het is allemaal niet zo aangenaam. Dus ze ontsnappen wel of worden vrijgelaten. En die oehoes associëren de mens
0: met de gewone oehoe.
2: Met de gewone
0: oehoe. Maar ik weet nog, op een gegeven moment was er zo'n oehoe en die viel alleen vrouwen met lang haar aan, volgens mij, en zo, op fietsen.
2: Geen idee.
0: Ja.
2: Het precieze verhaal is mij onbekend.
0: Nee, ja.
2: Was dat die...
1: Dat was die terroroehoe. Ja. Ja.
2: Nou ja, misschien is die wel opgegroeid bij iemand met lang haar.
0: Ja, het zou
1: ook
0: eens goed.
1: Maar wat ik zo mooi vind, want jij kunt dus ook aan de hand van het geluid, kun jij ook achterhalen wat die oehoe aan het doen is, hè,
2: ja,
1: op dat moment.
2: Ja.
1: Mogen we dat heel even testen met jou?
2: Oh, test maar.
0: Ja, ik vind het namelijk überhaupt wel vreemd. Want kom ik niet heel vaak in contact met uilen. Maar ik denk dat een uil, die doet eigenlijk over het algemeen, oeh.
1: Niet slecht, Frank.
2: Zou zo maar kunnen, ja.
0: Ja, toch? Ja. Maar hebben die dan echt 10 verschillende geluiden?
2: Meer nog, ja.
1: Nou, zullen we eens luisteren?
2: Ja, doe maar.
1: Hoe scherp staan, daar komt het eerste geluid.
2: Oh.
0: Ja, maar nou, jongen,
2: dat zijn 2 opgewonden oehoes, mannetje, vrouwtje.
0: Oh ja?
2: En dit is waarschijnlijk opwinding in de buurt van een nestplek.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja, dat is zo.
1: Okay. Ja, 2 geile uilen hebben we nu net gehoord.
2: Ja, het mannetje dat doet hoe. En het vrouwtje doet dan vaak wat hoger.
0: Ja,
2: dat is opwinding bij een nestplek.
0: Oké, nou, we gaan naar de volgende.
2: Oh, ja, dat zijn 2 opgewonden oehoes, mannetje, vrouwtje.
0: Oh ja?
2: En dit is waarschijnlijk opwinding in de buurt van een nestplek.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja, dat is zo.
1: Okay. 2 geile uilen hebben we nu net gehoord.
2: Ja, het mannetje dat doet hoe. En het vrouwtje doet dan vaak wat hoger.
0: Ja.
2: Ja, dat is opwinding bij een nestplek.
0: Oké, nou, we gaan naar de volgende. Marion,

0: aan zijn territoriale roep. En dit was een territoriale roep.
1: Oké, okay. Dit is mijn gebied. Zegt
0: ja, dit is mijn gebied en dit ben ik.
2: Ja.
0: En hun sociale gedrag. Want als je weet welke oehoe er roept, dan kun je ook gaan tellen hoeveel oehoe zitten er. En dan kun je ook gaan kijken wie doet het met wie. Hoe gaat dat allemaal in zijn werk?
1: Maar zit daar dan ook verschil in? Fred is met Wilma, maar die is ook wel eens
2: een keer met Barney.
0: Fred doet het. Fred heeft het met iedereen wel gedaan.
2: Ja?
0: Het ergste is Clyde, die zit er nu nog.
2: Ja?
0: Nou, dat is een schuinsmarcheerder eerste klas.
2: Maar en weten die andere mannen ook dat Clyde het met al hun vrouwen doet?
0: Dat betwijfel ik.
2: Oké. Okay. we hebben nog een geluid voor je klaarstaan.
0: Ja. Heb ik die meegestuurd? Ja. Dit is een steenuil.
1: Ja, scherp. Ja, die hadden we er even tussen gestopt. Op. We
2: even testen. Even kijken of je
0: of ik echt weet waar ik het over heb. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nou, eigenlijk.
0: Ja, nee.
1: We hebben er nog een. Let op, nog eentje.
0: Dat zijn mannen oehoes.
1: Ja, die klinkt ook wel iets steviger eigenlijk. Dus
0: ja,
2: oeh.
0: Ja,
2: en weer inderdaad, hier ben ik.
0: Ja, dat is een territoriale roep. Ja, klopt.
2: Ja.
0: Maar ze hebben nog veel meer geluiden. Hè. Soms klinken ze als een eend. Wak, wak, wak, wak. Dat is een alarmroep. Of als ze paren, dan is het een heel hoog. Ja.
2: Oh ja. Nou, je hebt namelijk ook uitgebreid het liefdesleven van die oehoe onder de loep genomen. En je hebt nog iets bijzonders ontdekt.
0: Oh,
2: iets
0: dit jaar.
2: Wat niet eerder ontdekt is.
0: Ja.
2: Wat is dat?
0: Nou, men heeft altijd gedacht, die oehoe die is monogaam. Hè. Die blijft trouw aan zijn partner. Nou ja, ik was er al in de afgelopen 10 jaar achtergekomen dat die oehoes het echt al met de buurvrouw deden. En dit jaar was het een opmerkelijke verhaal. We hebben nu 1 man oehoe in de oehoevallei zitten. Maar die zit ook een stukje verderop. We hebben 1 man met 2 verschillende vrouwen. En allebei die vrouwen hebben eieren gelegd en hebben ook jongen.
2: Okay. Een soort Harry Mens onder de oehoe.
1: Ja, zo ongeveer wel, ja.
0: Hij werkt zich te pletten nu, hoor. Ja.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
2: Apart, maar het is ook wel gek, hè? Want ik weet bijvoorbeeld, ik geloof dat een pinguïn of een albatros, die gaan nooit vreemd. Echt nooit.
1: Nee, die blijven ook, altijd. Dat zeggen ze ook van zwanen, zeggen ze dat ook.
0: Nou, dat zeiden ze dus ook van oehoes, maar dat blijkt dus echt niet zo te zijn.
1: Nee. Ja, dat is belangrijk onderzoek, is dit, Marion.
0: Ja, leuk. Snapt hij nou ook waarom ik het zo leuk vind?
1: Ja, zeker.
2: Ik snap het ook wel.
1: Maar vind je het een mooi geluid eigenlijk ook?
0: Ik vind het een geweldig geluid, ja hoor. Ja?
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Maar het is ook, want als je helemaal zo diep in een onderzoek duikt, dan kom je misschien nog wel veel raardere dingen. Ik kan me nog herinneren, die Rotterdammer, die had op een gegeven moment een onderzoek gedaan. Die kwam er ook achter dat er necrofiele, homofiele eenden waren. Ook
1: ja,
2: wel,
1: Kees Moeilijker, ja.
2: Ja, Kees Moeilijker, ja.
1: Weet ik nog, ja.
0: Ja, ja, ja. Dit soort dingen kom je vanzelf tegen. Als jij jarenlang een bepaalde groep dieren volgt, ja, wie doet dat? Wie is er zo gek om elke dag in het veld te zitten?
1: Ja, jij dus, maar het is wel geweldig werk. Wat hoop je nog te ontdekken? Want je gaat er gewoon mee door natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik wil nog op, hoe heet dat? Nou ja, kom er even niet op. Ik wil heel veel, maar wat ik vooral ook wil is kijken naar allerlei niveauverschillen binnen de geluiden die ik al ken.
1: Okay.
0: Want ik vermoed dat je ze nog veel verder kunt gaan onderverdelen. En dat je die taal van die oehoe eigenlijk nog veel meer kunt gaan begrijpen.
1: De taal van de oehoe. Ja. Blijf doorgaan met dit mooie onderzoek.
0: Zal ik blijven doen.
1: Sapelsberg.
0: Dankjewel.
1: En dan komen we het einde van de uitzending, Frank.
2: Ja.
1: Het MVV-stadion in Maastricht, waar we toch wel heel gastvrij werden ontvangen.
2: Ja, en ik ga straks even nog kijken of we een heel klein stukje van de musical kunnen zien.
1: Ja, maar we moeten wel heel ver terugrijden.
2: Ver rijden, ja.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: In de podcast Kunststof, regisseur en acteur Leopold Witte over de musical Tombola en de tv-serie Etty.
5: Blijf de ander opzoeken, blijf met de ander praten. En dat is een boodschap die ik dolgraag wil uitdragen.
3: En journalist Erik Smit over zijn nieuwe platform tegen Big Tech, The Firewall.
6: Ik denk dat wij beter ons kunt zien als een jachthond. Niet een waakhond, maar een jachthond.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat paard.

0: Maar in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: NPO Radio 1.
6: 9:00, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo sloeg de bliksem in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Of er schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties... Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak van de brand is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in Parijs in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer, op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Weet je nog, die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
12: Human neemt je mee met een koffer vol herinneringen. Regisseur Emma krijgt die van haar schoonvader. Kleinzoon van een Nederlandse procureur-generaal in koloniaal Suriname. Onder zijn bestuur leefden ook Emma's Surinaamse grootouders. Twee werelden dicht bij elkaar en toch zo ver weg. Kijk vanavond naar NPO-doc Bagassi. Human. Radicaal menselijk.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
14: Met Mandy. Mandy Wolkens.
15: Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. Vanavond hoor je hier weer mooie, belangrijke en inspirerende verhalen. Het perspectief van kinderen die opgroeien op een AZC-noodopvanglocatie wordt zelden belicht. Documentairemaker Mirjam Marks maakte de jeugddocumentaire-serie Helden van de Galaxy, waar we het leven volgen van een aantal kinderen op het voormalige cruiseschip The Galaxy in de haven van Amsterdam. Mirjam is vanavond bij mij in de studio, samen met Abdou Talif, een van de kinderen die wordt gevolgd in de documentaire. En door uiteenlopende meningen over maatschappelijke kwesties lijkt het soms makkelijker om het gesprek met andersdenkenden in persoonlijke kringen niet meer aan te gaan. Maar volgens hoogleraar socio-ecologische interactie, Noëlle Aerts, is het juist nu misschien wel belangrijker dan ooit om in gesprek te blijven. Hoe je dat het beste kan aanpakken, bespreek ik later met haar en Pippi van Omme, coördinator bij Deep Canvassing Nederland. Maar we gaan het nu eerst hebben over de relatie tussen de Nederlander en de zogenaamde ander. Afgelopen dinsdagavond debatteerde de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving, naar aanleiding van alle anti-AZC-demonstraties de afgelopen tijd. In dit debat werd extreem rechts gedachtegoed gedeeld. Zo kwamen termen als omvolking en remigratie voorbij en ging het over wie zich wel of geen Nederlander zou mogen noemen. Onder andere denkleider Stefan van Baarle ging hier tegenin.
16: Kijk, als mevrouw de Vos zegt, dat zijn haar woorden, als je een paar Afrikanen een Nederlands paspoort geeft, dan zijn het geen Nederlanders. Voorzitter, dan zijn het wel Nederlanders. Voorzitter, iedereen die een Nederlands paspoort heeft, is een Nederlander. En mevrouw de Vos, die bepaalt niet wie Nederlander is en wie niet. Mevrouw de Vos bepaalt niet wie meer recht heeft om aanspraak te kunnen maken op dit land en wie niet. Iedereen die een Nederlands paspoort is een Nederlander. En ik vraag mevrouw de Vos, gewoon deze walgelijke vorm van racisme, om dat gewoon terug te trekken.
15: Wanneer wordt iemand als de Nederlander of als de ander gezien? En waar komt dit vandaan? Schrijver en letterkundige Karen Admon-Krim schreef het boek Grenzend aan Liefde, een nieuw verhaal over Nederland, over de vervagende grens tussen de Nederlander en de ander. Welkom Karin, fijn dat je er bent.
17: Dank je wel.
15: Nou ja, dinsdagavond dus was dat Tweede Kamerdebat, waarin extreem rechts gedachtegoed werd verkondigd door Forum van Democratie, Liedewij de Vos. Zo ging het over wie zichzelf wel of geen Nederlander zou mogen noemen. Wat dacht jij toen je dit hoorde of toen je de fragmenten voorbij zag komen?
17: Oh, zoveel dingen. Oude koek ten eerste. Maar het belangrijkste is hoe dit soort taal zo genormaliseerd is geworden, dat op zo'n belangrijke plek als in de Kamer gebezigd kan worden door een politiek leider op een manier alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dus die normalisering daarvan, er wordt heel veel over gezegd natuurlijk, maar die is zo levensgevaarlijk. Daar win je het eigenlijk niet van door tegenover te gaan staan en met feiten te komen en zeggen van ja, luister, iedereen met een Nederlands paspoort is een Nederlander. Want dit soort teksten wordt geuit en die, omdat ze op het gevoel van mensen inspelen, gewoon het sentiment. Mensen die inderdaad naar bruine en zwarte Nederlanders kijken en denken, ja, maar je bent toch niet echt helemaal Nederlander.
15: En hoe komen we tot die normalisering? Want je moet het is wel werken voordat er dus vrijheid gevoeld kan worden om dit zo openlijk in een debat te zeggen.
17: Precies. Nou, in mijn boek heb ik daar dus een beetje naar gekeken. Op basis van onderzoeken die andere mensen, uitvoerig onderzoek die andere mensen hebben gedaan. En dan zie je dat als je begint met het uitvergroten van de verschillen tussen het ene mens en de andere mens. En dat eigenlijk begint te verkopen als een vanzelfsprekend, als een feit. In dit geval is het natuurlijk al decennia aan de gang dat men zegt, ja, moslims, hun cultuur is onverenigbaar met de culturen in het Westen. En dan ga je wijzen naar de verschillen die er altijd zijn tussen verschillende culturen natuurlijk. En dan ga je dat onderstrepen en uitvergroten. En dan gaan mensen geloven dat die verschillen zo belangrijk zijn dat we nooit met elkaar kunnen samenleven.
15: Ja.
17: En van daaruit gaan we dan opeens praten, 10 jaar later. Ja, maar dit soort Nederlanders zijn eigenlijk geen Nederlanders. En dan voelt dat opeens als een normale uitspraak.
15: Ja, gewoon lange aanloop dus eigenlijk naar dat je hier komt. Ja, in je nieuwe boek Grenzend aan Liefde, een nieuw verhaal over Nederland, gaat het over de Nederlander en dus de ander, tussen aanhalingstekens doe ik het eigenlijk maar. Hoe kijkt men volgens jou naar de Nederlander?
17: Dus dit type Nederlanders, zoals die nu zeggen van ja, een Afrikaan kan een Nederlands paspoort hebben, maar dat zal nooit een echte Nederlander zijn. Die beschouwt de Nederlander als een soort eigenlijk een historisch figuur. Blond, blauwe ogen, witte huid. Leunend in een trots over de Gouden Eeuw en de Nederlandse handelsgeest, et cetera. En het is een hele geconstrueerde identiteit. En een identiteit die dit soort mensen ook gewoon houvast geeft. Want als jij dat gelooft en installeert, dan kan je heel makkelijk zeggen, ja, maar jij lijkt niet op die blonde en blauwoogige persoon, dus ben jij per definitie niet een van ons.
15: Maar waar is die houvast voor nodig?
17: Nou, die houvast, en dat is iets wat ik echt wel begrijp, hè? Maar dan wil ik wel zeggen, dat begrip, dat heeft nu wel echt zijn grens bereikt, vind ik. En ik vind dat we dat allemaal echt voor onszelf ook moeten gaan bepalen. Die houvast heeft men nodig, omdat de wereld is wel een hele verwarrende plek geworden. In die zin, hij was natuurlijk altijd verwarrend. Maar in die zin dat migratie heeft echt wel voor gezorgd dat we met nog meer verschillende culturen te maken krijgen. Het koloniale verleden heeft er natuurlijk voor gezorgd dat de nabijheid van hele andere continenten zo dichtbij is. En het heeft dus voor gezorgd dat het ontzettend verwarrend is voor mensen die eigenlijk hun wereld heel snel zien veranderen, hun omgeving heel snel zien veranderen. En tegelijkertijd, en dat is ook al zo vaak gezegd, hebben zij zorgen over over betaalbare woningen, over de zorg, hè, en over de staat van de wereld. En het enige wat in het oog springt, dat zijn al die bruine en zwarte mensen die opeens in de winkel staan en naast ze wonen en zo. Dus daar moet een samenhang tussen zijn.
15: Ja, maar het is natuurlijk ook zo, want bij mij rijst dan ook de vraag, wie bepaalt wie de Nederlander is en wie de ander is? Want dat maakt natuurlijk ook uit aan wie je dat vraagt, in welke bubbel je zit.
17: Precies. En dat is het lastige. Wie bepaalt dat? Wij bepalen dat allemaal. Elke Nederlander op zichzelf kan dat bepalen. Alleen, hoe ver draagt jouw boodschap? Als jij zegt, als Mandy zijn, ik ben ook een Nederlander en ik ben er trots op, en iedereen die op mij lijkt ook een Nederlander, dan kan je afvragen van, oké, hoe groot is het podium wat jij krijgt, waarop jij die boodschap verspreidt? Maar ten tweede ook, hoe trots zijn mensen zoals jij en ik, bruine en zwarte Nederlanders, inmiddels om te zeggen, ik ben een Nederlander? Als zo'n belangrijk deel van Nederland, wit Nederland, tegen ons zegt, nee, jij bent geen Nederlander. Weet je wel, dus ergens raakt dat ook aan ons, aan onze wil om het Nederlanderschap met trots en vier uit te dragen.
15: Ja, je hebt ook voor je boek een poging gedaan om het concept, ik noem het maar even concept, van de ander te ontleden. Als we het hebben dan over de ander, wie is dat dan volgens jou? Want het maakt wel uit aan wie je het vraagt.
17: Nou, ik heb het gezien, ik beschouw het als een construct. De ander, ja, dat is, jij bent ook een ander dan ik.
15: Ja.
17: Iedereen die buiten mij, zelfs mijn kind is een ander, toch?
15: Ja.
17: Maar de ander als zijnde onverenigbaar met het eigene, dan wordt eigenlijk bedoeld van de cultuur waarin jij jezelf denkt te herkennen, die afgebakende cultuur, zoals Geert Wilders zou zeggen, het witte, het blanke Westen, wortelend in een joods-christelijke traditie. Dat is dan zo'n herkenbare Nederlandse identiteit, zogenaamd. bestaat. En alles wat daar niet op lijkt, is per definitie de ander. En die constructen, dat wordt is in de hele geschiedenis eigenlijk van de mensheid, wordt dat soort constructen opgetuigd. En het heeft altijd als doel om te verdelen en om te onderdrukken. En om er dan wel politiek, dan wel economisch of religieus gewin uit te slaan. En dat zijn gewoon hele overzichtelijke, hele duidelijke dynamieken die men installeert.
15: En kan dit twee kanten opwerken? Kan het zijn dat dit andersom ook zo is? Dus nu gaat het dan bijvoorbeeld over kleur, cultuur. Ja. Maar is het ook andersom zo? Wordt er dan ook over dat... op die manier over de ander gepraat? Dus stel je voor, je gaat naar het continent Afrika. Wordt er op die manier over de ander gepraat?
17: Of is dat autochtone Afrikanen over Europeanen praten? Ja, ongetwijfeld.
15: Ja.
17: Je ziet dat in de geschiedenis natuurlijk ook, dat wanneer er oorlogen zijn en wanneer er strijd is, dat de groepen die men wil uitbuiten of onderdrukken of verdrijven, dat die tot de ander gemaakt worden. En een van de meest opvallende technieken is natuurlijk om de ander te vergelijken met een dier, met een beest, met een wilde, iets wat minder waardig is aan de mens ook.
15: Ja.
17: En dat doen mensen over de hele wereld natuurlijk. Dat
15: maar heb je bijvoorbeeld, want je had tot, niet eens heel lang geleden in België nog dieren/mensentuinen, 1985. Nou, dat vind ik niet ontzettend lang geleden.
17: Dat is niet zo lang geleden.
15: Nee, waarin zwarte mensen, vooral mensen van kleur, werden tentoongesteld tussen dieren.
17: Ja, dat is een van die, hoe noem je dat? Dat zijn eens een van de resultaten van het maken van een ander tot iets wat net iets minder is dan een mens.
15: Ja.
17: Tot iets wat bijna dierlijk is.
15: Ja,
17: dat je dus 100 jaar lang...
15: 58 was het, maar nog steeds is dat niet lang geleden.
17: Ja, dat gewoon heel lang normaal was om mensen uit de kolonie, tussen aanhalingstekens, in tentoon te stellen in dierentuinen.
15: Ja.
17: Ja.
15: Welke rol speelt de politiek in het voeden van het sentiment van de Nederlander en van die ander?
17: Het is een gigantische rol. Want het is ook heel duidelijk, en dat is bij alle partijen zie je dat ook, dat effect daarvan. Het is heel duidelijk dat je daar zetels mee wint. Door dus te zeggen ja. Of heel hard te zeggen, zoals Forum voor Democratie en al die andere, dat soort type partijen. Om echt dat soort stenen in de vijver te gooien en zeggen ja, een Afrikaan zal nooit een Nederlander, echt een Nederlander zijn. Maar aan de andere kant, zeg maar het midden, dat er niet zo echt hard op teruggeduwd
15: nee,
17: wordt.
15: Nee, want dat gebeurde niet. Er werden wel, in het fragment wat we hoorden, wordt wel gezegd, dit kan niet.
17: Ja.
15: Maar dus daar stopt het ook een beetje.
17: En ik denk dat betekent twee dingen. Eén, dat het heel duidelijk is dat je daar door niet terug te duwen, door mee te leunen met dat idee, dat je daar gewoon zetels mee wint, stemmen mee wint. En aan de andere kant denk ik dat het ook betekent dat dit geluid, dit sentiment, ook bij dit soort politici van het zogenaamde midden ook gewoon resoneert. Dat zij dat ergens ook gewoon herkennen. Dat zij ergens ook denken, ja, ik snap het eigenlijk wel dat geen Nederlander is.
15: Wat is de verantwoordelijkheid voor media? Want het blijft een uitdaging voor media, merk ik af en toe, om extreemrechtse uitspraken te bespreken zonder het te normaliseren. Je wil niet negeren dat dit soort dingen gezegd worden. Ja. Maar door sommige taal over te nemen, wordt het nog meer genormaliseerd.
17: Ja.
15: Hoe kunnen we dat idee van de een en de ander tegengaan?
17: Het is meerledig. Ik vind, als dit soort absurde uitspraken wordt gedaan, is het absoluut noodzakelijk dat wij daar allemaal tegen ingaan, terugduwen. En aan de andere kant, wat ik denk te zien, is dat er mensen ook geen alternatief verhaal hebben.
15: Dus
17: we willen niet mee in die grimmige werkelijkheid die wordt geschetst door extreme rechts. Namelijk dat we bijna op de rand van oorlog tussen witte en bruine mensen staan, weet je wel. Nou, we willen eigenlijk niet mee in dat verhaal, maar welk verhaal hebben we dan daar tegenover? En daar wilde ik dus in mijn boek over nadenken en eigenlijk een aanzet geven. Want het antwoord heb ik nog niet helemaal. Maar ik denk dat het misschien wel een mooie uitdaging is voor ons allemaal om na te denken, oké, maar wat is nou eigenlijk een ander verhaal? Wat kunnen we er tegenover stellen? En ik denk dat het erin schuilt dat precies die angst, wat heel veel van dit soort extreem mensen die op extreemrechtse groepen stemmen, de angst die ze hebben van een verlies van hun identiteit. Ze weten niet meer wie ze zijn. Ze weten niet meer wat het betekent om een witte Hollandse man of vrouw te zijn in een wereld die constant verandert en constant zegt van ja, maar dit. Dat is ook belangrijk. Ik begrijp die angst, want zij zijn eigenlijk gefragmenteerd aan het worden in hun identiteit. Wij, als, en dan praat ik heel even snel in de eerste persoon. Wij mensen met een migratieachtergrond zijn geboren in een verlies van identiteit. Wij zijn niet meer thuis in het land waar we vandaan komen. We zijn ook niet helemaal thuis in het land waarin we leven, waar onze kinderen in opgroeien. Dus wij zijn eigenlijk gewend om uit die fragmentatie iets van schoonheid te maken, iets van kracht, iets van resilience, weet je wel. Dus ik denk dat een nieuw verhaal begint bij het besef dat wij, de migranten van Nederland, in Nederland, iets te bieden hebben waar Nederland wat aan heeft. De autochtone Nederlander kan leren van hoe wij omgaan met die gefragmenteerde en ingewikkelde, complexe identiteiten. En dat is wat ik heb geprobeerd te doen van, ik weet het nog niet, want ik ben eigenlijk een ander boek aan het schrijven. Maar misschien moeten we in de richting van dit verhaal, van hoop en kracht of zo.
18: Grenzend aan liefde, een nieuw verhaal over Nederland is nu verkrijgbaar. Schrijver en letterkundige Karin Amoedkrim, dank je wel dat je er was. En dank voor je uitleg.
17: Dank je wel.
18: Dan gaan we nu even naar muziek. Steen deelde afgelopen week op haar Instagram dat ze een nieuwe single heeft met de fantastische Oscar and the Wolf. En ze schreef erbij, ik mocht even bij hem schuilen. Komende maand is namelijk een jaar geleden dat haar tweelingbroer overleed na een zware val uit een appartement. En uit dat schuilen kwam deze prachtige plaat. Je hoort Seven Sound van Steen en Oscar and the Wolf hier op Radio 1.

0: De voicemail van Mandy.
1: Acteur, theatermaker en antropoloog Hajar Fargan heeft deze week een bericht achtergelaten over de islamitische feestdag, het offerfeest, dat afgelopen dinsdag werd gevierd.
2: Hey Mandy, ik spreek je in vanuit Schiphol, waar ik met tientallen anderen sta te wachten op de pelgrims die vandaag terugkomen uit Mekka. Waaronder mijn moeder. Mijn moeder bidt vast, geeft geld aan de armen en heeft dus nu ook met succes de heilige pelgrimstocht afgelegd. Zij is moslim. Toen ik geboren werd, fluisterde een imam, toevallig ook mijn vader, de islamitische geloofsbelijdenis in mijn nog slijmerige oortjes. Dus ben ook ik sinds die dag moslim. Toch geloven mijn moeder en ik anders in God. Zij actiever, bewuster, ik als vanzelfsprekend, gemakzuchtiger. Te midden van al deze mensen hier die eenzelfde belijdenis als ik dicht bij het oor, bij hun hart dragen, vraag ik me af of de andersdenkende vaak meer op ons lijkt dan we in staat zijn te verdragen. Is het verlies dat volgt op een verkeerde verwachting niet soms moeilijker te verkroppen dan een zonneklaar en onoverkomelijk verschil? Ik wil maar zeggen, ik lig er niet wakker van dat ik geen brood zal breken met een Loosdrechtse terrorist. Maar de verschillen dichter bij huis, bij hart. Wat daarmee te doen? Ze zeggen niet voor niets dat the devil is in the details. Maar godzijdank heeft mijn moeder er de afgelopen weken alles aan gedaan om die rooien uit te roeien. Ik besluit er bij deze op te vertrouwen dat het heeft gewerkt. Voordat zij mij ziet, zie ik haar. Ik hoor mijn vaders stem in mijn oor en voel boven alles onze gedeelde grond.
0: Met Mandy.
1: In alle discussies rondom het migratiedebat en de asielopvang in Nederland horen we zelden het perspectief van kinderen die opgroeien in een AZC. Documentairemaker Mirjam Marks wilde dit anders. Zij maakte een vierdelige jeugddocumentaire serie Helden van de Galaxy over kinderen die opgroeien op de MS Galaxy, een noodopvanglocatie van het COA in het westelijk havengebied in Amsterdam.
3: Ik kom uit Libië en ik woon hier met mijn vader.
4: Zoveel mensen in cruiseschip uit verschillende landen. Ik ben hier met mijn moeder en twee broertjes. Toen was ik klein, toen wist ik niet wat de oorlog is. Nu vind ik het zielig voor mijn land. Hier is onze vaste AZC, hier moet je blijven tot je huis krijgt.
3: Wij wachten nu op huis. Misschien als ik ga naar mijn huis, mijn broer komt sneller.
1: Mirjam is vanavond bij mij in de studio samen met een van de hoofdpersonen van de documentaire serie, Abdul Latif. Welkom allebei, heel fijn dat jullie er zijn.
5: Dank je wel.
1: Mirjam, in de documentaire serie volgen we dus 5 kinderen die op COA-opvang de Galaxy wonen. Dat is een voormalig cruiseschip waar 1500 mensen op wonen. Wat zien we een beetje in de documentaire?
5: Wat we zien is het gewone, tussen aanhalingstekens, leven van deze kinderen. Dus de dingen die ze dagelijks in het dagelijkse leven voorbij komen bij ze. En dat zijn eigenlijk heel veel dingen die alle andere kinderen ook meemaken, maar dan in een ongewone situatie.
1: Ja.
5: Ja.
1: En je hebt, hij wordt uitgezonden bij NPO Zapp.
5: Ja.
1: Het is een jeugddocumentaire serie, maar heb je het echt alleen voor de jeugd gemaakt?
5: Nee. Ik hoop echt dat zoveel mogelijk ook volwassenen deze serie kijken.
1: Misschien juist.
5: Juist, ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat hij heel veel gezien wordt. Want dat is wat voor mij ook, je vertelde het net al, de reden om deze serie te maken is om echt ruimte te geven aan een ander perspectief. En ik werkte daar als vrijwilliger op de boot met kunstprojecten van de vrolijkheid. En ik dacht, nu moet ik gewoon dit laten zien. Want dit wordt door weinig gezien en al helemaal niet in de media, veel te weinig. En kinderenperspectief, dat heb ik dan gekozen. Maar het vertelt alles over iedereen die in dezelfde situatie zit. En je ziet dat het allemaal mensen zijn en kinderen die allemaal hetzelfde zijn. Ja. Zoals wij en ik. Ja.
1: Abdul Latif, jij bent een van de hoofdpersonen die we volgen in de documentaire. De eerste aflevering is dus vanavond uitgezonden om 7:50 bij NPO Zapp. Hoe vond jij het om jezelf terug te zien?
3: Nou, het was ook, het was spannend om jezelf weer te zien. En toen was ik nog een klein beetje jonger.
6: En nu ben ik ouder en nu keek ik naar mijn gedrag. En nu weet ik dat ik meer moet verbeteren.
1: Ja? Ja? Oh, heb je zo kritisch naar jezelf gekeken?
6: Ja.
1: Oh, en wat moest je verbeteren van jezelf dan? Wat heb je gezien waarvan je dacht,
6: Niet zoveel aandacht vragen, ietsjes rustiger.
1: Ach, zo streng voor jezelf meteen. En heb je ook vanavond al reacties gekregen van mensen?
6: Veel mensen.
1: Ja, wat vonden ze ervan?
6: Ze vonden het leuk. Sommige mensen zeggen, ach, wat voor leven. Ik hoop dat je sneller een huis krijgt. En gelukkig heb je een huis gekregen.
1: Ja, dus op zich wel heel positief. Ja. Mirjam, waarom wilde jij ook specifiek zijn verhaal laten zien in de docuserie?
5: Het is niet alleen zijn verhaal.
1: Nee, het zijn dus meerdere kinderen.
5: Het zijn vijf kinderen. Van de... En er woonden op dat moment niet heel erg veel kinderen op de boot. En ook zeker niet in de leeftijdsgroep waar ik dan mee zou willen filmen. Zo, bovenbouw basisschool. En niet alle kinderen mochten ook een beeld van hun ouders. Of die vonden het niet fijn. Of om andere redenen dat ze niet in beeld gingen. Dus ik had beperkte keuze. En het is niet dat het daardoor een soort van dan maar. Met hun helemaal niet. Want ik had de kinderen ook al leren kennen. En daardoor had ik gevraagd van, nou, willen jullie meedoen? En mag dat ook?
1: Ja.
5: En nou, toen kwam ik bij Abdul Latif en ook de andere kinderen.
1: Je zei al dat je inderdaad op de Galaxy, je werkte daar al als vrijwilliger. Het is een voormalig cruiseschip dat in de haven van Amsterdam ligt. Wat voor plek is dat om op te groeien voor kinderen?
5: Nou, het is een beetje surrealistische plek. En het is een plek waar, en denk dat Abdul Latif dat eigenlijk nog goed kan aanvullen, want hij heeft het ervaren natuurlijk. Maar er wonen heel veel mensen en het is ver van de bewoonde wereld. Het zijn niet echt speelplekken. Als je naar buiten wil, ben je ver weg van je ouders of van degene met wie je bent. Want je moet helemaal naar buiten en op de kade is ook niet echt veilig met water. En binnen kunnen geen ramen open. Je kan niet zelf koken. Dus je eet nooit het eten van je eigen ouders. En alles bij elkaar opgeteld is het gewoon niet een fijne plek om op te groeien. Zij maakten er wat van. Ze spelen met elkaar, ze rennen. Ze zijn veerkrachtig. Daar gaat het ook over. Kinderen die vinden elkaar en die gaan dan toch lol maken en spelen. En ze gaan natuurlijk ook kattenkwaad uithalen. Dingen die kinderen overal doen. En dat is ook wat ik heel belangrijk vind om te laten zien. Dat zij binnen de situatie helder zijn eigenlijk.
1: Ja, ja. Abdul Latif, was het een gekke plek om te zitten?
6: Ja, het was echt een gekke plek. Er waren veel oudere mensen. Die houden niet eigenlijk zoveel van lawaai en veel stemmetjes. Dus ietsje zachtiger. En een klein beetje gewoon leuk en gezellig spelen. Maar niet altijd mag het.
1: Nee, want we hebben ook een fragment waarin je hoort... Nou, daar vertellen de kinderen wat de regels zijn die gelden op de Galaxy. Laten we even gaan luisteren.
7: De regel van de boot is, je mag niet rennen. Mag niet koken op de kamers. En mag niet kinderen over 9 uur buiten zijn. En mag niet knoeien. Mag niet lawaai maken. En mag niet vechten.
1: Oké, mag niet vechten, dat snap ik. Dat is overal een regel. Maar mag niet rennen, niet lawaai maken, niet knoeien.
6: Ja.
1: Dat zijn een beetje rare regels voor kinderen, toch?
6: Ja, voor sommige kinderen. Maar sommige kinderen zeggen van, ja, we weten dat het regel is, maar alsnog doen ze het.
1: Ja,
6: omdat schreeuwen, lawaai hebben. Maar dan doen ze nog niks.
1: Nee.
6: Bijvoorbeeld, ze zeggen dat je precies om 9 uur 's nachts moet je in de kamer zijn om te slapen. Want dan zijn er mensen die gek zijn.
1: Ja.
6: Maar toch blijven ze tot 11 uur, 12 uur.
1: En hoe was dat voor jou?
6: Voor mij maakt het niet uit, want ik was elke dag in mijn kamer.
1: Oké, dus jij vond dit geen lastige regel?
6: Nee.
1: Ook zelfs niet rennen niet?
6: Nee.
1: Oh, dat vind ik echt heel knap. Want ik denk dan, ja, een kind moet gewoon kunnen rennen, toch? Mirjam, of zeg ik nu iets heel geks?
5: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Alleen de ruimte was gewoon beperkt daarvoor.
1: Ja.
5: En omgekeerd hebben de kinderen ook weer de last van, als zij willen gaan slapen en er zijn op de gangen ze nog allemaal gedoe en gestom. Want het is heel klein. Het is een boot die normaal is voor mensen die op vakantie gaan.
1: Ja.
5: Dus die zijn zo min mogelijk in hun hut of hun kamer. Maar het zijn smalle gangetjes. Je doet de deur open, dan is er meteen een bed. Dus als je door die gangen gaat rennen. Dus ze willen dat doen volwassenen en kinderen en slapen. Hè? Daar slapen.
1: Ja.
5: Dus kinderen sliepen ook slecht, omdat er veel lawaai is.
1: Ja, want je zei net al, Abdul Latif, het is even geleden. Je was iets jonger. Je hebt 2,5 jaar op de boot gewoond. Je bent nu 13 jaar. 14 is zelfs inmiddels al. Waren er ook dingen op de boot die je wel leuk vond?
6: Nou, stiekem voetballen met mijn vrienden.
1: Toch wel, hè? Ja.
5: Toch hoort dat, zie je ook er... in de film. En dan staat er een bordje, logisch, ja, verboden te voetballen. Maar...
1: Ja. Ja. En we zien in de documentaire dat je moeder, jij en je broertjes een huis toegewezen hebben gekregen. Je zei ook al dat mensen reageerden te zo blij voor je waren. Hoe is het dan nu dat je daar niet meer woont op de Galaxy?
6: Ik mis eigenlijk de Galaxy mis ik eigenlijk niet. Maar wel vrienden. Ik hoop het ook voor sommige kinderen om een beter leven te krijgen. En een sneller huis. Want nu, wat ik nu van Miriam hoor, dat het niet meer veilig is. En je ziet er ook bijna dat mensen met elkaar vechten. En de regel is niet vechten, maar toch gebeurt het. Maar voor mij, ik heb nu een huis en nu is het rustig. Kan je naar buiten wanneer je wilt, kan je koken.
1: Lawaai maken, knoeien, rennen. Ja, alles kan
6: dat gebeurt
1: gewoon.
6: Nog steeds.
1: Ja, precies. Mirjam, een groot deel van het leven van de mensen op de Galaxy bestaat dus uit wachten op het huis. Ik hoor net nu al, het is toch nu het wordt steeds een minder fijne plek voor mensen en dus ook extra voor kinderen. Een beetje spoiler alert, maar behalve Laila heeft elk kind dat we volgen in de documentaire inmiddels wel een huis. Wat betekent het als zij de Galaxy verlaten? Wat doet het met hun? Je hebt natuurlijk ook een tijdje als vrijwilliger gewerkt, dus ook los van je werk als documentairemaker. Wat doet dat voor een kind? En voor ook de volwassenen?
5: Nou ja, het is... Ik denk dat het voor elk kind een beetje anders is. Maar het ligt een beetje aan je persoonlijke situatie. Hè? Abdulatif heeft ook nog twee broertjes. Dus dan heb je altijd iemand thuis waar je ook in ieder geval contact mee hebt. En Noor heeft bijvoorbeeld alleen, is ze met haar vader. Dan is het best wel ingewikkelder om contacten te maken. En het is... Ik heb veel langer gewerkt als vrijwilliger bij de Vrolijkheid daar. En vaak gezinnen meegemaakt en een tijdje nog contact gehouden. Die verhuisd zijn. En dan begint er best wel een heel moeilijke nieuwe periode soms. Want voor veel mensen opeens ken je je buren niet. En je weet niet. Jullie konden ook Arabisch praten met veel andere mensen. Mensen hebben hetzelfde misschien meegemaakt. Ook al praat je er niet over.
1: Je voelt dat
5: wel. Je zit letterlijk in hetzelfde schuitje in dit geval. Dus die overgang is niet altijd even makkelijk. Die wordt wel begeleid, of vluchtelingenwerk, krijg je een buddy. Maar je moet opeens een soort van wop, waar je zo lang op gewacht hebt. En dan begint er echt weer iets nieuws. Wat met veel positieve energie. Want,
1: ja.
5: Maar dat wil niet zeggen dat het meteen ook allemaal geregeld is. Abdulatif moest ook zijn school weg. Hele leuke school. Nou, gelukkig heb je het weer getroffen. Ja. Maar je moet veel vrienden achterlaten. En wanneer zie je die weer? Je moet nieuwe vrienden maken.
1: Ja.
5: En dat is positief, want dat is waar je op wachtte. Maar is ook, ja, en dan? Dan moet je echt in die maatschappij een plek vinden.
1: Abdulatif, is dit een serie die vooral ook elk ander kind zou moeten kijken die nog nooit bij een AZC is geweest of daar heeft gewoond?
6: Nou, ik raad het wel om het wel te kijken. Want sommige kinderen weten niet hoe het gevoel is. Want niet iedereen heeft het leuk. Want je kan gewoon zeggen dat een ander leuk vindt en een ander niet. Want je weet niet hoe een mens thuis, wat er allemaal thuis gebeurt. Als ik zeg, bij cruiseschip is het niet leuk. Want je kan niet zo lekker eten. En je kan niet rustig eten. Je kan niet rustig slapen. Nou, je kan ook je kleren niet wassen. Dus natuurlijk ga je zelf vragen waarom komt hij niet met eten en waarom komt hij niet met schone kleding. Dus als ze niet dit kijken, snappen het waarom. En
1: Mirjam, deze serie komt natuurlijk uit op een moment dat er veel te doen is rondom het asieldebat. Ja. Wat hoop je toe te voegen met deze documentaire serie?
5: Nou, ik hoop dat het een ander geluid, dat dit andere geluid, dus de mens achter al die krantenartikelen die vaak, ja, maar heel helaas vaak over echt problemen gaan. En de vingerwijzing die er gaat naar alle, alsof alle problemen in Nederland daar vandaan zouden komen. En dat de mensen achter de verhalen daarachter zichtbaar worden. En dat het zoveel mogelijk gedeeld en gezien worden door kinderen en volwassenen. Dus we gaan ook educatiemateriaal maken. En we hebben al testviewings gedaan met schoolklassen. En hebben hele mooie gesprekken uitgekomen. En dat willen we zoveel mogelijk doen. En er komt nog een podcast.
1: Oh, goed, ja.
5: Waar we na gaan praten over de thema's. Die ook herkenbaar, dat hebben we met die testklassen al gezien. Zijn herkenbaar. ook voor kinderen die niet in deze situatie hebben gezeten. Ze kennen ook verhuizen, nieuwe vrienden maken, heimwee, je thuis voelen. Wat is dat eigenlijk?
1: Ja, dus dit project is voorlopig nog niet ten einde.
5: Nee.
1: Documentairemaker Mirjam Marks en hoofdpersoon, een van de hoofdpersonen uit de documentaire, Abdul Latif. Dank je wel dat jullie er waren. De documentaire serie Helden van de Galaxy is vanaf nu wekelijks te zien om 7:50 op NPO Z en op NPO Start. Dus ga daar naar kijken.
5: Dank je wel.
1: Ja, jullie bedankt. Gaan we nu naar muziek. Dit is Am I Okay van Durand Bernard.

0: Voor bijna 2 miljoen Nederlanders is polarisatie een reden om minder of helemaal geen contact meer te hebben met personen met een andere mening, blijkt uit recent onderzoek van campagnebureau Sieren. Maar juist vanuit hun campagne rijst de vraag waarom het belangrijk is om wel te blijven praten en hoe pak je dit aan? Ik bespreek dat met Noëlle Aerts, hoogleraar socio-ecologische interactie aan de Radboud Universiteit, en Pippi van Omme, coördinator bij Deep Canvassing Nederland, een beweging van vrijwilligers die langs de deuren gaan om gesprekken te voeren voor verandering. Welkom allebei.
1: Hallo,
0: Noëlle, begin ik even bij jou. Want hoe staat het er nu voor met polarisatie ten opzichte van een aantal jaar geleden?
2: Nou, ik heb daar geen cijfers over, maar we kunnen allemaal wel proeven dat het er niet eenvoudiger op wordt. En dat, laten we zeggen, polarisatie is natuurlijk ongeveer ieder onderwerp, daar raken de meningen over van je bent voor of je bent tegen. En de gesprekken over nuances of achterliggende gedachten, die worden dus inderdaad nauwelijks gevoerd. Mensen kruipen in hun bubbel. En daar worden de meningen al gauw feiten of waarheden. En dat maakt ze nog meer geharnast om, als er al in gesprek gegaan wordt met anderen, om dat dan op een ongelooflijk conflicterende, zeg maar gerust vechtende manier te doen. Ja. En dat zou ik polarisatie noemen, omdat daarmee ook niet alleen meer, het gaat niet meer alleen maar om het onderwerp. Mensen beschuldigen ook niet alleen de andere mensen, maar hele groepen mensen. Dus ja, We leven niet in een hele fijne tijd wat dat betreft.
0: Nee, want was dit al of hebben we het nu meer erover omdat het over meer thema's zo is?
2: Ja, over meer thema's denk ik wel. Hoewel het, ja, maar vooral ook is het heftiger. En ja, je bedoel, de media, ja, we zitten hier ook in de media, ja, maar die vinden het toch ook heel plezierig om juist de conflicten heel erg te benadrukken. En dat bevestigt mensen ook weer. Dus we zitten in een soort, ja, een beetje in een negatieve loop eigenlijk, hè?
0: Ja, ja. Pippi, jij bent onder andere coördinator bij de beweging Deep Canvassing Nederland, waar jullie gesprekken aangaan voor verandering. Mm-hmm. Hoe kijk jij of hoe kijken jullie naar polarisatie vandaag de dag?
1: Oeh, ja. Wij kijken naar polarisatie in die zin dat het er is. Ik moet zeggen dat ik er ook niet zo heel erg bang van ben. Ik denk dat het ook altijd de vraag is, polarisatie is vervelend. Het is vervelend als je ver afstaat van anderen. Maar tegelijkertijd wil ik ook niet in een wereld leven dat we het dan allemaal maar met elkaar eens zijn, maar dat ondertussen wel mensen sterven onderweg naar Europa, naar een veilige plek, of dat we heel slecht omgaan met arbeidsmigratie, et cetera. Dus ik denk niet dat soort van polarisatie, allemaal gezellig dezelfde mening hebben, daar streef ik niet naar in die gesprekken. Maar dat, ja, dat er polarisatie is, dat we daar gebukt onder gaan, dat dat dingen moeilijk maakt, dat is zo. En wij voeren gesprekken om daar iets aan te doen. Dus zeg maar in het kleine voeren we denk ik een soort, ja, democratisch gesprek. We gaan de nuance in, we proberen elkaar te horen. En op een grotere schaal denk ik, polarisatie zelf vind ik niet, ja, dat hoef ik niet op te lossen. Maar ik wil ook dat we vooral in een betere wereld gaan wonen met z'n allen.
0: Nou, je hebt onder andere onderzoek gedaan naar hoe interacties verlopen tijdens discussies. Noem het maar even discussies. Ja. Wat is er bekend over hoe gesprekken of discussies met andersdenkenden vaak verlopen?
2: Nou, wat wij zien, wij bestuderen eigenlijk altijd natuurlijke gesprekken. Dus we doen niet op basis van interviews of zo, want gewoon echte gesprekken. En als mensen het niet met elkaar eens zijn, dan hebben mensen de haast natuurlijke neiging om de ander te overtuigen van het eigen gelijk. Hè, en dat is wat je in de meeste gesprekken ziet. En dat gaat dan gepaard met argumenten, maar dat slaat meestal niet aan, omdat mensen het gevoel hebben, ik moet jou overtuigen, want ik heb een waarheid, maar die ander heeft dat ook, dat gevoel. Die deelt ook dat gevoel met een bubbel. Dus dat overtuigen, dat lukt dan niet. En dan zie je dat mensen ook vaak wat valser worden. Hè? Dan gaan ze beschuldigen. En dan ontstaat er dus, ja, wat ik dan polarisatie zou noemen. Het gaat niet meer om een verschil van mening, want ik ben het helemaal met Pippi eens. We leven in een wereld van verschil, anders hadden we ook geen democratie nodig, nietwaar? En we hebben allemaal verschillende achtergronden en gedachten. Dat is eigenlijk ook heel erg mooi. Maar als het in die gesprekken zien wij dus veel dat het dan een soort van ontaardt. Tegelijkertijd zien wij in die gesprekken ook mooie dingen. Hè? Je ziet ook momenten dat mensen juist nader tot elkaar komen. Dus wij hebben, zeg maar, zowel gekeken wanneer gaat het mis, maar vooral ook wanneer gaat het goed. Mm. En daar hebben wij dan een soort van, ja, een soort van richtlijnen voor goede gesprekken.
0: Ja, want hoe pak je zo'n gesprek aan? Er is een onderwerp waarin je het niet eens bent met elkaar. En de gradatie maakt volgens mij ook heel erg uit. Maar even in zijn algemeenheid, voor zover dat kan, hoe pak je zo'n gesprek op de juiste manier aan?
2: Nou, het begint eigenlijk al mee dat je dus, laten we zeggen, om je best moet doen om je eigen oordeel thuis te houden. En dat je nieuwsgierig moet zijn. Jij denkt anders. Je hebt een andere achtergrond. Ik ben benieuwd. Een nieuw perspectief. Vertel. En vragen, vragen. He, vragen net zolang tot je die ander begrijpt en die ander ook het gevoel hebt, er is hier serieuze aandacht voor mij. En natuurlijk komt dat van twee kanten. Hè? Dus dan moet er een gesprek ontstaan. En je kunt. Hè, dus het begint ermee te accepteren dat er niet één waarheid is, maar meerdere perspectieven op een kwestie. Ja. En dan ga je dat onderzoeken. En dat zal niet veel anders zijn bij deep canvassing, denk ik. Je gaat kijken wat zijn onderliggende waarden die voor mensen op het spel staan.
0: Ja.
2: Hè, wat zijn onderliggende zorgen. En als je die gesprekken voert, dan zie je ook vaak dat er een heleboel nuances komen die eigenlijk laten zien dat mensen het op een heleboel vlakken heel erg eens zijn.
0: Als we bijvoorbeeld naar de campagne van Sieren kijken, daar wordt dan juist gezegd, nou, soms is het misschien lastig. We zien daar een vader die, nou ja, heel kort door de bocht, die is racistisch. Die is een racist. Zijn dochter is dat niet. Maar dan komt er een beetje, laten we het gezellig houden. En daar vraag ik me wel af, waar zijn de grenzen? Want
2: ja.
0: Ook ik wil echt wel met mensen in gesprek gaan. Maar bepaalde mensen die ik bepaalde gedachtegoed hoor verspreiden of hoor zeggen dat ik als zwarte queer vrouw bijvoorbeeld niet zou mogen bestaan. Hoe kom je dan tot een gesprek? Want dan is het op een gegeven moment geen gesprek meer. Ik weet niet hoe dat is als jij langs de deuren gaat, Pippi, met hoe je dan zo'n gesprek met iemand aangaat. Maar dat is niet een soort agree to disagree.
1: Nee,
0: jij bent racist. Dan gaan we nu lekker een kopje thee drinken.
1: Nee, dat vind ik dus ook ingewikkeld aan die campagne. Want wij hebben een gespreksconsensus en daar staat heel erg in van, je bent niemand een gesprek verplicht. Ook jezelf niet. Dus ik denk dat dat ook heel erg is, waar ben jij? Wie ben jij? Wanneer ben jij? Soort van, ik heb echt niet altijd zin om die gesprekken aan te gaan en op te zoeken. En ik weet dat als we, dus ik weet dat het heel belangrijk is om te protesteren, om in deze tijden, het gaat nu over het asiel- en migratiedebat toch, in deze tijden heel belangrijk is om ook grenzen aan te geven, strepen het zand tot hier niet verder, of een luidkeels te gaan staan in Utrecht en met z'n allen gaan zeggen, migratie is een recht, dit vinden wij belangrijk. En ik weet, door alleen dat te roepen, veranderen we de wereld niet. Dat is heel belangrijk en we moeten andere dingen doen. Dus wat wij proberen is, ondanks alles wat ik vind en zeg maar met al mijn zorgen en in al mijn kwetsbaarheid op die stoep te gaan staan en zeggen, kunnen we het hierover hebben? Om mensen die nu worden meegenomen in een angstaanjagend en angstgedreven politiek verhaal ook een ander perspectief te bieden, om te verleiden, om ook mijn persoonlijke verhaal te horen of die van anderen. En ik denk, dat is wat we proberen. En dat moet je echt niet elke dag gaan doen. En soms lukt dat gewoon niet. En we trainen mensen ook, dus iedereen welkom bij een training, om aan te geven in elk gesprek, soort van, wanneer het je iets te veel wordt. En dat kan soms alleen maar heel kort, door te zeggen, goh, ik schrik daarvan. Of, wow, ik denk daar echt heel anders over. Of, oh, dat doet me best wel pijn. En door soms alleen maar dat te zeggen en dan het te laten, zonder soort van gelijk met vinger en je vinger opgeven en te gaan schreeuwen en deze krantenkop erbij te halen. Of te zeggen van, dit is verschrikkelijk, of weg te lopen van het gesprek. Soms kun je dat ene zinnetje zeggen, stil te laten vallen, en dan gaat iemand reflecteren en iets anders misschien bieden.
0: Ja, dat is dan de hoop in ieder geval.
1: Ja, dat gebeurt heel veel. We zien dat het werkt. Ik denk, ik doe dit nu bijna 3 jaar al, en ik zou echt dit niet nog steeds aan het doen zijn als ik niet heb meegemaakt dat dit werkt. Er is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En uit metastudies blijkt dat ongeveer 1 op de 10 mensen van mening kan veranderen hierdoor. En dat is, klinkt misschien niet als heel veel, maar dat kan 10% zijn van je wijk of 10% van het land. Ja. Ja.
0: Noëlle, waarom lijkt het zo lastig om het gesprek aan te gaan met iemand die heel anders denkt dan jijzelf?
2: Nou, dat zit best wel diep, hè. Mensen zijn sociale wezens en wij willen graag dat anderen erbij horen. En dat geeft ons een soort, laten we zeggen, een enorme klap van onzekerheid. Als ik iets zit te vertellen en jij zegt opeens van, oh, dat vind ik helemaal niet. Zelfs dan kun je in mijn hersenen al een soort zien dat ik eigenlijk in een lichte paniek raak. Hè? En dan kun je verschillende dingen doen. Dan kun je dus gaan vragen, maar onze neiging is dan om die ander in ons kamp te slepen, zeg maar. Maar ik vind het heel belangrijk. Het werk wat Pippi doet, vind ik ontzettend belangrijk. Omdat we nu vaak zien, we vechten of we vermijden. En bij ons, wij geven dialoogtrainingen, hè, maar een belangrijk deel van die training is inderdaad erop gebaseerd van dat je ook je grenzen aangeeft. Als mensen racistisch zijn, dat moet je niet accepteren. Hè, geweld accepteren we niet, maar er zijn ook een aantal kwesties die misschien niet meteen geweld zijn, maar die je ook niet moet accepteren. Dat noemen wij conversational responsibility. En ja, natuurlijk, je tast af wat jij zegt. Van je zegt enkel een zinnetje en laat het dan. Dus dat is best moeilijk, hè? In plaats van dat je meteen zegt, bij je, nou ja, dan...
0: Ja,
2: dan,
0: want het lijkt nu alsof er maar twee uiterste opties precies, zijn. Maar ja, eigenlijk precies. Is dat dus
2: nee,
0: helemaal niet aan de hand. Het is niet of we zwijgen of we gaan op de vuist met
2: precies,
0: elkaar.
2: Precies. En dat zoeken, daar een goed gesprek in voeren. Ik denk dat wij daarin ook eerlijk gezegd wel op elkaar lijken in ons werk. Nou, ik denk dat het heel nodig is. En ik merk ook dat het werkt.
0: Ja. En het is natuurlijk nog anders als het iemand uit nou ja, als het gewoon random iemand is die je tegenkomt. Maar Pippi, hoe ga je persoonlijk om met mensen die dicht bij je staan?
1: Ja, moeilijk, Mandy.
0: Ja.
1: Nee, eerlijk gezegd, dat zeggen we ook altijd bij deep canvassing training. Het is, we doen het met vreemden, omdat dat soms makkelijker is. Je neemt niet je hele geschiedenis mee. Je bent niet van alles voor elkaar aan het invullen. En wat Noelle zegt, die oordeelloze houding is best belangrijk. Nu zeggen we niet, je mag nooit een oordeel vellen. We proberen mensen altijd uit te dagen. Als je dan wegloopt van de deur, kun je dan je oordeel vellen. Maar in het gesprek is dat niet heel handig. Maar het is heel moeilijk om oordeelloos te zijn naar je oom. Of je tante of je buurvrouw, want die ken je al zoveel langer. Dus dan proberen we, je kan nog steeds de technieken van geweldloos communicatie en deep canvassing wel toepassen, maar het is lastig en dat willen we gewoon erkennen. Maar ik moet voor mezelf zeggen dat ik door deze gesprekken te voeren met heel veel vreemden, laten we het zo zeggen, maar het is heel moeilijk om oordeelloos te zijn naar je oom of je tante of je buurvrouw, want die ken je al zoveel langer. Dus dan proberen we, je kan nog steeds de technieken van geweldloos communicatie en deep canvassing wel toepassen, maar het is lastig en dat willen we gewoon erkennen. Maar ik moet voor mezelf zeggen dat ik door deze gesprekken te voeren met heel veel vreemden, laten we het zo zeggen, wel

0: lukt het me nu, denk ik, makkelijker om erin te blijven zitten en door te blijven vragen en te blijven luisteren. En wel ook mijn eigen kwetsbaarheid te gebruiken, omdat ik weet dat als ik laat zien dat mij iets raakt, zonder dus daar echt in vast te raken, dat ook iemand kan bewegen. Want er is heel veel stuk met de wereld, zeg ik altijd, maar de empathie in de mens is nog niet stuk. Dus als wij kunnen laten zien wat ons raakt, wat ons beweegt, wat onze emotie is, dan kunnen andere mensen daarin mee en op aanhaken. Ja. En zo heb ik in mijn eigen omgeving heel veel mensen gezien die toch ook van mening zijn veranderd.
1: Ja, Noëlle, wat zou het ons brengen als samenleving als we inderdaad wel blijven praten? Dus niet deze twee uitersten die we net noemden, ofwel vechten of denken we hebben het er gewoon niet over, die gesprekken dus uit de weg gaan. Wat zou dat ons opleveren?
2: Nou, ik denk dat we een liefdevollere samenleving zouden krijgen. Wij hebben empathie, maar dat is, ja, dat moeten we ook veel meer kunnen inzetten, zeg maar. En ik denk dat de samenleving er gewoon vriendelijker van wordt. Dus en zeker, je kunt er al op de lagere school, op de basisschool mee beginnen. Hè? Van kinderen, dat gebeurt ook hier en daar. Kinderen conflicten laten oplossen die ze met andere kinderen hebben. En ik denk dat we, als we accepteren dat we verschillen, en dat soms uitdagend kan zijn, maar dat ook juist heel interessant kan zijn, dan hoeven we ook niet zo bang te zijn voor elkaar. En dan krijg je dus een kleurrijke samenleving, waarin we accepteren dat we anders zijn en dat we zelfs daar nieuwsgierig naar zijn en daar de meerwaarde van pakken.
1: Ja.
2: En dat is misschien heel idealistisch, hè? Maar ik ben wat dat betreft ook een idealist, want anders zou ik hier niet zoveel jaren mee bezig kunnen zijn.
1: Precies.
2: Omdat je dus ook af en toe hiervan successen ziet.
1: Ja,
2: en dat dus vind ik heel mooi. Je ziet ook, als mensen met elkaar in gesprek gaan, gebeuren in de meeste gevallen mooie dingen.
1: Ja, dus die oom op die verjaardag, of je vader die misschien medium soms in dingen staat, daar zeg je niet gewoon begraven, kopje thee drinken, maar heb het er gewoon over.
0: Heb het erover. En uiteindelijk ook niet alleen lievere samenleving of gezellige verjaardagen, maar ook gewoon beter verdeeld. Alles moet gewoon beter verdeeld.
1: Ja. Alles.
0: Ja, alles. Gewoon het geld, de huizen. Ja. Alles moet beter verdeeld.
1: Ja, en daar dan gewoon goede open gesprekken over.
0: Ja, want hoe komen we daar? Door die gesprekken te voeren, door de barricades op te gaan. Die verschillende.
2: Ja, want vergis je niet, daar kom je er ook achter. Niet alleen dat mensen ook vaak vanuit grote onzekerheid en grote frustratie. En dat is ook heel erg belangrijk, want daar ben ik het helemaal mee eens. Dan ook, ja, het wordt ook een rechtvaardiger samenleving. Yes. En dat is belangrijk.
1: Noëlle Aerts, hoogleraar socio-ecologische interactie aan de Radboud Universiteit, en Pippi van Omme, coördinator bij Deep Canvassing. Dank jullie wel. Dit was Met Mandy voor deze week. Vanaf volgende week neemt Clarice Gargard de presentatie van dit programma tijdelijk over. En ik ben er na de zomer weer. Wil je een gesprek of de hele uitzending terugluisteren? Dan kan dat op nporadio1.nl. Straks op deze zender hoor je uiteraard weer Langs de Lijn. Vandaag met Gert van het Hof. Voor nu wens ik je een hele fijne avond. Maar eigenlijk ook vooral een hele fijne zomer. En tot daarna weer.

0: NPO Radio 1.
1: You're the lady that I love.
2: Voor mij heeft hij een borreltje te veel gedronken.
0: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
2: Voor dat verhaal ben je ver gegaan voor een journalist.
3: Hij zei, ik wil seks in ruil voor wat ik je ga vertellen. Dat gebeurt.
4: Elk jaar even door de scanner en dan zien we meteen hoe het met je gezondheid gaat. Helaas, het verkopen van schijnveiligheid.
5: Seks zelfs, maar die afwezigheid daarin van het ouder wordend lichaam alleen al geeft aan dat het een taboe is.
0: Iedere maandag tot en met donderdag vanaf 2:00.
6: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw

0: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: NPO Radio 1.
5: 10 uur, Manik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keus uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie kinderen. De explosie was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De ontploffing was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
13: Het hoeft niet in.
4: NPO Radio 1.
13: NOS Radio 1.
14: Langs de lijn.
15: Gert van 't Hof.
16: Goedenavond, het avontuur van tennisser Jesper de Jong op Roland Garros is voorbij. De achtste finale werd het eindstation voor de Jong, die als lucky loser mee mocht doen aan dit toernooi.
17: Sasha Zverev in straight sets advances to the quarterfinals. And the end of the line for the Dutchman, Jesper de Jong.
16: De uitzwaaitraining van het Nederlands elftal in de bossen van Zeist trok 1500 enthousiaste fans. En onder die toeschouwers waren ook de familieleden van de huidige Oranje Internationals.
18: Prima zicht, mooi veld, alles weer is compleet. Ja, genieten.
19: Wat brengt u hier? Waarom wilde u Oranje graag nog even zien?
18: Mijn zoon Noah, die wil ik even zien, nog even snel.
19: De vader van Noah Lang?
18: Yes, ja.
16: De Giro d'Italia finishte vanavond in Rome. Na 3 weken koersen kan de kurk van de champagnefles bij Visma Leasebike en Jonas Vingegaard.
20: Jonas Vingegaard etches his name into cycling's history. Vingegaard wins the Giro, cementing his Grand Tour legacy in the city at the center. It's now Tour, Vuelta and Giro.
16: Verder aandacht voor roeien en atletiek. We zijn er tot 11 uur.

0: Ja, dit is toch mooi, hè? Dit gebeurde op het Center Court in Parijs vanmiddag. De jarige tennisser Jesper de Jong werd toegezongen vanwege zijn verjaardag. Maar te stunten wist hij niet tegen de Duitser Alexander Zverev. De Jong zei na afloop dat hij op waarde is geklopt.
1: Ja, ik speelde niet een hele lekkere wedstrijd. Ik denk dat hij was te goed. Ik had die eerste set moeten winnen en dan schakelt hij even door in zijn versnelling. En dan kan je ballen rapen.
2: 3-0 voor in de eerste set, 3-0 voor in de tiebreak. Ja, vind je dat je hem, je zei het net al, je had hem moeten winnen, kunnen winnen die eerste?
1: Ja, die eerste set moet je winnen om een kans te hebben tegen hem. Hij begon best wel matig, vond ik zelf. Waardoor ik er zelf ook niet heel lekker in kwam. Hij sloeg best wel veel fouten. Waardoor ik niet zelf ook lekker kon spelen. Dat zorgde een beetje voor dat ik ook op 3-1 die game teruggeef. Dat is wel zonde waar ik het vorig jaar dan gewoon doorzette. En dan die set 6-3 win. En dat is als je al best wel veel wedstrijden hebt gespeeld, moet je die eerste set gewoon winnen.
2: Bij 3-1 in de tiebreak speelt hij een passing. Ja, valt hij verkeerd, hè? Al stelt niet, maar dan is het 4-1 voor jou. Nu wordt het 3-2. Ik had het idee dat daar de wedstrijd een beetje kantelde. Had jij dat gevoel ook?
1: Ja, op 3-0 doe ik het eigenlijk ook goed. Service naar binnen raakt hij die voorhand return niet goed. En daarom komt hij zo kort op mijn voeten. En daarna slaat hij een ongelofelijke passing waar hij het gewoon heel goed doet. Dan net twee verkeerde tactische fouten dat ik te veel naar zijn backhand ga. Vanaf 5-3 of wat dan ook. En dan word je gewoon afgestraft en dan gaat het snel voorbij.
2: Hij vindt op een gegeven moment inderdaad zijn ritme. Je zei al, dan wordt het ballen rapen. Wat probeer je te doen in de tweede set? Je ging dropshot set. Probeer het ontregelen, dat spel.
1: Hij serveerde gewoon erg goed op een gegeven moment. En dan is het gewoon heel moeilijk om je in te graven in zijn service games. Waardoor je geen langere rallies kan gaan spelen. Dat je er een beetje fysiek in komt. Dat je wat grind rallies krijgt. Als hij zo goed serveert, dan is er weinig tegen te doen. Dan is de ruimte voor eigen fout in je eigen service games klein. En als hij in de derde set ook nog voorhands weg gaat maaien, dan ben je gewoon gezien.
2: Ja, is het dan in de derde set ook bij jou zoiets van moedeloosheid? Dat je van alles probeert dat het niet lukt. En voel je dan ook je lijf meer? Dat je al die wedstrijden hebt gespeeld, komt dat dan ook veel meer naar boven?
1: Ja, het is meer door hem als het ware. Want hij ging dan ook nog eens zijn voorhands wegslaan. En als hij zijn backhand is bij wijze van spreken de allerbeste van dit toernooi op dit moment. Dan kan je gewoon niet heen. Dat ik echt denk van, voor de wedstrijd wist ik het. Maar tijdens de wedstrijd dacht ik ook van, het komt zo goed terug. En als hij dan ook nog eens voorhands weg gaat maaien, dan ben je gewoon weg. En dan is hij te goed. En het is geen koekenbakker, want het is nummer 3 van de wereld. En misschien wel favoriet nu voor de titel.
2: Je 26e verjaardag vieren op het Center Court van Roland Garros hier tegen een van de beste spelers van de wereld. Ja, je hebt verloren, maar geeft je dat ook een mooi gevoel?
1: Ja, als het publiek happy birthday zingt voor je na het inspelen, is dat wel een heel mooi moment. En dat zijn mooie verjaardagen. En natuurlijk blijf ik een sportman en baal ik van mijn performance vandaag. Maar alsnog is dat een hele mooie verjaardag die ik nooit meer ga vergeten. En dit toernooi ook niet.
2: Wat haal je hier uit voor de komende weken, maanden, komende jaar misschien?
1: Dat ik het goed weer op heb gepakt. Het is geen garantie dat ik nu weer sowieso de stijgende lijn door ga zetten. Maar na een mindere periode ben ik mijn ding blijven doen. Geïnvesteerd in mentale groei. Dat heb ik laten zien vooral tegen Kachanov, tegen Sina en Wawrinka ook. Daar moest ik het toch maar doen met een oké loting. En daar ben ik gewoon heel trots op. Vooral de mentale groei. En dan kom mijn tennis erachteraan.
2: Je werkt al een tijdje samen met Timo de Bakker, ex-prof. Wat voegt hij toe aan jouw spel, aan je mentale gedeelte, maar ook aan je tennis?
1: Ik denk dat Bas en Timo een hele goede combinatie hebben, omdat zij elkaar heel goed aanvullen. Timo is natuurlijk nieuw in de coachingwereld. Bas is daar alweer wat ervarender in. Timo, wat hij heeft meegemaakt hij heeft hier ook derde ronde gestaan en gewoon zoveel mooie potten gespeeld hier.
2: Dus jij nu vierde, pas je hem daarmee?
1: Ja, maar hij zegt van ja, als je nog geen top 40 hebt gehaald, dan mag je niks zeggen. Dus ik heb hem al gepakt dat ik nu wel een ATP-finale heb en nu vierde ronde, maar hij blijft nu nog wel zijn career high, dat is nog wel een ding. Hij brengt gewoon iets toe wat niet heel veel mensen hebben. Dat hij hoog heeft gestaan. Hij weet hoe het leven is. En tactisch inzicht van hem is waardoor hij ook zo hoog heeft gestaan. En dat is alleen maar fijn dat hij die expertise kan toevoegen.
2: De komende weken, hoe zien die eruit? Want je bent fysiek. Je loopt al de hele tijd met een ding om je rechterbeen. Je Achillespees volgens mij. Hè? Moet je gas terugnemen of kun je door?
1: Nee, ik heb vanaf Ja, mijn tweede ronde daarvoor had ik best wel wat pijn. Uiteindelijk hier ter plekke zoltjes kunnen maken. Dat was echt een lifesaver. Want anders weet ik niet of ik verder had kunnen spelen. Maar daarin voel ik me eigenlijk nu best wel goed. Tegen Kachanov en nu tegen Zverev heb ik geen pijn gehad. En zag het er misschien een beetje indrukwekkend uit. Maar het was ook uit voorzorg. En om een beetje die Achillespees te ontlasten. Maar als ik me goed voel, ga ik nu 2 weken naar Italië. Dat wordt nu de komende dagen zeker. En helaas sta ik niet op Rosmalen. Ik had graag voor het Nederlands publiek nu gestaan. Maar helaas moet je best wel wat voor de deadlines moet je keuzes maken. En ik had nu deze run niet verwacht. En dan koos ik liever voor mijn geliefde Greffel om dat door te zetten naar Wimbledon toe.
2: En vanavond een klein borreltje op je verjaardag?
1: Nou, ik ga nu over een uurtje zit ik in de auto lekker naar huis. En het is wel even lang genoeg geweest in Parijs. Ik had er liever gebleven, maar ik ga lekker naar huis rijden.
3: Aldus Jesper de Jong in gesprek met onze tenniscommentator Mark Brasser, met wie we ook nu nog even contact hebben. Mark, goedenavond.
4: Goedenavond, Gert.
3: Als ik nou Marcel Hunze was en ik was toernooidirecteur van het bekende grastoernooi in Rosmalen, dan zou ik toch denken, heb ik nog een beetje ruimte?
4: Maar Jesper heeft een andere keuze gemaakt. Richting Wimbledon dan vooral waar die nog niet zeker is dat hij daaraan aan mee mag doen.
3: Hij kan ook niet meer switchen.
4: Want de ranking... hij kan niet meer switchen. Nee, dat kan niet meer. Hij heeft zijn planning gemaakt. Hij gaat naar Italië toe. En dan richting Wimbledon.
3: Oké. Nou goed, je sprak hem dus uitgebreid. Nou, wij hebben hier vanmiddag op de redactie vanzelfsprekend ook zitten kijken. Ja, die eerste set, die is gewoon cruciaal. Hè? Als je 3-0 voorkomt en voorkomt in de tiebreak, ja. Dan moet je die pakken, hè?
4: Ja, dat moet. Maar ik snap wel wat hij zegt. En ik denk dat heel veel tennissers die nu zitten te luisteren of die dit interview hebben gehoord van Jesper, die herkennen wat hij zegt. Ik bedoel, ik was een redelijke B-speler vroeger. Dat is een drietje nu. Maar ik herken dat ook wel. Je komt voor in een wedstrijd. 3-0 voor, 4-1 voor, maakt niet uit. Misschien zelfs wel 5-0 voor. Maar je hebt eigenlijk nog niks gedaan. Je zit eigenlijk zelf nog niet lekker in de wedstrijd. De wedstrijd moet voor jou eigenlijk ook nog beginnen. Want ja, je krijgt alle punten cadeau. Je tegenstander maakt zoveel fouten. Dat je niks hoeft te doen. Dat je nog geen ritme hebt. Je hebt geen rallies gespeeld. Ja, en dan op een gegeven moment wordt Zverev beter. Ja, en dan moet je mee opeens. Dan begint voor jou ook eigenlijk pas die wedstrijd. En daardoor verloor je die rebreaker. Zegt, ik leverde die game weer in. Ja, want Zverev die sloeg op een gegeven moment wel een paar goede ballen. Jesper de Jong zat zelf nog niet in de wedstrijd. Ja, en dan is zomaar weer zo'n game gespeeld. Dus dat hij daar uiteindelijk draait hij het wel weer. Of gaat hij goed mee, haalt hij het tot een tiebreak. In die tiebreak komt hij 3-1 voor je. En dat zegt hij zelf, maakt hij een paar verkeerde keuzes in een split second. Hè, ook nog. En Zverev slaat die wereldpazing op 3-1, weet je wel. Ja, die kan ook net even anders vallen. Dus het moet ook een beetje meezitten. Maar wil je wat tegen Zverev, van wie we weten dat het een slow starter is, dan moet je inderdaad zo'n eerste set winnen om hem misschien een beetje uit zijn evenwicht te krijgen.
3: Ja, en dat zei hij ook in het interview. Hè? Zo'n Zverev die schakelt heel makkelijk even een tandje bij. Heeft ook ontzettend veel variatie dan tot zijn beschikking. Nou goed, de beste prestatie voor de Jong in zijn carrière. Wat betekent dit voor hem? Moet je soms de hobbel even nemen om daarna heel veel ruimte te creëren? Of kan het ook het tegenovergestelde gebeuren? Dat een grote last wordt?
4: Nee, dat denk ik niet. Ik denk vooral, hij heeft hele moeilijke, daar sprak je ook over, hele moeilijke eerste periode van het jaar gehad. Niks gewonnen. Dan begin je toch misschien ook wel een beetje te twijfelen aan jezelf. Hij zegt wel, ja, ik ben wel altijd mijn ding blijven doen en ik had er vertrouwen in. Maar je wil dan op een gegeven moment ook wel de bevestiging hebben dat je inderdaad natuurlijk op de goede weg bezig bent. Je hebt gewoon op een gegeven moment een keer een resultaat nodig om er weer bovenop te komen. Nou, dat resultaat heeft hij nu hier. Wil niet zeggen dat hij volgende week meteen een kleiner toernooi in Italië wint of zo. Maar hij kan hier wel mee vooruit. Het is een bevestiging dat hij op de goede weg is. Dat als hij zijn dingen doet, ook als het tegen zit, toch gewoon blijven vasthouden aan de weg die hij bewandelt. Dat het dan uiteindelijk dat het wel goed komt. En dat is een grote winstpunt van dit toernooi.
3: Dan toch nog even over Zverev. Ja, als dan Sinner en Alcaraz, die was er helemaal niet, maar als Sinner eruit ligt en ook Djokovic eruit ligt, is hij dan de grote favoriet voor de eindzegen wat jou betreft?
4: Nou ja, terecht dat jij hem de credits geeft dat we even over Zverev gaan praten. Want die leeft natuurlijk onder enorme druk op dit moment. Nog nooit een Grand Slam geworden en een paar spelers er niet bij of er al uit en et cetera. Er wordt maar even gezegd van nou, die zal het wel even nu gaan winnen. Maar zo werkt het niet in het tennis. Ik ben gestopt, Gert, om mijn geld te zetten op tennis. Dat deed ik sowieso eigenlijk al niet hoor. En zeker na zo'n beetje halverwege de eerste week al dacht ik van nou, dit gaat, hier ga ik niet veel geld aan verdienen. Ja, zoals hij vandaag speelde tegen Jesper de Jong, beide favorieten. Maar goed, in de volgende ronde tegen een jonge Spanjaard van 19, Godard. Zeg het maar. Heeft hij een iets mindere dag? En die Godard, die benut al zijn talenten die hij heeft en laat dat zien, kan het ook zomaar weer afgelopen zijn. Maar op basis van wat hij vandaag liet zien, Zverev, hoe hij stond te spelen, hoe hij serveerde en hoe makkelijk hij de ballen wegsloeg, inderdaad ook met zijn voorhand, zeker in die derde set, hè, van zijn backhand weten we het, maar zoveel scores met zijn voorhand, ja, dat maakt hem inderdaad, maakte hem voorafgaand aan het toernooi al, nou ja, misschien wel een finalist, maar nu wel favoriet inderdaad. Maar er zitten nog wel een paar linker jongens in het toernooi.
3: Een leuk moment wil ik er nog even uithalen uit deze partij. Op enig moment zagen we Timo de Bakker roepen naar Jesper de Jong. Nou, stoppen met zeiken. En dat uit de mond van Timo de Bakker, dat deed me goed. Hè? Hij is een van de trainers, de man die ongelooflijk veel talent had. En heel veel mensen zeggen, die had er veel meer uit kunnen halen. Maar de dingen gaan zoals ze gaan. Als je kijkt naar die begeleidingstaf, hoe groot is die eigenlijk?
4: Nou, dat is Timo de Bakker. En Bas werd net al even genoemd in het interview. Dat is Bas van Bentum. Dat is een fysieke coach. Dus dat zijn er twee vaste mensen. Ik denk dat hij ook wil investeren in misschien een fysiotherapeut die met hem mee kan reizen fulltime. Maar daar moet je geld voor hebben. Hè. Dat is nu ook de hele discussie natuurlijk rond het prijzengeldverdeling. Jesper de Jong is een jongen van rond de 100 van de wereld, vierde ronde Roland Garros. Maar een eigen fysiotherapeut betalen, ja, dat is weer een volgende stap. Dus twee heeft hij vast, maar hij is wel nu aan het investeren ook in een mentale coach, want dat is ook heel belangrijk in het tennis en wordt eigenlijk misschien wel steeds belangrijker. En hij heeft iemand waarmee die een soort ademhalingsoefeningen doet. Dat is niet op fulltime basis, maar die mensen die consulteert hij af en toe en die helpen hem op sommige momenten. Maar dus twee vast en twee daarbuiten voor de andere dingen, zeg maar, die hij af en toe consulteert.
3: Ja, mooi. Dankjewel Mark voor de uitleg. En ik stelde die laatste vraag niet voor niets, want waar tennis vroeger vooral draaide om presteren op de baan, is het spel ernaast ook steeds groter geworden. Social media, verwachtingen, geld. Het zet spelers onder constante druk. Jan Roels, een van onze andere tenniscommentatoren, sprak daar eerder over met Sven Groeneveld, die de coach was van vele toppers. Monica Seles, Mary Pierce, Wozniacki, Michael Stieg, om er maar een paar te noemen. Op Roland Garros is hij dit jaar ook als coach aanwezig. Groeneveld ziet dat de begeleidingsteams van toptennissers steeds groter worden.
5: We hebben nu natuurlijk sowieso het reizen heel vaak met een conditietrainer, een fysio. Die meestal een veel grotere rol gaan spelen omdat ze voelen dat ze een belangrijke rol hebben in het geheel. En iedereen heeft namelijk een mening. En het is heel makkelijk om een mening te hebben. Je moet wel heel erg sterk staan als speler om niet beïnvloed te worden door al die verschillende stemmen op bepaalde momenten. En dat is het moeilijkste eigenlijk. Dat is die uitdaging waarin voorheen, als ik met Michael Stieg werkte in 95, was het Michael en mij. Oké, zo, hij had zijn vrouw en that was it. En dat is wel heel erg, het is meer geruis. En dus ook social media komt daarbij. We hadden natuurlijk altijd dat tennis magazine. Dat was één keer in de maand, nog steeds. Maar dat las je dan. De krant, hier stonden natuurlijk alle schijnwerpers meteen op die spelers. Maar op andere toernooien was dat veel minder.
6: En wat is dan de rol van een tenniscoach daarin?
5: Mijn rol is natuurlijk vrij breed omdat ik al 35 jaar meeloop. Waardoor mijn visie natuurlijk heel erg specifiek, niet alleen op de baan, maar ook gewoon over het hele team gaat.
6: Wat is die visie?
5: De visie is rust. Rust eigenlijk bewaren in het geheel, in de gekte. Het is niet hoe goed je speelt. Het is hoe ga je om met alle druk.
6: Met de gekte.
5: En dat is veel belangrijker dan voorheen misschien het tactische en het technische gedeelte. Dat klopt nu wel. Maar het is meer het managen van het team. Het managen van al die verwachtingen die erbij komen. Want nu, natuurlijk waren er altijd sponsors bij betrokken. Natuurlijk was de media en de tv was vrij groot. Nu het internet, maar De verwachtingen van die spelers worden steeds hoger, waardoor die druk veel groter wordt. En ik probeer altijd gewoon voetjes op de grond en proberen het simpele eigenlijk van het spel. De bal moet over het net, tussen de lijnen, en that's it. Heel simpel gezegd. En dus je bent bezig eigenlijk continu om dat ruis van die lijn te houden.
6: Dus de buitenwereld, de gekte, heeft absoluut invloed op resultaten, op succes. Nog meer dan eigenlijk of je puur tennistalent hebt. Hoe ga je om met die gekte?
5: Ja, 100%. En daarom zie je ook steeds meer toch ook mentale coaches die erin komen. En dat is eigenlijk, was dat vroeger altijd weggelegd voor de ouders. En ik denk nog steeds dat ouders een belangrijke rol spelen in de opvoeding van een kind en van een atleet. Alleen nu zijn we vaak te veel bezig met het resultaat. In plaats van eigenlijk gewoon mensen op te voeden. En wat eigenlijk de waardes, de normen en waarden van een mens. Dat voor mij is dat het belangrijkste eigenlijk.
6: En dat komt eigenlijk ook dus nu binnen een technische staf aan bod. Om de speler of speelster ook een blij mens te laten zijn.
5: Ja, zeker. Natuurlijk. Het is heel belangrijk dat je natuurlijk naast de baan sowieso een leven kan opbouwen. Waardoor je jezelf als mens kan ontwikkelen. En dat gebeurt namelijk alleen als je een grotere visie hebt. En niet alleen maar denkt van het winnen en het verliezen bepaalt mijn waarde. En niet alleen bij de coach, maar ook bij de speler natuurlijk. En dat, ja, dat is wel een proces waar je nu in zit, ja.
6: Is er veel depressiviteit en eenzaamheid bij de toptennissers?
5: Ik denk zeker bij de spelers die iets onder deze, de challenger niveau, die niet hier zitten, die niet de financiële mogelijkheden hebben om een heel team. Want nu, nogmaals, ik begon in de early 90s. Dus 92 was mijn eerste toernooi. En ja, was ik eigenlijk als sparringpartner begonnen. En ja, Celis had haar ouders. Wij waren eigenlijk alleen maar met een coach of sparringpartner en ouders. Het was heel klein, dat team. En nu heb je meestal 3 of 4 mensen, afhankelijk van weer van hoe. Dus je ziet ook elke die cluster van de speler, die gaat helemaal met dat team op. Dus die zijn niet lonely. Misschien de coach wel, want die moet ook. Ik doe het ook al 35 jaar, denk je van oké, weer een slaapkamer met 4 muren en een deur en. Ja, weer je tas pakken. Maar zeker op een niveau waar minder structuur is van een team, is daar zeker een probleem.
3: We verlaten het tennis en tenniscoach Sven Groeneveld en gaan naar het voetbal. De KNVB Kampers kleurde vanmiddag oranje. Niet alleen omdat de bijna voltallige selectie van Ronald Koeman er een training afwerkte, maar ook omdat de hekken in Zeist wagenwijd werden opengezet voor de fans. Een uitzwaaitraining in aanloop naar een uitzwaaiwedstrijd komende woensdag in de Kuip tegen Algerije. En dan is dat vanmiddag een uitgelezen kans om die helden van dichtbij in actie te zien. En dat deed dus ook onze verslaggever Edwin Cornelissen.
7: Jongens, meisjes, zing even mee. Voor achter links, rechts, zing!
8: Ze doen er in Zeist wel alles aan om in oranje sfeer te komen met André Hazes, die klinkt uit de boksen. Kijk, er staat Willy van der Kerkhof te wachten bij een dranghek. Met de telefoon in de hand.
9: Ik moet even mijn kleinzoon wel een foto maken dadelijk.
8: Een fotootje maken. Moet u specifieke speler erop hebben?
9: Nee hoor. Het is maar iemand van Nederlands elftal is.
8: Voor het kleinkind?
9: Ja, daarom. Voor het kleinzoon.
8: Ja, u weet natuurlijk hoe dat is hè, om naar zo'n WK te gaan. En ook die periode daarvoor. Nu begint de echte voorbereiding. Hoe moet je zo'n moment zien?
9: Ja, het begint eigenlijk. Hè. Je leeft er, op het moment dat je gekwalificeerd bent, leef je daar naartoe. En dan wil je zo snel mogelijk die WK spelen. En, ja, ik vind het mooiste wat een voetballer mee kan maken is in zo'n WK. De voorbereiding en de hele merk. En ik hoop dat we weer vaak weg blijven.
8: Een warm onthaal voor de oranje selectie op het moment dat het veld betreden wordt. Wat heb jij nou met je haar gedaan?
10: Ik heb ze geverfd. Nou, niet geverfd. Ik heb oranje haarspray in gedaan.
8: Oh ja. En dat doe je natuurlijk wel met een reden.
10: Ja, omdat we van oranje houden.
8: En terwijl de training is begonnen, staat deze meneer hier ter hoogte van de cornervlag. Goed zicht op het veld.
11: Prima zicht. Mooi veld. Alles weer is compleet. Ja, genieten.
8: Wat brengt u hier? Waarom wilde u oranje graag nog even zien?
11: Mijn zoon Noah. Die wil ik even zien, nog even snel.
8: De vader van Noah Lang?
11: Yes. Ja.
8: Hoe beleef je dat dan als, ik zal maar zeggen, voetbalvader? Is toch spannend? Word je geselecteerd of niet?
11: Het is heel spannend. En voor ons allemaal, voor hem zeker. Maar ik ben altijd daar heel nuchter in. En als ik eerlijk ben, had ik het wel verwacht, zeg ik wel eerlijk. Ja.
8: Heeft hij er goed aan gedaan om naar Turkije te gaan?
11: Hij heeft er goed aan gedaan, want hij moest minuten maken. En die heeft hij gemaakt. Hij is kampioen geworden weer. En achteraf was het een goede zet.
8: Ook met het oog op Oranje?
11: Met het oog op Oranje natuurlijk. Daar hebben we het ook voor gedaan, eerlijk gezegd.
8: Ja. U zegt we, want voelt het inderdaad als een team iets? Dat je het gezamenlijk als gezin doet?
11: Dat doen we ook. We zijn ook een team.
8: En Noah, is hij er klaar voor? Heeft hij er zin in?
11: Noah heeft er 300% zin in. Ja, daar doet hij het voor.
8: Nou, dat is dan een voetbalvader. Ook de supportersclub van Oranje is behoorlijk actief. Want wat zijn ze van plan voor die uitzwaaiwedstrijd?
12: Nou, de Fanatics, die hebben, zoals ik heb begrepen van de jongens, die hebben een goed initiatief getoond en gaan een heel groot spandoek maken. En die komt dan met vak U, vak S in, achter het doel.
13: Dat wordt hem.
12: Nou, leuk.
8: Het is een lekker temperatuurtje, warm in Zeist. En misschien is dat ook wel een goede voorbereiding op dat toernooi in Amerika, waar het snikheet dreigt te worden. Stan Valks heeft dat tijdens het WK van 94 zelf meegemaakt. Ja, hoe was dat om toen te spelen in die hitte?
14: Ja, dat had toch wel invloed op een aantal spelers. En ik kan me ook herinneren, die speler die moest overgeven in de rust. Ander had kippenvel. De andere was aan het trillen, zeg maar. Dus, niet om stoer te doen, maar ik had er gelukkig niet zoveel last van. Ik had wel twee keer na de wedstrijd had ik een dopingcontrole. En ja, omdat je dan, tenminste dat werd toen gezegd, dat je ongeveer 6, 7 liter vocht verliest tijdens anderhalf uur in die hitte.
8: Dus er viel niet meer te plassen?
14: Nou, dus ik stond droog, zeg maar. Dus, toen zei ik van, toen had ik 1, 2, 3 watertjes op en... Toen vroeg ik zo van, van water, daar kan ik eigenlijk niet van pissen. Dat duurde misschien nog 2 uur. Dus ik vroeg, can I get a beer maybe? En toen zeiden ze, nee. En toen vroeg ik nog een keer. En toen kreeg ik 1, 2, 3 biertjes. En toen kon ik binnen een half uur kon ik pissen. En wat denk je, de volgende wedstrijd word ik weer uitgeloot. En dus ik vraag, ja, meteen, ik zeg, can I get a beer? No. En ik bleef doorvragen. En toen zeiden ze, oh, now we understand. Because your previous control, we didn't find any doping, but we found alcohol in your blood. Of in your urine.
8: Ja, dat verklaarde ook.
14: Ja.
8: En de training van Oranje gaat onverminderd door. Zo achter het doel staan grote hekken. Dan moet je dus door de spijlen heen kijken, zoals deze meneer doet. Op wie zoomt u dan in?
15: Nou, ik zoom eigenlijk in op het hele team. Waarbij ik hoop dat ze allemaal heel blijven.
8: Oh, dat is een zorg?
15: Dat is wel een zorg, ja. Ja, zeker. Als je ziet hoeveel blessures er wel niet geweest zijn. Dan moet je ook je hart vasthouden.
8: Hè? U staat hier met een oranje shirt met toch opmerkelijk de naam Numan op de achterkant.
15: Dat klopt.
8: Dat was uw grote held?
15: Nou, zo heet ik.
8: Wat een verhaal.
15: Dat is toevallig, hè?
8: Maar u bent niet familie van?
15: Nee. Voor zover ik weet niet. Misschien ergens uit de 17e eeuw, maar nee.
8: Hoe is dat om de naam van een oud international te dragen?
15: Nou, dat was in het begin erg lastig. Want iedereen zei van, hey, Arthur tegen mij. Maar zo weet ik niet.
8: U lijkt er ook helemaal niet op?
15: Nee, helemaal niet.
8: Nee, u heeft natuurlijk wel dan met een speciaal oog naar de speler Numan gekeken, of niet?
15: Zeker. Dat was echt een fantastische voetballer. Ik denk zelfs een onderschatte voetballer.
8: Beetje een waterdrager.
15: Ja, een beetje waterdrager. En die heb je echt nodig. Ik denk ook wel in dit team dat je niet echt een waterdrager hebt.
8: Dat is een gemis, vindt u?
15: Ik denk het wel.
8: Na precies een uur zit het erop. En bedankt Oranje het publiek. En het publiek bedankt Oranje.
3: En wij bedanken Edwin Cornelissen voor een heerlijke bijdrage. Die brengt ons in WK-stemming. En om daar te blijven hebben we met de NOS Voetbalpodcast 4 extra afleveringen gemaakt over bijzondere edities van het WK. Nou, terug bijvoorbeeld naar 12 jaar geleden. Toen was het WK in Brazilië. En daar maakte Robin van Persie een doelpunt. Weet u nog?
16: Dat is een beste bal op Van Persie. Van Persie, ja! Ja! Ja!
17: Dit is geen buitenspel bij Van Persie. Van Persie, en die komt er erin!
16: Ja!
3: Schitterende goal!
16: Robin van Persie!
3: Het radio- en televisiecommentaar door elkaar heen gesneden, zoals dat dan heet. Een mooi doelpunt van de Flying Dutchman. En mede dankzij dat doelpunt werd Spanje met 5-1 verslagen. Maar er gebeurde natuurlijk nog veel meer in Brazilië. Het is ook het toernooi van de bekende keeperswissel van Louis van Gaal. En Nederland is daarnaast in de ban van de Braziliaanse voetballer Fred of Fretch. Precies dat is wat Jan Roelfs deed, onze commentator. Hij sprak de naam uit op zijn Braziliaans en vertelt erover in de podcast.
6: Het is altijd spannend, weet je. Openingswedstrijd, het WK begint. En ik zat heel veel in een taxi natuurlijk in São Paulo. In die eerste dagen hoor je er op de radio ook de voorbeschouwingen van Globo Radio en al die lokale stations. En dan hoor je dus continu die Braziliaanse namen. Hulky, weet je wel.
13: Oh,
6: zo.
13: Ja.
6: En dus ik werd doodgegooid met alle de echte Portugees-Braziliaanse uitspraak van alle namen. Dus ook, dan komt die Fretch in plaats van Fred, weet je wel zo. Dus ergens een minuut voor de wedstrijd had ik me voorgenomen van ja, ik moet hier toch een Braziliaans tintje aan geven aan deze openingswedstrijd.
13: Ja, maar Jan, je sloeg er een beetje in door, moet je luisteren.
18: De Seleção met Fretch daar rechts, de spits uit de draai. Fretch wordt hij vastgehouden, ja, strafschop. De druk op de Seleção is enorm. Nee, maar zwak schot, nee! Een rollertje in de hoek, buiten bereik van Pleticosa. En een orkaan van geluid in São Paulo en in heel Brazilië. Goal door Brazil. Ja, ja, ja. Zo klinkt dat dan.
13: Ja, je ging er heel weer op, hè?
6: Ja, en nog een anekdote daarbij is dat ik kreeg... Toen kon er al ge-WhatsApp worden net, een zeker ge-SMS. Ik kreeg een van mijn toen veel jongere dochters. Die hadden zich geschaamd om het feit dat ik goal had geroepen en zo. Weet je. Die waren met vriendinnen aan het kijken. Was natuurlijk heel on-Nederlands.
13: Die dacht, hoe is het normaal?
6: Ik ging daar een beetje... Ik zocht het randje op, zeg maar, in onze jargon van het commentaar geven. En zeker met Fretch. Maar ik bedoel, je moet je realiseren, het is winter in Brazilië. Dus het werd al vroeg donker. Dus ik zat in een hotel in een of andere toren, 25e verdieping. Dus mijn ervaring leert dat je naar de wedstrijd niet te veel moet gaan kijken op je sms-dingen en zo, weet je wel zo. Dus ik ben gaan slapen en de volgende dag werd ik wakker. En toen had ik wel enigszins begrepen wat Fretch had losgemaakt in Hilversum en omstreken. Tot ik ook een officiële mail kreeg van Arno dat we ons toch maar een beetje bij de normale uitspraak van de spelers moeten houden.
13: Dus wat Arno eigenlijk bedoelde is dat het ongeveer zo moest.
19: De opstelling van de Brazilianen met Fred.
3: Het was gewoon een tegenbeweging.
6: Ja, gewoon een tegenbeweging. Ja,
13: jij had op doel.
3: Twee spalt in het team.
6: Ja.
3: Over die namen, die Confederation Cup waren we daar. En ja, toen was Neymar was de grote ster. Maar tot die tijd zijn we nog een beetje in Nederland, vooral later commentatoren nog wel. Maar wij natuurlijk niet, want wij hadden dat goed geleerd. Ze zijn allemaal Neymar, weet je wel. Die klank bestaat helemaal niet in die taal. Maar wij leerden daar ook wel echt, dat was Neymar. Dus wij, ja, ook dat was alweer een beetje discutabel. Maar minder erg dan Fretch. Maar Neymar moesten mensen ook wel even aan wennen.
13: Ja, maar ja, dat hadden we eerder ook al met Romário, Bebeto en zo. Dus ja. Het is van alle tijden.
3: Als u meer wil horen over die 5-1 of de keeperswissel van Van Gaal, dan kunt u de hele podcast nu beluisteren in uw favoriete podcast-app. En daar vindt u ook nog die drie andere afleveringen over bijzondere WK-edities.

0: solamente un tonto lizziare.
1: A Steely Dan, and only a fool would say that. Wielrenner Jonas Vingegaard heeft zijn favoriete status in de Giro d'Italia helemaal waargemaakt. De Deen pakte deze ronde van Italië 5 ritzegers, was verreweg de beste in koers en heeft de nummer 2 van het algemeen klassement op meer dan 5 minuten gereden. En dus werd er vanmiddag al geproost.
2: En daar is ook de Prosecco, want daar wordt door de ploeggenoten van Vingegaard geproost. Achter in het peloton, 1 Nederlander in deze Nederlandse ploeg die een hele grote rol speelde in deze overwinning. En dat is Bart Lemme. En we zien ook ritwinnaar Sepp Kuss. Een zeer succesvolle ronde. 6 ritzegers voor de ploeg.
3: It's a special day for me. And to win this race is something I dreamed of. Yeah, I'm lost for words.
1: Dat zei Jonas Vingegaard voor een van de vele microfoons die onder zijn snuffert werd geschoven. Ploegleider Mark Reef, goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Mark, wat ben je aan het doen? Zijn jullie een feestje aan het vieren terwijl je de vermoeidheid van 3 weken Giro voelt?
4: We zitten op dit moment ergens in een wijk in Rome. Hebben een restaurant afgehuurd en daar zijn we gezellig met z'n allen aan het eten.
1: Ja, Vingegaard heeft er eigenlijk geen woorden voor, hè, voor deze zege. In elk geval niet op dat moment zo vlak na die laatste etappe. Jij vast wel. Hoe bijzonder is deze overwinning voor jullie?
4: Heel bijzonder. Kijk, met Jonas hebben we dit plan gemaakt in de winter. Hij was dan, de mogelijkheid bestond dat hij de 8e renner dan zou worden die alle 3 de grote rondes, de Tour, de Vuelta en de Giro dan zou winnen, mocht dat lukken. Dat was het grote doel.
1: Ja,
4: en dat gelukt is, dat is toch dat we met hem in de ploeg een stukje geschiedenis schrijven. En dat is ontzettend, ontzettend mooi.
1: Ja, en je zegt het dan zo even tussen neus en lippen door. Hè. We hebben in de winter een plan gemaakt. Hoe ongelooflijk moeilijk is het om dat plan goed uit te voeren?
4: Ja, het blijft altijd lastig. Want je hebt met allerlei factoren te maken natuurlijk. Met de concurrentie, het parcours, de omstandigheden. Maar het was ook wel heel duidelijk dat... We liepen niet weg voor het feit dat Jonas de favoriet was. Daarmee komt ook de druk op onze schouders. We hebben een plan gemaakt dat we wisten in welke rit we toe wilden slaan. Daar hebben we ook onze renners op voorbereid. Het plan was heel duidelijk. De groep daar hebben we ook naar gekeken dat goed bij elkaar paste. En op die manier zijn we de koersen gegaan. En uiteraard kom je gedurende die 3,5 week kom je allerlei uitdagingen tegen. Maar we hebben ons echt gefocust op wat we in onze eigen handen hadden. En dat we dat zo goed mogelijk zouden doen en uitvoeren. En dat hebben de mannen echt ontzettend goed gedaan met dit als resultaat.
1: Ja, als je luistert naar Jonas ook de afgelopen dagen, dan klinkt het bijna alsof hij deze ook het belangrijkst vond, het winnen van de Giro ten opzichte van de Tour en de Vuelta, omdat hij het zo'n verschrikkelijk mooie koers vindt. Klopt dat?
4: Nou, hij vindt het wel heel mooi. Dat verraste hem zelf ook. De koers zelf, de sfeer, de mensen, het land, wat ontzettend mooi is. En deze koers brengt met zich mee dat het zeg maar zijn trilogie ook voltooit. Ja. Dat was een grote droom van hem. Ja, en dat speelt natuurlijk mee in zijn emotie.
1: Ja, hij was sowieso emotioneel vandaag. Dat is denk ik ook wat automatisch gebeurt als je herenigd wordt met vrouw en in dit geval ook nog kinderen. Hè? Want dan zie je dat bij elkaar staan. Hij had moeite om zijn tranen... Nou, dat lukte hem niet eens, hè, zijn tranen bedwingen.
4: Nee, nou ja, goed, alle opofferingen die zijn natuurlijk daar ook in de voorbereiding. In maart is hij bijna de hele maand weg geweest. In april is hij ruim 2 weken op hoogte geweest. En vanuit daar bijna direct door naar de Giro, waar je ook weer 3,5-4 weken onderweg bent. Dus je bent vrij veel gescheiden hij is vrij veel gescheiden van zijn gezin. Ja, en op het moment dat je dan, waar je lang naartoe hebt geleefd, waar je hard voor gewerkt hebt, dat je dat bereikt en je ziet je gezin dan weer en je kinderen, ja, dan doet dat wel wat met hem.
1: Ja, dit is eigenlijk sinds Richard Plugge aan de 2.0 ploeg begon te bouwen, de 10e grote zege die jullie boeken in een van de 3 grote rondes, hè? Wat een onwaarschijnlijke prestatie is. Kan het eigenlijk nog beter voor jullie?
4: Ik denk dat we altijd op zoek zijn naar hoe zaken beter kunnen, hoe we betere plannen kunnen maken.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven, wat er dan beter zou kunnen?
4: Nou, ik denk dat het... Kijk, op dit moment is dat nog te vroeg om daar direct in detail op in te treden. We moeten dit even laten bezinken. Komende week gaan we ook evalueren met elkaar. En van daaruit zullen zeker weer punten komen die we kunnen gebruiken. Ook richting de Tour, maar ook zeker weer richting de toekomst. En dat is altijd iets wat we altijd doen binnen ons team.
1: Ja, jullie hebben ook het ploegenklassement gewonnen. Hè? Dat is nou niet net zo belangrijk als de eindzegen, maar misschien voor de ploegleider wel.
4: Nou, nee, voor ons was eigenlijk de eindzegen was het meest belangrijke. Tuurlijk. Die wilden we echt pakken. En dit was een mooie bijkomstigheid. En laat ook zien hoe sterk we als ploeg zijn geweest. Hoe we geheerst hebben in deze wedstrijd. Hoe we alles onder controle hebben gehad. En dat laat wel zien. Hè. We winnen het ploegenklassement met ruim 40 minuten voorsprong op de tweede. Dus dat geeft dat goed weer, denk ik.
1: Ja, Pogacar heeft die trilogie nog niet voltooid. Dat gaat er mogelijk in de toekomst nog wel van komen. Maar als je naar die namen kijkt, hè, die acht, ik noem er een paar. Hinault, Contador, Froome, Merckx vanzelfsprekend. Waar staat Vingegaard wat jou betreft? Natuurlijk hoort hij hierin thuis. Maar hoe moeten we hem zien als renner?
4: Nou, ik denk dat het elke prestatie van al die grote namen die je net opnoemt, dat is iets op zichzelf staand. Ik denk dat het ook heel moeilijk is om generaties met elkaar te vergelijken. Maar ja, Jonas is wel de eerste in zijn generatie, van zijn generatie, die dit bereikt heeft. En ja, als je ook ziet wat hij verder... hij heeft nu zijn vierde grote ronde heeft hij gewonnen. Als je ziet wat voor erelijst hij de laatste jaren al bij elkaar gereden heeft. Hij is een van de grootste renners van zijn generatie. En dat laat hij hier ook weer wederom zien met deze zegen in de Giro en wat ik net zeg, zijn vierde grote ronde zegen.
1: Ja, en dan de Tour. Het zou mooi zijn en dan is natuurlijk altijd de vraag van, kan dat? Is het mogelijk om daar weer zo goed te zijn?
4: Ja, wij zijn er zelfs van overtuigd dat hij daar beter gaat zijn. En daarom hebben we deze planning ook gemaakt. De afgelopen 5 jaar heeft hij altijd eenzelfde planning gevolgd met een hoogtestage in Dauphiné en dan richting de Tour. En daarmee wisten we eigenlijk wat we gingen krijgen. En we wisten ook, we hebben gezien de laatste 2 jaar dat het niet genoeg was richting eindwinst. En we hebben echt de overtuiging dat met dit programma en die verandering, wat Jonas ook ontzettend veel motivatie heeft gegeven, nieuwe energie. En daar waarbij we altijd zagen dat zijn tweede grote ronde in het jaar, dat zijn niveau zelfs nog iets gestegen was ten opzichte van de eerste. Dus alles bij elkaar maakte dat we met ontzettend veel vertrouwen richting Frankrijk gaan.
1: Wij hebben ook zin in de zomer. Ik zou zeggen, ga terug naar het restaurant, geef een rondje, stuur ons vooral geen tikkie. Dankjewel, Mark Reef. Veel
4: dankjewel.
1: Plezier. Bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen hebben de Nederlandse roeiers zich van hun beste kant laten zien. In Sevilla pakte Oranje in totaal 8 medailles, waaronder 3 gouden. De Holland 8 was in Spanje ook het snelst.
5: Ja, dit is wel klasse wat ze hier laten zien hoor. Ik vind het ook mooi roeien, moet ik zeggen. Voorsprong op Groot-Brittannië nog uit weten te bouwen. En kijk dan, dit is hoe je wil winnen.
6: Groot-Brittannië jarenlang dominant. Maar Nederland is de nieuwe heersende macht bij de mannen 8. En even de high five met het stuurtje Jonna de Vries. Met Mick Makker. Altijd met die pilotenbril op, niet die gekke sportbril. Zoals Jan van der Bij daarachter. Nou, dat zegt wel iets over hem. Eigenwijze roeier. Maar een hele goeie en een sterke.
1: En die goeie, eigenwijze, sterke roeier hebben we nu aan de telefoon. Mick Makker, goedenavond.
7: Hi, goedenavond.
1: Ik begreep dat je nu op het vliegveld bent, want jullie vliegen zo naar huis, hè? Die pilotenbril waar Ragnar het over had, heb je die nu ook op?
7: Ik heb hem niet op, nee. Wij zitten binnen en het is een klein beetje een trademark geworden. Maar om hem ook hier te dragen, dat gaat me wel wat ver.
1: Oké, maar dat is toch beter voor jou dan een gewone sportbril? Of is het inderdaad gewoon marketing Mick?
7: Nee, het is... Ik ben daar ooit mee begonnen omdat ik gewoon geen sportbril had. En deze had ik wel liggen. En het bevalt me eigenlijk heel goed. Het is een fijne bril en ik draag hem graag. En ik ben ook niet zo heel erg van de eenheidsworst. En iedereen met zo'nzelfde sportbril op, dat... Ik weet het niet. Ik hoef niet per se in dat keurslijf. Het is niet nodig. Deze bril is lichter. Ik heb hem voor de Spelen heb ik hem gewogen. Heb ik ze op een keukenweegschaal gelegd. Dus er was echt geen reden om over te stappen. Het is nu een beetje een dingetje geworden. Maar ik hou er stug aan vast.
1: Heel goed, heel goed. Ik zou nu het liefst minutenlang doorpraten over zonnebrillen en pilotenbrillen, maar we gaan het hebben over die prestatie van jullie vandaag. Eerste wereldbekerwedstrijd en dan direct winnen. Dat is een lekkere start. Wat voor gevoel houd je over aan dit weekend?
7: Toch wel een erg goed gevoel. Wij hebben best wel een turbulente tijd achter de rug. Want onze coach van vorig jaar die is gestopt. We hebben een nieuwe coach. We hadden natuurlijk vorig jaar zijn we wereldkampioen geworden. Ja, voor het eerst
1: onder Diederik Simon.
7: Exact. En dat was een historisch feit. En ook iets waar wij heel graag mee verder wilden. Dus we dachten ook eigenlijk van nou, we gaan gewoon nog zo verder tot Los Angeles in 2028. De Olympische Spelen. Maar niets was minder waar. Want het kwam tot een oneenigheid binnen de coachstaf. En onze coach vertrok. Waar we erg van ontdaan als ploeg. En nu met de nieuwe begeleidingsstaf Rob Baker van Cambridge en Thijs van Luik was het even ook wel even wennen, een periode. Want we waren gehecht aan Simon. En een nieuwe coach brengt ook een nieuwe stijl. Dus het was nog niet altijd het niveau dat we vorig jaar hadden. Omdat we ook dingen aan het veranderen zijn, gewoon variabelen toegevoegd. Maar uiteindelijk is het toch behoorlijk goed op zijn plek gevallen. Dus heel erg blij mee.
1: Ja, en wat betekent dat dan voor datgene wat je hebt achtergelaten? Tot je verdriet, zeg maar, de samenwerking met Diederik Simon. En dat het nu dan toch ook lukt in een andere samenstelling. Wat zegt jou dat?
7: Dat er leiden meerdere wegen naar Rome. Maar kijk, wij zijn natuurlijk voor een groot deel ook nog de ploeg van vorig jaar. We bouwen natuurlijk ook voort op wat we vorig jaar hebben neergezet. Daar leunen we in die zin nog daarop. En we staan nog op de schouders van Diederik Simon. Maar kijk, het is Simon als coach is vrij uniek in zijn stijl. Hij is heel erg laissez-faire. En hij laat ons vrij los in onze technische benadering van het roeien. En Rob Baker, een Engelsman, die is veel strenger. En in zekere zin is dat ook, die tucht is ook wel precies wat we nodig hebben, denk ik, om weer een nieuwe stap te zetten. Dus de Hollandse vrije stijl van roeien, heel ontspannen, heel los. Dat kan soms wel een beetje Britse strakheid gebruiken. Ja. En dat, ik denk dat dat ons dus ook een hele hoop kan brengen. En in die zin ben ik ook wel blij met de wisseling van de wacht. Dat we ook weer een toevoeging hebben aan ons palet.
1: Ja, en dat je blij bent met de wisseling van de wacht, zeg je dat ook met het resultaat van vandaag in de hand eigenlijk, omdat je dus zeker de bevestiging krijgt dat het zo ook kan.
7: Absoluut. Als we vandaag niet hadden gewonnen, dan had ik waarschijnlijk heel anders gesproken nu. Ja, dan had het wel eens heel anders kunnen zijn. Ja. Het is echt pas in de laatste paar dagen meer op zijn plek komen te vallen. Want ja, het is in een acht. Dat is toch wel een soort organisme dat natuurlijk heel erg als een eenheid moet bewegen. En als je dingen gaat veranderen in de stijl, dan heb je toch acht mensen die dat op hun eigen manier een technische aanwijzing gaan interpreteren en gaan verwerken in hun roeien. Dus dat gaat altijd een verandering in stijl die een nieuwe coach met zich meebrengt. Dat gaat altijd voor ruis zorgen. Ja. Dat kan niet anders.
1: En de hoeveelheid ruis is je meegevallen?
7: Nou, in het begin niet. In het begin dacht ik wel van oei, dit is een hoop ruis. En hier gaan we nu nog niet harder van roeien. Maar ik weet ook dat dat zo werkt. En dat weten wij met z'n allen. En dat dus even tijd nodig heeft om tot een nieuwe stijl te komen, of in ieder geval een niet een geheel nieuwe stijl, maar om bepaalde nuances te veranderen. We zien al tussen de voorwedstrijd en de finale dat er progressie was. Dus ja, we zijn ook echt wel committed om aan in deze stijlverandering door te voeren. En daar ook verder aan te blijven werken richting de WK in Amsterdam deze zomer.
1: Ja, en dan gaat het vliegtuig zometeen dicht. En dan kom je terug naar Nederland. En dan ga je inderdaad richten op dat WK. Dus ik ga jou een buitengewoon goede vlucht wensen. En eigenlijk zeg jij nu tegen al die mensen die luisteren, het komt wel goed met die Holland 8 straks op dat WK.
7: Zeker, dus kom kijken. Dan gaan we er een mooie wedstrijd van maken. En inderdaad, ik ben ervan overtuigd dat we daar ook weer goed gaan doen. We gaan in ieder geval als favoriet door. Dus winnen is iets heel moois voor het eerst vorig jaar. En nu die overwinning doorzetten, dat is extra mooi. En hopelijk kunnen we dat deze cyclus zo blijven doen. Maar we moeten daar scherp op blijven.
1: Ja, van 24 tot en met 30 augustus zijn de wereldkampioenschappen roeien op de bosbaan in het Amsterdamse bos. Je gaat de vliegtuig in. Ik zou de pilotenbril toch nog één keer even opzetten. Mick, goede reis.
7: Ja, ga ik doen. Hoi, dank.
1: Sluiten we deze uitzending af met atletiek. Twee Nederlandse medailles bij de Diamond League-wedstrijd in Rabat. Jorinde van Klinken won vanavond zilver bij discuswerpen. Nadine Visser finishte als derde op de 100 meter horde. Nou, onze atletiek-commentator Leon Haan zit lekker in de studio. Heeft genoten van prachtige atletiek, mag ik aannemen. Zilver voor Jorinde van Klinken. Haar beste poging was 66 meter en 72 centimeter. Zie jij een duidelijk stijgende lijn bij haar?
8: Ja, zeker. Zeker. 8 dagen geleden in Xiamen, de tweede Diamond League wedstrijd, werd ze derde. Toen afstand in de 64 meter. Nu dus beduidend beter. En 66 meter 72 is echt wel goed. Want ja, al die atleten die bouwen eigenlijk op, de Nederlandse atleten, naar de Europese kampioenschappen. Ja. Dat is half augustus in Birmingham. Doen ze nu natuurlijk wedstrijden om scherpte te krijgen. Gaan daarna weer hard trainen. Etcetera, etcetera.
1: Ja.
8: Maar 66-72 is gewoon een hele verre afstand voor Jorinde van Klinken.
1: Ja,
8: en een tweede plaats. Dus.
1: Internationaal indruk als je dat kunt.
8: Zeker.
1: Nadine Visser is haar outdoor seizoen op de 100 meter horde begonnen met een derde plek. Ik denk dan als ik dat zie, dat is uitstekend.
8: Ook dat is uitstekend, ja. Nou, vooral ook omdat dit was haar eerste wedstrijd in de buitenlucht. En ja. Het was een topveld. Toby Amuzan, de wereldrecordhoudster, die won na 12.28. Visser liep 12.47. Dat was de beste seizoensopening ooit voor Visser. Dus dat is gewoon heel erg prettig als je zo snel al loopt. Ja, nu half of eind bij. Ja.
1: Ja. Een tweede en derde plek voor twee Nederlandse vrouwen bij de Zevenkamp in Gutsis. Dat is de meest prestigieuze wedstrijd die er is voor meerkampers. Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Zilver en brons dus. Waarbij Dokter eigenlijk lang aan de leiding ging, maar het vandaag toch niet wist te redden om in elk geval de wedstrijd te winnen. Had goud er wel in gezeten voor de Nederlandse vrouwen?
8: Is moeilijk, want Zevenkamp. Iedereen heeft zo zijn specialisme. De uiteindelijke winnares Annie Kaelin, een Zwitserse, die sprong 6,96 meter.
1: Ja, indrukwekkende sprong.
8: Maar die had heel veel rugwind. Dat telt dan gewoon in de atletiek.
1: Krijg je punten voor gewoon, maakt niet uit.
8: Je krijgt punten. Ze scoort daarmee heel veel meer. Ze scoorde bijvoorbeeld 162 punten meer dan Sophie Dokter, die tot dan toe na dag specialisme. De uiteindelijke winnares Annie Kaelin, een Zwitserse, die sprong 6,96 meter.
1: Ja, indrukwekkende sprong.
8: Indrukwekkende sprong, maar die had heel veel rugwind. Dat telt dan gewoon in de atletiek.
1: Krijg je punten voor gewoon, maakt niet uit.
8: Je krijgt punten. Ze scoort daarmee heel veel meer. Ze scoorde bijvoorbeeld 162 punten meer dan Sophie Dokter, die tot dan toe na dag 1 aan de leiding ging.

0: prima. Maar ja, die Kelin die steeg boven de zelf uit. Dus ja. Ja. En Emma Oosterwegel, dat moet ik zeker benadrukken, want die is weer helemaal terug. Dus ja. Die wordt dan tweede. Die verbetert haar puntenrecord van de Olympische bronzen medaille van Tokio 2021. Dus twee vrouwen, twee Nederlandse vrouwen.
1: En een die prachtige afsluitende 800 meter, hè?
0: Zeker, die won ze. Ja, dat ging die echt heel goed.
1: Ja. Ja. Kwam net tekort om nog de titel te pakken. Ja, ja. Op een paar seconden. Dan is er ook nog een mooi nieuws over discuswerper Ruben Rolvink. Die niet voor het eerst in een week tijd het Nederlands record aanscherpte.
0: Ja, is sterker nog gisteren. Hè? Gisteren. Ja. Dus die discuswerpen is in die zin een apart onderdeel. Dat, kijk, normaal gesproken bij alle grote wedstrijden wordt het in een stadion gehouden. In een stadion heb je eigenlijk weinig voordeel van de wind.
1: Ja.
0: Kijk. Er worden ook wedstrijden gehouden en dat telt op open veld. Met name de Verenigde Staten. Dus een veldje en verder niks eromheen. En dan hoop je dat je tegenwind hebt, zodat je die discus op de wind kunt leggen.
1: Ja.
0: En daardoor zweeft die discus gigantisch ver. Gisteren had hij 70 meter 23. Je moet alweer nadenken, want het is nieuw. En vandaag 99 centimeter verder. Dus het nieuwe nationale record is 71 meter 22.
1: Maar dat zegt dus niks over waar hij internationaal staat. Omdat er een groot verschil is tussen in open veld de discus werpen of in het stadion.
0: Zeker. Maar het is wel zo dat hij is 23 jaar. Hij maakt duidelijk progressie.
1: Zijn beste jaren moeten nog komen.
0: Ja, zeker. Maar het is natuurlijk een geweldige boost voor die jongen. Een nieuw nationaal record. En wederom dus boven zichzelf uit te steken.
1: Ik heb ontzettend veel zin om ook weer Femke Broedersbol, moeten we tegenwoordig zeggen, gesprekken te voeren. Wanneer in deze laatste minuut, richten we er hele gesprekken voor in om het over Femke Bol te hebben. En nu hebben we nog 42 seconden.
0: Ja,
1: maar wanneer gaan we haar weer zien?
0: 16 juni. 16 juni Ostrava. En dan de Fanny Blankenskoen Games in Hengelo. Dus voor eigen publiek. En dat is die zondag. Dat is, dacht ik, 21 juni of 20 juni.
1: Oké. Okay. Ja. Tijdens het WK voetbal, als we dan even denken van goh, wat anders wat mooi is, dan kunnen we naar Femke Broeders Bol kijken. Dankjewel.
0: Op de 800 meter.
1: Leon, op de 800 meter. Ja, zeker.
0: Okay.
1: Heb je ook iets meer tijd om er naar te kijken.
0: Zo is het.
1: Dankjewel. En een goede zondagavond nog. En dat zeg ik ook tegen u als luisteraar thuis. Zometeen op deze zender met het oog op morgen. En dat wordt vandaag gepresenteerd door Mieke van der Wij. Veel plezier daarbij.
2: NPO Radio 1.
3: Human.
2: De ouders van schrijver Jolande Entius verbraken het contact met haar en haar zussen. Als haar moeder stervende is, besluit ze toch te gaan zorgen. Als dochter. Na de dood van haar moeder krijgt Jolanda het bericht dat ze onterfd is. En dat komt keihard aan. Ze schreef er het boek PS, Brief aan mijn moeder over. Een rauw en eerlijk onderzoek naar het verleden. In Wat blijft praat ik, Lara Billy Rensen, met Jolanda over haar zoektocht. En over de vraag of vergeving mogelijk is.
3: Luister zometeen vanaf 12 uur Wat blijft.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: +18 speel bewust. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
6: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers

0: beloont door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
2: NPO Radio 1.
3: 11:00, Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Bond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij won de massasprint in Rome. Dylan Groenewegen werd 4e. De Deen Jonas Vingegaard won voor het eerst het algemeen klassement. Hij heeft nu alle 3 de grote wielerrondes gewonnen. De Nederlander Tijmen Arendsman eindigde als 4e. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Een tijdje geleden verschenen de oranje juichslippers opeens weer in de supermarkt. Die waren nog over van het vrouwen-WK van vorig jaar. Er waren in het verleden de Roy Donders juichpakken, juichcapes waar Rob Kems mee vloog en zelfs juichsokken. Een oranje juichhoed bestaat ook en je verzint het niet, juichslabbetjes. Je ziet de mensen van zo'n campagnebureau denken, wat moeten we nu weer verzinnen? En waar komen ze dan mee? Een juichjek. Tjongejonge, wat een armoei. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ja, blijdschap zou je denken na een gewonnen finale in de Champions League. Maar wat doen ze? Ze breken de halve stad af. Pourquoi? De verwachtingen rond AI in de zorg zijn hooggespannen. Is dat eigenlijk wel terecht? Er ligt nu een rapport. En mannen worden in Oekraïne op hardhandige manier geronseld voor het leger. Michiel Driebergen deed er onderzoek naar. En tot slot van het uur een mooie documentaire van Marlou van den Bergen over oudere operazangeressen. Want de vraag is natuurlijk altijd, hoe lang kun je nog door? Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 31 mei.
3: Ik zat denk ik een beetje voor de ellende en ik heb mijn tempo heel erg omlaag gegooid.
2: Het was drukkend warm en dat merkte ze onder meer vandaag bij de marathon in Groningen.
3: Ik heb me helemaal nat gemaakt, ik heb feest gevierd met iedereen.
2: Voor sommigen kwam het hardlopen daarom op de tweede plek.
3: Ik heb dansjes gemaakt, ik heb allemaal dingen gedaan die debiel zijn. Maar dat moet je doen vandaag. Je moet gewoon niet meer willen hardlopen.
2: Wie wel vol gas gaf, kwam vaak zichzelf tegen.
4: Zeker voldoende getraind, maar het was gewoon warm.
5: Hou je maar even vast hoor, want je wankelt wel een beetje.
4: Oh. Komt goed.
2: In Amersfoort, Utrecht en Groningen werden mensen onwel door de drukkende warmte. Sommigen moesten zelfs worden gereanimeerd.
6: Heel veel mensen gewoon langs de rand toch wel die even moeten zitten.
3: Ik hoop dat het met iedereen goed gaat die onwel is geworden. Maar ik vond het geweldig. Maar het was wel warm.
2: Dat warme, broeierige weer resulteerde gisteren in België in fikse onweers- en hagelbuien. De schade is groot, zoals aan deze lijnbus.
7: Mensen, ik zit vast in mijn bus. En mijn bovenste luiken zijn aan wiegelen door hagel.
2: Die hagelstenen konden in de indrukwekkende wolkenpartijen uitgroeien tot formaat pingpongbal.
8: Die ijsbolletjes die zakken en die worden ettelijke malen na elkaar op en neer gestuurd. En telkens krijgen die een extra laagje ijs. En dus hoe meer dat ze op en neer worden gestuurd, hoe groter dat die hagelbol kan worden.
2: Een bijzondere verjaardag voor Roland Garros-sensatie Jesper de Jong.
9: Op zijn 26e verjaardag gaat Jesper de Jong als een bliksem van start tegen Alexander Zverev.
2: Hij begon de 8e finale goed tegen de nummer 2 van de plaatsingslijst, maar toen het even wat minder ging, moest zijn coach ingrijpen.
10: Hij serveert ook gewoon goed, dus kap met zeiken en gewoon een ding blijven doen.
2: Het mocht niet baten.
11: Alsnog is dat een hele mooie verjaardag die ik nooit meer ga vergeten en dit toernooi ook niet.
9: Het sprookje is uit voor Jesper de Jong in Parijs en Zverev gaat door naar de kwartfinale.
2: Ja, en dat is iets wat het Nederlands elftal toch zeker wil bereiken op het WK voetbal. Vandaag was de laatste training op eigen bodem voor 1500 man publiek. Deze fans kwamen van ver.
12: We komen uit Noorden, uit Leeuwarden, dus we moesten even voorrijden, maar dat hebben we er graag voor over.
2: Uiteraard zaten er ook potentiële bondscoaches bij.
13: Ik vind dat Oranje meestal veel achter speelt, maar ze moeten juist de goal scoren en naar voren. Dus ik ga daar vooral op letten.
2: Ook topsport in Amsterdam vandaag, want daar waren de jaarlijkse twa-twa-wedstrijden. De zangvogels zijn soms spraakzamer dan hun baasjes.
14: U bent de winnaar.
15: Ja. Wat moet ik zeggen?
2: Maar uiteindelijk kwam die los.
15: 44 aan 43.
14: Oh, hele spannende wedstrijd.
15: Ja, in het begin heeft hij niet gefloten.
2: Er viel de verslaggever van NH wel iets op.
14: Wat me wel opvalt is dat de zangvogelwedstrijddag wel echt een mannenwereld is, hè?
16: Ja, klopt. Het is gewoon een mannenwereld. Vrouwen die doen thuis wel een en ander. De mijne doet helemaal niet, want ze hoeft die vogels niet.
2: Maar niet bij iedereen is dat zo.
17: Bij mij thuis worden de vogels verzorgd door mijn vrouw en mijn dochter. Alleen ik pronk met de veren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Als ze echt een Surinaamse man. Zo simpel.
2: Ja, ja, wees er maar trots op. We gaan verder met de krant van morgen. Die is al gelezen door Michiel van der Velde.
18: Wat in Nederland niet lukte, slaagde in België wel, schrijft de Telegraaf. Door het strengste asielbeleid ooit is het aantal asielzoekers bij de Zuiderburen spectaculair afgenomen. Dat claimt de Belgische asielminister. In het eerste kwartaal van dit jaar daalden de aanvragen met 30%. In de andere EU-landen was dat gemiddeld 15%.
2: Als reden geeft de minister dat asielzoekers worden geweigerd die eerder in andere landen hebben aangeklopt. Ook nemen de Belgen het niet zo nauw met de Europese regels. Toch zijn er ook in België rechtszaken die draaien om de vraag of het beleid van de regering wel mag.
18: We zorgen te slecht voor onze lever, concludeert het AD. In Rotterdam heeft maar liefst 1 op de 3 inwoners last van leververvetting. Wie moe en futloos is, denkt als oorzaak snel aan de drukke baan of slaapgebrek. Maar in sommige gevallen is de lever de boosdoener. Problemen daaraan ontstaan door diabetes, overgewicht en alcohol.
2: Het overgrote deel van mensen met een leverziekte komt daar pas achter op een moment dat er niet of nauwelijks nog iets aan te doen is. Daarom is het belangrijk om er vroeg bij te zijn, benadrukt een arts. Bij wie op tijd ingrijpt, kan de lever nog volledig herstellen. In het Erasmus MC is het sinds kort mogelijk om na een doorverwijzing snel de staat van de lever te controleren.
18: Is het wel verstandig om eind mei een marathon te rennen, vraagt de Volkskrant zich af. Bij hardloop-evenementen op verschillende plekken in het land werden vandaag mensen onwel vanwege die warmte. En zo'n evenement in mei kan prima, zegt een sportarts tegen de krant. Volgens hem zit het gevaar vooral in de kortere afstanden, waar mensen graag hun beste tijd willen verbeteren.
2: Dat willen marathondeelnemers ook, maar die doen rustiger aan vanwege de lange afstand. Toploper Immo Müller adviseert organisaties om de wedstrijd te vervroegen. 10:30 in de ochtend is bij deze temperaturen volgens hem al te laat. Zeker voor mensen die geen toptijd neerzetten en er uren over doen.
18: NRC schrijft over Jaap Vos, de man die bekend is van de handgeschreven advertenties voor zijn Persische tapijten. Al jaren kondigt hij in zo ongeveer alle dagbladen de opheffing van zijn zaak aan, maar gisteren was het dan echt zover. De laatste tapijten gingen de deur uit.
2: Op de laatste dag doen vaste klanten nog snel wat inkopen. Ze kunnen het bijna niet geloven dat het nu echt gedaan is. Maar Vos vindt het genoeg geweest. Hij is 85 en heeft de tapijten een halve eeuw lang verkocht. De laatste gingen met hoge kortingen de deur uit. Wat overblijft, gaat naar een opkoper.
18: Meewerken aan het artikel in het NRC wilde Vos niet. Tegen de verslaggever zegt hij: jullie hadden 3 weken eerder moeten komen. Dan had ik er nog iets aan gehad.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Crowded House. Al een oud nummer, maar toch altijd lekker. Don't dream, it's over. Ja, in Parijs wordt vandaag feest gevierd na de winst van de Champions League door de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain. Gisteravond was dat. Ja, hoe anders was die sfeer toen? Want na het laatste fluitsignaal braken grote rellen uit, waarbij 57 agenten gewond raakten. Uiteindelijk zijn zo'n 780 mensen gearresteerd. Dat zijn gigantische aantallen. Je denkt, waarom gaan ze rellen? Ze zouden toch blij moeten zijn. Saskia Houtuin, correspondent in Frankrijk. Goedenavond.
1: Bonsoir.
0: Hoe gaat het aan u? Alles rustig?
1: Nou, Het is nu wel redelijk rustig. In het Parc des Princes, het stadion van Paris Saint-Germain, was vanavond eigenlijk het laatste deel van het programma van de huldiging. Dat is allemaal vrij rustig verlopen. Er wordt nog wel gefeest daarbuiten, daaromheen. In het stadion zelf waren DJ's, zoals vuurwerk. Behalve de technische staf en de spelers van het huidige team waren er ook oud-spelers van de club naartoe gekomen om hun winst samen te vieren. En eerder vandaag kwamen de spelers aan op de luchthaven van Parijs en gingen ze in twee bussen onder escorte naar de Champ de Mars, het lange park dat bij de Eiffeltoren staat. Mm-hmm. Daar zijn ze onthaald door tienduizenden fans. En vervolgens zijn ze naar het Élysée gegaan, naar president Emmanuel Macron, en dus geëindigd in hun thuishonk in het stadion.
0: Ja, nou ja, die rellen die braken gisteravond op verschillende plekken uit. Terwijl, ik zei het net al, een Franse club had gewonnen. Dan denk je, ja, dan is het toch een en al vrolijkheid. Waarom gaan mensen dan elkaar in elkaar meppen?
1: Dat is een hele goede vraag. Het gebeurde ook niet alleen in Parijs, maar ook in een 15-tal andere steden in het land. Het is eigenlijk eerder iets wat je zou verwachten, hè, als een team verliest.
0: Ja.
1: Maar nu is het dus gebeurd bij winst. Kijk, het bleef gisteren wel heel spannend tot op het einde. De wedstrijd, de verlenging. En daarna waren er ook nog strafschoppen waarbij het neerkwam op de allerlaatste penalty. Maar ja, dat het op zoveel plekken uit de hand is gelopen. En ja, wat we ook niet moeten vergeten,
0: nou,
1: is voor het eerst dat dit gebeurt.
0: Nee, maar waarom heb ik nog niet gehoord.
1: Waarom dat zo is?
0: Ja,
1: dat is iets waar de Franse autoriteiten zich ongetwijfeld over achter de oren zullen krabben. Dat is ook iets wat vandaag ook al veel aan bod is gekomen. Vooral omdat dit vorig jaar ook is gebeurd. Nadat Paris Saint-Germain, dezelfde club dus, de Champions League won. En ook toen liep het uit de hand. En nu, wederom.
0: Toen liep het uit de hand. Toen waren er honderden arrestaties, twee doden. Maar het waarom, dat niemand kan dus antwoord op die vraag geven, als ik je goed begrijp.
1: Nee, kijk, er zijn wel heel veel maatregelen getroffen om te voorkomen dat er weer een herhaling was. Terwijl, ja, dat is dus niet gelukt. Hè. Bijna 800 arrestaties, dat is 30% meer zelfs dan nog vorig jaar. Terwijl er juist uit voorzorg, met dat in het achterhoofd, meer politie, meer gendarmerie aanwezig was. Er waren ook extra controles bij metrostations, bij fanzones. En ja, dat heeft er volgens de minister van Binnenlandse Zaken wel voor gezorgd dat de boel redelijk onder controle kon worden gehouden op veel plekken. Maar ja, op veel andere plekken ging het toch echt wel heel erg mis. Ja. En vooral dus in Parijs. Daar werd vuurwerk afgestoken, politie werd aangevallen, ruiten ingegooid. Deelfietsen zijn in brand gezet, auto's ook. Een pannenkoekenkiosk ook. Dus het ging toch wel behoorlijk mis.
0: Heeft iemand van de club erop gereageerd? Of een van de spelers wellicht?
1: Nee, er is tot nu toe niet een reactie van Paris Saint-Germain of van de spelers zelf. Dat gaat waarschijnlijk nog wel komen. Want eerder hebben spelers wel gezegd dat zij geen geweld willen zien. Ousmane Dembélé bijvoorbeeld, een van de sterspelers die vorig jaar de Ballon d'Or won. Die zei, vier feest, maar ik maak alsjeblieft niets kapot. Er waren wel veel reacties vanuit de politiek. Er is één woord dat ik vandaag heel vaak voorbij heb horen komen. En dat is inacceptable, onacceptabel. President Macron die zei het en hij zei ook, dit is niet wat voetbal is.
0: Ja, nou heeft de burgemeester van het arrondissement gezegd, misschien moeten we dit soort bijeenkomsten verbieden. Is dat een optie? Want ja, de WK komt er ook nog aan.
1: Ja, dat klopt. En dat gaat dus om de burgemeester, de deelburgemeester van het 8e arrondissement, het deel van Parijs waar ook de Champs-Élysées is, waar het afgelopen nacht dus behoorlijk uit de hand liep. Zij heeft vanochtend op hoge poten een brief geschreven en gedeeld, waarin ze zegt dat afgelopen nacht een rode lijn niet alleen is overschreden, maar in brand is gestoken. Zij wil voortaan bij sportevenementen met een hoog risico toegang tot de Champs-Élysées gaan verbieden. Maar ja, daar gaat ze niet over. Dat is aan de prefectuur, het departement. En de minister van Binnenlandse Zaken die heeft al op die oproep gereageerd. En hij noemde het opvallend genoeg een fausse bonne idée, een vals goed idee. Maar niet in de positieve zin, want hij zegt, de Champs-Élysées afsluiten, dat kan niet zomaar. Dat is een enorme boulevard, daar heb je ontzettend veel mensen voor nodig.
0: Oké, dankjewel. Saskia Houttuin vanuit Parijs. En ik ga verder meteen met het volgende onderwerp. Dat gaat over de verwachtingen in de politiek die zo hoog gespannen zijn als het gaat om AI in de zorg. Er wordt vol ingezet op kunstmatige intelligentie om problemen als hoge werkdruk en personeelstekorten aan te pakken. Maar is dat optimisme wel terecht? Een nieuw rapport van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid zet er vraagtekens bij. Hier in de studio is de vicevoorzitter, medisch ethicus Hafez Ismaeli Mahamdi. Hartelijk welkom. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren, hè? Dat vind je prettig. De afgelopen jaren zijn er al honderden miljoenen geïnvesteerd in AI in de zorg. Wat heeft dat zo al opgeleverd? Laten we eens met iets positiefs beginnen.
2: Ja, nou, dat heeft zeker het een en ander opgeleverd. Zo zijn er AI-systemen die zorgverleners kunnen helpen bij het administreren. Hè. Bij zorgverlening hoort nou eenmaal dossiervoering. Daar kun je AI bij gebruiken. AI kan gebruikt worden bij diagnostiek, bijvoorbeeld als het gaat om te vroeg geboren baby's, kan je met behulp van AI het risico op een bloedvergiftiging eerder opsporen. Nou, dat heeft natuurlijk grote voordelen. Je kunt AI gebruiken om bijvoorbeeld leefpatronen te monitoren van mensen die kwetsbaar zijn, zoals ouderen. En als zij dan vergeten hun medicijnen in te nemen of ze vallen, ja, dan kun je ze of herinneren aan de medicatie of in een noodgeval de zorgverleners erop afsturen. Dus er is wel degelijk potentie.
0: Precies, maar misschien wordt er iets te veel gerekend op dat AI alles gaat oplossen, want uw rapport waarschuwt voor al te veel optimisme over AI. Ja. Wat zijn u, of jullie, jou, zorgen daarover?
2: Nou, onze zorg is, enthousiasme is goed, maar tomeloos enthousiasme met een gebrek van gebrek aan reflectie. Ja, dat baart ons wel zorgen en die reflectie willen wij toevoegen. En dat kan ik illustreren aan de hand van een voorbeeld.
0: Nou, noem maar eens een voorbeeld. Nou,
2: de administratiedruk in de zorg is echt heel erg hoog. Ja. En je kunt je voorstellen dat zorgverleners nou niet echt in hun handen wrijven om het dossier in te vullen.
0: Dat wordt vaak gezegd. We zijn de helft van de tijd aan de administratie kwijt. En die zouden wij aan de patiënten willen besteden.
2: Nou, en AI een mogelijkheid om die druk te verlichten. Om
0: dat
2: een
0: zei
2: van
0: je net, dat
2: over te nemen.
0: Een goede was. Maar het is dan ook een slechte.
2: Het is, nou, vaak zijn dingen hebben een goede kant en misschien ook een slechte kant. Laat ik het proberen toe te lichten. Kijk, administratie, waarom hebben we dat in de zorg? Nou, dat hebben we in de zorg als een kwaliteitswaarborg. Hè. Als je gaat administreren, bouw je een moment in van reflectie voor de arts of zorgverlener. Waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Het maakt het mogelijk, als je je dossier netjes bijhoudt, om je patiënten beter over te dragen aan je collega's. Als het gaat om verantwoording, hè, dan heb je het ook mooi zwart op wit in je dossier staan. Dus het doel is de kwaliteit van zorg. Nou, als je nou AI gaat introduceren om de enorme druk naar beneden te halen, dan moet je nagaan, wat is het effect van die druk op dat doel? Nou, omdat er zoveel druk is, gaan artsen en zorgverleners niet meer die reflectie
0: inbouwen.
2: Maar wat ze gaan doen is vinkjes zetten en wat flink wat slagroom zitten in het dossier. Dus dat doel, dat kwaliteitswaarborging, komt steeds verder onder druk te staan. En het wordt een soort moetje. En wat je dan doet met AI is eigenlijk dat moet je, dat gedaan moet worden, dat werk ga je verlichten. Maar die kwaliteit waar het echt om te doen is en wat zo ontzettend belangrijk is, dat raakt steeds verder uit zicht. Dus met AI los je op korte termijn de druk op, maar op lange termijn los je het grotere probleem rondom administratie en het belang van goede kwaliteit, dat los je eigenlijk niet op.
0: Een citaat uit het rapport luidt: AI lijkt vaak een high-tech pleister voor het gebroken been van de gezondheidszorg.
2: Ja.
0: Het is een prachtige zin.
2: Ja.
0: Maar wat wordt ermee bedoeld?
2: Nou, dus het gebroken been in het voorbeeld van de administratie.
0: Ja, nee, een ander voorbeeld.
2: Een ander voorbeeld. Denk bijvoorbeeld aan, ik noemde de AI-systemen die leefpatronen kunnen monitoren. Ja. Hè? Nou, je zegt, ik noemde ook al, volgens mij er is veel schaarste in de zorg, personeelstekort, et cetera. Nou, met die AI-systemen, als die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen hun geneesmiddelen regelmatiger innemen, dat maakt onder de streep uit, omdat je dan misschien wat minder wijkverpleegkundigen daar naartoe zou hoeft te sturen. Nou, schaarste opgelost. Tegelijkertijd, als je ouder bent, een van de belangrijkste klachten, wat we veel terughoren, is ook eenzaamheid. En die momenten die je dan hebt met die wijkverpleegkundigen, die nemen eigenlijk ook af.
0: Ja.
2: En dat is heel erg jammer als je het ene probleem oplost en een nieuw probleem introduceert. Ja. En als je het aan de wijkverpleegkundige zelf vraagt, dan zal zij ook tegen je zeggen, het leukste aan mijn werk is dat menselijke contact. En dat dreigt dan ook verloren te gaan.
0: Nou ja, we gaan natuurlijk nog verder vergrijzen, dat weten we.
2: Mm-hmm. Hè?
0: In de ouderenzorg wordt gedacht aan chatbots.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Zo, hè? Monitoring, nou ja, daar is het al even over gegaan. Hè? Ja. Nemen ze wel hun medicijnen in. Maar ja, zorgverleners kunnen ook niet de hele dag bij mensen aanwezig zijn. Zit daar nou een ethisch probleem?
2: Ja, nou, dus chatbots, je kunt het hebben over ouderen of mensen. Nou ja,
0: demente mensen.
2: Die
0: het misschien net zo leuk vinden om tegen een chatbot te praten.
2: Ja, precies.
0: Oh ja?
2: Nou, dat wellicht. Maar het punt daar een beetje is dat je kunt big data, je kunt AI inzetten om 24/7 beschikbaar te zijn voor communicatie. Dat kan die chatbot. En dan ga je eigenlijk op een hele hoogtechnologische manier een probleem proberen te tackelen. Terwijl het de oorzaak, waarom zijn ouderen kwetsbaar? Waarom zijn ze eenzaam? Wat is eigenlijk de oorzaak van heel veel mentale problematiek? Nou, dat is bestaansonzekerheid. Dat is armoede. Dat is gebrek aan een sociaal netwerk. Dus als je alleen maar in gaat zetten om het symptoom te bestrijden, kan dat wel de bodem wegslaan onder het belang om dat sociale weefsel dat zo belangrijk is voor iedereen, voor mensen, om daarmee aan de slag te gaan. En daar willen we voor waken. Dus we zijn in zekere zin dus niet pertinent tegen het inzetten van AI. Maar waar we voor willen waken is dat vanwege de symptoombestrijding, de onderliggende oorzaken, het gebroken been eigenlijk niet wordt geadresseerd. Dat zou onwenselijk zijn.
0: Ja, maar ja, de druk op de zorg zal alleen maar toenemen, denk ik.
2: Ja.
0: En als AI dan niet de oplossing is, zoals sommige mensen wellicht hopen of denken,
2: mm-hmm.
0: Wat dan wel?
2: Ja, nou, het hoeft natuurlijk niet of-of te zijn. Hè? Of AI, of investeren in, zoals ik net zei, sociaal weefsel, menselijk contact. Je kunt natuurlijk ook proberen te verkennen hoe je dat nou en-en organiseert. Het wat onwenselijk is als je zonder reflectie AI gaat toepassen. Maar als je het toepast, maar in acht neemt wat nou de onderliggende problemen zijn en dan verkent of AI daadwerkelijk daarop ingrijpt en een oplossing is, hè, dat je stappen voorwaarts kunt zetten, nou, dan is het wellicht wel goed om dat toe te passen.
0: Ja. Hoe is dit rapport eigenlijk tot stand gekomen?
2: Hoe het er tot stand gekomen is? Nou,
0: hebben jullie heel veel gesproken met mensen uit het veld?
2: Ja. Dus we doen zeker veldonderzoek. Dus we spreken zorgverleners, we spreken allerlei belanghebbenden. We doen literatuuronderzoek en we hebben een commissie met mensen vanuit verschillende achtergronden, ethici, artsen, et cetera. En op basis van al die input komen we dan tot zo'n rapport.
0: Ja, en wat gaat daar nu mee gebeuren? Toch niet in de spreekwoordelijke onderste la, hè?
2: Nou, dat hopen we natuurlijk niet. Als het aan ons ligt, zeker niet. Daarom zijn we ook heel erg blij met de uitnodiging deze avond, Mieke. Waarvoor heel veel dank.
0: Hoef je me niet persoonlijk voor te bedanken, hoor. Maar, maar goed.
2: Morgen wordt het rapport gepubliceerd in de Rode Hoed, debatcentrum. Hè? En eigenlijk waar wij toe oproepen is gesprek, is debat. En dat gaan we morgen ook beslist doen. En eigenlijk is dat onze inzet om het gesprek over de zinnige inzet van AI aan te moedigen.
0: Want hebben jullie het idee dat er te veel gewet wordt op die AI? Dat er echt wordt gedacht wordt van ja jongens, dat gaat de boel oplossen.
2: Ja.
0: En dan zien iedereen natuurlijk die voorbeelden voor zich van robots die even goed de zorg op kunnen nemen.
2: Ja, die indruk is bij ons wel ontstaan. En misschien is dat ook wel in een bredere patroon van quick fixes. Hè? Dat je zo snel mogelijk even het symptoom probeert te bestrijden. En ik snap het ook. Hè?
0: Soms is symptoombestrijding ook wel fijn, hè?
2: Zeker. Ik heb het heel erg te doen met artsen die ellenlange lijsten moeten invullen. Dus dat begrijp ik ook. Dat
3: nee, maar
2: die,
3: bedoel,
2: dat,
3: ik bedoel, als je hoofdpijn hebt, je kan, nee, dan is ja. aspirientje ook een symptoombestrijding. En dat is toch ja. wel fijn dan. Zo bedoel ik. Het is niet altijd
2: precies.
3: slecht.
2: Nee, het is zeker niet slecht. Maar als je hoofdpijn hebt omdat je in de armoede zit. Of ja, omdat ja. je eenzaam bent. Dan is het wel lullig om iemand een paracetamolletje te geven. Maar dan wel weer terug naar de plek te sturen waar die hoofdpijn begonnen is.
3: Maar er komt dus een debat. Moet er ook een maatschappelijk debat hierover komen?
2: Ja, denken we wel. Eigenlijk iedereen die een belang heeft ja. bij de zorg. En dat zijn er heel erg veel.
3: Nou,
2: dat
3: of, is van, of in de toekomst.
2: Of in de toekomst, ja. ja. Die nodigen we van harte uit om hierover mee te spreken.
3: Oké, okay, dankjewel voor de komst. Medisch ethicus Hafez Ismaili Mahamdi. Dankjewel.

0: Laat het licht aan was dit van Snelle. Er is steeds meer onvrede in Oekraïne over de agressieve werkwijze van de zogenoemde mobilisatiepolitie. Mannen worden geregeld op hardhandige wijze van de straat geplukt om te gaan vechten tegen de Russen. Want dat blijft het grote probleem voor het leger, het tekort aan manschappen. Journalist Michiel Driebergen doet in Oekraïne onderzoek naar die mobilisatiepolitie. Goedenavond, Michiel.
1: Goedenavond, Mieke.
0: Ja, wat voor verhalen hoor je over die werkwijze van die mobilisatiepolitie?
1: Ja, nou ja, ik ben zelf ook wel eens bijna in zo'n busje gegooid, hoor. Ik moet zeggen, die controles die zijn overal. Die zijn op stations, die zijn op straat, in het centrum, in buitenwijken. Dan stopt er opeens inderdaad een auto of een busje voor je neus. Springen er 2-3 man uit. En vragen dan onmiddellijk naar je documenten of je geregistreerd bent. Want je moet je als man, zeker hè, tussen de 18 en de 60 jaar, moet je registreren waar je woont. En dan moet je je beschikbaar houden voor eventuele mobilisatie. Nou ja, goed. Ik trek dan snel mijn paspoort tevoorschijn en dan druipen ze weer af. Maar goed, ja, je ziet toch eigenlijk steeds meer, hoor, de laatste maanden ook filmpjes van, ja, toch wel gewelddadig optreden. Inderdaad, midden op straat. Mannen die inderdaad in busjes worden geduwd. Soms vallen er ook klappen. Ja, en zo gaat die politie af en toe te werk. Ze verdedigen ze zich natuurlijk door te zeggen, het is maar een heel klein percentage. Ik denk ook dat het zo is, hè, van de misstanden, van de excessen. Maar dit is toch eigenlijk ook wel echt een onhoudbare situatie. Die busificatie, zoals we dat noemen.
0: Ja. Wat is het voor dienst? Zijn dat gewone politieagenten?
1: Nee, dat is de recrutering. Officieel is het zelfs een onderdeel van het leger. De recrutering van het Oekraïense leger. Het probleem is eigenlijk een beetje, en dat is toch ook wel wat je dan ziet, hè, waardoor je met welke ogen je die video's moet bekijken. Het zijn vaak veteranen, dus mannen die al in het leger hebben gediend, die vaak een keer gewond zijn geraakt en dan veteraan zijn geworden. En die natuurlijk ook wel vaak getraumatiseerd zijn en vaak boos zijn dat, ja, sommige mannen een beetje hun snor drukken, niet willen dienen in het leger, niet hun leven willen riskeren, wat zij dan wel hebben gedaan. Ja, en dat leidt toch heel erg snel tot conflicten. Er is nou eenmaal een hele grote groep mannen. De minister van Defensie heeft nu eindelijk cijfers daarover gegeven dat er 2 miljoen mannen zich niet correct hebben geregistreerd. En die zijn dus eigenlijk wanted. Die worden eigenlijk min of meer gezocht. Die overtreden de regels.
0: Ja, ze houden dus controles op straat. Je zei al, tussen 18 en 60 moet je je registreren. Maar je wordt niet, als je jonger bent dan 25, word je opgepakt nog, toch?
1: Nee, inderdaad. Het gaat om tussen 18 en 60, maar als je tot 25 hoef je in elk geval niet naar het front. Dat is toch ook wel echt een harde leeftijd. Die wordt ook echt wel gerespecteerd, maar je kunt nog steeds gecontroleerd worden en je moet je beschikbaar houden. Je kunt wel gemobiliseerd worden, maar dan kun je, ja, ergens in het achterland in dienst komen. Maar als je student bent, kun je sowieso niet. Ja. Er zijn sowieso heel veel uitzonderingen dat je niet in het leger hoeft.
0: Wie hoeft er dan verder nog niet?
1: Als je bijvoorbeeld 3 kinderen of meer hebt, dan hoef je niet in het leger. Daar wordt rekening mee gehouden als je studeert dus. Maar ook als je bijvoorbeeld zo belangrijk werk doet dat je beter niet gemobiliseerd kan worden. Ik sprak eergisteren in Lviv een advocaat die zich bezighoudt met dit soort zaken. Ja, en die had het voorbeeld van een man die zat op de asfalteermachine. Die was heel belangrijk bij het aanleggen van wegen. Ja, die man heb je ook nodig, ook tijdens oorlog. Maar die werd gewoon uit zijn machine getrokken en stond de volgende dag op het trainingsveld. Nou, als er dan een procedure komt met een goede advocaat in dit geval, dan is die man uiteindelijk wel weer, ja, op zijn auto terechtgekomen. Alleen, ja, er zijn toch echt veel misstanden. Kijk, aan het begin van de oorlog, Mieke, zijn heel veel mannen en ook vrouwen vrijwillig het leger ingegaan. Er zijn de afgelopen 4 jaar 1,2 miljoen Oekraïners die hebben gediend of nog steeds dienen in het leger. Dat is natuurlijk een enorm aantal en dat is een grotendeels vrijwillige beweging geweest. Maar ja, na 4 jaar oorlog, dat zei die advocaat ook, ja, is iedereen gewoon heel erg moe en is het een beetje op.
0: Ja, jij hebt gesproken, hè, met een advocaat die mannen bijstaat. Heeft het wel zin om een klacht in te dienen? Ja, soms dus wel, als ik jou zo begrijp.
1: Ja, zeker. Kijk, die filmpjes die gaan natuurlijk vooral over het eerste proces. Hè. Iemand wordt zo'n busje ingegooid en het is niet om aan te zien. Hè. En de Russische propaganda gebruikt dat ook. Die proberen die social media natuurlijk vol te zetten met dit soort video's. En het ziet er echt slecht uit. Maar vervolgens, die procedure starten wel. Oekraïne is toch steeds meer een rechtsstaat aan het worden. Maar goed, kijk, als je eenmaal op het trainingsveld bent, dan word je natuurlijk ook onder druk gezet door mannen die ook daar aan het trainen zijn. Die zeggen, joh, ga met ons mee. Schaam je eigenlijk niet dat je niet in het leger wil. Dus uiteindelijk zie je toch ook, en dat hoor je ook van die advocaat, dat veel mannen toch uiteindelijk zeggen, oké, nou, dan ga ik wel. En daar hoopt die mobilisatiepolitie natuurlijk op. Gedane zaken nemen geen keer. Ja. En dan hebben wij onze quota weer gehaald.
0: Ja, Oekraïne oogst natuurlijk veel lof voor hoe het stand weet te houden. Vooral dankzij drones. Maar dat tekort aan soldaten blijft dus een groot probleem. Hoe groot is het? Hoeveel mensen hebben ze nodig?
1: Ja, ze hebben eigenlijk nog 100.000 extra mensen nodig. Zelensky, president Zelensky, zei ondanks, ja, wij komen heel vaak in de situaties dat we eigenlijk, ja, 1 Oekraïner staat op 8 Russen, kun je je voorstellen. Sommige brigades die klagen dat dat ze maar 30% van de capaciteit hebben om de posities te vullen. Je ziet nu toch een soort van verschuiving. En je noemde de drones, dat drones steeds belangrijker worden op het slagveld. Er zijn steeds minder mannen nodig die infanterist zijn. Die dus eigenlijk het gevaarlijkste werk doen aan het front. En die advocaat zei ook, we moeten eigenlijk steeds duidelijker maken dat je ook dronepiloot kan worden. Dat je ook je technische vaardigheden kunt gebruiken. Dat onder die 2 miljoen mannen zitten misschien heel veel mannen die misschien wel willen, maar inderdaad te bang zijn om op die voorste posities terecht te komen en inderdaad te sneuvelen. Uiteraard, dat gebeurt ook vaak in het leger. Maar misschien kunnen die mannen hun kwaliteit op een andere manier inzetten en houden ze zich dan wel beschikbaar. Dat is toch een beetje de hoop.
0: Ja, ik begreep dat als je 1 keer in het leger zit, dat je diensttijd nooit afloopt.
1: Ja, als je dus een contractsoldaat bent, hè, een professioneel militair, dan heb je een contract voor een bepaalde periode. Maar als je gemobiliseerd wordt, en dat is natuurlijk wat al die mannen op straat, ja, waarom ze niet dat busje in willen. Als je gemobiliseerd wordt, dan is dat tot het einde van de oorlog in principe. En ja, je hoort nu toch echt wel stemmen opgaan in Oekraïne dat echt afgelopen moet zijn. Dat er ook een demobilisatie moet komen, dat er een eindperiode in zicht moet zijn.
0: Ja.
1: Maar goed, als er zo weinig manschappen zijn die aan het front kunnen vechten, dan worden die regels natuurlijk heel erg vaak, ja, toch met voeten getreden.
0: Nee, maar dat je dus als je het leger ingaat, dat je denkt, oké, over 2 jaar ben ik er weer uit. Dat zou toch echt wel redelijk zijn. Nou ja,
1: daar wordt wel aan gedacht
0: om dat te doen.
1: Zeker, ja, ja, zeker, zeker, zeker. Er wordt gedacht aan hogere salarissen, et cetera. Er zijn heel veel mannen hebben een inkomensval. Hè, als je in het leger maar 600, 700 euro verdient, terwijl je een goede IT-baan had, ik doe maar wat, waar je 3000 euro per maand verdient. Ja, heel veel mensen kunnen hun gezinnen ook niet meer onderhouden als ze het vonden. En dat soort dingen moeten veranderen. Dat vindt nu ook de politiek, dat zijpelt zo langzamerhand door.
0: Goed, we gaan het zien. Dank je wel voor je bijdrage, Michiel Driebergen. En dan gaan we nu luisteren naar muziek die niet zo heel vaak in het oog te horen is, maar het heeft van alles te maken met de documentaire waar ik zo over ga praten. Dit is Charlotte Margiono met een lied uit Frauenliebe und Leben.

0: Doe ring aan mijn vinger van componist Robert Schumann, gezongen door Charlotte Margiono. Een van de zangeressen die in de documentaire tot de laatste noot van Malou van den Bergen optreedt. En die documentaire die wordt morgen uitgezonden in het Uur van de Wolf op NPO 2. Ik zeg het maar vast. In die film komen 4 internationaal gerenommeerde operazangeressen aan het woord over ouder worden in de spotlights. Malou van den Bergen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je in de studio bent. En ook goedenavond, Charlotte Margiono.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, wat fijn dat je op afstand weliswaar, maar toch erbij bent. Een documentaire over ouder worden als operazangeres. Was dat iets waarvan je meteen dacht, daar wil ik aan meedoen?
2: In principe wel. Ja. Omdat ik meteen de essentie begreep waar Marlou mee bezig was. En ik vond het ook meteen een heel breed spectrum van de ouder wordende mens in de westerse maatschappij. Uh-huh. Heeft nou eigenlijk geen plek. En zeker de vrouw die zich in mijn richting begeeft, dus kunsten. Je wordt al ontzettend jong opzij gezet. Misschien is dat met alle beroepen wel zo. Maar in ieder geval,
0: nou,
2: ja. Het is een pijnlijke aangelegenheid, ja, eigenlijk.
0: Ja, Marlou van den Bergen, het is een gevoelig thema in de operawereld. Ouder worden en dan vaak nog echt voor het oog van de operabezoekers. Wat gebeurt er met je stem als je ouder wordt?
1: Als je ouder wordt, gaan je stembanden verliezen aan flexibiliteit. Wat dus op de toonhoogte van je stem effect zou kunnen hebben. En met name sopranen kunnen daar last van hebben tijdens of na de overgang.
0: Ja, want ze leggen zichzelf een enorme, ja, perfectionisme op eigenlijk, hè? Deze begreep ik uit de documentaire.
1: Dat wordt gevraagd in de operawereld. Zowel van buitenaf als de zangeressen zelf, die streven naar perfectie. En op het moment dat je het idee hebt dat je stem niet meer helemaal voldoet aan die perfectie, ja, dan kan dat gevolgen hebben. Ja. Maar de film gaat juist over, kan een doorleefde stem juist ook niet heel erg mooi zijn? Dat is wat ik met de film wilde laten zien.
0: Net zoals een wat oudere balletdanseres soms prachtig kan dansen, omdat er zoveel expressie in zit.
1: Precies.
0: Misschien iets minder souplesse, maar ja, wel veel meer expressie en doorleefdheid.
1: En levenservaring die, ja, je meeneemt.
0: Precies. Hoe was dat voor die andere zangeres? Hè? Doris Soffel zit erin, Christine Piau. En,
1: Doris Soffel, Sandrine Piau.
0: Sandrine Piau, oh, zei ik het verkeerd? Sorry.
1: Ik niet, maar
0: ja. En Robert Alexander.
1: En Robert Alexander, ja.
0: Inmiddels overleden. Was iedereen bereid er met je over te praten? Ja.
1: Nou, dit is de shortlist. Ja. Oh. Ik had natuurlijk een longlist.
0: Ja, ja.
1: En voor mij was het belangrijkste dat de zangeressen inderdaad open wilden zijn en kwetsbaar over dit onderwerp, wat een heel gevoelig onderwerp is en bijna een taboe. Want als je op websites van operazangeressen kijkt, er staat eigenlijk nooit de leeftijd op gemeld.
0: Nee. Maar dat is sowieso in de muziekwereld, is dat zo. Ook niet van violisten of zo.
1: Nee, met je leeftijd prijs je jezelf eigenlijk een beetje de markt uit op het moment dat je ouder wordt.
0: Ja, terwijl in de mediawereld, ik bedoel, als je op wiki staat altijd je leeftijd bij, maar bij operazangeressen dus niet.
1: Nee.
0: Maar
1: precies.
0: Dat wordt door iedereen gerespecteerd, want iedereen zal het toch wel weten.
1: Ja, door wiki.
0: Ja, ja. Ja, en mevrouw Margiono, u bent in 2010 al gestopt.
2: Ja.
0: Zeg ik jij of u?
2: Zeg maar jij, hoor. Ja, okay. Het is prima. Ja, ja,
0: ik heb je nog wel eens eerder gesproken toen in die tijd. Volgens mij was je toen pas 50. Dat is toch helemaal.
2: Wat klinkt dat schattig? Ja, ik ben inmiddels 71. Je moet het ook zien als een soort vorm van sport. Sowieso het klassieke zingen is een buitengewoon precaire aangelegenheid. Als je je realiseert dat in het strottenhoofd van de mens zitten dus die stembanden. Nou, dat, als je die op tafel legt, dan zie je 2 kleine, vieze, grijze, sliertige frutseltjes. En die hangen dan in een bewegingsapparaat wat door spieren wordt aangestuurd. En het is de bedoeling van een operazanger, maar sowieso van een klassieke zanger, dat je dus zonder microfoon, zonder kunstmatige versterking, van een redelijke leuke kleine zaal van het concertgebouw tot in de Sydney Symphony Hall 4000 mensen zonder microfoon, ja, de zaal kan bezingen. Ja, het is gewoon krankzinnig. En dat geeft zo ontzettend veel... heeft zoveel impact. Daar ben je jaren mee bezig om te kijken. Sowieso in je studietijd. Ga je dat überhaupt halen? Heb je voldoende fysiek om aan al die praktische en ook natuurlijk daarnaast nog de hele artistieke eisen te voldoen? En als dat dan zo is, gaat die stem dan steeds groter worden? Groei je door allerlei stemvakken heen? Of stopt het na een tijdje? En dan komt op een gegeven ogenblik het moment van ja, maar dit is zo'n krankzinnige inspanning dat niet alleen de overgang, maar ook een gezonde vorm van dat je ouder wordt. Als je 71 bent, ga je toch ook niet meer in Wimbledon een vijfzetter spelen?
0: Nee.
2: Dat gaat toch niet meer?
0: Nee, maar jij bent al opgehouden toen je 50 was. Had je toen het idee, ja, ik kan het niet meer? Ik begreep uit de documentaire dat een nare recensie ook nog een rol had gespeeld. Dat je dacht, ik heb geen zin meer om mezelf nog zo kwetsbaar te maken.
2: Nou, wat ik me kan herinneren, maar ik ben heel slecht in data's, is mijn laatste optreden bij de Nederlandse Opera. Maar dat is, ik heb daarnaast natuurlijk ook op andere plekken gezongen. Was volgens mij toen ik al over de 60 was, hoor.
0: Oh, toch
2: toen
0: wel?
2: Zong ik in Hans en Grietje de Moeder. En dat was een hele leuke rol. En dat zijn ook rollen die bij je leeftijd passen, sowieso. Want je hebt een moederrol en je mag ook wat ouder zijn. En ja, de perfectie ligt op andere manieren. Het is ook een komische rol.
0: Ja. Oh, dus dat klopt niet helemaal dat je nog maar 50 was?
2: Nee. Oké. Okay. Nee, ik heb zelfs na die leeftijd ben ik begonnen aan het echt zwaardere werk. Dus dan moet je denken aan Wagnerrollen.
0: Weet jij hoe het zit, Marlo?
1: Nee, het is wel... Ik bedoel, ik ga Charlotte natuurlijk niet bestrijden hier. Nee. Het speelde mee bij Charlotte, die recensie. De vocale bruikbaarheid voorbij. Dat was een neersabelende uitspraak. En dat was voor Charlotte wel degelijk iets waar ze heel... Ja, wat een kwetsuur... opleverde. Maar Charlotte is wel doorgegaan met zingen, maar heeft geen dragende rollen meer gedaan.
0: Oké, okay. Ja, het was ook in de 50. Ja, het was ook. Maar Charlotte, voor die film keek je ook terug naar beelden uit de tijd dat je nog veel jonger was. Is dat dan confronterend?
2: Nee, niet. Niet. Dat heb je natuurlijk wel vaker gedaan. Ja. En het is. Ik ben in de film de enige van de drie, van de vier dames, die dus echt, zoals ik dat zelf me ook altijd voor had genomen, niet te lang doorgaan, niet zo lang doorgaan dat de mensen bij het verlaten van het concerthuis, bij het ophalen van hun jas tegen elkaar zeggen, wat zong ze vroeger mooi, hè?
0: Ja, ja.
2: Ik bedoel, dat lijkt me gewoon verschrikkelijk. Ja. En dat heb ik ook eigenlijk wel bereikt. En inderdaad, die recensie waar we het steeds over hebben, die heeft ook wel iets positiefs bij me teweeg gebracht. Ja. Die heeft inderdaad op een vrij bruske manier dat moment eigenlijk aangekondigd.
0: Ja.
2: Weliswaar was dat niet bij van alle recensenten zo benaderd, maar het maakte mij wakker en waakzaam.
0: Ja.
2: En voor mij is altijd heel belangrijk geweest dat je als kunstenaar, want daar hebben we het hier over, we hebben het over een kunstzinnig beroep, dat je kunt voldoen aan de diepgang en aan de eerlijkheid en aan de schoonheid van wat je voelt dat je wilt brengen.
0: Ja.
2: En als je daar niet meer aan kan voldoen, omdat je gereedschapskist gewoon roestig wordt, dan moet je kappen.
0: Ja. De overgang, het is al een paar keer gevallen, dat woord. Ja, wij vinden dat tegenwoordig gewoon een inkoppertje hier, maar daar is het kennelijk toch nog wel een ding. Ik denk, oh, daar heb je dat taboe weer, hoor, jongens, van de overgang. En hoe lang is dat nog een taboe? Maar goed, daar speelt het dus wel een rol. Roberta Alexander zegt dat ze er 12 jaar last van heeft gehad. Dat is dus wel een zangeres die probeerde om echt gewoon door te gaan.
1: Zij wilde dat, net zoals Doris Soffel, die wilde ook door. Die
0: precies,
1: ook
0: die is nu 77.
1: Precies. En Sandrine Pio, die zegt... Ja,
0: dat is een jonkie van 59.
1: Ja, maar die heb ik wel met nadruk heel bewust gevraagd, omdat ik wilde een zangeres ook die in die fase zit. Dus die merkt hoe haar stem aan het veranderen is. En niet alleen met terugwerkende kracht en... Roberta Alexander, die heeft na de overgang eigenlijk een tweede carrière is opgestart.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk ook wat ik met de film wil vertellen. Namelijk dat er kracht in zit en dat je veerkrachtig kunt zijn. Ook, hè, dus juist met name na de hoe haar stem aan het veranderen is. En niet alleen met terugwerkende kracht en Robert Alexander, die heeft na de overgang eigenlijk een tweede carrière is opgestart.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk ook wat ik met de film wil vertellen. Namelijk dat er kracht in zit en dat je veerkrachtig kunt zijn. Ook, hè, dus juist met name na de overgang.
0: Ja, nou, de

0: deze partituur nu voor mij geschreven. Dat was voor de opera Innocence. Maar eigenlijk zijn de noten te hoog. En ze heeft haar schaamte overwonnen door de componist, de levende componist, te bellen en gevraagd of de componist een aantal tonen, noten, lager kon componeren. En daar heeft de componist, die toen nog leefde, Kaya Sarriahu, aan voldaan.
1: Oh ja.
0: En dat is eigenlijk ook een manier, ook een vrouw, ja. Maar dat hoeft niet per se natuurlijk.
1: Maar Händel kan je niet meer bellen.
0: Nee, maar er zijn gezat hedendaagse componisten die je wel kan bellen. En dat is eigenlijk de kracht ook van de zangeressen. Ga niet bij de pakken neerzitten, maar bel, doe zelf iets en zorg ervoor dat je op dat podium blijft staan.
1: Ja, nou ja, Charlotte, je hebt die film waarschijnlijk al in zijn geheel gezien. Wat vond je dan van Doris Soffel, hoe die het aanpakt?
2: Dat maakt mij een beetje verdrietig, omdat ik het gevoel heb dat zij haar levenswaarde en haar menswaarde en ook haar zangwaarde alleen maar ziet in het vak wat ze doet. En zo zit ik niet in elkaar. Ja. En ik heb ook altijd heel erg sterk een ambitie gehad om les te geven. En dat ben ik ook gaan doen. Ik heb een aantal jaren ook een conservatorium in Amsterdam of in Utrecht les gegeven. En ik heb heel lang leerlingen gehad. Eigenlijk pas voor kort. Er zijn er nu nog anderhalf of twee die af en toe eens langskomen.
1: Ja, dat is ook een manier.
2: Ik heb een andere filosofie. Maar ik heb wel eigenlijk ook door het proces van het maken met Marlou van deze film, wat toch een lange tijd was, heb ik ontdekt dat de essentie voor mij is dat ik gewoon muziek moet maken.
1: Ja. Oké, dank je wel, Charlotte. Maar ja, ik kijk naar de tijd. Ik heb nog 20 seconden.
2: Goed.
1: Ik vond het zo leuk aan die film dat al die vier zangeressen allemaal op hun eigen manier toch weer anders aanpakten. En allemaal fantastische vrouwen, vond ik het. En het is gewoon een mooie film. Dankjewel dus, Charlotte.
2: Graag
1: en
2: gedaan.
1: Marlou van den Bergen ook bedankt voor je komst. De documentaire Tot de Laatste Noot te zien morgen in het Uur van de Wolf om 11:15 op NPO 2. Nou, wij zijn er doorheen. Morgen zit hier Koen Verbraak en straks nog Wat Blijft. Dag.
3: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met harpist en componist Remy van Kesteren. Op zijn 16e debuteerde hij met het Nederlands Kamerorkest. Hij won binnen- en buitenlandse prijzen en speelde wereldwijd concerten. In zijn nieuwe solovoorstelling Threads brengt hij zijn klassieke wortels samen met elektronische muziek. Is this where I wanna be?
1: In de nacht van dinsdag op woensdag, van 12 tot 1, Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
1: NPO Radio 1.
8: Middernacht, het begin van maandag 1 juni.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de railschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij de wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft? Lara Billy Rensen.

Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We duiken wekelijks in de levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen op zoek naar dat wat blijft. De ouders van Yolanda Entius verbraken het contact met haar en haar zussen. En als haar moeder stervende is, besluit Yolanda toch voor haar te gaan zorgen als dochter. Na de dood van haar moeder krijgt Yolanda het bericht dat ze onterfd is, samen met haar zussen. En dat komt keihard aan. Ze schreef er het boek PS, Brief aan mijn moeder over. Een rauwe en eerlijke zoektocht naar het verleden. En ze is straks bij me in de studio. En kinderboekenschrijver en politicus Jan Terlouw staat centraal in de audiodocumentaire die we uitzenden.

0: oudere luisteraar die herkent deze muziek misschien van de tune van Colt and the Bee. We horen een icoon in de jazzgeschiedenis. Het is de Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins. Deze week overleed hij. Rollins wordt beschouwd als een van de beste jazzsaxofonisten aller tijden. Eind jaren 40 zette hij zijn eerste stappen in de muziekwereld. Sindsdien maakte hij ruim 60 albums, gaf duizenden optredens. Rollins schitterde naast andere grootheden zoals Charlie Parker, Miles Davis en ook John Coltrane. En wordt gezien als de laatste nog levende muzikant van die legendarische generatie. Ik heb contact met Olaf van Paassen. Hij volgde Rollins voor de documentaire Sonny Rollins, Morgen speel ik beter, die hij maakte samen met Hans Hilkema. Na de opnames heeft Van Paassen altijd contact gehouden met Rollins. Dus interessant om hem te spreken. Olaf, goeienacht.
1: Goeienacht, hallo.
0: Ik vraag me af, hoe was het voor jou eigenlijk om te horen dat hij is overleden afgelopen week?
1: Ja, een mengeling. Ik gooide er een vloeken woord uit, eerlijk is eerlijk. Toen ik op Radio 1 het hoorde, 's ochtends om 7:00. En toen meteen dacht ik ook zoiets van, ja, maar wacht nou eventjes. 95, broos als hij was. Dit nieuws zat er aan te komen, een keer. Maar goed, je vertelde al, ik volg hem al lang, vanaf 2014 is die film gemaakt. Dus dat is al ruim 10, 11 jaar dat ik hem met regelmaat ook bel. En ik steeds, al 10, 12 jaar lang dacht ik, jeetje, ja, het zal toch wel een keertje afgelopen zijn. Met andere woorden, het had ook wel misschien 100 jaar, had ook misschien wel 100 jaar kunnen worden eigenlijk.
0: Ja, maar goed, je schrikt er dan toch van. Maar je wist dat het ging gebeuren. Maar het moment zelf. Dat deed wel wat met je, begrijp ik.
1: Nee, zeker wel. En wat het zo... Kijk, dat die muziek blijft bestaan. Hij, over een jaar of 15 nam hij verder geen muziek meer op. Dus die bron die was opgedroogd. Maar voor mij persoonlijk was het... Ik kwam er nu achter, eigenlijk pas eerlijk gezegd een dag daarna hoor, dat er een heel belangrijke periode voor mij ten einde is gekomen. En dat is namelijk dat persoonlijke contact met hem.
0: Want hoe zag dat eruit? Hoe vaak hadden jullie contact en hoe is dat gekomen?
1: Ja, nou, het is natuurlijk gekomen omdat we elkaar leren kennen, omdat ik graag die film wilde maken. En dat heeft al een behoorlijke tijd gekost om daartoe te bewegen. Enfin, dat is dan gelukt. En maar in de aanloop van die film heb ik ook zijn telefoonnummer gekregen. En regelmatig ook zijn concerten, als hij in Europa was, bezocht. Dus er ontstond wat. En dan heb je ook een soort afwikkeling ook nog eens een keer van zo'n documentaire. En dan stuur je het op, heb je het gezien. En, nou, ja, en dan kan je natuurlijk iemand nooit meer bellen. Maar je kan ook weer eens een keer... toch weer eens keer bellen. En ik heb toch de euvele moed gehad om daarna gewoon te blijven bellen. En dat was 1 à 2 keer in... Nou, ik zeg... Nee, eens in de 2 maanden ongeveer gemiddeld. Heel af en toe belde hij mezelf ook. Ik weet nog wel, Utrecht werd opgeschrikt door die tram, doordat iemand een aantal mensen omlegde in de tram. Yeah. Belt hij diezelfde avond, belt Sonny Rollins. Hij zei, ja Olaf, jij en je gezin, hoe is het met jullie? Jullie wonen toch in Utrecht? Nou, dat vond ik wel hoogst opmerkelijk, eerlijk gezegd.
0: Want hoe heb jij hem leren kennen? Wat voor man was het in jouw ogen? Hoe zou je hem typeren?
1: Ja, als iemand die een ongelooflijk boeiende ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het is nu iemand in zijn latere jaren, hè, natuurlijk... vanaf op zijn 75ste leeftijd ongeveer had ik de eerste contacten. Als iemand die buitengewoon gebalanceerd door het leven gaat, op basis ook van yoga, meditatie, spiritualiteit, speelt een hele grote rol. En dat die muziek alles voor hem betekende, dat was ook zo lastig om hem te bereiken, om ook om die film mee te laten werken. Ik leerde hem kennen als... iemand die zich niet gek liet maken, heel goed wist wat hij wilde. En buitengewoon beleefd en attent is. Dus als een hele mooie man.
0: En hij wordt natuurlijk beschouwd, we zetten hem net al even neer in de introductie, als de beste aller tijden. En de laatste van een gouden generatie. Wat maakt, want jij speelt zelf ook saxofoon, wat maakt Sonny Rollins zo goed?
1: Voor mij belichaamt hij echt de essentie van wat jazz betekent. En een heel grote pijler waarop jazz leunt, is natuurlijk steunt, dat is de improvisatie. Mm. En het is ongelooflijk. Zijn creativiteit die hij op dat apparaat weet te vinden. En dan heb ik nog niet eens over de techniek, maar de vrolijkheid, de humor, dat vind ik echt ongeëvenaard. En hij inderdaad werd dan groot gewacht in die gouden periode van de jazzmuziek. Dus hij heeft ook wel mede dat vocabulaire van wat we nu allemaal jazzmuziek noemen, gedefinieerd, mede gemaakt, die taal. Maar daarbinnen was hij toch ongelooflijk uniek in zijn geluid, zijn toon, zijn ongelooflijk sterke saxofoongeluid die hij had. En dan ook al zei de humor, nou, je draait zojuist een calypso, die vrolijke deuntjes, zullen we zeggen, dat heeft hij ook in de jazz gebracht. Daarbinnen had hij toch eigenlijk wel echt wel zijn eigen identiteit.
0: Ja, want jij bent met hem in aanraking gekomen toen je zelf begon met spelen van de tenorsaxofoon. En dan hoor je Rollins. En wat denk je dan?
1: Ja, nou, in de eerste instantie, ik verkoop mijn saxofoon. Want wat moet ik nou? Dit is echt wat, ja, ik was 18, 19. Toen zei mijn leraar, goh, als jij wil weten wat swing en jazz, luister eens naar Sonny Rollins. En ik begon te luisteren. En het is echt, vanaf dat moment was het meteen verkocht. En ja, dan ga je door diepe dalen. Het allermooiste is, vind ik wel, dat ik dus daar met hem heb over kunnen praten. En dat hij dan zegt, joh, hij heeft mij nooit horen spelen hoor. Maar dan zegt hij, laat je niet gek maken. Dat instrument is er om jouw gevoelens te uiten, zoals ik dat doe. En als jij voor mij zou spelen, wil ik jou horen. En ik wil niet dat je mij gaat kopiëren, wat ik natuurlijk alleen maar heb gedaan. Wat speelt hij daar? Welke solo's? En ik ga het allemaal uitzoeken en ik ga dat allemaal naspelen. Hij zei, maar dat is de jazzmuziek niet. Jazz is iets strikt persoonlijks. Als jij dat gaat spelen, wil ik jou horen en geen copycat.
0: Mooi. Hoe is hij geworden wie hij was? Want wat ben jij te weten gekomen over zijn leven? Waar groeide hij op? Hoe zag dat eruit?
1: Ja, nou ja, hoe hij is geworden is eigenlijk door schade en schande. Want het is ook hij, zoals de vele jazzmuzici in die tijd, heeft een zeer destructief leven geleid. Hij is opgegroeid in het noorden van New York, New York stad. Ietsje randje bij de Bronx. Zijn ouders komen van de Maagdeneiland af. Vandaar ook bijvoorbeeld die calypso-invloeden. Dat exotische melodietjes die ook zojuist hoorbaar waren. Die omgeving, hij woonde een paar huizen verder van Thelonious Monk. Ja, een paar straten verder dan Thelonious Monk. Een wereldberoemde pianist. Zijn grote held Coleman Hawkins, ook een saxofonist, woonde daar. Kortom, Apollo Theater was daar om de hoek. Het was een broeinest van creativiteit, van muziek. Tegelijkertijd probeert die zwarte gemeenschap ook zijn te werken aan emancipatie. Daar was jazzmuziek een middel toe. Daar hoorde kleding bij, daar hoorde een cultureel leven bij, maar dus ook drugsgebruik. Charlie Parker, de grote held van destijds, was volledig aan alles wat best wel slecht is. En dat werkte aanstekelijk voor een hele generatie op dat moment. Ja. En daar is Sonny Rollins ook voor gevallen.
0: En terwijl je ook zegt, hij was juist heel gebalanceerd.
1: Juist, nou, en in de jaren 50, toen was hij dus rond op zijn 24ste, was hij echt een lage wal geraakt in die zin. In de gevangenis gezeten, namelijk betrokken bij een gewapende overval, om maar aan geld te komen voor zijn drugsgebruik te kunnen voortzetten. Mm-hmm. Hij stal zelfs instrumenten van medemuzici. Nou, dat is geloof ik, dat is doodzonde nummer 1, kan ik me zo voorstellen. Maar hij wist wel dat dit niet de weg was. En ja, en dan komt er ook zo'n spiritualiteit die hij vanaf dat moment heeft vastgehouden, dat dit niet de weg is. Hij vond de kracht om dit te overleven, ook in Afrika. Klinieken geweest. En hij was clean in 1954, eind 54. Hij wilde Charlie Parker gaan opzoeken in New York om te vertellen, hey man, ik heb het overwonnen. En Parker overleed in 55 en hij heeft het nooit persoonlijk kunnen vertellen. En toen heeft hij ook een geluk gehad dat hij met een wereldberoemde trompetist op dat moment, ook Clifford Brown, op tournee kon. En dat was een jongeman die helemaal straight was. Ook die hele band, die moest niks weten van al die flauwekul. En die zijn ook uit New York en omgeving door Amerika gaan trekken. Dus die verleidingen in New York van dealers en die hele handel, heeft hem ook voor een substantieel gedeelte van deze rommel af kunnen houden. Tot en met een soort gezondheidsgoeroe die op het einde was. En ik denk ook dat dat mede ertoe heeft geleid dat hij het tot zijn 95 heeft kunnen volhouden.
0: Want hij werd een gezondheidsgoeroe? Hoe zag dat eruit?
1: Yoga, fruit, alleen maar onbespoten, vegetarisch. Alle groentes en alles laten checken. Ja, laten checken in allerlei verantwoorden. Winkels, het roken en het drinken sowieso afzweren. Heel erg goed met zijn gezondheid en met name ook zijn geestelijke gezondheid in de weer zijn.
0: Ja, ja, en er zitten een aantal van die hele opmerkelijke momenten in zijn leven. Hè? Want hij heeft, las ik ook een hele tijd, elke dag onder een brug staan spelen. Terwijl hij toen al behoorlijk naam had gemaakt.
1: Dat klopt.
0: Wat waren dat voor momenten in zijn leven? Waarom deed hij dat soort dingen?
1: Ja, nou ja, als je zegt, god, wat typeert hem. Dat is eigenlijk, hoe wereldberoemd hij ook is en gelauwerd. En nou ja, stadions of concertzalen vol over de hele wereld. Hij heeft altijd getwijfeld aan zijn eigen kunnen. En in 1959, dat was toen 28 en 29, inderdaad echt ongelooflijk goede platen afgeleverd in een recordtijd, is hij in één keer ondergedoken van het ene op het andere moment. Hij twijfelde aan zijn spel. Hij had ook wel genoeg van de muziekwereld. Je moet je voorstellen, de witte mensen zijn de platenbazen, de witte mensen zijn de kroegbazen. En hij wilde dus echt bij zichzelf te raden gaan. Wie ben ik? Vooral op zijn instrument. Mm. En hoe kan ik beter worden? Nou ja, en het is natuurlijk, dat doet het fijn. Hè? Zo'n romantisch beeld van een jazzmuzikant op een brug. Het is ook waar hoor. Alleen zijn buurvrouw was zwanger op dat moment. Van een appartement in New York waar hij woonde. En hij dacht, goh, ik wil niet te veel overlast veroorzaken. Ik ga eens rondom in de buurt kijken waar ik ongestoord herrie kan maken.
0: Een beetje kan oefenen ook.
1: Ja.
0: En toen was er daar die brug. Oké, dus het had ook misschien een praktische inslag. Maar het is wel heel interessant. Want jullie hebben natuurlijk ook je documentaire Morgen speel ik beter genoemd. Dat is niet voor niks. Laten we even gaan luisteren naar een fragment daaruit.
2: Ik heb done some things in my musical career that I feel maybe okay. You know, I mean, I can tell by people how they react to it. So, oh boy, we like that. Okay, fine. My interest is what I'm doing now. My attempt to perfect myself, get my music better, and what it ends up, who knows? It doesn't matter what it ends up. All I know is that I want to be better. I think I can be better. That's all I'm talking about.
0: Ja, en met de kennis van wat jij net aangaf, Olaf, dat hij altijd getwijfeld heeft aan zijn eigen kunnen. Want dit zou ook een hele boeddhistische inslag kunnen zijn, dat je leeft in het nu, hè? Maar daar zit ook iets achter van, nou ja, ik weet het niet. Want als hij zoiets zegt, ik kan beter, denk jij daar niet van, waar heb je het over?
1: Precies. En dat was eigenlijk de reden om die documentaire te maken. Daar groeide die fascinatie alleen maar door. En dan denk ik ook, nou ja. Ja, ik was natuurlijk helemaal verbouwereerd. Ik dacht, hoe kan dat nou weer? Die man die kan alles en die speelt alles. En het mooiste heeft al opgenomen. En dan nog niet tevreden. Maar ja, ik zat wel te denken, ook met anderen gesproken te hebben. Maar wat dan? Als hij zou zeggen, je hebt gelijk, dit was het ook wel. Waarom zou hij dan door moeten gaan? Als Picasso misschien had gedacht van, nou, volgens mij heb ik ook al alles geschilderd, waarom zou ik nou nog eens een doek opzetten? Mm-hmm. Ja, is het niet, hoop je dan misschien ook, een kunstenaar of iemand met creatief, met de drang om iets te scheppen, is het denk ik ook nooit genoeg. Want ik denk dat wel eigenlijk misschien wel de aard van een ware. Ja, van een persoon die zoektocht als een soort levensmotto heeft gebombardeerd.
0: Ja. Een van de mensen met wie je samen de documentaire hebt gemaakt is filmmaker Arjen van Engen. Arjen overleed in 2022. Zijn dood kwam onverwachts. En daar heb je het ook met Rollins over kunnen hebben. Hè? Hoe was het om met hem daarover te praten?
1: Ja, dat is dus de, laat ik zeggen, de ontwikkeling. Heel, om meteen antwoord te geven. Ja, ongelooflijk fijn, bijzonder. Helpend ook, helend in die zin. Omdat dat contact van ons tussen mij en Sonny dus geëvolueerd is. Tot, ja, ik was natuurlijk een fan en die ziet zijn held. Zo is het gegaan. En dat is langzaam heeft zich dat ontwikkeld tot nou, iemand die de aarde bewoont. En ook iemand die de aarde bewoont. En met ik heb mijn verdriet en hij heeft zijn kwalen. En, nou, dus een soort een beetje gelijken onder elkaar. We moeten er het beste van maken, zo ongeveer. Nou, en ik moest er het beste er ook van maken toen mijn vriend en collega overleed. Notabene ook die hij zelf kende, want in het kielzog van Hans Hielkema en mij was Arjan ook om dit mogelijk te maken, deze film. Nou, daarmee heeft hij mij geholpen door zijn wijsheden over het leven, maar vooral ook over de vergankelijkheid van dit aardse bestaan te hebben. In troostende zin ook en verzachtende zin eigenlijk met mij hierover te kunnen spreken.
0: Dat is best een diep contact wat je dan hebt.
1: Dat is heel diep, ja. En ik probeer altijd zo goed mogelijk Engels te praten, maar op een gegeven moment gaan we afslagen af te denken, hoe zeg ik dit nou goed en genuanceerd en welk woord hoort er nou in het Engels er ook weer bij. Dus, oh god.
0: Dat is wel spannend dus eigenlijk, zeg je ook.
1: Jawel. Ja. Ik zat ook met Google Translate ernaast om maar moeilijke woorden meteen in te typen. Om bij te blijven. Want het ging, en het kon anderhalf uur duren, hè, zo'n gesprek met hem aan de telefoon.
0: Wow. Als we het daar dan over hebben, wat zou jou voor altijd bijblijven van Sonny Rollins?
1: Oh, wauw. Och jeetje. Ja, dat is misschien nog helemaal niet zo'n muziek. Nee, want dat kan ik opzetten en dat is voor iedereen toegankelijk. En maar goed ook. Alleen ik denk, laat ik zeggen, wat ik merk dat ik heb meegenomen in dat contact, dat is een soort levenshouding van dat je alles en ook echt alles moet doen met toewijding. Streven kwaliteit naar in wat je doet. Verloochen niet je talent die je daar eventueel voor hebt. En doe alles met toewijding en probeer te leren. En probeer als een zo goed mogelijk mens door het leven te gaan. Hij zei het ook al, you should live by the golden rule, bij de gouden regel. Hè, van behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Daar had hij het de hele tijd over. Notabene iemand die in zijn jonge jaren sommige mensen het leven zuur heeft gemaakt. Hè, met zijn drugsverslaving. Maar hij zei ook, ja, maar ik heb er recht van spreken. Ik kan alleen nu maar extra goed doen in mijn leven om dat, als het ware, te compenseren voor wat ik heb gedaan. En het is nooit te laat om een goed mens te worden. En toen dacht ik, op rond mijn 40ste of zo trof ik hem. Ik denk, als ik nou op mijn 40ste begin een goed mens te worden, dat beloof ik gewoon, ook naar hem toe.
0: Zullen we afsluiten met muziek?
1: Heel graag.
0: Don't Stop the Carnival, hè, heb je uitgekozen. Ja. Live in Parijs in 1986. Waarom wil je dit laten horen?
1: Om verschillende redenen. Ik weet, jullie hebben geen 20 minuten lang de tijd. Maar hier gaat hij 20 minuten lang.
0: Oké, dat gaan we niet doen inderdaad.
1: Nee, dat begrijp ik. En hij bouwt dat op. En het is live. En live concerten, daar vind je de ware Rollins. Dan vindt hij de inspiratie die hij nodig heeft om echt de ene naar het fantastische, het ene naar het andere idee uit zijn saxofoon te toveren. En misschien tot slot dan, als we het dan in overdrachtelijke zin nemen, Don't Stop the Carnival. Laten we alsjeblieft niet met het overlijden van Sonny Rollins, of laten we vooral het feest, de carnaval, die hij ons bracht, niet vergeten en voortleven. En het liefst ook de jazzmuziek bepaald niet vergeten, want het is een fantastische kunstvorm.
0: Dankjewel, Olaf van Paassen. We gaan luisteren naar een stukje, niet helemaal dus, van Don't Stop the Carnival.

0: The Carnival van Sonny Rollins, uitgekozen door Olaf van Paas.
1: Dat blijft. Met Lara Billy Rensen.
0: Wat doe je als je moeder je tijdens haar leven buitensluit, maar je na tientallen jaren radiostilte toch naast haar sterfbed belandt? En wat blijft er over van die band als na haar dood blijkt dat jij en je zussen zijn onterfd? Schrijfster en actrice Jolande Entius maakte het mee en schreef erover in haar nieuwste boek PS Brief aan mijn moeder. Daarin richt ze zich rechtstreeks tot haar overleden moeder, in een poging grip te krijgen op een familiegeschiedenis vol stiltes, angst, psychische problemen en verbroken relaties. In het boek schrijft ze openhartig over haar jeugd, over de breuk met haar ouders, over loyaliteit, woede en verdriet. En dat allemaal geschreven richting haar moeder. Maar ook over de ingewikkelde behoefte om ondanks alles toch een dochter te blijven. Ze is hier bij me in de studio. Jolanda, fijn dat je er bent.
2: Leuk er te zijn.
0: Heb je daar uiteindelijk een beslissing over genomen of je een dochter wilde blijven van je moeder?
2: Ja, ik wilde wel een dochter blijven, dan wel worden, omdat ik... Het was niet een besluit om geen dochter te zijn. Het was een constatering dat ik de liefde voor mijn moeder niet voelde naar alles wat er was gebeurd. Wat ik in zekere zin ook best als een soort ongezonde emotie of non-emotie ervaarde. Ik dacht, dat is niet goed.
0: Wat was daar niet goed aan, dat je dat niet voelde?
2: Ja, ik voelde me koud daarover. Dus het was in de laatste fase waarin ik haar... Na een paar jaar, dus we hebben een enorme breuk, en dan gaat het over tientallen jaar, dan is er een soort van dat ik haar weer zie. Maar dan is ze al dement. Dan verdwijnt dat contact ook weer een beetje door mij in dat geval. En dan zie ik haar weer vlak 3 maanden voordat ze zal komen te sterven. En dan zie ik haar en dan denk ik, wow, wat ben ik koud. Ik voel het niet. Ik voel niet...
0: Terwijl zij op haar kwetsbaarst is misschien.
2: Ja, ze lag daar. Ze had nauwelijks nog haar ogen open. Ze sliep bijna het klokje rond.
0: Vermagerd waarschijnlijk.
2: Heel erg vermagerd. Ze zag er ook uit alsof ze al dood was eigenlijk. Met van die ingevallen wangen waar geen kunstgebeerd meer in zit.
0: Erg en jij was alleen maar koud.
2: En ik merkte dat ik het wel sneu vond. Maar ja, zoals je het... in zijn algemeenheid niet leuk vindt om mensen kwetsbaar en oud te zien en te denken, het einde komt eraan en wat is het dan geweest, je leven. Maar ik voelde niet, ik dacht niet, god, mijn moeder gaat dood. Ik dacht, dit is mijn moeder, maar ik voel daar geen moedergevoelens voor. Dus daarmee voelde ik mijzelf ook geen dochter in feite.
0: Nee.
2: En dat dacht ik, jeetje, straks word je net zo koud en kil en emotieloos als zij zich toch wel betoond heeft. En dat leek me niet goed. Dus ik vond dat niet een prettig gevoel. En eigenlijk toen ik dan uiteindelijk een keer met mijn middelste zus daarheen ging, die dat wel had, die dat eigenlijk vanuit een heel vanzelfsprekend mijn moeder als moeder zag en probeerde haar wakker te krijgen. Dus zij stond bij haar bed en zij riep naar mijn moeder: Marietje, wakker worden. Von hier aan de lijn. Ze heet Von, Yvonne.
0: En dat is wat ze zei.
2: En dat ze Von hier aan de lijn. Dus ze refereerde daarmee aan een periode dat ze ook contact had met mijn moeder via de telefoon. Dat was alweer dan 10 jaar geleden. En zij probeerde eigenlijk op die manier mijn moeder wakker te krijgen. Wat niet lukte, maar dat ontroerde mij hevig. Ik dacht, jeetje, ze is zo open naar mijn moeder toe. Weet je, mijn moeder, als ze wat opgestaan was uit het bed, had ze zo in de armen kunnen vallen. En ik probeerde ook wel toen mijn moeder wakker te krijgen. En toen ben ik met haar liedjes gaan zingen, ook voor mijn moeder. Willeke Alberti, Morgen ben ik de bruid, dat soort liedjes.
0: Ja, een heel ontroerend deel in het boek ook.
2: Ja, oh ja, ik heb er natuurlijk over geschreven. Ook, het staat ook in het boek inderdaad. Ja. En dat ontroerde mij hevig. En toen kwam het eigenlijk door haar dat ik ook een beetje meeging in haar rol. Wat geen rol was, maar wat zij gewoon zo ervaarde. En toen begon het bij mij toch wel te smelten, zeg maar. Ik begon
0: Je
2: toch
0: begon
2: wel...
0: te verzachten.
2: Ja, ik begon echt te verzachten, ja. En ik wilde het ook heel graag, dus ik was blij. Ik was heel erg blij. Ik was mijn zus heel dankbaar dat ze dat bij mij teweeg had gebracht. Nou ja, en dat was 2 weken voordat mijn moeder kwam te overlijden. En toen eigenlijk door een ingewikkeld verhaal, maar toen kwam het ook nog zo uit dat ik die uitvaart van mijn moeder ging organiseren.
0: Ja, dat degene die daarvoor aangewezen was niet op kwam dagen.
2: Ja, die kwam niet. Nee, er was een testamentair executeur. En de
0: die
2: man
0: was op vakantie.
2: Die was op vakantie. Ik belde hem op. Dat de opdracht had ik gekregen. Als je moeder is overleden, dan moet je mij bellen. Want dan ga ik de begrafenis verzorgen. Of uitvaart verzorgen. En dus ik dat deed braaf wat mij was opgedragen. Ik belde hem op. Ik zei, ja, ik moet je wat vertellen. Mijn moeder is overleden. Oh, zei hij, ja, ik ben op vakantie. Zeg ik, nou, dan moet je even het vliegtuig pakken en terugkomen. Nou, dat was hij helemaal niet van plan. En toen werd ik, een half uur later werd ik gebeld door een uitvaartondernemer. Die kwam met het, die kwam mij vertellen wanneer de uitvaart was en of ik die avond kon komen om een en ander te regelen. En ik was echt perplex, want ik wist niet beter dan dat ik... Eigenlijk was het maar de vraag of ik überhaupt zou worden uitgenodigd voor de uitvaart van mijn moeder. Want destijds bij het overlijden van mijn vader, dat hadden ze geheim gehouden, mijn ouders. Dus dat hoorden wij pas ruim een jaar na dato.
0: Gaan we het straks nog even over hebben, ja.
2: Maar goed, dus ik wist ook echt niet wat ik moest doen. Ik was ook echt onthand.
0: Verwarrend ook.
2: Het was heel verwarrend, ja. En ik wist ook niet wat ik moest voelen. Ik dacht, oh ja, nou is het moment aangebroken. Nou is ze dood. Vervolgens belde ik met die man en toen dacht ik, nou ja, dan hoor ik wel hoe het verder zal gaan. En toen bleek dat ik het verder ongeveer moest gaan bepalen hoe het ging. En het bleek ook nog
0: eens.
2: Ik had geen idee. Ik had echt geen idee.
0: Wist je of ze gecremeerd wilden worden?
2: Nee, ik wist niet of ze begraven of. Ik had wel het vermoeden van cremeren, want ik wist dat mijn vader gecremeerd was. Maar in feite wist ik dat niet. En ik had geen idee van haar wensen ook.
0: Want zo was jullie band gewoon niet?
2: Nee, zo was de band helemaal niet. Het was ook. Als mijn moeder het voor het zeggen had gehad, was het ook zeker niet de bedoeling geweest dat ik haar uitvaart had verzorgd. Dan had die man dat gedaan.
0: Ja, ja, want we moeten het gaan hebben over waarom jij dat koude gevoel hebt gekregen over je moeder. Hè? Dat harde gevoel. Want ze heeft het er wel een beetje naar gemaakt. Kunnen we
2: ze
0: toch
2: heeft
0: geruststellen?
2: Het er heel erg naar gemaakt. Ja. En er zijn ook best veel periodes geweest waarop het misschien anders had kunnen lopen. Maar mijn moeder heeft er toch consequent voor gekozen om vast te houden aan hele fundamentele keuzes.
0: Je zegt daarover in al de tweede alinea van je boek, dat u, en dat is dan geschreven aan je moeder, altijd heeft gepersisteerd in uw vijandigheid, mag hard zijn. Dat ik zelf zo versteend ben, vind ik ondraaglijk en ongezond.
2: Ja.
0: Die vijandigheid, want dat impliceert een soort actieve houding van boosheid. Maar ik lees ook in je boek dat er juist heel veel niet was.
2: Ja, nou kijk, die vijandigheid waar ik het over heb in dat citaat wat je net voorlas, die gaat over de laatste pak een beet 40 jaar of zo. Laten we het daarop houden. Dus wij hebben een jeugd die nou alles behalve warm of gezellig is. Mijn vader is een klassieke huistiran. En mijn moeder is een klassieke bange vrouw. En er is geen echt geweld, een klein beetje. Maar er is wel constant de dreiging van geweld. En ik kom als laatste in dat gezin, want ik ben de jongste. En eigenlijk is iedereen dan al zo afgericht dat ik ook, wat dat betreft, weet ik niet beter dan dat ik me uit de voeten maak voor mijn vader. En dat deden we allemaal. En het was een.
0: Maar kun je dus ook stellen dat in feite jouw moeder dat ook deed?
2: Ja, mijn moeder deed het ook. Mijn moeder had een, ja, niet een enorm geheim leven, maar ze had eigenlijk een geheim leven. Dus ze deed dingen die ze niet tegen mijn vader vertelde. Wij moesten ook vooral dingen niet vertellen. Het was echt een kwestie van je mond houden, zorgen dat je de man niet tot last was. En daar raak je, ja, dat gaat vanzelf, want daar word je gewoon in opgevoed. Een simpel voorbeeld, ik weet niet beter, mijn vader moest eens in de 5 weken, als ik me goed herinner, op zaterdag werken. En wij wisten dan precies van, oh, papa moet werken zaterdag. Dan waren we helemaal blij en opgetogen.
0: Want
2: dan was hij er even niet. En dan, wij waren er dus wel, want we zaten niet op school. En dan konden we, weet ik veel, een tent bouwen op het balkon of zoiets dergelijks. En ja, we hoefden de auto maar in de straat te horen aankomen. Of we zeiden, oh, papa komt eraan, hup, snel alles opruimen. Als we uit school kwamen, tassen uit de gang en dan zo snel mogelijk naar boven. En dan kwamen we voor het eten naar boven, want daar was de slaapkamer.
0: Ja, want dit moeten we wel, denk ik. Het is een brief aan je moeder, maar je vader was heel bepalend in huis. En dat heeft misschien ook geleid tot dit gedrag bij je moeder naar jullie toe.
2: Zeker, mijn moeder in eerste instantie denk ik dat ze wel degelijk vanuit, laten we zeggen, liefde ons heeft weggehouden bij mijn vader uit een beschermingsdrift, maar ook uit angst voor conflicten en uit angst voor dat er ruzie kwam. En dat gaat best lang goed, totdat natuurlijk de eerste iemand in opstand komt of zegt van dit is raar of dit moeten we zo niet doen. En op dat moment verandert ze toch eigenlijk in iemand die zo bang is dat er iets gaat veranderen in dat zorgvuldig opgebouwde koninkrijkje waarin mijn vader de heerser is en waarin wij allemaal naar zijn pijpen dansen. En dan is ze zo bang eigenlijk dat wij dat koninkrijk gaan verstoren, omdat wij natuurlijk mondig worden. En wij zien laat ik voor mezelf spreken, ik zie bij andere gezinnen, bij vriendinnetjes, dat het ook anders kan. En ik zie dat mensen aardig en lief zijn voor elkaar, of aan je vragen, en hoe was het op school vandaag?
0: En dat gebeurde bij jullie niet?
2: Nee, echt helemaal niet. Ik kan me niet herinneren dat mijn vader ooit gevraagd, mijn moeder wel hoor, natuurlijk. Mijn moeder wel degelijk. Maar zodra mijn vader er was, ging alle aandacht naar hem. En wij moesten onze mond houden. Dus het was gewoon ook stil. Het was stil aan tafel. Er gebeurde helemaal niks.
0: En heb je ook herinneringen aan traumatische gebeurtenissen? Aan geweld? Of,
2: Nee, niet echt. Nee, dat geweld was eigenlijk de constante dreiging van geweld. En als ik herinneringen heb aan echt geweld, dan gaat het over, als ik en mijn middelste zus, waar ik het net over had, ruzie hadden, dan kwam hij wel eens naar boven gestormd en dan kreeg zij de volle laag, overigens. Ik werd
0: fysiek ook?
2: Fysiek, ja. Dan werden er wel tikken uitgedeeld. Tikken die uit drift kwamen. Dat waren geen opvoedkundige tikken, want dat was in die tijd.
0: Hij verloor zijn controle.
2: Hij verloor wel zijn controle en dan was hij driftig. En wat ik me herinner als heel erg is dat hij de hond mepte. Dat was ook eigenlijk, dat was niet echt niet om aan te zien. En ook zo'n hond die gaat blaffen, want het was een waaks hondje. Dus die blaft als hij iets hoorde. En dan ging die pantoffel uit en dan werd de hond geslagen. En die pantoffel, het eerste moment dat ik in opstand kwam tegen mijn vader en zei tegen hem, man, gedraag je. Hij gaf mijn moeder de schuld van iets wat ze niet gedaan had, wat ik had gedaan, als het al erger was, maar goed. En ik zei, man, houd toch op. Ik heb die verwarming aan laten staan. Doe normaal.
0: En toen?
2: En toen werd hij zo kwaad dat hij zijn pantoffel pakte. Dus we stonden bij de voordeur en hij pakte zijn pantoffel uit. En hij wou me gaan meppen en ik ben de deur uit gerend. En hij is hem nog achterna gerend, maar ik was sneller. En toen ben ik 2 dagen, ik moest er ook later. Ik moest er toch voornamelijk om lachen. Wel met van zo'n bonzend hart dat je denkt, jezus, wat heb ik nou gedaan? En toen ben ik ik ben even weg geweest. Ik ben mijn oudste zus, die was inmiddels het huis uit, ben ik even ondergedoken. En toen ben ik na 2 dagen teruggekomen. Maar toen was het moment voorbij ook. Want ik wist ook, ik zou zelf snel het huis uit gaan. De middelbare school was bijna klaar. En ik ben teruggekomen en ik moest mijn excuses aanbieden. En ik dacht, ik doe het niet. En toen heb ik nog 2-3 maanden in huis gewoond. En toen sprak je ook niet met me. Dus ik moest wel allerlei dingen doen. De krant uit de brievenbus halen, dat soort dingen. En dan zei hij tegen mijn moeder, zeg tegen dat kind dat ze de krant haalt. Nou, en dat deed ik dan.
0: We hebben het nu voornamelijk over je vader. Waarom is het boek Brief aan mijn moeder?
2: Ja, nou ja, we hebben het over, je vraagt het naar.
0: Zeker.
2: Nee, maar. Dus de bron van ellende is denk ik mijn vader. Mijn vader is een slecht opgevoede man. En een man van zijn tijd. En een driftig karakter. En ook nog eens, er is geen strobit. Dus hij kon zijn tyrannieke neigingen eigenlijk kon hij helemaal botvieren. In hem heb ik nooit heel veel verluzie gehad. Ik dacht, maar de verhouding tot mijn moeder, die heeft eigenlijk allerlei fases gekend in eerste instantie. Ja, was zij mijn moeder. Een echt warme vrouw is ze nooit geweest. Best opmerkelijk, want ik kwam er pas ook door het schrijven van de brief achter dat ik dacht, ja, maar ook als papa er niet was, was je eigenlijk nooit lekker knuffelig. Ik kan me niet herinneren om arm te zijn. En ik heb het bij mijn zus nu nog nagevraagd, bij mijn middelste zus. Die zei, nee, mama raakt je niet aan. Dus ik kan me echt niet herinneren echt zo geknuffeld te zijn. Ja. En dat is dan heel lang normaal. En ik heb dat in eerste instantie ook altijd wel een beetje geïnterpreteerd als dat een soort, dat mijn vader dat niet wilde, dat de liefde die naar ons ging van hem af zou gaan. Later ben ik daar ook weer anders over gaan denken. Dacht ik van, ja, het was misschien ook wel andersom. Mijn moeder op latere leeftijd heeft ze wel eens tegen me gezegd, was ze echt al bejaard en oud, dat ze bang was dat ik een man op wie zij verliefd was van haar af wou pakken. Zei ze, hij is voor mij, denk erom, hij is voor mij. Dat ik dacht, wow. Snap je, meen je dit nou serieus? Dat ik een soort concurrent van je ben in de liefde? Maar dat is allemaal weer later. Dat zijn zoveel
0: fases. Het gaat ook heel erg over schaarste, emotionele schaarste.
2: Emotionele schaarste, ja, daar gaat het over.
0: Is maar heel weinig en dat is dan, dat mag dan maar naar een bepaald aantal mensen gaan.
2: Dat gaat dan maar naar een bepaald aantal mensen. Maar wij waren het ook wel gewend. Maar naarmate ik ook door het schrijven van die brief ben ik opnieuw erover gaan nadenken. Toen dacht ik, ja, mama deed ook niet, was ook niet warm als mijn vader er niet was.
0: Nee, precies.
2: Het was niet een lichamelijk ingestelde vrouw.
0: Er is een aantal belangrijke momenten die je beschrijft in dit boek. En één is de grote breuk in 1995. Ik wil met je afpellen wat er allemaal gebeurd is en wat voor belangrijke momenten daarin geweest zijn die je ook reconstrueert in dit boek. Je ouders hebben met jullie gebroken.
2: Ja.
0: Wat natuurlijk vaak andersom is. Meestal breken kinderen met hun ouders. Ja. Er was ruzie ontstaan over misbruik door een oppas. En hoe leidt dat dan uiteindelijk tot het breken van de ouders met hun kinderen?
2: Dat misbruik dat kwam na jaren. Ik was begin 30. En dat misbruik vond plaats toen ik 4 was. Dus echt een kleuter. En mijn andere zussen waren dan dus 6 en 8, zeg maar. Dat heeft een paar jaar geduurd, het misbruik. Ik heb zelf actieve herinneringen aan 2, 3 keer in een tentje. Maar dat hebben wij voor mijn ouders verzwegen. Dat was voor ons de normaalste zaak van de wereld, dat we dat niet gingen vertellen, dat we het daar niet over hadden. En dat kwam op een gegeven moment, toen ik begin 30 was, kwam dat boven tafel. Moest dat ook wel een beetje boven tafel komen? Nou, het voert te ver om uit te leggen waarom. Maar in ieder geval, ik heb dat op een gegeven moment tegen mijn moeder verteld. En dat was toen. En mijn moeder schrok daarvan, uiteraard. En omdat ik een hele slechte band met haar had, en zij ook altijd praten, dat met mij kon je niet praten. En praten was sowieso iets raars, vond ze. En ik zag dat ze schrok, dus ik zei van, nou ja, je moet het daar maar misschien met mijn oudste zus over hebben. Nou, en om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk kwam ook mijn vader erachter, heeft mijn moeder het een beetje tegen haar zin en ook tegen mijn vader verteld. En mijn vader werd zo kwaad over dat misbruik, maar niet op die buurjongen die dat gedaan had. Die werd kwaad op ons, omdat we.
0: Op de slachtoffers.
2: Op de slachtoffers.
0: Niet op de dader, maar ja.
2: Ja, omdat hij. Het waren eigenlijk 2 dingen waar die boos over was. Dat we dat nu pas vertelden. Terwijl ja, het was dus een gezin waar we echt helemaal niets besproken werd. Nog zelfs over je zere knie werd niet gesproken. En ten tweede was hij boos. Want we zouden het. Want dan hadden we het er vast en zeker zelf naar gemaakt. Dus hij ging er automatisch van uit dat we het er. Nou ja, hoe kan je er überhaupt van uitgaan van dit soort
0: een
2: hele jonge
0: kind,
2: meisjes? Een kind, waar echt kinderen.
0: Maar überhaupt, ja.
2: Ja, en ik denk dat daarin speelden 2 dingen ook een rol, die natuurlijk niet zo werden benoemd, maar wat een rol speelde, is dat mijn ouders hadden een heel geïsoleerd leven. Nauwelijks burencontact, geen contact met mensen van het werk, geen vrienden. 1,5 tante die op verjaardagen langskwamen.
0: En deze jongen was
2: belangrijk voor ze, want hij was de buurjongen. En zij waren tot die tijd ook, dus ik heb het over de tijd dat het geopenbaar bevriend.
0: Ja.
2: En hij was in zekere zin, in ieder geval zo heb ik dat gezien, ook een beetje de plaatsvervanger misschien wel. Want een van de trauma's uit hun leven weer van mijn ouders is dat zij, hun eerste kind was een jongen. Dat was niet het drama. Het drama was, die is na 6 weken gestorven. Wiegedood, zoals dat. Het heette toen gestikt in de lakentjes. En ja. Nu noemen we dat wiegedood. En dat is een trauma waar ze ook nooit over hebben gesproken. Niet met elkaar. En ook
0: misschien was deze jongen
2: mensen.
0: Wel een beetje het substituut van zo Vincent.
2: Ben ik,
0: hè, zo heet
2: ja,
0: hij.
2: Zo ben ik dat gaan zien. Dat hij de substituut was voor Vincent. En ook, je moet niet vergeten, mijn vader was best een. Nu zeggen we misogyn, maar was wel een beetje een vrouwenhater. Ik bedoel, vrouwen. Ik heb hem ook nooit lief. Dat vond ik ook zo tragisch. Ik heb hem ook nooit lief tegen mijn moeder zien doen. Ik heb hun ook nooit. Zien knuffelen. Het enige wat er was, een soort beetje gegraai naar een kont of zo. Nee, je kent dat wel. Een beetje, ja, dat,
0: beetje plat.
2: Dat ranzige, platte, ja. Naar seks gehinte intimiteit.
0: Maar we moeten het nog eventjes hebben, want het gaat dus over de grote breuk. Want jouw zus kwam op een gegeven moment in opstand tegen zijn opmerkingen. Hè? En dat kon hij, dat trok hij niet.
2: Dat trok hij niet. Dus hij werd kwaad. Waarop mijn oudste zus. Eigenlijk ook voor het eerst, als laatste in de rij, iets onwelgevallig zei, als dat hij een klootzak was. Ja, ik was er niet bij, dus ik heb dit uit de tweede hand. En daar was hij weer zo kwaad over dat er excuses moesten worden gemaakt, of er moesten andersom. In ieder geval, er moesten excuses worden gemaakt en die kwamen er niet. En toen mocht mijn moeder haar kinderen, in ieder geval die oudste zus, en in het kielzocht ervan ook haar andere. Nou, met die ene had ze trouwens al gebroken, maar goed. Dat wordt ook te ingewikkeld. Maar toen mocht zij ons ook niet meer zien. En toen, ja, daar is het bij gebleven. Ik weet dat ik nog een keer telefonisch contact had met mijn moeder. En toen zei ik, ik kom wel naar krimpbewoners doen. En dat mocht ik niet. Ik mocht niet langskomen. Want mijn vader zou me wat aandoen. Toen zei ik, kom op, mam. wat gaat hij me nou aandoen? Denk je echt dat ik nog bang ben? Ik ben 32, 33. Jij weet niet wat hij je allemaal aan kan doen. Jij weet niet waartoe hij in staat is. Toen zei ik, nee,
0: dat
2: weet ik niet. En toen zei ik, vertel me dat nou maar. Ja. Waartoe is hij in staat? Dat kan ik niet vertellen. Toen zei ik, ja, maar goed. Dus zij maakte ons...
0: Verdrietig, toch?
2: Ik weet het niet. Ze maakte ons ook bang. Ze probeerde mij toch opnieuw in die rol van angstige dochter te krijgen. Ja. Die rol waarin... Want als de angst verbroken is, gaan mensen iets doen. Komen mensen in opstand. En dan is
0: dat
2: alles...
0: wilden ze niet.
2: En dat wilden ze niet. Ze was ontzettend bang dat ze dat wat ze had opgebouwd met al de lieve vrede... Zou instorten.
0: Maar wat ik niet begrijp, want je reconstrueert uiteindelijk ook een deel over brieven die je vond, een verslag. Je beschrijft hoe je moeder geen kinderen invulde toen zij zich in 98, 3 jaar na de grote breuk, waar we het nu over hebben, liet inschrijven bij de gemeente Oude IJsselstreek. En dat toen zij in 2011 bewindvoering aanvroeg, de kolom onder het kopje kinderen leeg liet.
2: Ja.
0: Jullie worden gewoon uitgewist als kinderen.
2: Ja, we werden dat. En daar kwam ik natuurlijk pas later achter. Maar wij zijn echt uitgewist.
0: Maar wat bezielde haar dan om dat te doen?
2: Nou, zij was. Wat bezielde haar? Zij was zo kwaad dat wij. Dat die excuses niet kwamen. Want zonder die excuses
0: verwacht.
2: Mochten. En zonder die excuses. Kon het contact niet hersteld worden. En zij dacht, ik denk nu even vanuit mijn moeder... er is maar één ding nodig. Als jij nou je excuses aanbiedt, dan kunnen we weer gewoon... met
0: door de knieën, omgaan. Zoals zij knieën. Dat ook deed voor je vader.
2: Ja, iedereen moest door de knieën. En wij gingen, in dit gaat dan over mijn oudste zus in dit geval... die ging niet door de knieën. En daar was ze onwaarschijnlijk boos ook over. En ze heeft later ook zelf een reconstructie... van die gebeurtenissen gemaakt. En dan is ze bezig om werkelijk... iedereen vrij te pleiten. De buurjongen van zijn seksueel misbruik. Mijn vader van zijn boosheid om dat seksueel misbruik op ons. Zelfs de vrouw van de misbruiker wordt erbij gehaald. Ja, ik heb nog die en die gebeld. En die vindt het ook niet erg. Dus er is al met al niet zo heel veel gebeurd. Dus de ene keer is er niks gebeurd. En de andere keer is er weer heel veel gebeurd. En zelf pleit ze zich vrij. Zegt ze van ja, dat gebeurde wel. Maar ik kan het mezelf niet kwalijk nemen. Het enige wat ze mee bezig is, is ons de schuld geven. Mij van dat ik mijn zus zou hebben opgejut om geen excuses aan te bieden. En wij dat we het initiatief... Ja, ze schrijft over mij in dat verslag... wat ze naar haar zeggen voor mijn vader heeft geschreven... schrijft ze over mij dat en Jolanda haar als peuter indachtig... zal ze wel gezegd hebben, ik ook. Dus dan zegt ze over een meisje van 4, wat ik toen was... dat ik ze ook heel graag seks wilde hebben met de buurjongen. Dat is in feite wat ze schrijft. Toen ik dat jaren later onder ogen kreeg... want dat is nou heel verhaal, maar toen ik dat onder ogen kreeg... toen dacht ik wel, hè? Dit gaat veel verder nog dan ik ooit dacht. De verdediging van mijn vader... en de verdediging van mijn vader is voor mijn moeder op dat moment automatisch... zij heeft het gevoel dat ze moet kiezen tussen haar man of haar kinderen. En er is geen enkele twijfel, dat schrijft ze trouwens ook op... geen enkele twijfel, dan kiezen voor de man. Ik heb, 40 jaar geleden of wat het ook maar was, gekozen... toen ze besloot met mijn vader te trouwen. En dat is waar ze zich aan vasthoudt.
0: Ja, en er gebeurt nog iets interessants in je boek. Want je schrijft op een gegeven moment, op het einde van de brief... wat als u alleen was geweest, als wij, Do, Iels en ik... er nou eens niet waren geweest? Had u zich dan ook laten temmen als een hond? Of had u dan de koffers gepakt? Nu kon dat niet. Met 3 kinderen loop je niet weg, niet in die tijd.
2: Nee.
0: Ik dacht toen ik dat las... zeg je hier eigenlijk dat ze had willen ontsnappen... en dat ze vond dat jullie schuldig waren aan het feit dat ze dat niet kon?
2: Nee, dat is niet wat ik wil zeggen.
0: Okay.
2: Ik zeg er meteen bij... van mij mag je er ook zo naar kijken... want al in feite vind ik alle gezichtspunten daarop interessant... omdat ik het toch probeer te begrijpen. Maar wat ik in ieder geval zelf bedoelde te zeggen... of wat ik in overweging neem, is dat zij hadden... ik denk niet dat mijn ouders kinderen hadden moeten krijgen... maar goed, zo ging dat in die tijd. Voor een deel ging dat zo in die tijd... En ik denk dat als mijn moeder zonder ons was... ze denk ik beter af geweest. Ik denk dat wij inderdaad een stoorzender waren voor mijn moeder in dat huwelijk. Maar nog belangrijker, misschien was er dan nog de mogelijkheid geweest om te denken, ik wil dit niet, ik hou dit niet vol, ik vind dit eng, ik vind dit niet oké. En daarmee is volgens mij, nee, er schoot net iets door me heen. Maar ik denk dat het dat mijn moeder beter af was geweest zonder mijn vader. Maar als je dan toch met mijn vader bent, dan maar liever zonder ons. En
0: zonder,
2: eigenlijke, en dat is een van de dingen die ik toch ook wel altijd een beetje over het hoofd, dat wist ik wel, maar ik zag het ook over het hoofd, dat het huwelijk van mijn ouders werd verboden. En de ouders van mijn moeder wilden niet dat ze met mijn vader trouwden. En dat heeft die mensen heel erg in elkaars armen gedreven.
0: Aha, ja.
2: En dat maakt het, zoals dat ook, laat me zeggen, ook in romantische films, zet mensen onder hoogspanning, laat ze veel vijanden hebben en ze vallen in elkaars armen en ze laten niet meer los. Niet alleen omdat de liefde dan gaat bloeien, maar ook als je je losmaakt van de rest van de wereld en er is niemand meer die jou bijstuurt.
0: Mm-hmm.
2: En ze waren dus eenzaam geworden. Mijn moeder had verder niemand, had geen netwerk.
0: Nee, maar dan ga je uiteindelijk, en dat is ook de reden waarom je de brief uiteindelijk gaat schrijven, ga jij na alle ellende toch zorgen voor je moeder als ze op haar sterft?
2: Ja, zorgen is een groot woord, hè. Ze zit gewoon in een verpleeghuis.
0: Ja, dus, oké. Maar je kwam opdagen weer.
2: Ik kwam opdagen weer. En ja.
0: En dan na de dood blijken jullie alle drie onterfd te zijn.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, dat was iets wat ik ergens wel wist of vermoedde. Wist of vermoedde, ik weet het niet helemaal, maar...
0: Maar ik vind omdat het heel verdrietig, omdat je toch nog hoop had dat er iets van een relatie zou kunnen zijn.
2: Ja, dat dacht ik. En dat contact met ons was, laat me zeggen, een jaar of pak een beet 15 daarvoor een beetje hersteld. Dat wil zeggen, eerst met mijn oudste zus en toen met mijn middelste en ik als laatste in de rij. En ik had eigenlijk gedacht dat na de dood van mijn vader, dus...
0: Er gaat iets veranderen, misschien. Of er is
2: nou ja, kijk, mijn moeder was eenzaam, dus mijn vader was dood. Ze had dat niet willen zeggen dat hij dood was. Maar goed, ja, ze was ook eenzaam. Dus ze dacht, ik wil toch wel weer een beetje contact. Met de oudste wilde ze alleen maar contact. En dan wordt dat contact een beetje tot stand gebracht. Heel erg hartelijk en feestelijk wordt het nooit. Maar goed, het is er. En uiteindelijk ben ik er ook. En ik ben toen later gaan denken, nou ja, kijk, in die tijd, als er al een testament was waarin wij onterfd waren, had zij in die tijd dat ze weer wel contact had, een beetje, had ze natuurlijk ook dat weer terug kunnen draaien.
0: Ja.
2: En ik had eerlijk gezegd de stille hoop dat ze dat gedaan had. Dat ze daar een zelfstandige keuze in had gemaakt. En dan blijkt na haar dood, 2-3 maanden na haar dood, dat dat helemaal niet het geval was. En dat stond in zo'n schril contrast met het feit dat ik toch juist wel weer een beetje mijn dochter voelde door de dochter dingen te doen. En ook wel ervoor te zorgen dat die uitvaart, nou ja, goed was. En het was ook best goed. Het was voor wat het
0: goed
2: had
0: genoeg
2: kunnen zijn, was het goed genoeg.
0: Ja.
2: En ik voelde daar ook wel, ik voelde me daar wel een, om het lelijke woord te gebruiken, een verbinder.
0: Ja.
2: Want het is zo'n familie die aan
0: die
2: alle
0: valt
2: kanten
0: uit elkaar, volledig uit elkaar.
2: Helemaal uit elkaar gevallen. En iedereen breekt ook maar in die familie echt eindeloos. En ik dacht, nou, ik ga dat nou eens eventjes lekker even helemaal anders doen nu.
0: Ja.
2: En dat was ook best een beetje, dat was ook best gelukt, laat maar zeggen. Ik was daar, ik zag daar, behalve één grote ramp, dat uiteindelijk mijn oudste zus niet komt opdagen. Maar al met al was het niet.
0: En dan verzucht je op de laatste pagina van de brief. Wat een kutwijf, denk ik.
2: Ja, dat dacht ik wel.
0: Een kutwijf, uitroepteken. Zo, dat is eruit, uitroepteken.
2: Ja.
0: Het moest maar eens gezegd.
2: Ja, ja. Nou, ik heb natuurlijk heel lang, dat kun je je voorstellen, ik groei een beetje naar mijn moeder toe. Die uitvaart levert ook een soort samenzijn op. Het levert, mijn middelste zus, die was fantastisch. Het levert, ik heb met haar dat kunnen doen. Daar was ik ook blij, want ik vond het zo. Ze is behoorlijk psychisch in de war, maar ze was eigenlijk zo helder als wat. En ze heeft me geholpen daarmee. Dus het was heel erg fijn. Mijn oudste zus wilde helemaal niks, maar ik vond het heel fijn dat zij er was en dat we er voor elkaar waren. En ik voelde toch een beetje, ja, we doen het en we zijn er en we zijn toch weer een beetje bij elkaar. Heel belangrijk, ik zag op een gegeven moment het kaartje, toen mijn zus nog niet eraf wilde, die oudste, het kaartje van, dat ontroerde me hevig, van Vincent, Nou, en dan onze namen, de overleven broer en dan onze namen. En toen dacht ik, oh, we zijn met z'n vieren. Ik had nog nooit het gevoel gehad dat we met z'n vieren zijn. Waren of zo. Nou, dat was van hele korte duur. Maar goed, het was allemaal. Het waren heel veel emoties. Af, ja. En precies, toen wilde mijn zus van die kaart af. Maar goed, het waren heel veel emoties. Waardoor ik toch ergens in. Ik was in die zachtheid gekomen waar je mee begonnen, waar we het gesprek mee begonnen. En toen kwam die brief van de notaris. Dat dacht ik, oh ja. Ach, natuurlijk. Oh ja, en alles waar ik zo van dacht van, nou, ik dacht ook wat mensen vaak denken. Weet je, bij een begrafenis denk je vaak van, god, je had erbij moeten zijn. Die had het zo leuk gevonden. Nou, leuk is niet het goede woord in dit geval. Maar ik had het misschien. En toen dacht ik, nee, je zou ook helemaal niet trots op me zijn geweest, omdat ik dat goed heb gedaan. Je zou opnieuw gedacht hebben, oh, wat stelt ze zich aan? Oh, een beetje potsierlijk iedereen bij elkaar brengen. Dat had ze gedacht. En dat voelde ik met die brief waarin stond dat we onterfd waren. En dat ook de eigen zus van mijn moeder. Dan gaan er nog twee.
0: Kreeg ook niks.
2: Nee. Er gaat nog wat geld naar een zus van mijn vader. En er gaat nog wat geld naar een stichting. En de rest gaat dus naar het leger des hels, waar ze verder helemaal niks mee had. Ze had niks met verschoppelingen of dronkaards of weet ik veel wat. En dan, maar zelfs haar eigen zus, waar ze dan nog wel een beetje contact mee had, en die ook trouw op bezoek kwam, die krijgt ook geen cent. En het gaat haar
0: harteloos
2: niet om. Het is harteloos. Ja. Het is harteloos. Ja. Het is kil. Het is vergaand kil.
0: Wat heeft het schrijfje? We hebben nog een minuutje ongeveer. Kan je zeggen wat het schrijven jou gebracht heeft?
2: En dan, maar zelfs haar eigen zus, waar ze dan nog wel een beetje contact mee had, en die ook trouw op bezoek kwam, die krijgt ook geen cent. En het gaat haar
0: harteloos
2: niet om. Het is harteloos.
0: Ja.
2: Het is harteloos.
0: Ja.
2: Het is kil. Het is vergaand kil.
0: Wat heeft het schrijven? We hebben nog een minuutje ongeveer. Kan je zeggen wat het schrijven jou gebracht heeft? Van deze brief aan
2: jawel.
0: Je?

0: Nou, nu is het misschien wel een keertje klaar. Want ik heb wel eerder over mijn familie, over het gezin geschreven. Nu is het misschien wel klaar. Maar ik vond ook wel fijn dat het maar eens toch maar nog eens een keer echt gezegd is. Met ook toch mijn moeder in de hoofdrol. Want dat accent van hoe dingen misgaan is ook wel een beetje komen te... het is gaan verschuiven. En dat gaat door. Hè? Want ik wou bijna zeggen, je bent er ook een soort van mee klaar. En toch, nu ook door gesprekken, ook door reacties op het boek, merk ik dat dat denken doorgaat. Want mensen zeggen dan, iemand zei tegen mij, was jouw moeder niet autistisch? Dan denk ik, hè? Oh, wacht eens even. Hè? Oh ja. Zou ook zomaar kunnen. Ja. Dat heb ik van mijn vader wel eens gedacht.
1: Het denken houdt niet op.
0: Het denken houdt niet op.
1: En het voelen ook niet waarschijnlijk.
0: En het voelen ook niet. Nee. En dat is maar goed ook. Want het denken houdt niet op. En bij mijn moeder is het denken wel opgehouden. Want dat is de dood. De dood is koud en hard zoals zij was. En zij was gedurende haar leven al zo koud en hard geworden. En ik wil leven. Daar komt
1: ja,
0: het.
1: Jij
0: jongens,
1: voor
0: ik lijk Lara Gül wel, maar ik wil.
1: Nee,
0: ik
1: maar
0: wil
1: zeg
0: leven.
1: Het, zeg
0: daar
1: het.
0: Gaat het om. Deel ik wil bewegen. Ik ja. wil dat dat niet
1: je
0: stopt.
1: Je wil leven.
0: Ik wil leven. En ik wil dat je terug kunt zien op dingen die er mis zijn gegaan. En mijn moeder heeft zich verhard in een keuze.
1: En zichzelf vastgezet.
0: En dat was dom. Ja. Heel erg dom.
1: Ik heb het in één ruk uitgelezen, PS-brief aan mijn moeder. En het ligt sinds 12 mei in de winkel. Jolande Entius, dank je wel voor je komst.
0: Jij bedankt, Lara Billy.
1: Naar je studio, naar de studio.
2: Wat blijft Lijn?
1: We vroegen wie op u, lieve luisteraar, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Deze week Guus Jacobs. Guus was een trotse Limburger, maar wel een die altijd zijn kritische bril op had. Als sleutelfiguur binnen de Maastrichtse cabaretgroep Rommedoe trok hij de jaren 80 volle zalen. Een recensent beschreef hem eens als een mix van Johnny Cash en Charles Aznavour. Zijn kinderen waren dan ook apentrots als ze hem op het podium zagen staan. Een van zijn kinderen riep ooit tijdens een voorstelling luidkeels: "Dat is onze vader!" Tot groot vermaak van de hele zaal. Nou, laten we even luisteren naar een lied van Jacobs en de rest van Rommedoe, waarin ze hun geliefde Maastricht bezingen.

0: Limburger Henk Hover denkt met liefde terug aan Romedoe en de tijd die hij mocht doorbrengen met Guus.
1: Juno, Guus Jacobs overleden. Ik herinner mij Guus Jacobs als deel van de cabaretformatie Romedoe. Eind jaren 70, begin jaren 80 waren ze op de radio. Op de regionale zender ROZ, regionale omroep Zuid. Op vrijdagavond 10 minuutjes cabaret. Niet zomaar cabaret, nee, maatschappij kritisch cabaret met een randje. Een pianist, twee mannen, twee vrouwen die schopten tegen alles wat toen nog heilig was in Limburg. De gouverneur, de gedeputeerde, de paus, de kerk, bisschop Gijzen, alles kreeg een veeg uit de pan. En dat alles in een sappig Maastrichts dialect. Maar ook hun eigen Maastricht bleef niet gespaard. In een kritisch lied werd bezongen hoe bergafwaarts het ging met het moderne Maastricht.
0: Henk Hover over Guus Jacobs. Hij overleed op 23 mei op 82-jarige leeftijd. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via een mailtje. Dat kan naar watblijft@human.nl. In het tweede uur een audiodocumentaire over Jan Terlouw. En Stine Jensen die stuurt ons de nacht in met een levenswijsheid van Jules Dilder. Dus graag tot straks na het nieuws van 1 uur.
2: NPO Radio 1.
3: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op

0: Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij de wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
3: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. De vorig jaar overleden politicus, schrijver en wetenschapper Jan Terlouw wist op zijn 85ste de harten van veel Nederlanders opnieuw te veroveren tijdens een optreden in het televisieprogramma DWDD. Met zijn pleidooi voor een humane samenleving. Dit pleidooi ging met de metafoor touwtje uit de brievenbus de geschiedenis in. Hij heeft er dan al een bewogen en actief leven op zitten. Hij is wetenschapper, Tweede Kamerlid, minister namens D66... commissaris van de Koningin in Gelderland en natuurlijk ook schrijver van jeugdboeken zoals De Koning van Katoren en Oorlogswinter. Journalist en podcastmaker Botte Jellema volgt zijn spoor terug en praat met dochter Sanne Terlouw, die samen met haar vader ook enkele jeugdboeken schreef, met biograaf Joep Boerboom, die in 2016 het boek Jan Terlouw, jeugdboekenheld op het Binnenhof, schreef, met jeugdboekenrecensent Jaap Frieso van de grote vriendelijke podcast over jeugdliteratuur, en met Annette Nobuntu-Mul, partner van Terlouw tijdens de laatste jaren van zijn leven.

0: gezond.
1: Oudejaarsavond 1981. Jan Terlouw is sinds oktober minister van Economische Zaken en vicepremier in het kabinet Vannacht 2. Dat is dan al twee keer bijna gevallen. Wim Kan bezingt Jan Terlouw in zijn oudejaarsconferentie.
0: Dag, ome Joop, dag, ome Dries. Ik weet nog steeds niet wie ik kies.
1: Wat er blijft van politicus, wetenschapper en schrijver Jan Terlouw, vraag ik in deze aflevering aan zijn dochter Sanne.
2: Maar het was wel zo dat het schaamroodje op de kaken stond.
3: Je herkende jezelf wel.
2: Je herkende jezelf en je dacht, oh ja, dat heb ik gedaan.
1: Zijn biograaf Joep Boerboom.
4: Een hele rare gewaarwording. Nederland was bevrijd, maar hij moest juist terug in het keurslijf.
1: Jeugdliteratuurrecensent Jaap Frieso.
5: Het is zo moralistisch als de neten. Daar zou je nu denk ik iets minder makkelijk mee wegkomen. Hè?
1: En Terlouw's laatste partner Annette Mul.
6: Ach, heb je er geen echte spekjes in gedaan? Ik zei, nee, maar je bent toch vegetarisch? Ja, zegt hij. Maar als jij het klaarmaakt, dan overkomt het me.
1: Jan Terlouw stond in zijn Haagse jaren bekend als ideale schoonzoon. Een mooie man, een wetenschapper, een gloedvol redenaar en een succesvol kinderboekenschrijver. Een zondagskind dat letterlijk op een zondag in 1931 is geboren. Een domineeszoon die het dogmatisch geloof achter zich laat. En een pragmatische compromissenzoeker die zich verslikt in de verantwoordelijkheden van de Haagse politiek en daarna een comeback maakt.
4: Een mooie man met een goede presentatie. Vlotte verschijning, zeker.
3: Ja.
1: Joep Boerboom is journalist en schrijver. In 2016 publiceerde hij een biografie over Jan Terlouw, jeugdboekenheld op het Binnenhof. Dat begint met de jeugd van Terlouw in de Tweede Wereldoorlog in Wezep onder Zwolle.
4: Ja, de Zuiderzeestraatweg die via de IJsselbrug bij Zwolle naar het noorden ging. Ja.
3: Wat voor straat is dat?
4: Ja, in de hongerwinter was dat dus ook de doorgaande verbinding naar het noorden. En omdat het in het westen van het land de hongersnood heerste, reisden mensen te voet of op met karretjes en met oude fietsen. Echt hele afstanden om aan eten en onderdak te komen. En ja, Terlouw die woonde dus eigenlijk naast die doorgaande weg. Dus die zag al die hongertrekkers voorbij komen. Hij was toen een jaar of 13. Zelf kon hij ook niet meer naar school op dat moment. Want de treinen reden niet meer en de IJsselbrug was niet meer toegankelijk. Althans de treinbrug. En hij had dus alle tijd en hij hielp die hongertrekkers. Dus die hielp hij aan onderdak bij boeren in de omgeving. En als hun karretje kapot was, dan repareerde hij dat voor ze. Hij ging dan ook dagenlang bij boeren in de omgeving werken en overnachten daar. En eigenlijk, je zou denken, ja, grote ellende die oorlog. Maar in zekere zin kwam hij daar heel goed tot zijn recht. Want omdat hij niet meer naar school ging en alle tijd had om zich nuttig te maken, voelde hij zich ook echt nuttig en werd hij eigenlijk versneld volwassen in die periode. Ja. En na de oorlog was dat ook een hele rare gewaarwording. Nederland was bevrijd, maar hij moest juist terug in het keurslijf. Dus voor hem voelde dat helemaal, in dat opzicht althans, niet als een bevrijding.
3: Nee, we kennen allemaal het boek Oorlogswinter. In hoeverre is Oorlogswinter autobiografisch?
4: Tot op grote hoogte. In de zin dat hij dat toch een beetje gebaseerd heeft op de jonge Jan Terlouw die zelf in die oorlogstijd was.
3: Ja, Michiel is de hoofdpersoon in Oorlogswinter. Die is een jaar of 15, 16 geloof ik.
4: Ja.
3: Dus iets ouder dan...
4: Iets ouder, ja. Ja. En die raakt betrokken ongepland in het verzet. Ja. Nou, zover is bij Jan Terlouw niet gekomen. Maar verder zijn er veel gelijkenissen. Hè. Het speelt zich ook af op een plaatje op de Veluwe. In het boek Oorlogswinter is de vader van de hoofdpersoon burgemeester. Nou, de vader van Terlouw was dominee. Ja. Maar ook een notabele uit het dorp. Ook wel eens opgepakt door de Duitsers tot twee keer toe. Dat waren best wel spannende tijden. En van zou hij dat overleven en zo. Dus ja, hij heeft het deels gebaseerd op zijn eigen ervaringen. En deels op wat hij hoorde uit de verhalen in die tijd. Van verzetslieden, zaken die er voorvielen. Dus hij heeft dat een beetje gecombineerd. En ja, als je kijkt naar de held uit het verhaal, dan zie je dus ook die overeenkomsten waar we het net al over hadden. Een vrijmoedig en verantwoordelijke jongen die het goede probeert te doen.
7: Ik schreef het boek omdat mijn kinderen, de leeftijd bereikte die ik had in de laatste oorlogswinter. En ze vroegen natuurlijk 100 uit. Hoe was dat dan? En ik vertelde daarover.
8: Autobiografisch. Niet precies, maar de hele sfeer en de soort gebeurtenissen wel.
1: De Tweede Wereldoorlog is vormend geweest voor Jan Terlouw. Het was ook de aanleiding voor de domineeszoon om te twijfelen aan de God van zijn vader, de dominee.
8: Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat een God die alles kan, die oneindig liefdevol is, dat die dit laat gebeuren? Dan kon ik dat bespreken met mijn vader. Okay. En dan zei hij niet, foei toch jongen, op je knieën, lees de Bijbel. Dan zei hij, ja, dat zijn de grote vragen waar we allemaal mee zitten.
3: Hij gaat studeren in Utrecht.
4: Ja.
3: Dat is onder andere tijdens de watersnoodramp in 1953 in Zeeland.
4: Ja, toen werd hij gevraagd, of heeft hij zich aangeboden, dat weet ik niet, met andere studenten en andere vrijwilligers om daar te gaan helpen. Ja, letterlijk de gaten in de dijken dichten. En ja, heeft hij ook van nabij de ellende gezien. Dode koeien die daar in het water dreven. Een auto die boven water gehaald werd met de overleden inzittenden er nog in. Ja. Dus dat heeft grote indruk op hem gemaakt. Toen hij later Kamerlid werd in de jaren 70, was een van de grote kwesties de afsluiting van de Oosterschelde. Tegelijkertijd kwam ook de zorg voor natuur en milieu werd steeds aanweziger in de politiek. Ja. En Terlouw was daar wel een van de gangmakers in. Dus hij stond voor een dilemma van enerzijds de natuur beschermen, aan de andere kant het land beschermen tegen een nieuwe watersnoodramp.
3: Ja.
4: Nou, en hij heeft zich toen sterk gemaakt voor een oplossing die er uiteindelijk ook gekomen is. Een oplossing waarbij enerzijds de boel beschermd werd, maar daar wel het zeewater doorgelaten kon worden.
1: Na zijn studie wis en natuurkunde in Utrecht wordt Terlouw fysicus en doet onderzoek naar kernfusie, een vorm van kernenergie die vele malen minder afval zou moeten opleveren dan kernsplitsing. Onderzoek dat al decennia gaande is.
4: Hij is van nature best ongeduldig. En ja, voor dat kernfusieonderzoek moest je vreselijk veel geduld hebben. Want de verwachting was toen, nou, dat binnen afzienbare tijd er wel een doorbraak zou zijn, maar die kwam er niet. En ja, hij leverde daar ook maar heel beperkt een bijdrage aan. Hij was zelf ook eerlijk genoeg om te zeggen, ik ben geen Einstein en ik maak daarin niet echt het verschil. Ja, en ik denk dat dat wel een van de redenen is dat hij uiteindelijk ook de wetenschap vaarwel heeft gezegd.
1: 1971 is een belangrijk jaar voor Jan Terlouw. Dat jaar stopt hij als wetenschappelijk onderzoeker, wordt hij lid van de Tweede Kamer voor D66... en publiceert hij Koning van Katoren, waarmee hij een gouden griffel wint.
5: Ik vond het wel spannend.
3: Ja,
5: eigenlijk. Ja, gewoon tof, de grote Jan Terlouw.
1: Jaap Frizo is tekstschrijver en recensent van jeugdliteratuur en maakt daarover de grote vriendelijke podcast. Daarin bespreekt hij met collega Bas Maliepaard nieuwe en oudere kinderboeken. Jaap heeft een heel rijtje werken van Terlouw in zijn boekenkast staan. Voor de podcast is hij ook bij Jan Terlouw op bezoek geweest.
5: Koning van Katoren bestond 50 jaar. Dat was de aanleiding om over te praten. Ja, kom maar langs, weet je. Maar we wisten ook niet zo goed wat hij nog met het boek had.
1: Voor je hier ligt een exemplaar van Koning van Katoren.
5: Ja.
1: Afgaand op hoe hij eruit ziet, gaat deze al een paar jaar mee met jou.
5: Ja, maar goed, dit is een boek wat met iedereen al heel lang meegaat. Dit is wel echt gewoon een vrij klassieke oude versie met op voorgrond de toren waar de jongen van afspringt, Stag in de hele berg met kussens en waar je de ministers toe ziet kijken. Maar ik heb het sowieso echt wel meerdere keren gelezen. Het is voor mij ook wel een soort lijfboek. Er werd in die tijd ook wel een kommer- en kwelreeks genoemd. Dus weet je, boeken met een beetje over problemen. Dus dat was ook een beetje nieuw in de jeugdliteratuur. Het heel veel over echtscheiding en gewoon een hele maatschappelijke problemen. En daar paste dit op zich qua maatschappelijke geëngageerdheid natuurlijk ook heel. Dit staat gewoon nog steeds als een toren. Ja, nee, maar zijn huis echt.
1: Wat is het in dit boek dan voor jou?
5: Ik denk dat het een combinatie is van dat het toch gewoon een gegeven is waar je eigenlijk meteen in zit. Een jongen die koning kan worden. Dat is al zo. Dat is gewoon een gegeven wat zeker bij kinderen tot de verbeelding spreekt. Ja. Je kan koning worden. Ja. Het is een groep van een beetje boze mannen, ministers, die dat eigenlijk Denkt van ja, het is allemaal wat. Dat gaat toch niet gebeuren. Dus die geeft hem een aantal opdrachten. Waarvan ze zeker weten dat hij die niet gaat voltooien. Dat hem dat niet gaat lukken.
3: Ja.
5: Heet je, dus heel slim opgebouwd. Dat je steeds weer naar een ander. Het gaat over geluidsoverlast. Het gaat over klimaat. Het gaat over religie. En dit was oorspronkelijk ook gewoon een soort verhaal over een jongen die koning wilde worden. En een gevecht moest aangaan met draken. En dat soort dingen. Maar hij heeft er dus echt wel een maatschappelijk. Dus ik denk die combinatie van dat het toch een soort sprookje is, maar dat het ook een jongen is waar je je gewoon in kan herkennen. Voor een deel, hè. Omdat de jongen is wel echt, hè. De jongen is geen sprookje, echt sprookjesfiguur. En dat er eigenlijk gewoon heel veel spanningsboogjes in zitten.
3: Want eigenlijk is gewoon ieder hoofdstuk is een soort spanningsboogje. Gaat hij die opdracht voltooien?
5: En dat wil je ook heel graag als kind, maar nu nog steeds. Weet je dat hij dat, dat hij dat gaat redden. Dus tot einde toe blijf je aangehaakt. En ik vond het eigenlijk ook heel geestig nu toch ook weer. Weet je, ook de namen van de ministers, van alle opdrachten, de schuifelende kerken van
3: Ecumene,
5: weet je. Ja, het is gewoon. Ik dacht nu wel echt, toen ik het weer las, dan zit echt heel goed in elkaar. Het is zo moralistisch als de neten. Daar zou je nu denk ik iets minder makkelijk mee wegkomen. Hè? Want dat is wel een beetje verschoven in de jeugdliteratuur. Maar in die tijd was dat een soort nieuw en kon dat juist heel goed. Het was juist tot die tijd vaak heel braaf geweest. En juist om.
3: Kinderen in de eerdere jeugdliteratuur moesten vaak gehoorzaam zijn.
5: Ja.
3: En braaf.
5: Ja.
3: En
5: ja, dan heb je eigenlijk vanaf de jaren, begin jaren 70, eind jaren 60, komt daar een soort
3: rebelsheid of zo.
5: Ja, een lichte emancipatieslag eigenlijk. Ja,
3: wat we kennen van de jaren 60.
5: Ja. Ja, dus ook gewoon dat vaders ineens ook de afwas deden. Dat was daarvoor ook helemaal niet. En zo in boeken, weet je. Dus het was allemaal inderdaad gezeggelijke kinderen. En nu kwamen de kinderen veel meer in opstand. Werden serieus genomen. Dat is misschien nog wel het belangrijkste. Ja, weet je, als je kinderen serieus neemt. Ja. Dat gebeurt in dit boek natuurlijk ook.
3: Stag lost de problemen op.
5: Lost alle problemen op.
3: Ja.
5: Het is wel heldhaftig, maar het is wel ook steeds met een soort slimheid zit erin, weet je. En een soort inderdaad wel tegen de arrogantie van de volwassenen. Want echt, die ministers denken steeds, maar deze gaat hij echt niet oplossen, weet je. En dat gebeurt dan steeds weer wel. En ja, en het mooie is toch dat het over allemaal, dat vond ik nu ook wel weer bijzonder, dat het over allemaal dingen gaat die nog steeds spelen.
3: Je zei net van het is moralistisch tot en met.
5: Ja.
3: Wat is de moraal die in die boeken zit?
5: Ja, mensen luisteren veel meer naar elkaar en proberen veel meer met elkaar iets van het leven te maken. In plaats van elkaar allemaal te bevechten. En de moraal zit hier ook toch wel heel erg onder van luister ook naar kinderen. Want ja, jullie denken het allemaal zo goed te weten, maar Stag lost ook gewoon dingen op. Is een kind, dat zit in zijn andere boeken ook wel. Het is toch altijd wel een soort.
3: Ja, Oorlogswinter.
5: Kind, Oorlogswinter heeft dat ook wel sterk, weet je. Dus het is moralistisch, maar het overheerst niet.
3: Ja.
5: Maar het is wel op zo'n manier te lezen, ook voor kinderen, dat het verhaal overheerst.
3: Ja.
5: Weet je, dat vind ik altijd heel fijn. Dat je in principe gewoon het verhaal en ertussen de regels, en je kunt erover doorpraten, en je kunt er van alles uithalen, en je kunt hier ook echt hele fijne spreekbeurten overhouden. Ja, weet je, het is echt een heerlijk boek om over te vertellen en zo. Maar het verhaal staat echt voorop. En dat vind ik ook wel een beetje kenmerkend voor zijn werk, toch?
3: Ja.
5: Ik denk dat deze boeken, dat merkte je na zijn overlijden, vond ik ook wel. Hè, dat er meteen een soort van, oh ja, we hebben het gelezen. En dan Koning van Katoren was toch wel voor heel veel mensen. Dus het is een boek wat toch een soort in het collectieve geheugen zit. Kijk, hij is later ook nog wel kinderboeken door blijven schrijven. Dat is eigenlijk een periode die we een beetje moeten vergeten.
3: Ja, daar ben je een beetje kritisch op, geloof ik, hè?
5: Ja, hij heeft daarna, hij heeft nog een soort vervolg op Koning van Katoren geschreven. Hij heeft nog een heel erg, dat is dus wel een heel erg moralistisch jeugdboek geschreven. Het Hebzuchtgas, weet je, over klimaat. En waar juist die vertelkracht dan veel meer ontbreekt. Maar heel erg het onderwerp voorop staan. Maar goed, het zijn vergeven. Hij had toen al die mooie boeken al, al geschreven. Soms gaan de schrijvers ook net iets te lang door, of gaan ze weer op een succesnummer. Ik bedoel, Koning van Katoren had helemaal geen vervolg nodig. Weet je, dit boek staat gewoon. Ja.
8: Alexandra was een van die jongerejaars natuurkundestudenten.
9: U latere vrouw?
8: Ja.
9: Was het meteen raak toen u haar zag?
8: Dat was meteen raak.
1: Alexandra van Hulst is in de jaren 50 een studiegenoot van Jan in Utrecht. Ze komt uit Amsterdam en is Joodse. Tijdens de oorlog hielpen haar ouders Joden aan valse identiteitspapieren, hadden ze onderduikers in huis en moesten ze zelf uiteindelijk ook onderduiken. Alexandra had dus al heel wat meegemaakt.
2: Ze studeerden allebei wiskunde en natuurkunde.
1: Tijdens een wiskundeweekend ontmoeten Jan en Alexandra elkaar en ze krijgen een relatie. In 1956 trouwen ze en ze gaan wonen in hun studiestad Utrecht. Er komen 4 kinderen. Sanne, Ashley, Pauline en Jan. Oorspronkelijk verzint Jan Terlouw de verhalen die we van zijn boeken kennen, alleen voor zijn eigen kinderen. Sanne Terlouw, de oudste in het gezin, is schrijfster en Neerlandica. Ze weet dat vertellen van haar vader nog heel goed.
2: Aan een ronde tafel.
3: Ja?
2: Ja.
3: Je kan het zo nog...
2: Ik zie het helemaal voor me. Mijn zusje Ashley en ik zaten naast mijn vader. En de kleintjes, Pauline en Jan, zaten naast mijn moeder. Kun je je voorstellen, vader en moeder tegenover elkaar. En aan het einde van de maaltijd, dan ging mijn moeder heel zachtjes afwassen. En dan ging mijn vader vertellen.
3: Deed hij uit zijn hoofd? Of wat? Ja,
2: hij deed het uit zijn hoofd. En naarmate wij ouder werden, moest hij natuurlijk steeds ingewikkelder verhalen verzinnen. Want hij leerde het, maar wij leerden het ook.
3: Ja.
2: Dus wij gingen hem de plot afpakken. Snap je? Hij begon een verhaal te vertellen. En dan zei die en die heeft het zeker gedaan. Ja, dan moest hij het de volgende dag moeilijker maken. Ja. En op een gegeven ogenblik ging hij al een verhaal bedenken op weg van zijn werk naar huis. Hij werkte in Jutphaas. En dan in de auto bedacht hij vast het verhaal voor 's avonds. Want hij moest ons voorblijven.
3: Het was ook een spel. Het was een interactie in die zin.
2: Ja, het was heel erg een interactie. Hij zag aan onze oogjes of we geïnteresseerd waren, of we het spannend vonden, of we het te eng vonden. Al die dingen. Dus hij speelde enorm op zijn publiek in.
3: Hmm.
2: En dat was zo leuk. Op een gegeven moment was hij bijna jarig. En wij hadden als kinderen allemaal natuurlijk een cadeautje voor hem. En hij probeerde ons te ontfutselen welk cadeautje dat was. Maar wij zouden het niet vertellen.
3: Mm-hmm.
2: En toen vertelde hij een verhaal over een vader die bijna jarig was. En de kinderen hadden cadeautjes zoals bijvoorbeeld een verbanddoos, een hamertje, ik weet niet meer wat. Mm-hmm. En die vader die krijgt een ongeluk en heeft niet bij zich een verbanddoos, het hamertje om uit de auto te komen en al die andere spullen. Nou, hij had ons alle 4 aan het huilen en we gingen allemaal vertellen wat we voor hem hadden. zo deed hij het, hoor. Best gemeen soms.
3: Ja, ja. Een beetje wel. Ja. Ja.
2: Maar hij probeerde ons vaak aan het huilen te krijgen in de zin van veel emotie.
3: Ja.
2: Dat het heel droevig was. Het eindigde altijd goed. Want dat was echt een regel van hem. Een verhaal voor kinderen hoort goed te eindigen.
3: Ja, en als ik het goed heb begrepen, is het verhaal van Koning van Katoren ook op die manier ontstaan. Jij hebt Stag leren kennen voordat de rest van de wereld hem leerde kennen.
2: Ja, zeker. Hij heeft eindeloos verteld, eindeloos een vervolgverhaal over een jongen die opdrachten moest uitvoeren om koning te worden. En het was een beetje gebaseerd op een Chinees verhaal, meen ik. Hoe een klein soldaatje, of zo, ik weet niet wat, keizer wordt. Daar was het op gebaseerd, maar al snel maakte hij die verhalen zo dat ze actueel waren, dat ze pasten in de Nederlandse politiek, maatschappij.
3: Ja.
2: En daarna is hij ze gaan opschrijven.
3: Had jij meteen door van, dit is bijzonder wat mijn vader doet? Want
2: nee, ik vond het heel gewoon.
3: Ja.
2: Ik dacht dat alle vaders dat deden. Ja. Ja. Ik was nogal stout. Ik deed echt wel erge dingen. Ik ging bijvoorbeeld liften. En ik heb een keer iets gepikt, geloof ik. Nou, dan kreeg je te horen, waarom heb je dat gedaan?
3: Ja.
2: En je kwam er niet mee weg als je gewoon maar zei, nou, daarom of zo. Ja. Nee, je moest echt een argument geven. Dat deed hij ook heel vaak. Dat er dan 's avonds een verhaal kwam, oh mijn hemel. En dan werd die zonde nog eens eventjes belicht, snap je?
3: Oh, dat werd verpakt in die verhalen die 's avonds aan tafel werden verteld?
2: Ja, wel op een grappige manier meestal. Het was niet heel naar.
3: Hmm.
2: Maar het was wel zo dat het schaamroodje op de kaken stond.
3: Je herkende jezelf wel.
2: Je herkende jezelf. En je dacht, oh ja, dat heb ik gedaan.
3: Ja. Ja. En maar als je een jaar of 12 bent, dan stopt hij als wetenschapper.
2: Mm-hmm.
3: Heb jij daar iets van meegekregen? Wat zijn afwegingen zijn geweest toen?
2: Nou, ik weet nog dat hij me 's nachts wakker maakte om te vertellen dat hij in de Tweede Kamer was gekozen.
3: Ja.
2: En dat hij daar naartoe zou gaan.
3: Ja.
2: Ik weet ook nog dat hij ons altijd vertelde, je moet... Als je een bepaald beroep uitoefent, moet je altijd daarnaast een ander beroep beginnen. Zodat er een mogelijkheid is in je leven dat je kunt overstappen, als je dat wilt.
3: Waarom moest dat?
2: Zodat je keus had.
3: Hm.
2: Dat je niet verplicht... Hij vond die wetenschap heel interessant, maar hij wilde niet zijn hele leven in de wetenschap blijven. En met die politiek was het eigenlijk ook weer. Hij is daarna nog weer bestuurder geworden. Dus hij begon altijd weer nieuwe dingetjes ernaast, snap je?
3: Ja.
2: Of dat schrijven natuurlijk ernaast. En dat hebben wij allemaal wel een beetje meegekregen, dat idee van je moet. Je vroeg me net, hoe wil je genoemd worden? Wil je Neerlandica genoemd worden? Wil je fotograaf genoemd worden? Wil je docent genoemd worden? Ja, dat doe ik allemaal naast elkaar. En dat komt ook een beetje door hem.
3: Mm.
2: Doordat hij ons er altijd heel erg in gestimuleerd heeft.
3: Ja, niet
2: omdat op een paard wedden. Nee.
1: Jans vrouw Alexandra spoort hem in die jaren aan om de verhalen die hij de kinderen vertelt op te schrijven en naar een uitgeverij te sturen. Daar ziet Jan in eerste instantie niets in, maar zij stuurt toch een manuscript op. Het komt onder de ogen van de beroemde kinderboekenschrijver Paul Biegel, die enthousiast is. De rest is geschiedenis. Maar de rol van Alexandra in Jans schrijverscarrière is moeilijk te overschatten, zegt Sanne.
2: Ja, maar ze was zelf ook eigenlijk een schrijfster, hoor. Ze heeft twee hele goede boeken geschreven. En ze heeft aan die boeken van mijn vader heel veel gedaan. Veel meer dan de meeste mensen weten. Ze heeft een veel grotere invloed gehad op zijn boeken dan bekend is. Veel meer bedacht, veel meer de continuïteit in zo'n boek. Maar die hele globaliteit van mijn vader, wat ook echt zijn grote kracht was, want daardoor had hij overzicht. Een schilder met een dikke kwast.
3: Okay.
2: En mijn moeder, die had de dunne kwastjes. En die maakte het correct. En die maakte het niet alleen correct, maar ze bracht veel meer erin nog. Ja.
3: Dus die gouden griffels voor kantoren
2: waren ook voor de helft van haar.
3: Ja.
2: Echt wel.
3: Ja.
2: Ja.
3: En dat wist Jan ook wel natuurlijk.
2: Dat wist hij natuurlijk.
3: Ja.
2: Er werd niet zo heel veel over gepraat, maar hij wist het wel.
3: Nee?
2: Nee.
3: Waarom werd er niet over gepraat?
2: Ja, ik weet het niet. De tijd, denk ik.
3: Mm.
2: Ik weet het niet. Ik heb het me ook pas veel later gerealiseerd dat het zo was.
3: Ja?
2: Ja.
3: Heeft Alexandra...
2: Ik zag haar wel altijd zitten achter zo'n manuscript. Maar ik heb me pas veel later gerealiseerd wat een enorme invloed ze op die boeken heeft gehad. Ja. Bijvoorbeeld in Koning van Katoren. Ik weet niet of het in de nieuwe edities nog steeds zo is. Maar in de oude, daar stonden voorin tekeningetjes van het hele land.
3: Ja.
2: En alle steden, en dat heeft zij allemaal gemaakt.
3: Ja.
2: Maar goed, dat zijn tekeningen. Ja. Maar de karakters in de boeken, daar heeft ze ook heel veel aan gedaan.
3: Ah, ja.
2: En ze hebben samen heel veel gebrainstormd over bijvoorbeeld de namen van de ministers. Hoe moeten die heten? Die hebben natuurlijk allemaal hele dubbelzinnige namen.
3: Ja.
2: Dus ze hebben ook gewoon heel veel erover gepraat met z'n tweeën.
3: Ja.
2: En zitten verzinnen. Dat was echt hartstikke leuk natuurlijk.
1: Het zijn de heer Broeder, minister van Deugd, de heer Pardoes, minister van Ijver, de heer Rechtoe, minister van Eerlijkheid, de heer De Seer, minister van Ernst, de heer Walsen, minister van Regelmaat en Orde en de heer Zuiver, minister van Reinheid.
8: Nou, als je 2 jaar achter elkaar de gouden griffel krijgt, dan kun je niet meer ontkennen dat er toch wel iets van een schrijver in je zit. Zo verrassend voor een natuurkundige.
2: Hij werd toen ook best snel fractievoorzitter. En hij werd ook heel snel bekend in Nederland.
3: Ja. En dit speelt zich allemaal. Katoren is van 71, Oorlogswinter van 72.
2: Het is allemaal in die periode.
3: Is 73.
2: Ja.
3: Dus, dat is
2: dus daar kwam een enorme bekendheid opeens. Door zijn schrijven, door zijn politiek, door alles. Maar op school zat ik in de klas met kinderen die dat samen met mij beleefden. En dat helemaal dus niet gek vonden. Ze kenden hem allemaal. Hij schreef altijd musicals voor school. En daar werd nooit gek over gedaan. Het was nooit zo van, oh, je bent de dochter van een beroemde vader. Maar pas toen ik ging studeren, toen was ik dus 18 of zo, toen was het opeens een issue. Want toen kwam ik aan de Universiteit van Utrecht. En dat vond ik niet leuk. Hij was toen heel bekend, mijn vader. En ja, ik zal maar zeggen, iedereen wilde naast me zitten. Of wilde in groepjes met mij. Iedereen kende mijn naam al. Iedereen wist wie ik was. Dat was helemaal niet fijn voor een late puber.
3: Nee.
2: Die dan een eigen leven wil beginnen aan een universiteit.
3: Ja,
2: en die dan
3: de hele tijd naar je vader wordt gevraagd.
2: De hele tijd.
3: Ja.
2: En dat was ik helemaal niet gewend.
3: Nee.
2: Want daarvoor op school was dat helemaal niet een issue. Dat wisten mensen dat gewoon klaar uit.
3: Ja, ja. heb je het daar met Jan over gehad?
2: Ja, daar heb ik wel eens aan hem verteld. Daar was hij zich ook niet zo van bewust natuurlijk. Ja. En die heel erge bekendheid, dat was een beetje angstaanjagend, hoor. Ik weet nog dat ik... Dan liep ik met hem door de stad. We woonden toen in Amersfoort. En hij was lang en hij keek zo'n beetje over de mensen heen. Maar ik zag dat alle mensen en letterlijk allemaal naar hem keken. Dat vond ik een beetje eng. Ik dacht straks, dan wilde iemand iets kwaadaardigs.
3: Ja.
2: Maar hij zag het niet. Hij keek er overheen, viel hem niet op.
3: Is er ooit iets kwaadaardigs gebeurd?
2: Nee, hij heeft geloof ik één keer een glas water in zijn gezicht gekregen bij een lezing of zo. Oh. Maar dat weet ik niet meer precies. Maar ik weet nog wel, we hadden een zeilboot. En dan gingen we dan mee naar de Wadden en naar Friesland. En dan ging mijn vader in vermomming. Die had dan een petje en een zonnebril en zo. Nou, dat is echt om je dood te lachen. Want iedereen herkende hem ook met petje en zonnebril en alles. Ja. Zelfs al van verre, van op die boot. Ja, dat was een gekke tijd hoor, toen hij zo bekend was. Ja. Heel gek.
3: Wat in die tijd naar voren komt. Ik was ook benieuwd wat Jan er zelf van vond. Dat hij gezien werd als de ideale schoonzoon. Hè? Dat was dan zo'n woord.
2: Ja. Ja, daar lachte hij natuurlijk een beetje om. Hm. Ja, wij lachten er allemaal een beetje om.
3: Ja.
2: Want wij wisten natuurlijk dat hij ook gewoon een mens was. Met zijn soms dat hij werd die boos en weet ik wat allemaal. Ideale schoonzoon, tja. Maar aan de andere kant, ja, hij was wel integer. Dat was hij. Ook naar ons toe, dat zagen wij heus wel. Ja. Het was een integere man, echt waar.
3: Maar als je zegt van ja, hij kon thuis ook wel kwaad worden. Dat is echt een beeld wat ik totaal niet bij hem heb. Maar werd er wel met deuren geslagen en dat soort dingen?
2: Heel af en toe had hij een driftbui. Niet vaak, maar heel af en toe. Maar gods, ieder mens toch wel eens?
3: Nee, zeker. Maar, maar bij Jan Terlouw kan je dat op een of andere manier...
2: Nee, daar is toch een beeld van hem dat hij een hele zachte man was.
3: Ja.
2: Dat beeld heb ik helemaal niet van hem.
3: Nee?
2: Nee, hij was een stoere man. Dat was hij. Hij deed, als iets gevaarlijk was, dan ging hij het doen. Hij wilde diepzee duiken en in een helikopter zitten en berg beklimmen, wat wij doodeng vonden, zo'n steile wand opklimmen.
3: Dit heeft hij allemaal gedaan?
2: Dus. Ja. Hij schuwde het gevaar totaal niet. Hij was ontzettend sterk. Als kind hingen we achter hem aan als hij schaatsen. Hij kon heel goed schaatsen. Nee, geen gezeur ook tegen ons. Hè? Hup, niet zeuren, mee, schaatsen, hop. Ja, maar je hebt koude voeten, niks mee te maken, hupsakee. Een stoere man die vond dat wij ook stoer moesten zijn.
3: Ja.
2: En hij maakte ook geen onderscheid tussen meisjes en jongens, bijvoorbeeld.
3: Oké. Okay.
2: Nee, een band plakken, dat ging je gewoon even leren. Want dat ging hij niet voor je doen. Nou, hij wilde het je wel leren.
3: Ja, dan kon je het volgende
2: keer zelf.
3: Ja.
2: Was hij zacht? Hij was wel zachtaardig in de zin van... Hij was totaal niet gewelddadig of zoiets. Helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Maar hij was... hij eiste argumenten altijd. Hij eiste dat je stond voor wat je deed. Hij eiste eigenlijk ook een zekere stoerheid in zijn omgeving.
3: Hmm.
2: En ik heb hem altijd gezien als een stoere man.
3: Ja, ja.
2: Een macho beetje.
3: Oh, echt?
2: Ja. Ja.
3: Nee, Wim Kan die zingt dan bijvoorbeeld ook aan het einde van zijn regel... hinderlijk gezond, wat heel grappig is. Maar ik geloof dat Jan zich daar ook wel bewust van was. Van, ik heb veel geluk gehad met mijn fysiek.
2: Zeker. Hij had heel veel geluk met zijn fysiek. Zelden ziek geweest. Het was helemaal aan het einde van zijn leven. Hij was heel sterk.
3: Hij is oud geworden ook. Hè?
2: Ja. Hij is oud geworden. Ja. Ja, hij had ontzettend veel geluk. En dat zei hij ook heel vaak. Ik ben met een gouden lepel in mijn mond geboren. Zondagskind.
3: In 1966 woont Jan Terlouw in Stockholm en krijgt een brief van een vriend die enthousiast vertelt over de oprichting van een nieuwe politieke partij, Democraten 66.
10: We waren ongerust over de politieke situatie in ons land, over de verwarring en de ondoorzichtigheid.
3: Begin 67 gaat Jan Terlouw naar een bijeenkomst van de partij in Utrecht en wordt meteen lid, actief. Hij bereidt de komende gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht voor en komt in 1970 in de raad als fractievoorzitter. Hij leert Hans van Mierlo kennen en komt op de 10e plek van de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1971.
11: Jan Terlouw. Ja, dat is wel een lekker stuk. Zo, ja.
12: Nou, leuk, een man om te zien.
11: Aardige jongen.
3: D66 behaalt dan 11 zetels en dus komt Jan Terlouw in de Tweede Kamer. 2 jaar later wordt hij daar fractievoorzitter en politiek leider van de partij. Het zijn roerige jaren voor D66 en het lijkt er zelfs op dat de partij zichzelf gaat opheffen. Maar Terlouw geeft samen met Jan Glastra van Loon D66 nieuw elan en bij de verkiezingen van 1981 haalt de partij 17 zetels, het hoogste aantal tot dan toe.
13: Daar heeft Nederland bewezen dat een nieuwe politiek kan.
1: D66 neemt deel aan het tweede kabinet van Dries van Acht van het CDA, samen met de Partij van de Arbeid van Joop den Uyl. Jan Terlouw wordt minister van Economische Zaken en vicepremier. Maar Van Acht en den Uyl liggen elkaar niet. En Terlouw bemoeit zich op het ministerie te weinig met zijn eigen partij.
7: Op het departement trok ik me weinig aan van de partij.
12: Ja, van D66.
7: Zo hoort dat toch ook? Ik hoor toch landsbelang te dienen?
1: Dat duurt dan dus nog geen jaar.
13: De ministers van de Partij van de Arbeid hebben dus vanmiddag meegedeeld hun ontslag aan de koningin te zullen aanbieden.
7: Nee, ik denk niet dat ik het erg heb gevonden.
12: Waarom niet?
7: Omdat ik had zo weinig plezier in het regeren. Ik had de slechtste tijd van mijn leven.
1: In september 1982 komen er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. En Terlouw?
13: Daarom acht ik het juist om u nu al mee te delen dat ik niet beschikbaar ben als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 8 september aanstaande. Was getekend Jan Terlouw.
14: Voorzitter, het congres heeft besloten om te discussiëren over een brief die ik aan de voorzitter heb gestuurd en waarover ik zelf bepaald geen discussie wenste. Ik kan absoluut niet aanhoren dat 21 sprekers daar nog allerlei dingen over zeggen. De boodschap is overgekomen en ik zal erover denken.
1: Maar vanuit de partij wordt er een nadrukkelijk beroep op hem gedaan. Hij moet terugvechten. Al was het maar omdat er op zo'n korte termijn niet een andere lijsttrekker klaarstaat.
7: Met bittere tegenzin. Maar vanuit een oude loyaliteit. De partij vond het zo onmogelijk, vond het zo erg, dat ik heb me laten overreden. Ja, uit plichtsbesef.
14: Als zoveel van u willen dat ik me kandidaat stel, ondanks de dingen die ik heb gezegd, dan zal ik mij kandidaat stellen.
15: De heer Terlouw, daar werden 966 stemmen uitgebracht.
1: Applaus en boegeroep. Maar Jan Terlouw wordt toch nog een keer lijsttrekker. De uitslag is voor D66 dramatisch. Van de 17 zetels van het vorige jaar blijven er nog maar 6 over. Hij schrijft in zijn politieke dagboek:
7: de pers van zaterdag heeft alle kritiek die ze konden bedenken over me uitgestort. Niet feitelijk, want daarvoor is geen stof. Maar dingen van horen zeggen en een aarzelende minister, dat soort dingen. Ik ben bang voor mijn ambtenaren, ik ben niet daadkrachtig. Kortom, al dezezelfde jongens die jarenlang allerlei eigenschappen van me hebben geprezen, blijken zich vergist te hebben.
8: En steeds als we meer regeerden, dan daarna storten we in. Blijkbaar zijn we daar niet zo goed in regeren.
16: Ben je toen met bitterheid weggegaan?
8: Ja, weet je wel hoor.
1: Jan Terlouw stopt als fractievoorzitter, is dan nog 2 maanden demissionair minister, gaat niet de Tweede Kamer in en verlaat Den Haag.
8: Ik heb een gruwelijke fout gemaakt als politicus door in te stemmen met dat kabinet waar zowel Dries van Acht als Joop den Uyl in zaten. Dat kon niet. Die hadden te veel meegemaakt samen.
17: Ik denk dat Jan Terlouw, als hij echt werd gecritiseerd, dat hij dat persoonlijk ook op zich nam. En dat moet je niet doen.
18: Wat ik ervan vind, een onbetrouwbare man. Hij zegt de waarheid niet.
19: Een grote zak.
20: Waarom dan?
19: Die kerel die wel weet niet of hij links of rechts moet.
1: Biograaf Joep Boerboom.
4: De verantwoordelijkheid nemen is een beetje de rode draad in zijn leven. En ook hier weer was er weinig voor nodig om over te halen. Hij dacht, ja, dan moet ik toch maar weer die verantwoordelijkheid nemen. Ja. Maar ja, ik vraag me dat in mijn biografie over hem ook af. Dat is ook een beetje waar ik mijn boek mee afsluit. Van, ja, kun je daar ook te ver in gaan? Hè?
3: Te veel verantwoordelijkheid.
4: Te veel verantwoordelijkheid nemen. Dat het ook ten koste van jezelf gaat. Maar ook misschien wel ten koste van de zaak. Nou, dat was hier een beetje het geval. Want hij nam die verantwoordelijkheid. Maar ja, achteraf kun je afvragen of dat zo verstandig was. Want het leverde een slechte verkiezingsresultaat op. En vervolgens verliet hij alsnog de politiek. Ja.
21: Ik heb altijd gezegd, Jan Terlouw is de man van de toekomst en volgens mij zal hij dat altijd blijven.
4: Hij hield een politiek dagboek bij tijdens die hele kabinetsperiode. Zeer lezenswaardig trouwens. Naar 17 zetels en terug. Nou, dat waren dus die 6 zetels waar ze op terecht kwamen. Ja. Die hele periode beschrijft hij. En ook dus van binnenuit hoe dat ging en hoe hij dat heeft ervaren. En ook wel een beetje de tegenzin die hij daarvan kreeg als het om de politiek ging.
3: Waar kwam het met name door?
4: Misschien toch ook omdat hij altijd een beetje de wetenschapper in de politiek is gebleven. En de wetenschap gaat uit van het ware,
3: ratio, feiten.
4: De ratio, de feiten. Wat kun je bewijzen, wat kun je aantonen? Ja, de politiek gaat om het haalbare. En daar gaat het niet altijd over wie er gelijk heeft, maar wie er gelijk krijgt. En die stap van wetenschapper naar politicus, die heeft hij toch nooit helemaal kunnen maken. Nee. En zelf heeft hij ook wel eens gezegd van, ja, ik heb de politiek niet bedreven als een hartstocht, maar als een beroep. Het bleef voor hem ook gewoon een vak. Een vak wat hij weliswaar zo goed mogelijk wilde uitoefenen. Maar toch ook gewoon een beroep. En ja, ook iets waar hij zich dus wel weer los van kon maken. Ja. Dat is wel gebleken.
3: Ja.
8: Van alles nog wat beschuldigd waarvan ik vond dat het niet waar was. Natuurlijk. En deed mijn eigen partij ook een beetje aan mee. En dat heeft me wel een beetje verbitterd toen. Ja, ik ben toen snel naar het buitenland vertrokken.
16: Naar Parijs.
8: Naar Parijs, ja.
16: En lang gebleven daar?
8: 8 jaar, ja.
1: In de jaren 80 werkt Jan Terlouw voor de Conferentie van Ministers van Transport van de EU. En hij woont in Parijs. In 1991 wordt hij commissaris van de Koningin in Gelderland. Vanaf 1999 is hij 4 jaar lid van de Eerste Kamer. Hij zit dan in veel besturen en commissies, vaak als voorzitter, geeft lezingen over klimaat- en milieukwesties, wordt vegetariër en onderneemt activiteiten met zijn kinderen, zoals optreden en boeken schrijven. In deze tijd zijn er relatief weinig camera's en microfoons in zijn leven. Tot 2016, als hij 85 jaar wordt.
8: Er hangen geen touwtjes meer uit de brievenbussen. We vertrouwen elkaar niet meer. Een ondernemer zei pas tegen me, wat ik vroeger met een handdruk bekrachtigde, dat gaat nu met 5 contracten.
4: Mensen die Terlouw voor het eerst horen spreken, die zijn onder de indruk van hem. En dat begrijp ik heel goed, want dit is een hele goede spreker. Hij is een domineeszoon, dus hij heeft al van kind af aan kunnen afkijken hoe je dat doet, hoe je een publiek meekrijgt. Dat is ook echt een talent van hem. Maar goed, dit was wel een van zijn betere voordrachten, zou je kunnen zeggen. Een van zijn betere speeches, echt recht uit het hart. Je zag ook dat hij aan het eind van het verhaal zelf wat ontroerd raakte. Dat zal ook geholpen hebben. En ja, waar zie je dat nog? Dat bracht hem echt weer even opnieuw in de picture.
3: Ja.
8: Het publieke belang is het belang van de toekomst, van de jeugd die hier zit. Het is het belang van de toekomst voor een leefbare aarde. En ook een jeugd waar we elkaar weer in vertrouwen. Waar de touwtjes weer uit de brievenbus hangen. Toen hield ik de toespraak over dat touwtje uit de brievenbus.
16: Sommige mensen verloren zich, dat is altijd het nadeel van een metafoor, in de metafoor. Die dachten dat het letterlijk een betoog was om je voordeur open te laten.
8: Ja.
16: Die wezen op het inbraakgevaar, maar dat was natuurlijk niet het punt.
8: Dat is natuurlijk onzin. Dat kan onder sommige omstandigheden, maar het was een metafoor, ja. Ik dacht, als ik dat 3 keer zeg, dan komt het over. En dat was ook zo.
1: Dochter Sanne Terlouw over zijn optreden bij De Wereld Draait Door.
2: Ja, en Matthijs van Nieuwkerk die zei, zullen we daar leuke beelden bij doen? En ja. wil je een
3: autocue?
2: Nee, zei hij, ik wil dat allemaal niet. Ik wil liever geen beelden erbij. Doe dat nou eens zonder. Nou, dat vond die redactie heel erg, ja, heel eng om het zonder beelden te doen.
3: Ja, want dan moet elke 3 seconden moet er iets anders te zien.
2: Ja, precies. Ja. Hij zei nee. En hij had het als een soort verjaardagscadeau gekregen, hè? Ja, dat hij dat mocht doen.
3: Ja.
2: En hij heeft gewoon zonder tekst in de camera dit uitgesproken.
3: Ja. Het was ook zo'n verhaal. Het was zo'n rationele preek, was het.
2: Ja, dat was het eigenlijk wel. Daaraan kon je wel zien dat hij een domineeszoon was.
3: Ja, toch?
2: Ja. Ja.
3: En zag jij misschien daar ook weer de man die de verhalen vertelde bij jullie aan tafel?
2: Ja, maar weet je, ik heb dit heel erg vaak van hem gezien. Als hij een toespraak hield, ik ben er heel vaak mee geweest. Altijd stond hij daar zonder papier. Altijd hield hij een bevlogen verhaal waar mensen volledig van ondersteboven waren. Ik heb een tijdje met hem theatertours gedaan.
3: Ja.
2: Ik was alleen maar de aangever, degene die zorgde dat de discussie op gang kwam en zo, die de vragen in de zaal naar hem vertaalde.
3: Ja, ja.
2: Maar ik hoorde hem dus steeds zo'n zaal ondersteboven blazen. Hij was een ongelofelijke spreker en dat zal hij van zijn vader hebben gehad, hebben geleerd. Die vader kon ook heel goed spreken.
3: En als jij, want je bent ook Nederlandica, als je daar nou naar luisterde, wat hoorde je dan? Wat gebeurde daar dan? Hoe deed hij dat?
2: Hij lette op zijn publiek. En dat is denk ik het allerbelangrijkste wat een spreker kan doen. Hij keek een zaal in. We hebben ook heel vaak samen hebben we opgetreden. Hè? Dan ging ik eerst praten over samen schrijven en dan hij daarna. En ik leerde dat ook van hem. Kijk die zaal in, zorg dat je al die mensen aan touwtjes hebt. En als er één een beetje afdwaalt, dan ga je meteen zorgen dat hij er weer bij is. Dat publiek was ontzettend belangrijk. Zonder publiek was het niks. Of in ieder geval veel minder. Ja, en hij wist het juiste te zeggen. Hij wist mensen te raken. Emoties los te krijgen. Hij wist wat ze voelden.
3: Ja.
2: Ja.
3: In feite had hij dat misschien bij jullie vroeger geoefend.
2: Ja, dat had hij denk ik bij ons geoefend. En ik denk dat hij dat dus ook van zijn vader had meegekregen. Die op de kansel preken hield. En die zo'n hele gemeente gelukkig moest zien te houden.
3: Ja.
2: Ik denk het.
3: Jan Terlouw komt terug als een éminence grise en Nestor van D66.
8: En wie doet meer daarvoor dan wie dan ook? Wie weet er meer van? Wie heeft er meer voor gedaan dan wie ook? Dat is Rob Jetten van D66. Wat een lijsttrekker. Wat een man.
3: Promotiefilmpjes voor D66, talkshowtafels, collegetour, radioprogramma's en zelfs met de band van zijn kleinzoon op de Zwarte Cross.
12: De spreker die uw woorden sloeg de spijker op zijn kop. We zwelgen en we zuigen. Ga maar door en doe niet op. Ik merk dat ik het niet zo prachtig naar mag zijn. Dit doet wat om op moet je laten luisteren naar mij. Ik zie hier bij een motie en dit is waar ik om vraag.
8: We hebben heel veel sterfgevallen in onze familie gehad de laatste jaren.
20: Uw vrouw een aantal jaar geleden?
8: En dat is, ja, het hoort bij het leven, maar het is, ja, kort geleden een achterkleinkind overleden. En dat is ondraaglijk, hè? Dat is, ja.
3: In 2017 overlijdt Alexandra, Jans vrouw sinds 1956.
8: Ik ben heel dankbaar voor wat ik heb gehad in dat lange huwelijk. Maar ja, het was voorbij. En toen heb ik een paar jaar alleen gezeten. En dan zie je dat het leven dan een stuk minder leuk is. En dat het heel veel fijner is als je weer met iemand bent in wie je diep geïnteresseerd bent en zij in jou. Ja.
3: In 2019 komt Annette Mul in zijn leven.
6: Het is een wonderlijk verhaal. Het is nooit één aanleiding als je terugkijkt. Maar ik heb in 2018 mijn boek geschreven, Op zoek naar Ubuntu. Maar een vriendin van mij die heeft op een congres waar Jan sprak, gehoord dat hij het woord Ubuntu noemde en dat hij citeerde uit mijn boek, mm-hmm. Vol waardering. En toen heb ik contact gezocht van, geachte meneer Terlouw, ik heb begrepen dat. En toen zei hij, nou ja, inderdaad, heel fijn. En mocht u een keer in de gelegenheid zijn om in Twello te zijn, bent u van harte welkom voor een kopje thee. En toen dacht ik, nou, dan ben ik morgen in de buurt van Twello. dat was natuurlijk. Maar dat kopje thee, dat kwam inderdaad. Maar vanaf het eerste moment was het als een bliksem. En ik geloof tot die dag, 21 januari 2019 was dat, dacht ik altijd dat de mens de vrijheid van keuze heeft. En dat vind ik voor een groot deel nog steeds. Maar niet als het om de liefde gaat. Volgens mij kun je niet kiezen voor de liefde. Volgens mij overvalt je de liefde. Jans verantwoordelijkheid hield nog een beetje de boot af in het begin. Van, ik kan je geen toekomst bieden, zei hij letterlijk. En zonder erover na te denken kwam het uit meteen. Dus ik zei, ik ga voor een toekomst van 3 uur. En dat zijn ruim 6 jaar geworden. Jan, ook toen we elkaar leerden kennen, had een heel erg groot verantwoordelijkheidsgevoel. Heel groot. Mede ook door zijn jeugd in de Tweede Wereldoorlog. Verantwoordelijkheid en principieel zijn, nou, hoog in het vaandel. Maar hij heeft niet voor niks een boek geschreven, ook Hoed u voor de mensen die het zeker weten. Want mensen die alleen maar principieel zijn, en wat zo waterdicht is, waar geen ruimte is, wij zouden zeggen, voor een guilty pleasure, daar had ik wel een hekel aan. En wat gebeurde in die anekdote, dat ik wist dat hij op zijn verjaardag, vroeg als jongetje, dat zijn moeder altijd boerenkoolstampot voor hem maakte. Want dat was een lievelingsgerecht. Dus ik dacht, weet je wat, ik maak boerenkoolstampot. En hij at het en hij hield even ze op met eten. En zei hij, wat zijn dit nou? En ik, nou, de vegetarische spekjes. Ach, heb je er geen echte spekjes in gedaan? Ik zei, nee, maar je bent toch vegetarisch? Ja, zegt hij, en dan komt de zin. Maar als jij het klaarmaakt, dan overkomt het me. En wat een heerlijke escape is dat.
3: Ja.
6: Hoe hij dat, dan zondigde hij dus niet, maar dan overkwam het me. En dan kun je dus heerlijk genieten. Ik denk dat onze ergste ruzie in 6 jaar tijd is geweest. Dat hij een keer zei, toen ik de vaatwas had ingeruimd, dat hij zei, maar dat zou ik misschien anders doen. Ik denk dat de meest hoge. Maar om het aan te geven hoe hij zo. Ja, hoe moet ik het zeggen? In ieder geval naar mij toe, maar het is buiten en binnenkant. En dat raakt me nog steeds enorm, ook deze afgelopen week. Dat toen hij bijna stervende was en ik 's nachts opstond en nou, we elkaar hielpen om voor hem om op te staan, voor zover het ging, bijna niet ging. En in die ontzettende, ik noem het intieme kwetsbaarheid, die enorme broosheid van hem, was nog dat hij zei, oh, pas op dat ik niet op je tenen sta. En dat raakt me iedere keer. Dat je zo broos en zo handenvol hebt, denk maar aan jezelf. Dat hij dan nog oog voor mij heeft om proberen niet op mijn tenen te staan.
3: Ja.
6: Dat vind ik heel ontroerend.
3: Ja, zeker.
6: Maar het is kenmerkend voor hem. Dat is kenmerkend voor hem.
3: Ja.
0: En als er nou toch zoiets als een Petrus bestaat, die moet oordelen of u naar het hiernamaals mag. Hoe luidt dan het oordeel, denkt u?
8: Ach, ik weet het niet. Hij zal misschien zeggen, ach, Jochie, je hebt je best gedaan, dus doe maar.
1: Wat blijft van Jan Terlouw?
6: Ik zou bijna zeggen, wat niet. Intens weten wat nu wat liefde is, respect. Dat ik letterlijk in mijn hart, dus waar ik ook heen ga, is hij bij me.
4: Nou, ik denk dat hij toch wel een voorbeeld is. Zeker in deze tijd van polarisatie en tijd waarin ook echt op de man gespeeld wordt in de politiek. Van iemand die op een nette manier, een respectvolle manier politiek bedreef. Niet op de persoon, maar op de inhoud. Luisteren naar argumenten van anderen. Opkomen voor je eigen argumenten, maar toch ook openstaan voor andere inzichten. Ja, ik denk dat we dat nu hard nodig hebben en dat je dat te weinig ziet bij de huidige generatie politici.
5: Ja, ik heb een rijtje boeken in de kast staan. Dus dat blijft voor mij gewoon, ja, de Koning van Kantoren, maar ook die andere boeken. Ja, en dat ik hem heb mogen ontmoeten en nog toch wel regelmatig weer met hem geconfronteerd wordt en over hem mag praten, is gewoon wel een van de grote Nederlandse, ja, een van de grootste Nederlandse kinderboekschrijvers in een heel mooi reisje die echt van belang blijft.
3: Ja.
5: De boeken blijven, zeker.
2: Mensen vroegen aan hem vaak, wat ben je nou het meest? Ben je wetenschapper, ja, ben je politicus of ben je schrijver? Hij zei altijd, ik ben het meest wetenschapper. En ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat hij het meest schrijver was, daarna politicus, daarna wetenschapper. Al dacht hij wel als een wetenschapper. Zijn hele manier van denken was wetenschappelijk, logisch, analytisch. Ja. Het moest kloppen. Je moest geen onzin praten. Daar kon hij absoluut niet tegen. Feiten gingen toch heel erg over. Maar de laatste jaren heeft hij zich natuurlijk vooral bezig gehouden met het klimaat. Daar gingen zijn toespraken ook allemaal over. Hoe gaan we de wereld redden? Hoe zorgen we dat onze kinderen en kleinkinderen nog een goed leven hebben? En toch denk ik dat dat niet herinnerd gaat worden. Hoe treurig ook.
3: Hmm.
2: Maar daar zullen andere dingen overheen komen. Er zullen andere mensen, wetenschappers, weet ik wat, politici, dingen van gaan vinden. En zijn oproep zal misschien verloren gaan. Ik weet het niet, maar wat denk jij?
8: De kans dat we doodgaan, dat het einde, lijkt mij buitengewoon groot, hoor. Dat er dan verder niks meer is. Dat we zeggen, voor jezelf, voor de nabestaanden is er natuurlijk wel wat. Jouw gedachten, jouw boeken, jouw. Maar goed, dat gaat ook voorbij. Een paar honderd jaar later weet niemand meer iets van je.
9: U hoorde een bijdrage van Botte Jellema over Jan Terlouw.
20: Wat blijft?
9: Zijn spel is bekend bij miljoenen. Zijn gevoel en warme klank maakten zijn saxofoonspel altijd herkenbaar. Dat zei David Gilmour van Pink Floyd bij het overlijden van saxofonist Dick Parry. Ze kenden elkaar al vanaf hun jeugd. En toen Dave Gilmour tot Pink Floyd toetrad, vroeg hij Dick Parry om de saxofoonpartijen voor zijn rekening te nemen. Tijdens concerten droeg Parry vaak twee saxofoons tegelijk, zodat hij snel kon wisselen tussen de bariton en de tenorsaxofoon. Parry speelde ook met onder meer The Who en met Rory Gallagher. Maar het bekendst is hij geworden met zijn solo's in Pink Floyd-nummers, zoals Shine On You Crazy Diamond of Money.

0: U hoorde Money van Pink Floyd met de sax solo van Dick Berry. Hij overleed op 22 mei op 83-jarige leeftijd.
1: Wat blijft?
0: En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat, of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. Vannacht is dat Jules Deelder.
2: Ivo van Woerden kiest. Hoe verder men keek, hoe groter het leek. Jules Deelder. Journalist Ivo van Woerden publiceerde onlangs het omvangrijke en indrukwekkende boek In de greep van de goeroe. Hij dook in de wereld van Bentinho Massaro, een goeroe met Nederlandse wortels. Hij begon als een tamelijk onschuldige spirituele YouTuber. Maar nu zien we hem poserend bij zwembaden met een sigaar in de mond en mooie vrouwen aan zijn zijde, terwijl hij vertelt over non-dualiteit. De Menno-sfeer ontmoet spiritualiteit. Over Massaro verschijnt binnenkort ook een documentaire, waarin Ivo als guru-expert op pad gaat en onderzoekt hoe het allemaal zo mis kon gaan.
3: Hey Stine, mijn zin van de dag is een gedichtje van Jules Deelder. Het heelal. Hoe verder men keek, hoe groter het leek.
2: De Menno-sfeer ontmoet spiritualiteit. Over Massaro verschijnt binnenkort ook een documentaire, waarin Ivo als guru-expert op pad gaat en onderzoekt hoe het allemaal zo mis kon gaan.
3: Hey Stine, mijn zin van de dag is een gedichtje van Jules Deelder. Het heelal. Hoe verder men keek, hoe groter het leek. Ik moet vaak aan dit gedicht

0: Doken met mijn onderzoek naar de Amsterdamse spiritueel leraar Bentinho Massaro, die online een miljoen volgers heeft verzameld en wordt beschuldigd van seksueel, psychisch en financieel misbruik. Hij wordt ook een sekteleider genoemd, dus ik vroeg me af, hoe wordt een groep eigenlijk een sekte? Hoe kun je onder invloed van iemand anders komen te staan? Om dat te onderzoeken probeerde ik de spirituele concepten die hij uitdraagt te doorgronden en zoveel mogelijk mensen te spreken die een ervaring met hem hadden gehad. Ik keek zijn video's, ik sprak met experts en reisde in Massaro's spoor de wereld over. Ik las boeken over deelonderwerpen als psychologie, filosofie, theologie, neurologie en ga zo maar door. Ik hoorde over dimensies, tijdreizen, aliens, demonen en ja, over een guru die het weer zei te kunnen veranderen en vrouwen te kunnen genezen met zijn geslachtsdeel. Ook de volgelingen die ik sprak probeerden vat te krijgen op zijn leer, zodat ze zichzelf konden zuiveren om spiritueel verlicht te raken en daarmee ook de wereld te verbeteren. Ook zij konden steeds verder kijken in het spirituele universum dat Massaro hen voorhield. Een labyrint dat altijd weer groter leek dan ze dachten te kunnen bevatten. Het gedichtje van Jules Deelder kan daarom ook troost bieden. Doordat hij de verleden tijd gebruikt, kun je denken, ach, ik kan wel verder proberen te kijken, het lijkt toch altijd groter. Laat het doorgronden van het heelal maar zitten. Hou die aliens en die magische penis maar bij je. Ik hou het lekker bij het hier en nu, dat is al ingewikkeld genoeg.
1: Dat was Tine Jensen met Zin van de Dag. De bijdragen van Tine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Tot zover wat blijft. Volgende week zijn we er weer. Dan ontvang ik Ronald van Raak. Hij bezocht voor ons de nieuwe musical Spinoza over het leven van de 17e-eeuwse Nederlandse filosoof. Wie was deze vrijdenker? En wat is vandaag de dag nog de relevantie van zijn ideeën? En in onze audiodocumentaire hebben we aandacht voor Kwasi Wiredu uit Ghana, die vaak de grootste Afrikaanse filosoof van zijn generatie wordt genoemd. Op deze zender luistert u nog naar De Nacht van KRO en NCRV. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende wat blijft.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram...